0: een gesprek dat je overdag misschien wat minder snel voert. Met mensen die inspireren, waar we iets van kunnen leren, of die het gewoon net even anders doen. En onze gast deze nacht is Carmelisa, techno-dj, ondernemer en medeoprichter van het collectief Riot. Ze draaide op festivals als Awakenings, Loveland en Siget, reist de hele wereld over voor muziek, ze is net terug uit Zwitserland en zet zich tussen de bedrijven door ook nog eens in voor meer ruimte en zichtbaarheid voor vrouwen binnen deze elektronische muziekscene. Een hele goede avond of goedemorgen, wat gaan we zeggen?
1: Ja, ambivalent, hè?
0: Ja, ik vind sommige mensen die noemen het echt goedemorgen. En dan denk ik, nee, toch?
1: Nee, ik zeg wel goeie avond.
0: Ja, oké, nou doen we dat.
1: Morgen is, denk na zessen pas.
0: Toch? Ja, oké, dus zo kijken wij er eigenlijk ook naar. Je komt net terug uit Zwitserland. Eerder deze maand zat je nog in Colombia. Hoe gaat het met je jetlag?
1: Ja, toen ik net terugkwam uit de Colombia, toen had ik wel even een hit van die jetlag, ja.
0: Ja, want ik kan me zo voorstellen, als je zoveel reist, dat een jetlag gewoon part of life wordt.
1: Ja, dat is ook zo. Kijk, aan de andere kant is het ook weer zo, omdat je natuurlijk ook 's nachts draait, soms ook overdag slaapt. Ja, weet je, je hebt al een heel ander ritme, dus
0: ja.
1: Wat doet een jetlag dan nog? Ja, dat is alleen als je terugkomt en gelijk in een normaal ritme wil komen.
0: Ja, 9-5 ritme inderdaad.
1: Precies, ja, dat moet je niet willen, zeg maar.
0: Nou, gelukkig is dat bij jou ook helemaal niet het geval. Maar wij spreken elkaar dus nu deze nacht tot 3 uur. Maar hoe zag jouw nacht er, laat zeggen, van 2 tot 3 er een paar dagen geleden uit?
1: Ja, goede vraag. Ik was natuurlijk in Zwitserland, daar waar ik geboekt ben. Ja, het was echt fantastisch tussen de bergen, tussen de Alpen. Echt, het is zo bizar. Het ziet er echt uit als een sprookje.
0: En wat voor een plek was dat? Wat voor een feest was je geboekt?
1: Het was een festival georganiseerd door een Spanjaard die in Engeland was opgegroeid. Ja, ik vind het altijd interessant om te weten wie het organiseert.
0: Ja, tuurlijk.
1: Die is uiteindelijk voor de liefde naar Zwitserland gegaan en is daar eigenlijk een soort scene begonnen in de elektronische muziek scene. Dus dat, ja, super. Heel tof.
0: En midden in de bergen.
1: Ja, was heel gaaf.
0: Geweldig om op zo'n locatie te mogen draaien.
1: Ja, absoluut.
0: Want jij bent geboren getogen in Friesland, het hoge noorden, zeggen we hier ook wel. Hoe was dat voor jou?
1: Ik ben echt dankbaar dat ik in Friesland ben opgegroeid. Ik ben ook dankbaar dat ik nu inmiddels in Amsterdam woon. Ja. Maar dat heeft me echt wel met beide benen op de grond laten staan. En toch ook weer vanuit een goede beweging laten vliegen, zeg maar.
0: Want, op welke manier?
1: Nou, aan de ene kant ben ik heel nuchter. En echt, ik had meisje wel uit Friesland halen, maar andersom niet, zeg maar. maar ik ben ook weer heel werelds opgegroeid. En ik vind het wel fijn dat ik die down-to-earthheid heb. Maar wel open naar de wereld kijk. Dus,
0: misschien ook in jouw vakgebied ook heel belangrijk om met beide benen op de grond te kunnen blijven staan.
1: Absoluut.
0: Ja. En dan wil ik even naar jou, eigenlijk naar jouw jeugd. Ja. Hoe was jij als meisje daar in Friesland? Wat voor kind was jij?
1: Ik was wel altijd aanwezig.
0: Wat voor manier?
1: En ik wilde gewoon altijd plezier maken. En veel sporten. En ik had altijd mijn mond open. En ook wel een jongensmeisje eigenlijk. Ik had veel jongensvrienden.
0: Gewoon lekker een druk, nieuwsgierig meisje.
1: Ja, precies. Ja, gewoon open, inderdaad, nieuwsgierig vooral.
0: En als je dan terugkijkt naar je jeugd, hè, wat heeft jou dan het meest gevormd?
1: Over welke leeftijd hebben we?
0: Nou ja, ik denk gewoon als je overal, is het jouw familiebanden geweest? Of de omgeving waar je bent opgegroeid? Laten we zeggen, dat je 10 was of ongeveer.
1: Ja, ik denk voornamelijk inderdaad de familie die ik heb. Wat me wel het meest gevormd heeft, sowieso vanuit mijn jeugd.
0: Had u een hecht gezin?
1: Ja, een super hecht gezin. En dat zijn we ook nog steeds, zeg maar. Dus absoluut. Ja, mijn ouders die namen me eigenlijk van baby af aan al mee op reis. Dus we zijn, ik was 12 en ik was de hele wereld al over geweest.
0: Wauw, wat geweldig.
1: Ja, dat is ook hun grootste passie, zeg maar, reizen. Dus dat hebben ze bij mij wel ingelepeld.
2: Dat kan ik me voorstellen, als je als baby al alle kanten op gaat, dan krijg je dat natuurlijk niet meer uit.
1: Ja, en samen met mijn broertje ook. Ik heb een broertje.
2: Oh, heerlijk. Dus, wat een ontzettende rijkdom dat je dat kan doen voor je kinderen op zo'n jonge leeftijd.
1: Echt, dat ben ik ze voor eeuwig dankbaar, zeker. Ja.
2: En je ouders, naast dat reislustige dat ze je hebben meegegeven, hebben ze ook een hele grote rol gespeeld in jouw liefde voor muziek?
1: Ja, absoluut. Sowieso mijn moeder verzamelde vroeger als tiener al cassettebandjes.
2: Ja, weet je nog een paar die je
1: ze
2: altijd draaide?
1: Ja, ze was heel erg fan van Jean-Michel Jarre.
2: Ja, oké.
1: Nou, dat vonden mensen toen heel raar. Want ja, dat was natuurlijk elektronische gekke muziek voor die tijd. En zij vond het helemaal geweldig, die abstractie erin. Dus ja, dat heb ik wel voornamelijk vanuit mijn moeder gekregen. En ik denk dat, ja, toen ik tiener was, zijn zij ook gaan feesten. Nadat ze zijn gaan reizen. En omdat zij het ontdekte, namen ze ons er eigenlijk in mee. Dus,
2: maar gaan feesten? Dat moet je even een beetje voor me omschrijven. Wat voor feesten?
1: Ja, ze hebben elektronische muziekfeesten. Dus festivals, en ook wel naar clubs. Dus dat was wel heel tof. Toen ik jaar of 13 was, namen ze ons voor het eerst mee naar Ibiza. Dus, toen heb ik het ook allemaal voor het eerst echt van dichtbij kunnen zien.
2: En, het epicentrum van de elektronische muziek, toch?
1: Ja, klopt, absoluut.
2: En kan je nog voorstellen, of kan je nog herinneren hoe dat dan was? Die eerste keer als 13-jarige meid, sta je dan op Ibiza ergens bij een elektronisch feest? Wat ging er door je heen?
1: Ja, ik zag wel echt van, oké, hier voel ik me wel echt thuis, weet je. Mensen zijn zichzelf, mensen zijn niet met de dagelijkse sleur bezig. Mensen hebben plezier met elkaar, zijn goed voor elkaar. En er staat natuurlijk fantastische muziek aan en iemand op een podium te draaien. En daar zat ik ook wel naar te kijken van, wauw, wat cool, weet je wel.
2: Ja.
1: Ja.
2: En had je toen eigenlijk al door dat muziek voor jou meer betekende dan het alleen te luisteren of alleen op te dansen? Of kan je dat moment nog herinneren?
1: Ja, zeker. Ik denk dat dat nog veel eerder was. Ik was een meisje van 4, 5 jaar oud of zo. Er kwam net YouTube uit, begin 2000. En toen verzamelde ik altijd al allerlei muziek. Vooral jumpstijl in die tijd.
2: Oh, ja. Jumpen, wow.
1: Ja, dus dan ging ik dan ook die dansjes doen, weet je wel. Ja. Ik wilde ook altijd graag dansen, dus dan ging ik die dansjes ook opvoeren, weet je wel, zo. Dus daar begon het eigenlijk al bij. En in mijn 10e jaar ook nog steeds. Ik had toen zoveel muziek verzameld, dat op een gegeven moment mijn moeder zei van, ja, je moet er echt zelf iets mee gaan doen, weet je wel.
2: Ja, leuk dat je ouders dus eigenlijk precies in datzelfde genre dus ook, ja, dat ze ook die liefde hadden. Want er zullen nu luisteraars zijn die denken van, nou, die elektronische muziek, dat is toch eigenlijk alleen maar gebonk.
1: Oh, ja,
2: maar kan jij uitleggen waar dan, naast het gebonk en gewoon de harde geluiden, waar dan toch de schoonheid zit binnen techno?
1: Ja, dat is zeker een goede vraag. Nou, het brengt je tot een hypnotische staat. En ook dat zal misschien voor de algemene luisteraar heel abstract klinken.
2: Yeah.
1: Maar je kan het je voorstellen dat je bijvoorbeeld ook een stuk klassiek muziek luistert. Het is abstracte muziek waar je je eigen emotie in kwijt kunt en waar je eigen interpretatie in kwijt kunt. Eveneens als artiest en als luisteraar. En ik denk dat het hele mooie is aan techno, is dat het neemt je mee in een verhaal. Het brengt je weer of tot rust of tot een extase. En dat is iets waar je zelf in kan kiezen, zeg maar. En dat vind ik echt heel, heel mooi aan technomuziek.
2: Ja, want het vertelt ook echt wel een verhaal, hè? Ik moet je eerlijk bekennen, ik ben ook geen groot techno-fan. Ik vind het moeilijk. Ik vond het moeilijk om te begrijpen.
1: Yeah.
2: Maar een ex van mij die vertelde, die is helemaal gek van techno ook. Die zei ook, het bouwt zich op tot een soort van climax.
1: Yeah.
2: En daarna neemt het je ook weer mee terug. Je moet er heel anders naar kijken dan eigenlijk het enige wat je hoort.
1: Ja, klopt, zeker. Het is super intrinsiek eigenlijk.
2: Ja. En waar zit dan het verschil in met bijvoorbeeld techno en andere elektronische muziek, als trance muziek?
1: Ja, eigenlijk de omschrijving die je geeft, ja, is wel meer trance muziek. Dus dat, okay, dat gaat je constant tot een extase brengen.
2: Ja.
1: En eigenlijk is techno meer, het is meer repetitive. Dus,
2: het herhaalt zich de hele tijd?
1: Ja, en daardoor is het eigenlijk meer hypnotisch.
2: Oké.
1: Okay. Dat is wel het verschil.
2: Ja, dus ik wil even naar het begin van jouw carrière. Ja. Want je was natuurlijk al jarenlang plaatjes aan het verzamelen. Mm. En je moeder zegt, meid, je moet hier nu even zelf wat mee gaan doen. Ja. En hoe is dat van dat idee of dat gesprek met je moeder naar echt naar een realiteit gegaan?
1: Nou, ik had wel wat vrienden om me heen in het noorden van Nederland. Die zelf ook DJ waren en waar ik goed bevriend mee was. En ook meeging naar gigs en heel vaak mee ging kijken van, nou, wat zij ze nu eigenlijk aan het doen, weet je wel.
2: Ja.
1: Toen heb ik een van die jongens gevraagd van, hey, zou jij mij willen helpen om te leren draaien? En die zei, ja, tuurlijk. Dus toen ben ik elke keer bij hem thuis gaan oefenen. En op een gegeven moment, ik kwam al een hele tijd in Club Hemingway. Dat was toen de technoclub samen met de Gloppen dan in Leeuwarden. Mm-hmm. En van de eigenaar mocht ik dan 's middags oefenen. Gewoon op een echte setup. Dus zo ben ik eigenlijk vet veel gaan oefenen. En mijn eigen eerste feesten gaan organiseren, ook met die vrienden. En zo ook mijn eigen eerste gigs gecreëerd. En en toen gaan kijken van oké, hoe doen de artiesten het? En welke volgende stappen zou ik kunnen zetten? En zo ben ik eigenlijk begonnen.
2: En wat heb je toen over jezelf geleerd in die eerste, laat zeggen, de eerste jaren achter de draaitafel?
1: Nou, niet bang zijn, dus gewoon doen.
2: Ja, want dat is natuurlijk doodeng.
1: Ja, die vraag kreeg ik heel vaak. Van, nou, vind je dat dan niet eng, weet je wel? Of hoe begin je met zoiets?
2: Mm-hmm.
1: Ja, het is gewoon doen. En het klinkt heel stom en het klinkt heel simpel. Maar ondanks dat je iets eng vindt of ondanks dat je denkt van, kan ik dat wel? Weet je, mensen hebben toch geen idee.
2: Ja, dat klinkt heel stom.
1: Het is gewoon bluffen, hè? Ja. Ja, en dat klinkt heel stom, maar het is wel gewoon echt zo. Je moet het gewoon doen. En als je een foutje maakt, nou, en het is mensenwerk, weet je wel. En daar leer je weer van.
2: Ja.
1: Dus ja, je kan ellendig lang op je slaapkamer blijven draaien. Maar je leert het pas als je echt voor mensen gaat staan. Want dan pas herken je ook hoe snel je een foutje maakt of niet.
2: Dus, oh ja, hoe herken je dat dan?
1: Ja, dat voel je toch. Ja, natuurlijk, je ziet wat je fout doet, zeg maar. Dus, en dan wil je het zo snel mogelijk oplossen. Het is ook constant probleemoplossend denken, draaien. Dat is echt zo. Als jij een foutje maakt, nou, oké, hoe ga ik dat dan nu oplossen?
2: Ja, ja,
1: als je thuis bent, dan hoef je daar niet zo snel op te letten. Maar er staan mensen tegenover je. Dus je wil wel dat het goed gaat, zeg maar.
2: Ja.
1: En
2: hoe ben je dan van het zelf organiseren van feesten? Was dat ook in Friesland, die eerste feesten? Hoe ben je dan van Friesland naar bijvoorbeeld Amsterdam gegaan in je carrière?
1: Ik denk dat dat ook wel het voordeel is van social media. Dat je uiteindelijk toch in contact komt met andere mensen. Sowieso waren in die tijd niet heel veel vrouwelijke artiesten. In het noorden al helemaal niet.
2: En was je toen echt de enige?
1: Samen met Celine dus, met wie ik Riot ben gestart. Zij komt uit Groningen. Wij waren wel de enige op dat moment.
2: En dan hebben we het over hoe lang geleden?
1: Dat is nu 8-9 jaar geleden.
2: Dat is niet lang geleden, hè?
1: Nee.
2: Toch, dat is eigenlijk ongelooflijk.
1: Ja.
2: Dus in Friesland had je ze eigenlijk helemaal niet. En dan in Amsterdam heb je natuurlijk eigenlijk al een soort van een grotere scene.
1: Ja.
2: En meer kansen, ook omdat er weinig vrouwen waren.
1: Zeker. Ja, en op een gegeven moment... Sorry hoor.
2: Nee hoor, dat hoort er allemaal bij.
1: Dat is mijn ochtend.
2: Avond. Ja, avond. Ja, wat is het nou? Je gaat me nu toch naar de ochtend toe. Nou ja, het is live, dus het is helemaal logisch hoor. Dan, Fila haalt ondertussen even een glaasje water voor je. Maar dan, dat lijkt me ook wel een grote stap dan toch van Friesland naar het gevaarlijke, enge, grote Amsterdam.
1: Ja, ik zeg dat ook wel eens. En mijn vriend die moet dan ook lachen. Oh, de grote stad.
2: Ja. Ik kom uit Friesland?
1: Nee, ik kom uit Gouda.
2: Oké. En dan, je hebt natuurlijk je bent net terug uit Zwitserland, daarvoor Colombia. Wat is nou de, als je eentje moet kiezen, ik weet niet of het mogelijk is, maar wat is nou de allervetste plek waar je ooit hebt gedraaid?
1: Nou, de vetste plek, het vetste land eigenlijk, is wel echt Argentinië. Dat is echt, ja, ik heb natuurlijk veel landen inmiddels gezien en wel altijd gedacht van, als ik nou Nederland uit zou gaan, waar zou ik me dan thuis voelen, zeg maar? Nou, dan ga je toch allerlei dingen afwegen en, nou, dit land heeft die voordelen en dit land heeft die de voordelen. Als ik kijk naar Argentinië, daar voel ik me wel echt thuis. De mensen daar zijn zo passievol en zo puur ook en eerlijk. Ja, het eten is gewoon fantastisch.
2: Ja, taal, prachtig.
1: Taal is fantastisch. Ja. Ja, dat is echt.
2: Maar ben je daar vaak geweest?
1: Ja, ik heb daar ook gedraaid. Dus voordat ik in Colombia was, was ik ook in Argentinië.
2: Ja, maar echt, zou je dat een keer misschien je thuisbasis maken?
1: Dat zou best kunnen, ja. Ja.
2: Want hoe is de technoscene daar in Argentinië?
1: Nou ja, kijk, wij zijn natuurlijk eerder begonnen hier in Nederland. Dus je ziet wel dat ze daar later ermee begonnen zijn. Waardoor zij eigenlijk nog in de golf zitten dat het helemaal fantastisch is.
2: Ja, ja, ja.
1: En zij dansen daar echt alsof het hun laatste dans is, weet je wel. En dat voel je ook gewoon. Gewoon van begin tot eind zijn mensen engaged met wat je doet. En ja, in Nederland zijn we toch best wel een beetje verwend inmiddels al. Waardoor je soms, nou ja, te snel wil draaien of te snel door wil draaien of doe ik het wel goed, omdat je niet directe feedback krijgt.
2: En wat merk je dan aan het publiek? Want dat bedoel je toch met je directe feedback?
1: Ja.
2: Het contact met het publiek?
1: Nou, ze zijn wel enthousiast, maar laten dat niet altijd zien, zeg maar.
2: Oh ja, dat is ook weer dat Nederlandse.
1: Ja.
2: Oh,
1: wat erg. Ja. En dat is in een land als 18 hier wel echt anders. Mensen zitten daar echt zo in hun energie en ze voelen het ook echt, weet je wel. Ja, dat is toch wel echt anders.
2: En dat heeft dus ook invloed op hoe jij draait.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Dan floreer ik echt wel meer. Ja. Ja,
2: dus we moeten hier ook gewoon eventjes vergeten dat wij dit al jaren kenden nu.
1: Echt.
2: Maar gewoon weer even passievol dansen en dat contact ook maken met de DJ.
1: Echt weer even terug naar, oké, we zijn hier echt even dankbaar voor. Want het is dus niet gegeven.
2: Nee.
1: Niet in de hele wereld.
2: Nee. En ook een hele vette plek waar je hebt gedraaid is Siget.
1: Ja.
2: Dat is echt. Kan je voor onze luisteraar uitleggen wat Siget is voor festival? Want onze luisteraars zijn gemiddeld iets ouder. Denk niet dat zij een keertje op Siget zijn geweest.
1: Nee. Ja, Siget. Ik vind het echt heel gaaf. Ik kwam er ook voor het eerst. Best wel veel jongeren, moet ik zeggen. Het is best wel een jongerenfestival.
2: Ja.
1: Een festival met alle muziekstijlen die je maar kunt bedenken. Je kunt eigenlijk iedere grote artiest die je wilt zien op één festival zien. Dus dat doen ze best wel goed.
2: In Boedapest.
1: Geweldig. Prachtige stad. Ik vind het mooier dan Parijs. Echt waar. Hele lieve mensen ook. En ja, het is gewoon. Ja, het was ook een hele gave gig, omdat het met het team van Awakenings was. Het was dan een Awakenings hosting op de nachtstage. Je hebt al verschillende organisaties die dan hostings doen op die stages. En ik opende de nachtstage van Awakenings. En met openen kun je niet verwachten dat de hele tent al vol staat. Maar binnen 10 minuten stond er 6000 man voor mijn neus.
2: Jeetje.
1: Dus dat was wel heel bijzonder, inderdaad.
2: Dat is toch gestoord.
1: Ja.
2: En wat gaat er dan door je heen?
1: Ja, daar krijg ik wel echt een rush. Dan denk ik wel van, oké, vet. Nu moet ik het wel echt doen.
2: Ja, je moet het waarmaken.
1: Ja, ik hoef niet meer op te bouwen. Nee, die mensen komen hier echt om te partyen, weet je. Dus dan moet je ook even shiften van, oké, ik had die bedacht.
2: Ja.
1: Maar ik ga het nu gewoon anders doen. Ik ga gewoon vol gas, weet je.
2: Ja. En waren er ook bekenden die daar, die vrienden of zo? Die dat
1: ja, mijn ouders waren mee.
2: Oh, wat leuk.
1: Ja, dus dat was heel fijn. Die gaan nog steeds vaak mee. En ik denk dat ik 20 minuten in mijn set was. En toen zag ik een meisje staan met een Friese vlag. En toen had ik wel echt even zoiets van, wow, dit is echt heel vet.
2: Dat is echt lijp. Want dan heeft ze die echt meegenomen.
1: Ja, ja, speciaal voor mij. Ja, ja, dat is wel echt heel cool.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen dat het echt zo'n humbling moment is van wow.
1: Ik weet ook nog steeds niet wie het was.
2: Nou, mocht je toevallig luisteren,
1: echt zo.
2: We willen even weten wie jij bent. Want dat is echt heel erg vet. En als je kijkt naar je werk, hè, en ook naar de passie ervoor. Wat zou jij dan een rode draad noemen binnen jouw werk? Of waar komt het voor jou allemaal samen?
1: De rode draad. Van wie ik ben?
2: Of? Van wie jij bent en hoe je dat uit in je werk, in je sets, in je gigs?
1: Ja, ik denk wel echt passievol. Ik ben wel echt passievol. Dus als ik ervoor ga, dan ga ik er ook voor. En als ik floreer, dan floreer ik ook echt. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat sowieso een rode draad is. En een rode draad is ook dat ik wil heel graag dicht bij mezelf blijven. En ook al, iedereen verandert. Dus ik verander zelf ook. Dus dat verandert natuurlijk mee.
2: Ja.
1: Maar ik blijf wel altijd reflectief in, oké, past dit echt bij mij of niet? En daar blijf ik ook in keuzes maken. En ik denk dat dat ook best wel een rode draad is. Dat ik gewoon echt heel graag dicht bij mezelf wil blijven.
2: En hoe doe je dat? Want je zei net al begin van het gesprek, ja, ik ben en blijf gewoon een nuchtere Vries.
1: Ja.
2: Maar ik kan me voorstellen dat het niet altijd even makkelijk is om zo dicht bij jezelf te blijven in een wereld die heel snel is, waar veel van je gevraagd wordt.
1: Zeker. Nee, ik heb genoeg meegemaakt nu de afgelopen paar jaar, waarin ik ook wel mezelf ben verloren en weer terug heb gevonden, waarvan ik dacht, zo, dit had ik even meegemaakt. Hoe moet ik hier nu mee omgaan? En gelukkig heb ik natuurlijk altijd lieve mensen ook wel om me heen gehad. En ik heb nu ook een life coach die mij daar heel goed bij helpt. Dus elke keer als zoiets dan gebeurt, dan is het wel even schudden en weer opstaan en denken van, oké, hoe ga ik hier nu mee om?
2: Ja, want kan je een voorbeeld noemen van iets wat dan kan gebeuren?
1: Nou, kijk, ik ben niet voor niks voor vrouwen gaan opstaan in deze elektronische muziek scene. Dus ik heb zeker wel dingen meegemaakt. Ik spreek als ervaringsdeskundige, zeg maar.
2: Ja.
1: Dat wil ik nu ook steeds meer gaan inzetten, waar ik eerder bang was om dat te gaan doen. Omdat ik dacht van, wat gaan ze van me vinden of zeggen? Of kan ik dit wel uiten, weet je wel? Of ik was er zelf nog niet klaar voor. Ben ik eigenlijk sinds dit jaar, heb ik zoiets van, weet je, als dit mijn kop zou kosten, dan betekent het dus dat de wereld echt verrot is. Dan ga ik, zeg maar. Maar dat is niet zo. En dat heb ik ook gezien. Hoe dichter je bij jezelf gaat staan, hoe weer terug, zeg maar.
2: Ja.
1: Hoe meer je de mensen aantrekt die je echt wilt aantrekken. In plaats van dat je ergens aan het komen bent door de verkeerde mensen.
2: En merk je er echt verschil in ook?
1: Ja, er zit echt verschil in. Absoluut. Ja. Ja, er zijn echt wel mensen met slechte bedoelingen. Ja.
2: Ja, en dat heb je dus op de harde manier heb je erachter moeten komen.
1: Zeker, ja. Ja, en dan kun je denken van, wat erg of wat sneu of wat dan ook. Maar nee, ik heb dit moeten meemaken, zodat ik uiteindelijk weer andere mensen daarmee kan helpen.
2: Ja.
1: Dus ja, dat klinkt bijna raar, maar ik ben er ook weer dankbaar voor, zeg maar.
2: Ja, je hebt het toch, overleefd. Weet je, het klinkt meteen zo heftig. Maar je hebt het overleefd en nu inderdaad als ervaringsdeskundige. Ik wil het daar zo meteen natuurlijk heel uitgebreid over hebben, over Riot. Maar eerst wil ik even naar een stukje muziek wat jij voor ons hebt meegenomen. Ja. A Taste of a Real Woman.
1: Ja.
2: En dan van Anne of Anne, hoe spreek ik haar naam uit? Het heeft zo'n...
1: Ik denk Annie.
2: Oh, Annie. Ja. Oké, nou, waarom gaan we daar naar luisteren?
1: Ja, het is, weet je, ik zei, ik heb zoveel muziek die ik vet vind.
2: Ja,
1: en niet alleen techno, dus.
2: Ja.
1: Ik vind deze track heel vet, omdat hij recentelijk uit is. Door een vrouw geproduceerd, hele goede producer op dit moment. Dus het is een hedendaagse track, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Met gewoon een hele vette, simpele, maar duidelijke vocal. Die super empowering is. Dus.
2: Nou ja, ik zou zeggen, we gaan er naar luisteren. Hier is Annie met A Taste of a Real Woman.
1: Ja. Yeah.

0: begin 2000. En vrouwen die nu nog steeds draaien, maar ja, dat zijn er zo weinig. Dus ja, eerst ging het om kwantiteit, er moest meer komen. En na de coronatijd is dat best wel veranderd, moet ik zeggen. Het is nog steeds niet gelijk. Ik zeg ook niet dat het 50-50 moet zijn, maar ik zeg wel dat er evenveel kans moet zijn.
1: Ja, want daar ligt het dus meer aan. Niet per se aan dat vrouwen het niet willen.
0: Nee.
1: Maar dat er gewoon kansongelijkheid is binnen de scene.
0: Ja, dus kansongelijkheid. En daarnaast ook het imago, zeg maar, van een vrouw wordt ook gewoon anders neergezet. Dus er moeten ook gewoon rolmodellen zijn. Om weer meer vrouwen dat ook te kunnen laten doen. Dus die waren er eerst ook niet genoeg. Dus dat moet dan gecreëerd worden. Nou, dat wordt nu steeds meer gecreëerd. Maar nu gaat het om de kwaliteit. Van oké, in wat voor werkomgeving zitten we eigenlijk? En wat maakt eigenlijk dat vrouwen dit minder snel zullen doen? En wat maakt eigenlijk dat vrouwen minder snel gekozen worden of zich kunnen ontwikkelen? En dat is waar we nu naar kijken. Naar een stukje veiligheid, naar een stukje talentontwikkeling. Ook naar de scene van oké, hoe kunnen we dit op zo'n goed mogelijke manier een fijne werkplek voor elkaar maken?
1: Ja, dus. En een paar van die vragen die je net ook stelde van wat maakt het nou dat vrouwen hier minder snel werkzaam zijn of dat ze minder snel geboekt worden? Heb jij hier al antwoorden op?
0: Het is natuurlijk heel lang zo geweest dat er bijna geen vrouwen waren. Dus in iedere nieuwe schifting moeten er weer nieuwe
1: pioniers.
0: Ja. Moeten er weer nieuwe regels gemaakt worden, zeg maar. Mm-hmm. En het is natuurlijk heel lang gedomineerd door mannen. Voornamelijk ook blanke mannen. En die hebben eigenlijk altijd op die machtsposities gezeten. En die zitten er nog steeds, want zover zijn we nog niet. We zijn nog maar een paar jaar verder dat deze de ontwikkeling er is. En zolang die mannen op een bepaalde machtspositie niet inzien wat er daadwerkelijk speelt, gaat er heel weinig veranderen. Dus dat is eigenlijk waar we naartoe willen, dat we met elkaar die scene gaan veranderen. Dus niet alleen vanuit bottom to top, maar dat ook de top dat gaat inzien, zeg maar. Dus dat is wel het doel.
1: Ja, en wat gaat er dan mis als je het bijvoorbeeld hebt over veiligheid voor vrouwen binnen deze scene?
0: Nou ja, kijk, het is niet alleen binnen de scene. Hè. Het is, jij als artiest bent, je draagt wat uit naar een heel groot publiek. Dus uiteindelijk ben je als artiest een voorbeeldrol, niet alleen voor andere artiesten of mensen die artiest willen worden, maar voor heel veel mensen op deze aardbol, zeg maar. Omdat je voor een groot publiek staat. Dus ik zeg altijd dat de scene is eigenlijk een soort van dorpje. Wat de wereld representeert. Daar gebeurt van alles. Maar in de hele wereld gebeurt natuurlijk van alles. Dus als wij in onze scene gaan aanpassen en als eerste, als pioniers, het juiste voorbeeld gaan geven, dan gaat eigenlijk in de wereld ook verandering komen.
1: Ja.
0: En wat er gewoon wereldwijd natuurlijk gebeurt, is inderdaad ook wat er in de scene gebeurt.
1: En dit is echt een collectief voor en door vrouwen.
0: Ja.
1: Hoe reageren de mannen op Riot? Als je kijkt naar collega's, zijn ze blij met de komst van Riot? Ondersteunen ze het?
0: Er zijn natuurlijk verschillende meningen en uitingen daarover. Er zijn genoeg mannen die het fantastisch vinden, hoor. En die echt, we hebben een hele hoop mannen om ons heen die echt voor ons staan en met ons staan en achter ons staan. En die het compleet begrijpen en daar ook in meegaan en in meehelpen.
1: Wat heel belangrijk is, toch ook?
0: Zeker.
1: Want je moet de mannen aan je kant, anders dan ben je weer zo'n gekke feminist. En je hebt de mannen nodig om de andere man te inspireren.
0: Exactly. Ja. Dat is heel belangrijk.
1: En die zijn er dus wel.
0: Die zijn er zeker. Dus Niet alle mannen.
1: Nee, het zijn niet alle mannen, maar altijd mannen. Man.
0: Precies. Maar er zijn ook genoeg die het nog steeds niet snappen. En die geven haatcomments op social media. Die zijn aan het hunten in clubs naar vrouwen. Die zeggen, oh ja, je hebt alleen die kans gekregen omdat je een vrouw bent. En als je er dan over uitspreekt dat dit een probleem is en dat dit onveiligheid brengt en dat het oneerlijk is en niet zo hoort, dan ben je ook nog aan het zeuren. Hm. Dus ja.
1: Fijn is dat. Ja. Hoe ga jij daar zelf mee om? Krijg jij die comments nog wel?
0: Ik krijg ze weinig, moet ik zeggen. En dat komt inderdaad ook omdat ik ergens voor sta en ik sta daarvoor. Dus ja.
1: Verkeerde.
0: Ja, ja. Weet je. Maar ik krijg ze zo af en toe nog wel eens. En ik zag vanmiddag nog een stukje uit de podcast. En dat is eigenlijk ook iets wat ik vaak zelf toepas. Is, weet je, je kunt met mensen in discussie gaan en voelen of ze echt openstaan voor gesprek en verandering. En je kan ook voelen, nee, deze zijn gewoon uit om te ragen, weet je wel. En ik vind die eerste mensen natuurlijk altijd super interessant. Want ik wil niet alleen maar met mensen praten die het snappen. Want dan ga je geen beweging krijgen.
1: Ja, exact.
0: Ik vind het juist interessant om met mensen te praten die het, nou, misschien nog net niet helemaal snappen. Maar wel een soort van openstaan. Ook al doen ze alsof we niet. Want dan vind je ook weer uit van oké, waarom sta ik hier achter? En ja, kun je diegene daarin meenemen? Maar ja, je hebt ook gewoon nog steeds die gewoon echt misogynist zijn, weet je wel.
1: Ja.
0: Dus hoe we die gaan meekrijgen, dat is.
1: Ja, dat is de vraag, hè. Moet er gefocust worden op de vrouwenhaters? Of eigenlijk op alle andere, weet je wel? Ga je die focus daarop leggen of op de rest?
0: Ja, ik denk dat altijd op liefde focussen het belangrijkste is. Dus als jij kijkt naar mensen die het bijna snappen.
1: Ja.
0: Ga die mensen aan het werk zetten en maak een nieuw normaal, zeg maar. Want dan kunnen dat soort mensen, die worden eigenlijk steeds minder normaal en moeten dan ofwel mee. Maar ja, wat je natuurlijk ook wel ziet tegenwoordig is dat hoe extremer je er soms tegen ingaat, hoe extremer de tegenbeweging ook wordt met die Andrew Tate-types. En het is eigenlijk groter dan ooit, weet je wel. Dus dat maakt me dan ook alweer vragen stellen van, goh, hoe kan dat, weet je wel.
1: Ja, hoe kunnen we nou weer inderdaad op een erger punt staan dan een paar jaar geleden?
0: Ja. Ja, dus het blijft belangrijk, weet je wel, anno 2026. Ja,
1: misschien belangrijker dan ooit?
0: Dat denk ik ook wel. Dat weet ik wel zeker, ja. Ja.
1: Want Riot bestaat nu 7 jaar.
0: Ja.
1: Als je kijkt naar de afgelopen 7 jaar, waar ben je dan tot nu toe het meest trots op wat je hebt bereikt met het collectief?
0: Vooral ook dat we een veilige plek voor vrouwen hebben gecreëerd om over dingen te kunnen praten. Ik heb verhalen gehoord waarvan ik zelf echt kippenvel kreeg. Of waarvan ik dacht, zelf ook nog in mijn proces van, oh, kunnen we het hierover hebben, weet je wel? Dit hoef ik niet bij mezelf te houden.
1: Oh, okay.
0: Ja, ja. Dingen die je hebt meegemaakt, die eigenlijk echt niet kunnen, maar waar je niet zeker van weet.
1: Ja.
0: Er is niemand die iets vertelt in deze scene, weet je wel? De generatie die er al zit, die bewaakt ook een beetje waar ze zitten. En ben je nieuw, dan moet je dat eigenlijk allemaal zelf maar uitvinden. En dat is wat we met Riot eigenlijk tegen willen gaan. Dat we juist een veilige omgeving geven. En dat we het over dingen kunnen hebben, weet je wel. Van oké, je bent nieuw in deze scene. Wat is wel normaal, wat is niet normaal? Dat weet je gewoon niet als je net komt. En als vrouw is dat extra lastig. Omdat daar natuurlijk ook nog het vrouw zijn bij komt kijken.
1: Ja, en natuurlijk als nieuwe artiest, dat hoor je eigenlijk in elke tak van artiest zijn.
0: Ja.
1: Dat als jij je mond opentrekt, want natuurlijk voordat die hele MeToo-beweging kwam, iedereen hield zijn mond.
0: Ja, klopt.
1: Omdat je dan anders niet meer aan de bak kwam. Ik kan me voorstellen dat het natuurlijk ook is van, ik wil nog wel geboekt worden, dus misschien hou ik mijn mond maar.
0: Ik zelf ook, hoor. Ik heb me ook stilgehouden, omdat ik ook zoiets had van, ja, wat moet ik, weet je wel.
1: Ja.
0: Totdat dat inderdaad uitkwam. En dan kunnen mensen zeggen, ja, waar

0: Annie met A Taste of a Real Woman.
1: De nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: Je luistert nog steeds naar De Nacht van BNN Vara. Mijn gast vannacht is techno-dj Carmelisa. Voor de muziek hadden we het natuurlijk even over verbinding. En we gaan het nu hebben over, want we hadden een kleine tease hadden gedaan, naar jouw collectief Riot. Want je vertelde net, voordat we naar het praat gingen, dat het niet altijd even makkelijk is om als vrouw werkzaam te zijn in deze scene. En dat jij daar ook als nu als je hebt genoeg dingen meegemaakt, waardoor je nu als ervaringsdeskundige aan de slag bent. Mm-hmm. Kan je vertellen wat Riot precies is?
2: Riot is een collectief. Mm-hmm. En wat een collectief eigenlijk inhoudt, is dat je mensen met elkaar verzamelt die hetzelfde doel voor ogen hebben. En wij hebben het doel voor ogen om vrouwen te verenigen binnen de elektronische muziek scene. En daarin te kijken van oké, welke dingen komen nog tekort en waar kunnen we nog verbetering in toepassen. En dan vanuit verbinding met elkaar, zeg maar.
0: En dit ben je in 2019 begonnen?
2: Ja.
0: Dus dat bestaat nu 7 jaar?
2: Ja.
0: Wat? Oké, toen je net begon, wat miste je toen? Dat je dacht, oké, dit scheelt er. Dus we moeten, Riot moet er komen.
2: Nou, wat er toen scheelde was überhaupt vrouwen op het podium. Want er waren zo weinig. Wat ik al eerder zei, Celine en ik waren eigenlijk toen in die tijd de enige meiden die begonnen. En op het podium stonden. Er waren wel wat, hè, er zijn ook wel wat legendes uit de jaren 90.

0: Heb je dat niet eerder gezegd? Of waarom ben jij daar dan niet de pionier in geweest? Maar zelfs echt hele grote artiesten hebben dat niet gedaan. Omdat het systeem gewoon daadwerkelijk nog steeds niet zo is. Er is gewoon nog steeds machtsverschil. En de machtsverhouding ligt gewoon nog steeds scheef. Ja. Waardoor we dit in stand houden en dat dus echt nog steeds niet kan. Zeg maar.
1: Ja, er is gewoon geen ruimte voor, het is geen veilige plek.
0: En ik ben wel echt heel blij dat nu eigenlijk sinds, wanneer was dit? Ik denk maart of zo ergens, toch? Dat het meeste erover uitkwam.
1: Ja.
0: En dat het echt wel een collectieve shifting heeft gegeven.
1: Afgelopen maart, ja.
0: Ja, dat als er nu dingen over uitkomen.
1: En kan je ons een kleine samenvatting geven van wat er is uitgekomen?
0: Ja, een manager of een ex-manager van een artiest is er vooruitgekomen dat die artiest vrouwen heeft seksueel misbruikt in de scene. Dus echt van fans tot andere vrouwelijke artiesten. Natuurlijk verschrikkelijk. Mag niet. Kunnen we van alles over zeggen.
1: Ja.
0: Maar ja, hij misbruikte gewoon zijn macht. En dat is gewoon echt heel erg. En uiteindelijk heeft die manager heeft daar screenshots en bewijs van verzameld. En dit online gezet. En dat is echt heel groot geworden. En uiteindelijk zijn er meer artiesten exposed. Andere mensen zijn exposed.
1: Dan gaat het, als het eenmaal eentje gaat, dan komen ze net een domino effect, hè?
0: Ja. Ja, klopt.
1: Maar ja, daardoor voel je natuurlijk wel empowered om je uit te spreken. Omdat het het was normaler om te vertellen van hey, dit is dit en dit heb ik meegemaakt. En dit en dat. Het zorgt gewoon voor een start van het gesprek.
0: Ja.
1: En merkte je toen ook bij Riot dat het, kregen jullie het drukker? Of kwam er toen bij jullie ook binnen het collectief meer openheid? Van hey, meiden, laten we even gaan zitten.
0: Zeker. We hebben hier echt heel veel met elkaar over gesproken en over geappt. En ook. Nou ja, meiden waarvan we natuurlijk weten dat die ook iets is overkomen.
1: Ja.
0: Of is aangedaan, zo kan ik het beter zeggen. Die natuurlijk gelijk hebt van hey, als er iets is, wij zijn er voor elkaar, weet je wel. We zijn echt een soort zusterschap, laat ik het zo zeggen. Dus op die manier hebben we het daar wel echt. Nou, het was wel intens, zeg maar.
1: Ja, daar kan ik me alleen maar wat bij voorstellen. Want dat is natuurlijk iets wat eigenlijk pas net is begonnen.
0: Ja.
1: Het heeft natuurlijk nog een hele lange nasleep. Van
0: ja,
1: dat
0: klopt.
1: Allemaal, en als jij nu kijkt naar voor jou verder, hè? Ik wil even verder over wat jij allemaal nog gaat doen en wat je nog wil. Zijn er plekken waarvan jij denkt, ach, als ik daar nog een keertje mag staan, Dan kan ik gewoon vredig sterven. Of heb je eigenlijk alles al wel een beetje gehad?
0: Heel eerlijk, ik heb dat ooit ingebeeld. En ik heb heel veel plekken nu gehad waarvan ik echt ooit alleen maar had durven dromen, zeg maar. En dat zijn best wel grote steetjes. En ik heb doorgaande afgelopen paar jaren en ook met het verhuizen naar Amsterdam toch wel ondervonden dat alleen de grote stage het niet alleen maar is. En dat ik het ook heel vet vind om juist in kleinere clubs voor een paar honderd man te staan. In plaats van alleen op hele grote stages.
1: Dus puur voor de intimiteit?
0: Ja, ook. Ja, zeker. Wat voor mij nu wel echt een droom is, is om, waar ik dus dit jaar best wel mee begonnen, om meer de wereld over te reizen. Om eigenlijk meer plekken te zien en te beleven en daar te gaan draaien, zeg maar.
1: Dus eigenlijk wat je als baby al met je ouders deed, is nu gewoon wat je zelf doet voor je werk.
0: Ja.
1: Wat vinden je ouders hiervan? Hoe trots zijn ze op je?
0: Ja,
1: dat is toch ongelooflijk?
0: Die zijn heel, heel, heel trots. Ja. Iedereen die ze ontmoeten, mijn dochter is DJ. Dat is echt zo schattig, ja.
1: En als je dan eventjes, ik zie jou even zo voor me, in een wat intiemere setting.
0: Mm-hmm.
1: Wat is jouw band of jouw connectie met het publiek? Ga je echt in op hun energie? Of wat vind jij zo mooi aan voor een publiek staan? En dan voornamelijk zo'n kleine ruimte?
0: En ook met grote ruimtes kan dat, hoor. Kan het ook intiem zijn. Toen ik in Argentinië stond, stond ik in Crowbar Club voor 2000 man. Nou, 2000 is

0: veel.
1: Ja, best wel veel mensen.
0: En ook dan kan het intiem voelen, zeg maar. Dus dat is, ja, dat is ook wel grappig. Maar ja, ik ben best wel een gevoelsmens. Ook al ben ik heel nuchter.
1: Dat kan eigenlijk ook weer
0: niet, zeg maar. Ja, ja, precies. Ja. Ik ben een hele hoop dingen tegelijk. En ik voel inderdaad echt waar het publiek naartoe wil. En soms kun je ze ook een beetje uitdagen. Van oké, kan ik hier ook naartoe? En ik kijk natuurlijk ook van oké, wat doen mensen? En hoe bewegen ze? Hoe voelen ze zich? Mm-hmm. Hoe gaan ze ergens op aan? En ik probeer altijd een verhaal te vertellen. Dus het gaat mij niet om elke bom droppen achter elkaar. Maar ik stop echt mijn zielenzaligheid in de tracks die ik achter elkaar selecteer. Dus soms kun je bombs droppen en dan gaat iedereen met zijn handen in de lucht en fluiten en alles. Maar soms is het ook gewoon lekker om mensen met hun ogen dicht te zien staan of te zien knuffelen, weet je wel. En dan heb je het ook gemaakt, weet je wel. Dan doe je het, dan zit je er ook lekker in. Ja. Dus dat is hoe ik zo eigenlijk probeer mee te nemen.
1: Ja. Ik had laatst, een paar weken geleden, had ik Ilja Rijnman, de oprichter van Multigroove, had ik te gast. En hij vertelde me, of hij vindt dat het publiek de afgelopen jaren heel erg is veranderd.
0: Ja.
1: Dat Gen Z heel anders uitgaat dan millennials bijvoorbeeld.
0: Dat klopt.
1: Ja, waaraan zie je dat verschil?
0: Nou, millennials en ouder. Trouwens.
1: En ouder, exact.
0: Want die dansen ouder. Ook nog steeds.
1: Boomers gaan ook nog steeds.
0: Ja, zeker. Ja, die kunnen gewoon echt even losgaan, weet je wel. Die gaan naar een feestje om echt de dagelijkse sleur even te vergeten. En om plezier met elkaar te hebben in het moment. Dat is gewoon heerlijk om te zien. Ik moet ook zeggen dat mijn grootste fanbase binnen Nederland echt wel, 30, maar misschien wel 40 plus is.
1: Ja.
0: En dat zijn gewoon mensen die nog steeds dankbaar zijn voor dat feestje. Weet je, eigenlijk wat ik vertel over Argentinië. Mm-hmm. Zo zijn de 40 plus dansers in Nederland.
1: Ah, dus die doen nog wel leuk mee.
0: Ja, zeker. Zeker. Ik ben zelf jong. Ik zeg altijd wel, je kan een VIP optellen, want ik was 14 toen ik begon te stappen. Dus
1: ja, dat kan ik me helaas niet vinden. Ja.
0: In mijn stapjaren ben ik net iets ouder, zeg maar. Als ik inderdaad naar mijn generatie kijk, dan denk ik wel, kom op jongens, weet je, gewoon lekker los, ga ervoor. Maar het komt natuurlijk ook wel door social media, door de image die we hebben, door de, hoe zie ik eruit, hoe word ik gevonden. Ja. Dat is het voornamelijk.
1: Het is zo zonde. We hadden het er laatst op kantoor hadden we het erover. Ja. Philo en ik, dat Philo vertelde, jij vertelde dit. Dat kinderen, dus of ja, tieners, ja. Gen Z'ers, weet ik veel. Gewoon jonge mensen, gaan niet meer, die dansen niet meer op schoolfeesten. Omdat ze bang zijn dat ze gefilmd worden en op TikTok belanden.
0: Ja.
1: Dat is, ik vond dat zo'n naar voorbeeld van de tijd waarin we nu leven. Maar dat merk je dus ook als mensen uitgaan. Je bent gewoon niet meer zo vrij.
0: Ja, nee, klopt. Zeker. Zeker. Ja, ik vind dat ook echt zonde. Want dat maakt dus ook dat eigenlijk de scene en de industrie die we hebben opgebouwd, dat gewoon wegebt. Ik heb hele onderzoeken nu inmiddels gelezen dat in de afgelopen 10 jaar er honderden discotheken zijn dichtgegaan, weet je wel. Dan denk ik echt, wow. Wat zonde, weet je. Want het is juist de plek om jezelf te vinden, om jezelf uit te vinden. Wie ben ik? Wat wil ik? Wie vind ik leuk? Wat vind ik leuk? Wat trek ik aan? Waar voel ik me echt goed in, weet je wel. Dat zijn juist de plekken waar je helemaal jezelf kunt vinden en jezelf kunt zijn. En ja, als je alleen maar in een koffietentje gaat zitten en je blijft op je social media scrollen, dan worden we allemaal een kopie van elkaar in plaats van dat je jezelf gaat uiten. En, daar ben ik wel bang voor.
1: Ja. Ja. Hoe gaan we dit tegen?
0: Goeie vraag. Ik denk inspireren. En blijven inspireren. Dus ook de goede kant laten zien. Weet je, ook als ouders, weet je wel. Want de ouders van die kinderen is wel een generatie die het gekend heeft.
1: Dus
0: ook al heb je zelf zoiets van op deze leeftijd ga ik niet meer uit. zeg dan wel tegen je kinderen dat het kan en dat het mag en dat het goed voor je is, weet je wel. Ik denk dat dat echt heel belangrijk is. En ook in gesprek gaan, denk ik. Ik denk dat we eigenlijk het nachtleven weer een beetje in moeten maken op een of andere manier.
1: Ja, erg hè?
0: Ja.
1: Had ik vroeger nooit gedacht dat er ooit een einde zou komen aan het nachtleven?
0: Ik ook echt niet.
1: Nou, het is natuurlijk ligt niet helemaal op zijn gat, maar
0: nee.
1: Het uitgaan is niet, het is niet zo aantrekkelijk als toen wij.
0: Nee, en aan de andere
1: 15,
0: kant, weet je, het komt ook door corona. We hebben 2 jaar lang natuurlijk corona gehad, waarin het niet geweest is. Op illegale feestjes na natuurlijk.
1: Ja. Die wij niet kennen natuurlijk, maar, toch, Carmelise? Dat hebben wij niks van meegekregen, inderdaad.
0: En we moeten ook niet vergeten, en dat vond ik heel mooi aan Argentinië, waar mensen heel open zijn over wat er eigenlijk daadwerkelijk speelt. Er speelt heel veel in de wereld op dit moment. Dus mensen zijn ook niet eigenlijk in de mood om naar een feestje te gaan. Mensen hebben minder besteding.
1: Ja.
0: En er is oorlog. Er is eigenlijk meer polarisatie dan we zouden willen en afgelopen jaren geweest is. Dus ja, dat moeten we ook niet vergeten. Weet je.
1: Valt er wat te vieren.
0: Precies.
1: Ja.
0: Precies. En ik denk dat collectief wel gevoeld wordt, maar niet uitgesproken wordt. En ik vond dat heel mooi dat ze daar in 18e eeuw eerlijk over waren.
1: Wat zeggen ze dan? Van er gebeurt nu zoveel, maar ze komen wel.
0: Precies.
1: Ja.
0: Want zij denken, het zou nou wel eens de laatste dans kunnen zijn.
1: Ja, zo zouden we eigenlijk ook moeten denken.
0: Echt zo. Ja.
1: En zit jij dan ook met zo'n... Je bent 18, je komt weer terug hier.
0: Ja.
1: Waar iedereen somber is. Iedereen, uitstappen, oorlog, gaan we niet doen. Maar neem je dat dan mee van, hey jongens?
0: Ja, nee, zeker. Ik vertel dat aan iedereen. Weet je, ja. Die collectieve energie en die, weet je wel, dat moeten we hier ook weer gaan creëren. Ja, en er is hier ook heel veel, hè? Dus dat moeten we ook niet vergeten. Er zijn zoveel feestjes en er zijn zoveel dingen dat we mogen ook wel wat meer samenwerken. Er gaan daar eenmaal minder mensen uit. Laten we dan in ieder geval dat wat er is met elkaar doen.
1: Ja.
0: In plaats van iedereen ook weer zijn eigen feestje creëren, zeg maar.
1: Ja, precies.
0: Dat vind ik ook belangrijk. Ja,
1: ja, want inderdaad, anders dan heb je op elk feestje 2 man staan. Laten we het eventjes samenvoegen.
0: Ja,
1: ja, dat is echt. En de festivalzomer is natuurlijk nu net eigenlijk echt helemaal van start gegaan.
0: Ja.
1: Hoe ziet jouw zomer eruit? Ben je veel in Nederland of ben je veel weg?
0: Nou ja, ik ben natuurlijk net veel weg geweest.
1: Ja.
0: Wat heel tof is, wat ik eigenlijk kan vertellen, is dat ik... dat we met Riot op Awakenings onze eigen stagehosting hebben.
1: Oké. Ja. Gefeliciteerd.
0: Dankjewel, ja. Nee, het was
1: ooit... Dat is heel groot.
0: Dat is echt zo vet. Ja, ja. Het was ooit mijn droom om er überhaupt te draaien. Nou heb ik er best wel een aantal keer zelf gestaan. Ja, nu hebben we gewoon onze eigen stage.
1: Met Riot.
0: Ja.
1: Dan laat je meteen zien... Het is eigenlijk een soort mic drop moment.
0: Ja, precies.
1: Geweldig. Ja. Dus Awakenings met Riot. En verder blijf je in Nederland? Ga je hier alle festivals af? Of?
0: In Loveland Festival sowieso. Nou, het blijft ook een super vet festival.
1: Het verveelt nooit, hè?
0: Nee.
1: Ik zie je, zeg maar, even voor de luisteraar. Jij zit al een uur lang met een hele grote glimlach op je gezicht... te vertellen over je werk. Want ik kan me eigenlijk, als ik je hoor, je gaat... Van hot naar her, je taxi in, taxi uit, podium op, af, vliegtuig in, uit. En je ziet eruit alsof je nu de eerste 5 keer ergens hebt gedraaid. Gewoon qua enthousiasme.
0: Ja, ja. Ja. Maar dat moet je ook behouden, weet je. Anders dan... Ik vind sowieso dat je dat in het leven mag hebben. Dat je gewoon kijkt van nou, waar werd ik ooit enthousiast dan? Toen ik daarmee begon. En dat bij je blijven houden. Je moet niet... Ja... verbitterd raken. Zo zonde. Toch?
1: Ja. Ja. Ja, en als het je passie is.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ik bedoel, het is een geweldige manier om je leven invulling te geven, toch, als het op deze manier kan.
0: Absoluut. Absoluut.
1: Ja. En stel je voor, hè, er zit nu een jonge vrouw, die zit nu ook te luisteren en denkt, ach, ik zou dit ook wel willen, DJ worden. Wat zou je dan tegen haar zeggen?
0: Ja, gewoon voor gaan. Niet bang zijn, gewoon doen.
1: Want denken wij te veel na als vrouwen? Durven
0: ja, wij ja ik denk dat het best wel een algemeen... Nou ja, dat is gewoon biologisch bewezen is om

0: dat we van het ene hormoon wat meer hebben dan van het ander. Denken we gewoon meer na en twijfelen we meer. Weet je wel. Ja, daar kunnen we gewoon niks aan doen. En dat betekent dus dat je daar best aandacht aan mag geven. En dan daar moet over mag hebben met elkaar. Weet je wel. Van oké, wat maakt dat dan? Is het dan daadwerkelijk zo of niet?
1: Ja, of zit het in mijn hoofd? En gewoon gaan. Gewoon doen.
0: Precies. Ja, je moet het echt gewoon doen.
1: Nou, ik wil je ontzettend bedanken dat je met het uur zo weer voorbij gevlogen.
0: Ja, heel
1: bizar. Heel erg bedankt dat je bij te gast was. Techno-DJ Carmelisa. En natuurlijk moet je even haar collectief Riot checken. Want op Awakenings hebben ze hun eigen stage. Dat is echt heel sick. Het is een plek voor meer ruimte, zichtbaarheid, ontwikkeling. En natuurlijk verbinding voor vrouwen binnen de elektronische muziek scene. Ik ga je ontzettend bedanken dat jij hier bij mij te gast wilde zijn. Ik wens je een prachtige nacht.
0: Dankjewel.
1: Ja, slaap lekker. Ik spreek je zo meteen weer na het nieuws van 3 uur. En dan gaan we natuurlijk met je in gesprek. Tot zo meteen.
2: NPO Radio 1.
3: 3 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij 10 doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zojuist gewonnen van Irak. Het werd 3-0. Dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Het weer, het is droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. BNN VARA.
1: Welkom terug bij de Nacht van BNN VARA. Deze nacht was ik in gesprek met techno-dj en oprichter van het collectief Riot, Carmelisa. Maar je weet wat we gaan doen. Ik wil nu heel graag met jou in gesprek. Met jij aan de andere kant van de radio.
4: Betsy de Visser. De Nacht van BNN VARA.
1: Ja, het is natuurlijk alweer 3 uur. Dus dat betekent dat het allerleukste gedeelte van de uitzending eraan zit te komen. We gaan samen gezellig in gesprek over een vraag. Maar dat komt allemaal zo meteen. Want eerst wil ik, ik moet altijd even met Philo bespreken natuurlijk wat we gaan doen. Het is tijd dat ik je eerst even een lekker nummertje ga laten horen. En dan kan je zo meteen alweer inbellen. Want ik denk dat ik een mooie vraag voor je klaar heb staan vandaag. Dus we gaan het zo meteen gaan we dit meemaken. Maar voor nu eerst even lekker muziek. Toch moet ook even een beetje bijkomen van het gesprek.

0: Rodriguez met I Wonder.
1: De nacht van BNN Vara. Dempsey de Visser.
0: Ja, iets wat wel duidelijk is geworden het afgelopen uur is dat muziek ongelooflijk belangrijk is. Het kan je allemaal verschillende emoties doen, laten voelen. Je kan er gelukkig van worden, het kan je verdrietig maken, het kan je meenemen naar momenten. En dat bracht me eigenlijk op de, op de volgende gedachte. Want kan jij het moment nog herinneren dat je leven voor altijd heeft veranderd? Ja, ik wel. Ik zat aan het sterfbed van mijn moeder en ik hield haar hand vast. Ze lag al in een slaap waarvan we wisten dat ze niet meer wakker zou worden. Samen met de familie luisterden we naar haar lievelingsnummers. We zongen, we huilden en we knuffelden. En na het laatste nummer blies zij haar laatste adem uit. Een definitief moment, een definitief einde. Dit nummer betekent voor mij het loslaten van het oude en het omarmen van het nieuwe. Ik heb eigenlijk, als ik eerlijk ben, al jaren niet naar dit nummer kunnen luisteren. Het was gewoon te beladen. Maar soms hoor ik mijn moeder tegen me zeggen dat dit nummer gewoon te mooi is om te ontwijken. Dus daarom draai ik nu Loving You van Minnie Riperton.

0: Visser.
1: Ja, dat was hem alweer. Jongen, jongen, jongen. Ja, het is een aardige... Ja, ik moet je eerlijk zeggen hoor, luisteraar. Ik kan het gewoon nog steeds niet luisteren. Ik vind het zo'n mooi liedje, maar... Nee, dat is...
2: Maar dat is toch ook oké?
1: Ja, dat is allemaal oké. Maar... Lieve Philo, hoi.
2: Hi, goeienacht. Ja, hallo, goeienacht.
1: Fijn dat jij er ook weer bent. Nou, je was natuurlijk net even Carmelise wegbrengen. En toen had ik het met de luisteraar over dat... We hebben het de hele tijd over muziek gehad. En de muziek kan superveel met je doen. Mm-hmm. Het kan je gelukkig maken, verdrietig. Het heeft gewoon ontzettend veel impact op ons als mens. En vandaar dat ik net Loving You draaide van Minnie Riperton. Want dat is echt een nummer dat mijn leven voor altijd heeft veranderd. Heb jij ook zo'n nummer dat je denkt... Nou, dat heeft zoveel impact gehad op mijn leven?
2: Nou, je vroeg het me net. En dan overval je me ermee. Ik denk, wat zou het zijn?
1: Maar dat is moeilijk wel.
2: Ik dacht toen eigenlijk, aan welk nummer heb ik heel veel herinneringen? En toen dacht ik aan een nummer van Buddy Holly. Dat is een hele oude zanger eigenlijk. Het liedje heet Learning the Game. En mijn herinnering daaraan is, mijn vader wil dat sowieso op zijn eigen begrafenis gedraaid hebben.
1: Oh ja.
2: En dan wil hij dat mijn zus en ik het dansje erop doen wat we vroeger altijd deden. En dat was gewoon een heel stom dansje midden in de woonkamer, weet je wel. Een soort van Hawaïaans dansje was het. Met je heupen zo tonk, tonk. Maar dat is, op de een of andere manier heeft dat mijn liefde voor muziek een soort van aangewakkerd, I guess. Dus de combinatie van muziek,
1: ja,
2: en het beleven en er een soort van emotie in voelen. En het plezier wat er ook in kan zitten. Het is allemaal niet zo serieus. Het mag ook gewoon leuk zijn, zeg maar.
1: Precies.
2: Dus ik dacht, nou, als je me die vraag nu stelt, dan zou ik gaan voor Buddy Holly met Learning the Game.
1: Nou, dan gaan we ervoor. Oh ja, en natuurlijk nadat wij onze nummers hebben laten horen, is het nu aan de luisteraar, Philo. Want, lieve luisteraar, welk nummer heeft jouw leven nou echt voor altijd veranderd? Of heel veel impact gehad op jouw leven? Dat kan inderdaad net zoals ik zijn dat we allemaal gaan janken. Of het kan een Hawaïaans dansje zijn wat Philo doet. Dat kan dus alle kanten op gaan. Ja. Het hoeft niet alleen maar heel erg down en emotioneel. Mag wel, alles mag. Maar dat is niet per se de insteek.
2: Alle emoties zijn welkom.
1: Alles mag hier. Alles mag hier. Dus, welk nummer heeft jouw leven nou voor altijd veranderd en of heel veel impact op gehad? Laat het ons weten en dan gaan we dat nummer natuurlijk draaien. Bel dan in naar 0800-1121 of stuur een bericht in de gratis NPO Luister-app. Philo, mag je nog één keer je nummer aankondigen?
2: Zeker. Buddy Holly met Learning the Game.

0: Buddy Holly met Learning the Game. Die was voor Philo.
1: De nacht van BNN Vara. Dennis de Visser.
0: Ja, op het moment zijn we met jou in gesprek. En dat doen we aan de hand van de volgende vraag. Want welk nummer heeft jouw leven nou compleet veranderd? Of heel erg veel impactvol geweest voor jouw leven? Philo die heeft het net een nummer laten horen. Ik heb al mijn nummer laten horen. Nu is het aan jou. Kan je nu bellen naar 0800-1121. En dan ga ik eigenlijk meteen naar Dick. Dick, hele goede nacht.
2: Goedenacht met Dick Bruin.
0: Hoi Dick Bruin, wat goed dat je belt.
2: Ja, dank je.
0: Ja, want ja, ik liet natuurlijk net een nummer horen en toen dacht je, nou, ik moet ook even inbellen.
2: Ja, klopt.
0: Ja, vertel.
2: Nou, je had het over het lied toen je moeder overleed.
0: Ja.
2: En het lied van toen mijn moeder overleed. Mijn moeder was helemaal, die was gelovig. Mm-hmm. Ik ben ook gelovig. En zij wou Ave Maria horen.
0: Oh ja, en dat is voor jou dat is echt een moment geweest?
2: Ja, dat was toen.
0: Ja.
2: En jaren later was de zoon van mijn broer, die kon het leven niet aan.
0: Oh.
2: Heftig hoor.
0: Ja, dat is ook heel naar.
2: Ja, en die had Take 5 van Dave Brubeck.
0: Oh ja, dus het is... Ja,
2: dat was voor mijn neefje. Die is er ook niet meer. Ik ben er gelukkig nog.
0: Ja,
2: en weet je
0: wel
2: wat mijn nummer is?
0: Nee.
2: Van Clouseau.
0: Oké, ja, en dan?
2: Weet je hoe dat nummer heet?
0: Nee.
2: Laat me nu toch niet alleen.
0: Ach, Dick.
2: Ik mis mijn moeder. Ik mis mijn neefje.
0: Ach, lieve Dick.
2: Dankjewel.
0: Oké. Ik zou voor jou dan nu even Ave Maria draaien.
2: Nee, doe maar, laat me nu maar niet alleen. Laat me nu toch niet alleen.
0: Oké. Okay.
2: Van Clouseau. Dat vind ik zo'n mooi nummer.
0: Ga ik ook doen.
2: Blijf ik luisteren.
0: Ja, blijf jij luisteren.
2: Ja.
0: Ik ga hem dan nu, gaan we meteen even zoeken in ons systeem of die ergens te vinden is. Ik ga hem zo snel mogelijk draaien.
2: Ja, doe maar rustig aan.
0: Ja, oké, Dick, komt hij er zo meteen aan. Dankjewel voor het bellen, hè.
2: Fijne uitzending.
0: Ja, oké, hou je goed, hè.
2: Ja, ik huil een beetje, maar het zijn tranen van geluk dat ik jou aan de lijn heb.
0: Ach ja, nou ja, dat is toch alleen maar hartstikke goed.
2: Ja, en, fijn uitzending.
0: Ja, dankjewel Dick.
2: Doeg.
0: Mooie nacht.
2: Doeg.
0: Mooie nacht. Nou ja, dat is natuurlijk ook waar de nacht van BNN Vara voor staat. Het is een veilige plek waar we met z'n allen in gesprek kunnen gaan. Ook over pijnlijke momenten. Het mag vrolijk moment zijn. Je weet het, je bent bij mij altijd welkom om in te bellen. Dat kan altijd naar 0800-1121. En nu speciaal voor Dick gaan we luisteren naar Laat me nu toch niet alleen.

0: Clouseau met Laat me nu toch niet alleen. Deze draaiden we natuurlijk voor Dick.
1: De nacht van BNN Vara. Debussy de Visser.
0: We zijn nu met jou in gesprek aan de hand van de volgende vraag. Van welk liedje heeft jouw leven nou voor altijd veranderd? Of heeft een grote impact gehad op jouw leven? Laat me dat weten, dan gaan we natuurlijk draaien. Je kan bellen naar 0800-1121. En het wordt al volop gedaan. Ook in de NPO Luister-app wordt er ook al aardig wat doorgegeven. Ik ga door naar Roel. Roel, hele goede nacht.
2: Ja, goeienacht, Benji. Je spreekt nog even met Roel Adema hier zo vanuit de locatie Ermelo.
0: Ja, hallo Roel. Goed dat je er bent. Hoe gaat het met je?
2: Nou, met mij gaat het meestal wel goed.
0: Mooi zo.
2: En ik wil toch ook wel even tegen Dick zeggen.
0: Ja.
2: En ik hoop nog dat hij dat hoort. Van joh, zet hem op en maak hem wat van. En er kunnen emoties zijn. Maar ik hoop dat je verder een goede dag hebt. En dat je weer alles kunt goed beginnen.
0: Ja, nou ontzettend lief, Roel. Ik denk
2: ja,
0: dat hij echt nog wel luistert.
2: Aan andere mensen ook, hè. Ik heb die jongen nog nooit ontmoet, maar ik wou het toch wel even zeggen. Nu heb ik daar de kans voor.
0: Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Wat een fijn warm bad hebben we hier ook met z'n allen, hè, Roel?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja.
0: En als jij dan zelf moet denken aan een nummer dat voor jou heel impactvol is of ja, levensveranderend is geweest, waar moet jij dan aan denken?
2: Nou, ik denk meestal, het ligt eraan hoe mijn omstandigheid is. Maar als ik dus ook een beetje naar, buiten kijk, dan denk ik aan de Doors, Wishing on the Storm.
0: Nog één keer.
2: De Doors, Wishing on the Storm.
0: Wishing on the Storm.
2: Juist.
0: Okay.
2: Ik denk dat het een goede toepasselijke plaat is. En ja, je weet ook van mij. Als ik dat goede geluidsapparatuur heb. Nou, en dat ik daar ook heel veel graag muziek door wil beluisteren. Maar ook hoorspelen en zo.
0: Ja.
2: Dan weet je al wat ik bedoel.
0: Ja, dan weet ik zeker wat jij bedoelt, Roel.
2: Juist.
0: Nou,
2: dat is dan ook altijd heel goed. Dat zo kan zijn, inderdaad. En dat heeft ook te maken met wat je net al zei, het warme bad.
0: Het warme bad, ja, dat is echt zo. Roel, trouwens, aankomende maandag komt onze grote vriend naar Amsterdam, hè?
2: Oh, dat is mooi. Wie is dat?
0: Gregory Porter, Roel.
2: Oh, ja, tuurlijk.
0: Ja, die treedt op in het Olympisch Stadion. Ik ga daarheen.
2: Nou, gefeliciteerd.
0: Dank je wel, Roel. Nee, ik dacht, ik laat je even weten voor het geval.
2: Ja, tuurlijk, want die kan ook iets heel moois maken. Want ik luister ook regelmatig
0: naar
2: NPO Radio 5, Soul and Jazz.
0: Oh, ja, daar komt hij vaak
2: daar
0: voor.
2: Daar is ook vooral op de zondag tussen 6 en 7 is er dinner jazz. Mm. En dat is toch wel zoiets moois. Nou, er staat wel bijna een heleboel wel een beetje even zonder dan eventjes helemaal open, hoor.
0: Oh ja, nee, geweldig. Klinkt goed. Klinkt
2: dus,
0: goed.
2: Nou, dan snap je wel wat ik bedoel,
0: Ik snap wat jij bedoelt. Weet je wat we gaan doen? We gaan lekker luisteren naar de Doors en ik ga je heel erg bedanken, Roel.
2: Ja, tuurlijk. Maak er iets moois van.
0: Ja.
2: En Dick zet hem op, hè?
0: Ja, ik denk dat hij je zeker heeft gehoord. Dankjewel, Roel. Mooie nacht,
2: zeker.
0: Hè? En we gaan luisteren naar de Doors met Riders on the Storm.

0: Oh ja, maar onguur lijkt wel in Philadelphia met dat onweer natuurlijk tijdens de wedstrijd Frankrijk-Irak. Dit was The Doors met Riders on a Storm.
1: De nacht van BNN Vara. Debussy de Visser.
0: Ja, we gaan snel door naar de volgende beller. En dat is Pieter. Pieter, hele mooie nacht.
2: Ja, goeienacht.
0: Hi Pieter. Ja. Ik heb natuurlijk de vraag gesteld van welk nummer was voor jou nou baanbrekend in je leven? Jij zei al, ik heb een nummer uitgekozen. Het heeft niet specifiek iets, een bepaalde gebeurtenis in mijn leven omschreven. Nee. Maar kan je vertellen waarom je dan toch dit nummer hebt uitgekozen? En over welk nummer hebben we het?
2: Ja, het heet When I Was a Boy van Electric Light Orchestra.
0: Ja.
2: En ik kende het niet, maar het stond op een cd van een concert van hen in Londen. En hun muziek vind ik sowieso schitterend met klassiek. En de tekst is dan een jeugdherinnering van... God, hoe heet die ook alweer, die zanger?

0: Oh ja, maar onguur lijkt wel in Philadelphia met dat onweer natuurlijk tijdens de wedstrijd Frankrijk-Irak. Dit was The Doors met Riders on a Storm.
1: De nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: Ja, we gaan snel door naar de volgende beller. En dat is Pieter. Pieter, hele mooie nacht.
2: Ja, goeienacht.
0: Hi Pieter. Ja. Ja, ik heb natuurlijk de vraag gesteld van welk nummer was voor jou nou baanbrekend in je leven? Zei al, ik heb een nummer uitgekozen. Het heeft niet specifiek iets, een bepaalde gebeurtenis in mijn leven omschreven. Nee. Maar kan je vertellen waarom je dan toch dit nummer hebt uitgekozen? En over welk nummer hebben we het?
2: Ja, het heet When I Was a Boy van Electric Light Orchestra.
0: Ja.
2: En ik kende het niet, maar het stond op een cd van een concert van hen in Londen. En hun muziek vind ik sowieso schitterend met klassiek. En de tekst is dan een jeugdherinnering van, hoe heet hij ook alweer die zanger? Jeff Lynne. Dat hij dus als kind naar muziek luisterde. En daar herkende ik mezelf zo erg in, omdat ik dat ook wel heb.
0: Ja, want hoe was jij dan als kind? Was muziek voor jou dagelijkse kost?
2: Ik luister vaak naar de radio en de top 40 en dat soort dingen. Dus ik had altijd wel liedjes in mijn hoofd. Ik vond het schitterend om ze mee te zingen. Dus ja, bij mij zat dat er ook al heel vroeg in.
0: Oh ja, en wie was nou eigenlijk jouw aller... van wie was jij het grootste fan toen je klein was? En je luistert naar die top 40?
2: Ik vond de Kings vond ik altijd heel goed.
0: Oké, ja.
2: De Moody Blues. De Hollies.
0: Oké.
2: Okay. En de Beatles ook wel, maar toch iets minder. Allemaal wel.
0: Maar dat is wel verrassend, weet je, dat je een beetje... Oh ja? Nou ja, nee, omdat iedereen zegt natuurlijk altijd meteen de Beatles. En jij zegt, nou ja, dat vond ik wel leuk, maar het was niet de Hollies, zeg maar.
2: Nee, voor mij wel. En nog steeds.
0: Ja, nou hartstikke goed.
2: En later is daar ABBA bij gekomen. En die vind ik nog steeds ontzettend goed. Dus als... Die muziek van hen, die troost me wel. Dat vind ik, het is heel iets heel magisch heeft dat. Net als muziek van Bach dat ook heeft. Ja. ABBA heeft dat ook.
0: Oh ja, en wat in ABBA, de muziek van ABBA, dat kan jou zo raken dan?
2: Die harmonieën. Het verveelt nooit.
0: Ja.
2: Ja. Nou, ja. Ja, ja.
0: Ja. Ja, en als je nu moet kiezen, gaan we dan iets van ABBA draaien?
2: Wel die van Yellow.
0: Oké.
2: Ik hoop dat je hem kunt vinden. Maar...
0: Ik heb hem al zeker voor je klaarstaan, ja. Pieter.
2: Oh, leuk.
0: Ik ga je ontzettend bedanken dat jij dit met ons wilde delen. En ik wens je een prachtige nacht.
2: Ja, hetzelfde.
0: Oké, dankjewel. We gaan luisteren naar Electric Light Orchestra met When I Was a Boy.

0: Electric Light Orchestra when I was a boy hier bij De Nacht van BNNVARA.
1: De Nacht van BNNVARA. Debussy de Visser.
0: We zijn nog steeds met jou in gesprek aan de hand van de vraag... ja, welk nummer heeft nou heel erg veel impact gehad op jouw leven? Heeft jouw leven veranderd? Ik ga heel snel door naar Corrie. Corrie, hele mooie nacht.
2: Goeiedag.
0: Goedenacht, Corrie. Ik heb deze vraag gesteld en je dacht, ik moet inbellen.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Ik ben nu 84 en toen ik jaren terug een hele moeilijke periode had... Toen hoorde ik en heb ik na de hand ook die LP gekocht van Janis Joplin en Little Girl Blue. En dan voelde ik me zo getroost en geholpen als ik dat lied hoorde van iemand die me begrijpt.
0: Ja, en wat dan specifiek aan dit nummer heeft ze dat gevoel zo bij je gecreëerd?
2: Nou, omdat het Count Your Little Fingers, I Know How You Feel... En was tof of iemand mij troostte.
0: Ach, en heb je dat dan nu nog steeds af en toe? Dat als je denkt, ik zit er even niet zo lekker in?
2: Nou, nee. Kijk, ik heb een depressieve periode gehad. En als je dat eenmaal gehad hebt, dan... nooit heb weer dreigd terug te komen. Dan voel je ze altijd gelukkig.
0: Ja.
2: Want het is het ergste van het ergste... Dat zullen mensen die depressief zijn, die depressief, dat is zo zwart.
0: Ja, dat is een zwart gat waar je in terechtkomt,
2: ja.
0: Hè?
2: Ja.
0: Ja.
2: En dus ik ben nu altijd blij, want alleen maar de gedachte zo, dat heb ik gehad en dat komt nooit meer terug. Dat is reden om je gelukkig te voelen.
0: Nou, ik vind het prachtig, Corrie. Dit is een hele mooie manier om er naar te kijken. Ik ga voor jou Janis Joplin draaien natuurlijk met Little Girl Blue.
2: Ja, en hebben andere mensen die het moeilijk hebben misschien dat ze daar troost bij voelen.
0: Ik kan me niet voorstellen dat het niet zo werkt. Je hebt helemaal uitgelegd hoe het voor jou is gedaan. Ja. Ik denk dat we er allemaal nu op deze manier naar gaan luisteren.
2: Oké.
0: Okay. Ontzettend bedankt en ik wens je een prachtige nacht.
2: Jij ook.
0: Dankjewel. Dankjewel. Ja, je hoort het. We gaan Janis Joplin draaien met Little Girl Blue.

0: Janis Joplin met Little Girl Blue.
1: De nacht van BNN Vara. Bebby de Visser.
0: We gaan meteen door naar de volgende beller, want de lijnen staan echt roodgloeiend. John, hele mooie nacht.
2: Ik begrijp dat ik snel moet praten. Nou, die Janis Joplin, hè, wist jij dat die was 27 toen ze overleed. Hè? Die had was een beetje een junkie en zo. Maar zij kwam uit een superrijke familie, wist je dat?
0: Nee, dat wist ik niet.
2: Ik wist dat wel, dat weet je nou ook. Ze had daar geen zin in.
0: Oké. Okay.
2: Misschien is het wel leuk voor dames om te weten. Dames, die had vorige had die iemand geholpen in een steegje, weet je wel. Zij heeft Lou Reed op de achterbank geholpen.
0: Oké, okay, nou dat is ook okay, heel
2: gerucht,
0: goed.
2: Dat gerucht gehad, niet met haar handen.
0: Oké, okay, nou fijn om dit ook te weten, John.
2: En dan nog een beetje voor Sabina heet ze, geloof ik. Van, weet het, van, hoe heet die geloof nou?
0: Frans Bauer, ja, ze hangt ook aan de lijn. Ja, vertel maar.
2: Er komt een serie over op de televisie weer, hè, met hem in augustus.
0: Ja, dus weer een nieuw seizoen.
2: Wel, maar goed, dan dat je dat niet vergeet.
0: Nou, oké, okay, genoeg over de rest van de bellers. Ik wil het over jou hebben, John. Welk nummer heeft jouw leven nou veranderd?
2: Nou, aanstaande donderdag is het de sterfdag van Michael Jackson, ja? En dat is ook de geboortedag van George Michael. Nou is de sterfdag van George Michael is 25 december. Dat is de geboortedag van onze lieve Heer. De sterfdag van onze lieve Heer, dat is Goede Vrijdag, dat valt in de periode van de geboortedag van Johan Cruijff. Nou, dan is het cirkeltje wel rond, dacht ik, hè?
0: Zo.
2: Dat kan toch allemaal geen toeval.
0: Nee, ik zou zeggen, ja, say less, say no more, John.
2: Ja, en die zoon Michael, ja, Gert, een hele goede vriendin van mij, die was helemaal idolaat van die man, en dat snap ik ook wel.
0: Ja, ik weet.
2: Zijn partner die overleed en hij schreef het liedje Jesus to a Child, schreef hij. En dat meisje was, voor hem was zij ontzettend verdrietig. En zij heeft toen een avondje George Michael georganiseerd voor de vriendenclub, zeg maar.
0: Nou.
2: Dus dan ging zij een soort van seminar houden, weet je wel. Van, wie is dat, wie is die George Michael?
0: Yeah.
2: En weet ik het allemaal. Ik weet het allemaal. En toen vertelde ze ook dat die jongen overleden was. En toen draaide zij dit nummer. Nou, er zat 10 man. Twee zaten te huilen en de rest was helemaal stil. Ja, hij heeft het liedje voor die jongen geschreven.
0: Ja,
2: en
0: mooi man.
2: Dit is wel echt. Dit is natuurlijk echt. En dit is, ja, ik durf best wel te zeggen, de beste componist uit de popmuziek. Je kan, George Michael, Michael Jackson, noem ze allemaal op, David Bowie, al die grote, weet je.
0: Ja.
2: Maar dit, hij heeft toch wel de mooiste liedjes geschreven, vind ik. En dit nummer is wel, ja, dat gaat echt, dat gaat naar je hart.
0: Oké, okay, nou, ik zeg, we gaan luisteren, John.
2: We gaan luisteren, hè?
0: Ja, nou, ik ga je ontzettend bedanken, John. En ja, ik ga je nu alvast eerlijk vertellen, ik ga hem niet helemaal af kunnen draaien, want hij is 7 minuten en ik heb nog allemaal bellers. Nee. Want niet
2: helemaal
0: dat je dan
2: goed
0: boos wordt van, hé, ze heeft hem weer afge...
2: Ja.
0: Oh, op Philo. Ja, op Philo. Oké, John, mooie nacht, dankjewel.
2: Ja,
0: we gaan luisteren naar George Michael met Jesus to a Child.

0: hoorde hier natuurlijk Jesus to a Child van George Michael.
1: De nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: We gaan alweer door naar de laatste twee bellers. We gaan naar Dammes. Dammes, mooie nacht.
2: Ja, bedankt. Je hebt het heel druk, dus ik zal heel snel zijn.
0: Hoi Dam. We kunnen altijd beginnen met hoe gaat het met je, Dammes? Heb je een goede nacht?
2: Ja, dus ik ben nou 85, dus je bent veel aan het denken. Dan ben ik weer terug in Mozambique.
0: Ja, joh.
2: En dan zou ik graag weer zien wat is daar allemaal gebeurd met dat meisje en die jongens en de mensen.
0: Ja.
2: En dan weer in Duitsland en dan weer gewoon in de omgeving. En alle mensen die dood zijn, dat is te veel.
0: Ja.
2: Ja. Dat is gewoon het leven. Dat is het enige antwoord.
0: Ja, nou ja, dat is... ik heb altijd wel, als jij aan het praten bent, aan het vertellen bent, denk ik... joh, waar is die gozer allemaal wel niet geweest, joh?
2: Ja, maar je bent natuurlijk ook in de geest ergens, weet je wel. Dat is... Mm-hmm. Bijvoorbeeld, ik wil even snel dan... dan is het... die Albanese zijn natuurlijk in Westerbork opgeborgen.
0: Ja.
2: En daar was een zekere Etty Hilversum, die wil ik dan eventjes memoreren. Die was voor die tijd in Westerbork, in Jodin. En die heeft twee brieven uit Westerbork geschreven.
0: Ja.
2: Die moet je allemaal lezen. Dat is beneemd je adem. Mm-hmm. En je kan dan zien waar de regering die mensen gestopt heeft zonder enige sjenne.
0: Oké. Ja, nee, dat is natuurlijk ja, zeker. Nee, ik zat alleen eventjes... ik zat gewoon naar je te luisteren, dames.
2: Oh, sorry.
0: Nee, dat maakt er helemaal niet uit. En ja. Ik heb een vraagje, want je hebt een nummer uitgekozen dat ik zelf heel lekker vind. Danny Boy, waarom heb je daarvoor gekozen?
2: Ja, ik vind het zo evocatief. Dat is eigenlijk... het roept iets in je op. Dat is... wat je eigenlijk niet zonder meer kan verklaren. En dat is dan genoeg, weet je wel.
0: Ja, echt pure nostalgie, hè?
2: Het is ook van alle tijden. Het zal bij alle mensen toch wel wat oproepen, denk ik.
0: Ja. Nou, dames, gaan we dan gewoon lekker luisteren.
2: Ja, hartelijk dank. En ik heb heel veel aan jullie. En speciaal aan jou en die andere jonge vrouw.
0: Wij ook aan jou, dames. Ik wens je een hele mooie nacht. En we spreken elkaar heel snel weer.
2: Ja.
0: Oké, we gaan luisteren naar Johnny Cash met Danny Boy.

0: Johnny Cash met Danny Boy.
1: De nacht van BNN Vara. Debbie de Visser.
0: We gaan naar de laatste beller van vannacht, want dat is Cornel. We gaan dat eventjes nog even snel, voordat we het nieuws in moeten, gaan we nog even snel met hem kletsen. Cornel, hele mooie nacht.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemiddag. Nou, dat gaat wel een beetje ver.
2: Nou, was het maar zo, dan was ik klaar. Dus,
0: ben jij nu aan het werk?
2: Ja, ik ben aan het rijden in het vrachtwagen. Ja.
0: Oh, oké. En waar moet je naartoe?
2: Overal en nergens.
0: Nou, klinkt spannend.
2: Ik zit nu in de buurt van IJsselstein, Nieuwegein.
0: Oké. Nou, dan ben je niet heel ver weg. Kunnen we eigenlijk zo even zwaaien. Maar we hebben niet heel lang, dus vertel.
2: Nee. Nou ja, er wordt gevraagd om iets wat voor mij persoonlijk heftig is.
0: Ja.
2: In de zin van, ik denk voor meer mensen, alleen er wordt niet zo vaak over gepraat. En dat liedje is eigenlijk precies wat ik eigenlijk daarmee bedoel te zeggen. Want kijk, als er een mens overlijdt, is dat natuurlijk hartstikke erg.
0: Mm-hmm.
2: Maar voor huisdieren, daar wordt wat minder over nagedacht. En we hebben net 2 weken terug onze grote vriend moeten laten inslapen.
0: Ach, en dat is
2: een hele grote impact geweest. En lang verhaal kort, met drukwerk heb ik persoonlijk ook reden om wat mee te maken gehad. En het nummer wat ze daarbij geschreven hebben, dat is, dat pakt eigenlijk precies aan. Zoals ik het ervaar, en dat is altijd janken. Dus een prachtig mooi nummer, dat laatste eerbewijs.
0: Nou, dat ga ik zo meteen in het volgende uur. Want hij is een beetje aan de lange kant. Dus ik draai hem meteen na het nieuws. Maar dan wil ik nog even weten, hoe oud is je hond geworden?
2: Veel te jong, 5,5.
0: Ach.
2: Dus, dat is een grote kaasziekte. Dus,
0: en welke ras?
2: Een beetje moeilijk te omschrijven. Maar het is een Fila Brasileiro. Een hele grote hond, 80, 85 kilo.
0: Wow.
2: Dus En een hond die, we hebben ons leven lang al grote honden, maar deze hond die heeft zo'n impact op ons leven gehad. Het is een erg moeilijke hond altijd, voor anderen was hij niet lief. Voor ons wel, dus dan moest hij altijd hemzelf beschermen voor zichzelf.
0: Oh ja.
2: Maar vooral voor mijn vriendin, die is 5,5 jaar eigenlijk altijd elke dag met hem bezig geweest. Dus, want ik ben nou vaak nog te werk natuurlijk. Maar deze hond is, wat dit teweeg heeft gebracht, dat heb ik wel even lang niet meegemaakt. Dus...
0: Ach, wat ongelooflijk naar. Nee, dat is inderdaad een ongekend verlies. En daar wordt af en toe wat minder vaak bij stilgestaan. Ja, en je hebt helemaal gelijk, daar mag gewoon bij je stil worden gestaan.
2: Mooi, dus, dat vind ik ook mooi, maar dat moet je maar luisteren straks.
0: Ik ga hem, maar blijf je dan wel even luisteren, nog even het nieuws afluisteren, Cornel. Want dan draai ik hem meteen als ik het uur open, zo meteen, hè?
2: Ja, maar ik gewoon via de radio bedoel je
0: ja,
2: toch gewoon?
0: Ja.
2: Nee, ik blijf even in de auto zitten natuurlijk. Ik wacht even.
0: Oké, nou ga ik je voor nu ongelooflijk bedanken dat je hebt ingebeld en dat je dit met ons wilde delen. Ik draai hem zo meteen. Ik wens je een hele fijne werkdag. Rij voorzichtig.
2: Is goed.
0: En heel veel sterkte met het verlies.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, dankjewel. Nou, dit was alweer het einde van het tweede uur van de nacht van BNN Vara. Zometeen na het nieuws van 4 uur gaan we natuurlijk meteen drukwerk draaien voor Cornel. Daarna heb ik weer een leuke nachtkraker voor je klaarstaan. Volgens mij is deze prima te doen. Maar ja, dat denk ik wel van... Nou, nee, dit moet goed komen. En dan heb ik ook een mooi stuk podcast voor je klaarstaan. Nou, al met al... We hebben nog heel veel te doen. En dat allemaal in een uurtje gaan we dat proppen. Dus zometeen na het nieuws van 4 uur ben ik weer bij je terug. Tot zo.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Lars Militsen met het NOS Journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog onbekend. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waar Montreal onder valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. En toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Welkom terug bij de nacht van BNN VARA. Het is alweer ons laatste uur. En eigenlijk heeft deze nacht in het teken gestaan, en dat staat het nog steeds, van muziek. Deze nacht van BNN VARA gaat gewoon over muziek. We hebben het eerste uur ben ik in gesprek geweest met Carmelisa. Zij is techno-dj en oprichter van Riot. En die zorgt er eigenlijk voor dat vrouwen sterker staan binnen de techno-scene. Daarna ben ik met jullie in gesprek gegaan. En natuurlijk aan de hand van de vraag welk nummer jouw leven nou ongelooflijk heeft veranderd of heel veel impact op heeft gehad. Voordat we het nieuws ingingen, sprak ik met Cornel en die zegt, ja Bem, ik wil eigenlijk nog wel een nummertje aanvragen. En dat was natuurlijk Drukwerk met Het Laatste Eerbewijs. En dat heeft hij aangevraagd omdat hij 2 keer geleden zijn hond heeft moeten inslapen. Dus belofte maakt schuld, hè. En ik zou Bem niet zijn als ik nu niet meteen dat nummer voor Cornel ga draaien. Dus hierbij, Drukwerk met Het Laatste Eerbewijs.

0: Nou, bij Passener kan eigenlijk niet. Het was drukwerk met het laatste eerbewijs. En we gaan nu toch echt door, want het is inmiddels 4 uur geweest. En dat betekent dat het tijd is voor...
1: De nacht van PNN VARA.
2: De Nachtkraker.
0: Ja, precies, dat zeg ik toch. Het is weer tijd voor de Nachtkraker. En deze nacht gaat, nou ja, over muziek. In het eerste uur was techno-dj Carmelies bij mij te gast. We bespraken de rol van vrouwen binnen de dj-scene. En dj's heb je op verschillende plekken. Ik denk meteen aan dj's zoals Carmelisa. Gewoon van die grote festivals met duizenden mensen. Oent, oent, oent. Ja, maar dat is niet eigenlijk de enige soort dj die er is. Je hebt bijvoorbeeld ook op radio's... heb je ook dj's. Ja, je zou mij een dj kunnen noemen... maar dat zou je eerder doen als ik bij een muziekzender zou zitten. Nu, op Radio 1 noemen we toch meestal echt wel presentator... maar op het moment dat je naar 3FM gaat of naar Radio 2... ben je gewoon radio dj. Maar daarover gesproken, hè, over zo'n radio dj. Ik laat je even een fragment horen... van de eerste vrouwelijke Nederlandse dj. Luister maar even mee en ja, ik denk dat je wel snapt wat mijn vraag gaat worden. Maar laten we eerst even gezamenlijk luisteren.
3: Nou, ik was 18 en ik had een blauwe maandag bij de krant gewerkt. En ik was ordentelijk telefoniste met een baas die mij ook brieven liet schrijven. Wat ik niet zo leuk vond eigenlijk. En toen had ik daar genoeg van op een gegeven ogenblik. En ik ging, tussen de middag ging ik in het dorp dus in Hilversum, boodschappen doen. En ik kom over de Zeedijk. En daar waren allerlei mensen bezig met plakketjes op te plakken op ruiten van onze vroegere studio. En ik stond te kijken, ik denk, er staan die mensen daar uit te slopen, die plakketjes op, wat staat erop? Veronica, toen dacht ik, oh, dat is dat schip. En wat ik van Veronica wist, was alleen maar uit de krant. En toen dacht ik, hé, ik kan een beetje schrijven. En ik heb ooit eens een keertje een stemtest gedaan bij de AVRO. Ik bel aan en ik vraag of ze niemand nodig hebben. En toen deed daar een meisje open en toen zei ik, hebben jullie niemand nodig? En toen zei ze, jawel, wat kan je? Ik zei, nou, ik heb een aardige stem en ik kan teksten schrijven. Toen zei ze, nou, dat ben goed, ja, genomen. 250 gulden in de maand.
0: Ja, 250 gulden per maand om aan de slag te gaan als radio-dj. Ik heb de vraag nog niet eens gesteld, maar mijn telefoon staat natuurlijk weer rood gloeiend. Want ik wil natuurlijk van jou weten, wie hoor ik hier? Ja, het is eigenlijk... iedereen vindt het volgens mij een hele makkelijke. Ik zei het al, deze is prima te doen. Ik ga je toch heel even de tijd geven om in te bellen. Dus wie heb ik hier gehoord? Bel dan nu naar 0800-1121. Intussen kan je lekker luisteren naar Will Smith met Miami.
4: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Ja, dit is toch een feestje. Heerlijk, oh, Will Smith met Miami. Maar we zijn bezig met het allerleukste spelletje op de Nederlandse radio, namelijk de Nogkrakker. En ik vroeg aan jou, ja, welke... ik liet net het geluidsfragment horen. En daar hoorde je de eerste vrouwelijke Nederlandse DJ. Ik had de vraag niet gesteld en mijn telefoon stond weer roodgloeiend in de app. Hij gaat helemaal los. Het was een makkelijk, maar mocht ook wel. Afgelopen tijd was hij wat lastiger. Maar de allereerste, ja, ik ga gewoon wie het eerst kon, wie het eerst maalt. Dat was Fokke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Fokke.
1: Goedemorgen. Nou, ik dacht Tineke de Nooi.
0: Maar je had dat binnen een seconde door.
1: Ja.
0: Waar zat het hem in?
1: Nou, vroeger altijd Veronica geluisterd, hè.
0: Ah, piratenzendertje, daar hoed je van.
1: En daar komt ze weer.
0: Ja, nee, dat klopt helemaal. Ja, inderdaad, ze begonnen bij toen het nog een piratenzender was,
1: ja,
0: hè, Fokke?
1: Ja, ja.
0: Nou, ik ga je bedanken en feliciteren. Ja. Want je hebt gewoon een overheerlijke De Nacht van Bien en Vader chocoladereep gewonnen.
1: Nou, geweldig.
0: Als jij nog even blijft hangen, dan kan Philo zo even alle gegevens met je doornemen. Dat ik weet waar ik hem naartoe moet sturen.
1: Prima.
0: Ja, ontzettend bedankt. En jij zei al goedemorgen tegen mij. Je bent al de hoort op?
1: Ja, ik ben net wakker een uur.
0: Oh, net wakker een uur. Nou, je bent er vroeg bij. Moet je werken?
1: Nee, ik ben altijd vroeg ook.
0: Oh, oké. Nou ja, de early bird catches the worm, hè, Fokke?
1: Oké,
0: hele mooie nacht. Blijf hangen, ja. Hè. Niet vergeten dat je moet blijven hangen. Dankjewel. Nee. Nou, iedereen ontzettend bedankt voor het meespelen. Iedereen had het ook gewoon goed. Maar Fokke was de allereerste. Volgende week maak ik hem weer wat lastiger.
2: De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1.
0: Het is tijd, ja, de hoogste tijd, om weer een fijne podcast aan je voor te schotelen. NPO Luister knalt uit elkaar van de mooie podcast. Ik heb er eentje voor je uitgekozen die iets te maken heeft met waar we het deze nacht over hebben. Te gast tussen 2 en 3 was techno-dj Carmelisa. Het uursprek met Carmelisa, dat is natuurlijk uiteraard ook terug te vinden op NPO Luister en op al je favoriete podcast-apps. Maar we hadden het tijdens het gesprek ook over vrouwelijke rolmodellen. Dat zo... Ja, de technowereld die knalt nou niet echt uit elkaar, hè, van vrouwelijke iconen. De scene wordt niet overspoeld met vrouwelijke DJ's waar jonge meisjes tegenop kunnen kijken. Hetzelfde geldt ook wel voor de wereld van de klassieke muziek. Mozart, ja, een man. Beethoven, een man. Vivaldi, ja, je raadt het al, dat is ook een man. Waar zijn de vrouwelijke componisten? Dat wordt onderzocht in de Afrotros-podcast Muziek is een vrouwelijk woord. In de aflevering die ik voor je heb klaarstaan, duiken we in de filmmuziek. Want je kent misschien Ennio Morricone wel en John Williams. Niet de presentator, maar de man die bekend is van zijn werk voor Star Wars en Harry Potter. Maar zijn er ook vrouwen te vinden in de muziek? Wereld van de film. Luister mee naar Muziek is een vrouwelijk woord. De filmspecial. En de Oscar gaat naar... ...... Rachel Portman. Geniet ervan en laat mij eventjes weten wat je hiervan vindt in de gratis NPO Luister-app. Geniet ervan.
2: Dit is een podcast van NPO Radio 4 en Avrotros.
3: Chocola. Wat een heerlijke film is dit toch. Johnny Depp. Juliette Binoche. Judi Dench. Regie door Lasse Hallström. En muziek door Rachel Portman. Goed, een vrouwelijke filmcomponist. Gebeurt niet vaak. Niet dat ik weet. Filmcomponisten. Zouden er nog meer vrouwen zijn? Tussen al die filmgrootheden. John Williams. Hans Zimmer. Ennio Morricone natuurlijk. Danny Elfman, een van mijn favorieten. Ja, die kent iedereen. Maar verder, en misschien nog wel belangrijker, waar zijn de andere vrouwen? Ik ga naar ze op zoek.

Muziek is een vrouwelijk woord. In deze podcastserie van NPO Radio 4 en AfroTros heb ik, Rebecca van der Weijden, al vele vrouwen in de muziekwereld besproken. Samen met mijn team van experts, muzikologe Simone Leuven en historica Agnes Kremers, verloor ik me in 6 afleveringen in de levens van vrouwen als Maria Anna Mozart, Clara Schumann, Henriette Bosmans en Florence Beatrice Price. Gigantisch getalenteerde componisten, die de grote pech hadden te leven in een wereld waar mannen aan het roer stonden. Optreden mocht, maar dan wel het liefst binnenshuis, achter de piano.

en op tour door Europa? Ja, dat kon wel, maar de aandacht lag dan toch eigenlijk net wat meer op je muzikale broertje. Bladmuziek uitgeven, dat gebeurde of anoniem, of onder naam van een familielid. En als je dan wel onder je eigen naam iets publiceerde, was je een rebel, een uitzondering. De beste kans in het leven voor een vrouw kreeg je door te trouwen en kinderen te krijgen. Er is veel veranderd sinds de 18e eeuw. De opkomst van vrouwenrechten, feminisme, steeds meer bekende vrouwelijke muzici en dirigenten. Je zou kunnen stellen dat het de goede kant op gaat. Maar als we dan eens voorbij de klassieke grenzen kijken van Mozart, Schumann en Mendelssohn en onze blik op de filmmuziek richten, hoe zit het dan? Het is een vrij modern genre en in het begin was er niet eens geluid, of eigenlijk alleen wat begeleiding. Is het bij filmmuziek dan al wat beter geregeld met de vrouwen?

0: In deze special van de podcast ga ik op zoek naar de vrouwen in de filmmuziek. Hoeveel zijn er en wat maken ze? Zijn er veel vrouwen met de ambitie om filmcomponist te worden? En hoe is het om in die wereld te werken? Om te beginnen ga ik langs bij collega Jet Berghout. Jet is presentatrice bij NPO Radio 4 en groot liefhebber van filmmuziek. Eerder dook ze in het leven van filmlegende Ennio Morricone en elke vrijdag besteedt ze in haar programma De Muziekfabriek extra aandacht aan het genre. De ideale persoon om een zoektocht mee te starten. Mijn eerste vraag is eigenlijk, we gaan het hebben over filmmuziek. En de afgelopen afleveringen heb ik het gehad over klassieke componisten, 18e, 19e eeuw, echt zo'n beetje het klassieke werk. Filmmuziek is wat nieuwer. Hoe moet ik dat genre zien binnen die klassieke wereld?
1: Ja, dat is een hele leuke vraag, want er is heel veel discussie over. Is filmmuziek nou eigenlijk klassieke muziek? Heel veel filmmuziek niet. Die is bijvoorbeeld heel minimaal met weinig melodie of harmonie geschreven. Soms met elektronica of alleen maar soundeffecten. Nou, dat is geen klassieke muziek. Maar er is ook filmmuziek geschreven die eigenlijk helemaal geschoeid is op de leest van klassieke muziek. Met letterlijk en figuurlijk dezelfde instrumenten. Soms orkestbezetting, soms kamermuziekbezetting. En helemaal volgens die principe eigenlijk gecomponeerd is. En daarvan zou je kunnen zeggen, ja, dat is misschien wel de hedendaagse klassieke muziek.
0: Die hebben zich echt laten inspireren door het oude werk.
1: Ook vaak heel hoorbaar met thema's uit klassieke muziek. Er is natuurlijk wel één wezenlijk verschil. Namelijk dat filmmuziek een aanvullende of een ondersteunende of soms zelfs een dienende rol heeft aan beelden.
0: Ja.
1: Terwijl klassieke muziek natuurlijk bedoeld is om te luisteren zonder iets daarbij.
0: Gewoon in de zaal gaan zitten en luisteren.
1: Ja, waar je ook wel weer bij aan zou kunnen merken dat sommige klassieke muziek geschreven is als dans. Een wals bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja.
1: Of bij opera ook met een ensenering erbij. Dus ook daarin kun je ook wel wat nuances zien. Je kan die vraag dus eigenlijk wel persoonlijk interpreteren of beantwoorden. In mijn optiek is sommige filmmuziek zeker een vorm van hedendaagse klassieke muziek.
0: Leuk. Ja, en wat ik me dan ook afvraag, je bent presentatrice op Radio 4. Draai je dan ook veel filmmuziek?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, wat ik dus heel tof vind van filmmuziek is dat er steeds weer nieuwe muziek bij komt. En dat kun je van klassieke muziek
0: niet zeker
1: zeggen.
0: Ja.
1: Elke week heb je wel een release van op klassiek gebaseerde filmmuziek. Dus ik draai bijna elke uitzending wel filmmuziek. En op vrijdag heb ik er zelfs een rubriek aan gewijd in de muziekfabriek, waarin ik de nieuwste filmmuziek draai en analyseer. En die componist ook even uitlicht.
0: Ja, leuk.
1: Omdat ik het zo tof vind dat er dan gewoon weer iets nieuws is.
0: Ja, je zal niet zo snel een nieuwe Bach-cd kunnen draaien.
1: Nou, je moet of een archief in een onontdekte Bach of Mozart te kunnen vinden. En bij filmmuziek komt dat er gewoon
0: Het is er. Het komt uit.
1: Het komt gewoon uit.
0: Dat is ook wel heel lekker. Als je kijkt naar de grootheden binnen de filmmuziek, als je kijkt naar de componisten, dan komen er een paar namen bij mij naar boven. Bij jou moet ik natuurlijk meteen aan Morricone denken, door jouw eigen podcastserie. Zelf ben ik fan van John Williams, vind ik een hele fijne componist. Hans Zimmer is er ook eentje. Er komen heel veel namen voorbij. Wat zijn namen die bij jou oppoppen? Heb jij je lievelingsfilmcomponist?
1: Nou, ik ben inderdaad in de ban gekomen van Morricone.
0: Ja.
1: Omdat ik het heel bijzonder vind dat hij zoveel verschillende genres en achtergronden wist te combineren in zijn eigen genre filmmuziek.
0: Ja.
1: Avant-gardisme, popmuziek, tunes die hij schreef voor de Italiaanse televisie. Dat maakte hem een hele unieke componist. Nino Rota ben ik ook groot fan van.
0: Ja.
1: Maar ik denk ook dat bijvoorbeeld iemand als Korngold, die ook aan de wieg heeft gestaan van de filmmuziek in Hollywood, een hele belangrijke stempel heeft gedrukt. Die was ook gewoon autonoom, zeg maar klassiek componist, maar die combineerde dat. Trouwens, net als Nino Rota, die dat ook die twee dingen combineerde. Gewoon voor serieuze orkestenschrijvers, zou ik maar zeggen. En
0: films. Film, ja.
1: Wat ook wel leuk is dat Alfred Newman de vader is van een heel filmcomponisten geslacht. Een dynastie van filmcomponisten. Ja, zoons, neven, ooms, kleinkinderen. En zelfs een hele jonge telg die dat ook weer voortzet. Allemaal Newman.
0: Zit echt in de familie.
1: Ja, dat vind ik ook altijd heel tof. En ja, god, het leuke is... Ik doe ook elke week weer ontdekkingen van grote filmcomponisten. Het zijn eigenlijk gewoon te veel om te noemen. En dat zijn vrij onbekende namen die toch echt fantastische werken hebben geschreven. En zo hebben we in Nederland ook echt hele goede filmcomponisten. Ja, en sommige zijn wat bekender. Bob Timmerman, Fons Merkies, Merlijn Snitker, Matthijs Kieboom. Maar er zijn nog zoveel meer. En die maken echt prachtige muziek.
0: En ze zijn nog te ontdekken op dit moment.
1: En ze zijn te ontdekken, ja. En er komt zelfs weer wat bij. Ja,
0: extra leuk. Ik kan erover doorgaan. Ja. Wel, één dingetje in dit hele verhaal. We hebben heel veel namen genoemd. Er zitten geen vrouwennamen tussen. Klopt dat? Zijn ze er wel? Natuurlijk is eigenlijk de overkoepelende vraag in deze serie... de vrouwen in de muziek.
1: Ja.
0: Zijn ze
1: dit
0: er?
1: Dit is een heel goed punt. Want ik kom ze ook niet heel veel tegen.
0: Nee.
1: Ik kom ze wel tegen.
0: Ze zijn er.
1: Ze zijn er zeker. Ze zijn er zeker.
0: En goed
1: ook,
0: zoekt.
1: Ja, je moet goed zoeken en... je moet ze ook vooral inderdaad draaien. Want ze zijn zo de moeite waard. Ik heb bijvoorbeeld Hildur... Het is IJslandse. Hildur Gunnadóttir. Die heeft onder andere de film muziek bij The Joker geschreven.
0: Grote film.
1: En die heeft daar ook een Oscar mee gewonnen. Ja, zij is dus van huis uit celliste. Maar ze maakt ook muziek met hele experimentele bandjes. Ze zingt ook. Schrijft ook koorwerken. Kortom, een heel... Breed oeuvre. En ja, ik weet niet of je de muziek van de Joker hebt gehoord.
0: Nee.
1: Nou, die kraapt onder je huid. Die is heel intrigerend. Ik zie ook, misschien omdat ik dan weet dat ze uit IJsland komt. Dat je meteen allemaal van die...
0: Ik had je visueel.
1: Ja, ik zie dan allemaal landschappen voor me. En gijzers en weerbarstige gletsjers. Nou, het past prachtig in die film. En... ja, die is nu ineens beroemd geworden als vrouwelijke filmcomponist. Te gek natuurlijk.
0: Maar eigenlijk ook wel sinds ze die Oscar heeft gewonnen.
1: Eigenlijk
0: sinds
1: wel,
0: ze in de aandacht is gezet. Dan weten mensen er misschien te vinden.
1: Ja, maar ik denk wel dat het voor heel veel filmcomponisten geldt. Het zijn over het algemeen componisten die niet... direct zelf op de voorgrond staan, tenzij ze een prijs winnen.
0: Is ook niet helemaal hun rol misschien?
1: Nee, dat is het gekke. Bij een film dan weet je toch eerder wie de hoofdrolspeler is en wie de regisseur is.
0: Ja, maar muziek?
1: Maar de muziek, ja, dat is wel echt meer voor de liefhebber om die namen te kennen. Het valt mij toch altijd op hoe onbekend eigenlijk die namen van filmcomponisten zijn. En dat geldt dus ook voor vrouwen. Daarom is het te gek dat zij een prijs heeft gewonnen, want dat heb je blijkbaar nodig om...
0: Om gezien te worden.
1: Ja.
0: Terwijl een film zonder muziek... Niemand staat erbij stil, maar dat maakt het een stuk minder leuk.
1: Nee, het kan van onschatbare waarde zijn. Soms maakt muziek echt ook de film. Er zijn heel veel voorbeelden van. Het kan ongelooflijk bepalend zijn.
0: Ja. Nou ja, en het is dus wel goed om te weten dat de vrouwen er zijn. Maar we moeten nog even doorzoeken.
1: Ja.
0: We hebben het nu over film. We kunnen het ook iets breder trekken. Je hebt natuurlijk nu de opkomst van series op Netflix, Disney Plus, Amazon Prime. Ook series werken met muziek natuurlijk. Zitten daar ook nog grotere namen tussen of vrouwen
1: ook? Ja, het is heel leuk dat je het zegt. Want steeds vaker vragen die series filmcomponisten om de muziek bij die serie te schrijven.
0: Ja.
1: Dus ik zie steeds vaker grote filmcomponisten... opduiken in
0: van de series waar dat erbij doen.
1: Ja, en een hele bekende is bijvoorbeeld Hans Zimmer, die dan de lead heeft geschreven voor The Crown.
0: Ja, ja.
1: Alleen maar die lead overigens. Maar er zijn veel meer componisten die dat misschien ook nu wel mee in de schaarste van de bioscooptijden. Maar die tekenen voor die series.
0: Series worden nu ook bijna een beetje filmproducties. Ook
1: zeker. Er wordt ontzettend veel geld in gestopt. En dus ook in die muziek. Dat vind ik echt te gek. Want of het nou voor een film is of voor een serie.
0: Serie is vaak langer.
1: Muziek is gewoon even belangrijk. Dus daar zie je ook namen. En zo kwam ik toevallig ook de naam van Isabel Waller-Bridge tegen. Dat is de zus van...
0: Phoebe. Ja, de actrice, schrijfster.
1: Precies, de actrice van Fleabag. En de muziek bij de serie Fleabag is dus door die Isabel geschreven.
0: Die
1: Isabel, die is ook filmcomponiste. En die heeft ook filmmuziek geschreven. waaronder Emma. Ook met klassieke elementen. Ja, dat is hele toffe muziek. En het zijn dus blijkbaar twee super getalenteerde zussen.
2: Ja, dat zit ook wel in de familie.
1: Seriemaker en de andere als componiste.
2: Vullen elkaar mooi aan.
1: Ja, die is niet super bekend. Maar ik vond het wel heel leuk om haar ook zo te leren kennen.
2: Zeker. En waarschijnlijk hebben wel heel veel mensen de muziek gehoord. Maar niet zo snel die koppeling gemaakt.
1: Nee.
2: Heel leuk. Nou ja, Jet, dankjewel. Ik denk dat ik zo even vooruit kan. Er is genoeg materiaal om nog in te duiken en om nog te ontdekken.
3: De vrouwelijke filmcomponisten. Ze zijn er dus wel. Jet noemde al een paar namen, maar er moeten er meer zijn. Na een rondje googelen kom ik op wat namen als Morgan Kibbe, Leslie Barber, Brittany Allen,

0: die tekenen voor die series.
1: Series worden nu ook bijna een beetje filmproducties.
0: Ook zeker.
1: Nee, er wordt ontzettend veel geld in gestopt. En ja, dus ook in die muziek. Dat vind ik echt te gek. Want je, ja, of het nou voor een film is of voor een serie. Het
0: serie is vaak langer.
1: Muziek is gewoon door. Even belangrijk. Dus daar zie je ook namen. En zo kwam ik toevallig ook de naam van Isabel Waller-Bridge tegen. Dat is de zus van
0: Phoebe. Ja, de actrice, schrijfster.
1: Precies, de actrice van Fleabag. En de muziek bij de serie Fleabag is dus door die Isabel geschreven. Isabel, die is ook filmcomponiste. En die heeft ook veel muziek geschreven. Waaronder Emma. Ook met klassieke elementen. Ja, dat hele toffe muziek. En het zijn dus blijkbaar twee super getalenteerde zussen.
0: Ja, dat zit ook wel in de familie.
1: Serie maken en de andere als componiste.
0: Vullen elkaar mooi aan.
1: Ja, die is niet super bekend. Maar ik vond het wel heel leuk om haar ook zo te leren kennen.
0: Zeker. En waarschijnlijk hebben wel heel veel mensen de muziek gehoord. Maar niet zo snel die koppeling gemaakt.
1: Nee.
0: Heel leuk. Nou ja, Jet, dankjewel. Ik denk dat ik zo even vooruit kan. Er is genoeg materiaal om nog in te duiken en om nog te ontdekken.
2: De vrouwelijke filmcomponisten. Ze zijn er dus wel. Jet noemde al een paar namen, maar er moeten er meer zijn. Na een rondje googelen kom ik op wat namen als Morgan Kibbe, Leslie Barber, Brittany Allen. Dit zijn vrouwen die vooral veel voor arthouse films componeren. Je hebt Sofia Gubaidulina. Dat is een klassieke componiste die ook voor film heeft geschreven. Waaronder tekenfilms. Pinar Toprak schreef de muziek voor Captain Marvel. Dat is al een aardige Hollywood blockbuster. En dan Rachel Portman. Ik noemde haar eerder al even. Ze schreef onder andere de muziek voor de film Chocola. Maar ze schreef ook voor The Cider House Rules en Emma. Voor die laatste film, voor Emma, met in de hoofdrol Gwyneth Paltrow, won ze een Oscar. Daarmee was ze de allereerste vrouw ooit met een Academy Award voor Best Original Score. Een geweldige eer, maar er moet wel worden bijgezegd dat dit pas in 1997 was. En de eerste Oscar in deze categorie werd uitgereikt in 1935. Een gat van 62 jaar. Ik ben benieuwd naar Rachel en haar carrière. Hoe was het om als eerste vrouw deze prestigieuze prijs te winnen? Wat is haar ervaring als vrouw in de filmmuziekwereld? En denkt ze dat haar carrière er anders had uitgezien als ze een man was geweest? Ik mail Rachel met mijn vragen en ze stelt voor om erover te bellen. Aan de telefoon vertelt ze me hoe haar liefde voor filmmuziek is gestart en hoe ze in de wereld terechtkwam.
3: I did my first film when I was a student, and it was a feature-length film. So it was that the orchestra were all students, but the film had it was shown and around the world, and it was my very first thing that I'd done. Before I'd done no film at all, but and because of that, on the back of that, I got another job, which was my first professional film, which was with a film producer called David Putman, who made Chariots of Fire and The Killing Field and The Mission. And he gave me my break, really. And that was how I sort of got into the film. I never studied film music. You can study it now. And there really wasn't anywhere to study it when I was coming onto the scene, when I was young. Now it's very different. There are all sorts of programs and really, really good ones and master's programs for film composers. So I sort of kind of found my own way, and I didn't know anybody in the industry, and I just got lucky, I think, and started to get breaks, and then sort of found my way to LA and sort of got working on bigger and bigger films.
2: Rachel is een fantastische componist, heeft meerdere awards gewonnen en werd ook regelmatig genomineerd. En daarnaast is ze een vrouw, wat voor deze podcast specifiek van belang is. Eerder al ontdekten we dat, net zoals in de klassieke muziekwereld, we voornamelijk mannelijke filmcomponisten kennen. Wat is Rachel's ervaring als vrouw in de filmmuziekwereld?
3: Well, I get asked this a lot. And I think if you'd asked me this 20 years ago, I would have said, oh, it makes absolutely no difference. You know, I just ignore the fact that I'm a woman. But I think sort of looking back now, I think I have been really lucky, because it really has never been a barrier for me. And I, you know, of course I've come across people filmmakers who said, it's because

0: you're a woman, you know, you've managed to write something for this female character, and it worked better if you're a woman. But I defy anyone to tell the difference between a woman writing and a man writing, you know, music. We might go about things differently. We might approach the challenge differently, but music doesn't have a gender to it at all. So yeah, and I think for me, I was very lucky in that I was educated. My final 2 years of education at school, I went to boys' school, and there were very, very few girls there. And so it just, I got very used to sort of being around, being in a very male world. And funny enough, the same thing happened when I went to university. I went to one of the Oxford colleges, and they just started taking women. So the same thing happened again. I was in a very male environment. And I wonder whether that helped me ignore the fact that I never even thought about it. All I was focused on was, this is a job I want to do. I want to write music for films, and nothing's going to stop me.
1: Rachel is dus opgegroeid in een mannenwereld. Ze is dus wel wat gewend, maar het is nooit een issue geweest. Ook niet in haar latere carrière. Ze wilde gewoon muziek maken en niks kon dat stoppen. Maar denkt Rachel dat haar carrière er anders uitgezien zou hebben als ze een man was?
0: I think some things would have been different. I think I wonder, you know, I wonder whether I would have spent more time in LA than I did. I mean, I have 3 children, and when I started having my family, I stopped spending time in LA, like going for, you know, 3 months at a time to work on a film. I made a decision then that I wanted to raise the girls, my 3 girls, in London, in England. I didn't want to live in LA. And I think that made a difference in a way. And also, I'm very happy to be here. And now, of course, as a film composer, you can be anywhere. You don't have to be in LA. You don't have to be, sometimes, you know, directors want you to be there, but more often than not, they actually don't need you. It's more sort of the comfort of having you there, because obviously writing music, it happens, you know, away from the director. It happens away from the film, and you can send everything digitally now. So, I mean, I think I might have made different choices if I was a man and not, and you know, if I was a father than if I was a mother. I think that might be different, but in terms of perception or in terms of how I've been hired for things, I, you know, maybe I would have had more male, sort of male cast driven films. But then every composer is sort of in one way or another put into a category of films that they tend to get. No, there aren't that many composers who, you know, sort of do all sorts of different genres.
1: Elke componist heeft zijn eigen genre en categorie. En Rachel zit veelal in kostuumdrama's en comedy. Daarin voelt ze zich comfortabel. In 1997 won ze een Oscar, de Academy Award for Best Original Score, voor haar film Emma, een kostuumdrama. Ze won deze prijs als eerste vrouw ooit. Hoe was dat voor haar?
0: Well, firstly, it felt extraordinary, because I never ever thought I was going to win. Nobody knows that they're going to win at the time, And I was young, and I'd just gone along, you know, to this event and this party, and then suddenly, before I knew it, I was having to get up and walk to the stage. And so, I mean, it was extraordinary and sort of mind-boggling. And then afterwards, inevitably, I was getting offered this and that, and films here, there, and everywhere, and you know, really, really being offered so many fantastic scripts. But that's what it feels like. And so that was another huge, I mean, gosh, I feel so lucky to have won one, because it's a huge gift to, you know, your career if you win one.
1: En waren er dan geen negatieve reacties?
0: Well, if I think about that, I can't think of anything negative about it. I really, really can't think of anyone who wasn't sort of pleased for me. But also, I've only come across good directors, good, you know, good people, really.
1: Is de filmmuziekwereld een harde wereld om in te werken?
0: The hardest thing for me is the deadlines and the amount of work, and I guess the levels of stress. That is, to me, the standout hardest thing. You know, you have to turn things around so quickly, and there's nearly always a sort of a rush in the production towards the end of a film's life, and And then you have to make sure that everybody, the director, is happy with everything you're doing. I would say it's very, very, very demanding, but great. The highs are massive. I mean, like recording with an orchestra and a choir and, you know, with the finest musicians, can't beat that. It's amazing. It's an amazing thing to do.
1: Dan is er nog één laatste ding waar ik benieuwd naar ben. Ik stel Rachel deze vragen, deels omdat ze filmcomponist is natuurlijk, maar deels ook omdat ze een vrouw is. Vindt ze dit vervelend? Is dit een onderwerp waar ze graag over praat? Of moet het eigenlijk liever gewoon alleen maar om haar muziek gaan?
0: Thank you very, very much for asking that question. I really appreciate you asking that question. I think, you know, years ago, I would have just wanted to be considered like a composer. But actually, I think it's a good thing you're bringing it up and talking about it, because I think it needs to be looked at. And I think it's an interesting subject. And there is a big discrepancy between the number of men working in the field and the number of women. For no reason other than it's just the way things have been for ages, all those things are changing. So I think it's an important discussion to have, and I welcome it.
1: Het is Rachel gelukt het te maken in Hollywood. En haar ervaring is positief gelukkig. Zoals ze al zei, was er in haar jeugd geen mogelijkheid om een goede opleiding richting filmmuziek te volgen. Tegenwoordig zijn er meer opties voor aspirant filmcomponisten. Zouden er nou veel studenten zijn die deze kant op willen gaan? En zitten daar ook vrouwen bij? Ik vraag het Jurre Haanstra, docent filmcompositie aan het Conservatorium van Amsterdam.
2: Ja, de opleiding heet Composing for Film. En dat is een masterprogramma of dat zich specialiseert in het opleiden van mensen die componisten die zich graag willen specialiseren in het componeren voor film en andere audiovisuele media. En dat is een opleiding dat we boffen dat we de Filmacademie eigenlijk om de hoek hebben. En dat is dus een zuster van het Conservatorium, die dus de organisator en de initiator van dat programma is. En we werken dus nauw samen met de Filmacademie. Dus mijn studenten die schrijven dan en produceren de scores van alle derde en vierdejaars Filmacademiefilms. En dat is eigenlijk een wederzijdse win-win situatie. Want het biedt alle studenten een prachtig platform om echt heel uitgebreid praktijkervaring op te doen met samen films maken. En het heeft ook zelfs internationaal heeft het succes opgeleverd. We hadden in 2013, wil ik toch wel even vertellen, hadden we de speelfilm Sacred Defense. Die kreeg diverse onderscheidingen, waaronder een Students Oscar nominatie. En in 2017 hadden we de film When Grey is a Color, ook een speelfilm. En die kreeg de Students Oscar in de categorie Best Foreign Students Film. Dus dat is heel leuk. En dat is dan toch ook mede dankzij de componisten, durf ik wel
3: absoluut
2: te zeggen.
3: Ja, dat is toch echt een hele prestatie, zeker.
2: Ja, het is ook ontzettend fijn dat je dus dat zo'n opleiding daardoor ook een beetje in het zonnetje komt te staan. Dat mensen ook, want ik krijg ook heel veel, met name veel aanmeldingen uit het buitenland. Het is mij opgevallen hoe weinig er relatief uit Nederland komt. Dus dat is wel interessant. Maar sowieso is ons conservatorium is heel internationaal. Meer dan 60% is niet Nederlands. Dus Engels is de voertaal.
3: En hoeveel studenten per jaar doen de opleiding ongeveer?
2: Nou, we kunnen er niet meer dan 4 tot 6 hooguit aannemen. En dat heeft natuurlijk te maken met de Filmacademie, die per jaar maar zo'n 12 filmproducties, zowel documentaire als fictie, maakt. Dan is de koek op wat betreft de praktijkervaring. En ik wil toch graag dat elke componist zo mogelijk, en dat lukt eigenlijk altijd wel, dat hij zo mogelijk elk jaar 2 films doet. Liefst een documentaire en een speelfilm.
3: En wat is dan vaak het toekomstperspectief van dit soort studenten? Gaan ze de filmmuziekwereld in? Wat voor dingen gaan ze zoal doen?
2: Ja, dat verschilt eigenlijk per student, hè. Ze moeten natuurlijk sowieso zelf wel aan de weg timmeren. Want En dat, maar dat kunnen ze natuurlijk heel mooi doen, want met hun eindexamenfilms hebben ze een prachtig portfolio. En na hun eindexamens blijven ze meestal toch ook wel vaak samenwerken met de regisseurs waarmee ze in de opleiding hebben samengewerkt en waarmee ze hun eindexamen hebben gedaan. Want er is dan een vertrouwensrelatie ontstaan. Ze weten wat ze aan elkaar hebben. Maar wie anderen, die gaan iets heel anders doen. Die gaan voor televisie werken en die gaan voor filmproductiemaatschappijen werken. En weer anderen die... dat heb ik ook wel regelmatig gezien, dat ze dan met medestudenten een filmcomponistenteam oprichten. Een soort servicebureau met verschillende componisten in dienst. En dan wil een bedrijf wil een filmpje hebben of zo. En dan zeggen, oh, dat is wat voor die, dat is wat voor die. Oh, dit gaan wij samen doen. En dat vind ik heel leuk dat ze zo collegiaal zijn en zien dat ze op die manier ook heel veel werk kunnen krijgen. Want dat is toch wel spannend. Als je van de academie komt, staan de mensen niet meteen in de rij om je als filmcomponist in te huren. Daar moet je veel zelf aan doen.
3: Wat is de verhouding man-vrouw bij die studenten?
2: Dat is, ja, ik denk 1/4 is vrouw die zich aanmeldt. En het merendeel is toch nog steeds mannelijke studenten. Maar ja, ik merk daar totaal geen verschil in, hoor. Dat is, ze zijn goed of ze zijn niet goed. En dat heb je, ik bedoel, als je een pianist hebt, je hebt geweldige vrouwelijke en mannelijke pianosolisten. Dat is precies hetzelfde met filmcomponeren. Daar hoef je geen man voor te zijn om een componist te zijn. Je ziet alleen, ook in het vak zelf, zijn er nog relatief weinig, is de verhouding nog steeds mannen de meerderheid. Maar dat heeft niets met kwaliteit te maken. Ik heb zelf destijds, dat denk ik nu ineens aan, toen ik heb alle muziek voor de Baantjes-serie geschreven, ook het thema met Toet Stielemans. En dat heb ik 12 jaar gedaan. En daar heb ik ontzettende fijne tijd mee gehad. En veel met vrouwelijke regisseurs gewerkt. En dat vond ik eigenlijk... in die zin, als je nou denkt, is daar een verschil? Want dat wil je natuurlijk meteen weten. Ik merkte vaak dat vrouwen toch meer gevoelsmatig, meer emotie in hun films, in de afleveringen wilden leggen. En dat is natuurlijk voor muziek ook een mooie hoek om daarin mee te gaan. Dan gaat het er niet om van, kijk, die vrouw heeft het niet. Oh, dan kan ik mooie droevige violen onderzetten. Want dat moet je, met filmmuziek moet je altijd proberen niet de roze rood te kleuren, maar iets te doen wat de andere componenten van de film juist op dat moment niet kunnen overdragen. En wat je met muziek goed kan vertellen.
3: En merkt u dat dan ook terug in de muziek die de studenten bijvoorbeeld schrijven? Zou je het kunnen horen?
2: Nee, ik heb met mijn studenten op de academie... Ik kan me herinneren, er is 1 meisje, die hebben we toen aangenomen. Dat was een popzangeresje. En die schreef wel aardige popmuziek. En ze had ook wel een aardig portfolio ingeleverd. En die heeft zich als een komeet ontwikkeld. En die heeft een eindexamen gedaan waar we allemaal stil van werden. Zo in de roos en zo krachtig en zo zonder franje recht in, volledig in de roos. Dat is me altijd bijgebleven. En dus je ziet, er is geen onderscheid. Je hebt goede componisten en je hebt minder goede componisten. En daar is geen gender aan verbonden.
3: En wat denkt u dat de toekomst hierin is?
2: Ja, er is natuurlijk, er is zeker wel toekomst voor studenten. Er is zoveel te doen op. Er zijn altijd weer producties. Hetzij voor bedrijven, hetzij films, hetzij voor televisie. Dus je moet als componist moet je je flexibel opstellen. En je moet proberen met regisseurs een vertrouwensband op te bouwen. Want dat heb ik altijd gemerkt. Als je het vertrouwen wint van een regisseur, dan kan eigenlijk bijna alles. Want dan laat hij ook veel aan je over. En dan wordt hij ook beloond voor zijn vertrouwen. Want als iemand je vertrouwt, dan ga je nog beter je best doen. Want je weet dat je de ruimte hebt. En dan komt er ook iets moois uit. Ja, er is, wat ik zeg, er zijn zoveel media mogelijkheden voor filmcomponisten. Ik denk dat dat altijd zal blijven bestaan. Want mensen willen altijd muziek horen bij film. Ik denk dat er altijd toekomst zal zijn voor filmcomponisten.
3: Ik hoop het.
2: Ik ook.
3: Dat zou heel fijn zijn. En dat dan alle vrouwen zich net zo goed geroepen voelen om dit werkveld in te gaan.
2: Ja, want nogmaals, ja. Ik voel geen enkel onderscheid. Hooguit dat vrouwen misschien, Nederlandse vrouwen dan, dat ze iets meer geneigd zijn om het emotionele mee te ventileren. Dat de mannen wat nuchterder zijn. Nederlandse mannen tenminste. Want ik heb natuurlijk uit allerlei landen studenten gehad.

0: had. En het nuchtere, dat kleeft ons wel aan, merk ik. Dat heb je veel minder in mediterrane of Zuid-Amerikaanse studenten, heb ik gemerkt. Die willen best wel een traantje laten.
1: Dus misschien merk je eerder verschil tussen waar iemand vandaan komt dan of het een man of een vrouw is.
0: Ja, precies. Dat kan je heel goed zo stellen.
1: Ja, nou gelukkig. Dat vind ik ook leuk om te horen.
0: Ja, ja, dus hou vol, dames.
2: Er zijn dus wel vrouwen die het willen. Een carrière als filmcomponist. En het ook proberen te maken. Al zijn het er niet heel erg veel. Bij Rachel en Jurre merk ik dat gender eigenlijk geen issue lijkt te zijn. Je hoort geen verschil in de muziek en de ervaringen zijn niet negatief. Als ik dan kijk naar de Nederlandse filmwereld, hoe zit het daar? Ook daar kan ik eigenlijk geen vrouwelijke filmcomponisten noemen. Jet vertelde me dat we zeker goede vrouwen om ons heen hebben hier in Nederland. Onder andere de getalenteerde Ella van der Wouden, die de muziek schreef voor de film Instinct van Halina Rijn en nog veel meer. Maar toch verbaasde me dat ik niet meer namen ken. Ik besluit bij een gerenommeerde Nederlandse filmcomponist aan te kloppen. Matthijs Kieboom. Matthijs maakte de soundtracks voor onder andere Verliefd op Ibiza, Dummy de Mummy en Taal is zeg maar echt mijn ding. Hoe zit de filmcompositie in Nederland in elkaar? Is het lastig door te dringen tot de top? Matthijs vertelt me via Zoom meer over zijn ervaring.
3: Volgens mij is dat bij net als heel veel andere industrieën zo, dat je in het begin ervaar je concurrentie, maar dat komt meer uit dat je zelf nog niet helemaal misschien je eigen stijl hebt ontwikkeld of zo. En op een gegeven moment kom je op een punt waar je zeker van bent van oké, dit kan ik. En daar word je dan ook voor gevraagd. En dan valt eigenlijk het gevoel van concurrentie wel weg. In de zin van, concurrentie is goed, want het houdt je wel scherp en het brengt je als componist, zeker in de media, hou je daardoor ook wel rekening met bijvoorbeeld nieuwe technieken die er zijn over hoe je muziek kan maken. Maar het is niet zo dat het een soort van giftige concurrentie is dat je het elkaar niet gunt of zo. Natuurlijk doen er andere componisten wel eens films waarvan je denkt van ah, die had ik graag willen doen. Maar ja, dat is volgens mij overal zo. Het is een hele kleine wereld. Er komen maar heel weinig componisten uiteindelijk die een fulltime baan erin kunnen krijgen. En ik geef zelf bijvoorbeeld les op het conservatorium in Enschede. Nou, die opleidingen, nog heel veel andere opleidingen, ja, die na 4 jaar zou je afgestudeerd mediacomponist zijn. Maar ja, dan ben je er absoluut nog niet zeker van dat je daar ook vervolgens in kan gaan werken. Dus op een gegeven moment wordt het aanbod wel veel groter dan de vraag ernaar. Ja, dat is volgens mij ook een beetje bij heel veel artistieke beroepen natuurlijk zo.
1: En op welke manier kan je jezelf dan goed laten zien? Op welke manier kan je jezelf onder de aandacht brengen? Bij regisseurs bijvoorbeeld of bij producenten?
3: Nou, ik heb er op een gegeven moment wel. Ik ben er op een gegeven moment wel achter gekomen dat filmmakers willen. Nou, laat ik het anders zeggen. Volgens mij is het belangrijk om je als filmcomponist, als filmmaker iets meer te profileren dan als componist, als purist. Op het moment dat jij alleen maar over muziek praat, dan kan dat heel intimiderend werken voor een filmmaker. Ik praat ook eigenlijk nooit over wat de muziek echt, hoe de muziek zal gaan klinken. Ik praat veel meer over wat de emotie is die de muziek zal gaan proberen te ontlokken. Dus je hebt het over scènes, je hebt het over van wat probeer je als regisseur, wat probeer je te vertellen met deze scène. Waarom reageert dit karakter zoals die reageert? Ja, dat is omdat hij dit en dit en dit voelt. En dan is aan mij de vertaalslag hoe ik dat in de muziek ga vertellen. Kijk, ik ga niet met de regisseur zitten en praten van, nou ja, als ik hier nou een klarinetlijntje omhoog doe en dan doet hier de fluit een lijntje omlaag en dan doe ik daar een synthesizer die pom pom pom pom pom doet. Dan dat inbeeldingsvermogen hebben 9 van 10 regisseurs niet. Dus daar heb je het niet over. Dat is een vertaalslag die ik maak. Dus ik profileer me volgens mij vooral als iemand die als filmmaker probeert te denken en iemand die wel met veel echte instrumenten werkt. Je hebt natuurlijk tegenwoordig in de industrie veel samples die, dus zodat je met je computer iets echt kan laten klinken. Maar ik ben er wel van overtuigd dat ik met samples kan ik je wel verdrietig maken, maar met een paar echte muzikanten kan ik je laten huilen. Er zit gewoon zoveel meer emotie in. Dus ja, dat is een beetje hoe ik mezelf probeer te profileren. Het is nou ook niet zo dat ik daar dagelijks mee bezig ben hoor. Dat is iets wat op een gegeven moment natuurlijk ook gewoon een beetje groeit.
1: Wat is volgens jou de verhouding man-vrouw binnen filmmuziekcomponisten?
3: Nou, die is ver te zoeken. Dat is nog lang niet waar het moet zijn. Net als volgens mij heel veel industrieën is het nog lang niet. Het is nog lang niet recht getrokken. En ik merk wel dat de afgelopen 10 jaar, 15 jaar... merk je daar wel een verschil in. Ik bedoel, het feit dat, dat vrouwelijke componisten niet alleen meer de kostuumdrama's tegenwoordig doen, maar ook gewoon Marvel-films, weet je wel. Dat vind ik een hele fijne om te zien. En ook niet meer dan logisch dat gewoon... Ik bedoel, daar zit wat mij betreft echt totaal geen verschil in. En ik merk het ook bij de opleiding waar ik lesgeef. Dat, ja, weet je, dan heb je ook bij de auditieronde gewoon heel veel dames ertussen zitten. En dat is erg goed voor de industrie, volgens mij.
1: Denk je dat er verschil te horen is tussen de soundtracks van mannen en van vrouwen?
3: Nee, totaal niet. Nee. Nee, volgens mij was er vroeger het idee dat vrouwen meer vanuit een soort van emotionele muziek kunnen schrijven. Maar dat vind ik onzin. Dat kunnen mannen ook. En vrouwen kunnen net zo stoer de Marvel films en weet ik veel wat doen als mannen, zeg maar. De spierballenmuziek. Dus dat is, volgens mij zit er echt totaal geen verschil in. Ja, tenzij er een soort van neuroscientist is die mij kan aanwijzen dat er in het creatief proces verschil zit. Ik geloof dat niet. Ik bedoel, als je naar van die oude foto's van het Concertgebouworkest kijkt, dan zitten, weet ik veel hoeveel jaar geleden, zaten daar ook alleen maar mannen, bij wijze van spreken. Dus dat zijn dingen die volgens mij enorm veel tijd nodig hebben. Te veel tijd nodig hebben. Maar ja, dat volgens mij gaat dat wel goed komen. Volgens mij, ook als je afgelopen jaren ziet, steeds meer vrouwen worden ook genomineerd voor Oscars en zo. Dus
1: ja, denk je dat de goede kant op gaat?
3: Gelukkig wel, ja. Ik zie daar absoluut... volgens mij over 10, 20 jaar is dat gewoon, hebben we het daar niet eens meer over. Tenminste, dat hoop ik en ik hoop dat het sneller gaat. Maar volgens mij is dat iets wat niet heel lang meer gaat duren.
2: De wereld van filmmuziek. De vrouwen vechten zich er doorheen. En het lijkt langzaam ook te lukken. 2 jaar na Rachel werd de Academy Award voor filmmuziek wederom gewonnen door een vrouw, door Anne Dudley, voor de film The Full Monty. En in 2020 won Hildur Guðnadóttir als 3de vrouw de Oscar voor Best Original Score, voor haar muziek voor The Joker. Het is een hele stap vooruit sinds 1935. Maar als je het terugrekent, is er wel nog een wereld te winnen. In Nederland heb je vrouwen zoals Ella die steeds meer bekendheid krijgen. Maar ook wij kunnen nog wel wat meer aandacht besteden aan de vrouwelijke helft van de componisten. Want als je eens kijkt naar de filmmuziek top 50 van NPO Radio 4, die elk jaar wordt samengesteld door de luisteraars, staat er geen enkele vrouw in. Pas ergens verder in de 80 komt Rachel Portman om de hoek kijken. Vind je het ook niet tijd voor een kleine revolutie? Pak Spotify erbij, ga op zoek naar de Rachels, Hildurs en Ella's van deze wereld en verdiep je in de geweldige muziek. Vind je favoriet en stem volgend jaar eens op een vrouw. 1 van de 50, dat moet wel lukken, toch? Ik stem hierbij alvast op de soundtrack van Chocola van Rachel Portman. Kan ik geen genoeg van krijgen. Ik laat je nu meteen even een stukje horen. Om je om te krijgen en misschien een beetje te overtuigen. Komt-ie aan. Leuk dat je luisterde naar deze special van de podcast Muziek is een vrouwelijk woord. Wil je op de podcast reageren? Of heb je misschien zelf nog een mooie toevoeging aan deze discussie? Laat het me weten via klassiek@avrotros.nl. Ik zou het ook leuk vinden als je een recensie achterlaat in Apple Podcast. En ben je benieuwd naar de muziek van alle vrouwen die we hebben besproken? Zoek dan naar de afspeellijst op het Spotify-kanaal van NPO Radio 4. En geloof me, de soundtracks zijn hartstikke de moeite waard. Niks leukers dan nieuwe muziek ontdekken en al helemaal van deze geweldige vrouwen. Bedankt en graag tot een volgende keer.
4: Ja, het was echt een avond vol met powervrouwen die in het zonnetje stonden. Dit was alweer het einde van de nacht van BNNVARA. Als het allemaal meezit, dan doet Philo Bos volgende week de show. Zit het niet mee, ja, dan hebben we het Nederlands elftal dat op dit tijdstip moet spelen. Dat is allemaal hartstikke leuk. Maar dat is allemaal zorgen voor morgen, voor volgende week. Voor nu kan je op gaan staan met Merel Wielaert. Die heeft weer een mooie uitzending van vroeg voor je klaarstaan. Ik wens je een prachtige dag. Drink lekker veel water, want het wordt heet. Ik spreek je snel weer. Dag.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon. Het blijft droog en er staat weinig wind. Het wordt 27 tot 32 graden en de komende dagen wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Het is bijna 1000 dagen geleden dat we in Nederland deze berichten binnenkregen.
3: Vanochtend vroeg werden vanuit de Gazastrook 1000 raketten afgevuurd op onder andere Tel Aviv.
4: Er volgen tegenaanvallen van het Israëlische leger. Gaza-stad ligt onder vuur en ook daar zijn mensen hun leven niet zeker. Hamas valt Israël aan en Israël slaat hard terug. Het ziet er niet naar uit dat deze geweldsexplosie snel zal stoppen.
5: Vroeg. Merel Wilaert.
2: Goedemorgen, dit is Vroeg van dinsdag 23 juni. In die 1000 dagen is Gaza gebombardeerd, wordt hulp niet toegelaten en zijn er meer dan 70.000 mensen vermoord. En dat aantal dat blijft met de dag oplopen. En ondertussen kijkt de wereld toe. Online nieuwsplatform The Marker staat stil bij 1000 dagen Gaza. En dat doen ze morgen in de Lux in Nijmegen met experts, duiders, maar ook met mensen die gevlucht zijn uit Gaza. Hoe kijken we terug en misschien ook al vooruit na die 1000 dagen geweld in Gaza? Ik ga erover praten met Juan Visser en Gaira Koops, journalisten bij het online nieuwsplatform The Marker. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, heel vrolijke hallo voor een zwaar onderwerp. Ja. Toch ook een live show hierover. Uitverkocht. Dat betekent dat mensen hier toch graag over geïnformeerd willen worden, zelfs in een theater. Wat was daar eigenlijk de reden ook voor om het op die manier te gaan doen, Gaira?
6: Nou, we zijn vorig jaar begonnen met ons eerste live event. En dat was in Paradiso met de podcast van onze collega's David Prebaert en Gijs Sanders. En we zijn, zoals je zei, inderdaad een online nieuwsplatform. Dus we proberen veel interactie te zoeken met ons publiek. Maar toch blijft het voornamelijk zenden. Mm-hmm. Dus we wilden toch een stukje dichterbij komen bij onze doelgroep. Dus daarom dachten we, weet je, laten we ook beginnen met het creëren van live events. En niet maar niet alleen omdat we op het toneel wilden gaan staan of op een podium wilden gaan staan, maar ook omdat we wel echt begaan zijn met dit onderwerp. En met dit onderwerp bedoel ik dan dus Gaza.
2: Ja, en ik kan me ook voorstellen, je zei het eigenlijk al, zenden. Natuurlijk komen er onder de content die jullie maken ook berichten binnen. Maar nu kunnen mensen live in de zaal in een soort gespreksvorm ook wel met jullie praten. Dat is een andere vorm van community building, denk ik, gewoon, of niet?
7: Ja, zeker. Nee, het is ook de bedoeling dat we veel vragen uit het publiek krijgen en dat ze ook echt het gesprek aangaan. En ja, we hebben inderdaad elke dag korte video's, max 3 minuten, korter zelfs. En het is nu wel fijn dat we juist de diepte in kunnen gaan en juist inderdaad het gesprek erover kunnen hebben.
2: Ja, en hoe? Want er komen hartstikke veel mensen langs. Daar komen we ongetwijfeld nog op terug. Inderdaad, misschien wel goed even, Geira, voor de mensen die niet weten wat de marker normaal gesproken doet. Gewoon zijn al korte filmpjes. Maar er zit wel een idee achter. Waar zijn jullie vindbaar? Wat is het precies?
6: Ja, precies. We zijn online vindbaar. Dus op social media, op TikTok, op Instagram, tegenwoordig ook zelfs op YouTube. En wij maken inderdaad korte video's, uitlegvideo's, kan je het misschien het makkelijkst zeggen. Dus wij geven duiding en context bij het nieuws. We maken het grote nieuws wat behapbaarder voor onze doelgroep. En onze doelgroep zijn voornamelijk jongeren, jongvolwassenen. Mm-hmm. En ja, dat doen we dus inmiddels al 3 jaar.
2: Ongelooflijk, hè?
6: Ja,
2: gaat hartstikke snel. Ja. Betekent wel, nou ja, daar komen we ook op terug, dat als je 3 jaar begint en je bent allemaal talenten en je gaat iets opbouwen en vrij snel daarna gebeurt zoiets ingrijpends als dit, dat ook heel veel impact heeft op je werk, kan ik me zo voorstellen.
6: Absoluut. Volgens mij klapte een paar maanden daarvoor ook nog eens het kabinet. Dus het was een bewogen jaar, 2023.
2: Ja, het is een snelle leerschool geweest voor een nieuw platform. Ja. Feiten, framing en persoonlijke verhalen, dat is de ondertitel van de avond in Nijmegen. Gewoon, waarom ligt hier de nadruk op?
7: Ja, vooral in het begin was er rondom Gaza, waren er veel vragen. Het was echt, er waren heel veel discussies. Er waren echt 2 kampen, die heb je natuurlijk nog steeds. Maar ook van de manier waarop het nieuws toen gegeven werd hierover. Mm-hmm. En vanaf toen kregen we eigenlijk al vragen vanuit het publiek van, oké, we lezen dit in bepaalde kranten, maar we hebben het gevoel dat het op een andere manier zit. En daarom is het meer daarover. Dus inderdaad, maar ook daarnaast, los van zeg maar nieuws uit Nederland, is het ook nieuws vanuit daar dat je veel framing voorbij ziet. Feiten die niet kloppen.
6: Yeah.
7: Ja, inderdaad. Voorbij ziet komen. Dus dat we ook eigenlijk een beetje laten zien van oké, als je dit ziet, dan moet je dit zeg maar ervan meenemen. Dus dat gaan we aan de hand doen.
6: En hier moet je opletten. Het is eigenlijk een stukje mediawijsheid dat we ook mee willen geven naast de persoonlijke verhalen. Ja. Want het is niet alleen maar praten over, maar ook praten met de mensen uit Palestina.
2: Ja, want feiten, framing en persoonlijke verhalen, 3 essentiële onderdelen natuurlijk als je zoiets groots context probeert te voorzien.
6: Ja.
2: Nou, feiten achterhalen, dat is voor een volger al ingewikkeld. Maar het lijkt me ook als journalist best ingewikkeld om dat te doen.
6: Ja, dus absoluut.
2: Hoe vlieg je het zelf aan om zeker te weten dat je bij de juiste getallen uitkomt?
6: Ja.
2: Dat je weet wie je bronnen zijn?
6: Ja, we proberen natuurlijk zo secuur mogelijk te werk te gaan. Maar eerlijk is eerlijk, wij zijn ook gewoon jonge journalisten. We zijn inmiddels al wel wat ervaren, maar ook weer niet zo ervaren. Maar wij proberen altijd zo transparant en secuur mogelijk te zijn. Dus wat ons misschien heeft onderscheiden van de rest van de mediaplatforms is dat wij best wel transparant waren in waar we onze bronnen vandaan haalden. We belden eigenlijk altijd met experts. En niet alleen maar met, laten we zeggen, witte journalisten van middelbare leeftijd. Mm. Maar ook echt de mensen die daar zitten.
2: Ja. Ja, en dus ook, dat zie je bij jullie films of filmpjes. Films moet je horen, alsof jullie elke dag een documentaire plaatsen.
6: Ja.
2: altijd de bronnen erbij vermeld, hè. Dus dat je in ieder geval ook als volger weet wat ik hier ook van moet vinden. Dit zijn in ieder geval de mensen waar zij dit vandaan hebben gehaald.
7: Ja.
2: Oké, we gaan er zo meteen uitgebreid over doorpraten, maar we gaan eerst luisteren naar muziek van Stromae met Papa Ute. En heb je nou vragen aan deze 2 markers, dan kan dat in de NPO luisterapp.

0: Juan Visser en Gaira Koop zijn vandaag te gast. Zij zijn beide journalist bij het online platform De Marker. En we staan stil bij 1000 dagen Gaza. Vroeg. Merel Wielaert. Ja, die 1000 dagen Gaza, daar staan we bij stil omdat zij theater ook ingaan. Dat klinkt dan alsof er iets fantastisch aan zit te komen. Dat is ook zo, maar natuurlijk niet een toneelstuk. Nee, er is interactie met het publiek, er komen experts langs. Omdat het belangrijk is om deze community van het platform ook naar het live toneel te brengen. Gewoon, laten we even teruggaan in de tijd. Bijna 1000 dagen geleden dus. Het was zaterdag, 7 oktober 2023. Wat weet je nog van die dag?
1: Ja, ik weet nog inderdaad dat die nieuwsberichten binnenkwamen en dat ik ook wist van dit is onderdeel van iets groters. Dat sowieso had ik er dingen daarvoor al wel over gezien, maar meer eigenlijk online eigenlijk. Dus op TikTok dat ik er mensen over zag praten en niet per se uit de kranten zelf. Omdat, ja, ik weet het niet. Dat werd toch niet zo groot opgepakt daarvoor voor mijn gevoel, in ieder geval niet bij mij.
0: Dus je bedoelt alle contexten die gaan over Israël en Palestina, ja, voor 7 oktober, ja, kwam in je hoofd wel eens voorbij?
1: Ja, maar, ja, ja, ja. Maar ja, nou, sinds toen, dat was dus het eerste jaar dat ik dan als journalist aan de gang was. En toen ben ik er helemaal ingedoken. Omdat ik wist van, wij werken meestal eigenlijk altijd wel van maandag tot vrijdag bij De Marker. Toen wist ik van, als het weekend voorbij is, dan gaan we hier iets over maken. En wil ik eigenlijk alles erover weten dat erover te vinden valt.
0: Ja, en hoe doe je dat dan? Betekent dat heel veel boeken aanschaffen? Betekent dat op Wikipedia in allerlei tunnels terechtkomen? Hoe moet ik het zien?
1: Ja, nee, voor mij is dat inderdaad dat ik dan eigenlijk online alles op gaan zoeken. Dus dat zijn dan Wikipedia's, maar dat zijn inderdaad nieuwsartikelen, maar dus ook juist op social media, dus op Instagram en TikTok. Omdat vooral rond dit onderwerp was daar gewoon verschillende kanten die belicht werden. Dus je had inderdaad de kant van de Nederlandse nieuwsartikelen, maar ook van online. En dan, ja, Wikipedia die een beetje daar tussen allemaal gaat.
0: En ook gewoon een wereldbol die daar in zich heel natuurlijk anders naar kijkt. Hè? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat de berichtgeving of de invalshoek op Al Jazeera er anders uitziet dan hoe wij dat doen. Hoe was het voor jou, Gaira?
2: Ja, even how do I make this about me? Ik kan me nog herinneren dat ik toen voor het eerst sinds een lange tijd niet kon slapen, omdat ik zo in mijn hoofd aan het malen was over hoe ik dit dan maandag bespreekbaar moest maken met mijn collega's. Want er werd natuurlijk in onze groepschat ook in het weekend al werden er al berichten gedeeld. En het was toen heel erg vanuit westers-Israëlisch perspectief. En toen dacht ik van, hé, maar wacht eens even. Deze situatie is niet vandaag begonnen. Dus daar moeten we ook rekening mee houden, jongens. Laten we niet voor deze blinde vlek vallen. Dus ik was wel in mijn hoofd bezig met, oké, wat voor video's zouden we hierover kunnen maken? Wat voor duiding zouden we kunnen geven? Welke experts moeten we bellen? Mm-hmm. Hoe kunnen we deze hele geschiedenis van, ja, eigenlijk meer dan een eeuw uitleggen in een video van 2,5 minuut? Dat kan natuurlijk helemaal niet. Mm. Uiteindelijk hebben we 2 delen gemaakt zelfs van die eerste video. Dat was wel echt nodig, ja, maar bij lange na niet genoeg.
0: Nee. We gaan zo even naar een kort stukje luisteren. Maar wat ik zo interessant vind, is wat ik bij jullie eigenlijk beide hoor, is dit gebeurt. Het was natuurlijk verschrikkelijk. Het was heel heftig. Het eerste wat heel veel nieuws doet, onder andere zelf ben ik daar ook een onderdeel van, is dat je heel erg op het moment reageert. Hè? Dus er is een gruwelijke aanval. Dan wil je die aanval zo goed mogelijk duiden. En ik hoor bij jullie eigenlijk dat er ook wel meteen een gedachte was, nee, dit moeten we juist niet alleen maar op het moment gaan richten. Dit heeft context. Mm. Maar jullie wisten dus ook al heel veel over die context.
2: Ja, ja, klopt. We wisten van, ja, in ieder geval als ik voor mezelf mag spreken en ook voor Gan, wisten wij al van het conflict, een beetje zacht gezegd, in Palestina. Maar ik kon ook wel begrijpen dat heel veel mensen dat niet wisten, natuurlijk. Mm. Want het was niet on top of mind bij heel veel mensen. Het was niet het eerste nieuwsartikel op een hoofdpagina. Dus ik had ook al wel het gevoel van, oké, dit is eigenlijk een beetje onze plicht als jongerenplatform om, ja, hier dus duiding bij te geven. Mm. En tegelijkertijd, ja, dan moeten we toch altijd een beetje bij vermelden, tegelijkertijd het leed erkennen van, ja, er is inderdaad iets ergs gebeurd en dit is wat hiervoor gaande was.
0: Ja, ja, precies. Ja, dat is soms ook best wel een moeilijke balans, denk ik, hè? Want we hadden het net over feiten, framing, woordgebruik doet ertoe.
2: Absoluut.
0: De zwaarte. Laten we heel even luisteren naar de eerste video, tenminste een gedeelte daarvan, die jullie daarover hebben gemaakt.
1: Israël en Palestina. Misschien wel het meest ingewikkelde conflict ter wereld. Afgelopen zaterdag viel de Palestijnse extremistische beweging Hamas Israël aan. Hoewel dit een onverwachte aanval was, gaat er heel wat ingewikkelde geschiedenis aan vooraf. Vandaag leggen wij jou aan de hand van 5 jaartallen uit hoe het allemaal begon. In 1917 belooft Groot-Brittannië met de Balfour-verklaring de Joden een eigen plek in Palestina. De plek waar de wortels van het Jodendom liggen. Deze verklaring geeft vele Joden hoop op het stichten van een eigen staat. Veel Arabieren zijn woedend. In 1916 hadden de Britten hen een onafhankelijk Arabisch koninkrijk beloofd.
0: Ja, Juan, dit was dus een van jouw eerste video's. Nou, meteen hierover. Hoe hoor je het eigenlijk terug?
1: Ja, ik ben eigenlijk bang voor wat ik ga zeggen, want ik weet helemaal niet meer in hoeverre dit allemaal klopt.
0: Okay.
1: Dat ik natuurlijk destijds moesten we zoveel in korte tijd in een kleine video proppen. Dat ik denk dat als we nu als, opnieuw zouden doen, dat we het wel anders zouden doen.
2: Het klopt wel hoor. Ik heb het laatst nog gecheckt. Dat wel, maar het zijn inderdaad zoveel
0: details. Maar wat bedoel je daarmee? Als je denkt van jij zegt eigenlijk de feiten kloppen wel.
2: Ja.
0: Maar wat had je anders gedaan nu je het terug hoort?
1: Nou, we hadden toen inderdaad voor 5 data gekozen, maar na de hand zijn er gewoon zulke belangrijke data niet genoemd. Volgens mij zit de NAKBA er niet eens in, bijvoorbeeld.
0: Mm.
1: En nu, 2-3 jaar zelfs later zijn, dan zitten we natuurlijk veel meer in het onderwerp en weten we veel beter van, maar als we dan 5 data hadden kiezen, dan waren die misschien.
2: Ja, maar dat is natuurlijk ook al een beetje het lastige van ons werk. Het is wel echt kill your darlings. We kunnen niet alles in een video van 2,5 minuut stoppen. We willen altijd zoveel mogelijk context en nuance geven, maar soms kan dat gewoon niet.
0: Mm.
1: Nee.
0: En ik bedoel, het mag toch ook gewoon dat een verhaal zich ontvouwt. Je hebt de tijd, misschien niet in een letterlijke explainer, maar je zou er morgen weer een kunnen maken. Of
2: absoluut.
0: Het is ook een uitbouwend verhaal.
2: Ik denk dat er in 3 jaar tijd geen week of misschien 2 weken voorbij is gegaan waarin we het niet over Gaza hadden.
0: Mm. Gaira, is er voor jou ook, even los van dat dit natuurlijk een verschrikkelijk moment was, ook wel een eikpunt misschien in het hele verhaal, de hele geschiedenis. Wat heb je er zelf eigenlijk van geleerd? Of wat ben je wijzer geworden over dingen die je nog niet wist voordat het zo uit de hand liep?
2: Nou, ik moet zeggen dat sommige dingen wist ik al wel, maar het is mij wel echt duidelijk geworden hoe transparant Israël eigenlijk is in hun militaire strategieën. Dus je merkte op een gegeven moment wel echt dat ze bezig waren met een soort propagandamachine. En als ik dan even wat verder ging lezen, even wat verder ging kijken dan mijn neus lang was, dat ik achter, tussen aanhalingstekens, de waarheid kwam.
0: Mm.
2: En als ik dat niet had gedaan, dan was ik inderdaad wel in die beeldvorming / framing getrapt. Dus dat is wel iets wat ik de afgelopen 3 jaar wel meer heb geleerd.
0: En
2: hoe ik zelf het nieuws moet lezen als journalist.
0: Ja, precies. En wat bedoel je dan? Heb je voorbeelden, top of mind?
1: Wat ik heel tekenend vind is dat afgelopen weekend Netanyahu bijvoorbeeld in een conferentie zei dat hij veel meer in wil nemen van Gaza dan er in het staakt het vuren akkoord werd gezegd.
0: Hmm.
1: En voor mij is dat inderdaad tekenend wat jij zegt van hoe transparant Israël eigenlijk is in deze overtredingen, maar ook nog hoe dat mogelijk gemaakt wordt. En het wordt mogelijk gemaakt doordat het Westen dat allemaal toelaat. Dit zou Netanyahu niet zeggen als hij wist dat hij ervoor beboet zou worden, maar dat wordt er niet, want het wordt allemaal toegelaten.
0: Ja. Ja,
2: je ziet het ook best wel veel in nieuwsartikelen. In ieder geval in het eerste jaar, denk ik, dat er vooral in de eerste, laten we zeggen, 3 alinea's vanuit Israëlisch perspectief werd verteld. Dus er zijn 20 journalisten gedood. Maar dit is omdat Israël dacht dat Hamas daar bezig was. Mm. En Hamas dit en Hamas dat. En
0: dus
2: Israël gaat er onderzoek
0: Israël
2: naar doen.
0: Ja.
2: Maar die komt dan uiteindelijk niet met bewijs. En dan gaat het weer aan ons voorbij.
0: Mm. Ja, en ook hoe moet je dat duiden? Hè? Aan de ene kant heb je een aantal Israëliën, is een hele belangrijke regeringsmedewerkers, moet je mij horen het zeggen. Een Ben-Gvir, een Smotrich, die openlijk zeggen wat ze willen, namelijk een groter Israël. Alle Arabieren dood, Libanon wegvagen.
2: Uitroeien van een bevolking.
0: Het is niet alsof ze het onder stoelen of banken steken. Dat is eigenlijk wat jullie bedoelen te zeggen.
2: Klopt.
0: Ja. En heb je dan toch het gevoel dat wij dat hier af en toe proberen te te
2: bagatelliseren?
0: Ja, te bagatelliseren, te plaatsen in een soort van, maar dat zeggen zij, maar dat is niet heel Israël, dus dat moeten we dan toch bagatelliseren.
2: Ja, inderdaad. Nou, ik schrik er eigenlijk van dat wij er in Nederland in ieder geval niet echt van schrikken.
0: Mm.
2: Dus dit soort uitspraken doen ze openlijk, doen ze op social media, doen ze in persconferenties.
0: Maar niet van schrikken of niet serieus nemen? Je zou ook kunnen zeggen,
2: denk ik.
0: Kom op, het is best helder wat de wens is hier.
1: Ja, inderdaad, van hoe duidelijk willekeur kan je nog zijn? Zeg maar, wat is voor nodig? Ze zeggen zelf wel precies wat het plan is. En toch inderdaad worden, denk ik, ja, ja, doen ze alsof ze niet zien.
2: Ja, en
1: of willen ze
2: het
1: gewoon niet zien?
2: Vanuit de Nederlandse politiek wordt er bar weinig gedaan.
0: Juist omdat jullie natuurlijk ook bewegen op de sociale media en ook in een doelgroep die gewend is om daarmee om te gaan, dus die heel veel gebruik maakt van de interactie. Wat zijn de voornaamste opmerkingen of vragen die jullie krijgen? Want dit is natuurlijk een onderwerp waarvan je weet, je krijgt veel steun, maar ook ontzettend veel haat op je. Is dat veranderd eigenlijk in de loop der tijd gewoon?
1: Ja, ik denk dat het in het begin, dus dat rond oktober 2023, dat het toen meer eigenlijk over de media ging. Dus dat er inderdaad toen vanuit veel kanten nog meer vanuit Israël, zeg maar, als Israël als bondgenoot werd, werd nieuws gegeven bij sommige kanten, hoor, sommige nieuwsites. En dat er toen bij ons meer een vraag was van oké, maar volgens mij is het verhaal, steekt het net iets anders in elkaar, dus kunnen we dat doen? En toen, nu is er veel veranderd in 3 jaar tijd. Dus inderdaad, wordt er meer duiding gegeven en meer context. En zit er minder verschil tussen en zijn de vragen meer nu gewoon inhoudelijk over, wat is er nu aan de hand en wat moeten we nou van zo'n staakt het vuren denken, bijvoorbeeld? In hoeverre is dat een staakt het vuren?
0: Ja, hoe moet je die woorden überhaupt wegen als je tegelijkertijd ziet wat er gebeurt?
2: En ik denk dat de berichtgeving ook wel echt veranderd is in de loop der tijd en de woordkeuze ook. En wij groeien ook mee. Ja, buiten ons, maar ook bij onszelf
1: ook
2: hoor.
1: Onszelf.
2: Ik bedoel, woordkeuzes ook gaan veranderen te zijn de tijd. Want Een voorbeeld wat ik kan noemen is dat ze gewend zijn aan het woord het Midden-Oosten, maar dat is een heel eurocentrische term. Dus ons publiek of onze doelgroep wees ons erop van hey, dat is een eurocentrische term, kunnen jullie niet beter Zuidwest-Azië gebruiken? Dat hebben wij dan dus overgenomen. En wij waren denk ik ook wel een van de eerste online platforms die gebruik maakte van het woord genocide of genocidale daden.
0: Ja, want zeker dat was nogal, en dat is het nog steeds, een heet hangijzer. Waarom kozen jullie ervoor om toch een van die eerste te zijn?
1: Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat het naar aanleiding was van iemand vanuit de VN die het zo had benoemd. En wij hadden zelf opgezocht van waarom wordt inderdaad genocide niet gebruikt. En nou, dat heeft een hele juridische definitie. Dus dat kost jaren voordat het daadwerkelijk ingesteld wordt. En ook bij andere genocides in de geschiedenis is het pas jaren nadat genocide geweest is zo benoemd. En wij zeggen, het hoeft niet, we hoeven niet daarop te wachten voor te weten dat het een genocide is. Dus inderdaad, als er experts op dit gebied of mensen vanuit de VN zijn die dat zo noemen, dan kunnen wij dat gewoon zo noemen.
0: Ja, ja. En zeker als we als nieuwsmakers ervan uit willen gaan dat we de experts nog steeds als leidend zien, hè? Oh, je omdat je fake news wil voorkomen. Het is niet één expert. Dus op een gegeven moment maak je dus de overweging, hey, als dit uit zoveel erkende bronnen wordt benoemd, hebben wij ook een plicht. Hè? Want we hebben als land ook een plicht om genocide te voorkomen.
2: Absoluut. En ik bedoel, taal is alsnog ontzettend belangrijk. Op een gegeven moment werd er ook heel veel gesproken van, er zijn duizenden mensen omgekomen. Nou, dat klinkt alsof ze zomaar bij bosjes zijn neergevallen. Nee, op een gegeven moment zijn we
0: gegaan
2: voor woorden zoals gedood of vermoord. Want dat is inderdaad wat er feitelijk is gebeurd.
0: Mm.
2: Dus daarin is taal ook wel echt ontzettend belangrijk. En ook iets wat we gaan bespreken tijdens onze avond in de Lux.
0: Ja. Ja, ik moet zelf altijd denken aan mensen die gegijzeld zijn. Hè? Omdat we dat natuurlijk in de context van de Israëli's die door Hamas gegijzeld waren zeiden. Maar als we het over Palestijnen hebben die gevangen zijn in Israël, spreken we over gevangenen. Maar
2: dan klinkt het ineens juridisch. Zo van, ze zijn opgepakt met een legitieme reden.
0: Alsof het rechtmatig
2: is. En ze krijgen een juridisch proces en een rechtszaak. Terwijl dat helemaal niet het geval is geweest.
0: Mm. Ik vroeg natuurlijk ook even naar de reacties in het begin en de reacties die je nu krijgt en hoe die zijn veranderd. Maken jullie ook echt daadwerkelijk video op basis bijvoorbeeld van vragen die jullie binnenkrijgen? Dat je denkt van, hé, wat een goede input eigenlijk.
1: Ja, absoluut.
2: Regelmatig.
1: Ja, ik denk dat wij de onderwerp van onze video ten eerste kiezen uit het nieuws natuurlijk. Dus wat ze lezen dat er is gebeurd. Maar het is ook gewoon wat we zien spelen binnen onze doelgroep. Dus jongeren. En dat is onder andere door wat we online zien. Maar bijvoorbeeld ook inderdaad als we zien dat over een bepaald onderwerp veel vragen zijn.
0: Ja.
1: Dat we weten van oké, hier willen mensen meer over weten. Dus dan moeten we daar wel aandacht aan besteden.
0: Kan je er een aantal herinneringen waarvan je dacht, oh, wat een goede vraag. Dat is wel echt een insteek die voor ons ook journalistiek belangrijk is en interessant is om uit te zoeken.
1: Ja, ik denk dat we om in dit onderwerp te blijven, op een gegeven moment een soort rubriek hadden. Dat noemden we Wordsplainer. En dat was omdat er veel woorden waren, veel termen, waarvan mensen niet precies de definitie wisten. Dus we hebben daar pogrom gehad, omdat Femke Halsema dat toen riep rond de Maccabi-rellen. We hebben staakt het vuren gehad, omdat het inderdaad de vraag was van, maar wat is een staakt het vuren eigenlijk? Ja. Genocide misschien ook, of misschien juist niet, omdat het zo'n moeilijke definitie had, of meerdere definities.
2: Antisemitisme hebben we ook uitgelegd. Ja.
1: Ja, dus dat was dan echt een hele rubriek eigenlijk om op vragen antwoord te geven.
0: Ja, en dus ook omdat die behoefte er blijkbaar was. Mensen die dachten, hey, ik lees dit soort woorden heel vaak, maar wat betekenen ze eigenlijk?
2: Ja, precies. Ja.
0: Want even, welke leeftijd bedienen jullie het meest?
2: Nou, onze doelgroep is eigenlijk, laten we zeggen, 17 tot 23, tot en met 23, zoiets.
1: Ja, iets ouder, omdat het eigenlijk studenten, zeg maar, is.
2: Ja, dus, ja. Studenten, inderdaad. Ja. Maar we bereiken, denk ik, tot...
1: mid-20 misschien,
2: tot
1: gemiddeld.
2: 20, 28, zoiets.
0: Nou, maar dat is precies, denk ik, inderdaad een doelgroep waarvan je kan zeggen, ze zijn pas 23, dus leg maar eens ineens iets uit wat al jaren en jaren speelt en waarvan de wortels decennia geleden liggen.
2: Klopt, en misschien scheelt het ook wel dat wij, we zijn nog steeds jong, maar toen waren we nog jonger, dat we eigenlijk een beetje de doelgroep waren. Dus het klinkt misschien cliché, maar we maken nieuws voor jongeren, door jongeren.
1: Ja, sommige van ons zijn nog steeds de doelgroep, hoor. Geira is wat ouder. Daar heb ik soms een grapje over.
0: Maar, soms maken jullie daar een grapje over. Sterker nog, sinds jullie 3 jaar geleden begonnen, werd dit grapje al gemaakt. Ja.
2: Absoluut.
0: Sorry, Geira.
2: Ik ben de oudste en meest wijze, inderdaad. Ja. Nee, maar ik denk dat dat wel echt heel erg scheelde, ook in welke woorden we gebruikten. Mm. Op wat voor manier we overkwamen op beeld. Ja. Ja.
0: Nogmaals, we weten dat dit een onderwerp is wat gepolariseerde reacties oplevert. Absoluut. Ik heb wel het idee dat dat is veranderd in de laatste 3 jaar. Kan ik ook vanuit deze stoel zeggen. Wij hebben namelijk ook een NPO-luister-app. We komen anders dan bij jullie ook wel eens berichten binnen.
2: Ja, ja, ja.
0: Die gaan nog steeds van heel kritisch naar soms her en der ook wel wat bemoedigend. Maar jullie zijn ook nog eens in beeld.
2: Ja.
0: Vond je of vind je dat nog steeds spannend als het over dit onderwerp gaat? Gewoon?
1: Ik had het vooral in het begin, omdat ik inderdaad wist dat er heel veel verdeelde meningen over binnen zouden komen. Maar eigenlijk, als het over dit onderwerp gaat, gaat het vooral over de inhoud. Dus inderdaad, het is wel altijd inderdaad dat als we iets van Gaza benoemen, dan hebben we wel altijd Hamas-strijders en dat soort dingen genoemd. Maar dat is eigenlijk meer op het platform dan op de man zelf.
0: Oké, dus niet dat als jij op straat loopt, dat je je zorgen maakt dat mensen je herkennen hierover. En dat,
2: nee. En ik vraag me ook af waar mensen denken dat we het voor doen. Ik bedoel, het enige, tussen aanhalingstekens, wat wij doen, is bijvoorbeeld bepaalde machtsverhoudingen blootleggen, de situatie daar uitleggen, niet alleen vanuit Westers perspectief, maar ook vanuit Zuidwest-Aziës perspectief de situatie kunnen uitleggen. Wij komen op voor mensenrechten, gewoon algemene mensenrechten van een andere bevolking. Dus wat is daar zo verkeerd aan, denk ik dan? Dus als je me dan een linkse Hamas-terrorist noemt, ja, die kortzichtigheid kan ik wel naast me neerleggen. Mm. Ja.
0: Zelf al veelvuldig herhaald, de beeldvorming is wel degelijk aan het verschuiven. Zien jullie als makers ook een beetje waar dat misschien wel is gaan gebeuren? Heb je een gevoel dat je een soort switchpunt kan geven?
1: Ja, ik denk dat het grootste moment hiervoor was de Maccabi-rellen. Omdat het toen gewoon heel erg blootgelegd werd dat er nieuws gegeven werd vanuit inderdaad een bepaald beeld dat in ieder geval Nederlandse journalisten hadden als Israël als bondgenoot, zeg maar. Dus er werd ervan uitgegaan dat zij de goede waren en dan de rest niet goed. En toen, onder andere door een video van Bender, werd een andere kant laten zien vanuit social media. Dus niet vanuit traditionele media.
2: En toen werden de ogen geopend, inderdaad.
1: Ja, er hebben ook bijvoorbeeld kranten, volgens mij het Parool, dat weet ik niet helemaal zeker, maar volgens mij het Parool zelfs excuses aangeboden voor de manier waarop ze toen bericht hadden gegeven.
2: Heel veel media hebben hun nieuwskoppen aangepast ook. Ja. Dat merkte je ook al heel erg gauw.
0: Ja. Tegelijkertijd weten we ook dat gesprek gelukkig gevoerd wordt. Hè? Als je kritiek moet geven op jezelf, dat je dat openlijk moet doen. Maar de schade was eigenlijk al gedaan.
2: Schade was eigenlijk al gedaan, inderdaad. Maar misschien
0: lijkt me bij
2: was dit
0: onderwerp ook,
2: wel... ook
0: ingewikkeld. Want je wil er als nieuwsmaker bovenop zitten. Nou, in dit geval zaten er heel veel mensen naast. Dan moet je daarna excuses aanbieden. Maar je bent wel een week verder. En in de tussentijd is het woord pogrom overal al gevallen. De Israëlische regering heeft daarover getweet en geïkst.
2: Zeker. Maar tegelijkertijd werd er ook veel gedeeld over deze beeldvorming. En dat inderdaad al die nieuwsmedia hun koppen hadden veranderd. Dus ik vond het tegelijkertijd ook wel een eye-opener voor heel veel mensen. Hmm. Om te zien hoe framing kan werken. Want toen werd framing ook heel erg benoemd. Ja. Dus toen leerden mensen van oké, hoe kan ik het nieuws dan wel beter lezen?
0: Zijn er ook dingen die jullie bijvoorbeeld door die Maccabi-rellen zelf wel eens even laten liggen? Omdat je denkt, voordat we hier ad hoc meteen allemaal explainers over gaan geven, soms kan het ook goed zijn om even 3-4 dagen te

0: dat in ieder geval Nederlandse journalisten hadden als Israël als bondgenoot, zeg maar. Dus er werd ervan uitgegaan dat zij de goede waren en dan de rest niet goed. En toen, onder andere door een video van Bender, werd een andere kant laten zien vanuit social media. Dus niet vanuit zeg maar, traditionele media.
1: En toen werden de ogen geopend, inderdaad.
0: Ja, er hebben ook bijvoorbeeld kranten, volgens mij het Parool, dat weet ik niet helemaal zeker, maar volgens mij het Parool zelfs excuses aangeboden voor de manier waarop ze toen bericht hadden gegeven.
1: Heel veel media hebben hun nieuwskoppen aangepast ook. Ja. Dat merkte ze ook al heel erg gauw.
2: Ja. Tegelijkertijd weten we ook dat gesprek gelukkig gevoerd wordt. Hè? Als je kritiek moet geven op jezelf, dat je dat openlijk moet doen. Ja. Maar de schade was eigenlijk al gedaan.
1: Schade was eigenlijk al gedaan, inderdaad. Maar
2: dat
1: misschien
2: blijft
1: me
2: bij
1: dit
2: onderwerp
1: ook
2: wel ingewikkeld. Want je wil er als nieuwsmaker bovenop zitten. Nou, in dit geval zaten er heel veel mensen naast. Dan moet je daarna excuses aanbieden. Maar je bent wel een week verder. En in de tussentijd is het woord pogrom overal al gevallen. De Israëlische regering heeft erover getweet en geïxt.
1: Zeker, maar tegelijkertijd werd er ook veel gedeeld over deze beeldvorming. En dat inderdaad al die nieuwsmedia hun koppen hadden veranderd. Dus ik vond het tegelijkertijd ook wel een eye-opener voor heel veel mensen. Mm. Om te zien hoe framing kan werken. Want toen werd framing ook heel erg benoemd. Ja. Dus toen leerden mensen van maar hoe kan ik het nieuws dan wel beter lezen?
2: Zijn er ook dingen die jullie bijvoorbeeld door die Maccabi-rellen zelf wel eens even laten liggen? Omdat je denkt, voordat we hier ad hoc meteen allemaal explainers over gaan geven, soms kan het ook goed zijn om even 3-4 dagen te wachten en jezelf beter te informeren voordat je dus iets de wereld inslingert.
0: Ik denk, ik denk als het gaat om, tenminste dat heb ik bij mezelf in ieder geval, dat als het gaat om oorlog, als bijvoorbeeld nu kijk naar Libanon en dan als het gaat over of Iran met bestanden en inderdaad staakt het vuren en dat soort dingen, van er wordt gezegd door een Trump of door iemand anders dat er een bestand aankomt en dat dit en dit en dit gaat gebeuren, dat ik bij mezelf eerst even iets heb van eerst kijken of het er komt en dan kijken wat er dan van komt. Want er kunnen wel woorden gezegd worden, maar zolang je niet weet wat de daden daarbij zijn, dan is het misschien even beter om af te wachten.
1: Ja, en ik denk dat we een bepaalde diversiteit ook wel echt belangrijk vinden. Dus daar proberen we ook wel secuur in te zijn. Dus stel je voor, we kunnen die dag nog een witte Midden-Oosten-expert aan de lijn krijgen. Dan wacht ik liever nog een dag, zodat ik iemand uit dat gebied aan de lijn kan krijgen voor wat meer informatie.
2: Ja.
1: Maar die perspectieven naast elkaar te leggen.
0: Ja, precies. Nou, dat we ze allebei spreken.
1: Ja, zeker.
2: Ja, dat is een mooie afweging. Maar juist dat werd steeds ingewikkelder, want journalisten zijn gewoon in grote mate vermoord.
1: Ja, absoluut. Ja. Er zijn sinds het begin van, eigenlijk sinds 7 oktober 2023 zijn er uit mijn hoofd 260 of 270 journalisten gedood door
0: Palestijnse journalisten. Ja,
2: ja. Ja, dus kom maar eens aan informatie uit die kant. De enige kanalen die we openlijk kunnen bereiken is natuurlijk het frame vanuit de Israëlische regering. Het is makkelijker dan een journalist ter sprake of ter plaatse spreken.
1: Ja, absoluut. Ja, dus het wordt gewoon duidelijk hoe de mond gesnoerd wordt van de Palestijnen.
0: Ja.
2: Oké, we gaan nog even naar muziek. Ook om daarna dus weer terug te komen bij het hele idee dat mensen vragen in kunnen sturen. Daar ga ik zo eens even naar kijken of dat eigenlijk al is gebeurd. Stel ze dus vooral in die NPO Luister-app.

0: Het is vroeg van dinsdag 23 juni. Al bijna 1000 dagen volgen wij het nieuws uit Gaza, dat sinds de aanval van Hamas op 7 oktober 2023... bijna onafgebroken wordt aangevallen door Israël. Nog steeds lijkt er geen verbetering te zijn voor de mensen daar. Sinds het geweld losbarstte zijn er meer dan 70.000 mensen vermoord. Dat zijn dan ook nog eens de getallen die we weten, en niet wat er allemaal nog bij komt. Een groot deel van hen is burgers, kinderen. Nieuwsplatform De Marker staat morgen in de Lux in Nijmegen stil bij 1000 dagen Gaza. Ik moet erbij zeggen, het is al uitverkocht. Wat hopen zij de mensen daar mee te geven? Daar praat ik over met Marker-journalisten Gaira Koops en Juan Visser.
1: Luister ook de podcast van Vroeg.
2: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
0: Ja, normaal zou je zeggen, je hebt nog een beetje reclame voor de laatste kaarten, maar het is dus al verkocht. Hoe snel was het eigenlijk uitverkocht?
3: Binnen 3 weken denk ik, zoiets. Ja, ja. Ik bedoel, we gaan dus naar Nijmegen toe, naar de Lux in Nijmegen. Want we wilden ook buiten de Randstad, hè, en eigenlijk naar onze doelgroep toe gaan.
4: Ja, goed.
3: Dus ja, er waren niet heel veel kaarten beschikbaar voor een relatief klein podium. Dus het is snel gegaan, ja.
0: Wie komen er eigenlijk allemaal?
4: Nou, we hebben verschillende onderwerpen en verschillende mensen daarbij. We beginnen eigenlijk over de geschiedenis en ook over de feiten. We doen dat met Michiel Servaas van Oxfam Novib en met Lotfi El Amidi. Hij is journalist en schrijver. We gaan het hebben over ook over media en framing en dat soort dingen. En dat doen we met Eline Dirakshan en met
3: Abdel Bouzerda.
4: En we hebben ook persoonlijk verhalen. We hebben dat van Samar Shad. Zij is gevlucht uit Gaza als meisje. En met
3: Salih El-Sadi. En hij was werkzaam als arts in Gaza.
0: Okay.
3: Dus hij zat er bovenop.
4: Ja. En we hebben Strijder, die doet een performance. Ja. En Gijs, onze collega, hij is meegeweest op de flotilla. Dus die gaat
0: even lesminute. Ja. Wie is dat ook alweer?
3: Oh, maar daar gaan we het zo nog over hebben natuurlijk.
0: Zeker, ja. zeker. Nee, ik sloeg even aan op het onderdeel persoonlijke verhalen. Hè, want dat lijkt me juist het ingewikkeldste bij hoe jullie werken met die korte explainers. Ja, probeer maar eens een verhaal neer te zetten zonder dat je het gevoel hebt dat je mensen afkapt midden in hun trauma. Of dat je het gevoel hebt, ik kom alleen maar halen in plaats van geven. Hoe gaan jullie om met zo'n zwaar onderwerp en dan niet vanuit de helikopterview als nieuwsmaker, maar juist op het moment dat je dus ook de human interest kant eigenlijk.
3: Ja, ik probeer het wel echt een beetje persoonlijk te maken, want soms kijk je alleen maar naar de cijfers en dat gaat dan zo snel voorbij. Dan is het van, oh ja, er zijn weer 20 mensen gedood, onder wie 5 kinderen. En dan volgende dag eenzelfde soort bericht. Dus daar word je misschien een beetje, daar raak je een beetje verdoofd van soms, denk ik.
4: Ja, dus en dat werkt ook niet. Het is bewezen dat, zeg maar, als je 10.000 doden hoort of 60.000 doden, dat verschil kan je als mens zelf niet maken. Het zijn gewoon veel doden. Dus dat, op een gegeven moment doet dat inderdaad ook niks meer.
3: Ja, dus ik probeer ook wel gewoon echt persoonlijke, gedetailleerde verhalen te lezen van de mensen daar zelf. Mm. En
4: het is alleen inderdaad moeilijk om dat in video's te stoppen, want ja, daar heb je dan maar 2 minuten voor. Ik denk daarom dat we het ook zo graag op deze avond doen, omdat er dan gewoon de diepte in gegaan kan worden met mensen en haar echte gezichten.
3: En er zijn natuurlijk echt ontzettend veel verschrikkelijke beelden die wij als journalisten natuurlijk hebben gezien. En soms twijfelen we wel van, ja, moeten we dit eigenlijk aan ons publiek, aan ons jonge publiek laten zien? Aan de ene kant denk ik van, ja, dit is gewoon de realiteit en dat moeten mensen onder ogen zien te komen. Mm. Aan de andere kant kan het natuurlijk wel echt chockerend zijn.
0: Ja, traumatiserend.
3: Ja, absoluut.
0: Voor de mensen die daar leven of niet meer leven natuurlijk het meest. Maar dat is zo, hè? Of je nou 20.000 of 70.000 doden hoort, het is allebei veel. Dus het brein stopt op een gegeven moment ergens. Tegelijkertijd is als je er dus voor kiest, hè, om dat een gezicht te geven, om te laten zien hoe ziet eigenlijk een genocide eruit, hoe gruwelijk het ook is, maar je wil dat dan wel laten zien als dat misschien wel alarmerend werkt voor mensen, toch? Ik bedoel, je kan die getallen blijven noemen, maar die beelden is misschien een ander verhaal. Zou jij daar sneller voor kiezen? Hoe gaat zo'n redactieoverleg? Als je verbeelden voorbij ziet komen en de keuze gaat gemaakt worden?
3: Nou, ja, daar hebben we het natuurlijk wel over. Maar aan de andere kant hebben we ook te maken met ja, social media zelf en de bedrijven daarachter. Dus we kunnen niet zomaar mensen met geweren laten zien of dode baby's of bebloede kinderen. Dus dat kan überhaupt niet zomaar.
4: Ja. Want we zitten dus op Instagram en TikTok. En vooral TikTok, als zij inderdaad beelden zien waar wonden op zitten. Of ja, dingen die eigenlijk gewoon te erg zijn. Dan verwijderen ze dat. Of laten ze het eigenlijk aan heel weinig mensen zien.
3: Ja. Ja, precies. Maar soms hebben we wel het idee dat we mensen moeten doorprikken eigenlijk. Mm-hmm. Door inderdaad zulke chockerende beelden te laten zien.
0: Ja, weet je wat soms zo ingewikkeld is? Juist omdat er op dit moment natuurlijk wereldwijd ook veel conflicten spelen. Als het geen conflicten zijn, is er wel klimaatproblematiek, waardoor mensen ook overlijden of vluchten. Dus het is eigenlijk één bal ellende, zullen we maar zeggen. Ja. Dat zullen ze 40 jaar geleden ook gezegd hebben, maar ik zeg het niet bij deze. Ik heb ook wel eens vernomen en gelezen en ook wel eens bij mezelf gemerkt dat juist als je zoveel ellende leest en ziet, dat je daar ook een beetje nam voor wordt. Hoe hou je jezelf toch betrokken en scherp? Ja, klinkt echt gruwelijk als ik het zeg, maar ja, het is zo. Als je te veel geweld tot je neemt, op een gegeven moment gaat het wennen.
3: Ja, dat is zo. Bedoel je als journalist?
0: Ja. Dat je de urgentie toch blijft.
3: Ja, we zitten natuurlijk elke dag bovenop het nieuws. Eigenlijk bijna de hele dag door. Mm. Dus we maken niet alleen maar video's over Gaza natuurlijk, maar ook over verschillende soorten onderwerpen die relevant zijn voor onze doelgroep. Ik ben van nature nieuwsgierig, dus ik wil sowieso van alles en nog wat weten. Maar soms probeer ik het wel een beetje van me af te zetten. Dus dan plan ik echt momenten in waarop ik dingen voor mezelf doe. En dan plan ik momenten in waarop ik echt in het nieuws ga duiken.
0: Ja.
3: Dus dat verschilt heel erg, ja.
0: Nou, en misschien ook, tenminste, dat zeg ik, vraag ik, ik gooi het in de lucht. Als je je ogen of oren soms weer een beetje rust geeft, dus je neemt een paar dagen afstand en, ja, en je gaat daarna weer verdiepen, dan komen die beelden toch opnieuw weer anders binnen ook, hè?
4: Ja, het scheelt inderdaad dat wij alles doen. Dus wij hebben bij de Marker als journalisten en presentatoren niet een bepaald onderwerp waar we alleen video's over maken, maar wij behandelen al het nieuws. Dus daardoor heb je eigenlijk al dat je veel wisselt en niet altijd heel lang in slecht nieuws zit. Je hebt ook soms wat luchtigers en dat helpt ook, denk ik.
0: Jullie kijkers, denk ik ook.
4: Dat
0: bedoel ik er eigenlijk ook een beetje mee. Je kan moeilijk mensen blijven overvoeden, omdat het op een gegeven moment, ja, sla je er bijna van uit.
3: Ja.
0: Heel terecht, zei je net zelf al, Gaira, en gewoon heeft het ook al genoemd, Gijs. Daar komen we vanzelf op terug. Nou, dat is ook zo. Voor iedereen die het niet weet, Gijs is een collega van jullie. Gijs ging mee naar de flotilla, hè? Dat is de boot. Ja, niet één boot, maar heel veel.
3: Een vloot.
0: Ja, een ontzettende vloot vanuit heel de wereld eigenlijk. Allemaal naar Gaza om een punt te maken, maar ook om daadwerkelijk hulp te kunnen bieden, voor zover je dat kan aanleveren. Laten we heel even luisteren naar Gijs die vertelt over de flotilla.
5: Het is een soort heel fokkel kat- en muisspel geworden, waarin we net, nog geen 10 minuten geleden, nog een Israëlische spoedboot om ons heen hebben circuleren.
6: De Israëlische marine heeft tientallen schepen onderschept voor de kust van het Griekse eiland Kreta. Die boten waren met hulpgoederen onderweg naar Gaza.
7: Op die boten bevinden zich onder andere 6 Nederlandse actievoerders.
5: We proberen gewoon net op tijd die grens van Griekse wateren te bereiken, want dan zijn we officieel beschermd. Ik zit hier gewoon echt al 6 uur met geknepen billen.
0: Ja, ik moet zeggen dat dit een best goede samenvatting was eigenlijk. Gijs was mee als journalist, hè? Dat moeten we even benadrukken.
3: Ja,
0: omdat hij graag een verhaal wilde maken over mensen die dit blijkbaar gaan doen.
3: Mm-hmm.
0: We horen hem ook vertellen over hoe het überhaupt is om op die boot te zitten. Er was beduidend interactie met het Israëlische leger die daar ook aan het rondvaren was.
3: Ja.
0: Dat is uiteindelijk ook gebeurd. Gijs is namelijk van de boot geplukt.
3: Ja, klopt. Ja, ontvoerd, gearresteerd, hoe je het noemen, gekidnapt.
0: Ja, al die termen zouden we op los kunnen laten. Hoe kwam dit idee eigenlijk tot stand gewoon? Dat Gijs mee zou gaan?
4: Hij had contact gehad met iemand van de organisatie van de flotilla. En toen had Gijs besloten dat hij er een documentaire over wilde maken.
0: Mm-hmm.
4: En toen was het eigenlijk bij Binnen Vagen in gang gezet. Heel veel overleg met
3: veiligheid natuurlijk. Dat staat voorop. Maar ook gewoon juridische dingen, et cetera. En hoe gaan we dit zo veilig mogelijk doen, maar wel waarbij we een duidelijk punt kunnen maken. Want het ging niet alleen maar, het ging natuurlijk om de flotilla, dus Global Summit Flotilla, die dan hulpgoederen naar Gaza wil brengen. Maar we wisten dat Gijs waarschijnlijk opgepakt zou worden.
0: Mm.
3: Dat, dat was eigenlijk 99% zeker.
4: Ja, kon je dat wel bedenken. Ja,
3: ja precies. Maar dat punt wilden we eigenlijk ook een beetje blootleggen. Want ze voeren op internationale wateren. Dus dat is helemaal geen Israëlische jurisdictie. Dus daar mogen ze eigenlijk geen mensen oppakken.
8: Ja, want waar zijn ze nou eigenlijk opgepakt? Voor de kust van Cyprus, Griekenland?
3: Ja, bij Griekenland in de buurt, maar wel op internationale wateren.
8: Ja, ja, ja.
3: Dus daar mag je niet zomaar mensen oppakken en zeker geen mensen die geen gevaar vormen voor je eigen land. En dat was natuurlijk helemaal niet het geval. Want ze wilden alleen maar hulpgoederen brengen naar een land in nood. Maar Israël doet het toch. En dan komen ze keer op keer mee weg. Zonder dat de politiek daar wat aan doet. En dat wilden we ook blootleggen.
8: Ja. Ja, want je zou inderdaad zeggen, oké, dit is gewoon een documentaire van een journalist. Die gaat mee met activisten die hun punt willen maken. Maar jij zegt eigenlijk, er zat heel veel in. Hier komt eigenlijk dat hele conflict door één tussen haakjes simpele handeling, een bootreis, komt alles samen.
3: Ja.
8: Want wat je zelf ook al zei, het legt ook bloot hoe Nederland hiermee omgaat. Hè? Want hoe lang duurde het voordat er gereageerd werd vanuit Politiek Den Haag over jullie collega onder andere?
4: Er was wel die dag daarna, onze collega Veerle, die was die dag daarna naar de Tweede Kamer gegaan om er vragen over te stellen aan politici. Dus toen werd ze eigenlijk gelijk al inderdaad erop bevraagd.
3: En kwam al redelijk wel snel in het nieuws.
4: Redelijk, ja, inderdaad. Wel een statement, maar ik weet eigenlijk niet meer precies wat het zei. En diezelfde week, toen kwam er nog iets van
3: een tweet.
4: Ja, ik weet het.
8: Nou ja, het hielp. Minimaal. Voor zover ik me dat nog kan herinneren, had ik het idee dat bijvoorbeeld Meloni van Italië sneller reageerde. Hè?
3: Ja.
8: En ook in fellere bewoordingen eigenlijk. Die werd er ongeduldiger van. Ja, wat ik interessant vond is, want even hè, of je ditzelfde zou doen als deze mensen, of dat je hier begrip voor hebt, dat is nog één ding. Maar in mijn brein is het dat hoeft niet eens. De feiten zijn de feiten. Israël mag dit gewoon niet doen. Dus ook al vind je die hele flotilla stom of onzin.
3: Nee, klopt.
8: Ja. Het mag niet. En toch gaan mensen dat verdedigen.
3: Inderdaad. En dan vraag je je af waarom kan Israël dit keer op keer doen? Wat zit daarachter?
8: Ja, omdat mensen het blijven verdedigen misschien ook wel.
3: Ja.
8: Hoe gaat het met Gijs?
3: Ja, als ik voor hem mag spreken, het gaat goed. Naar omstandigheden. We zijn inderdaad druk bezig met het maken of creëren van deze documentaire. Want de eerste helft voordat ze opgepakt werden, toen hebben ze nog wat kunnen draaien, hebben ze beelden kunnen maken, hebben ze mensen kunnen interviewen, achteraf ook natuurlijk van de slachtoffers daar. Dus hij heeft een soort hyperfocus, laat ik het zo zeggen, voor die documentaire. Maar op die manier kan hij het ook wel een beetje verwerken.
4: Ja, en hij heeft ook de mogelijkheid om psychische hulp te krijgen.
3: Ja, hij krijgt veel steun vanuit BNNV.
4: En hij was samen met we mogen zijn naam zeggen, Diederik.
3: Ja, Diederik.
4: De regisseur en cameraman.
8: Die mee was.
4: Dus zij hebben hetzelfde ongeveer meegemaakt. Dus ja, dat is ook gewoon denk ik wel een steun op die manier.
3: Ja, absoluut.
8: Ik weet wel dat ik, want ik kom graag bij jullie altijd even hallo zeggen als ik op de redactie ben. En ik wel dat ik op een gegeven moment dacht, is Gijs nou op vakantie? Waar is hij nou eigenlijk?
3: Ja.
8: Dat betekent dat zelfs ik het niet mocht weten. Was dat zo?
3: Is
8: dat
3: klopt. Inderdaad, we wilden het wel even stil houden in ieder geval. Want we wilden natuurlijk zijn veiligheid garanderen. Dus we wilden niet dat het van de daken geschreeuwd werd voordat alles eigenlijk in stand werd gezet. Veiligheidsvoorschriften, voorbereiden op scenario's natuurlijk. Samenwerken met juridische zaken en allerlei andere partijen. Dus dat wilden we wel echt definitief hebben. Mm. Het kon namelijk ook zo zijn dat de hele flotilla niet doorging.
8: Oh, ja.
3: Daar moesten we ook rekening mee houden. Het werd ook vaak uitgesteld vanwege weersomstandigheden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus ja, het moest wel onder de radar blijven. We mochten er niet al te veel over vertellen.
8: Nou, en het was dus inderdaad nog maar de vraag, is iemand binnen 3 weken alweer terug? Of wordt het een verhaal van 6 maanden?
3: Het was spannend voor Gijs, maar ook voor ons, laten we eerlijk zijn. Want we zijn een best wel hecht team. Dus wij vonden het ook wel echt ontzettend spannend. Mm. Het scheelde in ieder geval dat hij internet mee had aan boord.
8: Mm-hmm.
3: Dus we hadden dagelijks contact. En er was een, volgens mij, 24/7 livestream, toch?
4: Mm. Ja.
3: In ieder geval heel lang. Dus we konden ook heel vaak meekijken op de boot. Dus dat was wel fijn. Nou, tot het moment dat ook wij zagen dat de boten geënterd werden.
8: Ja. Dat was zichtbaar, hè? Oké, ook Gijs gaat hier in de Lux meer over vertellen. Weer even terug naar die persoonlijke verhalen. Want die komen dus ook aan bod. Ja. Wat is jou zelf gewoon bijgebleven in alle persoonlijke verhalen die je in het makerschap de afgelopen 3 jaar wel hebt gehoord?
4: Dat is een goede vraag. Over Gaza bedoel je dan?
8: Ja, heb je mensen gesproken over bijvoorbeeld hun vluchtverhaal of hun leven daar?
4: Ja,
8: wat indruk gewoon op je gemaakt heeft?
4: Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld degene die we dan morgen gaan spreken in de Lux, Sama, dat zij gewoon zoveel familieleden is verloren. Dat is gewoon onmogelijk te beseffen. Dat eigenlijk, een soort, het wordt nooit meer normaal, maar dat het wel een iets is waar je rekening mee houdt dat het kan gebeuren. En,
8: onwerkelijk, hè? Er zitten families bij die 25 neven, nichten, zussen, ouders.
3: Ook zoveel, ontzettend veel kinderen, ontzettend veel baby's. En Salih, die was werkzaam als arts in Gaza. En hij vertelt dan dat hij benen en arm moest amputeren van kinderen. Dat is toch ongelooflijk dat je je dat moet voorstellen.
4: En dat hij als arts keuzes moet maken eigenlijk tussen levens. Ja, dat is gewoon ongelooflijk.
3: Met de beperkte middelen die hij had.
4: Ja.
8: Ja, dat is ook een soort druk waar je je niks bij kan voorstellen. Ja.
3: Nee, absoluut.
8: Dat zie je dan in films, maar dit gebeurt. Er zijn mensen die daadwerkelijk keuzes tussen kinderen moeten maken. We gaan nog heel even naar wat vragen en opmerkingen uit het publiek.
2: Vragen.
8: Even kijken. Kim die vraagt zich af: zouden jullie ook een verhaal wijden aan iemand die 7 oktober heeft meegemaakt, maar dan vanuit Israëlische zijde? Een Israëlische burger bijvoorbeeld?
3: Ja, zeker. Of tenminste, vanuit Israëlische zijde. We leggen natuurlijk uit wat er dan gebeurd is. Of we leggen de feiten op tafel. Dus we hebben ook zeker video's gemaakt over de personen die gegijzeld zijn toen tijdens 7 oktober. Dus dat doen wij ook. Als het relevant is of als er bepaalde dingen uit te leggen zijn, dan doen we dat ook,
8: En menselijk leed is menselijk leed ook.
3: Absoluut.
8: Ik kan me voorstellen dat je daar niet echt per se keuzes om maakt.
3: Nee.
8: Parwana die vraagt zich af, is het niet moeilijk als redactie zijnde bij alle conflicten die aandacht verdienen om daar ook echt aandacht aan te geven met dezelfde intensiteit gewoon?
4: Nee, absoluut. Dat is ook iets waar wij mee zitten. We hebben daarom een tijdje ook een rubriek gehad, dat heette All Eyes On, omdat we daar verschillende conflicten in de wereld wilden benoemen en ook de aandacht wilden geven die we denken dat het verdient. En het was dat werd ook wel veel bekeken, omdat mensen toch inderdaad wel wilden weten, eigenlijk meer dan je zou verwachten over dingen die niet bij ons in Nederland afspelen, maar daarbuiten juist.
3: Ja, toch een soort ver voor je bed show. Maar dan hadden we het inderdaad over Congo. Maar dan maakten we het toch wel een beetje persoonlijk door een
8: Soudaan, veel voorbij.
3: Ja, Soudaan inderdaad. Maar als we dan bijvoorbeeld vertellen van de batterij in jouw iPhone, daar kleeft bloed aan, want die batterijen worden gemaakt in Congo. Mm-hmm. Onder slechte arbeidsomstandigheden, dan komt het toch wel ineens dichterbij dan je denkt.
8: Nou, en even los dat dit gewoon nog een goede vraag is, hè? Hoe maak je je balansen op? Hoe zorg je dat alles aan bod komt? Ligt het ook wel een beetje in de lijn het verwijt, hè? De whataboutism die je vaak hoort. Waarom wel zo vaak over Israël, maar niet daarover? Heb je daar een antwoord op eigenlijk? Is daar een reden voor?
3: Geen specifieke reden, denk ik. Het is niet dat wij een lijstje aan regels hebben waar een bepaalde onderwerpkeuze aan moet voldoen. We hebben elke ochtend een redactievergadering en dan bekijken we wat het meest speelt onder onze doelgroep. Dat vinden we natuurlijk het belangrijkste. Wat wil onze doelgroep horen of weten? Maar ook wat vinden wij dat onze doelgroep zou moeten weten? Ja. Wat ze misschien nog niet wisten.
8: Nou, voor mezelf bijvoorbeeld. Er zit ook wel iets in dat Israël natuurlijk onze bondgenoot is. Dus dat er ook heel veel reden is om kritisch te zijn. Omdat we daadwerkelijk gewoon aan wapenhandel doen. Omdat we er geld uitgeven.
3: Ja.
8: Dat is toch anders dan conflicten waar al vrij duidelijk is wat ons politiek standpunt daarin is. Ik kan me ook voorstellen dat dat gewoon meespeelt. Maar dat zeg ik dan vanuit hier.
3: Ja, absoluut. Maar wij bevragen dan van is zo'n bondgenootschap belangrijker dan basic human rights?
8: Nee, precies, zeker. Maar in de context van, kan het zo zijn dat je over sommige conflicten net meer nieuws maakt dan over andere?
3: Ja.
8: Oneerlijk gezegd maar er zit wel ook een reden achter dat je dat doet. Even kijken, we kruipen namelijk langzaam naar het einde. Anton die vraagt zich af, komt dit een keer online? Kan ik het ook terugzien? Want we kunnen natuurlijk wel de hele tijd roepen, het is in de luxe, maar het is uitverkocht. Jammer voor jou. maar het is wel leuk als mensen het ook kunnen terugkijken.
3: Ja, zou leuk zijn inderdaad. Maar volgens mij is dat nog onzeker.
4: Goeie vraag. Ja, we hebben natuurlijk YouTube sinds kort. Dus we gaan daar hopelijk wel video's van plaatsen. Maar we moeten nog kijken inderdaad in hoeverre we de hele gesprekken of echt de hele show gaan doen. Dus
3: misschien op NPO Start, maar die gesprekken zijn nog bezig.
8: Ja, maar in ieder geval alle input en alle output en alle connectie die jullie daar gaan maken, dat kan natuurlijk op een andere moment of op een andere manier terugkomen in de filmpjes die je gaat maken.
3: Ja, absoluut. Ja, van tevoren, voordat de avond begint, ga ik ook een soort explainer video opnemen waarin ik de context van voor 7 oktober 2023 ga uitleggen. Dat is dan bijvoorbeeld een segment dat op onze social kanalen kan komen.
8: Mm-hmm. Ja. Mike die vraagt zich af of jullie de politiek ook nog een boodschap mee proberen te geven, of dat je vooral je kijkers iets mee probeert te geven.
4: Bij de avond bedoel je?
8: Ja, ik denk in alles wat jullie maken.
4: Ja, ik denk, we doen politici zelf denk ik niet per se iets meegeven, maar meer juist bevragen. Mm-hmm. En wat we inderdaad onze kijkers mee willen geven, dat is meer eigenlijk bijvoorbeeld inderdaad hoe je nieuws moet bekijken. Dus inderdaad, als we hebben over framingen en zo, van dat we er niet proberen te zeggen van nou ja, dit is allemaal verkeerd, maar juist van er is heel veel goede journalistiek, maar je moet wel gewoon kritisch blijven vragen.
3: Ja, en let hierop en let daarop.
4: Let daarop, inderdaad. Ja.
8: Dus je neemt mensen een beetje aan de hand mee. Maar jullie zijn wel steeds vaker in Den Haag te vinden.
3: Zeker.
8: Hè? Toen jullie begonnen was het echt letterlijk alleen maar explainers.
3: Ja, ja, ja.
8: En inmiddels zie ik allerlei markers overal in.
3: Je kan niet meer om ons heen.
8: Nee. En volgens mij hebben ze dat in Den Haag ook inmiddels door. Ik zie ze wel eens heel hard wegrennen. als er een marker aankomt. Oké, morgenavond dus. Ander tijdstip dan dit, jongens. Dankjewel dat jullie ritme om hebben willen gooien. Terwijl je theater nog in moet gaan.
3: Heerlijk.
8: Ja, ik wil jullie ontzettend bedanken. En ook, ja, wat fantastisch dat het zo goed gaat bij de marker.
3: Ja.
8: Zegt WC Eend, Kurt WC Eend, want we zijn allemaal van BNN Vara.
3: Correct.
8: Daar willen we ook eerlijk over zijn. Gewoon Visser hoorde je en Gaira Koop, journaliste bij het online nieuwsplatform De Marker dus. Morgenavond, hè?
3: Morgenavond inderdaad in de Luxe Nijmegen. Ja, ik weet niet of je ergens nog kaartjes kan krijgen, hoor. Via een ticketswap of zo.
8: Ja,
3: maar
8: of voor degene die er een heeft, hoe laat moeten ze er ook alweer zijn?
3: Voor half acht.
8: Oké. Okay. Ja. Kom niet te laat, jongens. dankjewel. Morgen ben ik er weer met een nieuw onderwerp, nieuwe gast of nieuwe gasten. Dat kan ook zomaar. Voor nu gaat hier de zender weer verder met het NOS Radio 1 Journaal.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Simone Wijmans.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is dinsdag 23 juni. Ondanks de grote hitte in Gaza komen nog altijd onvoldoende hulpgoederen de grens over. En steeds meer Nederlanders hebben aan het einde van hun geld nog een stukje maand over. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
3: Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond. Dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of ziekte. De situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Daar komt nog bij dat de bevolking minder toegang heeft tot internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle. Er kon voorkomen worden dat het vuur oversloeg op andere panden. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog onduidelijk. Voor zover bekend was er niemand binnen. En op het WK heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. Dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Die is daarmee officieel WK-topscorer aller tijden. Het waren zijn 17e en 18e doelpunt op een wereldkampioenschap. Noorwegen is ook door na een 3-2-overwinning op Senegal. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte schaatslocatie. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst in ruim 100 jaar zijn dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon. Het blijft droog, er staat weinig wind en wordt 27 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: En niet alleen in grote delen van Europa is het heet, ook in Gaza. De temperaturen lopen daar op tot ver boven de 30 graden. Bijna alle Palestijnen in het gebied zijn ontheemd. En zo'n 1 miljoen mensen leven in tenten waarin het ontzettend warm wordt. Intussen laat Israël maar weinig hulpgoederen tegen de warmte de grens over, zoals schaduwdoeken. Dennis Dunmes van hulporganisatie Care, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Wat zien uw collega's in Gaza op dit moment?
4: Ja, onze collega's zien dat het overdag echt niet uit te houden is in een tent. En deze hitte ook echt bovenop maanden van honger, te weinig schoon water en een gebrek aan medische zorg komt. En daardoor raken mensen dus ook sneller uitgedroogd, worden ze sneller ziek en lopen vooral kinderen en ouderen extra veel risico. En tegelijkertijd komen dus die basale hulpgoederen zoals tenten, zeilen veel te weinig binnen. Dus de situatie is echt heel lastig voor veel mensen.
2: Maar is het nog leefbaar überhaupt?
4: Ja, heel moeilijk, hè? Want we zien dat mensen vooral in tenten verblijven. Veel afhankelijk zijn van humanitaire hulp. Dus ja, echt leefbaar zou je daarmee niet kunnen noemen. Maar mensen doen alles om te overleven en om bij te blijven.
2: En hoe komt het dat die spullen ook tegen de warmte niet naar binnen komen?
4: Ja, dat komt omdat Israël veel beperkingen en controles oplegt aan de grensovergangen. En materialen, zoals dus die tenten, maar ook gereedschap om tenten in elkaar te zetten, worden vaak gezien als goederen die voor meerdere doelen gebruikt kunnen worden. En daardoor komen ze eigenlijk veel te langzaam binnen en dan worden ze vertraagd aan de grens. En dat zien we nu de hele tijd, nog los van het feit dat er dat allerlei hulpgoederen veel te weinig binnenkomen. Maar ook dit soort goederen die juist voor schaduw en verkoeling kunnen zorgen, komen niet binnen.
2: En hebben jullie daar overleg over met de Israëlische autoriteiten?
4: Jazeker, en we vragen hier ook al maanden om. Alleen we krijgen daar eigenlijk geen antwoord op. En terwijl de humanitaire hulp of de humanitaire nood juist blijft groeien, komen deze goederen niet binnen helaas, of te weinig binnen.
2: En als er dan zo weinig binnenkomt, is het voor hulporganisaties als de UWE nogal mogelijk om hulp te bieden?
4: Als CARE zorgen we bijvoorbeeld wel voor schoon water en zorgen we dat opvangplekken en toiletten die we hebben geplaatst schoon blijven, zodat ziektes niet zo snel verspreiden. Maar dat is wel een druppel op een gloeiende plaat als je ziet wat de nood is. En zeker nu het ook warmer wordt, is er ook veel meer nodig. En ja, dat moet zo snel mogelijk binnen worden gelaten.
2: Dus mensen slapen ook in de open lucht?
4: Er zijn helaas een heleboel mensen die ook in de open lucht slapen. En net als die 1 miljoen mensen die in tenten leven. Dat zijn er echt veel te veel. En dat zorgt voor allerlei risico's in de huidige situatie.
2: Hoe proberen Palestijnen toch nog zelf wat verkoeling te zoeken?
4: Ja, mensen proberen natuurlijk vanuit zichzelf al schaduw te creëren met wat ze kunnen vinden. Of gaan bijvoorbeeld de zee in om verkoeling te vinden. Maar uiteindelijk blijft het heel warm. En zeker als je slaapt in een tent die de hele dag de warmte heeft vastgehouden. Ja, dat is natuurlijk niet prettig om in te leven.
2: Het belangrijkste is dus dat dat materiaal binnenkomt. Hebben jullie enig zicht op wanneer dat wel zou kunnen gaan gebeuren?
4: Nee, zoals ik zei, we vragen al heel lang om deze goederen. Dus het is nog niet duidelijk of dat op korte termijn ook echt gaat gebeuren. En ook op grote schaal dan binnen kan komen. Helaas, dus we zetten die druk. We vragen ook de Nederlandse en de Europese overheid om Israël daartoe te overtuigen. Maar ja, die hulpgoederen komen nog niet binnen op die manier.
2: Dank, Dennis Dunmes van CARE. Dan naar Jordanië, Algerije, want die WK-wedstrijd is nog altijd bezig. Commentator Chris Wobbe met een verrassende voorsprong, hè?
5: Ja, Simone. Jordanië, de nummer 63 van de wereld, staat voor met 1-0. En dat is echt een grote sensatie. Doelpunt gemaakt in de 27e minuut. Nizar Al-Razdan raakte de bal perfect uit de omschakeling. Buitenkant rechts gaf hij de bal echt een mooi effect mee, waardoor hij de hoek in vloog. En Jordanië, dat had niemand verwacht, op voorsprong staat. Tweede WK-goal ooit van Jordanië. Dat debuteert op een WK. En voor het eerst staat de ploeg op voorsprong tegen het machtige Algerije. Met 40 miljoen inwoners en het grootste landoppervlak. Het grootste land van Afrika. Wedstrijd wordt gespeeld in groep J. Argentinië heeft daar gewonnen van Oostenrijk. Het tweede groepsduel. En is al door naar de volgende ronde. Weer 2 doelpunten van Messi. Betekent dat deze 2 ploegen van elkaar moeten winnen. De verwachting was eigenlijk dat Algerije dat zou zijn. Onder meer met Rami Serouki van Feyenoord. En natuurlijk van FC Twente. En Hajj Moussa van Feyenoord in de gelederen. En ploeg, ja, die bestaat uit spelers met veel ervaring in de hoogste Europese competities. Is echt wel de favoriet. Maar Jordanië doet het ontzettend goed. Maakt goed gebruik van de zwaktes van Algerije. En staat dus verrassend voor aan het begin van de tweede helft met 1-0.
2: Dankjewel, Chris.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Het is 6:08. In Nieuwsuur ging het over afslankmedicatie. Mensen die willen starten met het gebruik van middelen als Ozempic, Wegovy of Mounjaro moeten eerst een jaar een leefstijlprogramma volgen. Daarna komen ze in aanmerking voor een vergoeding voor de medicijnen. Huisarts Bernard Leenstra heeft moeite met die eis om eerst je leefstijl aan te passen.
6: Stel je hebt COPD, een longziekte, dat heb jij gekregen omdat je rookt. Dan gaan we toch ook niet tegen deze patiënten zeggen, nou, jij krijgt medicatie voor je COPD, maar je gaat eerst een jaar lang longrevalidatie doen en dan krijg je die medicijnen. Daarvan zeg je, ja, dat kan je niet maken, die mensen zijn heel snel benauwd, weet je, geef je de medicatie. Nou, ik vind dat hetzelfde bij obesitas. Obesitas is een ziekte.
2: Nieuwsuur sprak ook Eva, zij heeft alles al geprobeerd om af te vallen.
7: Toen ik 15 was, ben ik begonnen met de Weight Watchers. Ik heb Cambridge gedaan, acupunctuur in Duitsland. 365 calorieën dieet met naaltjes in je oor. Alle Sonja Bakkers, alle termen, Cambridge, noem ze allemaal maar op, heb ik gehad. En ik wilde graag lang leven als moeder voor mijn kind.
2: Het radioprogramma De Rode Draad sprak over de toekomst van de lokale omroep. De Tweede Kamer debatteert vandaag over een wijziging van de mediawet. Het plan is om vanaf 2028 van ruim 200 lokale omroepen naar 80 streekomroepen terug te gaan. Erik Horvat van de koepelorganisatie NLPO ligt het belang toe van een sterk netwerk van streekomroepen.
8: We hebben in Nederland een drielaars openbaar bestuur, landelijk, provinciaal en gemeentelijk. En het is ook logisch dat het publieke omroepbestel dan ook op drie lagen is gebaseerd. Nou, wij zitten in die lokale laag en dat is echt wat anders dan die twee andere lagen. Wij zitten daadwerkelijk in die haarvaten van die samenleving, maken onderdeel ook uit van die lokale gemeenschappen en hebben straks een heel fijnmazig netwerk, want Nederland is ook op oppervlak niet zo'n heel groot land. En straks hebben we 80 publieke, journalistieke, lokale nieuwsorganisaties daar staan.
2: Volgens Anne van Egeraad van Lokale Omroep Zuidwest is het dé plek om het vak te leren.
9: Het is een groeiende sector, dus je komt daar binnen jong, je weet nog niet zoveel en je mag echt meebouwen aan een organisatie en je mag meedenken en meeleren. En dat vond en vind ik nog steeds heel erg leuk en uitdagend om te doen. En dat maakt het een hele aantrekkelijke werkplek.
2: In Langs de Lijnen omstreken aandacht voor een bijzondere wandeltocht in Rotterdam. Gisteren werd voor het eerst de Nationale Depressieloop georganiseerd. Presentator en theatermaker Fred van Leer is een van de initiatiefnemers. Hij wil aandacht vragen voor mentale gezondheid. Uit eigen ervaring weet hij hoe belangrijk dat is.
10: Ik ben depressief, al eigenlijk heel mijn leven, manisch depressief. Daar heb ik me altijd voor geschaamd. Het is een hele eenzame strijd ook die je moet voeren.
2: 1000 mensen liepen in Rotterdam een route van bijna 4 kilometer. En Fred van Leer sprak ze toe bij de start.
10: Ik begon vanavond al tijdens de opening, toen ik theater stond, van lieve mensen, ik vind het heel spannend vanavond. Want ja, we gaan met heel veel depressieve mensen 3 grote bruggen op. Dus ja, vanavond alsjeblieft niet. En nou, dus die hele zaal brak natuurlijk meteen. En dat was ook eigenlijk gewoon goed. Want kijk, we zijn misschien wel depressief, maar er waren ook heel veel mensen die zijn voor een ander daar. Of hè, die lopen mee om vanwege iemand die ze verloren hebben aan depressie. Maar het is juist heel mooi en heel hoopvol en heel vrolijk. Iedereen was met elkaar aan het kletsen. Mensen kwamen elkaar tegen. Oh, ik wist helemaal niet dat jij ook depressief was. Nee, ik ook niet van jou. Dus het was zoiets moois.
2: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: De Pretenders, Brass in Pocket. Cardiologen schrappen onnodige handelingen die ze jarenlang hebben verricht, dat schrijft het AD.
1: Het idee is dat de zorg daardoor minder belast wordt en dat de werkdruk voor artsen afneemt. Cardiologen gaan minder vaste controles, administratie, diagnoses en standaardtesten doen. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie noemt 9 voorbeelden van zorg die geschrapt kan worden. De bedoeling is dat die lijst de komende jaren langer wordt.

0: Kinderen uit kwetsbare gezinnen hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, waar Trouw over schrijft. In de eerste 6 jaar van het leven van kinderen uit zo'n gezin hebben ze al €20.000 aan zorgkosten gemaakt voor bijvoorbeeld extra tandarts of ziekenhuiszorg. Dat is €7.000 meer dan andere kinderen. Het RIVM adviseert om te blijven investeren in het voorkomen van problemen bij jonge gezinnen. En vanaf morgen geldt in een groot deel van het land code oranje vanwege de hitte. Ook in mei was het al even extreem warm, net als vorig jaar. De Volkskrant vraagt zich af hoe dat komt en heeft een paar verklaringen op een rijtje gezet. Klimaatverandering speelt een rol, net als de ligging van ons land. Europa ligt redelijk hoog op de wereldbol en daar gaat de opwarming van de aarde sowieso harder. En een van de redenen voor de hitte nu is dat er een soort hittekoepel boven Nederland hangt. Dat is een hoge drukgebied dat andere weertypes op afstand houdt. De lucht kan ter plaatse dan erg opwarmen, zoals een pan met een deksel erop. En een dolblije André Rieu op de voorpagina van de Telegraaf. In aanloop naar zijn jaarlijkse concerten op het Vrijthof in Maastricht heeft hij zijn nieuwe, volledig verbouwde studio in gebruik genomen. De krant omschrijft het als Rieu's eigen Weense balzaal. Met name het geluid is een wereld van verschil. Vroeger hingen er nog gordijnen en lagen er vloertegels op de grond, wat zorgde voor een slechte akoestiek. En nu hangen er onder meer kroonluchters, decoratie aan de muur en een houten vloer. Volgens André's zoon Pierre is zijn vader dolblij. De laatste keer dat ik hem zo gelukkig heb gezien was bij de geboorte van zijn kleinkinderen.
1: Al 10 jaar maakt het Huis voor Klokkenluiders zich hard voor advies of ondersteuning bij het melden van mogelijke misstanden op het werk. Maar ondanks alle vooruitgang en een jubileumjaar vindt het huis dat de bescherming van klokkenluiders nog niet ver genoeg gaat. Cornelis van der Werf is voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen mevrouw Wijmans.
1: Ja, waar loopt het vast?
2: Nou, om te beginnen is het denk ik goed om nog een keer te zeggen dat klokkenluiders heel belangrijk zijn voor de samenleving in Nederland. Want klokkenluiders brengen dingen aan het licht die anders niet bekend zouden zijn. Dat kan zijn om fraude en corruptie, maar ook om onveilige situaties in fabrieken of in ziekenhuizen. En dankzij klokkenluiders wordt Nederland behoed voor dat soort zaken. En daarom is er een wet die klokkenluiders moet beschermen. En waar gaat het dan mis? Nou, het is helaas nog heel vaak zo dat als een klokkenluider een melding maakt in zijn bedrijf of organisatie, dat die werkgever dan deze persoon op een zijspoor zet, of in het ergste geval zelfs ontslaat. En als dat het geval is, ja, dan zijn mensen natuurlijk niet zo snel meer bereid om een misstand aan de orde te stellen. Vandaar dat wij vinden dat die bescherming beter moet en dat die werkgevers ook daadwerkelijk daarvoor bestraft moeten worden.
1: Maar hoe komt het nou dat het melden van misstanden voor die werknemers, zelfs met die wet in handen, dan toch vaak nadelig uitpakt?
2: Ja, dat komt omdat we in Nederland enerzijds met de mond beleiden dat het heel belangrijk is dat klokkenluiders zich uitspreken. En gelukkig is het ook echt zo dat in heel veel organisaties een speak-up cultuur is, zowel in de private sector als in de publieke sector. En er is ook veel meer aandacht voor omgangsvormen en voor risico's. Dus aan de ene kant denk ik dat het in Nederland ook echt beter gaat. Dat organisaties meer openstaan voor feedback en voor kritiek. En positief reageren als mensen zaken aan de orde stellen. Maar aan de andere kant zijn er ook nog altijd bedrijven en organisaties die vanwege commerciële overwegingen of politiek-bestuurlijke overwegingen toch net even de bocht te kort afsnijden en niet blij zijn met kritiek en niet blij zijn met risico's waar ze op worden gewezen. En die juist dan, die melder, eigenlijk langzaam de organisatie proberen uit te werken. En we moeten niet naïef zijn, dat gebeurt in Nederland helaas nog altijd.
1: Dus dat is ook een kwestie van cultuur, dat je als disloyaal wordt gezien wanneer je uitspreekt?
2: Zeker, zeker. Kijk, als je een goede organisatiecultuur hebt, dan is het positief dat je je uitspreekt. En gelukkig, recent zijn in Limburg 2 klokkenluiders die ooit het Chrome 6-schandaal met de gifverf aan de orde hebben gesteld, die hebben een lintje gekregen. Eigenlijk zou ik vinden dat alle klokkenluiders een lintje zouden moeten krijgen. Maar als dat niet zo is en mensen zijn bang dat ze niet beschermd worden of toch nadelige gevolgen zullen ondervinden, ja, dan ben je natuurlijk niet zo snel bereid om dat te doen. En juist in die organisaties waar de cultuur niet open is, zijn denk ik ook de risico's op fraude en op misbruik en veiligheidsrisico's het grootst. Dus juist in die organisaties is het extra belangrijk dat klokkenluiders beschermd worden en dat werkgevers ook beboet worden als een klokkenluider nadelig invloed krijgt van zijn melding.
1: Uw organisatie bestaat 10 jaar, een jubileumjaar dus. Wie heeft u wel kunnen helpen in die afgelopen tijd? Wie springt

0: er echt bovenuit?
1: Nou, het is in ieder geval goed dat u dat vraagt. We hebben in de afgelopen 10 jaar 4000, en dat zijn echt heel veel, potentiële klokkenluiders kunnen ondersteunen. Zowel met advies, maar ook met het toewijzen van een advocaat en met psychische ondersteuning. En we hebben ook als huis bepaalde misstanden kunnen voorkomen of de werkgever en de werknemer weer met elkaar in gesprek kunnen brengen. En eigenlijk willen we ook proberen zaken te voorkomen en het niet zo ver te laten komen dat het tot een misstand leidt. Dus dat is wat we in heel veel individuele gevallen hebben kunnen doen. We waren ooit ook betrokken bij de bakfietsen die werden teruggeroepen. Maar op het congres, en dat is misschien ook wel goed om te melden, is ook Ad Bos. U kent waarschijnlijk hem nog vanuit de bouwfraude van lang geleden.
0: Klokkenluider.
1: Hij is de klokkenluider aller klokkenluiders, zou ik bijna willen zeggen. Hij heeft heel veel nadeel ondervonden van zijn melding. En hij komt op het congres ook vertellen waar hij behoefte aan had gehad destijds. En hij zegt, ja, als er toen een huis voor klokkenluiders was geweest waar ik advies had kunnen krijgen, dan had mij dat waarschijnlijk heel veel geholpen. En tegelijkertijd zegt hij ook, de bescherming van klokkenluiders in Nederland is nog echt te laag, omdat werkgevers die een klokkenluider benadeelden, worden daarvoor niet bestraft. Ja. En het vervelende is, als ik nog even mag, de Tweede Kamer heeft al gezegd dat het Huis van Klokkenluiders wel sanctie en handhavingtaken moet krijgen om werkgevers daarvoor te bestraffen. Maar tot op heden, en dat is al 3 jaar geleden, hebben de opeenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken het nog niet geregeld dat we ook die bevoegdheid krijgen. Ja. En daardoor zeggen wij vandaag, na 10 jaar hebben we heel veel goeds gedaan en zijn er heel veel zaken verbeterd. Maar nog altijd is de kern niet goed geregeld. We moeten die handhavingsbevoegdheid hebben om werkgevers te bestraffen. Die klokkenluiders benadelen.
0: Duidelijk, dank u wel. Cornelis van der Werf, voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders.
2: Het wereldkampioenschap voetbal.
0: Het was gisteren een historische dag op dat WK voetbal. Lionel Messi schoot Argentinië met 2 doelpunten naar een zege tegen Oostenrijk. En dat waren zijn 17e en 18e doelpunt op een WK. En daarmee is hij all-time topscorer. Verslaggever Jeroen Stekelenburg vertelt vanuit Kansas City hoe bijzonder deze prestatie van Messi weer was.
3: Dat is een woord, hè, historisch, waar wel een beetje inflatie op zit. Maar in dit geval is het weer volkomen op zijn plek. Want hij heeft inderdaad maar weer eens een record gevestigd. Ik zou niet weten hoeveel hij er heeft inmiddels, maar die zijn echt ontelbaar. En dit is wel een bijzondere, hoor. Want het WK voetbal bestaat al sinds 1930. En er is maar één iemand die de meeste doelpunten op zo'n WK heeft gemaakt. En dat was de Duitser Miroslav Klose. Dat is een grote WK-voetballer. Maar hij is absoluut niet iemand die in het rijtje thuis hoort waar wij Messi in zijn. Namelijk de allergrootste voetballers van de wereld. En daar staat hij nu dus bovenaan met 18 doelpunten. En dat is wel hoe hij dat ook weer gedaan heeft vandaag. Hij heeft nu 5 doelpunten gemaakt op dit WK. Zijn land, Argentinië, heeft 5 doelpunten gemaakt. Dus hij heeft ze allemaal gemaakt. En hij is in een vorm die bijna niemand had kunnen vermoeden. Hij speelt natuurlijk in een toch iets minder goede competitie. Er was een beetje een vraagteken met welke vorm hij naar de Verenigde Staten kwam. Maar ik durf jou wel te zeggen dat dit niet zijn laatste doelpunt was van dit WK, want hij is fantastisch.
0: En was het reden voor een feestje in het stadion?
3: Ja, maar Argentijnen hebben niet zoveel nodig voor een feestje. Want die zijn zo fanatiek. En die zijn soms ook wel een beetje op het vervelende af voor de tegenstander dan. Maar ik herinner me dat vooral van 4 jaar geleden. Maar hoe zij hun team steunen, dan maakt het bijna niet uit. Nou ja, het liefst moet er wel gewonnen worden. Maar dit was meer dan genoeg reden om de boel op zijn kop te zetten natuurlijk. Want zij voelen ook aan alles dat er echt geschiedenis wordt geschreven. Als je ook ziet, er zijn dan 10.000 Argentijnen. Bij de meeste andere landen, als er veel supporters zijn, dan zie je nog wel wat verschillende shirts. Hè, van de ene speler en van de andere speler. En zij hebben gewoon allemaal een shirtje aan met nummer 10 achterop en met Lionel Messi achterop. Tenminste, er staat dan Messi natuurlijk achterop. Dus ja, dat is, ik heb me wel eens proberen voor te stellen hoe het voor hem, voor Lionel Messi moet zijn om dit allemaal te dragen en om elke wedstrijd die druk te voelen. Maar nou, ogenschijnlijk doet het hem niet zoveel.
0: Nee. Het was ook opnieuw een dag waarop de andere verdetten zich lieten zien. Mbappé en Haaland, hè?
3: Ja. Allebei 2 keer gescoord. Het is wel echt uniek aan dit WK tot nu toe dat eigenlijk alle grote verdettes thuis geven. Want jij noemt nu de 3 van vandaag, maar ook Harry Kane heeft zich al laten zien. Dus ja, dat is wel echt heel bijzonder. Vaak merk je toch na een lang seizoen dat, dat de spelers, dat de echte topspelers, dat die een beetje vermoeid zijn en dat die niet op hun allerbest zijn. Maar het is, tot nu toe is het echt smullen dit WK. Met geweldige wedstrijden en echt met topspelers die, die elkaar de hele tijd proberen te overtoepen. Want het gebeurt dus nu allemaal op één dag. Messi speelde de eerste wedstrijd van de dag. Nou, dan denk je van die staat op 5 doelpunten. Die is al bijna topscorer van dit WK. Maar dan denkt Mbappé van wat jij kan, kan ik ook. En die maakt ook 2 doelpunten. En nou ja, daarna dus Haaland, je zei het al. Dus ja, als dit zo doorgaat, dan wordt dit echt een heel uniek wereldkampioenschap.
0: Goed, gaan we naar het Nederlands elftal. Er waren na die wedstrijden tegen Zweden wat zorgen en pijntjes. Of die wedstrijd tegen Zweden. Denzel Dumfries geeft een update over de blessures.
4: Volgens mij is iedereen fit. Ziet er allemaal goed uit. JP zijn blauwe ogen is volgens mij weg. Er is veel een klein verbandje van een soort lijm hier rondom zijn wenkbrauw. Timber, goed volgens mij.
5: Meegetraind?
4: Meegetraind, zit er goed in. Dus ja, volgens mij ziet er allemaal goed uit, ja.
0: Nou, iedereen is fris en fruitig inmiddels weer. Klinkt een beetje als een goed nieuwsshow.
3: Ja, het is leuk ook hè, hoe hij dat doet, want het is natuurlijk helemaal zijn taak niet. Maar wij mochten niet bij het grootste deel van de training zijn. Wij mogen dan maar een kwartiertje meekrijgen en meekijken. En daarna komt hij dan naar die persconferentie. En ik dacht, ik probeer het gewoon. Dus kijken of hij wil vertellen wat hij dan gezien heeft op die training. Het is, want ja, dit is gewoon een open boek. Een ontzettend leuke jongen die altijd een goed verhaal heeft. En die deed dit als een soort Dr. Denzel. Gaf hij ons een update van wat er allemaal op die training gebeurd was.
0: Leuke
3: en
0: nieuwe rubriek.
3: Ja, dat was leuk. En Dr. Denzel, ja, ja. Ja, ja, misschien wel. Dat wij dan bij hem op de stoel gaan zitten en onze problemen over hem heen spuilen. Ja, wie weet. Ik zal het eens voorstellen. Maar nee, het lijkt inderdaad wel ook echt de goede kant op te gaan met alle pijntjes. Ik denk eerlijk gezegd dat iedereen mee zou kunnen doen komende donderdag tegen Tunesië. Misschien dat ze op basis van de stand in de pool, want Nederland is eigenlijk al door naar de volgende ronde, nog wel wat andere keuzes gaan maken. Misschien heeft er iemand wel behoefte aan rust. Maar het ziet er inderdaad naar uit dat er geen grote medische problemen gaan zijn voor het Nederland.
0: En dat zei Jeroen Stekelenburg vanuit Kansas City in de VS. We blijven bij het WK. We gaan terug naar Jordanië, Algerije. Chris Wobbe, Jordanië stond met 1-0 voor. Hoe gaat het nu?
6: Ja, dat is nog steeds het geval. We zitten inmiddels in de 66e minuut. Het is een paar minuten voor 9:30 s'avonds in het Bay Area Stadium in San Francisco. De Amerikaanse westkust waar het lekker koel is. En misschien dat Dr. Denzel hier wat morele support kan geven aan de voetballers van Algerije. Die wel steeds verder naar voren te komen, nu ook een hoekschop krijgen en moeten waken voor de snelle omschakeling van het verrassende Jordanië. Nu hoekschop Algerije en die wordt weggetikt door de keeper van Jordanië. De druk van Algerije blijft. Jordanië moet alle zeilen bijzetten in het Bay Area Stadium in San Francisco. Want nog steeds leidt Jordanië verrassend met 1-0 tegen Algerije.
0: Dankjewel Chris. En dan een mooie nieuwe Vlaams-Nederlandse samenwerking op muziekgebied dit keer. Een duet van S10 en Oscar in de Wolf, Safe and Sound.

0: call me.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws.
3: Het Nibud zegt dat 38% van de huishoudens moeilijk rondkomt, tegen 32% 2 jaar geleden. Vooral uitgaven aan bijvoorbeeld kinderen, vervoer en boodschappen spelen een grote rol. Vaak is er ook te weinig spaargeld om tegenvallers op te vangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht een bedrijfspand uitgebrand. Het gaat om een pand waar mechanische skibanen worden ontwikkeld. De brandweer kreeg rond 2 uur melding over de brand en rukte uit met meerdere bluswagens en hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle. Het is onduidelijk hoe het vuur is ontstaan. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Het weer vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op en vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm.
2: Hoe is het op de weg? ANWB Verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Simone. Ja, de ochtendspits is ondertussen van start gegaan met al heel wat dagelijkse files. En sommige zijn ook behoorlijk lang en dat heeft dan weer te maken met wegafsluitingen vanwege werkzaamheden. De A44...

0: NPO Radio 1.
1: Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws.
2: Het Nibud zegt dat 38% van de huishoudens moeilijk rondkomt, tegen 32% 2 jaar geleden. Vooral uitgaven aan bijvoorbeeld kinderen, vervoer en boodschappen spelen een grote rol. Vaak is er ook te weinig spaargeld om tegenvallers op te vangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht een bedrijfspand uitgebrand. Het gaat om een pand waar mechanische skibanen worden ontwikkeld. De brandweer kreeg om 2 uur melding over de brand en rukte uit met meerdere bluswagens en hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle. Het is onduidelijk hoe het vuur is ontstaan. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Het weer vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op en vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm.
1: Hoe is het op de weg? ANWB Verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Simone. Ja, de ochtendspits is ondertussen van start gegaan met al heel wat dagelijkse files. En sommige zijn ook behoorlijk lang. En dat heeft dan weer te maken met wegafsluitingen vanwege werkzaamheden. De A44 naar Amsterdam is dicht bij knooppunt Burgerveen. Dat leidt tot extra drukte op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar rijdt het nu langzaam tussen Rijswijk en Zoeterwoude met een half uur vertraging. De A27 is dicht van Breda naar Utrecht bij knooppunt Gorkum. Daar staat file vanaf Nieuwendijk met zo'n 20 minuten vertraging. Omrijden kan via de A59 en de A2.
1: En er zijn ontwikkelingen bij Jordanië-Algerije, Chris Wobbe.
4: 1-1, het is Ben Bouali, de enige spits en invaller vandaag bij Algerije. Kopt een hoekschop tegen de touwen. En vlak voor de tweede drinkpauze van de wedstrijd komt Algerije dus op gelijke hoogte. Breekt nu Jordanië weer uit. Wordt het nog een gevaarlijk moment, een schot en wordt gepakt door de keeper van Algerije. 1-1 dus in San Francisco bij Jordanië-Algerije.
1: Inmiddels zijn er 13 mensen om het leven gekomen na een explosie bij een gasterminal in Qatar. Zometeen onze correspondent over hoe dat kon gebeuren. Ster.
5: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Wij van Follow the Money geloven dat onderzoeksjournalistiek onmisbaar is voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. Sluit je aan via ftm.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
1: Bij de explosie zondag in een gasterminal in Qatar zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er 66 gewonden. De explosie gebeurde op het moment dat de gasterminal weer werd opgestart. Het complex raakte in maart

0: beschadigd bij een Iraanse luchtaanval en was eerder al stilgelegd vanwege de oorlog. Midden-Oosten-correspondent David Poort. David, wat is er nu bekend over die slachtoffers?
1: Nou, de dodelijke slachtoffers, dat waren allemaal Indiërs en Pakistanen. En die waren dus aan het werk op Ras Laffan. Dat is dat gigantische industrieterrein in het noordpuntje van Qatar. Daar wordt dus Qatar's gas verwerkt. Dat LNG wordt daar geproduceerd. En er zijn er nog een paar vermist. En dat waren dus allemaal werkmannen die dus bezig waren om die installaties weer in gebruik te nemen. Want dat lag allemaal stil voor groot onderhoud op dat moment. Want het begint nu dus weer zo langzamerhand te vloeien, dat gas, nu de straat van Hormuz weer open is.
0: En waardoor is de explosie veroorzaakt? Is dat bekend?
1: Nou, er zou een lek zijn ontstaan op de plek waar die gaspijpleiding uit de zee komt. En de oorzaak van dat lek is nog niet helemaal duidelijk. Maar er is in ieder geval een enorme hoeveelheid gas gewoon ontsnapt. En dat is waarschijnlijk tot ontsteking gebracht door een van die vele flares die daar branden om dat gas af te fakkelen. En dat heeft dus een explosie veroorzaakt die zo krachtig was dat er een drukgolf is ontstaan die 80 kilometer verderop in Doha nog gevoeld werd. Ik werd meteen geappt en gebeld door vrienden die allemaal dachten dat er weer gebombardeerd werd. Mm. Maar dit was dus duidelijk een bedrijfsongeval en waarschijnlijk een van de ergste ooit in Qatar.
0: En is eigenlijk de hele gasproductie van Qatar stil komen te liggen tijdens de oorlog?
1: Nou, niet helemaal. Kijk, Iran heeft Ras Laffan natuurlijk gebombardeerd op 18 maart. En dat heeft echt een enorme schade veroorzaakt. Die reparaties en vooral de uitval van al dat gas. Dat gaat zo'n 3 tot 5 jaar duren, is destijds verteld door de minister van Energie. En dat gaat natuurlijk voor een enorme inkomstenderving zorgen van zo'n $20 miljard per jaar. En in het ergste geval zou daardoor dus die Qatari-economie zo'n 13% krimpen als dit allemaal zo lang doorgaat. Dus Qatar heeft het inderdaad allemaal stil moeten leggen. Maar niet eens zozeer vanwege de schade aan Ras Laffan, maar vooral ook omdat ze dus geen lege tankerschepen konden aanvoeren om het product, dat LNG, in te laden. Dat kon dus niet vanwege die blokkade van de straat van Hormuz. Ze konden het dus gewoon niet kwijt. Want LNG, ja, dat kan je niet zomaar opslaan zoals olie. Dat moet allemaal gekoeld worden en dat is een heel ingewikkeld proces. Dus het is grotendeels stil komen te liggen. En dat zijn ze dus nu weer aan het herstarten.
0: Maar nu dus weer een tegenslag met deze nieuwe explosie.
1: Ja, nou goed, deze explosie is wel gebeurd op een plek op dat industrieterrein dat vooral de binnenlandse gasproductie van Qatar voorziet. Het laat wel zien hoe gevaarlijk het is om zo'n heel delicate installatie weer aan te slingeren als het allemaal zo lang heeft stilgelegen. Ik kan je vertellen, die installaties van Shell hebben daar ook een aantal trains, zo noem je dat in gastermen. En die waren helemaal dichtgekoekt met olieproducten. En die moesten allemaal weer, als het ware, warm gemaakt worden, die leidingen, om dat allemaal weer te laten vloeien. Dan hebben we het dus over olieproducten en niet over gas. Maar het laat zien dat als het allemaal zo lang stilgelegen heeft, dan zet je dat dus niet zomaar weer aan. Dat is een heel delicaat proces. En daar kan dus daar kan het vreselijk mee misgaan.
0: Dankjewel, Midden-Oosten-correspondent David Poort.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
3: Mail naar r1jn@nos.nl.
2: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
0: Het is 7:10. Een plant die ouder kan worden dan 1000 jaar... en normaal alleen voorkomt in de woestijnen van Namibië. Deze Welwitschia mirabilis is sinds gisteren te zien in de Amsterdamse Hortus Botanicus in een speciaal ontworpen vitrine. Daarmee is de zeldzame plant voor het eerst goed zichtbaar voor het publiek en ook voor onze verslaggever Steef Bouwman.
4: Het kastje wordt opengemaakt door Carlien Blok, directrice van Hortus.
5: Daar is hij.
4: Daar is hij. Vrij compacte vitrinekast waar die plant dan in staat. Als ik heel eerlijk ben, heel mooi is hij niet.
3: Dat klopt. Bijna alle planten zijn wel mooi, hè? Dus dat is al heel

0: heel bijzonder aan hem. En het zijn gewoon twee bladeren die heel lang doorgroeien. En die dus helemaal verdrogen aan het eind. Dus ja. Het is een... Nee, hij is niet mooi, maar hij is wel extreem bijzonder.
1: Ja, een bijzondere plant dus, waar bezoekers ook nieuwsgierig naar zijn.
2: Nou, uit de tijd van de dinosauriërs. Het is wel heel bijzonder. Ja, ik hoop echt heel erg voor de hortus dat hij het heel lang gaat volhouden. Want dat lijkt me nog wel een hard gelach.
1: Kom je speciaal voor deze plant?
3: Nee, dat niet. Ik kom hier voor een verjaardag eigenlijk.
1: Ja. Hoe oud ben je geworden?
3: 24.
1: Ja. Wat zou je ervan vinden als je 40 keer zo oud wordt als dat je nu bent? Want dat is bij deze plant het geval.
3: Ja, precies. Hopen dat mijn uiteindes dan niet doodgaat, maar ik leef dan wel levenslang.
1: Carlien Blok van Hortus, hij wordt dus heel oud.
0: Ja, wonderbaarlijk, hè?
1: Hoe doet hij dat?
0: Het is een hele bijzondere combinatie, want hij zit in de woestijn. Maar waarom hij daar precies daar groeit, is omdat je daar zeemist hebt. Dus er komt daar een soort vochtige zeemist en daar haalt hij zijn vocht uit.
1: Zeemist?
0: Ja, zeemist. Dus er komt gewoon mist van de zee. Daar zit vocht in. Ja,
1: want het regent daar natuurlijk niet.
0: Nee.
1: Of weinig.
0: Heel weinig. Dus hij haalt vocht uit mist en daardoor staat hij al zo lang.
1: Ja. Maar goed, hier in Hortus is natuurlijk niet genoeg mist. Dus is dat ook de reden waarom jullie hem 14 jaar lang niet voor het publiek konden openstellen?
0: Nou, deze plant is 8 jaar oud. Deze hier. Dus deze hebben we 8 jaar geleden opgekweekt uit zaad. En we hebben er meerdere, maar dit is de mooiste. En de reden dat je hem niet zag, is dat we hem eigenlijk alleen maar in onze eigen kweekkassen konden verzorgen. Ja. En omdat we nu deze speciale vitrine hebben met die mix van warmte en mist, hè, daarom is hij nu pas hier te zien.
1: Ja, want wat zien we hier allemaal in deze vitrine?
0: Nou, we zien eigenlijk een soort, het lijkt wel een beetje een museum, hè? Dus onderin, dat zie je nu niet, daar zit dus verwarming, daar zit mist.
1: Ja, een klein apparaat spreekt continu mist door de vitrine. Het is allemaal speciaal bedacht voor deze plant.
0: Ja.
1: Hoe is dit tot stand gekomen? Want het ontwerpen van deze vitrine lijkt me nogal een ingewikkelde opdracht, als ik het zo hoor.
0: Ja, nou ja, wat heel leuk is, is dat Meta, de ontwerpster, die heeft dus de specificaties allemaal gekregen van de collectiespecialisten, van de collega's van het tuinteam, die hier voor alle planten zorgen. En dan specifiek Sven, die verantwoordelijk is voor deze plant.
1: Ja, dat zijn dus iets meer eisen dan hoe vaak die in de zon moet staan of hoe vaak die water moet krijgen.
0: Ja, dus dat heeft hij allemaal aangegeven en daar heeft zij dit op gebouwd.
1: Oh, en daar zul je Sven hebben aan de slag bij de plant. Wat heeft hij nou net gedaan?
4: Ik heb net even gekeken naar de temperatuurinstelling om te kijken of het niet te warm wordt. En even een beetje gespeeld met de vochtigheidsinstelling om te kijken of we dan toch voor kunnen zorgen dat het niet te warm wordt in de kas. Ja.
1: Moet dat met elke plant of is dat echt speciaal voor deze plant?
4: Het is niet bij elke plant. Dit is een nieuwe vitrine. Dus het is voor ons ook allemaal nog even uitvogelen hoe we het precies het beste kunnen instellen en hoe we de plant het best naar zijn zin kunnen krijgen. Ja. Maar die plant specifiek, die is wel lastiger dan de meeste andere planten. Inderdaad.
1: Hoe vaak moet dit dan per dag?
4: Ja, nu kom ik er elke 2 uur even langslopen om te kijken of het goed gaat.
1: Werken jullie dan in shifts? Is er ook een nachtshift voor iemand?
4: Nee, er is geen nachtshift. Nee, om 5 uur ga ik naar huis en dan is het mooi geweest. Maar dan wordt het ook niet meer zo warm dan zo'n zon laag. Dus, ja.
1: Wat een verantwoordelijkheid heeft u.
4: Ja, zeker. Ja, het is wel een bijzondere plan natuurlijk. Dus het betekent ook wat, maar dat maakt het natuurlijk ook wel leuk.
1: Ook wel spannend?
4: Ja, absoluut spannend. Ja,
1: ja, spannend. Carlien, deze plant is nu 8 jaar, maar kan dus in theorie 1000 jaar of misschien wel 2000 jaar worden. Gaat jullie dat lukken?
0: Nou, dit is wel een enorme gewetensvraag die je aan me stelt. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat wij als mensen beter gaan beseffen hoe belangrijk planten zijn voor het leven op aarde en daarna gaan handelen. En dat is precies wat wij als Hortus willen vertellen en laten zien aan mensen. Zodat ze snappen dat we afhankelijk zijn van planten en dat we ook beter voor planten moeten gaan zorgen. Ja. En ik denk als we dat gaan doen, dan kan deze vitrine vast 2000 jaar mee.
5: En dat zei directeur van de Hortus Botanicus Carlien Blok tegen verslaggever Steve Bouwman. We gaan weer terug naar Jordanië-Algerije. Chris Wobbe.
6: Goed nieuws voor de Algerijnse fans, want die ploeg scoort zojuist opnieuw 2-1 de stand. Maar Slavko Vincic, de scheidsrechter uit Slovenië, kijkt nog even na of het misschien toch buitenspel is. Voorlopig staat hij 2-1 op de scoreborden in het voordeel van Algerije. De hoekschop was van invaller Hadj Moussa, speler van Feyenoord, met perfecto Guiri binnengewerkt. Maar of de treffer blijft staan is nog even afwachten. Voorlopig dus is de tussenstand, ja, Vartsek zegt het is een goal. Algerije dus aan de leiding, 2-1.
5: Beveiligers op Schiphol hebben te weinig tijd voor veiligheidschecks, is te lezen bij BNR.
7: Vakbond FNV opende vorige maand een meldpunt voor de duizenden beveiligers op de luchthaven. Door een nieuwe aanbesteding kregen zij in één klap een nieuwe werkgever. Sindsdien zijn bijna 200 klachten binnengekomen. Volgens de bond kreeg 44% te maken met agressieve passagiers. Ook geven beveiligers aan dat nieuwe collega's niet

0: goed zijn opgeleid, dat er te weinig begeleiding is en dat de werkdruk hoog is. Daardoor zou er te weinig tijd zijn om alle procedures goed af te werken. Zeer zorgwekkend, vindt FNV. Opvallend nieuws in het AD in tijden van grote datalekken en Russische hackers. Nederlandse bedrijven waren afgelopen jaar juist minder vaak doelwit van cyberaanval. Dat heeft ABN AMRO onderzocht. Bovendien zorgden geslaagde hacks ook voor minder schade. Nog steeds kregen 6 op de 10 bedrijven afgelopen jaar te maken met phishingmails of malware. Maar dat waren er in 2024 nog 8 op de 10. Volgens ABN AMRO zijn bedrijven alerter geworden op phishingmails en is inloggen veiliger gemaakt door bijvoorbeeld een extra code aan te vragen. En vandaag komt er een grote lading post aan in de Tweede Kamer. Het gaat om een actie van kerkasiel Kampen dat aandacht wil vragen voor meer dan 400 kinderen die in Nederland geworteld zijn, maar die nog geen verblijfsvergunning hebben. 57 postzakken met kaarten gaan naar Den Haag, vertelt de initiatiefnemer bij Hart van Nederland.
1: Er staan 5 zakken. Die zijn voor minister Bart van der Brink. Die heeft, in elke zak zitten ongeveer 2000 kaarten, dus die zitten op ongeveer 10.000 kaarten. Maar in totaal zijn het 120.000 kaarten. Ik kwam een tekst tegen van een mevrouw, denk van 96 jaar, die de oorlog heeft meegemaakt. En die daarin schrijft, ik ben er met de 96 en we hebben gezegd van dit nooit meer, dat we mensen uitzetten. Dus laat alsjeblieft die kinderen hier blijven. Ja, dat zijn natuurlijk hele bijzondere kaarten.
0: Kerkasiel Kampen voert zelf al bijna 2 jaar actie voor een Oezbeeks gezin dat al 12 jaar in Nederland woont, maar geen verblijfsvergunning krijgt. Door een non-stop kerkdienst te houden in Kampen wordt voorkomen dat ze het land uit worden gezet. En Quote schrijft over de grootverdieners op het WK voetbal. De lijst wordt aangevoerd door de Portugese aanvoerder Cristiano Ronaldo. Die verdient dit jaar zo'n 262 miljoen aan salaris en sponsordeals. De nummer 2, Lionel Messi, komt er dan bekaaid vanaf. Die moet het doen met minder dan de helft. Ook de topverdieners bij Europese clubs doen het niet slecht. Zo verdient Frankrijkster Kylian Mbappé bij Real Madrid een grove 83 miljoen. De Noorse spits Erling Haaland strijkt ongeveer 70 miljoen op bij Manchester City. De spelers van Oranje mogen volgens het Zakenblad niet mopperen, al zit er niet 1 Nederlander bij de 11 spelers met het dikste inkomen.
2: Wijnand Zwaan, ANWB Verkeersinformatie.
3: Ja, het wordt drukker op de weg. De meeste dagelijkse files staan in het midden en zuiden van het land. Lang zijn de files nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en Waardenburg. En op de A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude. In beide gevallen is de vertraging een half uur.

0: Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent. De Nijmeegse Vierdaagse van 2006 werd abrupt afgebroken. Honderden deelnemers werden onwel. De hulpdiensten raakten overbelast en er kwamen zelfs twee wandelaars om het leven.
1: Vierdaagse is altijd een fantastisch vreugdevol evenement. En dat was het nu opeens niet meer.
2: Ik heb een hekel aan het getal 13, dus ik zei eens morgens voordat hij wegging: pas je op, het is je 13e keer deze.
0: En nu, 20 jaar later, onderzoekt journalist Freke Remmers van Omroep Gelderland hoe deze dramatische dag nog altijd bij mensen in het geheugen gegrift staat. Ze maakt er een podcast over. Freke Remmers, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Waardoor werden in één keer zoveel mensen onwel? En het gebeurde dan op de eerste wandeldag van die Vierdaagse.
3: Ja, dat klopt. Het was inderdaad de eerste wandeldag. Ja, het was heel heet die dag. Eigenlijk een beetje wat we deze dagen ook hebben. En al die mensen die liepen samen op de dijk, de Oosterhoutse dijk bij Lent. Weinig schaduw. En ondanks wat er voorspeld was, viel daar op een gegeven moment de wind weg. En wat later uit onderzoek is gebleken, is dat heel veel wandelaars überhaupt, elke Vierdaagse gebeurt dat, hebben last van uitdroging.
0: Mm-hmm.
3: En wat er gebeurt als je uitgedroogd bent, dan gaat je bloeddruk omlaag. En dat kan goed gaan zolang je blijft lopen. Maar eigenlijk op het moment dat je stopt, ja, dan valt die bloeddruk echt helemaal weg. En dan val je eigenlijk flauw. En dat is eigenlijk wat er in 2006 op die dijk eigenlijk massaal gebeurde. Het stokte daar een beetje. Één iemand viel flauw. Iemand die gaat diegene helpen. Nou ja, diegene stopt dus ook. Valt ook flauw. En nou ja, er ontstond een soort domino-effect, waardoor er gewoon echt een heleboel mensen tegelijkertijd plotseling onwel werden op die dijk.
0: En dat overviel de hulpdiensten.
3: Ja, enorm. Ze waren echt binnen de kortste keren overbelast. 112 was op een gegeven moment niet meer bereikbaar. Ze hadden te weinig ambulances. Er is op een gegeven moment zelfs een stadsbus ingezet om mensen maar van die plek weg te krijgen. Er zijn ter plekke noodhospitalen ingericht, zelfs in een woonhuis van iemand. Ja, dat was wel een bizarre situatie voor die hulpdiensten, ja.
0: Maar ondanks de hitte werd destijds besloten om zonder maatregelen van start te gaan, hè? Hoe zit dat?
3: Ja, dat klopt. De organisatie zag die temperaturen natuurlijk echt wel aankomen. Ik heb ook de hoofdmedische dienst uit die tijd gesproken, zeg maar de Vierdaagse arts. En het was eigenlijk zijn advies die aan het besluit ten grondslag lag om dus zonder maatregelen van start te gaan. En hij zegt, weet je, ik heb wel gevraagd om te vervroegen, maar het kon niet. En dat had ermee te maken dat de politie daar eigenlijk geen capaciteit voor had. Omdat er voor de marsen van start gaan ook nog de feesten zijn in de stad.
0: Ja.
3: En normaal gesproken zijn die na elkaar eerst de feesten. En nou ja, als iedereen daar ongeveer naar huis gaat, dan beginnen de marsen. Maar ja, als je de marsen wil vervroegen, dan komt daar een overlap in. En dat trok de politie niet. Dat kon dus niet.
0: Je hebt voor deze podcast ook gesproken met ooggetuigen, met nabestaanden, artsen en bestuurders. Welke impact heeft deze dag op hen gehad?
3: Ja, het is echt enorm. Ja, natuurlijk voor de nabestaanden. Die leven daar natuurlijk elke dag nog mee. Ik heb ook mensen die aan die dijk woonden en die dus gewoon ook hulp hebben verleend gesproken. Die nog steeds emotioneel worden bij herinneringen aan die dag. Ik heb een spoedarts gesproken van het Radboud UMC. Die ook zegt van, weet je, ik maak behoorlijk wat mee op de spoedeisende hulp van een groot academisch ziekenhuis. Maar deze dag blijft toch wel herinnering. Staat wel echt in mijn top 3. Dus
0: Het was een traumatische ervaring voor velen. Ben je iets te weten gekomen wat je nog niet wist?
3: Een heleboel. Eerlijk gezegd, toen ik hier aan begon, het enige wat ik eigenlijk hiervan wist, is dat het een hete editie was, dat daardoor twee wandelaars zijn overleden en dat de editie werd afgelast. En nu heb ik zoveel mensen gesproken vanuit zoveel verschillende perspectieven, dat eigenlijk dat verhaal van wat er nou eigenlijk gebeurde op die dag is wel voor mij echt een stukje completer geworden, ja.
0: Dankjewel. Freke Remmers, journalist bij Omroep Gelderland. En de podcast De Dood of de Gladiolen is te beluisteren op Spotify en op de website van Omroep Gelderland. We gaan nog even terug naar Chris Wobbe, naar Jordanië, Algerije.
4: We zitten in de vijfde minuut van in totaal 7 minuten extra tijd. 2-1 is de voorsprong voor Algerije, dat met deze overwinning kan gaan spelen voor de tweede plaats in de pool in de volgende wedstrijd tegen Oostenrijk. Jordanië, dappere Jordanië, uitgeschakeld. Want ja, 0 punten uit 2 wedstrijden. Dat betekent dus een enkele reis naar huis. Eerst moet het nog wel spelen tegen wereldkampioen Argentinië. Jordanië heeft gestreden voor wat het waard was. Maar Algerije scoort uit 2 hoekschoppen. Simpelweg beter. Belangrijke rol dus voor Feyenoorder en invaller Hadj Moussa. Want hij gaf de winnende corner aan. Dat kan ik wel zeggen, want we zitten in de 6e minuut van de 7 minuten extra tijd. Weer een hoekschop voor Algerije. Dat op zoek gaat naar een uitbreiding van de score. Het staat nog steeds voor in de slotfase in San Francisco tegen Jordanië. 2-1.
5: NPO Radio 1. Nooit meer slapen.
6: Ik ga in gesprek met regisseur Ivo van Hoven. Tot 2023 was hij artistiek directeur van Internationaal Theater Amsterdam, waar hij nationaal en internationaal geprezen voorstellingen maakte. Nu gaat tijdens de Roertriennale Van Hoven's musical Rebel Rebel in première. Die laat zien dat mensen sterker zijn dan onderdrukkende regimes.
5: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1, Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
6: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
9: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: NPO Radio 1. 7 uur.
14: Simone Wijmans.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Brussel maakt zich op voor een bezoek van de Taliban. En de combinatie van veel uitgaven en weinig spaargeld zorgt voor problemen. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
15: Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Zij lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien wordt er gevochten tussen het leger en verzetsgroepen. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle. Er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog onduidelijk. Voor zover bekend was er niemand binnen. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie. Die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. Op het WK heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. Dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op en vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm.
0: Hoe is het op de weg, Wijnald Zwaan?
16: Nou, de dagelijkse files zijn wat aan het groeien. Grote problemen zijn er nog niet. Sommige files zijn wel lang, vooral door wegwerkzaamheden aan de A44 bij knooppunt Burgerveen en op de A27 bij Gorkum. Zo loopt het verkeer vast op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude. De vertraging is daar 1/2 uur. A16 van Breda naar Rotterdam, zo'n 20 minuten oponthoud tussen Breda en de Moerdijkbrug. En op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Het verkeer wordt daar omgeleid via de A59 en de A2.
0: Op het WK voetbal speelde vanochtend, Jordanië tegen Algerije. Chris Wobbe, hoe is het geëindigd?
4: Het is 2-1 geworden voor Algerije. Doelpunten namens de Algerijnen van Ben Bouali en Guiri. Beide uit een hoekschop. De tweede hoekschop werd aangegeven door Feyenoorder Hats Moussa. Voor Jordanië scoorde Al Rasdan. Dat was wel de openingstreffer, maar niet genoeg. Jordanië uitgeschakeld en Algerije kan voor plek 2 gaan. Met een directe confrontatie tegen Oostenrijk in de volgende ronde. Jordanië sluit af tegen wereldkampioen Argentinië.
0: Een ongewoon bezoek aan de Europese Commissie. De Taliban komt naar Brussel. Zometeen onze correspondent hierover.
9: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
17: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
18: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
17: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
18: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
8: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
21: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
22: Een aantal leden van de Taliban brengt deze week een diplomatiek bezoek aan Brussel. Mogelijk is de ontmoeting vandaag. Het gebeurt op uitnodiging van de Europese Commissie, die met de Taliban in gesprek wil over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek stuit op weerstand, zowel in het Europees Parlement als bij mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International. EU-correspondent Kija Hekster in Brussel. Kija, is die delegatie van de Taliban al aangekomen in Brussel?
23: Nou, dat heb ik nog niet gehoord, maar de verwachting is inderdaad dat ze echt vandaag komen. En dat ze zouden komen weten we al wel een tijdje, maar uiteindelijk hoorden we gisteren eind van de middag van de Belgische regering dat die visa hebben afgegeven aan 5 leden van die Taliban-delegatie. De visa zijn voor 1 dag en alleen geldig voor België, vertelde de regering erbij. En we horen dus dat het vandaag gaat gebeuren. En dan moet je je niet voorstellen dat ze met vol ornaat worden ontvangen door Ursula von der Leyen of zo. Want de Europese Commissie die doet er al een maand aan alles om vol te houden dat dit geen officieel bezoek is, maar dat het gaat om technische gesprekken over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers. En die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. Die waren eerder ook al in Afghanistan voor overleg met de Taliban. En de gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel. We horen dat het zou gaan om een plek vlakbij het vliegveld en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU. En dat is allemaal omdat de Europese Commissie probeert te voorkomen dat het erop lijkt dat ze door deze gesprekken de Taliban zouden erkennen.
22: En op de agenda dus de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers.
23: Ja, klopt. Dat is het belangrijkste gespreksonderwerp. En zo'n 20 EU-landen, waaronder ook Nederland, die hebben de Europese Commissie gevraagd om gesprekken aan te knopen. En dan noemen ze dat de de facto machthebbers van Afghanistan, de Taliban, waarmee gepraat moet worden. Want inderdaad willen ze uitgeprocedeerde asielzoekers terug kunnen sturen naar dat land. Dat lukt nu niet. En dus blijven die mensen in de EU, ook als ze hier niet mogen zijn. En die landen die vinden dat moet anders. En tot nu toe erkent alleen Rusland de Taliban formeel als machthebber van Afghanistan. En geen enkel EU-land doet dat. Maar toch willen ze dus praten met die mensen die aan de macht zijn in het land dat door de EU-landen zelf omschreven wordt als een plek waar vrouwen en meisjes uit het straatbeeld verdwenen zijn, waar het gevaarlijk is, waar de mensenrechten met voeten getreden worden. Nou, de Verenigde Naties bijvoorbeeld noemde Afghanistan eerder dit jaar nog de begraafplaats van mensenrechten. En het bezoek is echt controversieel, ligt heel erg gevoelig. Bijvoorbeeld is het mij nog niet gelukt om iemand voor de camera te spreken die wil uitleggen waarom dit nou een goed idee is. De Zweedse regering is een van de initiatiefnemers. Die heeft geen tijd, hebben ze laten weten. De Belgische regering, die dus de visa heeft verstrekt, die zegt nou dank voor de verzoek om een interview, maar we gaan er niet op in, want de kwestie ligt gevoelig. Ja, en ook veel Europarlementariërs die er eigenlijk voor zijn, die willen er niet over praten.
22: En tegenstanders, die laten zich vast wel horen.
23: Ja, klopt. Zo stil als de voorstanders zijn, zo luidruchtig manifesteren de tegenstanders zich. Hè. Vorige maand is in het Europees Parlement nog een motie aangenomen met een ruime meerderheid die normalisering van betrekkingen met Afghanistan verwerpt. Er is een groep Europarlementariërs die veel zich bezighoudt met Afghanistan. En de voorzitter daarvan is een Nederlandse, D66, Raquel Garcia Hermida van der Wallen. En zij is duidelijk. Ze zegt, je gaat niet in Brussel zitten voor een theekransje met de Taliban die hun vrouwen, hun meisjes, hun bevolking op zo'n verschrikkelijke manier onderdrukken. En vorige week is ook gedemonstreerd in Brussel tegen deze bijeenkomst, want het was dus duidelijk dat hij eraan zat te komen. En mensenrechten

0: organisaties die spreken er schande van. Zo'n 60 van hen riepen de Europese Unie op eerder om dit niet door te zetten.
1: Wat vindt Nederland hier eigenlijk van?
0: Nou, Nederland is een van de landen die deze gesprekken steunt. Vorige regering onder Dick Schoof die stuurde vorig jaar oktober een brief samen met veel andere EU-landen waarin de Europese Commissie gevraagd werd om deze gesprekken. Binnen de nieuwe coalitie is verdeeldheid. D66 in de Tweede Kamer wil het niet, zei eerder in een debat over de gesprekken met de Taliban, dat dat een verwerkelijk regime is waar je verre van moet blijven en geen banden mee moet hebben. De VVD noemde het in dat debat een duivels dilemma, maar steunt de gesprekken wel. Het CDA voelt ongemak, maar zegt ook dat overleg met Kabul nodig is om strenger asielbeleid te kunnen voeren. De grootste oppositiepartij PRO, die is valikant tegen. En ook nog wel interessant, in het Nederlandse reisadvies bijvoorbeeld over Afghanistan staat: sinds de Taliban de macht in Afghanistan hebben overgenomen is de situatie in het land slecht en onvoorspelbaar. En het reisadvies staat voor het hele land dan ook op rood.
1: Dankjewel, Kisha Hekster vanuit Brussel. De financiële situatie van Nederlandse huishoudens gaat achteruit. 38% komt maar moeilijk rond. De problemen zijn het grootst onder jongvolwassenen, dat meldt het Nibud. Matthias Gijsbertsen is daar directeur. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En waarom zijn juist bij jongeren, jongvolwassenen, die problemen zo groot?
2: Jongvolwassenen zijn mensen die vaker een laag inkomen hebben, vaker ook wisselende inkomsten hebben, vaker ook huren. En dat zijn nou juist bij uitstek al jarenlang de groepen waar we zien dat de zorgen over de financiën het grootste zijn.
1: En de koopkracht is de afgelopen maanden ook echt afgenomen, zien jullie?
2: Ja, we hebben gezien dat voor dit jaar eigenlijk een stabiele koopkracht voorspeld was. Dat geeft ook onmiddellijk aan dat zodra er ook maar enige stijging is die onverwacht is, of de inflatie komt iets hoger uit, dat mensen dat ook direct merken. Dus in het onderzoek zie je toch terug dat mensen echt ervaren dat ze meer moeite hebben met rondkomen. We weten natuurlijk ook dat er veel mensen zijn die toch hogere lasten hebben, waar ze moeilijk aan kunnen ontkomen, anders dan het gemiddelde in Nederland.
1: Ja, dit geldt dus niet alleen voor jongvolwassenen. 38% van alle huishoudens komt niet rond. Wie staan er nog meer financieel slecht voor?
2: Ja, dat zijn bijvoorbeeld mensen die inderdaad met die hoge lasten te maken hebben die ze niet kunnen vermijden. Dus denk aan mensen die hoge huur hebben in een particuliere huur, die niet kunnen kopen. Mensen met hoge energierekeningen die niet kunnen verduurzamen. Mensen die meer kosten hebben door een chronische ziekte. Maar ook vooral mensen die een laag inkomen hebben of die wisselende inkomens hebben.
1: En leidt dit tot meer geldzorgen of schulden?
2: Ja, we zien dat mensen eigenlijk aangeven over de hele linie weer toch meer problemen te ervaren. Dus moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
1: En wat moet er volgens jullie nu gebeuren?
2: We denken dat het heel belangrijk is om niet alleen naar de inkomenskant te kijken, maar juist ook naar die uitgavenkant. Ik gaf al aan, er zijn mensen die soms uitgaven hebben waar ze moeilijk aan kunnen ontsnappen. En dan blijft er minder over voor de boodschappen en andere uitgaven. Het is belangrijk dat mensen ook perspectief krijgen op een betaalbare woning, zorg die betaalbaar is voor hen, een energierekening die betaalbaar is. Dat zijn toch belangrijke dingen om structureel ook naar te kijken, zodat mensen ruimte overhouden voor andere uitgaven.
1: Maar wat zijn jullie adviezen dan aan mensen die denken, ja, ik kom er niet uit. Wat kan ik anders doen? Wat kan ik beter doen?
2: Het is in elk geval van belang dat mensen die kunnen sparen dat ook doen. En we zien dat ongeveer 1/4 van de Nederlanders minder dan 1.000 euro achter de hand heeft op de spaarrekening. Dan zijn ook problemen die zich voordoen, onvermijdelijke uitgaven, ook in één keer een groot probleem. Dus voor de mensen die dat kunnen, adviseren wij altijd om in elk geval 10% van het maandelijkse inkomen apart te zetten.
1: En als dat niet kan?
2: Ja, dat is een oproep die we ook richting het Rijk eerder hebben gedaan. We weten dat de mensen die op het sociaal minimum zitten, dat die echt kwetsbaar zijn. En dat kleine wijzigingen eigenlijk direct tot problemen daar leiden. Dus het is echt belangrijk om ons te realiseren, ook op politiek niveau, dat als er prijsstijgingen zijn, dat die mensen op het sociaal minimum dan onmiddellijk eigenlijk in de problemen komen en inderdaad niet kunnen reserveren.
1: En wat is dan jullie oproep aan het kabinet?
2: Om zodra er prijsstijgingen zijn, en zoals we dat ook hebben gezien de afgelopen periode, ook door de oorlog in Iran, om echt onmiddellijk na te denken over wie treft dit het hardste en waar is ook eventueel compensatie mogelijk. En om dus inderdaad te kijken naar hoe kunnen we er nu voor zorgen dat mensen niet gevangen raken in hun hoge

0: vaste lasten door bijvoorbeeld een energierekening of huurrekening.
1: Dank, directeur van het Nibud, Matthias Gijsbertsen. De Vlaamse omroep VRT ontdekte zeker 20 sites en chatgroepen waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld.
2: Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen terwijl zij dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. De VRT sprak met een van de slachtoffers. Zij zegt dat haar toenmalige echtgenoot zelfs mannen naar haar werk stuurde om haar in het echt te bekijken.
3: Die foto's waren ook totaal niet anoniem. Mijn voornaam, mijn familienaam, gewicht, lengte, alles. En ja, dus ook waar dat ik werkte, waar het mannen mij konden zien. Dat vind ik heel belangrijk, dat er nog altijd. Dat er eigenlijk nog mannen zijn die komen waarvan ik altijd mij afvraag. Zijn jij ook een van die?
2: De stem van die vrouw is om privacyredenen vervormd met AI. De precieze omvang van het schandaal is moeilijk in te schatten, omdat websites en groepen regelmatig verdwijnen en dan daarna ergens anders weer opduiken. Het slachtoffer in een bekende Amerikaanse ontvoeringszaak is waarschijnlijk niet meer in leven. Nancy Guthrie is de moeder van de Amerikaanse presentatrice Savannah Guthrie. Sinds 1 februari is ze vermist. Een paar dagen later zouden de ontvoerders een mail hebben verstuurd. Daarin zouden ze excuses hebben aangeboden, omdat Nancy Guthrie door een ongeluk om het leven zou zijn gekomen. Tegen betaling zouden ze het lichaam terug willen brengen, meldt entertainment site TMZ. Verschillende media zouden van de mail hebben afgeweten. Niemand publiceerde erover na een verzoek van de politie. En 10 jaar geleden kozen de Britten in een referendum voor de Brexit. En meer dan de helft van de jonge Britten wil dat vertrek ongedaan maken en zo snel mogelijk terugkeren in de Europese Unie. Dat blijkt uit onderzoek van een denktank waar The Guardian over schrijft. De helft van de Gen Z'ers die destijds nog niet mochten stemmen zeggen dat de Brexit is mislukt. Opvallend is volgens de onderzoekers dat niet alle jonge Britten de Brexit in principe een slecht idee vinden. Het had goed kunnen werken, maar politici hebben het verpest, zeggen zij. En een Franse tv-presentatrice hoeft voorlopig niet op haar werk te komen. Ze haalde in een uitzending fel uit naar de Belgische voetballer Jeremy Doku. Die is onderdeel van de nationale ploeg op het WK, maar ging terug naar huis om de geboorte van zijn kind niet te missen. Onzin, vond die presentatrice. Vaders zijn tijdens de bevalling nutteloos. De baby is er altijd, zegt ze, en het WK is nu. Het leidde tot een behoorlijk felle discussie aan tafel.
4: Et tu vas quitter tout ça? Pour aller assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant.
5: Comment ça, on sert à rien?
4: Non, tu sers à rien, tu fais la main, tu prends une photo.
5: Qui encourage?
4: Non, bah super, la sage-femme, elle peut pas le faire?
5: Non. Ça me redonne des forces comme pas possible.
4: Il sera toujours là, ton bébé.
5: Je cours 3 fois plus vite.
4: Tu vas faire 20 heures de voyage.
2: Nou, zo ging dat nog even door. Volgens de Franse krant Le Parisien is die presentatrice voorlopig geschorst en moet ze op gesprek komen bij personeelszaken van haar zender. De vrouw van Doku is inmiddels bevallen. Komende zaterdag is hij er gewoon weer bij als België op het WK tegen Nieuw-Zeeland speelt.
1: We gaan naar Wijnand Zwaan, ANWB Verkeersinformatie.
6: Ja, sommige dagelijkse files zijn aan de lange kant. Dat heeft te maken met werkzaamheden aan de A27 bij Gorkum en op de A44 bij knooppunt Burgerveen. Op de omrijroutes is het daardoor drukker, zoals op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en de Moerdijkbrug, nu een half uur vertraging. A27 van Breda naar Gorkum, daar rijdt het langzaam tussen Hank en de brug bij Gorkum over 8 kilometer. Het oponthoud is daar een half uur. En op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam langzaam rijden en stilstaan tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude. Je bent er zo'n 3 kwartier hier langer onderweg.
7: Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het is 7:50. Lionel Messi heeft eigenhandig Argentinië naar de knock-outfase van het WK geloodst. Messi nam beide doelpunten voor zijn rekening in de wedstrijd tegen Oostenrijk en werd daarmee WK-topscorer aller tijden.
8: Messi. Die wat ruimte gevonden voor Almada. Terugleggen, laten lopen. Is het wel raak voor Leo Messi. Hij doet het weer en hij heeft zijn record te pakken. 17 WK-goals.
1: Ja, sportcommentator Jan Kees van der Kun, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Simone.
1: Ja, Messi nu officieel de beste speler ooit?
9: Ja, nou, dat was hij natuurlijk al. Dit is de zoveelste bevestiging. Daar kan uiteraard nog heel lang over gedebatteerd worden. Dat zullen heel wat mensen ook willen doen. Met andere namen kunnen ze komen. Maar volgens mij zijn de meeste mensen er wel over eens, toch? In ieder geval, ik ben ervan overtuigd dat dit de allerbeste speler aller tijden is. Weer een record te pakken. Zijn 18e WK-doelpunt maakte hij ook maar. En bovendien scoort hij nu 6 WK-wedstrijden op rij. Dat is een evenaring van dat record dat stond. Hij heeft zoveel meer records. Die zeggen veel. Die zeggen lang niet alles, maar het is toch vooral heel erg indrukwekkend. En het indrukwekkendste vind ik nu dat hij op zijn 39ste, dat wordt hij deze week, nog steeds levert. Want ergens hou je er rekening mee dat dit allemaal wat minder wordt. Dat is het over een heel seizoen genomen misschien wel ten opzichte van ja, zijn echte prime. Hè, toen hij bij Barcelona iedere week dit niveau aantikte. Nu doet hij dat op het moment waar hij zelf van heeft gekozen. Ik wil het nog één keer laten zien. En dat is op het wereldkampioenschap. En dan doet hij dat ook. Want Argentinië heeft dit WK nu 5 doelpunten gemaakt. En alle 5 komen ze van de schoen van Lionel Messi, die wel een penalty miste trouwens. Daarvan dacht ik, had dat 4 jaar geleden gedaan in de penalty-serie tegen Nederland. Maar hij kiest ook daar zijn goede momenten voor uit. Hè. Wanneer een penalty er echt in moet, dan staat hij er. Dus het is ongekend dat die Argentinië eigenlijk weer bij de hand neemt. En het is nog maar in de groepsfase. Maar op deze manier gaat Argentinië toch echt weer heel ver komen.
1: Natuurlijk waren er ook nog andere wedstrijden vannacht. Met ook een opvallende uitspraak van Erling Haaland, de Noorse spits.
9: Ja, die heeft al maar vast verklapt wie de wereldkampioen gaat worden. Dat wordt namelijk Frankrijk, als het aan hem ligt. Ja, de komende tegenstander van Noorwegen. Het land waarmee Noorwegen moet gaan uitvechten wie er als groepswinnaar doorgaat in die pool. Maar Haaland, die was heel simpel, heel koeltjes. Die zei, ja, Frankrijk is wel te goed voor ons, voor Noorwegen. Dus dat wordt geen partij, zo gaf hij aan. Sterker nog, zei hij, Frankrijk wordt toch wel wereldkampioen. Daar speel je dan zo'n toernooi voor, als je dat alvast even gaat weggeven. Nee, maar hij heeft ergens ook wel een punt. Kijk, Haaland zelf maakte er trouwens ook weer 2, hè. Het was weer een, wat dat betreft, een heerlijke nacht. 2 keer Messi, 2 keer Haaland en dan ook 2 keer Mbappé voor Frankrijk. Maar dus Noorwegen won met 3-2 uiteindelijk van Senegal. Plaatste zich voor de volgende ronde. Messi geslaagd, zo wilde die maar aangeven. En of we dat als groepswinnaar doen of niet, dat is dan wat hem betreft van ondergeschikt belang. En bovendien had hij natuurlijk ook wel gezien dat Frankrijk meer heeft dan alleen Mbappé. Dat is dan misschien het verschil met die andere landen, met die echte toppers. Want Frankrijk heeft ook nog Dembélé, die een doelpunt maakte. Heeft ook Olise met weer een paar briljante assists. Dat is een verzameling aan sterren. En die verzameling die krijgt het ook voor elkaar, voorlopig in ieder geval, om geweldig voetbal te spelen. Dus ergens heeft hij wel een punt dat het heel erg lastig gaat worden. Misschien dat hij dat dan had moeten zeggen om van Frankrijk te winnen.
1: Zeker. Dan nog even iets anders dan voetbal en het WK, namelijk Tialf. Het uitvoerend comité van het IOC keurt Tialf goed als schaatslocatie voor de Olympische Spelen van 2030. Kan dit nog fout lopen, denk jij?
9: Nou, dit is zo'n besluit dat in 4-5 instanties genomen moet worden. Iedereen mag er nog een stempel op zetten. Het IOC heeft dat nu gedaan. En dat is heel belangrijk. Dus nee, dat gaat niet meer mis. Want er is geen concurrent meer voor Tialf. Om dus over 2 jaar, wat is het? Ja, 2030, 4 jaar, even goed rekenen. De schaatswedstrijden te organiseren van de Olympische Spelen. Die dan plaatsvinden in Frankrijk. In Frankrijk is geen 400 meter baan. Dus ze moesten op zoek naar een andere locatie. Er is gekeken naar Turijn. Andere opties zijn ook besproken. Maar Tialf is nu nog de enige overgebleven optie. Het IOC zegt dat is een prachtige schaatstempel met prachtig publiek. Zo is dat natuurlijk ook. Wel ergens jammer vind ik dat het 800 kilometer dan vandaan van het hart van de Spelen gaat plaatsvinden. Dan krijg je toch een apart schaatstoernooi. Terwijl de rest van de Spelen een eigen feestje heeft in die Franse Alpen en de ijsonderdelen in Lyon. Toch ook een beetje buiten de Alpen, maar dat is nog te rijden. Dat is het jammere. Maar het zou prachtig zijn. Volgende week moet het organisatiecomité nog ook eventjes daar een klap op geven. Maar dat gaat wel gebeuren. Als dan weer eens Olympische wedstrijden gaan plaatsvinden in Nederland. Dat was voor het laatst bij de zomerspelen van 1928. Dus dat is ruim 100 jaar geleden dan.
1: Dankjewel, sportcommentator Jan Kees van de Kun.

0: Son Mieux Morning.
1: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Lalique-museum.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
8: NPO Radio 1.
9: Het is 7:30, de hoofdpunten.
10: 38% van de huishoudens heeft moeite om rond te komen, zegt het Nibud. 2 jaar geleden was dat nog 32%. Daarbij spelen uitgaven aan bijvoorbeeld kinderen, vervoer en boodschappen een grote rol. Vaak is er ook te weinig spaargeld om tegenvallers op te vangen. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het gaat om een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk met veel Joodse winkels en restaurants. De Canadese premier Carney meldt dat hij diep geschokt is door de schietpartij. In een half jaar tijd zijn in Myanmar meer dan 700 burgers gedood door het leger, blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan waarbij tientallen doden vielen. Een bedrijfspand in Den Hoorn bij Delft is vannacht uitgebrand. In het gebouw zit een bedrijf dat mechanische skibanen bouwt. De brandweer kreeg rond 2 uur melding over de brand en rukte uit met meerdere bluswagens en hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle. Het is onduidelijk hoe het vuur is ontstaan. En op het WK hebben 3 landen zich gisteravond en vannacht geplaatst voor de 16e finales. Het gaat om Argentinië, Frankrijk en Noorwegen. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk na doelpunten van Lionel Messi. Frankrijk-Irak werd 3-0, Noorwegen-Senegal 3-2. Een half uurtje geleden eindigde Algerije-Jordanië met 2-1.
0: Hoe warm wordt het vandaag en de komende dagen? Ik vraag dan Johnny Willemsen van Weerplaza. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Nou, behoorlijk warm. Maar voor het zover is, is het nu nog op veel plaatsen aangenaam. Dus ja, wil je de koelte nog binnenlaten, dan is dit het moment. Verder is het zo dat er vannacht is er boven Londen eigenlijk een flinke onweersbui ontstaan. En die trekt naar Noord-Frankrijk, bijvoorbeeld in het westen van België. En zo, zelfs in Zeeland valt de komende uren er wat regen uit. Maar in het midden en zuiden van Nederland hebben we vanochtend wel met wolkenvelden van deze enorme onweersbui te maken. Dus op veel plaatsen is het vanochtend toch een tijdje bewolkt. In het noorden is het al zonnig en vanmiddag wordt het overal zonnig. Middagtemperatuur vanmiddag van een graad of 27 in Friesland tot 31 of 32 in Brabant en Limburg. En

0: Het westen van België en zelfs in Zeeland valt de komende uren er wat regen uit. Maar in het midden en zuiden van Nederland hebben we vanochtend wel met wolkenvelden van deze enorme onweersbui te maken. Dus op veel plaatsen is het vanochtend toch een tijdje bewolkt. In het noorden is het al zonnig en vanmiddag wordt het overal zonnig. Middagtemperatuur vanmiddag van een graad of 27 in Friesland tot 31 of 32 in Brabant en Limburg.
1: En de dagen daarna?
0: Wordt het nog warmer. Woensdag op veel plaatsen in het zuiden, midden en oosten al 35 graden. En dat geldt ook voor de donderdag. In het noorden is het dan nog wel een stuk koeler met temperaturen rond 30. Maar vrijdag wordt het in het hele land heel erg heet. Zo'n 34 graden in het noordwesten tot 38, misschien wel 39 in het zuidoosten voor het land. Echt ongekend hoge temperaturen voor de tijd van het jaar, voor juni. Maar ze zijn eigenlijk voor Nederland in het algemeen.
1: Dankjewel, Johnny Willemsen. Gaan we van Johnny naar Wijnand Zwaan. ANWB Verkeersinformatie.
2: Ja, er staan vooral files op de wegen vanuit Brabant naar het noorden. De wegwerkzaamheden aan de A27 tussen Gorkum en knooppunt Everdingen veroorzaken extra drukte op de omrijroutes. Dan hebben we het over de A16, Breda-Rotterdam, de A2, Demmels-Utrecht, maar ook op de A50 bij Ravenstein. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Dafrit Niemansdorp en de Heinen-Noordtunnel nu 10 kilometer. Stilstaand verkeer met een uur extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht.
1: Na de stikstofcrisis staat het kabinet nu op de rand van een nieuwe crisis. Welke, dat vertelt onze politiek verslaggever zo.
3: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Mijn naam is Harry Lensink, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via ftm.nl.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
1: Het kabinet hoopt deze week stikstofmaatregelen te nemen en daarmee op termijn die crisis echt aan te pakken. Maar zo waarschuwen verschillende belangengroepen vandaag: de volgende crisis ligt al op de loer. De waterkwaliteit is zo slecht dat dit opnieuw de bouw kan stilleggen in Nederland. Politiek verslaggever Ewout Kiewit, hoe komt het dat onze waterkwaliteit niet goed is?
8: Dat heeft eigenlijk heel veel verschillende oorzaken. Door het uitrijden van mest dat in het water terechtkomt. PFAS wordt geloosd door de chemische industrie. Er zitten microplastics in het water. Andere chemicaliën als verfresten, medicijnresten. En dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat we eigenlijk al jaren niet voldoen aan de kwaliteitseisen die Europa heeft gesteld aan onze wateren. We hebben heel veel verschillende wateroppervlakten in Nederland. En daar is dus de kaderrichtlijn water voor opgesteld. 140 criteria waaraan al die wateren moeten voldoen. En nu heeft Brussel gezegd dat we daar eind volgend jaar echt aan moeten voldoen, wat dus de afgelopen jaren niet lukte.
1: Maar gaat dat dus nu ook weer niet lukken?
8: Nee, dat gaat inderdaad weer niet lukken. En dat geeft het kabinet ook wel toe. Minister Karremans van Infrastructuur die zegt in de brief dat we dat volgend jaar niet gaan halen. Het kabinet legt het wel positief uit. We halen nu 83% van die doelen.

0: die in die richtlijn staan wel. En volgend jaar zijn het er waarschijnlijk nog wat meer, maar niet de 100%. Ja, en dat kan volgens belangenorganisaties echt voor problemen gaan zorgen, zegt bijvoorbeeld Koenraad Bakkers van Natuur en Milieu.
1: In Nederland lopen we daar enorm op achter. Op dit moment is er eigenlijk geen één water dat zou moeten voldoen aan die regels van de kaderrichtlijn water, voldoet eraan. En dat betekent dat we, en dat moet in 2027 moeten we daaraan voldoen. We hebben al 3 keer uitstel gekregen. Dan moeten we dus eindelijk daaraan gaan voldoen. En we zien nu dat niet gaat lukken. En als we daar niet aan voldoen, dan kan het zijn dat er vergunningen voor de rechter komen.
0: Ja, vergunningen die voor de rechter gaan komen, dan heb je bijvoorbeeld over bouwvergunningen. Je wil ergens gaan bouwen, komt er rechtszaak over, gaat mogelijk niet door. Nou, dat klinkt heel bekend, want zo ging het dus met stikstof ook. Ja. Ja, als we het water straks niet meer mogen, als het water straks niet meer mag verslechteren, dan kan het dus ervoor gaan zorgen dat projecten niet doorgaan.
2: En ik begrijp dat er vandaag een grote groep organisaties naar Den Haag komt die zich de Watercoalitie noemt. Hè? Wat willen deze organisaties?
0: Ja, wat wel opvallend is aan die club, is dat het niet alleen gaat om bijvoorbeeld natuurorganisaties, zoals je net hoorde bij Natuur en Milieu, maar ook bijvoorbeeld KWF is daarbij. Die maken zich zorgen over de gevaarlijke stoffen in het water, diabetesfonds en ook dus Bouwend Nederland, die echt vrezen voor bouwprojecten die weer stil komen te liggen. Dat het veel te duur kan gaan worden om dat je dan bijvoorbeeld moet gaan uitzoeken wat er allemaal in het water zit en dat moet gaan filteren. Je hoort Martijn Verwoerd van Bouwend Nederland.
3: Kort gezegd, hè, hoe slechter het water eraan toe is, hoe moeilijker het wordt om een vergunning te krijgen. Dat zit niet alleen soms in het juridisch, hè, kunnen halen of krijgen van een vergunning, maar ook de onderzoekslast die op een gegeven moment zo zwaar kan worden dat een kleiner project bijvoorbeeld gewoon de kosten van dat onderzoek niet kan dragen. En dan gaat het project alsnog niet door. Waarbij het aantal gevallen waarbij een project misschien echt niet door zou kunnen gaan omdat je echt geen vergunning kan krijgen, beperkt is. Maar er wel een groep zal zijn waar gewoon de onderzoekslast te duur is en je daardoor het project alsnog niet kunt realiseren.
0: Ja, het kan dus heel veel duurder gaan worden als het allemaal uitgezocht moet gaan worden straks, waarschuwt de bouwsector. Het zou 17,5 miljard euro aan schade voor die sector kunnen zijn. En nu al is berekend door de Rekenkamer dat die slechte waterkwaliteit ons 7 miljard euro per jaar kost, omdat het allemaal extra gezuiverd moet worden. En dus is vandaag de oproep van deze groep in de Tweede Kamer, aan de Tweede Kamer en aan het kabinet, om hier veel meer prioriteit aan te geven. Zorg ervoor dat er veel minder troep in ons water terechtkomt, dan hoeven we het ook niet meer eruit te halen.
2: Hoe reageert het kabinet daarop?
0: Ja, ze schrijven in een brief dat ze ook wel streven naar schone water. Minister Karremans die somt in een brief op wat er allemaal gebeurt om bijvoorbeeld lozingen in het water tegen te gaan. Maar ja, volgend jaar wordt dat doel dus niet gehaald, schrijft hij. Er wordt dan ook gezegd, ja, het is eigenlijk heel moeilijk om dat te halen, want Nederland heeft al 745 verschillende wateren. En elk water moet dan dus aan die 140 eisen voldoen voor ecologie, chemische eisen. Ja, dat is niet haalbaar en geen enkel ander Europees land haalt die doelen op dit moment, schrijft het kabinet. En daarom is de hoop dat er met genoeg maatregelen een uitzonderingspositie kan worden gekregen voor bepaalde doelen die niet gehaald worden. En daarom vreest het kabinet niet dat het land zomaar wordt stilgelegd. Wel dat misschien projecten niet doorgaan, maar niet dat het zo groot wordt als bij stikstof dat alles op slot gaat, denken ze bij het kabinet nu. Nou, komende donderdag is er een debat over in de Tweede Kamer, dus dan gaan we meer horen hoe de politiek erover denkt en hoe dit verder gaat.
2: Dankjewel, Ewout Kiviet.
4: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
5: Goedemorgen, dit is Rieneke uit 's-Hertogenbosch.
4: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
6: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
4: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
7: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
4: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
8: Misschien interessant om te vermelden.
2: Het is al dagen warm en de temperaturen lopen de komende dagen nog verder op. Het wordt zelfs code oranje, heeft het KNMI al aangekondigd. Een deel van de scholen stapt daarom over op een tropenrooster, omdat het binnen te warm wordt. Verslaggever Josephine Trehi is op zo'n school waar dat rooster vandaag van kracht is. Basisschool De Wilgetoren in Hilversum. Josephine, op wat voor manier proberen ze daar die leerlingen en leerkrachten een beetje een aangenamer situatie te brengen?
9: Nou, onder andere om iets eerder te beginnen, want de school gaat vandaag om 8 uur beginnen in plaats van om 8:30. Koen van Praag is hier de directeur. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Dat tropenrooster inderdaad, dus 8:30 beginnen. De lunchpauze wordt overgeslagen en dan kan de school iets eerder dicht? Want normaal zou dat om 2 uur zijn, hè?
8: Ja, klopt. We starten vanmorgen om 8 uur deze dagen, deze week. En eindigen om 12:30. En daarmee, zoals je zegt, even een half uurtje korter van de lesdag. Maar kunnen we nog lang genoeg naar school vandaag.
9: Ja, nou, de eerste leerlingen komen hier ook het schoolplein op. Iedereen natuurlijk lekker in een korte broek. De ramen en de deuren staan allemaal van de school om natuurlijk te luchten. Want dit is een oud schoolgebouw, hè? Het is ook heel mooi. Monumentaal, denk ik.
8: Ja, klopt. Deze locatie is nog uit 1928. En daar mogen we heel erg mee boffen met de vormgeving en hoe karakteristiek het er allemaal uitziet. Maar dat zorgt er wel voor dat je qua klimaat daar extra maatregelen op moet nemen.
9: Ja, want het wordt heet in de klas. In sommige lokalen heeft u wel een airco. In hoeveel dan?
8: Ja, het is ongeveer de helft. In dit gebouw, de helft heeft airco en de helft niet. En dat maakt dat je wel één lijn moet trekken. In de airco is het wel beter vertoeven, maar in de lokale zonder airco is het deze dagen gewoon niet vol te houden. En het is lastig om dan 2 roosters te hanteren voor je school. Dus dan moet je wel 1 maatregel nemen voor de hele school.
9: Ja, snap ik. De meeste basisscholen in Nederland hebben geen airco, denk ik, toch?
8: Nou, je ziet wel dat er een omslag komt, maar het is nog steeds zo dat het grootste gedeelte inderdaad te kampen heeft met lastige klimaatomstandigheden tijdens dit soort weer.
9: Ja, vaak omdat scholen natuurlijk ook een beetje in van die oude panden zitten. Is dat toch ook niet de investering waard? U bent ook onderdeel van een koepel, hè? Er zijn toch altijd wel van die potjes met geld. Ik weet niet hoeveel geld het kost. Ja, het is... Maar wat ik hoor is voor een slaapkamer, omdat, ja, een paar duizend euro.
8: Nou, wat het is, deze week is het heel heet. En dat is natuurlijk dan een hot topic. Als je kijkt naar het schooljaar is 40 weken gemiddeld. En dan heb je dus 1 week dat het heel warm is. En dan moet je natuurlijk wel proberen, zoals wij ook doen, om langzaamaan dat klimaat te verbeteren. Maar er is ook genoeg weken dat het gewoon prima te vertoeven is. Dus ja, je weegt altijd af qua financiën en welke prioriteit je hebt waar je in investeert. Maar wij proberen dat in ieder geval stap voor stap zo goed mogelijk te doen.
9: U besteedt dat geld liever aan iets anders dan?
8: Nou ja, je probeert het zo geleidelijk mogelijk goed te verdelen. En daarom proberen we dat hier stapsgewijs op te bouwen. En hebben we ook in de helft van de lokalen al airco. Maar bouwen we dat dus door de jaren heen langzaam op.
9: Ja, als het gaat om de hitte in de klassen. Vandaag valt het er nog mee, maar morgen overmorgen natuurlijk nog wat meer. Ramen open, tropenrooster. Gaat het dan om de hitte in de klas en de concentratie of eventueel onveilige situaties voor de kinderen? Wat is de prioriteit?
8: Ja, het gaat om de veiligheid en het welzijn van de kinderen. Dat is eigenlijk waarom we ook dit rooster hebben ingezet. De andere afspraken met ouders of musical bijvoorbeeld vrijdag, ja, die laten we wel gepland doorgaan met groep 8. Maar je merkt gewoon, gedurende de dag gaat die temperatuur oplopen. En dat kan in lokalen waar de klimaatomstandigheden minder zijn, kan het echt gewoon richting de 30 graden worden. En dat is niet werkbaar. Zowel niet voor de kinderen, want daar doen we het als eerste voor, maar ook voor je collega's. En het kan dan letterlijk en figuurlijk verhit worden in de klas.
9: Dus er komt niks meer van werken, dus dan is het eigenlijk niet noodzakelijk.
8: Nou ja, de concentratie wordt gewoon minder. En het is lastig om dan de lesstof die je probeert aan te bieden nog binnen te laten komen. Dus dat is niet de ideale situatie.
9: Is het nog ouders lastig voor de ouders? Ik bedoel, het gaat maar om een half uurtje eerder en een uurtje vrij, dus klinkt niet als een groot probleem, is dat ook niet zo?
8: Nee, je vraagt altijd wat aan mensen als je weer even een routine gaat veranderen. Maar dat zorgt er ook voor dat we dat met het bericht hebben gestuurd. En kinderen die bijvoorbeeld dan gepland zijn om 2 uur normale schooltijd naar huis te gaan, maar dat niet eerder opgehaald kunnen worden, zorgen wij voor een overgang in de opvang. Ja. Dus daarmee probeer je iedereen tegemoet te komen als dit even lastig is.
9: Ja. Nou, we gaan zo even praten met leerlingen, ouders, kijken of iedereen ingesmeerd is, luchtige kleren, waterfles bij zich lijkt me. Krijg je nog ijsjes vandaag eigenlijk?
8: Ja, die moeten we nog even achterwege houden als gezonde school natuurlijk.
9: Ja. Dank u wel.
8: Graag gedaan.
2: Josephine Trehi op basisschool De Wilgetoren in Hilversum. Het wantrouwen in het aardbevingsgebied is de laatste tijd weer flink toegenomen, zegt minister Heerma.
10: Gisteren bracht hij een bezoek aan Loppersum om met bewoners te spreken, vertelt hij bij RTV Noord.
11: En het signaal daarvan is juist toch wel indringend over de onrust die weer is ontstaan. Enerzijds over de betrouwbaarheid van rapporten, maar ook over het vertrouwen, of het weggeëpte vertrouwen over de manier waarop zij geen duidelijkheid krijgen over de vragen waar ze soms al jaren mee zitten.
10: Gisteren kregen gedupeerden met aardbevingsschade een nieuwe tegenvaller te verwerken. Het instituut Mijnbouwschade is honderden dossiers kwijtgeraakt. Heerma zegt dat hij zijn best gaat doen om de zorgen bij bewoners weg te nemen. Hoe is nog onduidelijk, schrijft RTV Noord. Een bijzondere vondst in de kerk in Abbega in Friesland. Bij een verbouwing stuiten ze daar op 6 eeuwenoude grafstenen. Omroep Friesland schrijft erover. De oudste komt uit 1531, de nieuwste uit 1658. Ze zijn nog in goede conditie en ook de Latijnse teksten zijn nog goed leesbaar. Op een van de stenen staat dat diegene katholiek gestorven was. En dat is bijzonder, omdat de kerk toen al protestants was. En we hoorden het net al bij Josephine, het is deze dagen erg warm. Voor mensen die moeten werken is dat niet altijd een pretje. Zoals voor medewerkers van de Milieustraat in 8 in Brabant. Ze worden omringd door beton, staal en steen en het is allemaal bloedheet. Daarom geldt er een hitteprotocol en stoppen ze op tijd, zeggen ze bij Omroep Brabant.
12: En dan zijn we in principe vrij vanmiddag, ja.
13: Dat wist ik niet, dus gelukkig dat ik op tijd ben.
14: We moeten ook de hele tijd buiten staan, dus... Ja, is eigenlijk niet te doen. Ik kom zelf vanuit een warme land, dus ik ga het wel tegen. Dus.
15: Donderdag en vrijdag worden helemaal erg. Dus.
16: Kijk, als het 40 plus graden wordt, dan vraag ik me af of ons hele land niet zeg maar op pauze wordt gezet. Maar dat gaan we zien.
10: NRTV Oost schrijft over een opmerkelijke rechtszaak. Een automobiliste die een jaar geleden tegen een lantaarnpaal botste in Kampen, vond dat de gemeente moest opdraaien voor de kosten. Na de crash viel de lampenkap van de lantaarnpaal op haar auto, die daardoor veel schade had. De vrouw stapte naar de rechter voor een vergoeding van bijna 4.500 euro, omdat de paal volgens haar op een onlogische plek stond. Namelijk niet op de stoep, maar iets daarvoor. Ook hadden er beschermende paaltjes of een hekje moeten staan. Nou, de rechter gaat daar niet in mee. De vrouw krijgt geen schadevergoeding en moet ook betalen voor de proceskosten en de reparatie van de lantaarnpaal.
2: Wijnand Zwaan, ANWB Verkeersinformatie.
17: Nou, de meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. De ochtendspits verloopt per saldo niet bijzonder druk, maar wel op de plekken die dienen als omleidingsroutes voor de afgesloten A4 en de A27 vanwege werkzaamheden. Het gaat om de A44 die dicht is trouwens bij knooppunt Burgerveen. Het is daardoor extra druk op de A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep. 25 kilometer file met daar 3 kwartier vertraging. Veel drukte zien we ook op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar rijdt het langzaam bij de Moerdijkbrug met een half uur extra reistijd. En er is een ongeluk gebeurd op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Tussen het Hellegatsplein en de Heinenoordtunnel nu 13 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is een uur, de linkerrijstrook is dicht. Hello.

0: Roxette met Joyride. Op zijn 19e werd hij al lijsttrekker van de Friese Nationale Partij in Dantumadiel. En nu, een jaar later, neemt hij plaats in het college van die gemeente. Met zijn 20 jaar is hij de jongste wethouder ooit van Nederland. Tieme Heringa is zijn naam. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat trok jou in de politiek?
1: Nou, ik ben erin gerold door me actief in te zetten voor nieuwbouw voor het Dokkinga College, mijn middelbare school, toen ik in klas 4 zat. Toen was ik 15. Dus het was niet echt per se de politiek zelf die me trok. Misschien zit het een beetje in me om mijn stem te willen laten horen of zo. En op die manier ben ik er dus ook ingerold en lid geworden van de partij.
0: Maar je studeerde rechten, begreep ik.
1: Ja, toen nog niet. Toen was ik nog middelbare scholier in de vierde klas VWO. Toen ik lid werd van de politieke partij. Maar uiteindelijk, ik studeer nu rechten inderdaad, ja, klopt.
0: En dat blijf je doen naast je wethouderschap?
1: Dat is zeker de bedoeling. Ik wil eigenlijk die studie wel afronden. Ik ga straks naar het derde jaar van de bacheloropleiding Nederlands Recht. En ik vind het toch wel belangrijk om dat diploma te hebben. Dus het wethouderschap, dat zal straks een halve FTE deeltijd zijn. En in die andere halve FTE zal ik proberen de studie af te maken. Nu weet ik wel dat het een papieren werkelijkheid kan zijn, ja. Die halve FTE. Maar ik ga mijn uiterste best doen om daar zoveel mogelijk op te komen.
0: Nou kom je straks in een college met bestuurders die soms al tientallen jaren ouder zijn dan jij. Wat verwacht je van die samenwerking?
1: Tot nu toe gaat die samenwerking heel goed. Je zit natuurlijk ook veel samen in de aanloop naar het nieuwe college. Je gaat de portefeuilles met elkaar bespreken en verdelen. En dat gaat tot nu toe heel goed. Een hele prettige samenwerking. En wat ik ook ervaar is dat ik kan bouwen op de ervaring van de twee wethouders die er al 8 jaar zitten met elkaar in een college. Die zijn heel ervaren. Die weten natuurlijk precies van de hoed en de rand. En daar maak ik dankbaar gebruik van. Mijn andere aanstaande collega wethouder Tom Bakker, die is al 12 jaar raadslid geweest bij ons in de gemeente. Dus daar bouw ik op verder en ik breng nieuw elan, zoals de verkenner het bij ons zei. En een blik op wat er in de jongerenwereld speelt, denk ik.
0: Want als wethouder krijg jij onderwijs, cultuur en jongeren in je portefeuille. En jouw leefwereld staat dicht bij die van jongeren. Wat wil jij voor de jongeren in Dantumadiel gaan betekenen?
1: Nou, ik persoonlijk wil in ieder geval een wethouder zijn waarmee makkelijk contact kan worden gezocht. Een wethouder die tussen de jongeren te vinden is. Maar als coalitie hebben wij een heel mooi akkoord gesloten op hoofdlijnen. Maar een aantal van die hoofdlijnen die dragen echt bij aan het welzijn en de leefbaarheid voor jongeren. We gaan bijvoorbeeld investeren in schoolgebouwen. Die heb ik ook in de portefeuille. We gaan investeren in sportclubs waar jongeren heel veel komen. En we gaan investeren in bijvoorbeeld woningen voor jongeren. Want dat is toch het grootste probleem onder jongeren, de woningnood. Wij willen de jongeren graag vasthouden in eigen gemeente. Dan moeten er wel woningen zijn en daar gaan we mee aan de slag.
0: En dat ga jij ook bewerkstelligen de komende 4 jaar als wethouder? Wat is je einddoel?
1: Als college gaan we dat doen. Ik heb wonen zelf niet in de portefeuille. Maar we gaan als college ben je natuurlijk verantwoordelijk voor het gemeentelijke beleid. En mijn einddoel is dan ook dat we na 4 jaar voor de jongeren, maar voor de hele gemeente, voor het algemeen belang, de gemeente toch weer net een stukje mooier gemaakt hebben.
0: En denk jij dat andere jongeren door jou wellicht geïnspireerd raken om ook de politiek in te gaan? Hoop je daarop?
1: Dat zou ik wel heel mooi vinden. Dat is ook wel een ding wat ik misschien de komende 4 jaar ga proberen te doen. De jongeren meer betrekken bij de politiek. Of tenminste meer informeren hoe dat nou werkt. Wat doet een wethouder nou eigenlijk? Want het is soms een ver van mijn bedshow voor een aantal jongeren. Voor een heel groot aantal jongeren. Terwijl het toch heel erg veel impact heeft op het leven van jongeren in een gemeente. Dus dat vind ik zeker belangrijk, ja.
0: En hoe ga je dat concreet doen, tot slot, kort?
1: Nou, ik heb daar nog niet echt een concreet plan op, maar daar heb ik 4 jaar de tijd voor om daar gelukkig mee aan de slag te gaan. En ik denk dat ik in een vroeg stadium jongeren ga horen als ik met nieuwe dingen begin.
0: Klinkt als een echte politicus. Dank. Tieme Heringa. Later vandaag wordt hij beëdigd als de jongste wethouder ooit in Nederland van Dantumadiel dus. Veel plezier vandaag.
2: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
3: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken. De Europese wetgeving komt eraan, dan wordt alles op magische wijze opgelost.
4: Want iedere keer als er ergens een café sluit, dan sluit er eigenlijk een huiskamer van de buurt, zeg maar.
5: Ik ken geen succesvolle talkshow waar de presentator niet gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat met dat programma bezig is.
6: Nou, tijdens het WK ga je natuurlijk geen vlag omgekeerd ophangen in het land, toch?
2: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
7: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
8: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
9: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
11: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
12: NPO Radio 1. 8 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Israël wil tegen de afspraken in troepen in het zuiden van Libanon houden. En steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
13: Budgetinstituut Nibud heeft berekend dat 38% van de huishoudens geregeld geld tekort komt. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of een ziekte. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie. Die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plaatsen is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst in ruim 100 jaar zijn dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle. Er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog onduidelijk. Voor zover bekend was er niemand binnen. En op het WK heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. Dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. En ook Noorwegen is door na een 3-2 overwinning op Senegal. Algerije is nog niet zeker van de volgende ronde. Ook al werd debutant Jordanië met 2-1 uitgeschakeld. En het weer. Vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op en vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm.
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
14: Het ochtendspits verloopt minder druk dan gebruikelijk. Er staan wel files door wegwerkzaamheden en een enkel ongeluk. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen het Hellegatsplein en de Heinenoordtunnel 10 kilometer met daar een half uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar alle rijstroken zijn inmiddels weer vrij. Verder veroorzaken de afsluitingen van de A44 bij knooppunt Burgerveen en die op de A27 bij Gorkum files op de omrijroutes. Op de A4 richting Amsterdam is het extra druk. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep, daar loopt de extra reistijd op tot een uur. Op de A27 zelf, van Breda naar Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 8 kilometer file met een half uur oponthoud. En er staat een kapotte vrachtwagen stil op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Woerden. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging is vanaf Gouda 20 minuten.
0: Volgens premier Netanyahu moeten Israëlische troepen zo lang als nodig in Libanon blijven. Straks onze correspondent daarover.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
17: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
18: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
19: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
18: Voor pallets van 100 kilo?
19: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
20: Tijd voor gesponsorde vacatures.
17: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De Israëlische premier Netanyahu zegt in Zuid-Libanon te blijven zolang het nodig is. Dat terwijl het een van de afspraken is van het basisakkoord tussen de VS en Iran. Israël en Libanon gaan vandaag in Washington verder met hun gesprekken om een einde te maken aan de gevechten in Zuid-Libanon. Correspondent Israël en de Palestijnse gebieden, Lennart Scholz. Lennart, waarom zegt Netanyahu dit juist nu?
21: Nou ja, het is iets wat hij vaker roept. En bij dat standpunt, daar blijft hij eigenlijk bij. Het is eigenlijk het standpunt wat hij zegt van zelfverdedigingen. Dat Israël recht heeft zichzelf te verdedigen tegen Hezbollah. Nou, om de inwoners in het noorden te beschermen. Maar wat hier ook wel meespeelt is, er komen hier verkiezingen aan. En hij moet ook zijn extreemrechtse coalitiegenoten nu tevreden houden. Die hebben al vaker opgeroepen om die troepen daar te houden. En niet tijdelijk, maar het eigenlijk permanent bezetten van het zuiden van Libanon. Nou ja, tegelijkertijd heeft hij ook te maken met die druk van Amerika. Want Trump wil een deal sluiten met Iran. En Iran koppelt die gesprekken dus aan een staakt het vuren in Libanon. En een terugtrekking van de Israëlische troepen daar. Nou ja, dat is een deal die Netanyahu absoluut niet ziet zitten. Omdat hij daar dus wil blijven, omdat hij daar wil doorvechten. En ja, dit is eigenlijk de beste troefkaart voor hem op dit moment. Om die gesprekken tussen Amerika en Iran te dwarsbomen. Dus vandaar dat hij dat statement denk ik nog eens naar buiten heeft gebracht.
0: Het was natuurlijk lang onrustig in Zuid-Libanon en Noord-Israël. Hoe is de situatie op dit moment?
21: Nou, het lijkt op dit moment rustig. De laatste beschietingen over en weer waren afgelopen weekend. Dat was afgelopen zaterdag. Toen heeft Israël nog aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. En ook Hezbollah heeft aanvallen uitgevoerd op Israëlische troepen die daar in dat zuiden van Libanon zitten. Maar er zijn daarna geen berichten meer gekomen van nieuwe aanvallen. En wat ook wel opmerkelijk is, dat het Israëlische leger gisteren alle beperkingen in het noorden van Israël voor de inwoners daar heeft opgeheven. Dat is eigenlijk altijd als er hier een bepaalde veiligheidssituatie is, dan krijgen krijgen we hier een berichtje op ons telefoon met beperkingen. Bijvoorbeeld dat grote groepen niet bij elkaar mogen komen. De oproep om bij een schuilkelder in de buurt te zijn. Nou, dat scholen dicht zijn of beperkt open. Bedrijven dicht zijn of beperkt open. Nou, die maatregelen waren eigenlijk voor heel Israël al opgeheven. Maar in het noorden van Israël nog niet vanwege de veiligheidssituatie daar aan die grens met Libanon. En gisteren kwam dus dat bericht dat dus ook die beperkingen daar nu zijn opgeheven. En ja, dat geeft dus toch ook wel aan dat ook het leger daar nu niet een directe dreiging ziet. En ja, dat het voorlopig rustig zal blijven. Al moet ik daar wel bij zeggen dat die beperkingen natuurlijk ook wel weer heel snel opgelegd kunnen worden mocht die situatie veranderen.
0: Ja, Israël en Libanon praten vandaag dus verder in Washington. Wat staat er precies op de agenda?
21: Nou ja, hoe het daar verder moet en waar nu over gesproken wordt, wat nu lekt in de media, ook Israëlische media hier die berichten erover, dat het Israëlische leger zich moet gaan terugtrekken voor nu tot in ieder geval onder de Litani-rivier. Nou, waar het Israëlische leger dan is teruggetrokken, daar komen dan bepaalde zones waar het Libanese leger de controle gaat krijgen. Nou, in dat gebied moet ook Hezbollah dan vertrekken en het Libanese leger moet daar dus op gaan toezien. Dus het gaat eigenlijk om een geleidelijke terugtrekking van het Israëlische leger nu en een overdracht van de macht aan het Libanese leger daar. En die gesprekken die ze nu houden, dat is al, die zijn al meerdere rondes gaande. En de laatste gespreksronde was van een aantal weken geleden. En toen werd er voor het eerst bericht over deze zones. Dus ik denk dat het ook voortborduren is op dat plan en dat dat nu verder uitgewerkt gaat worden.
0: En Netanyahu roept nu dus dat Israël niet weggaat uit Libanon, voorlopig althans. Het is tegen de afspraken van het basisakkoord dat tussen VS en Iran is gesloten. Gaat Netanyahu dit volhouden?
21: Nou ja, hij zal het in ieder geval blijven roepen. En nou ja, ook hier met de verkiezingen opkomst moet hij natuurlijk sterk staan. Hij moet naar zijn extreemrechtse coalitiegenoten luisteren. Die moet hij tevreden houden. Maar of hij uiteindelijk zal gaan zwichten, ja, ik denk het toch wel. Want die Amerikaanse steun die is echt heel belangrijk voor Netanyahu. En zonder Donald Trump ja, kan Netanyahu weinig hier in de regio. Hij is echt afhankelijk daarvan. Dus ik denk dat hij zoveel mogelijk ruimte zal blijven innemen. Dit soort statements naar buiten zal brengen. Maar ja, uiteindelijk als Donald Trump er echt klaar mee is en nou ja, hij wil heel graag die deal met Iran natuurlijk, dat weten we inmiddels. Ja, dan moet Netanyahu daar toch wel naar gaan luisteren. En ik denk dat we dat wel gaan zien gebeuren. Maar het gaat vooralsnog dus om een geleidelijke terugtrekking van het Israëlische leger. Dus in die zin heeft Netanyahu nog wel wat bewegingsruimte daar.
0: Dankjewel, correspondent Lennart Solfs.
1: Het wereldkampioenschap voetbal.
0: Het was gisteren een historische dag op het WK. Lionel Messi schoot Argentinië met 2 doelpunten naar een zege tegen Oostenrijk. En dat waren zijn 17e en 18e doelpunt op een WK. En daarmee is hij all-time topscorer. Verslaggever Jeroen Stekelenburg vertelt vanuit Kansas City hoe bijzonder deze prestatie van Messi weer was.
3: Dat is een woord, hè, historisch, waar wel een beetje inflatie op zit. Maar in dit geval is het weer volkomen op zijn plek. Want hij heeft inderdaad maar weer eens een record gevestigd. Ik zou niet weten hoeveel hij er heeft inmiddels, maar die zijn echt ontelbaar. En dit is wel een bijzondere hoor, want ja, het WK voetbal bestaat al sinds 1930. En er is maar één iemand die de meeste doelpunten op zo'n WK heeft gemaakt. En dat was de Duitser Miroslav Klose. Dat is een grote WK-voetballer, maar is absoluut niet iemand die in het rijtje thuis hoort waarbij Messi in zetten, namelijk de allergrootste voetballers van de wereld. En daar staat hij nu dus bovenaan met 18 doelpunten. En dat is wel ja, hoe hij dat ook weer gedaan heeft vandaag. Hij heeft nu 5 doelpunten gemaakt op dit WK. Zijn land, Argentinië, heeft 5 doelpunten gemaakt. Dus hij heeft ze allemaal gemaakt. En hij is in een vorm die bijna niemand had kunnen vermoeden. Hij speelt natuurlijk in een toch iets minder goede competitie. Er was een beetje een vraagteken met welke vorm hij naar de Verenigde Staten kwam. Maar ik durf jou wel te zeggen dat dit niet zijn laatste doelpunt was van dit WK, want hij is fantastisch.
0: En was het reden voor een feestje in het stadion?
3: Ja, maar Argentijnen hebben niet zoveel nodig voor een feestje. Want die zijn zo fanatiek. En die zijn soms ook wel een beetje op het vervelende af voor de tegenstander dan. Maar ik herinner me dat vooral van 4 jaar geleden. Maar hoe zij hun team steunen, dan maakt het bijna niet uit. Nou ja, het liefst moet er wel gewonnen worden. Maar dit was meer dan genoeg reden om de boel op zijn kop te zetten natuurlijk. Want zij voelen ook aan alles dat er echt geschiedenis wordt geschreven. Als je ook ziet, er zijn dan 10.000 Argentijnen. winnen. Bij de meeste andere landen, als er veel supporters zijn, dan zie je nog wel ja, wat verschillende shirts. Hè, van de ene speler en van de andere speler. En zij hebben gewoon allemaal een shirtje aan met nummer 10 achterop en met Lionel Messi achterop. Tenminste, er staat dan Messi natuurlijk achterop. Dus ja, dat is, ik heb me wel eens proberen voor te stellen hoe het voor hem, voor Lionel Messi moet zijn om dit allemaal te dragen en om elke wedstrijd die druk te voelen. Maar nou, ogenschijnlijk doet het hem niet zoveel.
0: Nee. Het was ook opnieuw een dag waarop de andere verdetten zich lieten zien. Mbappé en Haaland, hè?
3: Ja. Allebei twee keer gescoord. Het is wel echt uniek aan dit WK tot nu toe dat eigenlijk alle grote verdettes thuis geven. Want jij noemt nu de drie van vandaag, maar ook Harry Kane heeft zich al laten zien. Dus ja, dat is wel echt heel bijzonder. Vaak merk je toch na een lang seizoen dat de spelers, dat de echte topspelers, dat die een beetje vermoeid zijn en dat die niet op hun allerbest zijn. Maar het is tot nu toe is het echt smullen dit WK met geweldige wedstrijden en echt met topspelers die elkaar de hele tijd proberen te overtoepen. Want het gebeurt dus nu allemaal op één dag. Messi speelde de eerste wedstrijd van de dag. Nou, dan denk je van die staat op 5 doelpunten, die is al bijna topscorer van dit WK. Maar dan denkt Mbappé van wat jij kan, kan ik ook. En die maakt ook 2 doelpunten. En nou ja, daarna dus Haaland, je zei het al. Dus ja, als dit zo doorgaat, dan wordt dit echt een heel uniek wereldkampioenschap.
0: Goed, gaan we naar het Nederlands elftal. Er waren na die wedstrijden tegen Zweden wat zorgen en pijntjes. Of die wedstrijd tegen Zweden. Denzel Dumfries geeft een update over de blessures.
4: Volgens mij is iedereen fit. Ziet er allemaal goed uit. JP zijn blauwe oog is volgens mij weg. Er zit maar veel een klein verbandje van een soort lijm hier rondom zijn wenkbrauw. Timber, goed volgens mij.
0: Meegetraind,
4: zit er goed in. Dus ja, volgens mij ziet er allemaal goed uit, ja.
0: Nou, iedereen is fris en fruitig inmiddels weer. Klinkt een beetje als een goed nieuwsshow.
3: Ja, het is leuk ook hè, hoe hij dat doet, want het is natuurlijk helemaal zijn taak niet. Maar wij mochten niet bij het grootste deel van de training zijn. Wij mogen dan maar een kwartiertje meekrijgen en meekijken. En daarna komt hij dan naar die persconferentie. En ik dacht, ik probeer het gewoon. Dus kijken of hij wil vertellen wat hij dan gezien heeft op die training. Want dit is gewoon een open boek. Een ontzettend leuke jongen die altijd een goed verhaal heeft. En die deed dit als een soort Dr. Denzel. Gaf hij ons een update van wat er allemaal op die training gebeurd was.
0: Leuke nieuwe rubriek.
3: Ja, dat was leuk. En Dr. Denzel, ja, misschien wel. Dat wij dan bij hem op de stoel gaan zitten en onze problemen over hem heen spuien. Ja, wie weet. Ik zal het eens voorstellen. Maar nee, het lijkt inderdaad wel ook echt de goede kant op te gaan met alle pijntjes. Ik denk eerlijk gezegd dat iedereen mee zou kunnen doen komende donderdag tegen Tunesië. Misschien dat ze op basis van de stand in de pool, want Nederland is eigenlijk al door naar de volgende ronde, nog wel wat andere keuzes gaan maken. Misschien heeft er iemand wel behoefte aan rust. Maar het ziet er inderdaad naar uit dat er geen grote medische problemen gaan zijn voor het Nederland.
0: En dat zei Jeroen Stekelenburg vanuit Kansas City. Kinderen uit kwetsbare gezinnen hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen, schrijft Trouw.
13: Het RIVM heeft berekend dat die kinderen in hun eerste 6 levensjaren €7000 meer zorgkosten maken. Dat geld gaat bijvoorbeeld naar de tandarts of ziekenhuiszorg. Het RIVM adviseert te blijven investeren in het voorkomen van problemen bij jonge gezinnen. Bij vakbond FNV zijn 200 klachten van beveiligers op Schiphol binnengekomen. Zij zeggen dat ze te weinig tijd hebben voor veiligheidschecks, is te lezen bij BNR. De aanleiding is de nieuwe aanbesteding, waardoor de beveiligers allemaal een nieuwe werkgever krijgen. De FNV noemt de klachten zeer zorgwekkend. Belgische mannen fotograferen stiekem hun vrouwen als ze zich douchen of aankleden en delen die beelden onderling. De Vlaamse omroep VRT ontdekte zeker 20 sites en chatgroepen waarin dat gebeurde. Een van de slachtoffers vertelt dat haar toenmalige echtgenoot zelfs mannen naar haar werk stuurde om haar te bekijken.
5: Die foto's waren ook totaal niet anoniem. Mijn voornaam, mijn familienaam, gewicht, lengte, alles. En ja, dus ook waar dat ik werkte, waar het mannen mij konden zien.
13: De precieze omvang van het schandaal is moeilijk in te schatten, omdat websites en groepen regelmatig verdwijnen en daarna weer ergens anders opduiken. De Europese ombudsman gaat uitzoeken of berichtjes tussen Ursula von der Leyen en andere Europese leiders terecht zijn geheim gehouden. Journalisten van Follow the Money hadden gevraagd om openheid over een groepschat, maar de Europese Commissie weigerde. In de groep zaten onder meer de Oekraïne.

0: Oekraïnse president Zelensky, bondskanselier Merz en de gisteren opgestapte Britse premier Starmer. Ze bespraken onder meer hoe ze de invloed van president Trump konden beperken, ontdekte nieuwssite Politico eerder. Follow the Money diende na de weigering een klacht in. De Europese ombudsman wil die volgende maand bespreken. En bij de Tweede Kamer in Den Haag worden vandaag 57 postzakken bezorgd. Het gaat om een actie van kerkasiel Kampen. Dat wil aandacht vragen voor meer dan 400 kinderen die in Nederland geworteld zijn, maar nog geen verblijfsvergunning hebben. Dat vertelt de initiatiefnemer bij Hart van Nederland.
1: Er staan 5 zakken. Die zijn voor minister Bart van der Brink. Die heeft in elke zak zitten ongeveer 2000 kaarten. Dus die zit op ongeveer 10.000 kaarten. Maar in totaal zijn het 120.000 kaarten. Ik kwam een tekst tegen van een mevrouw, denk van 96 jaar, die de oorlog heeft meegemaakt. En die daarin schrijft, ik ben er met de 96 en we hebben gezegd van dit nooit meer, dat we mensen uitzetten. Dus laat alsjeblieft die kinderen hier blijven. Ja, dat zijn natuurlijk hele bijzondere kaarten.
0: Kerkasiel Kampen houdt zelf al bijna 2 jaar non-stop een kerkdienst voor een gezin uit Oezbekistan om te voorkomen dat zij worden uitgezet.
2: Het is bijna 8:50. We gaan naar Wijnand Zwaan voor de verkeersinformatie.
3: Ja, globaal gezien verloopt de ochtendspits minder druk dan gebruikelijk. Maar op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant ziet dat er wel wat anders uit. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A27 bij Gorkum en die op de A44 bij knooppunt Burgerveen. Er staan daardoor lange files op de omrijroutes. Zoals op de A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep. Het oponthoud is daar 1 uur. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht een 30 minuten vertraging bij knooppunt Klaverpolder. Op de A29 gebeurde een ongeluk Bergen-op-Zoom richting Rotterdam bij de Heijnen Noord-Tunnel. De weg is inmiddels weer vrij. Het oponthoud vanaf het Hellegatsplein is wel 30 minuten.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Vandaag, precies 10 jaar geleden, gingen de Britten naar de stembus voor het Brexit-referendum. Hoewel het er in aanloop naar dat referendum op leek dat de Britten in de EU wilden blijven, liep het toch anders. En kon de BBC vroeg in de ochtend dit melden.
5: Well, at 5:20, we can now say the decision taken in 1975 by this country to join the common market has been reversed by this referendum. The British people have spoken and the answer is we're out.
2: Om 5:20, zegt de BBC-presentator, kunnen we zeggen dat de beslissing in 1975 om lid te worden van de EU wordt teruggedraaid. Het Britse volk heeft gesproken, we zijn eruit. Correspondent Arjen van der Horst ging naar het stadje Bedford. Het staat bekend als een politieke windvaan. Hier was de uitslag bij het referendum een exacte kopie van de landelijke uitslag. 52% was voor Brexit en de rest voor Remain, dus binnen de EU blijven. Hoe denken ze daar nu, 10 jaar later, over?
6: How do you think Brexit works out for the UK?
7: It doesn't really. We've kind of gone in turmoil ever since we've left.
8: Een jonge inwoner van Bedford. Volgens hem is Brexit een ramp geweest voor het Verenigd Koninkrijk.
7: I think having that connection with the EU makes Britain stronger.
8: Een hechte band met de Europese Unie maakt Groot-Brittannië sterker.
7: We've gone downhill.
8: Maar sinds Brexit is het alleen maar bergafwaarts gegaan met het land. Dus wat als er een nieuw referendum zou komen?
6: So if you had the chance to rejoin, would you take it?
7: 100%.
8: En dat geldt ook voor deze oudere dame.
6: Did you vote 10 years ago?
9: I most certainly did vote and I most certainly did want Brexit.
8: Zij stemde 10 jaar geleden vol overtuiging voor blijvend lidmaatschap van de EU.
9: And I think it's been extremely bad for the country in so many ways.
8: En de laatste 10 jaar hebben laten zien dat Brexit bijzonder slecht heeft uitgepakt voor de Britten.
10: We were far stronger in Europe. We had a fantastic position there.
8: Sommige inwoners hier kijken bijna met weemoed terug naar de comfortabele positie die de Britten hadden als lid van de EU.
10: We had all the let-out clauses.
8: Ze hadden tal van uitzonderingsposities.
10: We didn't have to suffer the euro.
8: Ze hoefden niet de euro te accepteren.
10: We weren't in the Schengen.
8: En ze zaten ook niet in Schengen. Kortom, de Britten hebben een gouden positie opgegeven.
10: And so many more things. Trade, imports, exports. We must rejoin.
8: Maar je komt in Bedford ook wel degelijk voorstanders van Brexit tegen.
11: Yeah, I voted to leave.
6: And why?
11: Because the European Parliament were making rules that involved us.
8: Deze gepensioneerde heer in een rolstoel stemde voor Brexit omdat hij niet wilde dat het Europees Parlement nog langer wetten maakte voor de Britten.
6: But 10 years further, how has Brexit worked out for the UK?
8: Maar als hij terugkijkt op de afgelopen 10 jaar, hoe heeft Brexit dan uitgepakt voor het VK?
6: Has it been a success?
11: I wouldn't say 100% success, no.
8: Nee, het is zeker geen onverdeeld succes geworden.
11: I would say I don't know, I'd say probably 50%.
6: But all in all, Would you still vote the same way now?
8: En als er een nieuw referendum zou komen, zou je dan opnieuw voor Brexit stemmen?
6: Or would you have more doubts?
11: I'd have more doubts.
8: Nu zou hij niet weten of hij opnieuw voor Brexit kiest.
11: I'd have to think long and hard. I can't give you a decision which way I'd vote.
2: Ik praat nog even door met Arjen van der Horst. Arjen, is de stemming in Bedford tekenend voor die in de rest van het Verenigd Koninkrijk?
8: Ja, wat we in Bedford hoorden was wel een aardige weerspiegeling wat we in het hele land zien. De publieke opinie is flink gaan schuiven de afgelopen jaren. Nog even ter herinnering, in 2006 stemde 52% van de Britten voor Brexit en 48% wilde bij de Europese Unie blijven horen. Maar als je de Britten nu vraagt over Brexit, ja, dan zegt 2/3 dat Brexit een negatieve impact heeft gehad op het Verenigd Koninkrijk. En 60% zegt dat het een foute beslissing was en die wil weer terug naar de Europese Unie.
2: Maar waarom wilden zoveel Britten destijds weg uit de EU?
8: Nou ja, laten we vooropstellen dat de Britten eigenlijk al voor 2016 met één been in de Europese Unie stonden en met één been erbuiten. Dat gold al decennia zo. Dus van alle EU-lidstaten waren ze veruit het meest eurosceptische land binnen de EU. Er is niet één reden aan te wijzen waarom, ja, miljoenen Britten voor het verlaten van de EU stemden. Drie thema's speelden wel een belangrijke rol. Eén was immigratie, hè, dat zag je ook terug in die slogan van de Brexiteers: take back control, controle over de eigen grenzen. Er was groeiende onvrede over met name de tienduizenden migranten die uit Centraal-Europa naar het VK waren gekomen sinds de uitbreiding van de EU. Ja, en dat was onmogelijk die groep tegen te houden, hè, met het vrije verkeer van personen. Maar take back control ging ook over soevereiniteit. Ze wilden het gewoon zelf kunnen bepalen wat hun eigen wetten en regels waren. En tot slot was er het economische argument. Hè. Veel Britten zagen de EU als log en bureaucratisch. Die economische groei met regulering smoorde. En door de banden met de EU te breken konden ze een, ja, geheel eigen economische koers gaan varen en zelf handelsverdragen gaan sluiten met andere landen.
2: Nou, die 10 jaar sinds het Brexit-referendum zijn 10 zeer politiek roerige jaren geweest in het Verenigd Koninkrijk, waarin met Andy Burnham in aantocht 7 premiers de revue zijn gepasseerd. Is er, denk jij, een relatie tussen Brexit en die politieke onrust?
8: Absoluut. En het is wel heel symbolisch, hè, dat 1 dag voor de 10e verjaardag van het Brexit-referendum er weer een, ja, Britse premier het veld moest ruimen. Er is 1 rechte lijn te trekken tussen het aftreden van Starmer en dat besluit van de Britten om 10 jaar geleden de EU te verlaten. Dat was het startschot van een ongekende reeks premierswisselingen zoals de Britten nog nooit hebben meegemaakt. En aan die bestuurlijke chaos, ja, is nog steeds geen einde gekomen. Brexit heeft voor een blijvende herschikking van het politieke landschap gezorgd. Het vertrouwen in de gevestigde politiek is weg. Niet langer bepalen sociale klassen en regionale identiteit op welke partijen stemmen. Nu stemmen de Britten volgens de nieuwe Brexit-scheidslijnen. Dus Britten die voor Brexit kozen stemmen op de Conservatieven en Reform UK van Nigel Farage. En de Remainers stemmen op Labour, de Groenen en de Liberaal-Democraten. Dat zijn de 2 politieke blokken geworden. En tussen die blokken, ja, zijn er nog nauwelijks kiezers die oversteken. En dat is een blijvende erfenis van Brexit.
2: Maar wat heeft het Verenigd Koninkrijk nou nodig om toch weer politiek in wat rustiger vaarwater te komen? En kan dat überhaupt nog wel na 10 jaar op die woeste golven?
8: Ja, als je nu naar de politiek kijkt, denk ik dat dat heel moeilijk zal zijn. Ook voor een vers gezicht als Andy Burnham om dit land in rustige vaarwater te loodsen. Niet vergeten, hè, dat Starmer ook die belofte maakte. Hij zou na jaren van politieke chaos onder conservatieven voor stabiliteit zorgen. Maar kijk eens waar we nu zijn aanbeland. Het vertrouwen in de politiek heeft een historisch dieptepunt bereikt. De Britse kiezer is op drift geraakt en partijen als Labour, maar ook de conservatieven, hebben miljoenen kiezers verloren die ze niet zomaar terugwinnen. En een groot deel van de kiezer gelooft niet meer dat de politiek in dit post-Brexit-tijdperk voor oplossingen kan zorgen. Het enige wat zou helpen, als Andy Burnham straks premier is, als de stagnerende Britse economie uit de slop zou raken, als er na de komende jaren stevige economische groei is, dat er ook een einde komt aan andere problemen zoals de lange wachtlijsten in de zorg, ja, dat zou de Britse kiezer misschien weer hoop geven dat het land weer op de rails staat. Maar het zal een enorme taaie uitdaging worden voor Andy Burnham.
2: Dankjewel, correspondent Arjen van der Horst. Heel geruisloos is binnengekomen. Knap, Roos Abelman, fantastisch.
12: Als een ninja.
2: Als een ninja, nee, zit ze voor me. Wat ga je nu straks bespreken? Goedemorgen.
12: Het gaat slechter met de financiën van Nederlandse huishoudens, leren we vandaag. 38% komt moeilijk rond. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Dus het is echt sterk gestegen. En vooral jongvolwassenen hebben het zwaar. Ruim 50% heeft het zwaar. Nou, waar lopen mensen nou het vaakst tegenaan? Dat zijn eigenlijk voornamelijk de sterk wisselende kosten. Zoals voor vervoer, je inboedelde boodschappen natuurlijk. Maar ook mensen met kinderen ervaren een grote stijging in de kosten. Daarom is de stelling vandaag dat zoveel mensen moeilijk rondkomen is onacceptabel. Daar is denk ik iedereen het wel over eens. Maar de vraag is natuurlijk, hoe los je dit nou op? Hoe komen we hier nou uit deze spiraal? Ik ben heel erg benieuwd naar uw ervaring. Komt u zelf moeilijk rond? Of zegt u van, nou, ik red het wel, maar sparen en dan een goed bedrag wat je eigenlijk nodig moet hebben volgens het Nibud, dat is echt heel moeilijk. En hoe lossen we dit op? Vindt u dat de overheid maatregelen moet nemen? Of zegt u van, nou, met andere keuzes kun je ook een heel eind komen? Ja, zo ja. Hoe dan? Welke keuzes maakt u? Deel uw ervaring met ons. Bel 0800 1101 of reageer via de NPO Luister app.
13: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
15: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
17: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
16: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
17: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: NPO Radio 1.
2: Het is 8:30, de hoofdpunten.
18: In een half jaar tijd zijn in Myanmar meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan waarbij tientallen doden vielen. Steeds meer mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Volgens het Nibud komt 38% geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen aan tegen de kosten van kinderen, benzine en boodschappen. Ook hebben ze vaak te weinig spaargeld om tegenvallers op te vangen. In Montreal, in Canada, zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het gaat om een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk met veel Joodse winkels en restaurants. De Canadese premier Carney meldt dat hij diep geschokt is door de schietpartij. Een bedrijfspand in Den Hoorn bij Delft is vannacht uitgebrand. In het gebouw zit een bedrijf dat mechanische skibanen bouwt. De brandweer kreeg rond 2 uur melding over de brand en rukte uit met meerdere bluswagens en hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle. Het is onduidelijk hoe het vuur is ontstaan. En Tialf is bijna zeker van het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd en nu is het nog wachten op het Franse comité. Dat komt volgende week bij elkaar. Eerder was ook Turijn in beeld voor het Olympisch schaatstoernooi, maar die Italiaanse stad viel vorige maand af.
2: We gaan naar Johnny Willemsen van Weerplaza.
19: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
19: Op dit moment ligt de temperatuur tussen 17 en 20 graden. Dus
20: deskundige even de koelte binnenlaten in je huis. Dat geldt voor grote delen van het land. Alleen niet voor Zeeland, want daar valt nu wat regen. Een onweerscomplex ontstaan boven Londen is naar Frankrijk getrokken, maar de bewolking daarbij trekt over het midden en zuiden van het land. En in Zeeland dus een klein beetje regen. Ja, verder dan dat komt het niet. En de bewolking gaat oplossen. Dus vanmiddag is het zonnig met de maximumtemperatuur van ongeveer 27 graden in Friesland tot lokaal 32 graden in Brabant en Limburg.
2: En hoe wordt het de rest van de week?
20: Nog wat warmer. Morgen zo'n 30 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dat geldt ook voor de donderdag. Beide dagen volop zonnig. Vrijdag wordt de heetste dag met op grote schaal 34 tot 38 graden. Echt ongekende hitte voor Nederland. En ook in het weekend blijft het op veel plaatsen tropisch heet. Maar dan is er wel kans op een onweersbui.
2: Dankjewel, Johnny. ANWB Verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg?
3: Nou, het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we gehad. Globaal verloopt de spits wat minder druk dan gebruikelijk. Op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant is het juist wat drukker. Ja, dat hangt samen met de afsluitingen van de A44 bij knooppunt Burgerveen en die op de A27 bij Gorkum vanwege werkzaamheden. Omrijders staan daardoor in de file op de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Nieuw-Vennep, daar is de vertraging opgelopen tot een uur. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en de Moerdijkbrug, een half uur vertraging. Daarachter loopt het ook vast op de A17 vanuit Roosendaal, met een half uur vertraging vanaf Standaard Buiten. Op de A27 Breda richting Gorkum, voor de wegafsluiting bij Gorkum, een half uur oponthoud vanaf Hank. En omrijders via de A50 staan in de file van Os naar Arnhem, tussen knooppunt Bankhoeven en Heteren nu 11 kilometer met 20 minuten vertraging.
2: Nou, vandaag dus ook weer puffen en zweten. Scholen passen zich erop aan. Zometeen onze verslaggever live op een basisschool.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
22: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
21: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
23: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
24: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120

0: uur. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en de Moerdijkbrug een half uur vertraging. Daarachter loopt het ook vast op de A17 vanuit Roosendaal met een half uur vertraging vanaf Standaarbuiten. Op de A27 Breda richting Gorkum voor de wegafsluiting bij Gorkum een half uur oponthoud vanaf Hank. En omrijders via de A50 staan in de file van Os naar Arnhem tussen knooppunt Bankhoeven en Heteren nu 11 kilometer met 20 minuten vertraging.
1: Vandaag dus ook weer puffen en zweten. Scholen passen zich erop aan. Zometeen onze verslaggever live op een basisschool.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
10: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
1: Terwijl de temperaturen richting de 30 graden en naar boven kruipen, zoeken scholen om naar manieren om daarmee om te gaan. Op verschillende plekken wordt ook overgestapt op een tropenrooster. Verslaggever Jozefine Trehi is op zo'n school waar het rooster vandaag van kracht is. Basisschool De Wilgetoren in Hilversum. Jozefine, wat doen ze daar allemaal om het een beetje aangenamer te maken?
11: Nou, inderdaad, zo'n tropenrooster. Dus ze stoppen om 12:30 vanmiddag in plaats van om 14:00. Dat doen ze door de lunchpauze over te slaan. En om een half uurtje eerder te beginnen. Dus in plaats van om 8:30 kwamen hier net tegen 8:00 al de ouders en de kinderen aan op school.
12: Hey Zoe, je bent klaar voor de regen?
13: Ja, ja, dat is goed.
11: Koen van Praag, de directeur, staat bij de deur iedereen welkom te heten. Niemand vindt dat een probleem, toch? Een half uurtje eerder, denk ik.
12: Nou, ja, het is even eerder wakker worden, maar verder ziet er eigenlijk allemaal uitgeslapen uit.
11: Hier staat ook een vader. Goedemorgen. Handig dat tropenrooster of onhandig?
14: Het komt mij eigenlijk heel goed uit, want ik moest op tijd in Amsterdam zijn vandaag. Dus daardoor kan ik ook eerder weg. Ik ben er eigenlijk heel blij mee.
11: En snapt u het ook, dat de school eerder dicht gaat?
14: Ik vind het heel verstandig. Ik was gisteravond aan het voetballen met mijn kinderen op het voetbalveld. En het was er zo warm. En toen dacht ik, nee, dit is niet goed voor ze. Dus ik ben hier blij mee.
11: Ja, deze school die heeft dan een paar lokalen wel met airco, andere niet. De directeur zei eerder tegen mij, ja, dat is toch soms de investering niet waard, hè, in Nederland. Omdat we maar een paar van die hete dagen hebben. Wat vindt u daarvan?
14: Ik weet dat ze op zolder een goede airco hebben. En als die kinderen daar zitten, zijn ze lekker cool. En ik denk dat ze hier normaal gewoon de deuren open kunnen gooien. Ja, soms is het gewoon wat warmer in de klas. Ik vind het zelf geen probleem.
11: Kinderen ingesmeerd?
14: Helemaal ingesmeerd, helemaal veilig.
11: Luchtige kleren?
14: Luchtige kleren, ze hebben flesjes water bij zich. Alles is geregeld.
11: Kinderen komen ook het schoolplein op. Goedemorgen.
15: Ja, lekker weer vandaag.
11: Jij ziet er top uit voor de hitte. Zonnebril, pet, hemdje, korte

0: broek, slippers.
1: Ingesmeerd al?
2: Nee.
1: Oh, dat had mama even moeten doen, of niet?
0: Ja, eigenlijk wel, maar huid er niet zo van. Daarom moet hij die pet al op, dan hoeft zijn gezicht in ieder geval niet.
1: En verder heb je een waterfles bij je?
2: Ja.
1: Oké, want dat mocht extra, hè, van school?
0: Zeker.
2: Ja.
0: Extra vulbaar.
1: Ja, ja.
0: Zeker weten.
1: Ja. Wat vindt u ervan dat ze het tropenrooster nu doen hier?
0: Ja, ik snap het helemaal. Ik denk dat met het warme weer dat de concentratieboog van de kinderen snel weg is.
1: Ja.
0: Dus ja, dit lijkt me prima.
1: En logistiek was het wel te doen. Ja, het is ook maar een uurtje eerder of zo uit. Een half uurtje eerder beginnen.
0: Ja, gelukkig zijn ze wel op de dagen dat er BSO is lekker flexibel. Dat het wel wat langer kan als we gewoon moeten werken. Maar voor vandaag en voor vrijdag ben ik vrij. En woensdag komt ook maar eerder dus.
1: Ja,
0: op zich prima te regelen.
1: Er komt ook een jongetje aan. Dat is een heel stoer voetbalshirt van Mbappé aan.
2: Ja, het is echt gewoon heet. Ik kan het gewoon niet. Ik kon bijna niet eens voetballen. Het is gewoon zo heet dat... Ja, mijn vrienden waren ook gewoon moe. Ze hebben iets van 3 glaasjes drinken. Gewoon flessen drinken meegenomen.
1: En in de klas is het een beetje te doen?
2: Ja, het is gewoon leuk met iedereen spelen.
1: Heb jij een lokaal met airco of zonder?
2: Met airco.
1: Dat is wel mazzel. Moeder en dochter komen ook binnen. Was het een beetje haasten vanochtend of viel het mee?
3: Ja, ging wel. Het is nu nog lekker fris, dus dan vind ik eigenlijk het zelf ook wel lekker om zo vroeg op te staan. Ja.
1: En geen lunch maken, of wel?
3: Nou, mijn man die heeft dus wel de lunch gemaakt, dus die staat nu in de koelkast. Voordat hij erachter kwam dat het toch niet hoefde.
1: En u snapte dus wel dat tropenrooster?
3: Ja, ja. Het is gewoon heet. Ik kan ook niet tegen de hitte, dus ik snap het wel. Ja.
1: Zouden ze niet ergo's in de hele school moeten doen?
3: Ja, dan zou ik ook op school komen zitten.
1: Ja.
3: Ja.
1: Maar ik bedoel dat ze daar meer in investeren.
3: Ja, zeker. Graag. Ja. Ja. Zeker voor die kinderen, want je wil gewoon dat ze lang les hebben.
1: Ja.
3: Want anders wordt alles gehaast en dat wil je niet.
1: En lukt het dan vanmiddag met een uur eerder vrij?
3: Ja, ik zit thuis. Ik ben zelf ziek, chronisch ziek. Dus ik ben de hele dag thuis. Dus voor mij geen probleem.
1: Oké. Okay. En dan rustig aan de rest van de dag?
3: Heel rustig aan, want thuis is het nog warmer dan op school, denk ik.
1: Ja, maar en gelukkig niet 25 kinderen dan in één ruimte?
3: Nee, dat scheelt.
1: Oké, okay. Succes, fijne dag.
4: Verslaggever Josephine Trehi in gesprek met kinderen en ouders van de basisschool De Wilgentoren in Hilversum. We gaan naar Myanmar. Daar wordt de situatie voor de inwoners steeds slechter. Dat schrijft de Verenigde Naties in een nieuw rapport. Tussen augustus vorig jaar en januari dit jaar alleen al kwamen zeker 700 burgers om het leven. Verderweg de meeste werden gedood door luchtaanvallen van het leger. Sinds die in 2021 de macht overnam, is het land in oorlog. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi. Ja, wat wil de militaire regering van Myanmar met deze luchtaanvallen? Wat is hun belangrijkste doel?
5: Angst aanjagen, burgers demotiveren om etnische milities en verzetsgroepen te helpen. Dat is al decennia lang een strategie van het leger. Is al in een half jaar tijd 700 doden, driekwart daarvan luchtaanvallen op burgers. Bijvoorbeeld bij een boeddhistisch festival in oktober, dat werd aangevallen. Vooral burgers die daarbij omkwamen, 32 om precies te zijn. Ja, het is een strategie die is bedoeld om de steun aan het verzet te verzwakken en daarmee het verzet op de knieën te krijgen.
4: Wat stelt het gewapende verzet hier dan tegenover?
5: Nou, die hebben niet de beschikking tot zulke wapens die het leger heeft. Die nog steeds geleverd worden door verschillende buitenlandse landen, onder wie China, aan het leger. Dus ze stellen niet hetzelfde tegenover. In het gebied in Myanmar waar ik zelf ben geweest, in het oosten, hadden de verzetsgroepen wel drones, grote drones, waarmee ze explosieven konden laten vallen. Maar daar vielen ze vooral militaire doelen mee aan. Alleen op alle plekken waar ik daar ben geweest in Myanmar, heeft het leger inmiddels de controle weer terug. Al die plekken waar ik ben geweest. Daarmee is niet gezegd dat het leger aan de winnende hand is in Myanmar, maar wel dat ja, die brute luchtaanvallen de situatie inmiddels hebben teruggebracht naar een soort padstelling.
4: Nou zegt de VN dat de situatie voor de inwoners van Myanmar ook is verslechterd door gebrek aan internationale hulp. Is die hulp inderdaad afgekalfd?
5: Er zijn natuurlijk internationale bezuinigingen geweest, maar de meest voorname die van Amerikaanse USAID. En daardoor komt er dus veel minder hulp binnen, voedsel, medische hulp vooral ook. En dat merk je niet alleen in Myanmar zelf, volgens dit rapport. Ik heb het ook zelf gezien bij gevluchte Myanmarezen in het grensgebied in Thailand. Daar was ik begin dit jaar. En toen zeiden bijvoorbeeld doktoren van een ziekenhuis dat ze de zieken soms terug moesten sturen omdat ze geen geld hadden, middelen hadden om de vluchtelingen te helpen. Nou, inmiddels is dat ziekenhuis gesloten, dat 70.000 mensen in de regio moest helpen. Nou, dit soort gebreken vind je volgens het rapport van de VN dus overal in Myanmar ook.
4: Maar heeft zo'n VN-rapport effect op hoe buurlanden met Myanmar omgaan?
5: Nee, want andere landen proberen zelfs meer contact te zoeken met het leger om de banden te normaliseren. China bijvoorbeeld heeft onlangs de nieuwe president Min Aung Hlaing erkend, ondanks dat de verkiezingen, waardoor hij president is geworden, totaal niet eerlijk zijn verlopen. Dit jaar ontving Thailand de vicepremier van Myanmar voor overleg. En zelfs Indonesië heeft deze maand zijn minister van Buitenlandse Zaken naar Myanmar gestuurd. Dat geeft aan dat de omringende landen veel meer op zoek zijn naar stabiliteit in de regio en wordt het militaire regime daarmee meer en meer gelegitimeerd, ondanks wat dit VN-rapport heeft duidelijk gemaakt over hoe burgers in Myanmar onder dat regime lijden.
4: Dankjewel, Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margari. Voor het eerst is een WK-wedstrijd stilgelegd vanwege het weer.
6: Tijdens Frankrijk-Irak trok een enorme onweersbui over het stadion in Philadelphia. Op beelden vanuit de catacombe is te zien dat fans met poncho's urenlang in de striemende regen staan. Deze vrouw heeft zich toch prima vermaakt, zei ze na afloop.
7: The game was great. Over the top, great. Soaking wet to the bone, but great.
8: When it started raining, a bunch of people, including my family and me, we all went to the bathroom and we got like garbage bags and stuff and we made up our own ponchos. And then we just stuck around outside, waited and like just had a good time.
6: Je zou met een positieve instelling dus ook kunnen zeggen dat de regen heeft bijgedragen aan de
4: over
6: ervaring.
4: Top, great. Ja, over de top, zeggen. Great.
6: Soaking to the bone. Ja. Het werd uiteindelijk 3-0 voor Frankrijk, dat daardoor zeker is van de plek in de knock-outfase van het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met zijn WK-doelpuntenrecord. Messi nam dat record afgelopen nacht over van de spits, die tussen 2002 en 2014 16 keer scoorde voor Duitsland. Messi staat na zijn 2 goals tegen Oostenrijk afgelopen nacht nu in totaal op 18 treffers. Tegen de Süddeutsche Zeitung zegt Klose daar vrede mee te hebben. Ik heb toch altijd gezegd, die Messi is niet slecht. Lionel Messi is voor mij de beste voetballer aller tijden. Gefeliciteerd, kampioen. En hoeveel geld kun je verdienen in de Tour de France? Het Belgische Sportza heeft het prijzengeld op een rijtje gezet. De ronde start over anderhalve week. Voor de winnaar ligt €500.000 klaar. Maar die kan ook aardig bijverdienen met etappenzeges en het dragen van de gele trui. Voor een ritoverwinning krijgt een renner €11.000... en de gele trui levert per dag €500 extra op. Voor de nummer 2 in het eindklassement ligt €2.000 klaar. En voor de nummer 3 €1.000. Word je laatste, dat is toch ook best wel knap in de Tour de France, dan krijg je toch nog €1.000. En de 81-jarige Kees van Dongen uit Sommelsdijk is een hit op internet. Hij is doelman bij de Zuid-Hollandse voetbalamateurs van Mellissant en staat nog steeds zijn mannetje. Op beelden die een toeschouwer met zijn telefoon maakte is te zien hoe Van Dongen een hard afstandsschot met een sierlijke zweefduik uit de kruising plukt, tot verwondering van het publiek. Het filmpje wordt online veel gedeeld, maar zelf blijft meneer Van Dongen er nuchter onder. In het AD heeft hij ook nog een mooie analyse. Ik kijk altijd goed naar degene die op me schiet. Deze schutter had zijn voet vol achter de bal, dus ik wist dat hij omhoog zou gaan. En springen was mijn enige kans. Dat deed ik en zo kon ik hem nog van richting veranderen.
4: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, hoe is het nu?
9: Nou, het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De dagelijkse files lossen op. Op sommige plaatsen gaat dat wat moeizamer. Vooral omdat er aan de weg wordt gewerkt. De A27 van Gorkum naar Utrecht is dicht tussen Gorkum en Everdingen. En de A44, Den Haag-Amsterdam, is dicht tussen Sassenheim en knooppunt Burgerveen. Omrijders staan daardoor in de file op een aantal plaatsen. Vooral op de A4 richting Amsterdam. We rijden langzaam over een flinke afstand tussen Ippenburg en Nieuw-Vennep. De extra reistijd is daar een uur. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum. 8 kilometer file met een half uur vertraging. Omrijders via de westkant van Brabant staan in de file op de A16 en de A17 bij Moerdijk. Hou daar rekening met een half uur oponthoud. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht En daar stond een tijdje een kapotte vrachtwagen stil, iets voorbij Bodegraven. Nou, de weg is weer vrij, de file lost daarop. Je merkt het ook nog op de A20 richting Gouda, voor knooppunt Gouwen. Daar ben je een half uur langer onderweg vanaf knooppunt Terbrechtseplein.
10: Het NOS Radio 1-journaal.
11: Iedere werkdag van 6 tot half 10.
10: Op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer. Oh!

0: Simply Red, The Right Thing. Een plant die ouder kan worden dan 1000 jaar... en normaal alleen voorkomt in de woestijnen van Namibië. Deze Welwitschia mirabilis is sinds gisteren te zien in de Amsterdamse Hortus Botanicus in een speciaal ontworpen vitrine. En daarmee is de zeldzame plant voor het eerst goed zichtbaar voor het publiek en ook voor onze verslaggever Steef Bouwman.
1: Het kastje wordt opengemaakt door Carlien Blok, directrice van Hortus.
2: Daar is hij.
1: Vrij compacte vitrinekast waar die plant dan in staat. Als ik heel eerlijk ben, heel mooi is hij niet.
2: Dat klopt. Bijna alle planten zijn wel mooi, ja? Dus dat is al heel bijzonder aan hem. En het zijn gewoon twee bladeren die heel lang doorgroeien. En die dus helemaal verdrogen aan het eind. Dus ja. Nee, hij is niet mooi, maar hij is wel extreem bijzonder.
1: Ja, een bijzondere plant dus, waar bezoekers ook nieuwsgierig naar zijn.
3: Nou, uit de tijd van de dinosauriërs. Het is wel heel bijzonder. Ja, ik hoop echt heel erg voor de hortus dat hij het heel lang gaat volhouden. Want dat lijkt me nog wel een

0: even lachen.
1: Kom je speciaal voor deze plant?
2: Nee, dat niet. Ik kom hier voor een verjaardag eigenlijk.
1: Oh, hoe oud ben je geworden?
2: 24.
1: Nee. Ja. Wat zou je ervan vinden als je 40 keer zo oud wordt als dat je nu bent? Want dat is bij deze plant het geval.
2: Ja, precies. Hopen dat mijn uiteinde dan niet doodgaat, maar ik leef dan wel levenslang.
1: Carlien Blok van Hortus, hij wordt dus heel oud.
3: Ja, wonderbaarlijk, hè?
1: Hoe doet hij dat?
3: Het is een hele bijzondere combinatie, want hij zit in de woestijn. Maar waarom hij daar precies daar groeit, is omdat je daar zeemist hebt. Dus er komt daar een soort vochtige zeemist en daar haalt hij zijn vocht uit.
1: Zeemist?
3: Ja, zeemist. Dus er komt gewoon mist van de zee. Daar zit vocht in.
1: Want het regent daar natuurlijk niet?
3: Nee.
1: Weinig?
3: Heel weinig. Dus hij haalt vocht uit mist en daardoor staat hij al zo lang.
1: Ja. Maar goed, hier in Hortus is natuurlijk niet genoeg mist. Dus is dat ook de reden waarom jullie hem 14 jaar lang niet voor publiek konden openstellen?
3: Nou, deze plant is 8 jaar oud. Deze hier. Dus deze hebben we 8 jaar geleden opgekweekt uit zaad. En we hebben er meerdere, maar dit is de mooiste. En de reden dat je hem niet zag, is dat we hem eigenlijk alleen maar in onze eigen kweekkassen konden verzorgen. Ja. En omdat we nu deze speciale vitrine hebben met die mix van warmte en mist, hè, daarom is hij nu pas hier te zien.
1: Ja, want wat zien we hier allemaal in deze vitrine?
3: Nou, we zien eigenlijk een soort, het lijkt wel een beetje een museum, hè? Dus onderin, dat zie je nu niet, daar zit dus verwarming, daar zit mist.
1: Ja, een klein apparaat spreekt continu mist door de vitrine. Het is allemaal speciaal bedacht voor deze plant. Ja. Hoe is dit tot stand gekomen? Want het ontwerpen van deze vitrine lijkt me nogal een ingewikkelde opdracht, als ik het zo hoor.
3: Ja, nou ja, wat heel leuk is, is dat Meta, de ontwerpster, die heeft dus de specificaties allemaal gekregen van de collectiespecialisten, van mijn collega's van het tuinteam, die hier voor alle planten zorgen. En als specifiek Sven, die verantwoordelijk is voor deze plant.
1: Ja, dat zijn dus iets meer eisen dan hoe vaak die in de zon moet staan. Zeker, of hoe vaak die water moet krijgen.
3: Ja, dus dat heeft hij allemaal aangegeven. En daar heeft zij dit op gebouwd.
1: Oh, en daar zul je Sven hebben. Aan de slag bij de plant. Wat heeft hij nou net gedaan?
4: Ik heb net even gekeken naar de temperatuurinstelling. Om te kijken of het niet te warm wordt. En even een beetje gespeeld met de vochtigheidsinstelling. Om te kijken of we dan toch voor kunnen zorgen dat het niet te warm wordt in de kas. Ja.
1: Moet dat met elke plant of is dat echt speciaal voor deze plant?
4: Het is niet bij elke plant. Dit is een nieuwe vitrine. Dus het is voor ons ook allemaal nog even uitvogelen hoe we het precies het beste kunnen instellen. En hoe we de plant het best naar zijn zin kunnen krijgen. Ja. Maar die plant specifiek die is wel lastiger dan de meeste andere planten. Inderdaad.
1: Hoe vaak moet dit dan per dag?
4: Ja, nu kom ik er elke 2 uur even langslopen om te kijken of het goed gaat.
1: Werken jullie dan in shifts? Is er ook een nachtshift voor iemand?
4: Nee, er is geen nachtshift. Nee, om 5 uur ga ik naar huis en dan is het mooi geweest. Maar dan wordt het ook niet meer zo warm dan de zon laag. Dus, ja.
1: Wat een verantwoordelijkheid heeft u.
4: Ja, zeker. Ja, het is wel een bijzondere plan natuurlijk. Dus het, het betekent ook wat, maar dat maakt het natuurlijk ook wel leuk.
1: Ook wel spannend?
4: Ja, absoluut spannend. Ja,
1: ja, spannend. Carlien, deze plant is nu 8 jaar, maar kan dus in theorie 1000 jaar of misschien wel 2000 jaar worden. Gaan jullie dat lukken?
3: Nou, dit is wel een enorme gewetensvraag die je aan me stelt. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat wij als mensen beter gaan beseffen hoe belangrijk planten zijn voor het leven op aarde en daarna gaan handelen. En dat is precies wat wij als Hortus willen vertellen en laten zien aan mensen. Zodat ze snappen dat wij afhankelijk zijn van planten en dat we ook beter voor planten moeten gaan zorgen. Ja. En ik denk als we dat gaan doen, dan kan deze vitrine vast 2000 jaar mee.
5: En dat zei de directeur van de Hortus Botanicus Carlien Blok tegen onze verslaggever Steef Bouwman.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
7: En voorbij! Ja! 1-0!
8: De hele dag door het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
9: Hij heeft een lichte hersenschudding opgelopen. Hij blijft wel gewoon in Amerika. Hij blijft bij de ploeg.
6: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
10: Summerville nog een keer. Summerville!
6: In de nacht van donderdag op vrijdag.
11: De derde.
6: Tunesië-Nederland. NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
8: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
10: Ja, ja!
6: Wie luistert, weet meer.
12: Ster. Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
0: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
16: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
11: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: NPO Radio 1, 9 uur.
8: Simone Wijmans.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
5: Goedemorgen, veel klachten over de tolweg tussen Vlaardingen en Rozenburg. En in Amsterdam worden koele ruimtes opengesteld voor mensen die last hebben van de hitte. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
17: 12 zogenoemde koelteplekken gaan vandaag open in Amsterdam, waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is water en er zijn zitplaatsen en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle. Er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog onduidelijk. Voor zover bekend was er niemand binnen. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie. Die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waar Montreal onder valt, worden vlaggen half stok gehangen. De ontvoerders van de moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie hebben kort na de ontvoering een mail gestuurd waarin staat dat ze dood is. Dat meldt nieuwszender CNN. De 84-jarige Nancy Guthrie wordt vermist sinds begin februari. Al na enkele dagen zouden meerdere media een mail hebben gekregen waarin haar dood werd gemeld. Op verzoek van de politie publiceerde ze daar niet over, zegt CNN. In een reactie op het nieuws zegt de lokale sheriff dat het onderzoek naar de verdwijning nog steeds loopt. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Net weer vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op en vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm.
5: Hoe verloopt de ochtendspits, Wijnand Zwaan?
18: Nou, de ochtendspits die lost op dit moment op. De dagelijkse files zijn aan het verdwijnen. Maar het neemt niet weg dat er nog wel een paar lange files staan, veroorzaakt door wegwerkzaamheden. De A27 Breda richting Gorkum is dicht bij knooppunt Gorkum. Daar sta je nu in de file vanaf Hank met een half uur vertraging. Omrijders staan daardoor ook in de file op een aantal plaatsen in Brabant op de A16 vanuit Breda tussen Breda-West en de Moerdijkbrug. Het oponthoud is daar 20 minuten. Het is ook extra druk op de A50 van de weg Os richting Arnhem bij Ravenstein met daar zo'n 20 minuten oponthoud. Verder is de A44 richting Amsterdam dicht tussen Sassenheim en knooppunt Burgerveen vanwege werkzaamheden. En daardoor is het extra druk op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam over een flinke afstand. Tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep nu 25 kilometer file. De vertraging is daar opgelopen tot een uur.
5: De Blankenburg-verbinding zou een oplossing moeten zijn voor de vele files. Maar het tolsysteem tussen Vlaardingen en Rozenburg is voor veel mensen te ingewikkeld. Zometeen de Nationale Ombudsman hierover.
19: Ster. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
21: Mart, wat ga je doen?
22: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
23: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
24: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
23: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
25: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
26: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Voor je goed, 49 cent.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: Het digitale tolsysteem van de Blankenburg-verbinding op de A24 tussen Vlaardingen en Rozenburg is niet begrijpelijk en toegankelijk genoeg. Dat zegt de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. Meneer van Zutphen, goedemorgen.
28: Goedemorgen.
5: U ontving veel klachten over dit tolsysteem. Waar gaan die over?
28: Nou, in de eerste plaats gaat het erover dat mensen die niet digitaal vaardig zijn dus niet die tol kunnen betalen, want het kan alleen maar digitaal. Met iDeal en op allerlei andere manieren. Dus dat is heel ingewikkeld als je niet digitaal vaardig bent. Er zijn toch heel veel mensen in Nederland. We kregen veel vragen en klachten over de begrijpelijkheid van alle borden die daar zijn opgesteld. Niemand weet precies wat de betekenis van die borden is. Dus het is onduidelijk ook hoe je moet betalen, hoeveel het kost. En we kregen veel vragen over de 9 euro die je moet betalen als een betalingsherinnering op de mat valt, terwijl je van geen kwaad bewust bent. Dat zijn de drie belangrijkste dingen.
5: En u bent die klachten ook echt gaan onderzoeken. Wat gaat er volgens u echt niet goed hierin?
28: Nou ja, het eerste is dat de overheid heeft hier beslist en besloten dat er alleen maar digitaal verkeer met de burger mogelijk is. Dat vind ik principieel onjuist. Er moet altijd de mogelijkheid zijn om ook niet digitaal aan je verplichtingen te kunnen voldoen. Je hebt ook geen keuze, hè, want iedereen, de weggebruikers in Nederland, die moeten gewoon ook door die tunnel kunnen, iedereen. En dat blijkt dus nu niet zo te zijn. Dus hier betekent het dat digitale keuze om alleen maar digitaal te gaan mensen uitsluit. Ik heb klachten gekregen over de manier waarop betalingen worden geregistreerd. Die is onduidelijk. Sommige gegevens zijn niet meer vindbaar na verloop van tijd. Je moet soms nog tot 3 dagen na dat je door de tunnel bent gereden betalen. Dan vraag je je af, heb ik al betaald? Dan vraag je informatie, die kan niet meer gegeven worden. Nou ja, dat zijn zo de dingen waar we tegenaan liepen.
5: En toch zijn er vast ook heel veel mensen die blij zijn met zo'n digitaal systeem.
28: Ja, zeker. Dus dat ben ik ook heel erg eens. Dus voor mensen die digitaal vaardig zijn, kan het heel handig zijn, heel prettig. Moet je nog wel goed opletten overigens, hè. Dat je wel op tijd betaalt, want anders krijg je toch die 9 euro op de mat. Dus die digitaal vaardige mensen, prettig, geen poortje, je kan gewoon doorrijden. Maar het gaat mij vooral om dat iedereen daar gewoon moet kunnen doorrijden en op een normale manier moet kunnen betalen.
5: Hoe kan het beter?
28: Nou ja, ik heb in ieder geval gezegd tegen de minister. Die betalingsherinnering die moet gewoon weer kosteloos zijn. Dat was die ooit. Maar die ging toen naar 9 euro. Dat vind ik in geen verhouding tot wat je moet betalen. 1,57 euro of 59, geloof ik. Mensen die niet digitaal vaardig zijn, moeten op die manier dus een waarschuwing krijgen. Pas op, je moet nog wel betalen. Dat moet kosteloos, dat is nummer 1. En nummer 2 is, ga eens heel goed nadenken over de manier waarop je mensen die niet digitaal vaardig zijn, maar wel door die tunnel rijden, op een normale manier behoorlijk kunt laten betalen.
5: En hoe dat, dan denkt u aan de ouderwetse manier van tol betalen, gewoon een paar euro loket.
28: Ja, dan moet ik maar eens even. Kijk, maar goed, dus vrienden, is dat inderdaad een beetje ouderwets wat u zegt. Maar er moeten toch andere manieren zijn dan alleen maar digitaal. En ik vind dat echt een opdracht aan de minister. Om te kijken of hij met deze manier van tolheffen ook een alternatief kan organiseren voor degenen die niet digitaal vaardig zijn. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste oproep. En het is aan de organisatoren, de bedenkers en de uitvoerders om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen.
5: Dank u wel, Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. Het bedrijfsleven heeft het afgelopen jaar meer cyberaanvallen kunnen afweren. Toch blijven de zorgen over de cyberveiligheid van Nederlandse bedrijven groter dan ooit, blijkt uit een nieuw rapport van ABN AMRO. Julia Krauwer is sectoreconoom bij ABN AMRO en zij schreef dit rapport. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
5: Ja, het is toch wel opvallend nieuws, want de afgelopen tijd hoorden we juist regelmatig over datalekken, hele grote datalekken zelfs. Maar het valt dus uiteindelijk mee onder de streep?
1: Nou, echt meevallen doet het niet. Dus als je de feitelijke hackactiviteit zou bekijken, en daar gaat ons onderzoek overigens niet op in, maar dat horen wij van diverse experts, dan is die hackactiviteit niet afgenomen. Maar wat we wel hebben gezien is dat het percentage bedrijven dat een cyberincident rapporteert wel weer is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Dus de conclusie dat het meevalt, niet direct. Mm-hmm. Maar wat ik wel zie, en dat moet je ze ook echt wel... die credits moet je ze geven, is dat dus de weerbaarheid ergens, en dat zien we dus voornamelijk nu in het MKB, in het grootbedrijf, was diezelfde lijn al eerder doorgezet, dat die weerbaarheid ergens wel is verbeterd. Of in ieder geval, die eerste verdedigingslinie, als we het hebben over een stukje basishygiëne, dus kunnen herkennen van phishing mails, het gebruiken van sterke wachtwoorden, extra validatie via een ander apparaat, zoals een telefoon of fysieke sleutel. Dus daar zit echt wel de nodige verbetering in. Maar als je het bredere dreigingslandschap beschouwt, ja, dan maken we ons toch ook wel echt zorgen over de mate waarop met name het MKB voorbereid is op die nieuwe digitale risico's, zoals wij ze noemen.
5: Want welke risico's lopen bedrijven nog altijd?
1: Ja, nou, überhaupt dat risico om gehackt te worden is gewoon nog substantieel. En dat neemt alleen maar toe doordat de aanvaller de beschikking heeft over AI-tools. In diverse settings, waaronder wetenschappelijke settings, is al bewezen dat je daar hele effectieve malware mee kunt draaien die zich bij wijze van spreken aanpast aan de specifieke situatie en het IT-landschap van een bedrijf. Ik bedoel, de gepersonaliseerde phishing mails, die kenden we al in de context van AI. Maar ja, je hebt het dus over gepersonaliseerde aanvallen op schaal. En wat betekent dat? Dat bedrijven sneller in actie moeten kunnen komen dan ooit. En daar zit wat ons betreft dus ook een spanningsveld. Want 43% van de MKB'ers heeft überhaupt nog nooit een cyberaanval geoefend. In een groot bedrijf was dat een kwart. Een kwart van de MKB'ers heeft maar een responsplan. En dat is een plan waarin de stappen, de verantwoordelijkheden bij een aanval helemaal zijn uitgewerkt. En ja, dat betekent dat het grootste deel dus ook is aangewezen op improvisatie als het gebeurt. Terwijl snelheid...
5: En dan ben je altijd te laat.
1: Nou, inderdaad, omdat AI de aanvaller toch echt wel in het voordeel stelt. Dan hebben we dus nog wat nieuwe risico's. Die zitten bijvoorbeeld in het per ongeluk lekken of het invoeren van vertrouwelijke bedrijfsinformatie in externe chattools, zoals ChatGPT en Claude. En we zien dat echt een minderheid van de MKB'ers, 9% daar ook formeel beleid op heeft gemaakt. Dus ja, dat maakt het spannend, want daarmee verdwijnt er een heleboel van die activiteit en de data delen buiten het zicht van de IT-afdeling en de cybersecurity verantwoordelijke. En dat hele stuk AI, de digitale wereld, wordt ook nog eens gedomineerd door een handjevol techbedrijven. We hebben vorige week gezien dat een zeer krachtig model van Anthropic, Fable, een paar dagen na livegang alweer uit werd gezet wereldwijd. Vanuit Amerikaanse zorgen dat het door niet-Amerikaanse partijen zou misbruikt worden door onder andere cyberaanvallen. En dat laat maar zien dat een model, maar dat kan elke clouddienst zijn, van de een op de andere dag uitgeschakeld kan worden. En daarvoor heb je een plan B nodig.
5: Dank, Julia Krauwer, sector-econoom bij ABN AMRO. We gaan nog even kijken op de weg, Wijnand Zwaan.
18: Ja, de ochtendspits mag oplossen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar blijft de vertraging groot. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep, daar is de extra reistijd een uur in 25 kilometer file. Dat hangt samen met de afgesloten A44 bij Sassheim vanwege werkzaamheden. En bij Gorkum op de A27 van Breda naar Gorkum. Daar is de weg dicht bij knooppunt Gorkum. Daar sta je in de file vanaf Hank. En de extra reistijd is een half uur.

0: Lois Lane, Takes a Million, een nieuwe hit van deze twee zussen. De financiële situatie van Nederlandse huishoudens gaat achteruit. 38% komt moeilijk rond. De problemen zijn het grootst onder jongvolwassenen, dat meldt het Nibud. Matthias Gijsbertsen is directeur van het Nibud en vertelt waarom juist bij jongeren de problemen zo groot zijn.
1: Jongvolwassenen zijn mensen die vaker een laag inkomen hebben, vaker ook wisselende inkomsten hebben, vaker ook huren. En dat zijn nou juist bij uitstek al jarenlang de groepen waar we zien dat de zorgen over de financiën het grootste zijn.
0: En de koopkracht is de afgelopen maanden ook echt afgenomen, zien jullie?
1: Ja, we hebben gezien dat voor dit jaar eigenlijk een stabiele koopkracht voorspeld was. En dat geeft ook onmiddellijk aan dat zodra er ook maar enige stijging is die onverwacht is, of de inflatie komt iets hoger uit, dat mensen dat ook direct merken. Dus in het onderzoek zie je toch terug dat mensen echt ervaren dat ze meer moeite hebben met rondkomen. We weten natuurlijk ook dat er veel mensen zijn die toch hogere lasten hebben, waar ze moeilijk aan kunnen ontkomen, anders dan het gemiddelde in Nederland.
0: Ja, dit geldt dus niet alleen voor jongvolwassenen. 38% van alle huishoudens komt niet rond. Wie staan er nog meer financieel slecht voor?
1: Ja, dat zijn bijvoorbeeld mensen die inderdaad met die hoge lasten te maken hebben die ze niet kunnen vermijden. Dus denk aan mensen die hoge huur hebben in een particuliere huur, die niet kunnen kopen. Mensen met hoge energierekeningen die niet kunnen verduurzamen. Mensen die meer kosten hebben door een chronische ziekte. Maar ook vooral mensen die een laag inkomen hebben of die wisselende inkomens hebben.
0: En leidt dit tot meer geldzorgen of schulden?
1: Ja, we zien dat mensen eigenlijk aangeven over de hele linie weer toch meer problemen te ervaren. Dus moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
0: En wat moet er volgens jullie nu gebeuren?
1: We denken dat het heel belangrijk is om niet alleen naar de inkomenskant te kijken, maar juist ook naar die uitgavenkant. Ik gaf al aan, er zijn mensen die soms uitgaven hebben waar ze moeilijk aan kunnen ontsnappen. En dan blijft er minder over voor de boodschappen en andere uitgaven. Het is belangrijk dat mensen ook perspectief krijgen op een betaalbare woning, zorg die betaalbaar is voor hen, een energierekening die betaalbaar is. Dat zijn toch belangrijke dingen om structureel ook naar te kijken, zodat mensen ruimte overhouden voor andere uitgaven.
0: Maar wat zijn jullie adviezen dan aan mensen die denken, ja, ik kom er niet uit. Wat kan ik anders doen? Wat kan ik beter doen?
1: Het is in elk geval van belang dat mensen die kunnen sparen dat ook doen. We zien dat ongeveer 1/4 van de Nederlanders minder dan 1.000 euro achter de hand heeft op de spaarrekening. Dan zijn ook problemen die zich voordoen, onvermijdelijke uitgaven, ook in één keer een groot probleem. Dus voor de mensen die dat kunnen, adviseren wij altijd om in elk geval 10% van het maandelijkse inkomen apart te zetten.
0: En als dat niet kan?
1: Ja, dat is een oproep die we ook richting het Rijk eerder hebben gedaan. We weten dat de mensen die op het sociaal minimum zitten, dat die echt kwetsbaar zijn. En dat kleine wijzigingen eigenlijk direct tot problemen daar leiden. Dus het is echt belangrijk om ons te realiseren, ook op politiek niveau, dat als er prijsstijgingen zijn, dat die mensen op het sociaal minimum dan onmiddellijk eigenlijk in de problemen komen en inderdaad niet kunnen reserveren.
0: En wat is dan jullie oproep aan het kabinet?
1: Om zodra er prijsstijgingen zijn, zoals we dat ook hebben gezien de afgelopen periode, ook door de oorlog in Iran, om echt onmiddellijk na te denken over wie treft dit het hardste en waar is ook eventueel compensatie mogelijk. En om dus inderdaad te kijken naar hoe kunnen we er nu voor zorgen dat mensen niet gevangen raken in hun hoge vaste lasten door bijvoorbeeld een energierekening of huurrekening.
0: En dat zei Matthias Gijsbertsen, directeur van het Nibud.
2: Het zijn politiek roerige jaren geweest voor het Verenigd Koninkrijk. 10 jaar geleden was het Brexit-referendum en met het aftreden van premier Keir Starmer zou Andy Burnham premier nummer 7 worden in dit decennium. Luisteraar Vielke vroeg zich af wat voor financiële impact dat heeft op de staatskas van het Verenigd Koninkrijk. Want zoveel verschillende premiers met allemaal beveiliging en misschien een wachtgeldregeling.
0: Nou, dat weet onze correspondent Arjen van der Horst. Arjen, ja, wat is die impact?
3: Het is niet goedkoop voor de Britse schatkist. Britse premiers krijgen na hun aftreden 1/4 van hun jaarsalaris als eenmalige vertrekvergoeding. Dat is nog relatief bescheiden. 22.000 euro heb je het dan over. Ze krijgen ook voor de rest van hun leven persoonlijke beveiliging. En daarnaast krijgen ze nog een toelage van 133.000 euro per jaar. Ja, en dat is bedoeld om hun publieke taak als ex-premier te ondersteunen. Als ze bijvoorbeeld een kantoor willen opzetten, personeel daarvoor willen inhuren. En ja, die jaarlijkse toelage van 133.000 euro krijg je ook voor de rest van je leven, ongeacht hoe lang je premier bent geweest. Dus ook Liz Truss, hè, die maar 49 dagen premier was, heeft recht op dit geld. Dit leidde destijds natuurlijk tot scheve ogen. Ze werd ook opgeroepen om hiervan af te zien. Maar ja, voor zover we weten heeft ze dat niet gedaan. Dus ja, met 6 premiers in de afgelopen 10 jaar die aftreden, tikt dat aan. Tel daarbij op ook nog eens de 3 andere levende ex-premiers: John Major, Tony Blair en Gordon Brown. Ja, dan kost dat alleen al aan die jaar.

0: jaartoelages de Britse overheid 1,2 miljoen euro per jaar.
1: Dankjewel, correspondent Arjen van der Horst.
2: Vandaag komt de Watercoalitie naar Den Haag. Verschillende belangengroepen die waarschuwen voor de slechte waterkwaliteit in Nederland. Na de stikstofcrisis zou dit een volgende crisis kunnen worden die de bouw stil kan leggen. Dat hoorden we vanochtend van politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Elise had daar een vraag over. Het kan toch niet zo zijn dat Nederland zelf alleen de veroorzaker is van het slechte water? Krijgen wij ook niet rotzooi in het water van onze omringende landen?
1: Nou, dat vragen we aan Koenraad Bakkers. Hij is programmaleider water bij Natuur en Milieu. Meneer Bakkers, is dat zo? Stroomt vervuilend water ook via andere landen Nederland binnen?
3: Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is zeker zo. Wij zijn een delta, dus er komt heel veel water onze kant op. En dat is ook niet schoon, dus daar zitten ook allerlei chemicaliën in die wij voor de kiezer krijgen. En dat water gebruiken we ook nog eens voor de landbouw om te gebruiken. We gebruiken het op meren, op de hoogte en op sloten door te spoelen. Dus dat verspreidt zich ook door heel Nederland. Dus dat is zeker ook een zorg. Maar gelukkig hebben we wel de Europese kaderrichtlijn water. Dus ook de andere landen om ons heen zijn gebonden aan die normen. En moeten zorgen dat de chemische kwaliteit op orde komt.
1: Dank Koenraad Bakkers van Natuur en Milieu.
2: En hij is niet mooi, maar wel extreem bijzonder. De Welwitschia mirabilis, in het Afrikaans ook wel de tweeblaarkandidoot. De plant kan meer dan 1000 jaar oud worden en is sinds gisteren te zien in de Amsterdamse Hortus Botanicus in een speciaal daarvoor ontworpen vitrine. Dat was te horen in een reportage van verslaggever Steve Bouwman. We noemden dat de plant normaal alleen voorkomt in de woestijnen van Namibië. Luisteraar Cecilia had daar nog een aanvulling op. Dat is nog eens parate kennis. Ter aanvulling op het bericht van vanmorgen over de plant die 1000 jaar oud kan worden. Deze groeit niet alleen in de woestijn van Namibië, stuurt ze, maar ook in de woestijn van Angola.
1: Ja, daarin heeft ze gelijk, Cecilia. Het klopt, de plant is zeer zeldzaam, maar groeit inderdaad ook in Angola. Dank voor die correctie.
4: 3 voor de dag.
1: In de rechtbank van Den Haag komt het Openbaar Ministerie met een strafeis tegen de 66-jarige Eugène N. uit Ede. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de genocide in Rwanda 30 jaar geleden. Dat land vroeg eerder om zijn uitlevering, maar omdat hij inmiddels de Nederlandse nationaliteit heeft, staat hij hier terecht. Libanon en Israël praten in Washington verder vandaag over een einde aan de gevechten in Zuid-Libanon. Correspondent Lennart Sols over wat er besproken zal worden.
5: Waar nu over gesproken wordt, wat nu lekt in de media, ook Israëlische media hier die berichten erover, dat het Israëlische leger zich moet gaan terugtrekken voor nu tot in ieder geval onder de Litani-rivier. Nou, waar het Israëlische leger dan is teruggetrokken, daar komen dan bepaalde zones waar het Libanese leger de controle gaat krijgen. Nou, in dat gebied moet ook Hezbollah dan vertrekken en het Libanese leger moet daar dus op gaan toezien. Dus het gaat eigenlijk om een geleidelijke terugtrekking van het Israëlische leger nu en een overdracht van de macht aan het Libanese leger daar. En die gesprekken die ze nu houden, die zijn al meerdere rondes gaande. En de laatste gespreksronde was van een aantal weken geleden. En toen werd er voor het eerst bericht over deze zones. Dus ik denk dat het ook voortborduren is op dat plan en dat dat nu verder uitgewerkt gaat worden.
1: En de ouders van ernstig zieke kinderen die naar zorgvilla's van Expert Care gaan, staan in de rechtszaal tegenover de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Expert Care wil de villa's sluiten. De ouders van de kinderen willen dat de inspectie meer doet om ze open te houden. Verslaggever Sander van Hoorn, waarom willen die ouders dat?
6: Omdat ze eigenlijk niet zonder die zorgvilla's kunnen. Het gaat om bijvoorbeeld Anna, een meisje van 14 jaar... waar ik vanmorgen was bij de ouders terwijl ze haar klaarmaakten voor de dag. Anna is 14 jaar, maar heeft de geestelijke ontwikkeling van een babytje en heeft nauwelijks spiermassa, kan dus niets zelf, vaak ook niet slikken. En dus verlenen die ouders 24 uur per dag zorg. Het is enorm ingrijpend en ze krijgen in die zorgvilla's af en toe eens een weekendje, soms eens een week, respijt, zo heet het ook, respijtzorg, maar levensbelangrijk voor die ouders. En als ze dat kwijtraken, ja, dan weten ze het ook echt letterlijk niet meer hoe ze dat moeten cheffen.
1: Maar wat moet de inspectie dan doen volgens die ouders? Wat willen zij?
6: ingrijpen. Kijk, iedereen kan ingrijpen. De minister kan ingrijpen, de zorgverzekeraars, de zorgautoriteit en de inspectie. Maar iedereen kijkt naar de inspectie. Vandaar dat de ouders, de patiëntenvereniging, hen voor de rechter dagen vandaag in kort geding, want het is spoedeisend. Die zorg die dreigt op 1 juli te verdwijnen. En zij willen dat er ingegrepen wordt, dat het bestuur gedwongen wordt om iets te doen, dat er extra middelen komen of, en dat willen ze eigenlijk, dat het bestuur van

0: die zorgvilla's gewoon aan de kant geschoven wordt wegens mismanagement en dat de inspectie zelf bestuurders aanstelt.
1: Dank, verslaggever Sander van Hoorn. En dan gaan we tot slot nog even naar Roos Abelman om te horen wat er zometeen wordt besproken in Spraakmakers.
2: Ja, we beginnen natuurlijk zoals altijd om 9:30 met Stand.nl. En vandaag is de stelling dat zoveel mensen moeilijk rond kunnen komen is onacceptabel. Het gaat namelijk slechter met de financiën van Nederlandse huishoudens. 38% komt moeilijk rond. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. En dan hebben vooral jongvolwassenen het zwaar, ruim 50%. Dat zijn mensen van ongeveer 18 tot 30 jaar. Nou, waar lopen die mensen nou het vaakst tegenaan die problemen hebben? Dat zijn sterk wisselende kosten. Dus niet per se de vaste lasten, zoals de huur bijvoorbeeld. Maar vervoer, inboedel, kinderen, boodschappen. Daarom is de stelling vandaag dat zoveel mensen moeilijk rondkomen is onacceptabel. Ik ben heel erg benieuwd naar uw ervaringen. Ziet u ook dat het duurder is geworden? Wordt het moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen? Wat moet u allemaal voor creatieve slagen uithalen om het toch te halen aan het eind van de maand? Praat mee, bel 0800 1101 of reageer voor de NPO-luister-app.
1: Dat is zometeen bij Roos in Spraakmakers. Het is bijna 9:30. U hoort straks nog even de hoofdpunten van het nieuws. Bij Thomas, ik ga u een fijne ochtend wensen.

0: Radio 1. Het NOS-journaal.
1: Meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Volgens het Nibud gaat het om 38%. 2 jaar geleden was dat nog 32%. Daarbij spelen uitgaven aan bijvoorbeeld kinderen, vervoer en boodschappen een grote rol. Vaak is er ook te weinig spaargeld om tegenvallers op te vangen. In een half jaar tijd zijn in Myanmar meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan waarbij tientallen doden vielen. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie een mail gestuurd aan de familie waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. Een bedrijfspand in Den Hoorn bij Delft is vannacht uitgebrand. In het gebouw zit een bedrijf dat mechanische skibanen bouwt. De brandweer kreeg rond 2 uur melding over de brand en rukte uit met meerdere bluswagens en hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle. Het is onduidelijk hoe het vuur is ontstaan. En het weer. Vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op en vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm.
2: ANWB, verkeersinformatie. De ochtendspits lost snel op. Behalve op de plekken waar aan de weg wordt gewerkt, of in ieder geval op de alternatieve routes, zoals de A4 van Rotterdam naar Den Haag en verder richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet. 11 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de A44 tussen Sassenheim en knooppunt Burgerveen. Die weg is dicht. Op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. 7 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Ook daar is de weg dicht. Het verkeer wordt daar omgeleid via de A15 en de A2. Op de A2 is het daardoor extra druk. Van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg nog 11 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem, daar staat een kapotte auto stil bij Westervoort. Daar staat file vanaf Elden en de vertraging is opgelopen tot een half uur.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
3: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is hoogleraar voeding en gezondheid, Jaap Seidel. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Wij gaan het zo meteen met u een beetje orde aanbrengen in de food trends die ons om de oren vliegen. Want

0: Nu is het Fibermaxen, ja, dat met stip op 1 staat. Maar in de jaren 60 van de vorige eeuw was er zoiets als het wijn- en ei-dieet.
1: Ja, ja.
0: Klinkt mij...
1: En het sherry-dieet en zo, ja, dat soort dingen.
0: Ja, klinkt mij als geweldig in de oren. Gezellig, ja, ja, precies, ja. Of het werkt, nou, daar gaan we het zo over hebben. Ook aanwezig, Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant. Morgen, Pieter.
2: Goedemorgen.
0: Hier niet voor het wijn- en ei-menu, wel voor het mediaforum.
3: Het is nou 29 graden. Ja, dan kun je die ventilators wel aanzetten. Het helpt niks.
0: Nee, het is warm en dat bepaalt ook het nieuwsbeeld. Welke invalshoeken er allemaal te kiezen zijn bij het weer, dat bespreken we zometeen. We beginnen in Stand.nl met geldzorgen. 38% van de huishoudens heeft moeite om het einde van de maand te redden en alle rekeningen te betalen. De stelling is vandaag dat zoveel mensen moeilijk rondkomen is onacceptabel.
4: Deel uw ervaring
5: op 0800 1101.
6: Het geld vliegt eruit. Steeds meer mensen kunnen niet goed rondkomen.
7: Bijna 40% van de Nederlandse huishoudens zegt dat ze het financieel lastig hebben.
8: Alles is 2-3 euro duurder geworden.
9: Ik had nog maar 45 euro over. Gelukkig hoef ik maar voor 2 avonden avondeten te halen.
10: Hoeveel heeft het op je spaarrekening staan?
11: 0,1 cent.
12: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Vaak degene met een laag inkomen.
13: De basis is inderdaad minder uitgeven dan dat er binnenkomt.
14: Ja, dan vraag ik me af of we straks nog een normale brood kunnen kopen voor 1 euro.
0: Spraakmaker Jaap Seidel, denkt u als hoogleraar voeding en gezondheid bij dit soort nieuws meteen in uw eigen vakgebied?
1: Zeker, ja. Je ziet dat als mensen weinig geld hebben en weinig tijd en vaardigheden enzovoort, dat geldt voor heel veel mensen, dat ze dan steeds vaker ongezonde dingen gaan kopen. He, dat zijn de aanbiedingen, die zijn vaak ongezond, de 1+1 gratis en de grote verpakkingen, kant-en-klaar producten. En dat mensen dus dan daardoor eigenlijk ook een ongezonder dieetkeuze hebben.
0: Ja. Ja. Ongezond eten is goedkoper?
1: Ja, ja. En de prijsontwikkeling van de afgelopen 50 jaar zo ongeveer, die laten zien dat gezond eten, vers eten enzovoorts, dat wordt veel duurder dan de rest van het voedsel.

0: welke invalshoeken er allemaal te kiezen zijn bij het weer, dat bespreken we zometeen. We beginnen in Stand.nl met geldzorgen. 38% van de huishoudens heeft moeite om het einde van de maand te redden en alle rekeningen te betalen. De stelling is vandaag dat zoveel mensen moeilijk rondkomen is onacceptabel.
1: Deel uw ervaring
2: op 0800 1101.
3: Het geld vliegt eruit. Steeds meer mensen kunnen niet goed rondkomen.
4: Bijna 40% van de Nederlandse huishoudens zegt dat ze het financieel lastig hebben.
5: Alles is 2-3 euro duurder geworden.
6: Ik had nog maar 45 euro over. Gelukkig hoef ik maar voor 2 avonden avondeten te halen.
7: Hoeveel heeft het op je spaarrekening staan?
8: 0,1 cent.
9: De jongeren zijn op juist vaak degene die huren, vaak degene met een laag inkomen.
10: De basis is inderdaad minder uitgeven dan dat er binnenkomt.
11: Ja, dan vraag ik me af of we straks nog een normale brood kunnen kopen voor 1 euro.
0: Spraakmaker Jaap Seidel, denkt u als hoogleraar voeding en gezondheid bij dit soort nieuws meteen in uw eigen vakgebied?
12: Zeker, ja. Je ziet dat als mensen weinig geld hebben en weinig tijd en vaardigheden enzovoort, dat geldt voor heel veel mensen, dat ze dan steeds vaker ongezonde dingen gaan kopen. He, dat zijn de aanbiedingen, die zijn vaak ongezond, de 1+1 gratis en de grote verpakkingen, de kant-en-klaar producten. En dat mensen dus dan daardoor eigenlijk ook een ongezonder dieetkeuze hebben.
0: Ja. Ongezond eten is goedkoper?
12: Ja. En de prijsontwikkeling van de afgelopen 50 jaar zo ongeveer, die laat zien dat gezond eten, vers eten enzovoorts, dat wordt veel duurder dan de rest van het voedsel.
0: Ja.
12: En suikerrijk voedsel en zo, dat is nauwelijks duurder geworden.
0: Ja.
12: En behalve die prijsontwikkeling zit je dus ook nog met al die aanbiedingen en die speciale acties enzovoorts, die bijna ook altijd ongezond zijn.
0: Oh ja. Pieter Klok, 38% leren we nu van de huishoudens heeft moeite om het einde van de maand te redden van de jongvolwassenen. 54%, dat is meer dan de helft. Kijk jij op van dit soort aantallen?
13: Ja, een beetje wel. Want als je naar de harde cijfers kijkt, die wijzen eigenlijk allemaal de goede kant op. Het aantal mensen wat in de armoede leeft is de afgelopen jaar juist heel erg afgenomen. De koopkracht is niet...
0: De armoede stijgt geloof ik net weer.
13: Ja, maar de afgelopen jaar is dat echt behoorlijk. Is die groep echt behoorlijk veel kleiner geworden. Ja. Volgens de formele definities hebben we het dan. Hè? Gewoon de pure, harde financiële definities. Koopkracht is ook niet echt veel verslechterd de afgelopen jaren. Sterker nog, licht verbeterd. Dus ik ben wel benieuwd wat de oorzaak is.
0: Ja.
13: Kijk, wat natuurlijk echt zorgelijk is, is het grote verschil tussen huurders en kopers, wat ze constateren. En dat is misschien wel de grootste ongelijkheid en de grootste onrechtvaardigheid in Nederland. Huurders zijn echt veel meer geld kwijt dan kopers.
0: Mm-hmm.
13: En het grote verschil tussen jongeren en gepensioneerden. Want gepensioneerden die kunnen beter rondkomen, opvallend genoeg.
0: Ja, dat blijkt ook uit dit onderzoek. Ja, dus met name in die wisselende kosten. Dus het zijn niet eens zozeer die vaste lasten.
13: Ja.
0: Energierekening, huur dan wel, hypotheken. Dat gaat dan goed. Maar het zit hem in die kosten zoals van de kinderen. Jij weet dat ook. Dat kan onverwacht heel duur zijn.
13: En
0: veel
13: geld kosten.
0: Ja, precies. Ook
12: verzekeringspremie en zo. Dat soort dingen gaan ook allemaal heel omhoog natuurlijk.
0: Ja, vervoerskosten zijn toegenomen. Dus tanken is veel duurder geworden.
13: Ja, maar ik denk toch dat de grote bewegingen zijn, die hebben we te danken aan opeenvolgende kabinetten. Is dat mensen met veel vermogen gespaard zijn.
0: Ja.
13: En mensen zonder vermogen en zonder huis, die betalen een steeds hogere prijs. Dat zie je hier gewoon 1-op-1 terug in de cijfers.
12: Ja. Want die huurhuizen zijn ook vaak slechter geïsoleerd. En dus heb je hogere brandstofkosten. Alle lasten komen bij dezelfde groep.
13: Precies. Ja.
0: We gaan kijken naar wat uw ervaring hiermee is. De stelling is dus dat zoveel mensen moeilijk rondkomen is onacceptabel. Guus Parmentier, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
0: U belde naar de redactie vanmorgen. En ik begrijp dat u elke maand moet opletten. Mag ik vragen hoe uw financiële situatie eruit ziet?
14: Ja hoor, AOW en die 1550. En dan krijg ik 600 euro aan pensioen. En dan houdt het op.
0: Ja, dus dat is zo'n 2100 euro per maand.
14: Ja, dat is niks. Kijk, als ik bedoel, neem maar je ziektekosten, die vliegen omhoog. Ik zit al 5 jaar zonder kachel in de winter.
0: Echt?
14: Want het is niet te betalen. En kijk, als ik kan wat schulden maken, maar dan pak ik mezelf.
0: Ja.
14: En daar heb ik geen zin in. Nee, en ik word dan af en toe gesteund door een aantal vrienden die uit het leger komen. 74-3, hè? Zo werkt dat eenmaal.
0: Dat moet u even uitleggen.
14: Nou, heel eenvoudig. Ik ben in 74 het leger ingegaan. En in 75 er weer uit, zoals dat heet, 17 maanden.
0: Mm-hmm.
14: En dan hebben we namelijk het voordeel dat je dus vrienden hebt opgelopen. Wij zijn vrienden sinds 1974.
0: Oh ja.
14: En zo heb ik de ondersteuning gehad. Mijn wasmachine ging kapot. Mijn koelkast ging kapot eind vorig

0: jaar. Ja, ik had geen cent meer. Nou, hij zegt, ach joh, ik regel het wel, ja. En straks met je vakantiegeld, dan betaal je het terug. Maakt mij het uit. Nou, nee. Prachtig toch? Ja. En dat zijn vrienden, daar heb je tenminste wat aan.
1: Ja, maar je zou zeggen, ja, u zou voldoende binnen moeten kunnen krijgen toch, om het helemaal zelf te kunnen redden.
0: Ja, maar ja, goed, oké. Okay. Ik bedoel, kijk, als het AOW, dit is dan toevallig een keer het laatste jaar met die loongroep 1 gegaan. Oké, okay, prima, maar we zitten in loongroep 4, hè, of groen. Groen, en dat is extra belasting betalen.
1: Ja.
0: Nou, het is allemaal extra dit, extra dat. En dat is een nadeel van ons. Ja. Dan kunnen we het niet meer.
1: En zegt u van, ik heb dit eigenlijk al een aantal jaren sinds ik met pensioen ben, dat ik zo moeilijk rond kan komen, of wordt het de laatste tijd gewoon echt penibel?
0: Dit is eigenlijk vanaf het eerste moment van je pensioen al gelijk hopeloos. Ik bedoel, kijk, als je allemaal pensioen krijgen. En dat is de eerste jaren leuk. Maar ja, volgend jaar wordt mijn ex 65, dus AOW'er. Dan moet ik mijn pensioen gaan halveren.
1: Hmm.
0: Dan is het 600 meer, maar dat is maar 300.
1: Oh ja. Ja,
0: ja kijk, zo kijk je vrij. En ik probeer geen schulden te maken. Ja?
1: Mm-hmm.
0: Dus je moet gaan bezuinigen op je boodschappen enzovoort.
1: Ja, dus je probeert er creatief mee om te gaan.
0: Ja, dat moet gewoon. Maar ja, kijk eens, vrienden, heb je hard nodig. Ook in dit dure Nederland.
1: Ja, ja, fijn dat u die heeft. En dank u wel voor het delen van uw ervaring, Guus Parmentier. Maaike Oldenhof, is het Oldenhof is het? Goedemorgen.
2: Ja, klopt. Hoi.
1: Fijn dat u er bent. Ik begrijp een modaal inkomen en toch heeft u het lastig. Hè? Hoe komt dat?
2: Ja, dat klopt. Ik ben een onderdeel van het eenoudergezin. Ik heb twee pubers, tieners noem ik het liever, die ik opvoed. Ik ben hartstikke jammodaal. Dan zou je denken, ja, dan kan je het prima redden.
1: Mm-hmm.
2: Dat is ook zo, maar prima niet meer. Alles wordt natuurlijk alleen maar duurder. En je wil je kinderen ook gezond voedsel geven en zo. En ja, ik bij de boodschappen doen, ik noem maar wat, voor mij is het verschil. Vroeger kon ik naar de Lidl, nu moet ik naar de Lidl.
1: Oh, ja.
2: Overigens, niks mis mee. Sorry voor deze reclame. Maar hetzelfde als letten op waar je met de auto naartoe gaat. Ik moet dingen afzeggen, omdat ik denk, ja, ik kan er wel met de auto naartoe, maar dan kan ik daar weer geen geld uitgeven.
1: Mm-hmm.
2: Het voelt ook een beetje naar verhouding dat ik denk, ja, waar zeur ik over als ik dan de toestand in Myanmar hoor en zo.
1: Oh, ja. Ja.
2: Maar het is, ik merk wel aanzienlijk dat ik er. Ja, ik ben nu 51 en ik heb tot denk ik anderhalf jaar geleden nooit echt geldstress gehad. Dat heb ik nu wel. Als mijn wasmachine kapot gaat, dan heb ik niet echt veel middelen om daar iets aan te doen.
1: Is dat de laatste tijd zo geworden?
2: Ja.
1: En kunt u aanwijzen waar dat komt? Of zijn het al die dingen die we net opnoemden die uit het onderzoek bleken?
2: Nou,
1: dus kosten voor de kinderen, vervoer, et cetera.
2: Ja. En de kinderen worden ouder, dan krijg je ook minder steun van de staat natuurlijk. Dus je maakt minder. Dat is natuurlijk logisch, want ze moeten ook uiteindelijk op zichzelf gaan.
1: Mm-hmm.
2: Maar ja, mijn ervaring is wel dat opgroeiende kinderen, naarmate ze ouder worden, worden ze eigenlijk steeds duurder.
1: Ja, ze eten veel, hè? Pubers.
2: Ja, ik kan moeilijk. Ja. Weet je, dat is echt zo. En als je dan ook nog wil dat ze gezond eten, want dat wil ik het liefst, wil ik zelf ook. Ik denk het zou een stuk helpen als je een suikertax doet. En dat je juist groente en fruit goedkoper maakt. Daar zou ik me ook prettiger bij voelen.
1: Ja.
2: Dan zou je toch al op een andere manier inkopen gaan doen. En dat wordt in andere landen wel gedaan. Wij doen dat niet.
1: Nee, het zou je wel helpen. Dank u wel ook voor.
2: Ja.
1: Het bellen, Maaike Oldenhof. George uit ons collectief zegt, veel hangt af van de persoonlijke instelling. Daarmee doel ik op het tevreden kunnen zijn met wat men heeft. Klinkt misschien een beetje oudbollig, maar ik ben van een generatie waarvoor een jaarlijkse vakantiereis niet aan de orde was. Desalniettemin was ik tevreden. Huub ook aan ons collectief zegt, het wordt echt tijd voor rigoureuze maatregelen. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat een zeer fatsoenlijk, onvoorwaardelijk, universeel basisinkomen voor iedereen de oplossing is. En Ronald denkt dat minder fatbikes en andere overbodige luxe ook zou helpen. We gaan naar Peter Heijn van Mulligen, hoofdeconoom van het Statistiekbureau CBS. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: U noemt de uitkomst van het onderzoek verwonderlijk, las ik. Waar zit hem dat in voor u?
3: Nou, dat zit hem niet zozeer in het feit dat er meer mensen zeggen dat ze moeite hebben met rondkomen. Dat is natuurlijk ook heel goed te begrijpen. We zien het zelf ook terug in onze cijfers van consumentenvertrouwen bijvoorbeeld. Maar wat ik wel wat opmerkelijk vond, is dat die groep nu veel groter is dan 4 jaar geleden. Toen Rusland-Oekraïne binnenviel. De gevolgen toen waren ook veel groter. Hè. Niet alleen benzine en diesel, maar ook energieprijzen gingen binnen de kortste keren ontzettend hard omhoog. Hè. Al in de zomer van 2022 werd toen al gesproken over allerlei steunmaatregelen om mensen te helpen. Dus al heel snel zat de nood hoog. En ook het vertrouwen in onze cijfers, dat kelderde naar een dieptepunt, was nog nooit zo slecht geweest. Allemaal een veel heftige situatie dan nu. En toch zeggen nu meer mensen dat ze moeite hebben met rondkomen. Dus ja, daar moet je dan toch wel even over op gaan kouwen hoe dat precies zit.
1: Ja, bent u er al een beetje uit of niet?
3: Nou, wat ik mee te maken heeft, denk ik, dat is het waarschijnlijk dat trauma, om het zo maar even te noemen, van die enorm hoge energieprijzen, inflatie van de afgelopen 4 jaar, dat we dat met z'n allen nog niet verwerkt hebben. Dus dat die tweede schok die er nu overheen komt, dat litteken eigenlijk als het ware weer openrijdt. En hoewel de situatie gewoon objectief gezien niet erger is dan toen, die pijn van toen zijn we nog niet vergeten, waardoor het wel erger kan lijken.
1: Ja, maar zit het dan tussen de oren, zegt u dat?
3: Dat zit waarschijnlijk wel een groot deel tussen de oren. Want ja, kijk je gewoon hoe het echt met de prijzen gaat. De inflatie is nu een stuk lager dan toen. Is wel wat aan het oplopen, maar niet te vergelijken met de inflatie die we toen in 22 en 23 hadden. Ook de koopkracht doet het nu veel beter dan 4 jaar geleden. Ja. Maar toch, het sentiment is anders.
1: Ja, en dat zijn toch ook weer die koude cijfers, zal ik maar zeggen. Zou het ook nog kunnen dat gewoon heel veel mensen buiten die cijfermatige gemiddelde vallen?
3: Nou, wij kijken ook naar hoe mensen zich erbij voelen. Dus we vragen ook mensen zelf, net als Niebuhr dat doet, naar hun financiën. Wij stellen dan iets andere vragen, maar wij doen dat met ons consumentenvertrouwen iedere maand. En dan vragen ook hoe mensen aankijken tegen hun eigen financiën in de nabije toekomst. En inderdaad, het is de afgelopen maanden een stuk negatiever geworden door die bombardementen op Iran. Maar ook dat sentiment was 4 jaar geleden echt heel veel slechter. Dus die groep mensen die het die zich echt zorgen maakt, in onze cijfers was die 4 jaar geleden veel groter dan nu.
1: Ja, en toch hoorden we net Maaike vertellen van ik kom gewoon echt de laatste 1,5 jaar gewoon heel moeilijk rond. Die ziet dat op haar bankrekening. Dat is een feitelijke constatering. Gaat verder dan een ervaring, zal ik maar zeggen.
3: Ja, nee, dat klopt. En dat is ook met die ervaringen die wij zien, daar kijken mensen ook naar hun eigen financiën.
1: Ja.
3: En ook daar zou die tweede klap misschien toch net het verschil kunnen maken. Dat heel veel mensen bij die eerste klap 4 jaar geleden het natuurlijk heel vervelend vonden. Het kostte geld, maar ze konden het nog redden. En voor een gevoel dat het nu het helezelfde circus weer opnieuw begint, dat toch net die druppel is die de emmer tot overloopt.
1: Ja, of is die buffer opgeraakt in die tijd en hebben ze nu dat niet meer? Dank u wel voor de duiding, Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom. Gaan we naar Denise Harleman, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Oprichter van Collectief Kapitaal. Wat is dat?
4: Een organisatie die ervoor wil zorgen dat ieder mens in Nederland een waardig bestaan kan leiden. Onder andere dus kan rondkomen.
1: Ja, Peter Hein van Mulligen die zei, ik moet even kijken nou waar deze cijfers vandaan komen. Hè? Wij zien het niet zo terug in die harde cijfers die wij eerder zagen. Hoe zit het met u? Zag u het wel aankomen of zit u in het kamp Peter Hein van Mulligen?
4: Nou, ik zit in geen enkel kamp. Nee, ik hou me even gewoon bij de geleefde ervaringen die ik zie in mijn eigen praktijk. En daarin zie ik, wat ik hoor van mensen, nemen de zorgen inderdaad toe. En voelen mensen zich steeds meer financieel in het nauw.
1: Ja, en dat is een gevoel, maar ook een feitelijke constatering?
4: Ja, mensen kunnen op hun eigen bankrekening goed zien wat erin en wat eruit gaat en wat de betekenis daarvan is. Ja.
1: Ik begrijp dat jullie het ook merken dat het niet altijd makkelijk is, omdat jullie veel te maken krijgen met verrekeningen. Hoe zit dat?
4: Ja, dat is. Dus je ziet ook in het onderzoek dat die financiën eigenlijk breder onder druk staan. Maar dat er vooral ook echt in bepaalde huishoudens de problemen echt veel groter zijn. En dan hebben we het ook altijd over mensen die een lager inkomen hebben of die afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de bijstand. Mm-hmm. En waar jij nu aan refereert, dat heeft te maken met een project wat wij doen met mensen die naast hun bijstandsuitkering in deeltijd werken. En dat zijn eigenlijk allemaal huishoudens die gewoon absoluut geen buffer meer kunnen opbouwen. En daar gaat dat project over.
1: Oké. Collectief Kapitaal houdt zich ook bezig met hoe de ongelijkheid in Nederland kleiner zou kunnen worden.
4: Klopt.
1: Ziet u ook een verantwoordelijkheid hier voor de grootverdieners in ons land zelf? Of zou het vooral de overheid moeten zijn die iets moet doen met die grote verschillen in vermogens?
4: Ik denk dat het is van iedereen moet iets doen, maar laten we inderdaad wel even zeggen dat er een hele grote herverdeling van kapitaal en macht moet plaatsvinden. Kijk, als we even teruggaan naar dat onderzoek, 41% van de mensen geeft aan dat ze moeilijk boodschappen kunnen doen. Mm-hmm. We hebben het hier niet over luxe uitgaven, we hebben het gewoon over echt essentiële dingen voor je leven. Dus ja, we moeten echt een grote herverdeling hebben van kapitaal. Want de kloof, de zo geliefde metafoor, er zit een steeds kleiner groepje aan de veilige kant van de kloof.
1: Ja. Dank u wel, Denise Harleman, oprichter van Collectief Kapitaal. Gaan we naar Kelly Baking. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Roos.
1: U reageerde in ons Spraakmakerscollectief. En ik begrijp ook, u zit in een ingewikkelde financiële situatie. Kunt u daar meer over vertellen?
5: Ja, ik ben sinds 4 jaar zit ik in de WIA omdat ik chronisch ziek ben geworden. Ziek zijn alleen is al vervelend genoeg. Mm-hmm. Maar ja, dan komen daar ook financiële aspecten bij. De ene specialist zegt, je hebt braces nodig. Nou ja, die moet ik zelf betalen. Hop, €80. Oh, dit pilletje maar weer. Oh, nou, weer betalen bij de apotheek. Dat zijn allemaal uitgaven door het ziek zijn.
1: Ja.
5: En dan heb ik het niet eens over het verlies van geld omdat je van een werkende baan naar de WIA gaat.
1: Ja, want daar lever je behoorlijk op in, hè?
5: Zeker. Ja. En je begint met wat spaargeld. Maar na 4 jaar van steeds maar snoepen van dat spaargeld, ja, is de bank nu leeg.
1: Ja. En merkt u dan ook dat het hem zit in die onverwachte kosten nu? Dus dat die boodschappen duurder zijn geworden, dat vervoer duurder is geworden,
5: ja,
1: et cetera?
5: Zeker. Want boodschappen waar je voorheen 1 tas kocht of 2 tassen kocht, nu is dat er nog maar 1 voor hetzelfde geld.
1: Mm-hmm.
5: Je moet toch gaan denken, de verjaardagskalender. Oh, er zijn er wel heel veel jarig deze maand.
1: Oh, ja.
5: Gaan we dat kunnen redden?
1: Ja.
5: En dan ben ik nog in de bevoorrechte positie dat mijn man nog werkt. En daardoor zoals inkomen net te veel om allerlei toeslagen gebruik van te maken. Maar ja, dan denk ik al die mensen die dat niet hebben. Die ondanks dat ze toch werken niet kunnen rondkomen en nog meer zorgen hebben.
1: Ja.
5: Kinderen waar ze zich zorgen om maken. Je zou toch niet met zoveel stress moeten zitten terwijl je werkt.
1: Ja, dus je bent voor een basisinkomen, begrijp ik.
5: Ja, zeker. Zodat je niet meer afhankelijk bent van toeslagen of een voedselbank of een kledingbank. Dat het allemaal te doen is.
1: Ja,
5: dat het
1: ja.
5: lucht geeft.
1: Dank u wel, Kelly Baking. Gaan we naar Annemarie van Gaal. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Schrijver, ondernemer, geeft ook budgetadviezen.
6: Mm-hmm.
1: U heeft net Kelly Baking gehoord en die zegt, ja, we vallen er eigenlijk net buiten. Hè. Er zijn heel veel regelingen, maar dan moet je wel precies weinig genoeg voor verdienen, zal ik maar zeggen.
6: Ja, en ik ben het ook helemaal eens met de vorige spreekster die zegt dat we gewoon omkomen in dat oerwoud van regelingen en toeslagen.
1: Ja.
6: Maar ja, vind je weg er maar eens in. En ik denk dat eigenlijk misschien nog wel het allergrootste probleem is. Dat niet iedereen is dermate opgeleid of bureaucratisch... met bureaucratische kennis om al die regelingen en al die toeslagen uit te zoeken.
1: Ja.
6: Waardoor een hele grote groep werkenden geen gebruik ervan maakt.
1: Ja, want hoeveel regelingen zijn er?
6: Nou, ik heb wel eens bijstandsmoeder, een alleenstaande moeder, heb ik wel eens geholpen. En die had recht op overheidsregelingen, maar ook gemeentelijke regelingen.
1: Mm-hmm.
6: 16 verschillende toeslagen en regelingen.
1: 16?
6: Ja.
1: Voor 1 persoon?
6: Voor 1 persoon.
1: Ja, en het gaat dan dus om extra geld, bijvoorbeeld uit een gemeentefonds, wat je kunt krijgen.
6: Ja, voor allerlei mogelijke doeleinden. Maar ja, vind je weg er maar eens in.
1: Ja.
6: Maar bijvoorbeeld, om even een voorbeeld te geven. Als je een student bent, maakt niet uit, mbo, hbo, maakt niet uit. En je kunt aantonen dat je ADD hebt of dyslexie of whatever. En het verhindert jou om een bijbaantje te zoeken,
1: mm-hmm.
6: dan krijg je daar een gemeentelijke compensatie voor van €300-400.
1: Oh. Dat moet je wel weten. Bent u er nog? Oh.
6: Wacht.
1: Ja, u viel even weg.
6: Ja, nee, ik ben alweer.
1: Ja. Dus studenten met ADD, daar was u gebleven, die kunnen €300-400 tegemoetkoming krijgen.
6: Ja, omdat ze ter compensatie van het feit dat ze geen bijbaantje kunnen nemen.
1: Ja, ja, dat moet je dan wel weten inderdaad, dat moet je zien te vinden. Maar we hoorden net Kelly Baking zeggen, wij verdienen eigenlijk net te veel voor een hele hoop regelingen. En we komen ook tekort aan het eind van de maand.
6: Ja, en dat, ja, de overheid moet dit oplossen. Werken moet weer gaan lonen. We moeten minder inkomstenbelasting moeten betalen. Waardoor, want het is gewoon, soms ga je net over een grens heen en dan krijg je geen toeslagen meer, maar dan betaal je wel iets van 80-90% over iedere euro die je meer verdient. Ja, dat moet gewoon veranderen.
1: Ja, dus de inkomstenbelasting moet omlaag. Is er nog iets anders wat over ze kunnen doen? Want Kelly Baking zei misschien één basisinkomen.
6: Ja, daar ben ik ook voor. Dat je gewoon een deel van je inkomen gewoon een basisinkomen is. Wat gewoon altijd blijft en waar je ook nooit onder zakt. En waar je ook niet bang voor hoeft te zijn.
1: Ja.
6: Dat als je iets aanvraagt dat je dat terug moet betalen. Want dat is ook het geval bij heel veel mbo-studenten bijvoorbeeld. Mm-hmm. 1 op de 3 mbo-studenten vraagt de zorgtoeslag niet aan.
1: Ja.
6: En vaak uit angst.
1: Ja, precies.
6: Omdat ze gewoon bang zijn.
1: Ja, en met alle gevolgen ook nog van dien. Nou ja, want dat levert heel veel stress op als je elke maand tekort komt. Dank Annemarie van Gaal. Tamara Madern is lector schuld, preventie en vroegsignalering. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Ja, mensen hebben het dus zwaar. We hoorden een paar voorbeelden ook voorbij komen vanmorgen. Wat kun je nou doen om niet echt diep in de schulden te raken?
7: Ja, we zien dat mensen eigenlijk vaak heel lang wachten en zelf proberen om allerlei regelingen te treffen, om het aan te kijken, om meer te gaan verdienen. En dat is natuurlijk heel goed, hè, om te kijken wat je zelf kan doen. Maar het is heel belangrijk dat je zo snel mogelijk eigenlijk hulp gaat vragen. Juist vanwege dat oerwoud van die regelingen waar we het net over hadden.
1: Ja.
7: Er kan vaak veel, maar je moet het wel weten te vinden. En zowel beroepskrachten in de gemeente als vrijwilligers kunnen daarbij helpen. Dus het is zaak om eigenlijk zo snel mogelijk actie te ondernemen.
1: Ja, want dit klinkt ook alsof het niet per se alleen maar gaat over de groep die echt in diepe armoede leeft. Dit is een veel grotere groep die gewoon moeilijk rondkomt.
7: Ja, de term armoede die suggereert eigenlijk dat je heel weinig inkomsten hebt. Maar we zien juist vaak bij financiële problematiek dat het een hele grote groep kan treffen. Dus ook mensen die veel inkomsten hebben. Maar als jij natuurlijk hoge vaste lasten hebt en je maakt zoiets mee, zoals eerder in de uitzending iemand vertelde, dat je ziek wordt, dan heb je niet meteen dat die lasten omlaag gaan. Dus dat betekent dat je wel je inkomsten wat dalen, maar je lasten gelijk blijven. Dus het is niet zo dat mensen met een laag inkomen per se in de financiële problemen komen.
1: Nee.
7: Dat treft een hele grote groep.
1: Maar ik snap dan wel dat de drempel misschien voor jou dan nog weer hoger is om daar hulp voor te vragen. Omdat je denkt, nou, maar mijn inkomen is eigenlijk best wel prima.
7: Ja, precies. En op het moment dat je een uitkering hebt, dan ben je al bekend bij de gemeente. Dus dan wordt er ook veel proactiever eigenlijk contact met je gezocht. Dus het klopt dat het veel lastiger is als je inkomen hoger is. En soms denk je ook van, nou, over een tijdje ga ik weer meer aan het werk. Dan gaat het wel weer lukken. Maar wat we dan zien is dat mensen eigenlijk in een spiraal terechtkomen.
1: Ja.
7: Dus op het moment dat je één rekening niet betaalt, komen daar ook echt kosten bij. En dat loopt op. En dan zelfs als je na 3 maanden wel weer aan het werk bent en weer meer inkomsten hebt, dan is het soms lastig om dat weer in te halen. Dus het is vooral zaak om te voorkomen dat dat gat ontstaat.
1: Ja, maar maakt u zich er wel zorgen over dat er weer meer mensen met echt grote schulden komen?
7: Daar maak ik me zeker zorgen over. In het onderzoek van het Nibud staat ook bijvoorbeeld dat inmiddels meer mensen zich zorgen maken. Dat ook gestegen is van 27% naar 33%.
1: Ja.
7: En dat betekent dat er veel stress bij komt. Mensen gaan dan ook vaak op de wat kortere termijn reageren. En juist voor dit soort dingen is het heel belangrijk om naar die langere termijn te kijken en te kijken wat je daarin kan doen.
1: Dank.
7: Dus ik maak me vooral zorgen over de stress die dit teweeg brengt bij mensen.
1: Ja. Dank u wel, Tamara Madern, lector schuldpreventie en vroegsignalering. De stelling was dus vandaag dat zoveel mensen moeilijk rondkomen is onacceptabel. Edwin zegt nog in de NPO Luister, we missen geld, educatie in het onderwijs. Dat zou voorkomen dat de balans uitgaven inkomsten niet klopt bij veel mensen. En Fanny zegt in de NPO Luister-app, ik denk dat meer mensen zonder auto kunnen. Het scheelt echt veel geld. Tegenwoordig is het hebben van een auto standaard. Nou, u kunt meepraten met hen. Dat kan via het Spraakmakerscollectief. Als u nog geen lid bent, dan kunt u zich aanmelden via spraakmakers.kro-ncrv.nl. Zal ik hem nog een keer herhalen, want hij is nieuw. Spraakmakers.kro-ncrv.nl.
8: Radio 1.
9: Human. De publieke tribune met Koen Verbraak.
10: Nederlands musea liggen vol met waardevolle objecten die tijdens eeuwenlange kolonisatie zijn meegenomen. Vaak op dubieuze wijze. De herkomst van die koloniale roofkunst wordt steeds vaker onderzocht. En inmiddels gaan er ook objecten terug naar het land van herkomst. Maar gebeurt dat wel op de goede manier? Wanneer is iets fout genoeg om teruggestuurd te worden? En wat doet het met je als je belangrijke stukken uit je eigen cultuur in een Westers museum tegenkomt?
9: De Publieke Tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
8: NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
15: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
16: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: NPO Radio 1, 10 uur.
18: Roos Abelman. De warmterecords vliegen ons om de oren. Niet alleen bij de koffie, maar ook in het nieuws mag het deze week onbeperkt over het weer gaan. Hoe en met welke invalshoek dat het beste kan, bespreken we zo in het mediaforum. Na het NOS Journaal met Dorot Meerens.
19: De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld door Belgische mannen. Foto's van hun partners bijvoorbeeld. VRT-verslaggever Dorien van Meldert, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
19: Mevrouw van Meldert, hoe kwam u dit fenomeen op het spoor?
20: Wel, vorig jaar in augustus kwam in het nieuws dat er in Italië een Facebookgroep was ontdekt waar Italiaanse mannen dit al deden. En naar aanleiding van dat nieuws heeft een slachtoffer uit ons land hierover contact opgenomen met ons, met de boodschap. Dit gebeurt niet alleen in het buitenland, maar ook wel echt in ons land, want ik ben daar slachtoffer van.
19: Ja, kunt u eens uitleggen, waar is de slachtoffer van concreet?
20: Wel, zij kwam er 4 jaar geleden achter dat haar partner, waar ze op dat moment al 20 jaar mee samen was, eigenlijk al jarenlang stiekem naaktbeelden van haar maakte. Als ze in de douche staat, als ze zich omkleedt in de badkamer, als ze naakt slaapt. En hij deelde die foto's, meer dan 1200 foto's zelfs, intussen met andere mannen op verschillende fora en in chatgroepen.
19: Ja, ja. En is dit nou het eerste of enige voorbeeld, of gebeurt dit op grotere schaal?
20: Dit gebeurt zeker wel op grotere schaal. Wij zijn eigenlijk naar aanleiding van haar melding die fora gaan opzoeken. En we kwamen zowel op websites als ook op social media groepen, op Facebook en Snapchat bijvoorbeeld terecht, waar andere Belgische mannen dit ook doen. In totaal hebben we iets van een 32 accounts gevonden van Belgische mannen op 20 verschillende fora. Maar we zijn er eigenlijk zeker van dat dit nog maar het topje van de ijsberg is van het aantal slachtoffers en dus eigenlijk ook daders in ons land.
19: En hoe zit het met de strafbaarheid? Doet justitie hier iets aan?
20: Wel, eigenlijk is het simpel. Het maken en delen van intieme beelden van iemand zonder medeweten en ook zonder toestemming van die persoon, dat is eigenlijk strafbaar. Maar wat je ziet uit gesprekken met het slachtoffer dat ik heb gehad, maar ook met experten, is dat slachtoffers zich echt wel in de steek gelaten voelen door justitie en politie, omdat die dit soort zaken, dat is geen, blijkt niet echt prioriteit te zijn, digitaal seksueel geweld. Het komt vaak onderaan de stapel terecht. Slachtoffers moeten vaak jaren wachten op een proces, als er al een proces komt. Nochtans is het dus wel effectief strafbaar, maar ja, door onderbemanning bij justitie, maar ook door gebrek aan middelen en kennis, blijkt dat toch iets dat niet prioriteit heeft en waardoor slachtoffers zich in de kou gelaten voelen.
19: Ja, dan zegt u tientallen gevallen in België. Zijn er ook sporen die naar Nederland leiden?
20: Ja, we zien dat die groepen en fora, dat die wel echt een internationaal gegeven zijn. Dus we zien daar Belgen, maar we zien ook Nederlanders, Amerikanen, Italianen. Soms zie je dat mensen van dezelfde nationaliteit in kleinere chatgroepen verder zullen praten, maar in het algemeen zijn die groepen wel heel internationaal en kunnen we wel zeggen dat het een wereldwijd fenomeen is.
19: Dorien van Meldert van de VRT, de Vlaamse Omroep, dank u wel. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman van Zutphen aan minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Van Zutphen zegt dat hij veel klachten krijgt over het systeem. Dat werkt zonder tolpoortjes, maar met kentekenregistratie. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen. En doen ze dat niet, of niet op tijd, dan riskeren ze een boete. Ook betalen mensen niet omdat ze het digitale systeem niet begrijpen. Het Nibud zegt dat 38% van de huishoudens moeilijk rondkomt tegen 32% 2 jaar geleden. Daarbij spelen uitgaven aan bijvoorbeeld kinderen, vervoer en boodschappen een grote rol. Vaak is er ook te weinig spaargeld om tegenvallers op te vangen. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Tieme Heringa wordt vanavond geïnstalleerd als wethouder in Dantumadiel. En met zijn 20 jaar wordt hij de jongste wethouder in Nederland ooit. Heringa neemt de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren op zich. In het dagelijks leven studeert de 20-jarige Heringa rechten in Groningen. De Israëlische premier Netanyahu zegt in Zuid-Libanon te blijven zolang het nodig is. Dat gaat in tegen de afspraken van het basisakkoord tussen de VS en Iran. Netanyahu zei al eerder dat Israël niet weggaat uit Libanon. Maar dat hij deze uitspraak nu opnieuw doet, is niet toevallig, zegt correspondent Lennart Swolfs.
8: Wat hier ook wel meespeelt is, er komen hier verkiezingen aan en hij moet ook zijn extreemrechtse coalitiegenoten nu tevreden houden. Nou ja, tegelijkertijd heeft hij ook te maken met die druk van Amerika. Nou ja, dat is een deal die Netanyahu absoluut niet ziet zitten, omdat hij daar dus wil blijven, omdat hij daar wil doorvechten. En ja, dit is eigenlijk de beste troefkaart voor hem op dit moment om die gesprekken tussen Amerika en Iran te dwarsbomen.
19: Libanon en Israël gaan vandaag in Washington verder met hun gesprekken om een einde te maken aan de gevechten in Zuid-Libanon. De ontvoerders van de moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie hebben kort na de ontvoering een mail gestuurd waarin staat dat ze dood is. Dat meldt nieuwszender CNN. De 84-jarige Nancy Guthrie wordt vermist sinds begin februari. Al na enkele dagen zouden meerdere media een mail hebben gekregen waarin haar dood werd gemeld. Op verzoek van de politie publiceerden ze daar niet over, zegt CNN. In een reactie op het nieuws zegt de lokale sheriff dat het onderzoek naar de verdwijning nog steeds loopt. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm.
18: Gaan we naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand, goedemorgen.
21: Goedemorgen, Roos.
18: Hoe is het op de weg?
21: Nou, over het algemeen wel goed. Toch staan er nog een paar hardnekkige files. En die worden veroorzaakt door de werkzaamheden aan de A44 richting Amsterdam tussen Sassenheim en knooppunt Burgerveen. En die op de A27 Breda richting Utrecht bij knooppunt Gorkum. Beide wegen zijn dicht en omrijders staan daardoor in de file op een aantal plaatsen. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer met 20 minuten vertraging. De A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en Zoeterwoude 14 met ook daar 20 minuten op onthoud. En op de A27 Breda-Gorkum. Voor de afsluiting bij knooppunt Gorkum 6 kilometer vanaf Nieuwendijk. En daar ben je een kwartier langer onderweg.
22: Ster. Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
23: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
0: België. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
23: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar. NPO Radio 1. KRO NCRV.
4: Roos Abelman.
24: Spraakmakers.
4: Met nu het Mediaforum.
18: Een grote transfer in Radioland. Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkende Vechten verruiden de ochtend van Radio 2 voor die van Radio 10. En pakken daar de functie van directeur bij. Of althans, dat doet Jan-Willem Roodbeen. In voetbaltermen, de spits wordt ook de trainer. Nou, of dat nog voor een spagaat kan zorgen, bespreken we vandaag in het Mediaforum. Net als, hoe kan het ook anders, het weer, het imagoprobleem van Keir Starmer en de kostbare mediatrainingen van het kabinet Jette. Dat doen we met Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant. Elif Isitman, programmamaker bij WNL. Goedemorgen.
25: Goedemorgen.
18: En spraakmaker is Jaap Seidel, hoogleraar voeding en gezondheid aan de VU in Amsterdam. Het is extreem warm in Europa en dat blijft voorlopig zo. Het weer is dan ook niet uit het nieuws weg te slaan.
26: Goedenavond, we moeten vandaag met het weer beginnen. Want wat er deze week gebeurt is niet normaal.
27: Sinds 2010 hebben we 5 keer eerder een code oranje voor hitte gehad.
28: Grote kans dus dat het absolute juni-record in 1947 wordt gebroken.
29: Frankrijk beleefde de warmste dag ooit in juni sinds mensenheugenis.
30: Hoe langer die aanhoudt, hoe groter het risico dat de hitte zijn tol gaat eisen.
18: Wat hoorden we voorbij komen, Elif? Code oranje, hitte-record... warmste dag ooit. Doet jou dat nog iets?
25: Eerlijk gezegd niet echt. En dat heeft ermee te maken dat het eigenlijk elk jaar... inmiddels voor mijn gevoel wel een record wordt verbroken. Als het over de codes gaat, code oranje, code geel... dan is het ook iets waarvan ik denk... dit komt ongeveer elke maand, is er een code in verband met storm... in verband met ijzel, in verband met warmte... in verband met van alles en nog wat.
18: Code inflatie.
25: Ja, en dat ja. Dus ik merk dat het bij mezelf niet heel veel meer oproept. Nee.
18: Nee. Pieter, als hoofdredacteur moet je nieuwsafwegingen maken. Je kunt niet om dit weer heen.
31: Nee, mensen lezen er heel graag over, blijkt elke keer. Elk nieuwtje wordt gefroten. En enorm bezig.
18: Ja, en die records, zoals de warmste junidag ooit, is dat nog nieuwswaardig?
31: Nou, records vind ik nieuwswaardiger dan al die codes. Want daar krijg ik ook wel een beetje genoeg van. Maar ja, ik denk het wel. En het eerste wat wij doen is ook altijd uitleggen van hoe exceptioneel dit is. En of er relatie is met klimaatverandering. Ik denk dat het toch wel belangrijk is om dat goed te beschrijven.
18: Ja?
31: En dat blijkt ook. Want de temperatuur ligt hier al 2 graden hoger gemiddeld. Europa warmt sneller op dan de rest van de wereld. Mm-hmm. En dan krijg je ook nog die zomerse hittegolven, krijg je nog een plus. Ja, en op een gegeven moment wordt hitte ook gewoon wel een levensgevaar. Dan gaan de ouderen eronder bezwijken. Mm-hmm. Dat zijn we natuurlijk niet gewend. Van oudsher verwelkomden we hitte eigenlijk. Ik weet, vroeger als het warm was, ging je allemaal leuke, vrolijke verhalen over zwemmende kinderen en zo. Dat is nu wel echt anders. Mm. Hitte is een beetje een vijand geworden. Dat zie je ook aan het grote aantal airco's wat wordt verkocht nu. Hitte moet weg uit onze huizen.
18: Ja.
31: Dus je ziet daar wel een soort hele andere kijk eigenlijk.
18: Ja, maar ondanks dat het met regelmaat terugkomt, hè, zo'n warmste dag ooit, zeg jij, ja, toch voelen wij dat we het steeds moeten uitleggen waar het dan vandaan komt.
31: Ja, want het is misschien wel het grootste probleem van deze tijd. En we moeten heel goed in de gaten houden wat voor schade het nog gaat aanrichten en of we er misschien nog iets tegen kunnen doen.
18: Ja, Jaap Seidel, geven de records het voor u nog extra gewicht?
32: Ja, absoluut. We moeten denk ik ook vooral nadenken, wat zijn nou de oorzaken van die opwarming en die klimaatverandering? En dan speelt de manier waarop wij voedsel produceren, verbouwen, bewerken, mm-hmm, transporteren, speelt daar een grote rol. Ongeveer 30-40% van de CO2-uitstoot mondiaal komt door onze voedselproductie.
18: Ja.
32: En dat betekent dat daarnaast ook nog eens die klimaatverandering de voedselproductie beïnvloedt.
25: Oh ja.
32: Dus verdroging en, ja, enzovoorts. Dus de voedselzekerheid in grote delen van de wereld, die nemen dan weer af.
25: Ja.
32: En dat soort veranderingen, die hebben natuurlijk heel veel te maken met wat ons in de toekomst te wachten staat. Namelijk dat er niet genoeg is voor iedereen.
25: Ja, we hebben het ook een beetje nu over die nieuwsinvalshoeken. Ziet u dit voldoende terugkomen?
32: Nee, je ziet dat eigenlijk niet zo snel terug. Kijk, wat we natuurlijk moeten doen is nadenken over hoe kunnen we dat we nu hitte hebben, dat is prima. Dat het nog verder uit de hand loopt, daar kunnen we natuurlijk met elkaar voor een deel wat aan doen.
25: Mm-hmm.
32: En dat geldt voor een groot gedeelte de keuzes die we doen. Dus de vliegreizen die we wel of niet maken, maar ook de manier waarop we eten.
25: Ja.
32: En de Gezondheidsraad heeft daar natuurlijk een advies over uitgebracht. Mm-hmm. We eten meer plantaardig en let
25: de
32: een
25: schijf
32: beetje
25: van vijf.
32: En dat wordt dan met heel veel kritiek ontvangen. Over het algemeen, omdat het altijd weer over de korte termijn keuzes gaat. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk over de beweging die noodzakelijk is op de lange termijn.
25: En mensen vinden het vooral betuttelend.
32: Ja, maar als je mensen niet vertelt dat ze vanwege het klimaat eigenlijk anders moeten eten, hoe zouden ze dat dan anders moeten weten?
25: Ja.
32: En zodra je dus adviezen geeft over we kunnen er met elkaar wat aan doen,
25: mm-hmm,
32: als je dat ook al betuttelend vindt, dan is het natuurlijk heel erg lastig om nog verandering te krijgen.
25: Ja, die kritiek op dat schijf van vijf verhaal zat er natuurlijk vooral in dat niet direct met gezondheid te maken had, maar dat er eigenlijk het element van klimaatverandering ook werd meegewogen in een advies wat normaal gesproken over de gezondheid zelf gaat.
32: Maar dat gaat ook over gezondheid.
25: Ja, op lange termijn, omdat er dan geen voedsel beschikbaar is. Maar dat is natuurlijk wat anders dan de gezondheid, van de impact van het voedsel direct op je lichaam.
32: Ja, maar het gaat dus ook om de lange termijn en de korte termijn. En dus als je op de lange termijn keuzes moet maken die ook goed zijn voor je gezondheid, want daar gaat het gezondheidsraadadvies over, dan kun je daar weer kritiek op hebben. Maar dat is natuurlijk wat de gezondheidsraad probeert te doen.
25: Ja, maar dat zou je ook in extreem kunnen doortrekken, dat de gezondheidsraad zegt van je moet geen auto rijden, want er is een kans dat je iemand doodrijdt. Dus het is slecht voor de gezondheid, voor de volksgezondheid, voor de brede gezondheid.
31: Ja,
25: dus er zit wel iets van paternalisme in, denk ik, waar mensen moeite mee hebben.
32: Er zijn heel veel adviezen geweest over veilig verkeer. En ook heel veel maatregelen die betuttelend zijn.
25: Ja, maar je hebt natuurlijk individuele gezondheid en je brede volksgezondheid. En ik denk dat de ergernis die mensen erbij hebben gevoeld heeft te maken met er wordt een element bijgehaald wat niet direct te maken heeft met waar de gezondheidsraad toe op aarde is.
32: Maar dat is
25: een beetje af.
31: Mag ik één ding over zeggen?
25: Pieter,
31: ik wil er maar één ding over zeggen. Ik begreep die discussie ook niet zo goed. Want de gezondheidsraad doet zeggen, je hebt gewoon twee varianten om hetzelfde te bereiken. Dus je kunt vlees eten of je kunt iets anders eten. En dan zeggen zij gewoon, als je toch de keuze hebt, maak voor je gezondheid niet uit, kies dan die variant die vriendelijk is voor het klimaat. Ik begrijp niet wat daar mis mee is. Vroeger werd natuurlijk de keuze bepaald door de melkindustrie en door de Nederlandse vleesindustrie. Toen werd er altijd geadviseerd melk en vlees. En nu zegt die gezondheidsraad, als het dan toch gelijk is, pak hem. Die groene variant. Ik begrijp niet, maar ook niet zo goed.
25: Maar dat is in der tijd heel veel in het nieuws geweest. Ja. Nu hebben we het over de
32: invloed van
25: nu bij
32: de hitte.
25: Ik pak hem gewoon weer eventjes. Dat is ook mijn taak. Hè. En u zegt dus, die invalshoek mis ik nu eigenlijk wel een beetje. Hè. Die combinatie met dat voedsel, dat is ook uw vakgebied. Dus u zit daar ook
32: zeker.
25: Op.
32: Ja.
25: Je kan kortom heel veel kanten op met het nieuws. Dit is er eentje. Het NOS-journaal ging gisteren langs in een flat in Maastricht, waar bewoners het zwaar hebben.
1: Veel drinken, hè?
5: En wachten tot het voorbij is.
1: En wachten tot het voorbij is.
5: 26 graden.
6: Het is nou 29 graden.
1: Ja, dan kun je die ventilators wel aanzetten. Maar het helpt niks. Dat extreme weer, dat is niet te doen.
5: Totdat het begint te piepen, tot die te lang open staat. Maar ik heb een klein beetje verkoeling. Zo sta je hier een paar keer per dag, hoor. Zo warm is het hier.
25: Ja, voor wie het niet gezien heeft, even voor het beeld. Deze laatste meneer staat dus voor zijn open koelkast met een flesje sinaas in zijn nek. Pieter, mag je dit de eerste dimensie van weernieuws noemen bij de mensen thuis?
31: De eerste weet ik niet. Maar het is wel nuttig, want die ouderen hebben hier wel natuurlijk enorm veel last van. En het is echt heel frustrerend als je nergens meer koelte kunt creëren.
25: Mm-hmm.
31: Dus ik vond wel dat dit item het goed in beeld bracht.
25: Ja, wat vond je van de invalshoek, Elif? Want dat is ook altijd zoeken, hè? Ook als tv-maker, die hitte, wat gaan we doen? Gaan we naar Artis bijvoorbeeld? Of gaan we naar de zee?
7: Het gebouw van Nederland.
25: En zij hebben het eetste gebouw van Nederland gevonden.
7: Ja, ik vind dat wel een goede invalshoek. Ik vraag me wel af hoe je het heetste gebouw van Nederland vindt en hoe je dan weet dat zo is, maar en ook dat er
25: werd
7: dan
25: wel
7: oude bewoners
25: vind ik dan wel
7: een beetje dubieus dat een oudere flat is, maar het is op zich een goede invalshoek.
25: Ja, ze hebben wel uitgelegd, Thomas Pekschoor maakt het item, hoe ze daarbij kwamen. Waarom het gebouw zo heet is, dat Weet ik niet. Het was een vierkant blok stenen. Misschien is dat het. Vol in de zon.
7: Heb je er ook niet zoveel van.
31: Een glas.
25: Ja. Pieter, ook is er vaak discussie over foto's die je bij dit soort nieuws zet. Je had het net al wel een beetje over, hè?
31: Ja, ik zag gisteren dat Matthijs Bouwman, de columnist van de Financiële Dagblad, wond zich erover op. Over vrolijke foto's bij dit nieuws. Dus er is een foto, die heeft iedereen gebruikt, van de springen een aantal jongeren in het kanaal Saint-Martin, Parijs natuurlijk. Mm-hmm. Parijs, heel
25: jullie hebben hem ook gebruikt?
31: Wij hebben hem ook gebruikt.
25: Ja.
31: Maar goed, er is een school die zegt, ja, nee, je moet de vrolijkheid er niet meer van laten zien. Je moet alleen nog maar van die hele grimmige temperatuurkaarten laten zien waar heel Europa donkerrood is. Ja, ik denk dat je allebei moet doen. Je moet laten zien dat het een record is en dat het ernstig is en dat het heel veel mensen hier heel veel last van hebben. Maar je hoeft ook niet alleen maar hel en verdoemenis in de krant te prediken.
25: Het zijn altijd jongens, hè, die van de brug afspringen op die foto's trouwens.
31: Ja, stom is dat, hè? Ja. Ja, moeten we ook eens over nadenken.
25: Ja, ik ken wel meisjes die dat doen. Ik kan je anders jullie fotoredacteur wel een keer adviseren. Elif, jouw moment komt van RTL Nieuws van gisteren. Die schreef een artikel over de mediatrainingen van dit kabinet. Vertel.
7: Ja, ze hebben uitgezocht hoeveel het kabinet Jetten per ministerie en per bewindspersoon eigenlijk aan media- en debattrainingen hebben uitgegeven. En daar hebben ze een stuk van gebrouwen. En ja, dat is wat het is.
25: Ja, maar het is jouw mediamoment, want het bedrag wat wordt genoemd in totaal €64.000. Sommige bewindspersonen hebben geen training gehad, andere iets meer dan de anderen. Wat zegt dit?
7: Ja, het zegt dus voor mijn gevoel niet zo heel veel. Want als je zo'n stuk leest, dan denk je eigenlijk van, het wordt een beetje gepresenteerd van, nou, zoveel gaf het kabinet Jetten uit aan mediatrainingen, communicatietrainingen, debattrainingen. Mm-hmm. Dat roept eigenlijk automatisch het gevoel op alsof dat iets bijzonders is. Terwijl in elk kabinet worden natuurlijk gewoon trainingen gevolgd door bewindspersonen. Zeker als ze niet uit de politiek komen, maar ergens anders vandaan. En ik denk dat de reden dat het nu wat meer aandacht krijgt in dit kabinet is, denk ik, Eleanor Buchholz, mm-hmm. de minister van Wonen. Omdat hij in het begin natuurlijk best wel een aantal keer heeft geblunderd. Zowel in de Kamer als tegenover de media.
25: Ja.
7: Waardoor er een schijnwerper op staat.
25: Mm-hmm. We hebben natuurlijk even RTL gebeld. En die zeggen, deze cijfers vragen we bij elk kabinet op. Het is niet per se dus naar aanleiding van de trainingen van Eleanor Buchholz O'Sullivan. En ze willen ook nergens beweren dat het een schande is. Het is gewoon puur en een feitelijk bericht.
7: Ja, het is een feit. Maar als lezer denk je natuurlijk, dit is een grove schande, want dit is ons belastinggeld. En hoe kan dit? Dat hele verhaal. Ja.
25: Had jij het gepubliceerd? Vind je het nieuws?
7: Ik vind het wel nieuws, maar inderdaad, het is dan bij elk kabinet is het nieuws. En dan moet je ze eigenlijk ook vergelijken met elkaar. Dan moet je dus eigenlijk ook zeggen van, nou, dit is dit kabinet en vorig kabinet was het zoveel en het wijkt af of het wijkt niet af. Of nou ja, er moet wel iets van duiding bij, denk ik, bij zo'n verhaal.
25: Ja, en je hebt mediatrainingen en debattrainingen. Dat zijn weer twee verschillende soorten trainingen natuurlijk.
7: Ja, als journalist vind ik een mediatraining bezwaarlijker dan een debattraining. Want een debattraining, nou, dat weer om op Buchholz O'Sullivan te komen, dat is op zich, vind ik dat best wel iets normaals en best wel iets wat je ook wel misschien als eis mag vragen voor nieuwe bewindspersonen. Maar een mediatraining maakt ons werk natuurlijk soms wel wat moeilijker en wat minder leuk.
25: Ja, in welk opzicht?
7: Nou ja, ze worden kapot getraind om dingen, bepaalde informatie niet te geven. En dat is natuurlijk voor de journalistiek en ook uiteindelijk dan voor de burger niet, denk ik, niet heel wenselijk.
25: Pieter?
31: Nou, ik ben niet zo voor mediatrainingen. Ik denk, je moet er gewoon zelf kunnen praten. Nee, je hebt toch heel veel mensen om je heen waarmee je dat kan oefenen. Ik vind het hele concept een beetje uit de hand gelopen. Het kost ook heel veel geld. Je kan zeggen, ja, voor mediatrainingen is dit niet veel geld, maar ik vind het nog steeds wel veel geld.
25: Mm.
31: En ik geloof dat er juist behoefte is dat mensen hun eigen stem vinden en gewoon op hun eigen manier praten. En zich niet kapot laten trainen, zodat iedereen op dezelfde manier praat, iedereen op dezelfde manier dingen doet. Daar zit toch niemand op te wachten?
25: Nee, tegelijkertijd zagen we ook bij, om terug te komen bij Eleanor Buchholz O'Sullivan, die dus echt zichzelf een beetje door de eerste debatten worstelde. En
31: nou ja, worstel maar, weet je wel, en kom weer boven. En
25: ja, maar dat
31: vind
25: wordt niet,
31: je eigen weg daarin.
25: Dat wordt in Nederland afgestraft, wil ik maar zeggen. Daar wilde ik naartoe. Dus we leven wel in een cultuur waarin we mensen niet echt de tijd geven, toch? Om het een beetje uit te zoeken.
31: Nou ja, je krijgt dan in het begin wel wat kritiek en zo. Dat moet je dan gewoon weerstaan en dan word je hard van. Dan krijg je dikke huid van en dan ga je verder en dan ga je nadenken. Kan ik dit wat slimmer doen? Maar meteen met zo'n mediatrainer erbij.
25: Ja,
31: ik vind het ook een beetje een teken van zwakte. Ik bedoel, je kan toch gewoon, als je niet kan praten, als je niet kan debatteren van nature. Dat is toch het wezen van politicus zijn, vind ik wel.
25: Maar ik bedoel, ik weet niet hoe het met jou. Heb jij ooit een...
31: Nooit.
25: Nee?
31: Nee. Dat heb ik ook altijd geweigerd.
25: Ja?
31: Ja,
25: maar ook voor geen leiderschapstraining heb je ook niet gevolgd?
31: Ja, natuurlijk wel. Cursussen heb ik wel in de loop van de tijd ermee gedaan. Maar goed.
25: Maar om je werk beter te kunnen doen.
31: Nou ja, dat gaat dan vooral om de inhoud natuurlijk. Ook financiën en zo, waar je allemaal verstand van moet hebben. En personeelsbeleid. Dus er zijn wel heel veel goede redenen. Je moet ook gewoon wel een ambacht onder de knie hebben. Maar communiceren vind ik een ambacht wat toch zo wezenlijk is. Zeker voor politici, dat je dat zelf moet.
25: Hele? Nou, debatteren vind ik wel echt een ambt. Dat vind ik niet iets wat iedereen zomaar kan. De goede retorica volgen. En, ja.
8: Nee, maar met die mediatrainingen ben je het eens.
25: Ja, mediatraining ben ik het eens, maar dat was ik al eens.
31: Vroeger kwamen politici, die kwamen uit de partij naar boven. Die hadden al gedebatteerd in de partij. Die hadden al op allerlei kleine zaaltjes gestaan. Dat is een goede opleidingsschool voor politici. En niet via mediatraining.
25: We gaan naar jouw moment.
31: Ja.
25: Over toch politieke communicatie gesproken. We gaan het hebben over het terugtreden van de Britse premier Keir Starmer gisteren.
9: Het was een val in slow motion.
10: I will resign as leader of the Labour Party.
11: I think he did his best. He's very sincere, very true. But he just lost the support of his MPs ultimately.
10: An economy that is stronger, growing faster than our peers.
12: Maar ja, dat succes kreeg hij gewoon niet goed verkocht. Het kwam niet aan. En alle missers, de fouten die hij maakte in de afgelopen 2 jaar, die bleven wel plakken, die bleven hangen.
31: Ja, ik ben hier vanaf het begin af aan hoogst verbaasd af geweest. En ik ben nog steeds hoogst verbaasd dat deze man is afgetreden. Ik bedoel, je hebt gewoon verkiezingen. Dan word je gewoon voor 5 jaar gekozen. Hij heeft een grandioze overwinning gehaald 2 jaar geleden. En er is een soort logica ontstaan, vooral in de Britse media of zo. Als je dan even iets onhandigs doet, dat je meteen weg moet. En iedereen omarmt die logica. Iedereen praat elkaar na. De media en de politici praten elkaar na. En dan op een gegeven moment kan hij het niet meer houden.
25: Nee, maar jij zegt even wat onhandigs heeft gedaan?
31: Ja, wat ik bedoel, heeft die met die Mendelssohn heeft hij niet superhandig geopereerd. Maar hij heeft daar zijn excuses voor aangeboden. Het zijn allemaal dingen die je moet kunnen overleven. Hij heeft geen rampzalige fouten gemaakt. Ik vond het een hele prettige figuur. Beetje bescheiden. Eindelijk een beetje normale premier daar in Engeland. Na al die gekken die we hebben gezien. Hij heeft volgens mij op het internationaal podium heel kundig geopereerd. Dus je kunt heel veel dingen zeggen die hij goed heeft gedaan. Hij heeft goed op de winkel gepast. Dingen die hij niet voor elkaar kreeg, heeft nog niemand daarvoor voor elkaar gekregen. Dus het is een soort niet-realistisch verwachtingspatroon. Wat dan iedereen in de greep krijgt. En dan wordt het een soort wet van ja, nee, als je dan 1 keer de tussentijds verkiezingen verliest, moet je weg. Hoezo? Hij is voor 5 jaar gekozen. Zo werkt de democratie. Hier word je voor 4 jaar gekozen. Dus in principe gewoon lekker blijven zitten.
25: Ja, ja. Maar goed, als je dan kijkt hoe de Volkskrant er verslag van doet, dan is het ook loveless landslide, waarom Keir Starmer nooit het hart van Groot-Brittannië won. Dat gaat daar ook over, toch?
31: Ja, dat heb ik met de correspondent ook wel discussies over gehad. Van versterk het niet te veel. Ja, kijk, nu is hij weg, dus moet je analyseren waarom hij weg is. Maar we hebben ons wel de hele tijd ingehouden. Ik wil niet de hele tijd berichten dat hij nog meer onder vuur komt. Kijk, ik heb niet de illusie dat wij als Volkskrant het lot van Keir Starmer kunnen bepalen, voor de duidelijkheid. Maar ik vind wel dat media hierover na moeten denken. Ja. Want de democratie gaat kapot. Hè. Als we om de 2 jaar een nieuwe premier, en die nieuwe premier die gaat waarschijnlijk ook de verwachtingen van het veel eisende electoraat weer niet waarmaken, dan moet hij ook weer weg.
25: Dus jij zet vraagtekens bij het zomaar overnemen van zo'n, even in jouw ogen dan een frame wat op Keir Starmer is geplakt.
31: Want het versterkt zichzelf. Als media het zeggen, gaan die MP's het allemaal geloven en dan gaan media het nog sterker geloven. Het is een soort, en daar moet je continu bewust van zijn dat je niet de werkelijkheid versterkt, dat je hem alleen beschrijft.
25: Elif?
8: Ja, eens, maar dan moet je inderdaad dat fenomeen in plaats van het frame over te nemen, moet je dus dat fenomeen, het feit dat dat frame wordt gehanteerd, zou je dan moeten beschrijven. Mm-hmm. Om dan die context te bieden aan een lezer, denk ik. Ja, wat ik heel vreemd hieraan vind, is dat er eigenlijk een soort interne partijdemocratie eigenlijk het lot heeft bepaald van de premier van het hele land.
25: Ja, dat gaat altijd zo in Groot-Brittannië.
8: Ja, maar ik vind dat dus politiek gezien heel onzuiver. Het zou niet moeten uitmaken. Je hebt inderdaad 1 moment en dat zijn verkiezingen en dan niet dit soort verkiezingen. Maar
25: het kan zijn dat Andy Burnham nu verkiezingen gaat uitroepen. Las ik vanmorgen, was het? In jouw krant, denk ik. Pieter was de eerste die ik las vanmorgen hierover.
31: Zijn eigen mandaat,
25: Om zijn eigen mandaat te krijgen.
31: Nou, we wensen hem veel succes. Ik zou het niet doen.
25: Terug naar eigen land. De populaire ochtendshow op NPO Radio 2. Jan-Willem staat op. Verdwijnt binnenkort van de zender. De presentatoren stappen over naar het commerciële radiostation Radio 10. En zo'n overstap heeft meer impact dan we misschien denken. Dit gebeurde vanmorgen in de ochtendshow.
13: Maar ik hoorde natuurlijk jullie berichtje.
14: Ja.
13: Of niet. Ik las het gisteren. Gewoon gek, dat raakt me dan toch.
14: Ach, lieve schat.
15: Waarom raak je dat zo, Sanne-Marije?
13: Je staat er elke dag mee op. En dan begin je dag lekker. En het is... En dat klinkt nu allemaal heel dramatisch, zo is het helemaal niet. Maar het is gewoon loslaten van iets vertrouwd. Het is een verandering waar je dan denk ik even aan moet wennen.
18: Ja, even loslaten van iets vertrouwens. Radio is echt...
25: Dit is wel iets wat jij naast heeft, denk ik, toch?
18: Dat zeker weten dat als wij ooit zeggen wat niet gaat gebeuren... wat mij betreft, spraakmaker, stop ermee... dan wil ik ook alleen maar huilende mensen aan de lijn.
25: Ja, goed idee.
18: Ja, het is een doel in mijn leven. Maar onderschatten we dat wel eens, denk je? De rol die radio speelt in het leven van mensen?
25: Door degene die het maken, onderschatten dat misschien wel. Ja, dat denk ik wel. Ik herken dit ook wel bij mezelf. Je hebt natuurlijk toch, als je in een auto rijdt, dan is dat echt een moment. Dus eigenlijk altijd hetzelfde moment op de dag waarin je die herkenning zoekt, denk ik. En dat doe je bij radio, ja.
18: Ja, en zeker goed geformateerde radio. Dan weet je dus precies, oh, nu moet ik naar mijn werk of nu zou ik hier moeten zijn. Ja. Meneer Seidel, fervent radioluisteraar ook?
31: Ja, ik moet wel eerlijk zeggen. Ja, Radio 4 vooral. Ja.
18: Oh ja?
31: Ja. En wat... NPO Klassiek heet dat tegenwoordig.
18: Oh ja. Ja. En waar zit hem dat dan in? Wat is er prettig aan voor u?
31: Dat is ook al heel lang dezelfde persoon die dan 's morgens dat presenteert.
18: Oh ja. Ja, echt een beetje thuiskomen.
31: Ja.
18: Pieter, zonde ook dat deze NPO-gezichten verdwijnen naar de commerciële?
31: Ja, nou vind ik wel zorgelijk. Je ziet het meer gebeuren. De NPO heeft natuurlijk, bleef niet de beste periode in zijn bestaan. En dan trekken mensen weg.
18: Hmm. Ze doen het ook al 8 jaar. Misschien speelt dat ook mee.
31: Ook wel gezond. Misschien op een gegeven moment naar een andere te gaan.
18: Dat je op een gegeven moment denkt, Elif, herkenbaar als maker. Dat je denkt, nou, na een bepaalde periode, ik wil wel eens een keertje wat anders doen.
25: Ja, natuurlijk. Het overstappen kan altijd. Dat heb ik verder geen oordeel.
18: Nee. Ook opmerkelijk, Jan-Willem Roodbeen wordt naast presentator ook radiodirecteur bij Radio 10. Dus hij wordt baas en collega.
31: Ja, dat juich ik toe.
18: Ja?
31: Ja, gewoon een meewerkend voorman.
18: Is dat ook omdat je dat zelf ook doet?
31: Doe ik zelf ook. 4 podcasts per week en liefst zoveel mogelijk commentaren tikken. Ja, ik geloof daarin. Ik vond het ook altijd een soort achteruitgang dat de directeuren geen les meer gaven op basisscholen. Volgens mij is het heel gezond als mensen die leiding geven gewoon mee blijven doen.
18: Ja.
31: Dan blijf je het vak goed begrijpen. Je blijft met je voet op de grond staan. Je verliest je niet in allerlei abstracte management bullshit. Dus ik juich dit toe.
18: Ja, tegelijkertijd, jij gaat natuurlijk wel over de mensen en ook over de verdeling van het geld.
31: Ja, dat was in het begin bij de podcast wel lastig. Want ik presteerde terwijl de mensen voelden ze op examen moesten. Dus daar moesten we even doorheen. Maar ik heb het gevoel dat dat wel weg is. Dat ze wel kunnen zien, oké, hij heeft meerdere rollen. En dat die kan hij wel hopelijk redelijk goed kunnen scheiden.
18: Maar er zijn misschien ook mensen bij de Volkskrant die zelf heel graag een podcast willen presenteren, maar dat kan niet, want de hoofdredacteur heeft zichzelf een podcast gegeven.
31: Ja.
18: Of die rol gegeven.
31: Ja, nee, dat is wel een punt van zorg. Daar moet ik wel op letten. Ik moet wel dat iedereen aanmoedigen van jongens, als je denkt dat er iemand beter is, doe het in godsnaam. Ik heb het uit
18: Maak je dan plaats?
31: Ik heb het uit nood gedaan en we konden geen presentator vinden in 2022. Toen zei ik, nou ja, dan wil ik het zelf wel proberen.
18: Dus maar zou je plaats maken
31: meteen,
18: als iemand anders
31: zich meldt? Als er morgen iemand staat waarvan iedereen zegt die kan het veel beter, ben ik weg.
18: Ja, dus dan maar niet met de poot in de klei.
31: Nou, dan ga ik iets heel anders doen.
18: Ja. Elif, jij doet naast eindredactie ook nog wel eens de presentatie voor WNL. Knelt die dubbelrol bij jou wel eens?
25: Bij mij niet, denk ik, want ik ben een invaller. Dus dat knelt volgens mij niet. Maar ik ben het er wel mee eens dat dat wel problematisch wordt op het moment dat jij en boven staat en ook beneden staat en ook die mensen moet beoordelen. Dat er dan wel iets van, ook al probeer je het misschien heel goed te doen, dat er toch wel iets van afgunst of boosheid bij de mensen op de vloer kan zijn. En dat lijkt me toch wel moeilijk in goede banen te leiden soms.
18: Pieter kijkt heel schuldbewust.
31: Ja, ik denk dat het zou natuurlijk wel kunnen. Dat heel veel collega's het vreselijk vinden.
18: Ja.
31: Maar goed, ik ga het dus navragen. Voorzichtig.
18: Dank jullie wel. Dank Pieter Klok en Elif Isitman. Tot zover het Mediaforum. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over de toegang tot de kinderopvang? Het kabinet wil dat die uiteindelijk gratis wordt. Nou, heeft u daar vragen over? Bel 0800 1101. Gaan wij met Dorold Megens naar de hoofdpunten van het nieuws.
0: NPO Radio 1.
2: De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten beelden van hun vrouwen terwijl die dat niet door hadden. Bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Dat moet anders, schrijft de ombudsman aan minister Karremans. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden. Dat meldt CNN. De vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. En op verzoek van de politie werd die mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog altijd niet gevonden. En de Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon. Dat heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Hij zegt dat het leger geen enkele beperking heeft.
18: Gaan we naar Wijnand voor de situatie op de weg. Wijnand, hoe is de situatie op de weg?
3: Nou, op de meeste plaatsen rijdt het nu wel goed door. Toch zien we nog wel een paar hardnekkige uitzonderingen. De A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade. 12 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door extra verkeersaanbod, omdat de A44 dicht is richting Amsterdam, tussen Sassenheim en knooppunt Burgerveen, vanwege werkzaamheden. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen, voor de Duitse grens, daar 10 minuten vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum, tussen Nieuwendijk en Gorkum, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar wordt aan de weg gewerkt, de weg is dicht en het verkeer wordt omgeleid via de A15.
4: Tot 11:30, Roos Abelman.
18: De food trends vliegen ons om de oren. Met hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidel zetten we om 11 uur de belangrijkste trends en diëten van vroeger en nu op een rij. En zijn er nog vragen, gaat het vandaag over de toegang tot de kinderopvang. Het kabinet wil die vanaf 2029 zo goed als gratis maken, om zo meer ouders te verleiden om te gaan werken. Maar brancheverenigingen vragen zich af of dat het systeem het wel aan kan. Nu zijn er immers al gigantische personeelstekorten, om er even wat te noemen. Met andere woorden, komt die kinderopvang niet nog meer onder druk te staan. Aangeschoven om al onze vragen te beantwoorden is Ruben Fucking. Hij is bijzonder hoogleraar in de kinderopvang, verbonden aan onder meer de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
18: Fijn dat u er bent. De kinderopvang, daar moet dus wat in veranderen vanaf 2029. Wat gaat het kabinet veranderen?
14: Het kabinet gaat veranderen dat de kinderopvang heel breed toegankelijk wordt. De ouders betalen nog maar 4% van de kosten. En dat vraagt van de sector dat er wel wat stoeltjes bij komen. En dat vraagt ook extra personeel. We hebben nu 7000 mensen tekort al. Dat zou wel eens 24.000 mensen tekort kunnen worden. Dan praat je over een dorp als Baren of Haaksbergen.
18: Oh ja, en het is een financiële prikkel, hè? Dat is denk ik de grootste verandering.
14: De financiële prikkel is er voor de werkende ouders met jonge kinderen. Mm-hmm. Die valt weg. Zij worden uitgenodigd om hun kind naar de kinderopvang te brengen.
18: Ja, ja. En gaat het dan dus alleen die financiële prikkel om werkende ouders? Dus kortom, kinderen van ouders die niet werken, die krijgen niet dat financiële voordeel.
14: Nee, dat klopt. Er is voor gekozen. En dan is kinderopvang toch weer en er komt een lang woord, arbeidsmarktparticipatie-instrument. Ja, om toch daar het accent op te leggen. Er zijn overigens wel groepen in Nederland die zeggen, laten we nu even doorpakken en laten we kinderopvang toegankelijk maken voor alle kinderen in Nederland.
18: Ja, ja. Want wat is dan het idee onderaan de streep? Moet je dan aantonen als huishouden, nou, je bent of alleenstaand of met z'n tweeën, hoeveel uur je werkt bijvoorbeeld? Is dat, wordt dat een soort drempel?
14: Klopt, je moet werken bij de opvoeders. Of je moet een opleiding volgen. Dat geldt ook als een baan, als het ware.
18: Ja, maar moet je 1 dag in de week werken, 2 dagen? Want ze willen werken stimuleren, dat ouders meer die arbeidsmarkt opgaan. Dus of meer uren maken, of dat ouders die nu niet werken, gaan werken.
14: Nou, als je naar de kinderopvang zelf kijkt, dan zie je dat heel veel mensen daar part-time werken. En Nederland is Europees kampioen part-time werken. Dus ik denk dat we een regeling moeten hebben met part-time werken is ook al mooi.
18: Ja, precies. Dus dat zou al een drempel moeten zijn. Maar dat is nog niet echt uitgewerkt. Dus hoe dat er in de praktijk uit gaat zien.
14: Er is een minimum aantal uren volgens mij.
18: Oké.
14: Maar het is flexibel.
18: Ja,
14: dus je hoeft niet 40 uur per week te werken. Dat is het niet.
18: Nee. En het is een rechtstreeks gevolg ook

0: verandering?
1: De financiële prikkel is er voor de werkende ouders met jonge kinderen. Mm-hmm. Die valt weg. Zij worden uitgenodigd om hun kind naar de kinderopvang te brengen.
0: Ja, ja. En gaat het dan dus alleen die financiële prikkel om werkende ouders? Dus kortom, kinderen van ouders die niet werken, die krijgen niet dat financiële voordeel.
1: Nee, dat klopt. Er is voor gekozen. En dan is kinderopvang toch weer een, en er komt een lang woord, arbeidsmarktparticipatie-instrument. Ja, om toch daar het accent op te leggen. Er zijn overigens wel groepen in Nederland die zeggen, laten we nu even doorpakken en laten we kinderopvang toegankelijk maken voor alle kinderen in Nederland.
0: Ja, ja. Want wat is dan het idee onderaan de streep? Moet je dan aantonen als huishouden, nou, je bent of alleenstaand of met z'n tweeën, hoeveel uur je werkt bijvoorbeeld? Is dat, wordt dat een soort drempel?
1: Klopt, je moet werken bij de opvoeders. Of je moet een opleiding volgen. Dat geldt ook als een baan, als het ware.
0: Ja, maar moet je 1 dag in de week werken, 2 dagen? Want ze willen werken stimuleren. Dat ouders meer die arbeidsmarkt opgaan. Dus of meer uren maken. Of dat ouders die nu niet werken, gaan werken.
1: Nou, als je naar de kinderopvang zelf kijkt, dan zie je dat heel veel mensen daar part-time werken. En Nederland is Europees kampioen part-time werken. Dus ik denk dat we een regeling moeten hebben met part-time werken is ook al mooi.
0: Ja, precies. Dus dat zou al een drempel moeten zijn. Maar dat is nog niet echt uitgewerkt. Dus hoe dat er in de praktijk uit gaat zien.
1: Er is een minimum aantal uren volgens mij.
0: Okay.
1: Maar het is flexibel.
0: Ja,
1: dus je hoeft niet 40 uur per week te werken. Dat is het niet.
0: Nee. En het is een rechtstreeks gevolg ook van de toeslagenaffaire. Hè? Dus niet alleen willen ze meer mensen op die arbeidsmarkt, maar dat hele toeslagensysteem, dat moest ook om, toch?
1: Ja, eigenlijk is het begonnen in Den Haag. Die toeslagenaffaire, die is ingeslagen als een bom. Daar is een kabinet over gevallen. En toen is afgesproken in Den Haag nooit meer een toeslagenaffaire. En eigenlijk is dat, daarmee is het balletje gaan rollen. Ja. Nu vraagt van de kinderopvangsector, ga even dit regelen. Nu vragen we van pedagogische professionals, zorg dat we al die kinderen kunnen opvangen.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk is het dus begonnen in Den Haag.
0: Ja, precies. En die toeslagen die moesten verdwijnen. Eerst moesten ouders dat allemaal betalen. En als je een kleine misrekening had gemaakt, en dat was vrij makkelijk, want het systeem is echt heel ingewikkeld, dan moest je hele grote bedragen terugbetalen. Nu komt die last te liggen bij de kinderopvangorganisaties. Dat is ook best wel een vraag, want die moeten dus bij de ouders uit gaan vragen eigenlijk hoeveel uren ze eigenlijk afnemen, moeten ze bij gaan houden. En dan moeten ze dat weer doorgeven aan de Belastingdienst.
1: We hebben dit eerder al gedaan. En het werkte. En het werkte hartstikke goed. En laten we alsjeblieft niet kwetsbare ouders in een kwetsbare positie zetten.
0: Ja.
1: Maar laten we professionals in de kinderopvang dit laten regelen.
0: En die kunnen dat er wel bij hebben. Want dat is best wel een...
1: Het is vakwerk. Ja. Maar dit zijn professionals. Dus dit voelt wel beter dan de oude regeling.
0: Maar betekent dat dan ook dat straks die kinderopvang heeft dus meer pedagogen nodig? Maar heeft dus ook misschien wat meer boekhouders nodig?
1: De leidinggevenden moeten dit allemaal netjes gaan bijhouden. Dat doen ze ook al. Dit is ook onderdeel van hun vaste administratie. En dat moeten we nu gaan delen. Moeten we gaan delen met de overheid. En er zijn ook pilots voor overigens.
0: Oké. Heeft u hier vragen over? Over die veranderingen in de kinderopvang en de toegang? Misschien heeft u uw kinderen op de kinderopvang zitten. Of zitten uw kleinkinderen erop? Als u daar vragen over heeft, kunt u ze aan ons kwijt. Bel 0800 1101 of ga naar de NPO Luister app.
2: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
0: Gaan wij op pad met Anne van der Veen. Anne, goedemorgen. Je bent in de Arnhemse wijk Schuitgraaf.
3: Ja, goedemorgen. Dat is de nieuwste wijk van Arnhem. En ja, hoe ziet het er hier dan uit? Ja, eigenlijk als een doodnormale nieuwbouwwijk die je overal in Nederland tegenkomt. Nou ja, en je kan zien dat er een WK gaande is. Want ik zag al wat vlaggetjes hangen. Maar verder gebeurt hier helemaal niks. Ook niet helemaal waar. Er wordt op meerdere plekken verbouwd. Dus misschien horen we zo meteen nog wel een boor. Maar verder heb ik eigenlijk nog niet veel gezien. Waarom ben ik dan in deze doodnormale wijk? Omdat hier iets is wat niet doodnormaal is. Hier werkt Bianca Jonkers. Zij is wijkgericht participatiecoach in deze wijk. Wijkgericht participatiecoach. Een nieuw beroep. Niet een AI-beroep, gewoon. Een nieuw beroep is hier ontstaan in deze wijk. Hartstikke leuk. En Jaap Seidel, jij hebt een vraag waar Bianca met dit nieuwe beroep een antwoord op weet. Dus kom maar even op met je vraag.
4: Ja, ik vraag me dat al een tijdje af. Ik heb discussies al heel lang gevoerd over mensen met speciale behoeften, beperkingen of wat dan ook. Moet je die nu juist, of het nou kinderen gaat of ouderen of volwassenen, moet je die nou juist, in de bossen, zeg maar, met elkaar laten wonen? Of moet je die juist geïntegreerd laten wonen en werken? En ik krijg daar heel verschillende antwoorden op die vraag. Het is nu, denk ik, zo dat er vooral veel aandacht is voor geïntegreerd wonen. Maar er zijn ook

0: stemmen die zeggen, nou, misschien is dat ook niet altijd even goed voor iedereen.
1: Nou, daar weet Bianca Jonkers, want die is dus nu wijkgericht participatiecoach hier, maar die werkt al 100 jaar bij CISA. Dat is een zorgorganisatie. Al 27 jaar en 3 maanden zit je in dit vak. En dan draaien we ons om en dan zien we hier een flat. En wat voor mensen wonen hier?
2: Dit is de kustvaart waar we nu zijn van CISA. En hier wonen mensen met niet aangeboren hersenletsel of lichamelijke beperking. En ze hebben hier allemaal hun eigen appartement.
1: Opvallend, het ligt midden in deze nieuwbouwwijk. Jij werkt hier al heel lang en vroeger werkte jij in de bossen, hè?
2: Ja, dat klopt. Vroeger werkte ik voor Koningsjacht. Dat is ook van CISA uit. En daar wonen meer mensen met verstandelijke beperking.
1: En jij hebt ons denken zien veranderen, want vroeger dachten we mensen met een verstandelijke beperking apart in de bos, heerlijk vrij. En daar zijn we anders over gaan denken. Waarom?
2: Ja, vroeger hadden we eigenlijk, en dan praat je over heel vroeger, hadden we eigenlijk meer zoiets van, oh jeetje, schamen en laat ze vooral lekker in de bossen zitten. Maar tegenwoordig komen we er eigenlijk wel achter dat het gewoon veel beter is dat iedereen ertoe doet. En dat is ook eigenlijk wat er uit ons onderzoek is gekomen. Dat we gewoon eigenlijk graag in de wijk willen zijn, net zoals in ieder ander.
1: Nu hebben jullie niet alle locaties in de bossen opgegeven, want voor sommige mensen is dat beter. Maar voor een hele grote groep zeg je, wees in de wijk. En het nieuwe is, ja, er is iets nieuws. Wat doen jullie nu weer anders dan een paar jaar geleden?
2: Nou, we zijn eigenlijk, en wij is in dit geval Justus Jenner, mijn projectmanager. En we zijn met Samen op Maat zijn we begonnen. En dat zegt het eigenlijk al, we zijn samen, zijn wij maatgericht aan het werken. Dus we kijken nu in plaats van vroeger, dan was je eigenlijk op de individuele vraag aan het kijken. Maar tegenwoordig kijken, wat heeft de wijk te bieden? Wat kunnen we in de wijk bereiken en waar kunnen wij op aanhaken?
1: Dus de mensen met een beperking wonen nog wel samen. Maar vroeger gingen ze in busjes alle kanten op en waren ze eigenlijk helemaal niet in de wijk waar ze woonden te vinden. En dat vonden jullie zonde. En jullie zeiden, ze moeten eigenlijk hier in de wijk actief zijn. Gewoon ja, de deur uitstappen en iets kunnen doen.
2: Nou, eigenlijk is het vooral dat busje, noem je al. Dat busje is eigenlijk al het grootste probleem. Want busjes komen te laat, busjes komen te vroeg, busjes komen helemaal niet. En daar kwamen we eigenlijk achter. Waarom blijven we dan niet gewoon in onze eigen wijk? Ze bleken bijvoorbeeld niet eens de buren te kennen. Ze bleken bijvoorbeeld niet eens te weten wat er echt allemaal speelt in de wijk. En nu merken we gewoon eigenlijk echt dat op het moment dat ze echt in de buurt zijn en dat ze echt met bijvoorbeeld de wijkvereniging kunnen optrekken, ze ook echt van betekenis kunnen zijn. En dat is wat je gewoon merkt.
1: En dan moet je niet denken, ze werken allemaal hier bij de supermarkt of ze runnen een hele winkelstraat. Het zijn kleine stapjes, want ze staan best wel ver af van deze maatschappij. Maar het gaat wel eenzaamheid tegen. Het maakt al uit, je werkt helpt bijvoorbeeld bij het opruimen van de straat, dat je voortaan je buurvrouw kent.
2: Ja, nou, dat is inderdaad een heel goed voorbeeld. Het is ook niet echt werken. Het is ook eigenlijk meer als je naar de participatieladder kijkt. Participatieladder 1, 2 is eigenlijk een soort van vrije tijdsbesteding. Wat wij ook gewoon lekker meedoen in de wijk. Maar het kan ook zijn dat we de wijkvereniging bijvoorbeeld helpen met, ik noem maar de sinaasappeltjes uitdelen met de Sinterklaastocht.
1: En waarom wonen ze heel kort dan nog wel samen? Waarom is dat dan fijn?
2: Dan kunnen ze toch inderdaad met elkaar in gesprek blijven. En dan kunnen ze elkaar toch opzoeken daar waar ze dat willen.
1: Nou, meneer Sadel, het is dus een uitgebreid antwoord. Voor sommige mensen is het wel fijn om echt in die bossen, zoals u misschien nog wel van vroeger kent, te wonen. Maar voor heel veel mensen is het dus fijn om hier de wijk in te gaan. En dat is een nieuwe stap. Dus niet in busjes naar de dagbesteding, maar gewoon echt participeren. Maar 's avonds dan, als je dat wil, wel weer samenkomen om het eens even over je dag te hebben. En luisteren naar dit geboor hier. Want het is dus een nieuwbouwwijk, dus een nieuw project. Dus ik word al helemaal gek van die boor. Maar dat hoort er ook een beetje bij, hè?
0: Goed, dankjewel. Ja, dus op maat, dat hoor ik er veel heel erg in. En soms een beetje hybride. Hè? Dus zowel collectief samen als ook geïntegreerd.
3: En echt maatwerk dus ook. Hè? Wat past bij iemand? Mooi om te horen, dankjewel. Anne van der Veen. Spraakmakers. We praten verder met Ruben Fucking, bijzonder hoogleraar in de kinderopvang. Hij is hier om onze vragen te beantwoorden over de toegang tot de kinderopvang. Brancheverenigingen denken dat die onder druk komt te staan als de kinderopvang in 2029 zo goed als gratis wordt, zoals het kabinet wil.
4: Als kinderen voor het eerst naar de opvang gaan, krijgen ze heel veel indruk op hun dag mee.
5: Gaan we mooi met de treinen spelen?
6: In Nederland gaan zo'n 1 miljoen kinderen naar de kinderopvang.
7: Zullen we even schoonmaken? Oh, dat gaat natuurlijk niet goed.
8: De kinderopvang in Nederland loopt vast door een groeiend personeelstekort.
9: Ja, ik heb er echt wel nachten van wakker gelegen van hoe moeten we dit nou gaan regelen? Moet ik een andere baan gaan zoeken?
10: Want of we komen pak een beet 7.500 mensen tekort en dan is dit het scenario met 30.000 mensen tekort.
11: Als het gratis was geweest, had ik hem zeker naar de opvang gebracht en zelf weer gaan werken.
12: Gaan vaders en moeders meer werken als de kinderopvang bijna gratis is?
13: Ze gaan meer werken, maar een heel klein beetje.
3: Ja, in aanloop naar het gratis maken van die kinderopvang is er nu al meer geld beschikbaar om lage en middeninkomens te compenseren. Die hoeven dus nu al minder te betalen. Dat is interessant, want dan kun je zien, zijn ouders daar een beetje gevoelig voor dat goedkoper maken van die kinderopvang? Nou, wat blijkt? Volgens de branche, het heeft niet geleid tot meer vraag. Sterker nog, vorig jaar vlakte die vraag af. Dat doet de vraag rijzen. Zitten mensen wel te wachten op meer kinderopvang?
14: Een aantal mensen echt niet. Nee, en Nederland is ongelooflijk verdeeld op dit punt. Dus als je ouder bent van een jong kind, laat zeggen tussen 0 en 5 jaar... Dan mag je tussen de geboorte en de dag 1 van groep 1, de basisschool, mag je alles doen. Je mag je kind niet naar de kinderopvang brengen. Je mag je kind naar een gastouder brengen, ja, naar een kinderdagverblijf. Je mag wachten tot jaar 3. Je mag vanaf 3 maanden met een baby mag je aanschuiven.
3: Je mag kiezen voor 1 dag, voor 2, voor 3, voor 4...
14: En dat mag allemaal. En dat betekent ook, je merkt het ook een beetje bij het schoolplein af en toe, dat we ouders kunnen elkaar goed de maat nemen in Nederland.
3: Oké. Maar niet iedereen zit dus te wachten op meer kinderopvang, is eigenlijk wel de conclusie. Of is dat nog te vroeg wat u betreft?
14: Nee, ik denk dat lang niet iedereen, elke ouder, hier behoefte aan heeft. Sommige ouders zeggen, ik denk dat de opvoeding thuis beter is voor een jong kind. Oké. En er zijn ook wel, zeg maar, culturele minderheidsgroepen in Nederland die zeggen, ja, die kinderopvang, dat kennen wij niet. Dat hoort in ieder geval niet zo bij onze cultuur. Dus het zit wel in de mainstream cultuur. Ja. Maar het voelt een beetje gek voor ons.
3: Ja. Kan het ook nog zo zijn dat het is nog steeds namelijk echt heel erg duur om je kind naar de kinderopvang te sturen onderaan de streep. Dan betaal je netto gewoon echt honderden euro's. Zo niet meer dan 1.000 euro. Dat zal voor heel veel mensen gewoon een flinke hap uit de portemonnee zijn. Ja, soms gewoon meer dan de hypotheek of de huur die je betaalt. Ja. Dat je dan een paar euro compensatie krijgt per maand. Ja, dat is dan niet meteen de reden om je kind nog een dag langer naar de opvang te sturen. Dan denk je, nou, dan laat ik het nog even bij opa en oma.
14: Ja, ik heb jongere collega's, ook bij de universiteit, ook bij de hogeschool. En die vragen ook aan mij, Ruben, waarom is het nou zo duur? Kijk, dat zijn ouders die op zich wel interesse hebben in de kinderopvang. Mm-hmm. Maar die zeggen, ja, sorry, ik kan het gewoon niet betalen. Dan ga ik wel minder werken. Ja. Dan kom ik netto ook nog een keer beter uit. Nou, dat zou nu moeten gaan veranderen vanaf 2029.
3: Ja, dan ga je nog maar 4% betalen. Nu is het inkomensafhankelijk. Dus de mensen met de laagste inkomens, die krijgen al heel veel compensatie. En mensen met de hoogste inkomens, die krijgen dan veel minder compensatie. Hè? Dat is eigenlijk hoe het nu is geregeld.
14: Ja, het is getrapt ingevoerd. 2027 merkt iedereen al dan in de portemonnee. In 2029 is het echt, dan is het die regeling. Maar precies wat u zegt, 4%.
3: Ja, niet iedereen zit er dus op te wachten. Toch wordt er een groei verwacht, hè? Hoe groot wordt die groei ongeveer, is de verwachting?
14: We weten het niet. En we hebben het, gaan het stapje voor stapje invoeren.
3: Oké, ik las ergens een percentage van 23%.
14: Ja, ik heb het ook gezien.
3: Ja, dat komt ergens vandaan.
14: Ja, het is een getal met een enorme onzekerheidsmarge erop. Als we dit doen, 23%, dan hebben we ook ongeveer 20% meer personeel nodig.
3: Ja.
14: En wat je dan gaat tegenkomen is, dan ga je vanzelf een beetje vastlopen. Dus dan gaan we dat niet redden.
3: Okay.
14: En ik denk ondertussen dat ouders, die vandaag naar deze radio-uitzending luisteren, die de krant lezen enzovoort, dat die ondertussen ook nog wel even gaan nadenken aan de keukentafel. Met, wacht even, is die plek in 2029 of volgend jaar, is die er al wel? En ik denk dat alle Nederlandse ouders wel zien dat niet vanzelfsprekend is.
3: Nee, want het is nu ook voor heel veel ouders niet zo.
14: Eens.
3: En dan heb je 1 baby wel in de opvang gekregen en die tweede, dat lukt niet.
14: Ja, dat
3: ofwel
14: is
3: op de crash, maar niet naar de BSO.
14: Ja, dan is er wel een regeltje dat je een klein beetje voorrang krijgt.
3: Maar zelfs dan?
14: Maar geen garanties.
3: Nee, ik ken de verhalen van mensen die kregen gewoon hun tweede kind niet op de opvang. Ja, en dan halen ze die anderen ook maar af. Dat is het gevolg daarvan. En we gaan naar onze eerste beller, dat is Johanna. Goedemorgen.
15: Ja, goedemorgen.
3: Wat is uw vraag?
15: Ik woon in Groningen, ik ben 66. Dus ik ben zelf niet iemand die kinderen op een opvang heeft.
3: Mm-hmm.
15: Hier in Groningen is er waarschijnlijk een pilot in bepaalde wijken waar ouders niet bepaald betaald hoeven te werken en toch hun kinderen naar de opvang kunnen doen een aantal dagen. Dus die ouders die mogen gewoon gratis gebruik daarvan maken. Oh, ja. Ik vind het een uitstekend initiatief. En ik vraag me af of het dus in meer gemeenten in Nederland gebeurt.
3: Oh ja. Is dit inderdaad een goed idee, ook wat u betreft?
14: Ja, nee, Johanna heeft gelijk. Dit is een heel mooi initiatief vanuit Groningen. We zien het ook in Den Haag. Mm-hmm. En we zien in andere gemeentes, ook in Zeeuws-Vlaanderen is een experiment geweest met gratis kinderopvang, meteen al. Of in ieder geval voor in bepaalde wijken, voor mm-hmm. bepaalde doelgroepen. En Groningen heeft een ijzersterke traditie van vensterscholen, ook voor jonge kinderen.
3: Ja.
14: En Groningen, ja, liet ook hier weer zien wat er allemaal mogelijk is, lokaal.
3: Ja, ja. En gaat dit ook in meer gemeenten starten of blijft het voorlopig eventjes bij Groningen?
14: Nee, ik denk Den Haag gaat ook deze plannen invoeren. Okay. Is hier verder mee. En ik ken een aantal gemeentes die hierover nadenken.
3: Ja.
14: En dan moet je dus tegelijkertijd weer nadenken over, kun je het beloven, ja, kun je het garanderen.
3: Want je hebt dus al die toename, of die verwachte toename van de ouders voor wie het straks minder gaat kosten. Als dan ook nog ouders die niet werken, zo goed als gratis, al dan niet gratis, een kind aan de kinderopvang kunnen brengen, wordt het nog meer, is de verwachting.
14: Ja, klopt, ja. Klopt.
3: Ja.
14: En
3: waarom is het goed eigenlijk voor kinderen om naar de kinderopvang te gaan? Want er zullen ook een hoop mensen zeggen, ja, wacht even, ik heb niet voor niks kinderen gekregen, ik doe het lekker zelf.
14: Dat mag. En een heleboel Nederlandse ouders combineren het. Het is een stukje van jezelf, het is een stukje van de kinderopvang, het is een stukje informele kinderopvang, misschien wel opa en oma opvang.
3: Ja.
14: Maar we weten wel dat professionele kinderopvang van goede kwaliteit, dit is heel belangrijk, van goede kwaliteit, die is goed voor jonge kinderen. En dan weten we ook dat je een betere start maakt als kleuter.
3: Oké, ik dank Johanna. We gaan naar Timo, want die heeft een vraag, denk ik, die hierbij aansluit. Toch, Timo? Goedemorgen.
16: Ja, goedemorgen, Roos. Inderdaad. Ik vroeg me af welke aspecten van de vorming van kinderen niet door de kinderopvang worden ingevuld, omdat dat niet mag van de wetgever of omdat dat vanuit pedagogisch oogpunt onwenselijk wordt geacht. En die dus zeker door de ouders moeten worden ingevuld, dat ze dat weten en of daar misschien ook een lijstje van is.
14: Dank voor deze vraag, Timo. De Nederlandse kinderopvang heeft een heel brede opdracht. Het is de sociaal-emotionele ontwikkeling, het is de cognitieve ontwikkeling. Overigens ook gezond eten en gezond bewegen staat op de agenda van de Nederlandse kinderopvang. Maar ik denk dat ouders wel heel veel kunnen doen aan het verder stimuleren van leren lezen, ontluikende geletterdheid heet dat dan, ontluikende gecijferdheid. Daar kan je als ouder nog heel veel ook aan bijdragen.
3: Ja, maar is er een lijstje van verantwoordelijkheden? Is dat ooit samengesteld van dit is wat de opvang doet en dit is wat bij de ouders ligt?
14: Ik heb een hele mooie lijst wat de kinderopvang allemaal doet.
3: Ja?
14: Dat is een mooie behangrol. En dan mag je als ouder nog moeilijk zitten puzzelen wat er dan nog overblijft. Dus Timo, ik kan je wel die ene lijst toesturen. Die tweede lijst moet de ouders zelf gaan maken.
3: Ja, maar Timo, zo te horen vangt de kinderopvang heel veel op eigenlijk. Wat vindt u daarvan?
16: Ja, nee, dat is ook goed. En dat levert natuurlijk ook een mooie basis. Maar als ze echt bepaalde dingen uitsluiten, dan is het wel net als je dat als ouder weet.
3: Ja.
16: Dat je het nog meer kan doen, behalve alleen voorlezen voor het slapen gaan.
3: Ja. Maar dat is dus eigenlijk niet zo, als ik het zo hoor. Ze sluiten niet echt iets uit, toch? Nee.
14: Nee, er gebeurt heel erg veel.
3: Wat dan?
16: Zei je dat tegen mij?
3: Ja.
16: Ja, nee, ze zullen wel iets moeten uitsluiten, denk ik. Want de wetgever, het valt onder auspiciën van de wetgever. Dus die zal misschien de eisen aanstellen wat er niet mag gebeuren. En vanuit pedagogisch oogpunt zal er misschien ook wel consensus zijn over wat niet door extra familiaire instanties mag worden aangeleverd. Dus ik word daar benieuwd naar.
3: Ja.
14: Nou, misschien dit is iets waar de Nederlandse kinderopvang wettelijk in is beperkt. Je mag Nederlands op de agenda zetten, op het curriculum zetten. Duits, Engels en Frans, maar niet andere talen. Dus daar zouden bepaalde ouders nog eens even over kunnen nadenken.
3: Oké, en medisch gezien mogen kinderopvangcentra ook niet veel, hè? Ze mogen zelfs geen paracetamol geven, bijvoorbeeld. Dat zijn ook grenzen die ze hebben.
14: Ja, en er zijn allerlei protocollen voor. En die zijn allemaal bedoeld om het kind te beschermen en ook het personeel zeg maar niet te overvragen.
3: Nee.
14: Dus inderdaad, nee, je bent geen dokter.
3: Nee. Timo, dank u wel voor uw vraag. Jaap Seidel, als spraakmaker mag u ook een vraag stellen. Wat is uw vraag?
0: Nou, ik heb lang in Zweden gewoond en gewerkt. En daar heb je ten eerste dat het ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof, maar ook vaderschapsverlof veel langer is dan hier, minstens een jaar. Dat je je kind eigenlijk niet naar de kinderopvang kunt brengen voordat hij één jaar is. En die is dan wel gratis. En die werken ook heel veel met coöperatieven, waarbij de ouders ook inspringen.
14: Ja.
0: Is dat ook een systeem wat te overwegen is? Want die baby's die kosten ook wel heel veel zorg. Het percentage borstvoeding bijvoorbeeld is hier in Nederland veel lager dan in Zweden. Dus is er nog op ja, na te denken over zo'n soort model?
14: Ja, mooie vraag. Wij kunnen heel veel leren van Zweden en ook andere Scandinavische landen overigens. We zouden wat later kunnen beginnen. Zouden we het ouderschapsverlof wat kunnen oprekken van 3 maanden naar 6 maanden? Dan, overigens, babyopvang is heel erg arbeidsintensief.
0: Ja, precies.
14: Ja, dus dan haal je dat er een beetje uit. Dan geef je niet alleen de baby's, maar ook de ouders wat rust. Misschien is 12 maanden het Zweedse model even iets te ver, maar 3 maanden is wel wat kort voor de Nederlandse moeder.
0: Ik merk het aan de moeders ook, hoor, die bij mij werken.
14: Ja.
0: Die dan na 3 maanden weer moeten gaan werken. Zeg ik, ben eigenlijk nog helemaal niet.
14: Nou, doe. En dat is het.
0: Ja.
14: Ik zeg ook echt, ik zeg ook, het is niet alleen voor de baby's. We doen het ook voor de ouders.
0: Ja.
14: Het is net te kort. Kijk, als alles heerlijk gaat.
0: Ja.
14: Dan ben je er als moeder, vader enzovoort. Ben je er helemaal aan toe. Maar soms ook echt niet. Ja. En dan is het een harde knip. En dan kunnen we misschien beter het Zweedse model volgen. Ik heb wel een maar overigens. Dan moeten we de Nederlandse ouders ook even nadenken over het volgende Zweedse puntje. Als je kind 1 is, gaat je kind fulltime naar de kinderopvang.
0: Ja, ja.
14: Tot en met de basisschool.
0: Ja.
14: Is je kind dan
3: 5 dagen per week.
14: Juist.
3: Ja. Okay.
14: Ja, daar wil ik Nederlandse ouders nog wel even over horen.
3: Ja, want wij hebben een opvangcultuur, een eigen opvangcultuur. U heeft het net al een beetje laten vallen ook, hè?
14: Ja.
3: Wij willen dat eigenlijk helemaal niet. Kinderen zoveel naar de opvang sturen. Dat zit in ons.
14: Nederlanders zijn heel erg autonoom, eigenwijs. We weten het altijd ietsjes beter dan de ander. Wij hier ook allemaal, denk ik, vandaag.
3: Mm-hmm. Maar het idee is helemaal niet zo heel gek, toch? Dat je denkt, maar ik heb die kinderen gekregen. Ja. En ik vind het fijn om tijd door te brengen
0: met
3: mijn kinderen.
0: Vooral in het begin is dat zo afhankelijk, hè?
3: Ja. Nee, maar en de tijd gaat al zo snel?
14: Nou, dat is dus ook zo. Dus in Nederland kiezen we dan voor dat part-time model. En trouwens, we werken al part-time. De moeders werken part-time. Daar kun je trouwens ook sociologisch alles van vinden, hè? Het is niet allemaal... altijd goed voor de carrière van vrouwen over.
3: Mm-hmm, dat weten we.
14: Ja, maar zo willen we in Nederland zeg maar de opvoeding samen in stukjes opdelen. We hebben een lappendeken gemaakt.
3: Ja,
14: Zweden heeft 1 strak model.
0: Ja. Ja. Ook veel aandacht voor eten en drinken overigens.
14: In Zweden.
3: Dan tot slot toch nog even die personeelstekorten. Want dat is misschien wel de grootste knelpunt. Zijn dat de gebouwen zelf, vroeg ik me nog af. Want daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over.
14: Ja.
3: Je hebt natuurlijk ook nog capaciteit nodig in die panden.
14: Ja, we hebben net een vraag gekregen uit Groningen. En daar is misschien wat meer ruimte. Zowel qua personeel, maar ook in die stad zelf en daaromheen. Ja. De kinderopvang, bijvoorbeeld in steden als Amsterdam en Rotterdam, heeft ook enorm te maken met het vinden van panden. Het is niet alleen personeel, maar het is ook vierkante meters. Het zijn gebouwen. Dus we hebben stenen nodig en mensen.
3: Ja, oké. Okay. Dus die stenen, dat is een praktisch ding, zou je kunnen zeggen. Maar die mensen, hoe krijg je die? U zit in een commissie die daarover nadenkt. Wat zijn dan mogelijke oplossingen?
14: Er wordt 3 keer nagedacht. 1 keer kunnen we de jonge mensen alvast laten instromen. Dan ben je beroepskracht in opleiding, maar je bent nog een leerling.
3: Mm-hmm.
14: In het midden vragen we van die grote groep medioren, kun je een paar uur extra erbij werken. En aan de senioren vragen, zou jij alsnog willen werken in die kinderopvang?
3: Ja.
14: Mogen we jou verleiden daartoe?
3: Oké, en Lotte, tot slot die app. Hoe zit het met de opleiding van de nieuwe kinderdagverblijfmedewerkers en de bijscholing en begeleiding van de huidige? Dat moet je dan ook niet vergeten.
14: Mm-hmm. Nou, Lotte heeft 100% gelijk. Dit zijn woorden naar mijn hart. Wat we weten is, als je de kwaliteit op orde wilt hebben, dan moet je investeren in de opleiding en ook in de nascholing en ook in de coaching.
3: Okay.
14: Dus nu heel snel jonge mensen laten instromen.
3: Ja.
14: Ja, dan ruil je kwantiteit voor kwaliteit.
3: Duidelijk. Dank u wel, Ruben Fucking, bijzonder hoogleraar in de kinderopvang. Tot zover deze editie. Morgen is er een nieuwe. Zijn er nog vragen? Dan gaat het over het onderhoud aan onze wegen. Sinds deze week is de A27 voor 4 weken lang dicht. En dat is niet de enige plek waar aan de weg wordt gewerkt. Heeft u daar vragen over? Bel 0800 1101.
17: Nederland is er klaar voor. Vanaf 4 juli, 3 weken lang, Radio Tour de France. Op NPO Radio 1.
18: Wie luistert, weet meer.
19: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in 1 of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
22: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
23: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
22: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
23: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
24: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
25: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
24: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
17: NPO Radio 1, 11 uur.
3: Roos Abelman. De fascinatie die wij als mensen hebben met gezonde voeding, en dan vooral met gezond en slank zijn, is niet alleen van nu. We nemen zo meteen de meest opvallende foodtrends door en kijken wat er ook daadwerkelijk werkt. Doen we na het NOS-journaal met Dorot Megens.
26: De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen terwijl die dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. De grootte van het fenomeen is moeilijk in te schatten, omdat websites en groepen geregeld verdwijnen en daarna weer ergens anders opduiken, zegt de VRT.
27: In totaal hebben we iets van een 32 accounts gevonden van Belgische mannen op 20 verschillende fora. Maar we zijn er eigenlijk zeker van dat dit nog maar het topje van de ijsberg is van het aantal slachtoffers en dus eigenlijk ook daders in ons land.
26: Een slachtoffer zegt tegen de VRT dat haar toenmalige echtgenoot zelfs mannen naar haar werk stuurde om haar in het echt te bekijken.
28: Die foto's waren ook totaal niet anoniem. Mijn voornaam, mijn familienaam, gewicht, lengte, alles. En ja, dus ook waar dat ik werkte, waar het mannen mij konden zien. Dat vind ik heel belangrijk dat er nog altijd, dat er eigenlijk nog mannen zijn die komen waarvan dat ik altijd mij afvraag. Dus heb je ook een van die?
26: Volgens de VRT worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom gezegd de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. Het Nibud zegt dat 38% van de huishoudens moeilijk rondkomt tegen 32% 2 jaar geleden. Daarbij spelen uitgaven aan bijvoorbeeld kinderen, vervoer en boodschappen een grote rol. Vaak is er ook te weinig spaargeld om tegenvallers op te vangen. Tieme Heringa wordt vanavond geïnstalleerd als wethouder in Dantumadiel en wordt met zijn 20 jaar de jongste wethouder in Nederland ooit. Heringa neemt de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren op zich. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft Nationale Ombudsman van Zutphen aan minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Van Zutphen zegt dat hij veel klachten krijgt over het systeem.
1: Nou, in de eerste plaats gaat het erover dat mensen die niet digitaal vaardig zijn dus niet die tol kunnen betalen, want het kan alleen maar digitaal. We kregen veel vragen en klachten over de begrijpelijkheid van alle borden die daar zijn opgesteld. Niemand weet precies wat de betekenis van die borden is. En we kregen veel vragen over de 9 euro die je moet betalen als een betalingsherinnering op de mat valt, terwijl je je van geen kwaad bewust bent. Dat zijn de 3 belangrijkste dingen.
26: Het systeem werkt zonder tolpoortjes, maar met kentekenregistratie. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen. Doen ze dat niet, of niet op tijd, dan riskeren ze een boete. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. Het blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grolloerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Vanwege de aanhoudende hitte stappen veel scholen komende dagen over op een tropenrooster. Zijn kortere lesdagen of minder lesuren. Er wordt vaker gepauzeerd. En scholen zorgen voor voldoende drinken en extra ventilatie. Dat geldt ook voor deze school in Hilversum, vertelt de directeur.
2: Je merkt gewoon gedurende de dag gaat die temperatuur oplopen. En dat kan in lokalen waar de klimaatomstandigheden minder zijn, kan dat echt gewoon richting de 30 graden worden. En dat is niet werkbaar. Zowel niet voor de kinderen, want daar doen we het als eerste voor, maar ook voor je collega's. En het kan dan letterlijk en figuurlijk verhit worden in de klas.
26: Maar een lekker verfrissend ijsje zit er helaas niet in.
2: Ja, die moeten we nog even achterwege houden als gezonde school natuurlijk.
26: De KNMI heeft vanmorgen code oranje aangekondigd vanwege de warmte. Het weer dan. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. En met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm.
3: Wijnand, waar staat het nu nog vast?
4: Nou, op een enkele plek, op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het langzaam tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen over 12 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de A44. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met ruim een kwartier oponthoud. Op de N57 in Zeeland is in beide richtingen dicht. De weg Middelburg-Brouwersdam. Er is een ongeluk gebeurd. De afsluiting is tussen Vrouwenpolder en Kamperland. Het verkeer wordt lokaal omgeleid.
5: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
7: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
5: Roos Abelman. Het is 11:08 en ik begin dit half uur altijd met de hintsvraag voor de Nationale Nieuwsquiz. Dan geef ik altijd één aanwijzing voor een vraag die voorbij komt in de tweede ronde. En die vraag is vandaag: na ketchup, mosterd en mayonaise, komt nu ook welk voedingsmiddel in een zakje?
6: Je bent heet met de kap van mijn motor. Zak doe je knieën niet lopen. Ik lijk snel en...
7: Geen cent te veel hoor!
5: Is de nieuwe foodtrend? Tegen 11:30 het antwoord. En u kunt ook een keertje live quizzen hier in de studio. Bel dan 0800 1101. Over eten

0: gesproken, ja. Er gaat geen week voorbij of we worden via social media of de reguliere media om de oren geslagen met een nieuw dieet of een gezonde food trend.
1: 500 gram magere kwark, oftewel gewoon zo'n heel pak.
2: Afvallen is echt makkelijk.
1: Oké, en dan 2,5 scoop eiwitpoeder.
2: Mijn beste tip voor gewoon extra proteïne overal toe te voegen.
3: Jezelf vol eten aan vezels, oftewel fibermaxing.
4: Fibermaxing.
3: Vezels vind je vooral in groenten, peulvruchten en volkorenproducten.
5: So I eat nothing but meat, eggs and seafood. Haven't had a fruit, vegetable, nothing.
1: Ah, let's go! Protein!
5: And I feel better than I've ever felt in my life.
0: Ja, al die trends, hoe moeten we die inschatten? En hoe ver gaat die fascinatie van de mens met zijn voedsel terug? We zetten de food- en slankheidstrends van toen en nu op een rij met onze spraakmaker van vandaag, hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidel. Meneer Seidel, eerst maar even voor de duidelijkheid. Dat zijn natuurlijk verschillende dingen. Hè? We zien heel veel trends en tips om gezonder te eten.
6: Ja.
0: En veel tips om minder te eten. Om er dus slanker van te worden uit te zien. Is gezond eten eigenlijk altijd goed voor de lijn?
6: Nee, niet per se. Maar heel veel mensen zijn, veel meer mensen zijn eigenlijk bezig met hun gewicht dan met gezondheid, denk ik.
0: Ja?
6: Tenminste, dat is eeuwen oud al zo.
0: Ja?
6: Dus als je kijkt naar de grote dieettrends, dan kun je eigenlijk zeggen in 1860 is dat ongeveer begonnen. Toen had je de eerste wereldwijde bestseller en dat was een koolhydraatbeperkt dieet. Dat heette van meneer Banting in Engeland. En dat was toen het meest verkochte boek na de Bijbel in Engeland. En wereldwijd werd dat toen ook vertaald enzovoort. En in Zweden heb je nog steeds, als je daar, had het net over Zweden, maar als je daar aan het afvallen bent, dan noem je dat Banta. Dat is nog genoemd naar die koolhydraatdiëten. Oh ja. Zo'n koolhydraatbeperkt dieet, dat is in de afgelopen 150 jaar echt steeds weer voorbijgekomen. Dus dat is wel een hardnekkige. Hè? Dus, of het nou Atkins is of Montiac of wat dan ook.
0: Ja.
6: Ja,
0: we gaan er zo een paar doornemen, dat is wel leuk. Ja. Een paar voorbeelden van toen en nu. Maar ik vroeg me ook af, houdt u het allemaal nog een beetje bij? Want het gaat hard met de verschillende soorten trends en wat we wel en niet zouden moeten.
6: Ik hou het een beetje bij. En dat komt omdat ik elke week een podcast opneem. En die heet Broodje Jaap. En daarin bespreken we de trend van de week.
0: Broodje Jaap,
6: we hebben er al een paar honderd gemaakt. En we hebben eigenlijk nooit tekort aan stof. Dus dat is, het is wel een beetje bij te houden.
0: Ja, lang leven al die trends dan zou ik eigenlijk zeggen. Want dat is allemaal dus onderwerp voor uw podcast.
6: Ja, maar dat gaat dus niet over die grote trends. Meer veganistisch of plantaardig eten en dat soort dingen. Dat is ook steeds meer ideologisch ingevuld.
0: Ja.
6: Je kijkt op een bepaalde manier van wat doet voeding in mijn leven en hoe moet ik me verhouden tot de rest en zo.
0: Ja.
6: En dat, maar je hebt natuurlijk hele populaire trends zijn wondermiddelen. Hè. Dan heb je hebt de superfoods en je hebt elke dag een shotje appelazijn of een shotje bottenbouillon en dat soort dingen. Dat zijn kleine dingetjes. Hè. Wondermiddelen die je eigenlijk toepast, want dat zijn natuurlijk quick fixen.
0: Ja.
6: Dat is,
0: Want nu, we hoorden het al even voorbij komen net in het audiofragment.
6: Ja.
0: Fibermaxing, daar zitten we nu in. Heel veel influencers raden dat aan.
6: Ja. Nou ja, kijk, wat je
0: zoveel
6: ziet is dat
0: vezels eten is
6: als
0: dat,
6: je stelke, ja, je kan dat verhaal over gezond eten natuurlijk niet elke keer maar weer opnieuw herkauwen. Tenminste, daar kun je niet meer onderscheiden. Dus je moet elke keer er iets uithalen. Of geen koolhydraten, of geen vetten, of veel eiwit, of veel vezel. En je haalt dus uit dat hele gezonde idee van eten, haal je één ding eruit. Dat fibermaxing is op zich heel nuttig, want we eten in Nederland veel te weinig vezel. En nog niet de helft van wat we per dag nodig hebben. En dat mensen dus meer vlees of meer vezel gaan eten, dat is prima. Zeker als dat in de vorm gaat, zoals net gezegd, volkoren granen en bonen en peulvruchten en groenten en dat soort dingen. Maar wat je natuurlijk vaak ziet is dat de commercie er enorm op inspringt.
0: Maar er is een verdienmodel, zit er aan vast.
6: Ja, heel veel trends zijn gevoed door verdienmodellen. Hè, want betekent, dat zag je met die proteïne-hype eigenlijk hetzelfde. Hè, je kunt hetzelfde product, daar roer je wat goedkope eiwitten doorheen die je ergens uit de zuivelindustrie of zo kunt krijgen.
0: Ja.
6: En dan maak je het product gewoon veel duurder. En dan zeg je erop extra proteïne. Dat is een verdienmodel.
0: Okay.
6: En dat gebeurt met dat fibermaxing natuurlijk ook.
0: Ja, alleen fibermaxing is niet zo slecht voor je gezondheid. Heel veel extra eiwitten eten die we eigenlijk niet nodig hebben, is dat?
6: Dat is ook niet zo slecht, maar we hebben het niet nodig.
0: Nee.
6: Maar wat ik meer bedoel is, ze maken vaak van ongezonde producten zogenaamd gezonde producten.
0: Oh,
6: dus je gaat door een ongezond product en daar voeg je wat eiwit aan toe.

0: Mm-hmm. He, een suikerhoudende chocoladereep en dan heb je een extra proteïnereep.
1: Ja.
0: En dat helpt natuurlijk niet. En dat kun je met dat vezel natuurlijk ook zien. He, dat je op een bepaald moment vezel door een ongezond product roert. En dan zegt, nu is het past nu bij Fibermax.
1: Ja, precies. Ja, nu is het gezond. Ja. Wij vroegen ons af, waar komt dit vandaan? Want in de oertijd, zeg maar de oorspronkelijke mens. Ja, die at gewoon uit lijfsbehoud. Waar kun je je handen op leggen eigenlijk? Wanneer is de mens nou heel bewust met voeding bezig gegaan?
0: Nou, het is toch vooral eigenlijk heel lang wel zo geweest dat je eet wat er is. Mm-hmm. Hè? En waar je toegang toe hebt, hè, qua financiën en het aanbod en dat soort zaken. Dat is natuurlijk vaak rondom, hè, we zijn op een bepaald moment van jagers-verzamelaars, waar je inderdaad gewoon 300.000 jaar mensen gewoon eten wat er in de natuur is. Mm-hmm. Zijn met landbouw gaan bedrijven en dan krijg je mensen die de monopolie krijgen over. Hè, dat is degene die de melk verkoopt en dat is degene die de aardappelen verbouwt enzovoort. Mm-hmm. En dat koop je op de markt en dat is allemaal heel lokaal. En op een bepaald moment is dat natuurlijk geïndustrialiseerd. En dat is echt de afgelopen honderden jaren geworden. En dan worden er producten gemaakt die we eigenlijk niet kennen. En dan moet dat aan de mand gebracht worden met een bepaald marketing idee.
1: Heeft het altijd met elkaar te maken gehad? Dus het feit dat we bezig zijn gegaan met diëten en met gezonde voeding is één op één in lijn met die voedingsindustrie die geïndustrialiseerd werd?
0: Nou, ook met ideologieën en zo. Ik denk een beetje aan, er is in het begin van de 20e eeuw is er zo'n hype geweest in de Verenigde Staten met onder andere meneer Kellogg's, die dan cornflakes maakte, heel Spartaans dieet enzovoort. Hè. Dat ging over matiging, religieus geïnspireerd vaak en zo.
1: Okay.
0: En dat had ook wel met gezondheid te maken. Hè. Dus een gezondheidscultus die er toen bestond al. En daar werden dan weer producten van gemaakt en die kon je op de markt brengen. En dat het is ontbijtgranen geworden en zo. En dat is dus wel erg lang. Maar die echte enorme commercialisering, die is eigenlijk van na de Tweede Wereldoorlog. Hè, met de opkomst van de fastfood, van allerlei, hè, de supermarkten, de kant-en-klaarproducten enzovoort. Ja. En daarvan zagen mensen natuurlijk wel, dat is wel lekker en het is wel, maar is het ook gezond? Dus en we werden ons echt heel erg bewust van die relatie tussen voeding en gezondheid toen we in de jaren 70 de top van de epidemie van hart- en vaatziekten in Nederland hadden.
1: Okay.
0: Toen dachten we ineens, al die mensen die gaan dood op jonge leeftijd aan een hartinfarct. Waar komt dat door? Nou, door te vet eten en te veel cholesterol en dat soort dingen.
1: Yeah.
0: En dan krijg je een industrie die dan margarines gaat maken met linolzuur.
1: Die gaat er weer op inspelen.
0: Zo is dat steeds verder gegaan.
1: Ja, en dan krijg je allerlei verschillende soorten diëten.
0: Ja.
1: Maar eerder ook al, hè, jaren 30, 40, 50. Ja. Het grapefruit dieet, het koolsoep dieet.
0: Ja.
1: Het wijn- en ei-dieet.
0: Dat zijn van die quick fixen. Hè? Dus het sherry-dieet kan ik me van mijn moeder nog herinneren. Een pond biefstuk en een fles sherry op een dag.
1: Ja.
0: Dat was heel gezellig. En dat leidt uiteindelijk gewoon, hoe kun je ervoor zorgen dat je heel weinig eet?
1: Ja.
0: En je laat gewoon alles weg op een paar dingen na. En dat helpt natuurlijk. Maar de essentie daarvan is, je doet het even. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Voor de zomer of wat dan ook. En dan ben je wat afgevallen.
1: Maar is het gezond als je het heel lang zou doen?
0: Ja, natuurlijk is het heel ongezond.
1: Ja,
0: ja nee, je hebt elke dag natuurlijk al die vitamines, mineralen en essentiële voedingsstoffen nodig.
1: Ja.
0: En als je dus een tijdje extreem, je kunt ook gaan vasten bijvoorbeeld. Dat is ook in bepaalde culturen en tijden meer en minder populair geworden. Je hebt intermittent fasting, waarin je gewoon een tijd niet eet. Of 2 dagen in de week niet eet. Of 16 uur in de dag niet eet enzovoorts. Of 1 week in de maand niet. En dat zijn allemaal dingen die ook deels religieus zijn en deels ook wel mensen houvast geven van dan laat ik gewoon heel veel weg.
1: Ja,
0: dan,
1: maar we zijn er wel heel gevoelig voor. Want ik zie nu bijvoorbeeld heel vaak ook het carnivore dieet voorbij komen.
0: Ja.
1: Maar alleen maar vlees, heel veel vlees.
0: Ja, en dan zie je dat het, dat geldt ook een beetje, want dat zie je ook steeds meer, veganistisch eten. Hè, dat is een bepaalde bevolkingsgroep die zegt vanwege het klimaat en vanwege maar ook vanwege ons verleden als oermens en dat soort dingen, dan ga ik dat beeld ga ik dan ook vertalen naar het voedsel wat ik elke dag eet.
1: Dat en gaat dan, verder dan gewoon je eigen lichaam. Dat is echt een soort wereld dan.
0: En wat je dan ziet is die... dat is zo'n bekende grap van wanneer weet je dat iemand een veganist is? Nou, ja. Hij zal het je wel vertellen. Ja. En dat geldt voor die carnivoren eigenlijk ook. Die hebben ook nog een zendingsdrang. Die willen eigenlijk ook de wereld bekeren tot het idee.
1: Ja, een aantal bekende diëten die denk ik iedereen nog wel kent is het Atkins dieet, het Montagnac dieet en natuurlijk hier in Nederland het Sonja Bakkeren.
2: In 1972, cardiologist Dr. Robert Atkins sparked a low-carb revolution.
3: Bonjour. Vous allez le constater, la méthode Montagnac est simple.
4: Je moet gewoon een beetje leren compenseren. Dan valt het best wel mee, want ik hou ook van lekker eten. Uiteindelijk gaat elk pondje door het mondje.
1: Ja, waren dit nou gewoon slimme ondernemers of mensen die serieus bezig waren met de gezondheid van de mensen?
0: Nee, het zijn bijna altijd mensen die zelf problemen hadden met hun gezondheid. En die geprobeerd hebben om daar wat aan te doen. Atkins is heel erg veel afgevallen met zo'n koolhydraatbeperking. En dat koolhydraatbeperking was er al natuurlijk al heel erg lang. Hij heeft het gewoon netjes opgeschreven. En hij was cardioloog, dus het geeft mensen vertrouwen. Hij zal wel weten waar het over gaat. Mm-hmm. Montagnac was eigenlijk een personeelsambtenaar, geloof een HR-manager bij een bedrijf. En die had ook diabetes en overgewicht. En die viel ook met zo'n, zijn zelfbedachte variant op koolhydraatbeperking af. En die heeft het inderdaad heel commercieel aangepakt. Met boeken, maar ook winkels waar je dan voor zakenmensen... je komt bij thé foie gras en champagne enzovoort. Dat past er allemaal in. Dus je ziet over het algemeen wel dat er heel veel commerciële belangen achter zitten.
1: En met name dus op dat afvallen.
0: Ja.
1: Is er ooit wel een trend geweest ergens in het verleden... die echt gericht was op gezondheid... Dus die niet die mensen overtuigen van je wordt er dunner van, maar je wordt er gezonder van. Bijvoorbeeld omdat je meer vitamines binnenkrijgt, waardoor je minder snel ziek wordt. Misschien helemaal aan het begin?
0: Ja, kijk, we kwamen er in Nederland eigenlijk achter in de Tweede Wereldoorlog dat we eigenlijk niks weten van voeding. Wat hebben mensen nou nodig? Eten moet op de bon. Wat heeft nou een zwangere nodig? En wat een oudere iemand en een arbeider die zwaar lichamelijk werk doet? En we wisten het niet.
1: Nee.
0: Vanaf dat moment zijn mensen gaan nadenken over wat moet er dan eigenlijk allemaal in zitten. En daar komt dan ook de eerste schijf van 5 en zo vandaan.
1: Ja. En dat is echt om ons gezonder te maken en te houden.
0: Ja,
1: voldoende vitamines binnenkrijgen, zodat je niet ziek wordt bijvoorbeeld. Dat was natuurlijk vroeger ook wel anders.
0: Ja, nee, dat is ook dus het idee achter de eerste schijf van 5. Hè, dat is al heel lang geleden, 75 jaar of zoiets dergelijks.
1: Mm-hmm.
0: Dat was dan ook, je moet en voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen. Niet te veel van het slechte. En het moet... Het moet allemaal een beetje optellen bij elkaar.
1: Ja. Staat u daar ook achter als hoogleraar?
0: Ja, zeker. Ja. Want dat is natuurlijk echt dat is de puzzel. Hè. Je kunt eenzijdig natuurlijk snel wat doen aan je gewicht.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan doe je niet wat aan de gezondheid. Hè. Want we weten ook steeds meer over invloed van voeding op mentale gezondheid, op je immuunsysteem, op je lever, op de darmbacteriën en al dat soort dingen.
1: Ja.
0: En dat wordt allemaal steeds ingewikkelder. Dus we beseffen ons steeds meer dat we moeten weer gewoon terug naar die basis.
1: Ja.
0: En niet maar op één ding focussen.
1: Ja. Als je door de boom het bos niet meer ziet en je ziet elke keer al die trends voorbij komen en je weet ze lastig te wegen.
0: Ja.
1: Wat is dan uw advies?
0: Nou ja, kijk, het gaat nu heel erg snel met die sociale media en die influencers en dat soort zaken. En eigenlijk kun je wel zeggen, vertrouw niks van wat daar is. Dat is het handigste uitgangspunt.
1: Oké. Okay.
0: Het zijn gimmicks, vaak door een bekende Amerikaan of zoiets. Gelanceerd en dat wordt dan overgenomen en doorgepraat enzovoort.
1: Ja.
0: En dat zijn allemaal van die quick fixes van... je hoeft helemaal niet gezond te eten... je doet gewoon alleen maar bouillon of zoiets dergelijks.
1: Ja.
0: Dus dat kun je eigenlijk naast je neerleggen. En hou je gewoon op de basis. En dat is eigenlijk groente, fruit, verkoren granen enzovoort. En dan een beetje gewoon schijf van 5.
1: Ja, en als je af wil vallen, eet je gewoon iets minder van dat allemaal.
0: Ja, dan moet je vooral ook wel letten op... Hè, als je minder eet, moet je dus meer voedingsstoffen... binnenkrijgen. Dus dan moet je extra letten juist op de dingen die je wel eet.
1: Oké. Ja. Goeie tips nog. Dank voor dit gesprek, Jaap Zijdel.
5: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Sam de Vlieger, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
1: Je bent 18 jaar. Je woont in Ede.
6: Ja.
1: Je bent student journalistiek.
6: Ja, klopt.
1: Man naar mijn hart. Op de Christelijke Hogeschool in Ede. Weet je al waar je naartoe wil? Of dacht je gewoon, ik vind dit vak waanzinnig interessant en ik zie het wel als ik klaar ben?
6: Nou ja, ik vond de journalistiek sowieso een heel mooi vakgebied. Mm-hmm. En ik wilde wat in de media gaan doen, lekker creatief bezig zijn. Dus en toen kwam ik Op de hogeschool in Ede. En ja, ja, dat past tegelijk eigenlijk.
1: Ja, ja, en weet je al welke richting je op wil?
6: Ja, volgend jaar moeten we de keuze maken. En dan wil ik wel de AV-kant, de audiovisuele kant op.
1: Oh ja. Ja, is ook een hele mooie kant, weet ik uit ervaring. Je bent hier nu om nieuwskenner van de week te worden. Ja. De poging daartoe te wagen. Hoogste score is natuurlijk die van gisteren, want het was maandag. 36 punten neergezet door Rick Aarts uit Boskoop. En ik wens jou heel veel plezier.
6: Bedankt.
7: Nederlandse huishoudens zeggen...
8: Het geld vliegt eruit. Steeds meer mensen kunnen niet goed rondkomen.
9: Ik ga het altijd de folders af. En die het goedkoopst is, die neem ik.
10: Alles is 2-3 euro duurder geworden.
11: Hoeveel heeft het op je spaarrekening staan?
12: 140 euro. Ik vind het een begin.
13: De jongeren zijn op juist vaak degene met een laag inkomen.
14: Nou, dus kijken naar zichzelf.
15: Kijk wat hier tussen zit. Een broek, een schuurbroek.
16: Hé, hey, die gaat mee.
17: De basis is inderdaad minder uitgeven dan dat er binnenkomt. Dat is nummer 1.
18: Maar dat is natuurlijk heel makkelijk
17: gezegd. Is heel makkelijk gezegd.
18: Ja.
1: Huishoudens hebben steeds meer moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud. Vraag 1. Hoeveel procent van de huishoudens zegt financieel moeilijk rond te komen?
6: 4%.
1: 38%. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vraag 2 dan. De situatie van jongvolwassenen verslechterde het meest. Van 40% naar 54%. Maar er is ook goed nieuws. Voor 1 leeftijdsgroep verbeterde de financiële situatie. Welke groep is dat?
6: Pas.
1: Gepensioneerden. Het aantal gepensioneerden dat zegt niet rond te kunnen komen... daalde van 22% naar 18%. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar.
19: Een zogeheten superhittegolf.
20: Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden... en zo'n 32 in het zuidoosten.
19: Dan is het 5 dagen achter elkaar minstens 30 graden... waarvan 3 35 graden of warmer.
20: Vanavond blijft het nog lang warm.
1: Het wordt de komende dagen erg warm. Het KNMI kwam daarom gisteren met een waarschuwing. Vanaf morgenmiddag 12 uur geldt in het midden en zuiden van het land... welke weercode?
6: Code oranje.
1: Ja. Voor de 3 noordelijke provincies geldt code geel. Voor de Waddeneilanden is geen waarschuwing uitgedaan. Vraag 4 dan. Code oranje vanwege de hitte komt niet vaak voor. Het KNMI roept die code uit als het langer dan 3 dagen warmer wordt dan hoeveel graden?
6: Ja, ik zou denken 35 graden.
1: Ah, 34 graden. Ah. Net niet goed. Vooral vrijdag wordt het warm. Hè. Mensen wordt aangeraden rustig aan te doen, uit de zon te blijven en veel te drinken. De 35 graden uit het blokje gingen over de mogelijke superhittegolf... waar we wellicht mee te maken krijgen. Gaan we naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
21: Een hele goede morgen en welkom op dinsdag 23 juni. Ja, het is ontzettend druk met berichtjes na het nieuws van gisteravond.
22: Ja, hebben we het ook wel met elkaar gehad bij 2000 afleveringen van... ja, hoe lang gaan we nog in de ochtend?
6: Roodbeen, als ik het goed zeg.
1: Ja, dat is goed. Jan-Willem Roodbeen, radio-dj. Deze vraag heeft een vervolgvraag. Als je de moeilijke kiest en je hebt hem goed, krijg je er 2 punten voor. Als je de makkelijke kiest, krijg je daar 1 punt voor. Welke wordt het?
6: Ja, ik ga toch voor de makkelijke.
1: Gisteren werd bekend dat Jan-Willem Roodbeen samen met Jeroen Kijkendevechten overstapt van Radio 2 naar welke zender?
6: Radio 10.
1: Ja, dat is goed. Ze komen daar in de plaats voor Gordon en Vrouwtje de Bot, die van hun programma geen succes wisten te maken. Dan gaan we naar de hintsvraag. Daar kun je maximaal 4 punten bij verdienen. De hints gaan vandaag over een persoon uit het nieuws. De vraag is dus wie bedoelen we? Als je het antwoord denkt te weten, zeg stop. Maar denk goed na voor je dat doet, want je krijgt geen herkansing als het niet goed is. En hoe meer hints je nodig hebt om het antwoord te raden, des te minder punten je verdient.
23: 4.
24: Ik zit lekker in de flow.
23: 3.
24: Opnieuw heb ik mijn doel bereikt.
23: 2.
24: Al nam ik die strafschop wel slordig.
6: Stop. Ik gok Messi.
1: Ja, maar is goed voor 1 punt. Toch ben ik nu met 18 doelpunten WK-topscorer aller tijden. Dan komen we uit bij Messi. Ja, ik zit lekker in de flow. Was eigenlijk geschreven als VLO en FLOW, namelijk de flow. Dat is zijn bijnaam. En de flow, omdat hij lekker gaat. Voor 3 punten opnieuw heb ik mijn doel bereikt. Nou, vrij letterlijk in dit geval. En hij heeft al veel records op zijn naam. Vandaar opnieuw. Al nam ik die strafschop erg slordig. Messi is in het Engels natuurlijk slordig. Penalty gemist. Sam, daarmee kom je op 5 punten in de factor. Dat betekent dat je 8 vragen goed moet hebben in het kanon om aan kop te gaan. Daar gaan we.
5: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Welke medisch specialisten stoppen met onnodige handelingen?
6: Pas.
1: Cardiologen. Tieme Heringa uit Dantumadiel is met zijn 20 jaar de jongste wat van Nederland.
6: Wethouder.
1: Ja, de wedstrijd Frankrijk-Irak werd gisteren 2 uur onderbroken vanwege wat?
6: Hitte.
1: Noodweer. Netbeheerder Tennet adviseert het kabinet om te kiezen voor 6 kleine... in plaats van 2 grote van wat voor centrales?
2: pas.
1: Kerncentrales. Na ketchup, mosterd en mayonaise komt nu ook welk voedingsmiddel in een zakje?
2: Margarine.
1: Ja, was de hintsvraag. Het is vandaag 10 jaar geleden dat de Britten in een referendum stemden voor wat?
2: Pas.
1: Brexit. Welk voormalig voorzitter van de Amerikaanse centrale bank is op 100-jarige leeftijd overleden?
2: Ik heb het gelezen, maar ik zou het niet weten. Pas.
1: Alan Greenspan. Wat voor auto's behouden de lage bijtelling?
2: Elektrische auto's?
1: Lesauto's. Een oud-minister uit welk land moet 24 jaar de cel in voor onder andere omkoping?
2: Noord-Ierland.
1: Spanje. Leiden gaat de strijd aan met de illegale verhuur van studentenkamers voor welke activiteit?
2: Ja, geen idee, pas.
1: Prostitutie. En de twee beroemde boogie-woogie schilderijen van welke kunstenaar zijn volgend jaar samen in Den Haag te zien?
2: Pas.
1: Nee, ai.
2: Nou, niet helemaal lekker.
1: Piet Mondriaan is het antwoord dat ik nog zocht, Sam. Nee, helaas, je hebt 2 vragen goed in het kanon. Je had 5 punten in de factor. Nee, 10 punten in totaal.
2: Ja, ja, helaas.
1: Maar ik vond het moedig en je had nogal wat druk ook, denk ik. Want jouw hele klas, zie ik, staat achter het glas mee te kijken.
2: Oh, echt?
1: Staat allemaal je te zwaaien.
2: Oh, wat gezellig. Ja, ja, ik heb in ieder geval meegedaan. Hè?
1: Ja, zo is het ook. Precies, dankjewel dat je dat wilde doen, Sam de Vlieger. En u kunt thuis ook een keertje meedoen, hè? Bel 0800 1101. Is heel leuk om te doen. Dank Jaap Seidel dat u spraakmaker wilde zijn. En dank Ruben Fucking voor het beantwoorden van al onze vragen over de kinderopvang. Sven Kokkelman, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Roos. Hoog bezoek op het Katshuis gisteren. De minister-president van Vlaanderen kwam op bezoek bij onze minister-president Rob Jetten. Dus alle reden om te praten met Matthias Diependalen, de Vlaamse minister-president.
11: Dit was een programma van KRO NCRV.
16: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
18: Door het hele land worden opnieuw maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In sommige gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen- en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Voor het eerst krijgt bierbrouwer Heineken een topman die van buiten het bedrijf komt. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort de baas was bij het moederbedrijf van koffiemaker Douwe Egberts. Met zijn komst breekt Heineken met de traditie dat de hoogste baas door het bedrijf zelf is opgeleid. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. En de ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen.
25: ANWB, verkeersinformatie. Bijna overal rijdt het verkeer nu goed door. Toch staan er wel een paar files, maar goed, het zijn de uitzonderingen. Grenscontroles veroorzaken files op de A7 Groningen richting de Duitse grens, tussen Ouderschans en de grensovergang 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen, daar staat file vanaf Zevenaar met een kwartier vertraging. Verder is in Zeeland de N57, de weg Middelburg-Brouwersdam, in beide richtingen dicht tussen Vrouwenpolder en Kamperland. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt lokaal langsgeleid.
16: NPO Radio 1.

0: Ben Kokkelman.
1: Dames en heren, goedemorgen. Gisteren ging de rode loper voor hem uit toen Rob Jetten hem ontving op het Catshuis. En morgen rijdt hij weer naar Eindhoven voor een grote innovatietop, waar ook Helene Herbert spreekt, onze minister van Economische Zaken. Tevens ook de directeur van TNO. En ook de top van een grote Belgische innovatiereus. De Vlaamse minister-president Matthias Diependalen timmert hard aan de weg om samen op te trekken met ons land en op te stomen in de technologische vaart der volkeren. En dus zijn er gesprekken. Natuurlijk over het binnenharken van de prestigieuze Einstein-telescoop. De beslissing volgt volgend jaar. En samenwerking op het gebied van kernenergie en de handen ineen natuurlijk tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Intussen investeert de regering van Vlaanderen ook in bedrijven met toekomst of bedrijven die ze daar niet willen missen. Zoals Nederland bijvoorbeeld ook doet. Aandeelhouder is de staat van Schiphol. En de regering overweegt ook om te gaan participeren in scheepbouwer Damen, met het oog op de defensiebelangen. Maar aangezien je een euro maar één keer kunt uitgeven, leiden keuzes ook soms tot grote politieke discussies, niet alleen in ons land, maar ook in Vlaanderen. Allemaal gesprekstof dus gisteren op het Catshuis, waarbij de premiers elkaar voor het eerst in persoon ontmoeten. Meneer Diependalen vanuit Brussel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Klopt het dat u ook maar meteen bent begonnen over het huwelijk?
2: Ik heb inderdaad de vraag gekregen. We zitten blijkbaar een beetje in dezelfde situatie, dat we beide verloofd zijn, maar die trouwdatum lijkt moeilijk vast te leggen zijn.
1: Ja, voor beide in dit geval.
2: Blijkbaar wel, ja. Zo heb ik het begrepen van meneer Jetten. Maar het was een heel leuk gesprek. Het was heel aangenaam. En het is altijd fijn om bij de Nederlandse buren langs te gaan.
1: Ja. Wie trouwt er eerder? U of Rob Jetten, denkt u?
2: Ik heb begrepen, maar ik wil natuurlijk niet te veel delen van wat privé is voor meneer Jetten. Maar ik heb begrepen dat hij toch eerst zal zijn.
1: Ja, wanneer?
2: Ik denk ergens nog dit najaar, als ik me niet vergis. Voor mij is op dit moment, maar de datum is nog een beetje onzeker, maar het zal eerder over in 2028 zijn. Dus het is nog even tijd om voor te bereiden.
1: Juist, was dit het belangrijkste onderwerp van gesprek gisteren?
2: Nee, toch niet. We hebben veel meer gemeenschappelijk met Nederland. En men zegt wel eens, beter een goede buur dan een verre vriend. Maar ik denk dat Nederland eigenlijk de beide is. Het is zowel een goede buur als een hele goede vriend. En dan kunnen we maar beter zoveel mogelijk samen optrekken.
1: Meneer Diependalen, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1.
2: Dank u.
1: Waarom vindt u het eigenlijk prima als mensen u Dieu noemen? God?
2: Dat was vorige week een vergelijking die gebeurde. Dat was natuurlijk eerder een grapje, maar men verwees naar iemand, een Waals politicus.
1: Ja, Guy Spitaals, toch?
2: Guy Spitaals, inderdaad. En die werd Dieu genoemd omdat hij in Wallonië onder het PS-regime, dat was toen de Parti Socialist, heel veel greep had, niet alleen op politieke zaken, maar ook op het bedrijfsleven. En daar werd de link een beetje naar gemaakt. En ik heb dat op die manier proberen parafraseren.
1: Ja, hij stak heel veel geld in de economie, steunde heel veel bedrijven. Hij kwam volgens mij ook, als ik me niet vergis, een opspraak bij het Augusta-schandaal, toch? Rondom die helikopters. Met andere woorden, het dunne lijntje tussen overheid en bedrijf.

0: inderdaad. En die werd Dieu genoemd omdat hij in Wallonië onder het PS-regime, dat was toen de Parti Socialist, heel veel greep had, niet alleen op politieke zaken, maar ook op het bedrijfsleven. En daar werd de link een beetje naar gemaakt. En ik heb dat op die manier proberen parafraseren.
1: Ja, hij stak heel veel geld in de economie, steunde heel veel bedrijven. Hij kwam volgens mij ook, als ik me niet vergis, een opspraak bij het Augusta-schandaal, toch? Rondom die helikopters. Met andere woorden, het dunne lijntje tussen overheid en bedrijfsleven en wat je wel en wat je niet kan doen en waar belastinggeld verspild wordt en waar het goed terechtkomt, dat was allemaal een kwestie die rondom zijn persoon hing. En nu rondom u ook, want er is kritiek op de uitgaven die u doet op bijvoorbeeld bedrijvigheid in Vlaanderen te houden. Een busmaatschappij, om maar eens eentje te noemen. Een autofabriek.
0: Voor alle duidelijkheid, het verschil met Guy Spitaals is natuurlijk dat het toen meer in de fraudesfeer hing. Dus dat was eerder, het is daar ook, daar zijn processen over geweest.
1: Ja.
0: Dus dat is hier niet aan de hand, voor alle duidelijkheid.
1: Ja.
0: Maar inderdaad, de wereld is veranderd. Van nature, van mijn sociaal-economische ideologie, is eerder om zoveel als mogelijk terughoudend te zijn als overheid in de private markt.
1: Ja.
0: Maar de wereld is wel veranderd. We zien dat ook in onze buurlanden, ook in Nederland, ook in Duitsland, ook in Frankrijk, wordt er meer geparticipeerd in bepaalde privaatrechtelijke bedrijven, als daar strategische redenen toe zijn.
1: Ja.
0: En ik denk dat wij in Vlaanderen ook die keuze moeten maken.
1: Juist, dit is natuurlijk van de oorsprong. U bent een liberaal, hè, van de N-VA, niet vergeten, toch?
0: Niet geheel. Sociaal-economisch hebben we eerder die richting, maar we zijn vooral een gemeenschapspartij.
1: Ja. Dat is maar in sociaal-economische zin meer liberaal dan socialistisch, toch?
0: Ja, niet socialistisch, zeker niet, maar eerder liberaal-conservatief zal eerder de omschrijving zijn. Maar daar zit altijd een beetje spanning op in de vergelijking tussen.
1: Ja, dat zijn ingewikkelde etiketten, dat weet ik. Maar zeker niet socialistisch, zegt u. Maar toch geeft u geld aan dat bedrijfsleven, begint de ministerraad in Vlaanderen tegenwoordig ook met het zingen van de internationale, of?
0: Nee, helemaal niet. Het gaat hier echt om zaken die maatschappelijk van belang zijn. En dan gaat het bijvoorbeeld om de luchthaven van Zaventem, wat ook zo met Schiphol is. Daar zit ook een deel publieke overheid tussen.
1: Ja.
0: En daar was op een bepaald moment een deel, een 40%, dat van de haven op de markt kwam.
1: Ja.
0: En dan is natuurlijk de vraag van wie gaat zich aandienen? Welke privaatrechtelijke partner gaat dat doen? En dan hebben wij de afweging gemaakt van kijk, het is beter dat we daar zelf een deel aan de knoppen zitten, dat we zelf kunnen beslissen, dan een buitenlandse mogendheid.
1: Ja.
0: Het zijn private partner, het zijn publiek of wat dan ook, of een private partner met een publieke aandeelhouder achter.
1: Ja.
0: En wij worden dat zelf in handen hebben. En dat lijkt me ook de verstandige keuze.
1: Ja, dat zie je natuurlijk in meer landen in Europa. Frankrijk heeft een grotere traditie wat dat betreft. Maar er is natuurlijk bij de Europeanen in Brussel, bij u om de hoek in de Europese Commissie, is er wat dat betreft ook een andere wind gaan waaien. Trouwens ook in Nederland. Hè, bij in deze regering wordt gesproken over een deelname, een bedrijfsaandeel in Damen bijvoorbeeld, de scheepsbouwer. Mm-hmm. Maar ook de Nederlandse regering zit in Schiphol als aandeelhouder. 40 bedrijven geloof ik alles bij elkaar. Desalniettemin is er wel sprake van toch een omslag in denken, als ik het zo formuleren mag. En dat de overheid zich meer met bedrijvigheid en met industriepolitiek moet gaan bemoeien. Dat duurt u ook. U koopt ook stukken grond op omdat u bang bent dat de andere bedrijvigheid dan industrie terechtkomt, bijvoorbeeld, toch? Als ik goed ben geïnformeerd?
0: Ja en nee.
1: Daar gaan we weer.
0: Maar zo hoort het. Een debat hoort genuanceerd te zijn.
1: Ja?
0: Het is natuurlijk zo dat veiligheid is een nieuw thema geworden. Het is een veel belangrijker thema geworden. En zeker ook in Vlaanderen, in België, hebben we dat veel te veel veronachtzaamd. We hebben ons daar te weinig mee bezig gehouden.
1: Ja?
0: Maar de wereld is de laatste 5 jaar veranderd. We weten dat er nu bedreigingen zijn langs onze Europese oostgrens. En daar moeten we ons op voorbereiden. Nu dat ten eerste. Ten tweede zien we natuurlijk ook dat economisch er meer en meer strategische belangen zijn in onze economie. En dan moeten we zorgen als overheid dat we daar toch een beetje vat op hebben. Maar voor alle duidelijkheid, en daar wil ik stellig duidelijk in zijn, we moeten daar zeer terughoudend in zijn. Het is niet de bedoeling van een staatseconomie te krijgen. Het is niet de bedoeling van een planeconomie. Verre van, absoluut niet. Maar bijvoorbeeld de gronden van Van Hool. We hebben een tekort aan grote bedrijfsruimtes in Vlaanderen.
1: Van Hool is een grote busmaatschappij. Althans, die maakte bussen tenminste. Vrachtauto's, maar vooral bussen, dacht ik.
0: Juist, en die zijn ongeveer 1 of 2 jaar geleden ondertussen failliet gegaan.
1: Ja.
0: En daar kwam nu van de curator, degene die het faillissement afhandelt, een stuk van die gronden op de markt. En wij hadden alleen maar de intentie om die te kopen, mocht er geen private partijen geïnteresseerd zijn.
1: Ja.
0: Maar het ging om een openbaar opbod, dat is geheim, dus je weet niet wie die andere partijen zijn. Dus hebben we ons klaargemaakt om dat eventueel te kopen, met de bedoeling, mochten we het gehad hebben, om het onmiddellijk te ontwikkelen en terug op de markt te gooien.
1: Ja.
0: Maar dat is niet nodig geweest.
1: Goed, jullie investeren dus veel in bedrijvigheid, maar ook in infrastructuur.

0: gaat om pijpleidingen die CO2 afvangen en naar het Duitse achterland brengen. Althans, andersom eigenlijk. CO2 in het Duitse achterland afvangen en naar de kust brengen. En groene waterstof uiteindelijk weer de andere kant op. Dat is dan de bedoeling. Nederland wil dat ook. Daar werken wij, onze twee landen, ook samen, zal ik maar zeggen. Op het gebied van kernenergie ook. En op het gebied van de Einstein-telescoop. Daar heb ik u eerder over gesproken. Daar valt volgend jaar een beslissing. U was laatst nog in Duitsland, in Sachsen, als ik me niet vergis. Hoe groot is de kans inmiddels dat die telescoop, die overigens onder de grond gaat worden gebouwd? Even voor het plaatje erbij. Bijzonder voor een telescoop. Ik ben opgegroeid met telescopen die de hemel in kijken, maar dit bevindt zich ondergronds, toch?
1: Ik begrijp de verwarring, maar het gaat inderdaad om een zwaartekracht golfmeter. Meters zwaartekrachtgolven. En wat zijn dat? Als ik het heel kort mag uitleggen, want het is razend interessant. Ja? U kent de Einstein-theorie die zei dat energie, massa en tijd, die drie zaken werken op elkaar in.
0: Ja.
1: En dat betekent ook als er...
0: De relativiteitstheorie.
1: Ik denk dat er een afgeleide van is. Mm-hmm. Maar het gaat eigenlijk om een ontdekking, een theorie die hij ontwikkeld heeft. Er is rond de jaren 2030, als ik me niet vergis. En men heeft in 2017 in de Verenigde Staten ook die eerste zwaartekrachtgolf kunnen meten. Nu, welk voordeel heeft dat? Dat betekent eigenlijk dat als er ergens in de ruimte ooit in de tijd twee planeten bijvoorbeeld gebotst waren, dan gaf dat een zwaartekrachtgolf, maar werd ook de massa en de tijd daar rond veranderd. Nu, om het iets gemakkelijker te maken, op dit moment kennen wij ongeveer 5% van het heelal. Dat is door radiofrequentie en door telescopen, door te kijken eigenlijk, visueel. Maar met die zwaartekrachtgolven zouden we de andere 95% van dat heelal in beeld kunnen krijgen. En niet alleen dat, we zouden ook kunnen terugkijken in het verleden. Op dit moment weten we ongeveer, of kunnen we kijken naar tot 400.000 jaar na de oerknal.
0: Ja.
1: Maar met dit systeem, met het meten van die zwaartekrachtgolven, zouden we tot die oerknal zelf kunnen gaan kijken.
0: Ja.
1: Dus dat is razend interessant.
0: Ik begrijp die bijnaam Dieu ook iets beter nu.
1: Nochtans ben ik wetenschappelijk. Ik heb hier moeten op studeren in alle eerlijkheid.
0: Ja, u begrijpt het. Ik ben een alfa. Ja, dan hebben we in een eerder gesprek wel eens geconstateerd.
1: Juist, maar ik heb hier echt moeten op studeren. Maar het is wel bijzonder boeiend. Ja. Ik heb daar trouwens
0: Wat kunnen we er dan mee?
1: Het heeft verschillende onderdelen. Eerst en vooral natuurlijk de eigenlijke wetenschappelijke kennis is bijzonder belangrijk. En dat gaat bijvoorbeeld ook wat het CERN in Zwitserland doet. Hè.
0: Deeltjes versnellen. Ja.
1: Juist, waar dan men deeltjes laat botsen en daar eigenlijk gaat kijken naar het allerkleinste wat er bestaat. En om daar verder wetenschappelijk onderzoek naar te doen. Dus dat is zeker het belangrijkste. Dat is de hoofddoelstelling.
0: Ja.
1: Maar daarnaast hangt daar ook zeer veel economische valorisatie aan vast. Daar hangt ook zeer veel innovatie aan vast. Die loopt trouwens nu al zijn bedrijven bezig om te gaan onderzoeken hoe men bijvoorbeeld die 3 keer 10 kilometer buizen vacuüm kan zuigen. Hoe men die laserstraal zo precies mogelijk kan maken. Hoe men die spiegels zo glad mogelijk kan maken. Dus er is heel veel innovatie rond te doen.
0: Ja.
1: En dus ook heel veel economische valorisatie.
0: Ja, dus werken Nederland, België en Duitsland samen om die telescoop naar een ongeveer 3 landenpunt te krijgen. Hè? Zuid-Limburg, bij Vaals in de buurt, zeg maar. En dat deel,
1: de regio Maasrijn. Ja,
0: Maasrijn. Exact. Dus dan denk je, nou ja, die landen trekken met z'n drieën op. Maar dan hoor ik ook dat Sardinië en Sachsen, nog ook Duitsland, Sachsen, dat laatste, ook in de race zijn. Dus Duitsland wet op 2 paarden.
1: Eerst is het eigenlijk met 4, want in België is innovatie een bevoegdheid van de deelstaten. Dus Vlaanderen, Wallonië is bevoegd. Wij werken samen met Nederland en Noord-Rijn-Westfalen.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, er was het plan in Sardinië ook. Daar heeft men ook al een vroegere generatie van die zwaartekrachtgolfmeter.
0: Ja.
1: Maar zij zouden nu samen gaan met Sachsen. Maar de afspraak is natuurlijk dat de wetenschap zal bepalen wat de beste locatie is. Is dat in Sachsen, Sardinië, die beide 2 L'en zouden bouwen? Of is dat de driehoek in de EU-regio Maasrijn?
0: Ja, dus dat moet u ook weer even uitleggen. Want er zijn 2 modellen voor die Einstein-telescoop, als ik het goed heb begrepen. 1 in de vorm van een driehoek onder de grond en 1 in de vorm van een L. En nu willen de mensen op Sardinië en in Sachsen 2 keer een L bouwen. Wat is daar het voordeel van?
1: En met één L ben je niks, maar met die twee L'en samen zou je wel ook die zwaartekrachtgolven kunnen meten en beter interpreteren. Maar wij denken dat dat eigenlijk weinig wetenschappelijke toegevoegde waarde heeft. Waarom? Omdat men bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten, in Los Angeles, of in Los Angeles is het onderzoekscentrum, het Caltech, ik heb dat vorig jaar in oktober bezocht, maar daar heeft men al zo'n systeem en plant men ook twee L'en te bouwen in de Verenigde Staten. En dan zijn wij ervan overtuigd dat de grootste wetenschappelijke meerwaarde eigenlijk in het bouwen van die driehoek is. Maar goed, dat is een beslissing die de wetenschap zal moeten nemen.
0: Juist. In 2027, dus volgend jaar, is het zover. Toch?
1: Klopt, ja. Het is vooral in Duitsland dat men daar nog op wacht. Daar heeft men inderdaad twee kindjes waar men moet uitkiezen. Enerzijds Sachsen, anderzijds Noord-Rijn-Westfalen, dat bij ons betrokken is. Nu, ik denk dat we daar geen druk moeten opzetten. We moeten daar vooral blijven goed de dialoog open houden. Ja. En dan zullen we wel zien wat zij beslissen.
0: Goed, u was daar op werkbezoek in Sachsen. En dat is dus echt, daar hebben we het echt over innovatie en over het belang van innovatie. Trekt ook veel geld uit voor innovatie. En absoluut. U was daar op werkbezoek en u moest vervolgens vanaf uw eigen begroting 11 miljoen of een deel daarvan inleveren voor een buslijn voor kwetsbare kinderen.
1: Ja, dat is inderdaad een heel gevoelig thema in Vlaanderen.
0: Nou, dat was toch wel een debat, moet ik zeggen. Met één minister die veel te voortvarend te werk is gegaan, als ik het goed heb begrepen. Een ander die er eigenlijk over ging, maar van niks wist. En u die uiteindelijk de portemonnee moest trekken. En dat gaat dan ten koste van de door u zo gewenste innovatie.
1: Opnieuw, het is net iets genuanceerder dan die samenvatting, maar in elk geval, het is een zeer gevoelig thema. U herinnert zich ook dat we een paar weken geleden een heel zwaar busongeluk gehad hebben.
0: Ja, dat is met dezelfde maatschappij is dat, hè? Of
1: juist, dat zijn degenen.
0: Vreselijke ongeluk.
1: Het was ook vervoer voor kindjes in buitenschoolse of in bijzonder onderwijs. En dat is natuurlijk een jammere situatie, het is een heel gevoelig thema. Maar we hebben nu beslist dat de hervorming wel zal doorgaan. Er moet een hervorming uitgetekend worden, vooral omdat we denken dat we dat beter kunnen doen om beter zorg te dragen voor die kinderen. Ja. Maar ondertussen gaan we het met de budgetten doen die vandaag ervoor uitgetrokken zijn.
0: Ja.
1: U mag wel weten dat we met die budgetten zijn we bij de hoogste van Europa. We hebben verhoudingsgewijs ook het meest kinderen die daarvoor in aanmerking komen. En per kind betalen we ook nog eens bij de hoogste budgetten.
0: Ja, 5000 euro per kind, hè, geloof ik.
1: Per kind per jaar. En dat is inderdaad een groot bedrag als je dat Europees vergelijkt. Een bijzonder groot bedrag.
0: Zeker, maar er ontstond wel een gat op de begroting. Trouwens, u staat sowieso diep in het rood met uw begroting van dit jaar. En dus moest er ergens geld vandaan komen. Dus gaat er nu toch geld dat bedoeld was uit uw eigen portemonnee, althans, uw professionele portemonnee dan. Ik weet niet hoe vermogend u bent, maar een paar miljoen gaat er richting die buslijn die eigenlijk naar innovatie had moeten gaan. Dat klopt toch?
1: Ja, klopt. Dat zou niet lukken. Het is een deeltje uit onderwijs en een deeltje uit economie. Ja. Maar dat gaat dan wel om budgetten. We hebben elk jaar op onze begroting ook een paar budgetten die niet uitgegeven geraken. Ik weet niet of dat het in de Nederlandse begroting ook zo is.
0: Onderuitputting noemen wij dat.
1: Ah, bij ons is dat onderbenutting. Ah. Dus dat zal daarvan
0: zijn.
1: Dat
0: vind ik eigenlijk een betere term.
1: Wel, eigenlijk wel, want het is niet nuttig gebruikt. En dat hoeft dan ook niet per se uitgegeven te worden. Dat is geen probleem als er een beetje onderbenutting op zit. Maar we zouden die daarvoor gebruiken. Dat is een heel beperkt bedrag natuurlijk op de totale begroting. Ja. Dus daar zal niets of niemand iets van voelen.
0: Ja, maar goed, desalniettemin, dit drukt ons wel met de neus op de feiten. Niet alleen bij u, maar ook bij ons, dat je die euro maar een keer kunt uitgeven. En dat er dus een flinke discussie is, ook in de politiek. Absoluut. Ook hier over het sociale domein, wat dat mag kosten, of dat gerenoveerd moet worden of niet. Die discussie loopt hier. Loopt bij u dus voor een deel ook. En wij hebben een hele strenge algemene rekenkamer. Bij jullie heet dat het Rekenhof. En het Rekenhof was ook behoorlijk pittig in zijn kritiek op uw begroting dit jaar, toch?
1: Ja, maar ik denk dat dat een goede zaak is, dat we daar kritisch naar kijken.
0: U krijgt graag kritiek.
1: Nee, opbouwende kritiek wel. Ik vind dat wij als politici vooral met die kritiek aan de slag moeten gaan om het beter te doen. En dat is ook onze intentie. We hebben bij de start van deze regeerperiode ons voorgenomen om in 2027 in evenwicht te zijn. Ja. En daarna ook. En op dat gebied doet de Vlaamse begroting het bijzonder goed eigenlijk. Want er is kritiek op te geven. Maar de grote lijnen van die begroting zijn wel degelijk gezond.
0: Ja. U mist veel een paar miljard, toch?
1: Veel beter dan de federale begroting. Ja, inderdaad. Maar we sleuren daar nog altijd een tekort mee uit coronatijd. Maar daar hebben we ons voorgenomen om tegen volgend jaar dat helemaal weg te werken.
0: Juist. En wanneer is dan de begroting die moet worden ingediend in het Vlaamse parlement?
1: September. Wij hebben de septemberverklaring. Traditioneel is dat de laatste maandag, denk ik, van september. En tegen dan moet dat rond zijn.
0: Zo'n beetje net als bij ons. Bij ons is het Prinsjesdag, de derde dinsdag van september ook.
1: Juist. Dus, ja. En ik heb begrepen dat men daar ook werkt naar een groter plan om daar een paar zaken te regelen. Dat gaan wij ook doen.
0: Ja, bij ons is het een minderheidskabinet dat op zoek moet naar meerderheden, ook bij soms koppige oppositiepartijen aan weerszijden die al dan niet met elkaar samen willen werken. Bij jullie zat de interne twist bij de partijleden van u zelf.
1: Hoe bedoelt u de interne twist?
0: Nou, even over die buslijn, dat waren allemaal N-VA-ministers, toch?
1: Ik denk dat dat een heel gevoelig thema is, waar de emoties soms hoog oplopen. En dat is niet mooi geweest, maar we zijn er ondertussen wel uitgegaan.
0: Goed, en laten we naar het grotere plaatje gaan, de samenwerking. Want u zat gisteren bij Rob Jetten in het Catshuis. U hebt zelf ook een ambtswoning, toch?
1: Ja, dat is het Herrera-huis in Brussel. Een heel mooi huis. En we zijn er trouwens trots op dat dat ooit gebouwd is door een Italiaanse bankier. Dat zorgt ervoor dat wij een beetje de erfplicht hebben om goed op de centen te letten. Zoals Nederland ook doet.
0: Welke ambtswoning is soberder? Het Catshuis of die van u?
1: Die van ons is wel soberder, denk ik. Maar
0: nog
1: ik denk
0: soberder.
1: Dat het ook wel begrijpelijk is. Ja, het Catshuis is echt wel mooi. Dat is iets om trots op te zijn. En weet u, ik vind dat een overheid, een publieke overheid, mag daar ook in investeren. We mogen best een beetje aandacht besteden aan het decorum, aan het feit dat we symbolen hebben die onze gemeenschap, onze samenleving uitdrukken. Ja. Ik denk echt dat we daar soms wat meer aandacht moeten aan besteden en eigenlijk daar ook trots mogen op zijn als samenleving.
0: Ja, woont u in de ambtswoning ook eigenlijk of niet?
1: Nee, en ik heb ook begrepen dat dat voor meneer Jetten niet het geval is. Mijn kinderen denken ook dat ik daar af en toe kan verblijven, maar dat is dus niet het geval.
0: Oké. Okay. Nou ja, Rob Jetten kan er verblijven wanneer hij wil. Hij wil het alleen niet. Hij zou er kunnen wonen volgens de Nederlandse regels als hij dat zou willen. Maar goed, hij heeft daar duidelijk van afgezien. Even terug naar de samenwerking. Want wij werken dus op het gebied van de havens samen. Er is een Nederlander die al heel lang in België woont, dus eigenlijk een soort Neder-Belg is geworden eigenlijk. Die leidt de haven van Antwerpen inmiddels. Rob Smeets. Hij was onlangs ook de gast in dit programma. Dus op dat gebied wordt er heel veel samengewerkt. Op het gebied van infrastructuur wordt er heel veel samengewerkt. En op het gebied ook van kernenergie willen we veel meer gaan samenwerken met die kleine modulaire reactoren bijvoorbeeld. Waar een Nederlands bedrijf, een Nederlands-Frans bedrijf moet ik zeggen, ook met die gesmolten zoutreactoren werkt. Thorizon heet dat bedrijf. Wat hebben jullie in dat Catshuis hierover afgesproken?
1: Misschien even teruggaan naar de havensamenwerking, want u vergeet daar één mooi voorbeeld, en dat is de North Sea Port. Dat is een samenwerking, dat is eigenlijk één gemeenschappelijke haven, en voor zover ik weet de enige grensoverschrijdende haven ter wereld, toch zeker in Europa. En die wordt ook geleid door Cas Koenig, dat is ook een Nederlander, die dus mee de Gentse haven uitbaat. En dat loopt prima, dat is een heel goede samenwerking. Nu in het verleden, ook voor het aantreden van Rob Smeets bij de haven van Antwerpen, was er al toenadering tussen Rotterdam en Antwerpen. En als u mijn idee daarover vraagt, ik vind concurrentie is goed, dat houdt ons allemaal scherp. Ik heb dat in mijn nog niet gehuwd, maar bijna gehuwd. Met mijn vrouw ook. Wij proberen alle twee attenter te zijn dan de anderen, dus dat houdt ons scherp. Dat is een goede zaak.
0: Ja.
1: Maar aan de andere kant kunnen we maar beter samenwerken, waarbij dat het ons alle twee een voordeel oplevert.
0: U sprak en wie van u is dan Nederland en wie van u is dan Vlaanderen, als u het naar uw eigen privé-situatie vertelt?
1: Ik denk dat ik eerder de Nederlander ben, omdat ik net iets meer op de centen let. Maar laten we dat nu even terzijde laten.
0: Goed. Wanneer is het huwelijk ook alweer? Ik vraag het even voor uw vrouw als ze luistert.
1: Ja, ik word plotseling onzekerder over de datum. Maar we zullen zien of dat zij naar de Nederlandse radio luistert. Maar om even terug te gaan naar de havens. Daar waar we alle twee voordeel kunnen uithalen, is het voorbeeld dat u daarnet gaf. En dat is die pijpleiding infrastructuur, zeker naar Noord-Rijn-Westfalen ook. Daar kunnen we echt wel op inzetten. Daar zijn heel wat winsten te boeken voor ons beiden.
0: Ja, maar jullie zijn al van start gegaan. Bij ons is die Rhine Corridor, zoals dat hier wordt genoemd, die ligt nog op de tekentafel en wacht op vergunningverlening bij mijn weten. En bij jullie staan de schoppen al in de grond, toch?
1: Wel, het gaat dan vooral om nog een paar sluitingen die moeten gebeuren met betrekking tot gaspijpleidingen, maar die ook kunnen gebruikt worden in de toekomst voor waterstof of CO2. Maar we hebben daar inderdaad een paar projecten lopen, maar er is ook nog veel voorbereidend werk te doen, vooraleer dat effectief in werking zal treden.
0: Juist. Goed, dan toch maar even terug naar die kernenergie. Wat gaan we daar samen doen dan?
1: Goh, wij hebben in ons Vlaams regeerakkoord ingeschreven eerst en vooral een lijntje waarbij we zeggen van kijk, wij kunnen meewerken of participeren aan kernenergie. En we weten dat Nederland onder andere als ik me niet vergis, Terneuzen, heeft me daar een plan voorgelegd, daar zou een mogelijkheid zijn om samen te werken. Er is ook het energienet, er kan een verbinding gelegd worden met Vlaanderen, dat versterkt de beide netwerken, want ook in Nederland weet ik dat men daar grote uitdagingen in heeft. In Vlaanderen zijn die uitdagingen iets minder. minder groot, maar die kunnen wel groot worden als we niet op tijd ingrijpen. Dus willen we nu ingrijpen. En daarnaast is daar de uitdaging van de SMR's. En daar hebben we in Vlaanderen een SMR-alliantie opgericht. Dat is met de overheid.
0: Dat zijn die kleine modulaire reactoren. Ja.
1: Inderdaad, ja. En daar moet nog heel veel onderzoek naar gebeuren. En die ontwikkelingskost daarvan is nog zeer groot. Maar hoe meer we die ontwikkelingskost, die vaste kost eigenlijk kunnen spreiden over verschillende landen, over verschillende initiatieven, hoe goedkoper dat wordt per SMR die we gaan bouwen. En dus daar is zeker een bereidheid om samen te werken, om te kijken hoe we die kostprijs kunnen drukken.
0: Moeten we het nog hebben over weerbaarheid tot slot van dit gesprek? Want dat duikt ongeveer in elk politiek gesprek, zeker tussen staatshoofden, regeringsleiders en ministers op tegenwoordig?
1: Absoluut, ja. En ik denk dat weerbaarheid, dat het iets is. Het is een heel moeilijk debat ook voor politici.
0: Het is een abstract gegeven, ook voor mensen vaak toch, weerbaarheid. Ja. Wat is het nou precies?
1: En je wil ook mensen geen paniek aanpraten, maar anderzijds wil je wel een zekere voorbereiding op gang trekken. En trouwens, op dat gebied, ik vind het heel mooi om te horen wat Nederland allemaal doet om Oekraïne te ondersteunen. We weten over de droneproductie en dergelijke meer. Dat zijn heel mooie voorbeelden. We hebben ook een dergelijke initiatief van iets kleinere omvang. Ja. Maar dat is zeker ook vanuit het volle besef dat Oekraïne ook deels onze strijd levert.
0: Goed, handen ineen dus de komende tijd.
1: Graag.
0: Hoe innig moet het allemaal worden?
1: Goh, voor mij kan dat heel ver gaan. Ik denk dat we daar beide kunnen bij winnen. En u weet trouwens dat het nog maar 212 jaar geleden is, op 21 juni, dat de Verenigd Koninkrijk der Nederlanden onder Willem I is opgericht. Dus 212 jaar geleden. Het heeft niet zo lang geduurd, maar toch, het is een mooi voorbeeld om daar terug te kijken.
0: Ja, de vlag ging uit bij u gisteren op de 21 juni.
1: Dat nu ook weer niet, maar de geschiedenis leert ons toch veel lessen voor de toekomst.
0: Hartelijk dank.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
3: NPO Radio 1.
2: Zondagmiddag op de perstribune van Max. Schrijver Arnon Grunberg. Hij gaat in een nieuw seizoen van het Filosofisch Quintet op zoek naar de belangrijke vragen van het leven.
4: Hier wordt luisteren gewaardeerd, hier stilte geen schande.
2: En oud-zwemster Enid Brigitta. 50 jaar geleden won ze 2 historische zwemmedailles op de Spelen van Montreal.
5: Vroeger werd er altijd gezegd dat mensen van donkere huidskleur niet konden zwemmen.
2: Margreet Rijntjes in gesprek met Arnon Grunberg en Enid Brigitta. Zondagmiddag vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
3: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
6: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
8: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
9: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarden.nl.
10: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
11: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
15: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
16: Mart, wat ga je doen?
17: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
18: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Scherpijs, 2,49. Leuk voor het WK.
18: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
19: NPO Radio 1, 12 uur.
20: Susanne Bosman. Goedemiddag. Cardiologen willen stoppen met onnodige en minder zinvolle behandelingen. Nou, goed idee, want wie wil er nou onnodig behandeld worden? Maar voor welke zinloze behandelingen gaan we dan naar het ziekenhuis? Dat zometeen in één vandaag na het NOS Journaal. Michiel van der Velden.
21: Opnieuw worden door het hele land maatregelen genomen vanwege de hitte. Ze zijn op verschillende plekken wandelvierdaagse evenementen afgelast. Organisaties vinden het onverantwoord omdat er een risico is op oververhitting. En ook andere sportevenementen gaan niet door, onder meer in Kerkrade en Nieuwveen. Verder hebben winkels de openingstijden aangepast en wordt het afval soms vroeger opgehaald. Een scholenkoepel met 13 scholen en kinderopvangen in Assen heeft nu al aangekondigd dat de deuren dicht blijven op vrijdag. Die dag worden de hoogste temperaturen verwacht. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen terwijl zij dat niet doorhadden. Bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de VRT maken de mannen online afspraken om foto's uit te wisselen en zitten daar ook Nederlanders bij.
22: Ja, we zien dat die groepen en fora, dat die wel echt een internationaal gegeven zijn. Dus we zien daar Belgen, maar we zien ook Nederlanders, Amerikanen, Italianen. Soms zie je dat mensen van dezelfde nationaliteit in kleinere chatgroepen verder zullen praten. Maar in het algemeen zijn die groepen wel heel internationaal. En kunnen we wel zeggen dat dat een wereldwijd fenomeen is.
21: Het delen van naaktfoto's zonder toestemming en medeweten is strafbaar. Maar slachtoffers voelen zich niet altijd gehoord door justitie en politie. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. In Washington praten Libanon en Israël vandaag verder over een einde aan de gevechten in Zuid-Libanon, zegt correspondent Lennart Swols.
23: Voordat het Israëlische leger zich moet gaan terugtrekken, voor nu tot in ieder geval onder de Litani-rivier. Nou, waar het Israëlische leger dan is teruggetrokken, daar komen dan bepaalde zones waar het Libanese leger de controle gaat krijgen. Nou, in dat gebied moet ook Hezbollah dan vertrekken en het Libanese leger moet daar dus op gaan toezien. Dus het gaat eigenlijk om een geleidelijke terugtrekking van het Israëlische leger nu en een overdracht van de macht aan het Libanese leger daar.
21: Iran eist een volledig staakt het vuren, ook in Libanon. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Normaal kiest Heineken voor iemand die intern is opgeleid, maar aandeelhouders vroegen nu om iemand van buiten af. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De moeder van de NBC-presentatrice Savannah Guthrie is na maanden nog altijd niet gevonden. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. De camper die vorige week in een Drents natuurgebied door een vlonderpad zakte, is nog altijd niet weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en weghalen leidt mogelijk tot meer schade. De wagen was per ongeluk het houten pad opgereden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft Nationale Ombudsman van Zutphen aan minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Van Zutphen zegt dat hij veel klachten krijgt over het systeem. Dat werkt zonder tolpoortjes, maar met kentekenregistratie. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen. En doen ze dat niet of niet op tijd, dan riskeren ze een boete. En ook betalen mensen niet omdat ze het digitale systeem niet begrijpen. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Hij is 20 en neemt in de Friese gemeente Dantemadiel de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. Hij staat te trappelen om het leven voor zijn leeftijdsgenoten te verbeteren.
0: We gaan bijvoorbeeld investeren in schoolgebouwen. Die heb ik ook in de portefeuille. We gaan investeren in sportclubs waar jongeren heel veel komen. En we gaan investeren in bijvoorbeeld woningen voor jongeren. Want dat is toch het grootste probleem onder jongeren. De woningnood. Wij willen de jongeren graag vasthouden in eigen gemeente. Dan moeten er wel woningen zijn. En daar gaan we mee aan de slag.
21: De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren ook meer wil betrekken bij de lokale politiek. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. Nu gaat het Franse organisatiecomité zich er nog over buigen. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar er is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. En daarom wordt er uitgeweken naar Tialf, dat volgens commentator Jan-Kees van der Kun wel zo'n 800 kilometer verderop ligt.
1: Dan krijg je toch een apart schaatstoernooi. Terwijl de rest van de Spelen een eigen feestje heeft in die Franse Alpen. En de ijsonderdelen in Lyon, toch ook een beetje buiten de Alpen. Maar dat is nog te rijden. Dat is het jammere. Maar het zou prachtig zijn als dan weer eens Olympische wedstrijden gaan plaatsvinden in Nederland. Dat was voor het laatst bij de zomerspelen van 1928. Dus dat is ruim 100 jaar geleden dan.
21: Het Franse organisatiecomité vergadert volgende week maandag over de Olympische locaties. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm en morgen temperaturen tot 36 graden.
4: Michiel, dankjewel. Verkeer, ja, Bianca Damink is bij de ANWB. Dag Bianca.
5: Goedemiddag. Er staan een paar files, de meeste leveren ook maar enkele minuten vertraging op. Zo heb je 5 minuten oponthoud nu op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda bij Etten-Leur. Op de A12, daar sta je vast een kwartier door de Duitse grenscontroles vanuit Arnhem. Tussen Zevenaar en de grens staat nu 3 kilometer file. En de N57 Middelburg-Brouwersdam, die is in beide richtingen dicht tussen Kamperland en Vrouwenpolder, want er is een ongeluk gebeurd. Het verkeer kan er langs via de parallelbaan.
24: Ster. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
25: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
26: Oma!
27: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
28: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Bel 0800 1819.
29: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl. Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819. Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
30: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
31: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
32: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: NPO Radio 1. Avro Tros.
5: Aanrijdingen met fatbikes, dat klinkt misschien gek, maar voor wat betreft een schadevergoeding kun je beter aangereden worden door een opgevoerde fatbike dan door eentje die niet is opgevoerd. Ja, hoe dan? Nou, dat bespreken we zo meteen. Lammert, iets heel alledaags, dat gaat compleet op de schop?
2: Ja, margarine zal voortaan niet meer in kuipjes zitten, maar in zakjes. Waarom dat nou weer moet, dat hoor je zo.
5: Nu, niemand wil toch zinloze zorg? Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Cardiologen gaan stoppen met onnodige behandelingen. Ze schrappen onnodige diagnoses, een boel administratie en standaardtesten. Het aantal hartpatiënten stijgt snel en de cardiologen willen ook in de toekomst voor iedereen voldoende tijd hebben. Jan Piek, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
5: Meneer Piek, u bent emeritus hoogleraar cardiologie bij het Amsterdam UMC, maar u staat ook een dag in de week, kan ik dat zo zeggen, aan de bedden?
3: Nou, ik doe nog enige week doe ik poli. En dat sluit wel een beetje aan bij het onderwerp waar we nu over gaan praten. Over de onnodige zorg. En veel van de voorstellen die gedaan zijn in de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, die herken ik ook wel in de dagelijkse praktijk.
5: Ja, want u doet ook veel dingen waarvan u denkt, waarom doe ik dit eigenlijk?
3: Nou, er is een lijst opgesteld voor Nederlandse cardiologie en je kunt in de praktijk ook wel herkennen dat heel veel diagnostiek, dan kijk je eens gewoon terug van hoe vaak hebben we nou afwijkingen gevonden voor bepaalde aandoeningen en dan blijkt dat het er heel vaak weinig oplevert. Het is niet zo dat het van tevoren meteen onnodig is, want ze zijn vaak wel gebaseerd op internationale richtlijnen. Dus als je er iets aan wil veranderen, dan moet je ook wel steun hebben van de Nederlandse cardiologie dat iedereen wel consensus over heeft dat het redelijk lijkt.
5: Ja, maar even vanuit u begint met een voorbeeld, ja.
3: Bijvoorbeeld, een simpel voorbeeld is een fietstest. Hè, dat wordt vaak gedaan, standaard bij het cardiologisch onderzoek. Maar als je kijkt naar wat het dan oplevert, is het heel weinig. Dus bijvoorbeeld, je zou dan die fietstesten ook veel meer selectief kunnen doen bij een hele kleine aantal. Dat betekent dat je dan al heel veel werk vermindert op zo'n polykliniek. Dus dat zijn eigenlijk hele simpele maatregelen die niet ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg, maar wel veel meer ruimte creëren.
5: Ja, maar als u zegt van ja, we kijken er al een tijdje naar en u vraagt zich ook wel eens af van is dit nu wel nodig? Zijn dingen er dan ingesleten? Of is het better safe than sorry? Dat je denkt, nou ja, laten we toch maar kijken. Over bezorgdheid. Hoe komt het dat er dan al zo lang dingen gebeuren van u denkt, nou, kun je wel schrappen?
3: Nou, dat komt één omdat het een advies is vanuit vaak internationale richtlijnen. Het is niet zo dat iedereen dat zelf maar bedenkt. Om eens een voorbeeld te noemen. Mensen die een beroerte krijgen van de hersenen, die worden vaak nagekeken om te kijken of het met het hart samenhangt, zonder de ritmestoornis. Maar als je nu kijkt achteraf, hoe vaak heeft het ook echt iets opgeleverd, dan is dat gewoon in ruim 99% van de gevallen vaak achteraf gezien niet nodig. Dat wil niet zeggen dat het dan zinloze zorg is, want soms vind je toch wel iets. Maar om te kijken of je dat nou bij iedereen moeten doen, ja, dan levert het relatief weinig op. Dus als je nou op zoek bent naar meer efficiënte zorg, dan kun je met z'n allen afspreken, laten we nou die diagnostiek nou achterwege en ons beperken tot alleen maar patiënten die bijvoorbeeld gewoon klachten hebben die we naar de cardioloog sturen en niet iedereen standaard al die onderzoek laten doen. En dat is wel noodzakelijk, omdat de achtergrond van dit geheel heeft te maken met de vergrijzing, zoals je in de introductie al noemt. We krijgen steeds meer patiënten te maken. En ja, als je het op die manier efficiënter wil maken, moeten we zorgen dat ook overbodig onderzoek dat we dat zoveel mogelijk proberen eruit te halen.
5: Ja, want Lammert, hoeveel mensen in Nederland lijden dan aan hart- en vaatziekten?
2: Nou, volgens de Nederlandse Vereniging voor Cardiologen op dit moment 1 op de 8. Maar dat zal toenemen naar 1 op de 4. Jaarlijks overlijden bijna 40.000 patiënten aan hart- en vaatziekten en worden er zo'n 300.000 mensen met hartfalen opgenomen in het ziekenhuis. De cardiologen spreken daarom van een dreigend hartzorginfarct.
5: Meneer Piek, het is dus, u geeft dat al aan, bittere noodzaak om echt te schrappen in de zorg. Anders kunt u het niet meer aan.
3: Ja, je moet het efficiënter organiseren. En dit is een van de items waarbij we kijken. Nou, dit zijn de meest voorhand liggende onderwerpen waarvan we nog een keer kunnen kijken. Is het nodig? Nou, die lijst die hebben ze nu gepubliceerd. Die hebben ze gepresenteerd op de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie in het voorjaarcongres. Daar is toen een discussie over geweest. Lijkt het redelijk? Nou, ik denk dat heel veel mensen zeggen, nou, dat lijkt inderdaad wel redelijk om het op die manier te gaan organiseren. Maar het is allemaal als voorbereiding om te zorgen dat het naar de toekomst toe, dat we ook de zorg kunnen blijven leveren.
2: Maar u zegt dat zijn internationale richtlijnen. Kun je daar dan zomaar als land van afwijken? En zijn er meer landen die daarmee bezig zijn?
3: Ja, dat kan. Dus als je, maar daarom is het wel belangrijk dat iedereen in de Nederlandse Vereniging Cardiologie het met elkaar eens is. Want stel dat je nou, in de cardiologie werken we heel veel met richtlijnen internationaal. En dan hebben we een bepaalde gradering erin. Klasse 1 is het allerbelangrijkste. Klasse 2, je kunt het overwegen. Klasse 3, je moet het niet doen. Maar stel dat het bijvoorbeeld het advies is om bij bijvoorbeeld kunstkleppen iedereen een echo te doen elk jaar. Nou, en je zegt van nou, hoe vaak vind ik nou afwijking? Het komt heel weinig voor. Dan kun je afvragen. Dan kun je dus wel als eigen land, hè, internationaal wil zeggen, het zijn bijvoorbeeld Europese richtlijnen, maar je kunt als Nederland bijvoorbeeld er wel van afwijken, omdat je zegt, nou, we hebben goede argumenten dat het niet zo zinvol is en we besteden heel veel tijd eraan, dus we moeten het beter organiseren. En als je met elkaar afspreekt, we wijken daar vanaf, dan heb je er ruimte voor.
5: Ja, nu hebben we ook de patiëntenfederatie benaderd en we hebben gevraagd van, kunnen jullie je nou vinden in de preventieve zorg? En dan zeggen ze, nou, deels wel.
6: Waar we het minder mee eens zijn is dat de patiënt de gehele verantwoordelijkheid daarvan krijgt. En wij zeggen van joh, het is een gedeelde verantwoordelijkheid. De patiënt is zeker in staat om keuzes te maken, maar ondersteun ook in het maken van die keuzes. En doe dat niet alleen in de zorg, hè, dus als een patiënt al bij de huisarts of bij de cardioloog is, maar doe dat ook al veel eerder door na te denken over dat mensen ook kunnen bewegen in hun omgeving en door mensen ook in de supermarkt gezonde keuzes kunnen maken.
5: Ja, want dat is ook meneer Piek met het oog op de toekomst, dat ze zeggen van aan de voorkant, zoals dat dan heet, kijk ook daar al. Hè? Of je, ja, of je het allemaal
3: ja, dat raakt een beetje ja. Het onderwerp preventieve zorg. Ja. Wat de huisartsen nu doen, ze roepen iedereen op om zogenaamd cardiovasculair risicomanagement te doen. Dat wil zeggen, je kijkt naar de risicofactoren CVRM. En dat staat voor het evalueren van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Een van de meest voorkomende aandoeningen is aderverkalking. En die is gebaseerd op een aantal risicofactoren. Suikerziekte, roken, hoog cholesterol, etc. Dat weet iedereen. Maar je ziet vaak dat de mensen, ook al weten ze dat wel, denken ze, nou, ik ga toch altijd naar de sportzaal, ik fiets voldoende, ik heb voldoende bewegingen. Desalniettemin is aderverkalking een sluipende ziekte. Mm-hmm. Dat komt heel veel voor. Het is de meest voorkomende aandoening bij hart- en vaatziekten. En daar zou je bijvoorbeeld wel door betere diagnostiek wat meer aan kunnen doen. En als je dan zegt van nou, is het dan meer werk? Nee. Als je daarmee eerder gewoon patiënten gaat behandelen, door het zij leef- en eetgewoonte, maar misschien soms ook medicatie, dan kun je daarmee dat proces van aderverkalking, wat vaak al tientallen jaren duurt, kun je eerder remmen. Ja. En daarmee heb je minder kans op complicaties van aderverkalking.
5: Zeker, en hoef je ook niet zo snel naar de cardioloog.
3: Dat kan ook de huisarts doen. De huisarts doet dat nu. Die doen dat nu toe met een praktijkondersteuner met wat ik net noemde CVRM, het risicomanagement. Maar de huisarts kan tegenwoordig ook bijvoorbeeld een CT-scan aanvragen met een calciumscore. Als je aderverkalking hebt, dan heb je wat verkalkingen. Dat kun je gewoon bij elkaar optellen en krijg je een score. Mm-hmm. En dat geeft wat extra informatie naast de al bestaande risicofactoren. Dat kan de huisarts goed doen. Ja. Nou, stel dat zo'n score heel hoog uitpakt, dan is dat een goede reden om te zeggen, nou, ik verwijs je naar de cardioloog voor aanvullend onderzoek.
5: Ja. Nou is het natuurlijk prettig, ook vanuit de patiënt gezien, dat je niet voor niks naar het ziekenhuis gaat. Hè? Dat er dingen niet gebeuren waarvan u ook zegt als professional van, nou, is eigenlijk nu niet echt nodig. Maar toch, u zei een paar keer van in 99% van de gevallen, en toch haal je er soms iets uit. Er zullen ook mensen zijn die zeggen van ja, straks missen ze toch bij mij wat.
3: Nou, dat heet dan ook wat we, en daar doelde ook de patiëntenfederatie op. Je moet het ook met de patiënt overleggen. Dus je kunt bijvoorbeeld uitleggen van nou, de kans dat ze iets vinden is heel gering. Maar stel dat een patiënt toch aandringt, ja, ik wil het zeker weten. Ja, dan zul je dat toch in gesprek met de patiënt moeten besluiten wat je gaat doen. Dus dat is veel meer een trend van de laatste jaren. Je moet niet als dokter besluiten, nou, we weten precies wat goed voor je is. Je moet het eigenlijk ook meer doen in overleg met de patiënt. Dit zijn de plussen en de minnen. En dan maak je een afweging. Want het is altijd nooit zwart-wit. Er is altijd een grijs gebied. En dat moet je dan met de patiënt ook bespreken.
5: Ja. Dank u wel voor uw uitleg. Jan Piek, emeritus hoogleraar cardiologie bij het Amsterdam UMC. Zometeen code geel, code oranje, nog geen code rood. Maar wie weet krijgen we dat ook nog. Wat betekent dat nou in feite?
7: Eén vandaag.
5: Maar Lammert, er is een revolutie gaande op margarinegebied.
2: Ja, zonder dat wij het wisten zitten margarine in hotels en kantines voortaan niet meer in dit soort kuipjes. Ik heb ze even meegenomen.
5: Oh, ja.
2: Maar
5: ja.
2: In zakjes.
5: Ik begin vast er eentje open te maken.
2: Ja, het is een folietje en een plastic bakje inderdaad. Ja. Nou, dat gaat voortaan in zakjes, want ook daar is ineens Europese regelgeving voor. En daar komt nog heel wat bij kijken. Janine Schra is van Royal Smildefoods. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
2: U bent projectleider margarinezakjes.
8: Ja, dat kunt u wel zeggen. Ja,
2: wat is er mis met die oude kuipjes?
7: Nou ja, kijk, u geeft het al aan. Het is inderdaad een wetgeving, een Europese wetgeving, die aangeeft dat eigenlijk al vanaf 1 januari 2024 vormvaste verpakkingen niet meer zijn toegestaan. Oh. Voor margarine en dan in de horeca onder andere. Dus vandaar dat wij als producent van margarine op zoek moesten naar een andere verpakking die wel aan de wetgeving voldeed. Dus vandaar dat wij eigenlijk terecht zijn gekomen op deze stickpack of sachets. Afscheurzakjes, zoals u het zegt. Maar zo zijn wij daar bij gekomen.
2: En hoe lang bent u daarmee bezig geweest met die verpakkingstransitie?
7: Nou, wij hadden al de transitie gedaan voor onze salades, want wij zijn ook producent voor salades. Daar hadden we ook al de switch gemaakt van cups naar sachets. En toen liepen we met onze margarines tegen hetzelfde probleem aan. En na wikken en wegen ook daarin het besluit genomen om vanuit de cups die we eigenlijk nog wel maken hoor. Ook omdat het buiten Europa nog steeds wel mag. En ook in Nederland ook nog steeds in het social, hè, de zorg, de ziekenhuizen en de bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen mag het ook nog steeds.
2: In de Afrotros-kantine dus niet, want daar heb ik zo net vandaan gehaald. Bebo-margarine, dat is van jullie toch?
7: Bebo-margarine. Ja, dat is inderdaad ons merk margarine. En het klopt dat u het in de kantine heeft, want in de bedrijfsketeraar catering mag het dus inderdaad, mogen de cupjes niet meer gebruikt worden.
8: Ja, nou ik heb het cupje hier, wat wij hier dus nog gebruiken, open. Maar ik moet wel uitkijken, want door de warmte loopt het ook bijna leeg. Ja.
2: Maar het gaat nog makkelijk open, hè?
8: Dit gaat nog makkelijk open.
2: Zo'n zakje.
8: Oh, ja.
2: Dat is toch verschrikkelijk met die mayonaise en ketchup. Dat vliegt alle kanten op als je hem al open krijgt.
7: Ja, maar goed, als je met de margarine. Hè, we zijn er wel heel erg. Het was natuurlijk wel binnen het project wel het streven om het. Het zakje moet gewoon gebruiksvriendelijk zijn en goed te openen zijn. En uiteindelijk is het natuurlijk voor de eindgebruiker. Ja, je knijpt het zakje leeg boven je boterham. Dus uiteindelijk is het ook nog wel makkelijker dan.
8: Ja, maar dan blijft het zak aan je vingers zitten hoor, ook nog.
7: Ja, vindt u dat?
8: Ja, zeker. Als je zo die mayo en knijpt, die ketchup eruit.
2: Ja.
8: Maar hebt u daar lang op geoefend? Hebt u veel zakjes en sluitingen uitgeprobeerd?
7: Ja, nee, omdat wij inderdaad ook zeiden van het gebruiksgemak staat natuurlijk voorop. Dus we hebben inderdaad hier intern heel wat zakjes geopend. En ook door heel veel verschillende mensen laten openen. Omdat iedereen doet het toch weer op een andere manier. Hè? Dus dat we wel zeker wisten dat de sachetjes heel goed te openen waren. Ja.
2: Maar goed, what's next? Moeten de jam, honing, appelstroop, smeerkaas, moet het nu ook allemaal in zakjes?
7: Ja, als het volgens de wetgeving zou het inderdaad de vormvaste verpakkingen zijn niet meer toegestaan. Dus, en de flexibele verpakkingen wel. En je ziet nu wel dat je dus een stap maakt in minder plastic. Dus dat is natuurlijk positief.
2: Ja.
7: Maar het zal inderdaad wel zo moeten dat ook dat soort producten wel naar andere verpakkingen over zouden moeten. Ja.
8: Een schaar.
2: Een schaar is. Dat is
8: toch uiteindelijk het beste.
2: Altijd een schaar bij hebben. Ja.
8: Oké, okay, dank u wel, Janine Schraap, projectleider bij Royal Smilde Foods. Over de margarine hadden we het in zakjes.

0: Culture Club en Time.
1: KNMI heeft zojuist vanaf woensdagmiddag 12 uur code oranje aangekondigd.
2: Dan wordt het in het midden en het zuiden van het land al 34 graden of meer.
3: Vrijdag wordt het 32 tot 38 graden.
4: Er komen nog veel meer tropische dagen aan, misschien wel 7 op een rij.
0: Ja, en vanaf morgenmiddag 12 uur geldt in het midden en zuiden van Nederland code oranje in verband met de hitte. Voor Friesland, Drenthe en Groningen is dan code geel afgegeven. En die waarschuwing geldt tot zeker vrijdag. Ja, wat betekenen die codes nou precies? Peter Siegmund van het KNMI, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Code oranje dus in het midden en het zuiden, code geel in de noordelijke provincies. Maar wij vroegen ons af, wat betekent dat nou voor ons dagelijks leven? Wat houden die waarschuwingen nou precies in?
5: Nou, het is de oranje is vooral dat mensen geattendeerd worden dat er iets zeldzaam aan zijn hand is. Dan weet je dat er of 3 dagen op een rij 34 graden wordt verwacht. Of 2 dagen na elkaar 36 graden of 1 dag 38. Kijk, het KNMI waar ik van ben gaat niet per se over wat mensen moeten doen. Mm-hmm. Maar het is duidelijk dat je rustig aan moet doen. Op de ander letten, voldoende drinken, het bekende verhaal. Maar er is dus wel iets bijzonders aan de hand.
0: Ja, zeker. Maar als je van code geel naar code oranje gaat, betekent dat dan dat je nog rustiger aan moet doen? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
5: Ja, dan zijn de criteria strenger. Geel komt wel vaker voor. Maar bij code oranje wordt het in één keer echt veel warmer. We hebben ook nog een theorie code rood. Dan blijft de temperatuur hetzelfde als bij oranje. Maar dan is er maatschappijontwrichtend weer, heet het dan. Dat passen bij hitte misschien wat minder snel toe. Maar bij stormen kan dat spelen als een storm net tijdens de drukke ochtendspits of zo komt. Maar goed, dat bestaat dus ook nog.
6: Ja,
5: maar
6: is er wel eens code rood afgegeven voor heet weer?
5: Nee, nog nooit. Nee, we hebben sinds 2010 geven codes af. We hebben er 5 tot nog toe met die vandaag 6 uitgegeven voor hitte. Allemaal oranje.
6: Zou u wel rood een keer willen geven misschien? Stiekem.
5: Nou, nee, dat verwacht ik nog niet. Tenzij er een nieuwe categorie bij komt van 40 graden of zo. Dan gaan we weer eens op ons hoofd krabben. Dat kan. Dat kan, dat is natuurlijk ook wel eens gebeurd. Ik verwacht het deze week niet. Je weet maar nooit.
0: Ja. Nou, is misschien de ene, want dat vroeg me ook af, is de ene code oranje de andere niet? Hè? Want dit gaat over hitte, maar je hebt hem natuurlijk ook als het heel koud is, of als er veel sneeuw is, of onweer. Zijn dat dan verschillende codes? Hoe moet ik me dat voorstellen?
5: Ja, we hebben er 10. Ik kan ze opnoemen, maar het zit vooral aan de koude kant voor ijzel en overigens ook voor kou, die we overigens nog nooit hebben uitgegeven. Voor verstormen, voor hevige regen, grootschalige regen of buien. Zelfs voor wind- en waterhozen en zo nog een paar. Allemaal met scherpe criteria. Je weet natuurlijk nooit van tevoren of dat gehaald wordt, maar we hebben een hele bundel van verwachtingen, een stuk of 50. En als dan 60% van de verwachtingen voldoet aan je criteria, dan zeggen we ja, er is code oranje.
0: Oké, maar u zit dus meer aan de koude kant, zei u net. Dus misschien met wat er nu allemaal gaande is, dat ook wat aan de hetere kant nog wat codes.
5: We hebben nu echt te maken met een hete code oranje. We zien ook vaker 35 en warmere dagen in Nederland voorkomen. Niet alleen vaker, maar ook ze worden steeds warmer. Dus ja, het had zelfs een beetje minder mogen zijn en dan hadden we nog steeds code oranje gehad nu.
6: Maar als het steeds normaler wordt, worden die codes dan ook minder vaak uitgegeven?
5: Nee, dat doen we niet. Het is gewoon, dit is het criterium. En het is nu eens in de, nou wat het zal zijn, 2 jaar. Vorig jaar overigens hadden we hem ook. Maar dat gaan we niet zomaar aanpassen. Nee, okay. Dit heeft te maken met wat mensen prettig of juist niet prettig vinden. Dus dat is het criterium.
0: Uh-huh. Ja, en merkt u ook dat die codering dat effect heeft? Dat mensen het steeds meer ook dan de urgentie gaan inzien of begrijpen wat er aan de hand is?
5: Nou, we doen wel enquêtes bij iedere code. Hoeveel mensen het prettiger juist niet vonden of ze rekening mee hebben gehouden. Enzovoorts. En het tros, 80% van de mensen die antwoorden, die is blij dat we die codes geven.
0: Mm-hmm. Ja. En de komende dagen, want u zegt officieel gaat het RIVM erover, maar u weet natuurlijk ook al hoe het zit bij het KNMI. Wat raadt u ons aan?
5: Nou ja, laat rustig aandoen tijdens de middagpiek qua temperatuur. Voldoende drinken. Zeker oudere mensen heb je vaak geen dorst, dus je moet vooral drinken. En ook anderen in de gaten houden, zeker kwetsbare mensen.
0: Of het nou geel of oranje is, dat is ongeveer hetzelfde wat we moeten doen.
6: En goed naar de radio luisteren.
0: Zeker.
6: Ja. Ja.
5: Zeker.
0: Dat gaan we doen. Dank u wel. Peter Siegmund was dat van het KNMI. Ja, ik heb wel eens het idee dat als ik lang op social media zit, dat mijn hersenen dan aan het verpieteren zijn. Jij ook?
6: Ja, zeker. Ja.
0: Nee, maar ja, de vraag is dat ook echt zo? Daar is dus nog nooit echt onderzoek naar gedaan. Neuroloog Rosanne Kools wil zo'n onderzoek nu eens gaan doen. En nam al een klein voorproefje. En daar vertelt ze zo meteen over in één vandaag. Nu eerst het NOS Journaal.
7: NPO Radio 1.
0: Michiel van der Velden.
8: Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een voormalig EU-commissaris uit Griekenland, Dimitris Avramopoulos. Hij wordt verdacht in een groot corruptieschandaal dat bekend staat als Qatargate. Qatar en Marokko worden ervan verdacht dat ze Europese politici in Brussel hebben omgekocht om besluiten van de EU te kunnen beïnvloeden. De zorginstelling Uzorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen vanwege incidenten. De instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen voldoet volgens de inspectie niet aan de normen voor goede en veilige zorg. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In België heeft de regering vanwege de hitte het Nationaal Crisisteam bij elkaar geroepen. Op basis daarvan wordt gekeken of er extra maatregelen genomen moeten worden. Deskundigen maken zich vooral zorgen om de hoge temperaturen 's nachts. Die zouden niet onder de 25 graden komen. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Normaal kiest Heineken voor iemand die intern is opgeleid, maar aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf.
0: Michiel, dankjewel. Bianca, hoe staat het ervoor op de weg?
9: Er zijn een paar problemen onderweg, zoals bij de Westerschelde-tunnel, de N62 richting het noorden. Er staat een pechgeval, er is een rijstrook dicht. Vertraging is nu een kleine 10 minuten. En de Duitse grenscontroles veroorzaken oponthoud op de A12. Vanuit Arnhem heb je tussen Zevenaar en de grens bijna een kwartier tijdverlies.
10: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
0: In 2 jaar tijd is ruim 225.000 euro aan schadevergoedingen toegekend aan slachtoffers van fatbike-ongevallen. Dat blijkt uit cijfers die een vandaag opvroeg bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Dat is een speciaal fonds dat de schade voorschiet en verhaalt, ook bij de veroorzaker. En die veroorzaker is er vaak niet van op de hoogte dat hij onverzekerd rondrijdt. Ruben Messeling, onze verslaggever, is hier. Ruben, ja, die fatbike, ruim 225.000 euro schade. Daarmee in 2 jaar tijd. Waar gaat het dan over?
11: Ja, dat gaat om schadevergoedingen voor letsel of materiële schade die je hebt aangericht op een opgevoerde fatbike. Dat is wel echt cruciaal, want rijd je op een gewone fatbike, tussen aanhalingstekens, die tot en met 25 km per uur kan, dan val je eigenlijk onder de categorie fietser. Dan ben je, als je een aansprakelijkheidsverzekering hebt, verzekerd voor die schade, kun je dat gewoon door je verzekeraar laten uitbetalen. Rij je op een opgevoerde fatbike die harder kan dan 25 km per uur, dan val je onder de categorie motorrijvoertuig. En dan kun je jezelf niet verzekeren en moet je die schade vergoeden. En het Waarborgfonds, waar wij deze cijfers hebben opgevraagd, ja, dat is eigenlijk een overheidsinstelling, een overheidsfonds, dat die schadebedragen aan slachtoffers voorschiet, omdat die bedragen vaak hoog liggen en de aanrichters van die schade kunnen dat vaak niet in één keer ophoesten.
0: Ja, 225.000 euro, daar gaat het nu over. Hoe is dat verdeeld?
11: Wat wel opviel,
0: schadegevallen zijn dat dan?
11: Ja, je moet dus denken aan schade als botbreuken, hersenschade. Het kan zelfs zover gaan als dat mensen na een ongeval plastische chirurgie bijvoorbeeld nodig hebben. Dan ga je het echt over hoge bedragen hebben. Je kan ook denken aan mensen die een tijd lang arbeidsongeschikt zijn. Als jij een ZZP'er per ongeluk omverrijdt die vervolgens niet naar werk kan, ja, dan gaat het wel echt in de papieren lopen. Nou, we hebben bijvoorbeeld ook gezien dat er één zaak is die verreweg het grootste deel van die 225.000 euro uitmaakt. Dat is een zaak van 121.000 euro. De meeste zaken zitten zo rond de 5.000 euro die we zijn tegengekomen.
0: Ja, maar goed, dan gaat het hier dus rond de 20 zaken. Maar er gebeuren toch veel meer ongelukken met fatbikes.
11: Klopt, klopt. En ik heb daar ook naar gevraagd bij het Waarborgfonds van 20 zaken. Klinkt niet als heel erg veel. Maar het blijkt heel lastig te bewijzen te zijn dat een fatbike is opgevoerd. Want het betekent wel dat de politie ter plekke die fatbike onderzocht moet hebben. Een ooggetuigenverklaring is niet genoeg. Dus het moet echt onderzocht zijn. Mm-hmm. En er zijn natuurlijk ook mensen die doorrijden na een aanrijding bijvoorbeeld. Nou, ga dan maar eens bewijzen dat het een opgevoerde fatbike is. Dus in dat soort gevallen, ja, dan kan er geen schadevergoeding worden uitgekeerd.
0: Ja, Rembrandt Groenewegen, goedemiddag.
12: Ja, goedemiddag.
0: U bent van rechtsbijstandsverzekeraar DAS. We hoorden waar Ruben het over had. Bij u zijn er afgelopen jaren ook veel incidenten met fatbikes binnengekomen, begrijp ik. Wat hoort u dan? Wat gebeurt er dan zoal?
12: Ja, misschien nog even goed om even toe te voegen. Ik hoor net dat er wordt aangegeven alleen een opgevoerde fatbike. Dat is niet helemaal kloppend. Ook zelfrijdende fatbikes zijn niet toegestaan op de openbare weg. Er is soms nog wel een misverstand dat je ziet, vooral bij jongeren. Die denken dan, ik kan tot 25 kilometer, mag ik rijden? Dan mag die zelf rijden. Maar dat is dus ook niet toegestaan. Dus een opgevoerde fatbike en een zelfrijdende fatbike zijn allebei verboden.
0: Ja, ik vind het woord zelfrijdend dan nu wel een beetje verwarrend, eerlijk gezegd.
6: Ja, wie rijdt
12: er? Ja, zelfrijdende motorrijtuig is door middel van een gashendel. Dus in principe is een toegestaande fatbike alleen als je mee moet trappen om vooruit te komen. En de elektromotor een vermogen heeft van maximaal 250 watt. Op het moment dat er een gashendeltje op zit en je rijdt harder dan die 6 km per uur. Dus tot 25 km per uur of harder. Dan is het dus ook een motorrijtuig. Dus hoeft niet per se boven die 25 uit te komen.
0: Ja, dus ook onder de 25 kan het dan goed misgaan. En ik vroeg u van, wat ziet u zo al aan ongelukken en schadegevallen?
12: Nou, het gaat vooral om ongevallen waarbij er geen voorrang is verleend. De fatbiker is dan vaak in botsing gekomen met een auto, brommer, fietser of voetganger. En wat erg opvalt is dat de bestuurders van fatbikes vooral jongeren zijn. En door de hogere snelheid en het zwaardere gewicht hebben jongeren gewoon meer moeite om de fatbike onder controle te houden. En jongeren kunnen gewoon ook verkeerssituaties minder goed inschatten. Nemen snelle risico's en zien ook veel minder snel gevaar.
0: Nou bent u van het Waarborgfonds. Van Das Rechtsbijstand. Maar nou begrepen wij dat het gunstiger is, tussen aanhalingstekens, als je aangereden wordt door een opgevoerde fatbike dan wanneer je aangereden wordt door een niet opgevoerde fatbike.
12: Ja, als
0: kunt u dat uitleggen?
12: Als slachtoffer heb je meer kans om je schade vergoed te krijgen als je wordt aangereden door een opgevoerde fatbike dan door een toegestaande fatbike. Bij een toegestaande fatbike moet de aansprakelijke partij een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren hebben afgesloten. Dat is geen verplichte verzekering. 90% van de mensen heeft ongeveer die verzekering afgesloten, maar 10% niet.

0: principe is een toegestane fatbike alleen als je mee moet trappen om vooruit te komen en de elektromotor een vermogen heeft van maximaal 250 watt. Op het moment dat er een gashendeltje op zit en je rijdt harder dan die 6 km per uur, dus tot 25 km per uur of harder, dan is het dus ook een motorrijtuig. Dus je hoeft niet per se boven die 25 uit te komen.
1: Dus ook onder de 25 kan het al goed misgaan. En ik vroeg u van, wat ziet u zo al aan ongelukken en schadegevallen?
0: Nou, het gaat vooral om ongevallen waarbij er geen voorrang is verleend. De fatbike is dan vaak in botsing gekomen met een auto, brommer, fietser of voetganger. En wat erg opvalt is dat de bestuurders van fatbikes vooral jongeren zijn. En door de hogere snelheid en het zwaardere gewicht hebben jongeren gewoon meer moeite om de fatbike onder controle te houden. En jongeren kunnen gewoon ook verkeerssituaties minder goed inschatten. Nemen snelle risico's en zien ook veel minder snel gevaar.
1: Nou bent u van het Waarborgfonds. Van Das Rechts Bijstand. Maar nou begrepen wij dat het gunstiger is, tussen aanhalingstekens, als je aangereden wordt door een opgevoerde fatbike, dan wanneer je aangereden wordt door een niet opgevoerde fatbike.
0: Ja, als
1: kunt u dat uitleggen?
0: Als slachtoffer heb je meer kans om je schade vergoed te krijgen als je wordt aangereden door een opgevoerde fatbike dan door een toegestane fatbike. Bij een toegestane fatbike moet de aansprakelijke partij een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren hebben afgesloten. Dat is geen verplichte verzekering. 90% van de mensen heeft ongeveer die verzekering afgesloten, maar 10% niet. Als je die verzekering, normaal gesproken wordt de aansprakelijkheidsverzekeraar, die zal die schade dan afhandelen. Maar als je die verzekering niet hebt afgesloten, dan zal die fatbike of die ouders die schade zelf moeten betalen. Mm. Alleen voor het slachtoffer zit daar een risico bij. Want als diegene het niet kan betalen, dan is er geen vangnet die die schade opvangt of vergoedt. En bij een opgevoerde fatbike is dat vangnet er wel, door middel van het Waarborgfonds. Daar zit het verschil in.
2: En als dat Waarborgfonds dan steeds meer uitkeringen moet doen, wordt onze premie dan duurder voor verzekeringen?
0: Ja, kijk, het interessante is, het Waarborgfonds is inderdaad eigenlijk een heel goed fonds voor slachtoffers om die te beschermen. Alleen het fonds wordt voornamelijk betaald uit de premies van motorrijtuigverzekering. En ongeveer per gekentekend motorrijtuig, er zijn er iets meer dan 11 miljoen, wordt er 10 euro premie afgedragen. Maar op het moment dat er steeds meer van dit soort voertuigen aan het verkeer deelnemen, ook meer ongevallen ontstaan en die schades kunnen moeilijker worden teruggevorderd, dan zou uiteindelijk de premie omhoog gaan. En dan komen die kosten gewoon bij de maatschappij te liggen.
1: Ja. Ruben, jij bent mee geweest met de politie. Ik heb daar ook beelden van gezien, hoe ze op zo'n rollerbank dat controleren. Of een fatbike is opgewonden. Dan moet een agent best wel hard trappen, toch nog uit.
3: Ja, dat is fysiek nog best pittig, begreep ik ook van de agenten. Ja.
1: En je hebt ook aan jongeren gevraagd of zij wel op zo'n fatbike, of zij wel weten hoe dat zit met die verzekeringen.
3: Ja, nou, dat viel vies tegen, kan ik je vertellen. De jongeren die wij spraken, die wisten dat niet. Dat zij niet verzekerd waren. Die dachten, ik rijd toch op een fiets, dan ben ik toch verzekerd. Nou, als je hem dus op hebt gevoerd en harder kan dan 25. Of, zoals Rembrandt inderdaad aangaf, op een zelfrijdende fatbike zit met gashendel. Dan ben je niet verzekerd. Er is ook onderzoek gedaan door de organisatie Team Alert onder jongeren. En dan blijkt dat nog geen kwart inderdaad weet dat ze niet verzekerd zijn nadat ze hun fatbike hebben opgevoerd. Dus dat weten ze in grote getalen niet.
1: Je laat ook wat beelden zien van wat er allemaal misgaat. En je zit het natuurlijk voortdurend om je heen. Het is, je loopt behoorlijk risico. Toch?
3: Zeker, want kijk, dit gaat dan om 20 zaken, die cijfers van het Waarborgfonds. Maar als je kijkt naar hoeveel ongevallen er gebeuren. Ja. Per week ongeveer 100 mensen na een ongeval met een fatbike op de spoedeisende hulp. Dan heb je het echt over hele andere aantallen.
1: Je hebt ook gezien wat de politie dan doet, hè? Als ze dan gezien hebben dat een jongen fatbike opgevoerd. Dan bellen ze naar huis.
3: Als het om een minderjarige gaat, dan bellen ze de ouders inderdaad. En die horen dat dan ineens. En wat we veel hoorden bij de controle was dat die ouders dan zeggen, maar hoe kan dat? In de winkel kochten we hem niet opgevoerd. Dus of die jongere heeft dat gedaan, of die ouders die spelen, houden zich van de domme, zeg maar. Dat weet je dan natuurlijk niet. Wat wel frappant is, vond ik zelf, is dat die jongere vervolgens gewoon op die fatbike weer weg mag fietsen. Hij krijgt wel een boete. Die gaat aan de ouders. En er wordt een waarschuwing uitgedeeld. Bij de volgende keer nemen we je fiets ook in. En er wordt hen dan verteld, ze moeten zelf maar zorgen dat die fiets niet meer opgevoerd is. Dus ze moeten hem eigenlijk resetten. Dus ik vond wel gek dat die opgevoerde fatbikes gewoon weer de weg op kunnen daarna.
1: Ja, het is allemaal te zien in de reportage vanavond in onze televisieuitzending om 6:30 op NPO 2. Ruben, dankjewel. En dank ook Rembrandt Groenewegen van rechtsbijstandsverzekeraar DAS. En zometeen dat kanaal Almelo-De Haandrik in Overijssel. Jarenlang is er gewerkt aan verbreding en aan verdieping en omwoning.

0: Rosalía en The Weeknd, La Fama. Langs het kanaal Almelo-De Haandrik in Overijssel sleept een schadezaak rond honderden verzakte woningen al jaren voort. Het werd veroorzaakt na werkzaamheden aan het kanaal, waarbij het kanaal werd verbreed en werd verdiept. En nadat die klus was afgerond, leek er voor het echtpaar Fukema dan eindelijk een einde te komen aan jarenlange ellende. Maar dat pakte allemaal toch wat anders uit. Onze verslaggever Joris Kreugel in Vroomshoop.
1: Een splinternieuwe kubuswoning langs het kanaal Almelo-De Haandrik voor de familie Fukema. Het moest het einde zijn van een jarenlange strijd en ellende waarin ze hebben gezeten met de provincie. Want hun woning raakte beschadigd door werkzaamheden aan het kanaal hier en moest uiteindelijk worden vervangen. Voor het huis waar ooit een tuin lag ligt een grote berg zand. En achter het huis is een hele kale vlakte achtergebleven.
2: Een
1: goedemorgen. Joris Kreugel.
2: En Juste Liedebouw.
1: En dit is jullie prachtige woning, hè?
2: Ja, prachtige woning met een zandbak eromheen. Niet blij, nee, want we hebben de tuin niet klaar. Daar doet de provincie weer heel moeilijk over.
1: Zullen we even naar de voorkant lopen? Want daar begint eigenlijk de ellende, hè? Bergzand, pallets liggen hier.
2: Dus dat moet allemaal nog opgehoord worden. En mijn man is slechte been. Dus ja, dan zit je in de zandbak.
1: De ellende beperkt zich niet alleen tot de voorkant, maar ook tot de achterkant.
2: Ja, helemaal.
1: Kunnen we eromheen lopen?
2: Ja.
1: Het is een vrijstaande woning. Hoe lang duurt dit hele verhaaltje al?
2: Het hele verhaal is nu, denk ik, zo'n 8 jaar. We hebben eerst op de slaapkamer gewoond hier, oude huis.
1: Wat is er met jullie huis gebeurd?
2: Dat is verzakt.
1: En jullie hebben uiteindelijk toch een prachtige nieuwe woning gekregen?
2: Dat wel, maar ja, ook,

0: wel veel voorbij gedaan, hoor.
1: Het gaat echt om tienduizenden euro's.
0: Ja, ik denk eerder 100. Ze hebben alles uitgesloopt. Ze hebben een tuinmuur, mijn garage hebben ze weggehaald. Omdat hier een bouwweg moest komen.
1: Deze tuin is ongeveer zo'n kleine 30 meter diep. Je hebt een veranda. Er liggen wel wat houtsnippers, maar het is vooral veel zand, onkruid. Ja. Sorry dat ik het zeg, maar het ziet er niet uit.
0: Hout. Nee, ik heb wat hout laten leggen, zodat het niet zo meer zo smeren binnenloopt. Het is niet de oplossing, want mijn man loopt heel slecht. Dus ja, die valt hier op. Dat wil niet. Dus ik heb nou allemaal oplossingen, allemaal opstapjes en... Wat de provincie doet, slaat nergens op. En dan heb je daar een commissaris van de koningin. Je mag altijd mij bellen. Nou, in één keer mag ik niks meer. Want meneer Versteeg zegt, mag geen contact met hem. Maar één contactpersoon en verder niet meer. Nou, en daar ga je weer.
1: Maar waarom doen jullie het dan niet zelf?
0: Ja, ik heb er geen geld voor.
1: Het is op.
0: Ik ben gepensioneerd. Het geld is allemaal al op in het huis.
1: Hilke Jansen, jij bent de belangenbehartiger van de bewoners hier. Onder andere ook van de familie Fukema.
2: Ja, zeker.
1: Als jij zo naar deze situatie kijkt in deze tuin.
2: Waardeloos. Om de bouw mogelijk te maken moest de hele tuin aan de kant. Omdat de gedoe is met de kanaalkant aan de voorzijde. Te opruimen, dat komt maar niet van de grond. De gemeente heeft er nog een beetje een handje uitgestoken door... een pad hier aan te leggen en een tijdelijke voorziening voor een schuurtje neer te zetten. En nee, je zag ook al dat de toegang tot het huis voor Hans natuurlijk heel beroerd is. En nou ja, we hebben nog geen uitzicht op wanneer dit opgelost gaat worden.
1: Maar waarom vind je dat de provincie daarvoor verantwoordelijk is?
2: Door de werkzaamheden aan het kanaal moesten de woning was onbewoonbaar verklaard eigenlijk. Dus ze moesten eruit, dus een andere woning neergezet. En vanwege ja, diezelfde werkzaamheden moest de bouwterrein aan de achterkant van het huis... gebeuren. Dus daarom is de tuin omgebouwd op bouwterrein. De provincie is nu van mening dat ze dat niet hoeven te herstellen. En ik vind dat onlogisch.
1: En is het wel toegezegd?
2: Er is hier wel aannemelijk gemaakt om het te kunnen bouwen dat het aan de kant moest. En dat was ook in een aantal offertes stond dat wel. Alleen nu worden er smoesen van stal gehaald om er onderuit te komen.
1: Het is niet gezegd dat de familie Fukema daar aan mee moest betalen?
2: De eigen bestrating direct rond het huis misschien wel. Maar de rest, hè, dat je de schuur sloopt, de schutting weggaat... en dat de hele groene inrichting aan de kant gaat... Ja, dat zou toch weer teruggemaakt moeten worden.
1: Is dit nou een uitzonderlijk geval? Want heel veel woningen zijn hierbij betrokken geweest.
2: Bewoners hier zijn natuurlijk Neder-Saxen die niet zo heel veel lawaai maken. Ik denk dat er meer leed achter de voordeuren zit dan we nu weten.
0: Ja, natuurlijk. Mijn man is in de jaren zo achteruit gegaan. Genieten van ons pensioen zit er niet meer in. Ik kan niks meer met hem. Ik kan alleen thuis zitten. Vakantie, wat we graag hadden gewild, zit er niet meer in.
1: En hoe groot is de financiële schade nu?
2: Tenminste 100.000 euro is voor deze tuin en toebehoren. Het is eigenlijk geen tuin meer. Hè. Het is eigenlijk een bouwweg. Er ligt nog gebroken puin. Dat moet allemaal aan de kant. Dan zie je dat er ontzettend groot hoogteverschil is tussen de voor- en achterkant van het perceel. Nou, hier was op deze plek was er een soort keerwand waar de zithoek achter stond. En die zal weer terug moeten. Plus een soort hellingbaan dat Hans, want die is minder valide, dat hij daar keurig en veilig gebruik van kan maken. Nou, ik hoop dat iemand zijn gezond verstand gaat gebruiken. Maar dat lijkt er alleen maar op dat de loopgraven dieper gemaakt worden. Dus ik hoop op een klein wondertje.
1: Nou, dat klinkt niet hoopvol.
0: Nee, dat klinkt zeker niet hoopvol.
2: Nou, we hebben in ieder geval bezwaar ingediend en daar is op 24 augustus een hoorzitting. En verder is de jurist van Harig dingen aan het bedenken.
1: Heb je nou niet zoiets van, ik verkoop het en ik ga ergens anders wonen?
0: Het zal denk ik op den duur wel, want zo kan ik hier niet meer anders lang verder leven. Dat wil niet. Ik vind gewoon dat ze dit moeten vergoeden. Ik wil toch graag een mooie oude dag, maar die heb ik niet.
3: Ja. Verslag van Joris Kreugel vanuit Vroomshoop. Wat weten we nou echt van wat sociale media met het brein doen, of sterker, met de hersenen van kinderen? Rozijn Kools pleit voor een wetenschappelijk onderzoek waarbij met MRI en PET-scans in de hersenen wordt gekeken, terwijl er ook flink wordt gescrolld. Mevrouw Kools, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: U bent hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie, werkzaam aan de Radboud Universiteit. Toch wat verbazend dat dat nog niet bekend is, want je hoort toch al vrij lang, social media zijn verslavend, niet goed voor je hoofd.
4: Absoluut. Ja, nee, er wordt heel veel over geschreven natuurlijk. En dat het gebruik van sociale media iets doet met je hersenen. Dat het je hersenen geactiveerd worden en waarschijnlijk ook dopamine stimuleert. Dat is duidelijk. Maar wat we absoluut nog niet weten is of sociale media gebruik leidt tot verslaving. Mm-hmm. Of zelfs leidt tot verandering in dopamine die de veranderingen in gedrag verklaren, dat weten we niet.
3: Nee, maar je ziet het wel om je heen gebeuren. zelf al, als je eenmaal op je telefoon zit.
4: Dan absoluut, anekdotisch bewijs is er, of bewijs, we kunnen zien, ja, als onze kinderen op de telefoon zitten, dat hun gedrag verandert. Maar of dat betekent dat de hersenen langdurig veranderen, dat weten we niet. Dat moet onderzocht worden.
5: Kan dat erg zijn, dat je telkens dopamine krijgt? Kan dat opraken bijvoorbeeld?
4: Nee, het kan niet opraken. Wat we zien bij verslavende middelen, zoals heroïne of cocaïne, die veroorzaken verhoging van dopamine in het brein. En die verhogingen zijn zo sterk dat de hersenen zich gaan aanpassen, zodat op de lange duur je een tekort krijgt eigenlijk aan dopamine. En dat is een groot probleem. En dat willen we niet hebben. En of dat gebeurt met sociale media gebruik, ja, dat moet blijken. Daarvoor moet onderzoek gedaan worden waarbij we de causale, het oorzakelijk verband aantonen tussen sociale media gebruik.
3: Ja.
4: En veranderingen in de hersenen. En dat is gewoon nog niet gebeurd.
3: Ja, want u zegt die hersenen worden actief tijdens sociale media gebruik, terwijl ik juist het gevoel heb dat
4: juist alles wat je motiveert, dat activeert je hersenen en verhoogt ook dopamine in je brein. Hè? Hoe sterk dat effect heeft en of dat vervolgens leidt tot een verandering in de hersenen, dat weten we niet. Mm-hmm. Hè, op langdurige manier. Maar je ziet inderdaad, ik heb ook bij mijn kinderen, zie ik als ze een uur op de sociale media zitten, dan zijn ze daarna als het ware uitgeput.
3: Ja.
4: Dus ik zou voorspellen dat die effecten er wel zijn. Hè, maar dat is nog niet aangetoond.
3: Ja.
4: Dat
3: onderzoek is niet nodig. Wat is het belang van zo'n onderzoek? Dat je het ook echt zeg maar zwart op wit hebt.
4: Ja, nou, wij kunnen denken dat er een verandering is. En ik zelf als moeder denk ook, ja, we moeten iets doen. Want je ziet het voor je. Hè? Mm-hmm. Maar we weten niet hoe sterk die effecten zijn. We weten niet welke aspecten van telefoongebruik of sociale media gebruik leiden tot veranderingen en op welke leeftijd. Er is heel goede reden om te denken dat alleen sommige kinderen op sommige leeftijden echt een negatief effect ondervinden. En we moeten dus weten wie die effecten ervaart, wanneer en hoe we die ook weer tegen kunnen gaan.
3: Ja. Nou hebt u wel al een soort proefonderzoek gedaan. Hè? Samen met documentairemaakster Martien Berendsen hebt u een experiment gedaan met 4 meiden van 15 jaar oud. Die gingen 11 dagen lang van de social media af. Wat is daar uitgekomen?
4: Ja, nee, ik wil even goed zeggen, het onderzoek dat we willen doen naar de effect van sociale media op dopamine, op de hersenen, dat ben ik met Leonie Balter uit Stockholm aan het uitrollen. En toen ik hier vorig jaar over vertelde aan Martine, documentairemaakster, een vriendin van mij, op het schoolplein hadden we het erover, kwam zij met het coole idee om die effecten echt tastbaar, voelbaar, zichtbaar te maken in een documentaire. En dat heeft ze gedaan. En het was ook haar idee om ons die veranderingen in stemming en motivatie en aandacht echt te laten beleven in die docu.
3: En zag u daar al iets concreets?
4: Volgens mij. En absoluut. In die 4 meiden zie je 4 meiden, dat is geen goed onderzoek. Dat moet je met honderden kinderen doen. Wil je daar echt iets over concluderen? Maar in die 4 meiden zag je dat ze na 11 dagen zonder sociale media een uur langer sliepen. Veel meer gemotiveerd waren. Hun stemming was veel beter. Ze waren ook veel minder prikkelgevoelig. En dat is ook wat je ziet in die, in die documentaire van Martine. Of dat komt door langer durende veranderingen in dopamine in de hersenen. Dat moeten we nou nog onderzoeken.
3: Ja. Een van die meisjes, Felice, hebben wij ook gesproken. Ze vertelt hier wat er gebeurde toen zij stopte met de socials.
6: Dat was al snel dat ik zelf een beetje de draai vond. Oké, ik heb super veel tijd. Ik ga andere dingen doen dan op mijn telefoon zitten. Dus ik ben heel veel gaan piano spelen. Er was gewoon geen afleiding. Dus toen was ik in de avond, dacht ik van, nou, ik wil eigenlijk al wel gaan slapen, maar het was veel eerder dan normaal zou zijn. Dus je sliep veel langer, maar je was ook veel meer, ja, energie had je of zo.
3: Nou, klinkt heel verfrissend, mevrouw Kools. Maar toen ze eenmaal de telefoon weer in handen hadden, wat gebeurde er toen?
4: Ja, dan zaten ze weer volledig vast. Dat zie je heel mooi aan het einde van die docu, hè? Zodra ze die telefoon weer vast hebben, ja, kunnen ze niet meer los. Echt een half uur lang.
3: Ja.
4: En dan zie je dat je kan niet van een individu, van een enkel kind, vragen om zichzelf te reguleren. Zolang ze de enige zijn in een hele sociale peergroep. Ja. Dus dat is onmogelijk om dat te vragen.
3: Dus dat moet ook van buitenaf misschien een handje geholpen.

0: Er worden Lambertezijn-landen die ingrijpen, die sociale media willen verbieden tot 15 of 16.
1: Ja, Australië heeft dat gedaan. Groot-Brittannië nam er onlangs een wet voor aan. En het Europees Parlement is er ook voorstander van. Hier heeft de Tweede Kamer zich vorig jaar al uitgesproken voor maatregelen tegen verslavende social media. Uit onderzoek van bureau Newcom bleek ook vorig jaar dat een grote meerderheid van de Nederlanders, circa 63%, voorstander is van een verbod onder de 16 jaar.
0: Nou, waarschijnlijk dat uw onderzoek, als u dat kunt uitvoeren, mevrouw Koos, kan bijdragen aan de discussie hierover. Wanneer gaat u dat onderzoek doen?
2: Ja, daarvoor hebben we ontzettend veel geld nodig om een goed gecontroleerd onderzoek te doen waarbij het dopaminesysteem direct meet, waarbij je effect op de hersenen direct meet, heb je heel veel geld nodig. Mm. He, een enkele PET-scan waarmee je dopamine direct kan meten, kost zo €3000. Dus het is ook niet zo verrassend dat het goede onderzoek nog niet gedaan is. Maar dat zijn wij nu aan het uitrollen en aanvragen met Leonie en verschillende andere collega's. Er is vooral op dit moment correlationeel onderzoek, hè, waarbij gekeken wordt naar verbanden, maar dat interventieonderzoek.
0: Wat er precies gebeurt in de hersenen als we aan het scrollen zijn, dat wilt u bekijken en daar de effecten van zien. Goed, vanavond gaat het ook over uw missie in onze televisieuitzending. Dan ook een wat uitgebreider gesprek met die meiden die tijdelijk van de socials gingen. Rosanne Kools, hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie. Dank u wel. Zometeen na het bulletin van de NOS de vraag van een luisteraar. En degene die we zo spreken, die houdt echt van nieuws, zegt hij. Maar hij hoort overal zoveel van hetzelfde dat hij neiging heeft om weg te zappen. Ja, is de herhaling de oorzaak van nieuwsvlucht? Dat zometeen in één vandaag.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: En vandaag!
5: De hele dag door het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
6: Hij heeft een lichte hersenschudding opgelopen. Hij blijft wel gewoon in Amerika. Hij blijft bij de ploeg.
3: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
7: Somerville nog een keer. Somerville!
3: In de nacht van donderdag op vrijdag.
8: De derde.
3: Tunesië-Nederland. NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
5: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
4: Ja, ja!
3: Wie luistert, weet meer.
9: Mijn naam is Harry Lensing, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via ftm.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
11: ANWB en gaan!
12: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
13: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: NPO Radio 1, 1 uur.
5: Suzanne.
4: Sanne Bosman.
0: Morgen grote staking, hou er rekening mee, het openbaar vervoer. De bonden verzetten zich tegen de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ja, hoezo kort op de uitkeringen? Dat zei FNV-leider Hans Spekman dit weekend in de Volkskrant. Maar 2,1% van het bruto binnenlands product gaat naar de WW en de

0: Sevilla. En dat is een laagte record, zegt hij. Is dat feit of fictie? Zometeen in één vandaag. Nu het NOS Journaal. Michiel van der Velden.
1: De inspectie grijpt in bij zorginstelling Uzorg Noord in Assen. De organisatie biedt woonbegeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen, maar voldoet volgens de inspectie niet aan de normen voor goede en veilige zorg. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En ook waren er dit jaar meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Bovendien werkte maar één gediplomeerd zorgverlener. De instelling in Assen moet binnen 6 weken een deel van de cliënten overdragen. En binnen 5 maanden moet de zorg voor de overige cliënten verbeterd zijn. Voor het eerst krijgt Heineken een topman die niet uit het bedrijf zelf komt. De Braziliaan Rafa Oliveira gaat het bedrijf leiden. Hij was topman bij het koffieconcern waar ook Douwe Egberts onder valt. Nick Wouters van de economieredactie. Een koffieman die een bierconcern gaat leiden. Hoe opvallend is dat?
2: Ja, dat was een paar jaar geleden. Ondenkbaar, heel lang ondenkbaar in de geschiedenis van Heineken, die al meer dan 160 jaar oud is. Het moest altijd iemand zijn van de familie Heineken. Nou, daar zijn ze al tientallen jaren van afgestapt. Maar dan moest het op zijn minst toch iemand zijn die in het bedrijf groot is geworden, die weet hoe het is om bier te verkopen, om bier te drinken ook. En je zag, de afgelopen topmannen waren dus allemaal mensen uit het bedrijf, maar nu hebben ze voor het eerst iemand van buiten gehaald en dan ook nog niet eens een Nederlander. Ze hebben 1 keer een buitenlander gehad, een Belg als topman, maar nu hebben ze er dus een Braziliaan bij. En die hebben ze erbij gehaald onder druk van aandeelhouders die zeiden, kies nou niet iemand uit eigen gelederen, maar pak iemand van buiten die makkelijker pijnlijke beslissingen kan nemen. Want er moet heel wat gebeuren bij Heineken.
1: Ja, wat voor pijnlijke besluiten moet hij dan gaan nemen?
2: Nou, het gaat niet heel goed met het concern, sowieso niet met de biermarkt. Er wordt minder bier gedronken omdat jongeren bijvoorbeeld minder drinken. Of die drinken weer andere soorten drankjes. Er wordt dus minder verkocht. Dat is al een tijdje aan de gang. En deze topman moet ervoor gaan zorgen dat die krimp weer een groei gaat worden. Dat Heineken ook winstgevender gaat worden. Want ze hebben ook veel te veel brouwerijen, is de kritiek van aandeelhouders. Die kosten klauwen met geld. Heel leuk dat je in elk land een brouwerij hebt. Maar als je het centraal ergens maakt, dan is dat een stuk goedkoper. En deze topman moet besluiten gaan nemen die daar toe gaan leiden. Dus ja, dat worden ook wel pijnlijke beslissingen voor personeel, want er gaan ongetwijfeld nog banen verdwijnen.
1: Ja, er moet een hoop gebeuren bij Heineken. Hoe zijn de reacties op de komst van die Braziliaan?
2: Nou, het belangrijkste is natuurlijk de familie Heineken, die nog altijd het meeste te vertellen heeft bij het bedrijf. Nou, het zou ook niet kunnen dat deze topman benoemd wordt zonder de steun van de familie. Dus de familie heeft gezegd, wij zien het in hem zitten. En ook de beleggersvereniging VEB is positief, want dit is een man die rücksichtloos beslissingen durft te nemen, focust op rendement. Dat is zijn DNA, dat misten ze bij Heineken, zegt de beleggersvereniging. Dus dat hebben ze hiermee binnengehaald. Voor werknemers breekt wel een spannende tijd aan, want wat voor meneer hebben zij zometeen aan de leiding van dit bedrijf staan?
1: Het moet allemaal gaan blijken. Nick Wouters, dank je wel. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol betekent dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Dat protocol geldt nu voor Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland. Vanwege de hitte varen pontjes voor fietsers en voetgangers in Gelderland niet. De organisatie achter de pontjes wil de vrijwilligers van de pontjes beschermen. Die zijn meestal al op leeftijd en dus kwetsbaar voor hoge temperaturen. Een scholenkoepel met 13 scholen en kinderopvangen in Assen heeft nu al aangekondigd dat de deuren vrijdag dicht blijven. Die dag worden de hoogste temperaturen verwacht. Veel andere scholen kiezen voor een tropenrooster en stoppen eerder met de les. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een voormalig EU-commissaris uit Griekenland. Dimitris Avramopoulos wordt verdacht in een grote corruptiezaak die bekend staat als Qatargate. Qatar en Marokko worden ervan verdacht dat ze Europese politici in Brussel hebben omgekocht om besluiten van de EU te beïnvloeden. Beide landen zeggen er niks mee te maken te hebben en ook de oud-EU-commissaris zegt onschuldig te zijn. In de zaak worden ook 4 andere Europese politici verdacht, onder wie de voormalige vicevoorzitter van het Europees Parlement, Eva Kaili. In het Amsterdamse Hortus Botanicus is een zeldzame plant te bewonderen. Die was al lange tijd helemaal niet te zien in Nederland, omdat die erg moeilijk te kweken is. Het mag niet te warm zijn, niet te koud, niet te nat en ook niet te droog. Eigenlijk is alleen de Namibische woestijn perfect voor die plant. En die is nu nagebootst in de Hortus met een speciale vitrine.
3: En daar zit een heel klimaat in. En dat is dus een combinatie van warmte en van vocht. Dus er zit een verwarming in. Die is nu niet nodig. Dat is voor de winter als het koud is. En er zit een soort, die zie je ook, een soort mistmaker in. Die zorgt dat de luchtvochtigheid op peil blijft.
1: In de goede omgeving kan de plant meer dan 1000 jaar oud worden. Niet voor niets wordt die tweeblaarkandidoot genoemd. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. En morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden.
0: En van Michiel naar Wijnand Zwaan voor het verkeer. Dag Wijnand.
4: Dag Suzanne. We zien een paar problemen onderweg op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen de knooppunten De Hocht en Batadorp. 7 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Daar gebeurde een ongeluk op de hoofdrijbaan. De rechterrijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. 10 minuten vertraging in 4 kilometer file. Ook daar is de oorzaak een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. En op de A50 Arnhem richting Oost. Daar zien we zelfs een half uur vertraging in de file. Tussen Renkum en knooppunt Valburg. 8 kilometer stil. Stilstaand verkeer. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht.
5: NPO Radio 1.
0: Avro Tros. Ze hebben het geprobeerd, maar krijgen het niet van de grond. In Flevoland gooien bioboeren de handdoek in de ring en gaan terug naar het conventioneel boeren. Legt de biologische landbouw het echt af in Nederland? Daar gaat het zo meteen over, Lammert. Maar feit of fictie?
6: Ja, volgens Hans Spekman zijn de FNV, van de FNV zijn de bezuinigingen op de WW en de VIA absurd. Want er gaat namelijk maar 2,1% van ons bruto binnenlands product naar beide uitkeringen. En dat is een laagste record volgens hem. We gaan kijken of dat klopt.
0: En nu minder vertrouwen in het nieuws.
7: Vraag 1 vandaag.
0: En minder zin ook in het nieuws. Vorige week bleek het onderzoek dat Nederlanders steeds minder geïnteresseerd zijn in het nieuws en er ook minder vertrouwen in hebben. Koop op uit Veren, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: U volgt het nieuws nog wel?
8: Ja, nog steeds. Maar zoals ik al zei, ik draai het ook wel eens weg omdat ik steeds hetzelfde nieuws hoor.
0: Oké. Okay. Want kunt u daar een voorbeeld van geven? Van waar hoort u steeds hetzelfde nieuws?
8: Nou, als u bijvoorbeeld op Radio 1 luistert. Ik ben een verwend luisteraar. Dan hoor je bijna de hele dag door hetzelfde nieuws. En dan is het ook nog nieuws dikwijls. Waarvan ik zeg, nou, dat vind ik allemaal niet zo diepgaand en belangrijk.
0: Oh, wat is dat dan bijvoorbeeld?
8: Nou, een actrice in Amerika die 93 is en die is overleden. En dat hoor je dan bijna een hele dag.
0: Oh, ja, en u zegt daar, dat hoef ik niet te weten.
8: Nou, als ik dat één keer gehoord of twee keer gehoord heb, dan ben ik wel, heb ik wel voldoende kennis daarover.
0: Oké, okay. En als u het vaak genoeg gehoord hebt, naar uw zin, u zegt dan haak ik af?
8: Dan haak ik af, ja.
0: Ja, wat doet u dan?
8: Ja, dan zet ik een andere zender op of ik zet het de radio uit.
0: Oh, oké, okay. Ja. Zeg maar, wat is er dan nieuws waarvan u zegt van, nou, waarom vertellen ze me dat niet?
8: Ja, de wereld staat in brand en er zijn zoveel andere dingen. Ik mis ook heel dikwijls de EU, die niet genoemd wordt. Maar ook positief nieuws natuurlijk, want het is heel dikwijls wat dramatisch. Maar positief nieuws, er gebeurt zoveel positieve dingen in de wereld en die hoor je
0: En dat hoor je dan weer niet, ja. Maar wat u vooral irriteert is dat u steeds hetzelfde hoort en dan ook dingen waarvan u zegt van nou, dat interesseert me nou niet echt. We leggen wat u hier hebt gezegd voor aan Mark Boukes, universitair hoofddocent communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer Boukes, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: Hoort u nou ook vaak hetzelfde op bijvoorbeeld NPO Radio 1?
9: Nee, dat valt voor mij wel mee. Ik werk natuurlijk nog, dus ik luister meestal in de ochtend even het nieuws via de app. Dan kijk ik tussendoor nog een beetje op de nieuwssite. En in de avond kijk ik Nieuwsuur of een talkshow of het journaal. Maar voor mij is dat niet zo'n issue, omdat ik ben niet de hele dag bezig met luisteren, omdat ik andere dingen aan het doen ben.
0: Mm-hmm. Maar begrijpt u wat meneer Poppe hier zegt?
9: Ik begrijp dat zeker. Ja? En ik denk dat dat misschien te maken heeft met naar de verschillende doelgroepen die de journalistiek of jullie radiozender zou moeten bedienen. Namelijk mensen die de hele dag ernaar luisteren, maar ook mensen zoals ik die misschien 1 uurtje van de dag meekrijgen. En dan wil je toch in dat ene uur de belangrijkste onderwerpen belichten. En zoveel schokkende dingen gebeuren er ook niet op dagelijkse basis natuurlijk om het programma dan mee te vullen, waardoor je daar snel in herhaling zult vallen.
0: Ja, maar over schokkende dingen. Volgens meneer Poppe hoeft het ook al niet altijd schokkende dingen te zijn. Mogen het ook best positieve dingen zijn?
9: Ik denk dat dat ook een zeker belangrijk zou kunnen zijn. Ik denk niet dat het misschien per se met interesse te maken heeft, maar we zien wel dat mensen soort emotioneel negatieve invloed kunnen worden als ze de hele dag overladen worden met negatief nieuws. Wat ook weer een reden is voor mensen om weg te zappen. Mm-hmm.
6: Maar het is ook wel een beetje zo, de hele dag alleen maar ellende op NPO Radio 1, toch?
9: Waarschijnlijk wel. Ik heb net gehoord over fatbikes, over de hitte. Ja. Weinig positiviteit. Dus daar zit ook wel een puntje in.
0: Ja. Maar wat meneer Poppe hierop brengt, is dat de herhaling, dat is dan een soort stelling van de herhaling van dat nieuws, dat zou een reden zijn dat mensen afhaken. Hebt u daar onderbouwing voor?
9: Ik denk dat het niet het geval is. Ik denk dat mensen wel zouden kunnen afhaken inderdaad, maar waar jullie het net in een breder context plaatsen van vertrouwen in nieuws. Ik denk niet dat je vertrouwen daardoor naar beneden gaat. Want dat heeft meer te maken met hoe je het nieuws evalueert, of je het ermee oneens of oneens bent, wat je erover denkt. Maar als je iedere keer hetzelfde ziet, dan denk ik dat je gewoon de interesse erin verliest.
0: Mm-hmm. Ja, want dat heeft met de interesse te maken, omdat je denkt, ik word verder niet geprikkeld. Maar ja, dat vertrouwen, dat is natuurlijk ook wel een ding, hè? Dat is wel belangrijk.
9: Ja, zeker. En het rapport waar jullie net ook verwezen van het Commissariaat van de Media laat duidelijk een tendens zien waarin Nederlanders, maar eigenlijk is het een wereldwijde trend, in de afgelopen 10 jaar steeds minder vertrouwen hebben gekregen. Wel geleidelijk, maar toch duidelijk een trend naar beneden in het vertrouwen in de journalistiek.
0: Ja. Meneer Poppe.
10: Ja,
0: de herhaling.
6: Luister jij nog of is hij weggezet?
0: U bent er nog.
10: Misschien mag ik daar nog toch even op reageren. Ja. Ik vind dat het nieuws en de radio's uitzendingen in zijn algemeen gaan steeds meer op sociale media lijken. Het is allemaal hap, snap, snel en een hoop reclame ertussendoor. Echt verdieping van het nieuws, dat mis ik echt.
0: Ja, ik begrijp het. Fijn dat u dit ook nog eens eventjes onder de aandacht brengt, meneer Poppe. Dat nemen wij mee. Kooppoppen uitveren. Dank voor dit aan de orde stellen. En dank voor het stellen van de vraag. En dank Mark Baukes voor het antwoord daarop. En hebt u nou ook een vraag? Dan stuurt u hem in via onze website op eenvandaag.nl/chat of stelt hem via de NPO Luister-app.
11: Wij gebruiken nog wat kunstmest, maar wij doen stap voor stap, zodat je heel geleidelijk aan eigenlijk gewoon naar biologisch toe werkt.
0: Is dat ook wat je graag wil?
11: Ja. Maar het moet technisch wel kunnen. En we moeten er een boterham mee kunnen verdienen.
0: Ja, en het verdienen van die boterham, dat kan best uitdagend zijn. Landelijk neemt het aantal hectare biologische landbouwgrond mondjesmaat toe. Maar in de provincie Flevoland, daar loopt het juist terug. Een aantal boeren gaat zelfs weer terug van biologisch naar niet-biologisch. Omroep Flevoland meldde dat onlangs. En dat terwijl in 2030, dat is dus over een kleine 4 jaar... 15% van de Nederlandse landbouwgrond biologisch moet zijn. Hoogleraar Duurzame Voedselsystemen aan de Universiteit Utrecht, Hens Runnaar. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
12: Goedemiddag.
0: Meneer Runnaar, biologisch dat lijkt stukken lastiger dan conventionele landbouw. Een aantal boeren in Flevoland merkt dat bijvoorbeeld. Wat zijn nou de grootste uitdagingen daarvoor?
12: Dat zijn een aantal. Eén is dat de kosten vaak hoger zijn, omdat je dus geen bestrijdingsmiddelen mag toepassen in kunstmest. Maar ook dat de opbrengsten per hectare vaak wat lager zijn. En ook is de markt voor biologisch voedsel in Nederland klein. Maar daarnaast is ook voor boeren die willen omschakelen een belangrijke drempel dat ze minimaal 2 jaar biologisch moeten boeren voordat ze het keurmerk krijgen. En dus de hogere premie. En in die tussentijd kan er van alles gebeuren qua voedselprijzen en ook qua beleid. En met de torenhoge grondprijzen die we in Nederland hebben, maakt dat voor veel boeren toch een risico om om te schakelen.
0: Ja, dus je moet wel heel erg idealistisch zijn om het vol te houden.
12: En ondersteund en vertrouwen hebben in de toekomst. En als je een hele hoge hypotheeklast hebt, dan is dat lastig om dat risico te dragen.
0: Ja, maar toch, en u zegt in feite is de markt, hè, want dat was een van de eerste dingen die u zei, is dat nou het grootste probleem in Nederland?
12: Dat is een van de grote problemen. Mm-hmm. Een ander groot probleem is dat in tegenstelling tot andere landen als Denemarken en Oostenrijk het overheidsbeleid niet heel erg gericht is op stimuleren van alternatieve vormen van landbouw, waaronder de biologische landbouw.
0: Hoe zou
12: dat toch ingezet? Ja, veel wordt toch ingezet op de, ja, de export georiënteerde conventionele landbouw. Daar gaat veel beleidsaandacht naartoe. En in vergelijking met die andere landen dus minder naar biologische landbouw.
0: Mm-hmm. Ja, en dat merken die boeren, Lammert. Sommige boeren besluiten nu dus om niet biologisch verder te gaan.
6: Ja, klopt. Thijs Geersen uit Zeewolde bijvoorbeeld.

0: na 23 jaar biologische gewassen te hebben verbouwd, besloot hij om weer gewoon conventioneel te gaan boeren. Bij Omroep Flevoland legt hij uit waarom.
1: De verdiensten de laatste 5 jaar vielen gewoon heel erg tegen. De risico's namen heel erg toe. En ook het werken met arbeidsmigranten om onkruid te wieden. Dat is jarenlang goed gegaan, maar het is gewoon heel lastig geworden om voldoende gemotiveerd personeel te vinden. En ook de minimumlonen zijn dermate hard gestegen dat dat gigantische invloed op de bedrijfsvoering had.
2: Ja, dus er zijn allerlei soorten van tegenslag die je kunt hebben, meneer Runhaar. Wat voor soort verhalen hoort u dan verder nog?
3: Wat ik net zei, dat zijn dus wel de belangrijkste. Mm-hmm. De financiële, de economische risico's. Wat ook een heel belangrijk probleem is, dat er gewoon heel weinig vertrouwen is of weinig geloof in wat nou de toekomstige koers is van het landbouwbeleid in Nederland.
2: Ja.
3: En dat maakt veel boeren kopschuw.
2: Ja, want in 2030, dat was de doelstelling, zou 15% van de landbouwgrond biologisch moeten zijn. Dat is over 4 jaar.
3: Ja, maar dat lijkt me niet echt realistisch voor Nederland.
2: Ja, want hoeveel lammert wordt er nu biologisch geboerd?
0: Nou, in Flevoland wordt het dus minder, maar desondanks is de provincie nog steeds koploper in het land. Zo'n 15% daarvan alle landbouwgrond in Flevoland is biologisch, tegenover een kleine 5% in heel Nederland. Het gemiddelde voor de hele Europese Unie ligt bijna 2 keer hoger. Nederland bungelt in de EU echt onderaan. Alleen Malta, Bulgarije, Ierland en Polen hebben een nog lager percentage biologische landbouwgrond.
2: Ja, en het is, meneer Runhaar, zegt u, die boeren ook niet helemaal duidelijk. Waar wil de Nederlandse overheid nu precies naartoe? Hè? Behalve dan die zogenaamde stip op de horizon. Kunt u iets aflezen uit de plannen of waar het kabinet mee bezig is? Waar je toch wat uit kunt halen? Of waaruit je misschien denkt van, nou weet je, ik stop er nu maar mee?
3: Ja, nou, dat wordt vrijdag wordt het duidelijk gemaakt. Op zich is wel duidelijk dat dat wel ingezet wordt op laten we zeggen, de natuurgebieden en de kilometer daaromheen. Dan zal de landbouw moeten veranderen.
2: U bedoelt als de stikstofplannen worden gepresenteerd?
3: Ja, mm-hmm. Precies. En er is ook 20 miljard is vrijgemaakt om laten we zeggen, boeren te helpen, maar ook deels een boer uit te kopen. Maar de grote vraag is wat gaat gebeuren met alle restricties die op ons afkomen in verband met stikstof, maar ook de kaderrichtlijn water. En of laten we zeggen, onderscheid wordt gemaakt tussen biologische boeren, natuurintensieve boeren en conventionele boeren, of dat het generieke maatregelen zijn.
2: Ja, dat wordt met spanning.
3: Dus je kunt je voorstellen, als je biologische boeren ontziet, dan is dat een stimulans. Maar als je dat niet doet, dan is dat alleen maar weer een extra drempel.
2: Ja, dus dat wordt spannend voor een hoop mensen en een hoop ondernemers aanstaande vrijdag. Dank u wel, Hens Runhaar van de Universiteit Utrecht.

0: Stevie Wonder en Uptight.
1: Feit of fictie?
0: Miljarden naar sociale zekerheid?
2: Ja, morgen moet je even opletten, want dan wordt er gestaakt door de vakbonden tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Want die bezuinigingen zijn absurd, vindt FNV-voorman Hans Spekman. In de Volkskrant zei hij dit weekend dat er maar 2,1% van ons bruto binnenlands product naar WW en WIA-uitkeringen gaat. En dat is volgens hem echt een laagste record.
0: Nog nooit zo weinig geld naar arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen.
2: Ja, dat gaan we dus checken en dan beginnen we natuurlijk bij onze eigen Martin Visser van de Financiële Telegraaf. Hij vertelt waarom de bezuinigingen überhaupt op tafel liggen.
3: Tijdens de formatie zijn ze op zoek gegaan naar financiering voor de defensieuitgaven. Dat is mijn interpretatie, maar dat zeggen ze natuurlijk zelf niet zo. Maar ik kan het niet anders zien dan op die manier. Want je ziet in de financiële bijlagen van het coalitieakkoord, zie je hoe keurig de structurele uitgaven en de structurele inkomsten precies gladlopen. Dus je ziet daar staan dat ze op lange termijn 19,6 miljard extra willen uitgeven aan defensie. En dat loopt precies weg tegenover allerlei bezuinigingen. Dat saldo is dan nul, oftewel het is allemaal keurig gedekt.
0: Ja, en de vakbonden die zijn het er niet mee eens.
2: Nee, inderdaad. En daar komt die 2,1% om de hoek kijken. We vroegen aan Peter-Hein van Mulligen van het CBS of dat cijfer klopt.
4: Als je kijkt naar wat de overheid jaarlijks kwijt is aan arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar ook werkloosheidsuitkeringen, dan zie je dat dat als percentage van de BBP gestaag daalt. In 2024, dat is het meeste recente cijfer dat we hebben, ging het om een totaalbedrag van een kleine 25 miljard euro. En dat is 2,2% van de totale omvang van de economie.
0: Ja, daalt dus.
2: Ja, dat doet het zeker. En dat is al langer aan de gang, zegt Van Mulligen.
4: We zien dat het met onderbreking van crisis uiteraard alleen maar omlaag gaat. Halverwege de jaren 90 was het aandeel dat naar arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen ging nog verdubbelen van nu. Zat het echt zo tegen de 4,5% van het BBP. Ja, dat is alleen maar beter gegaan. Alleen tijdens de crisis van 2008, toen ook we daarna de eurocrisis hadden, toen ging het weer wat omhoog naar 3%. Maar sindsdien is het weer trendmatig aan het dalen tot iets meer dan 2% van het BBP.
0: Ja, dus het blijft maar daar.
2: Ja, als je naar de WW en WIA kijkt samen wel, maar als je dat lostrekt uit elkaar, ja, dan zie je toch wel iets anders, zegt Visser.
3: Want in de arbeidsongeschiktheid, alleen in de WIA, daar zie je de kosten wel langzamerhand oplopen. Maar die worden een beetje gecompenseerd doordat de werkloosheidsuitkeringen zo laag zijn. We hebben gewoon heel weinig werklozen in Nederland.
0: Mm-hmm. Maar hoe komt het dan dat het aantal arbeidsongeschikten toeneemt?
2: Dat is één groot mysterie, vertelt Pierre Koning van de VU. Eerst dachten ze aan corona, maar ja, ook daarna blijft het gewoon stijgen.
5: Nu is het een beetje raadselachtig wat nou veroorzaakt dat het de hele tijd maar door blijft zetten. Je ziet dat het vooral bij vrouwen zit, parttime krachten en mensen met wat lagere inkomens. En vooral mentale gevallen zie je dat de oploop sterk is. Maar het is een beetje een raadsel hoe dat nou komt dat het zo doorzet. Want heel veel van die trends die dat verklaren, die had je al heel lang. En toen ging het veel geleidelijker.
0: Nou, maar wat zijn dan de verwachtingen op langere termijn?
2: Nou, het Centraal Planbureau hanteert weer andere definities en die verwacht geen schrikbarende stijging, zegt Martin Visser.
3: Dus een dwingende financiële noodzaak om hier rigoureus in te snijden, zie ik eerlijk gezegd niet. Maar je kan nog steeds vinden dat er te veel mensen in de WIA zitten. En overigens erkent de vakbond dat ook. Ook de vakbonden willen dat er naar de WIA wordt gekeken. Alleen de strijd gaat erover, is de primaire noodzaak een bezuiniging? Of is het iets anders, dat er te veel mensen langs de kant staan, dat de mensen niet meer uit de arbeidsongeschiktheid komen?
0: Is het feit of fictie, Lammert? Is er sprake van een laagte record aan arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen?
2: Ja, als je uitgaat van de cijfers die het CBS gebruikt, dan zitten we inderdaad rond de 2,1%. Het CPB komt ongeveer met hetzelfde, 2,2%. Het schommelt al jaren op dat niveau. Dus we bestempelen de uitspraak als een feit.
0: Oké, zometeen hier op Radio 1. Sofie Derksen met Bureau Buitenland. Dag Sofie.
6: Dag Suzanne. Wij spreken over Zelensky's ultimatum aan buurland Belarus. Eind deze week moet daar apparatuur weg zijn die vanuit Belarus voor Russische drones zou worden gebruikt. Als Lukashenko, de president van Belarus, het niet doet, dan doen we het zelf, zei Zelensky. Kortom, dreigt Oekraïne nou Belarus aan te vallen? Daarover Belarus-kenner Franka Hummels en Oekraïne-correspondent Michiel Driebergen.
0: Oké, dat is zometeen in Bureau Buitenland. En Lammert, wat hebben wij nog?
2: Nou, je moet niet raar opkijken als je zometeen achter een strooiwagen rijdt, ondanks deze temperaturen, want ze worden ingezet om het asfalt niet te laten smelten. Morgen meer hierover in onze uitzending. Maar onze favoriete strooiwagenbediende Mitchell uit Rotterdam, die is daarin niet te horen, want die is met hele andere dingen bezig. Hij zoekt verkoeling op de motor.
1: Een hele goede middag. Ja, we gaan op de tweewielend. Gaan we even een blokje op. Even die frisse wind tot het oogstok. Yes, kijk. Chicken. Piep, piep, piep, piep, piep. Oh, oh. Ah, in ieder geval. Hé, hey, duimpjes. Oh, echt oude duimpjes. Zo, kijk eens aan de rotsvijgen. Het leek 16 overal, dames en heren. Even is er twee. Wat gaat die doen? Knippertje aan, hé. Hey. Die doet zijn knippertje ook netjes uit en aan als die op die windmolen zit, die rotonde.
0: Ja, wat voor code diep rood heeft hij nodig om een beetje rustig te worden?
2: Nou, ik heb geen idee, de code zwart, denk ik.
0: Oké, Mitchell is dat uit Rotterdam. Goed, dat was het. Onze televisieuitzending is om 6:30 op NPO 1. Onze website is 1vandaag.nl. Ga daar ook heen als u vragen hebt bij het nieuws. Wij vinden het altijd leuk om naar antwoorden te zoeken. En hier dus zometeen Sofie Derksen met Bureau Buitenland. Wij wensen u verder een hele fijne middag.
7: Avro Tros, de omroep voor ons.
8: Ster. Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
9: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
17: Een heel boek? En de kinderen dan?
16: Die zijn veel te druk met spelen.
17: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
16: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
17: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
16: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
7: NPO Radio 1.
18: het NOS-journaal.
19: In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het oosten van het land loopt de temperatuur snel op. En afgelopen nacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde van Frankrijk kwam uit op 21,6 graden. Ouders van zeer zieke en gehandicapte kinderen stonden vanochtend voor de rechter om te voorkomen dat twee villa's met gespecialiseerde zorg in Vleuten en in Waalre de deuren op zeer korte termijn moeten sluiten. Ze eisen dat de inspectie ingrijpt. Verslaggever Mark Hamer is bij de rechtbank in Den Haag. Mark, is die zitting afgelopen inmiddels?
20: Die zitting is inderdaad afgelopen en vooralsnog teleurstellend resultaat voor de ouders. Voor de cliëntenraad van File Expert Care. Zij hadden het proces aangespannen. Het was een zitting bij de kortgedingrechter met een spoedeisend karakter. Want ze moet ook binnenkort sluiten. Dat is al 1 juli is dat. Dat is volgende week woensdag. Maar de rechter in kortgeding komt pas 2 juli met een uitspraak. De ouders en de advocaat die ik net sprak zijn bang dat het eigenlijk te laat is.
19: Ja, ouders willen dat de inspectie ingrijpt. Heeft de inspectie gereageerd?
20: Ja, we zijn ermee bezig. We zitten er bovenop. Heb vertrouwen in ons. Dat is wat ze eigenlijk steeds zeiden. Ze probeerden heel geruststellend over te komen. Maar eigenlijk, hoe vaker ze dat zeiden, maak u niet ongerust, hoe groter het ongemak in de zaal bij de aanwezige ouders werd.
19: Ja, en de rechter, nam die daar genoegen mee?
20: Nee, totaal niet. De rechter zat er scherp op. De rechter zei ook na het eerste pleidooi van de inspectie, maar welke maatregelen heeft u nou genoemd die ik kan toetsen? De rechter probeerde van alles van de inspectie los te krijgen. Wat kan u dan wel? Nou, ze zeiden uiteindelijk heel schoorvoetend, we kunnen wel ingrijpen. Maar ja, dan kan het bestuur van de villa's ook weer in beroep gaan. Het bleef allemaal een beetje hangen. En dus ook de beslissing van de rechter, pas 2 juli.
19: Ja, en hoe dat dan volgende week gaat, dat is onzekerheid voor de ouders.
20: Zeker. Ja, dat proeft hij ook. Ze waren eigenlijk in verbazing, bleven ze achter. Van ja, want ze willen inloggen op het rooster, kijken wie gaan mijn kinderen vanaf volgende week woensdag behandelen. Ja, en die roosters zijn vooralsnog leeg.
19: Mark Hamer bij de rechtbank in Den Haag. Dankjewel.
21: ANWB verkeersinformatie. Er staan verspreid over het land een paar files. Met de meeste vertraging zien we files staan op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Valburg. 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Bij Eindhoven loopt het verkeer vast op de N2, de randweg Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Eindhoven Centrum en knooppunt Batadorp. 3 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. Daar worden een paar auto's geborgen na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
18: NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
22: Welkom bij Bureau Buitenland. Ja, het kwik loopt op. Bij ons vandaag 2 kwesties die ook tot een kookpunt dreigen te komen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat aan de vooravond van een reeks ingrijpende uitspraken. Tegelijkertijd voert Trump de druk op de rechters op. Kortom, durven zij hun rug recht te houden? Straks Amerika-correspondent Carlijn van Houwelingen. En intussen voert de Oekraïense president Zelensky de druk op Belarus op. Dreigen de Oekraïners nou echt met een aanval op het buurland? Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Oekraïne laat zijn spierballen zien. Het Oekraïense leger voert harde aanvallen uit op de Krim. En intussen dreigt de Oekraïense president Zelensky dus ook met een aanval op buurland Belarus dat de oorlog van Poetin steunt. Voor het eind van deze week moet Belarus communicatieapparatuur weghalen die de Russen zouden gebruiken voor aanvallen op Oekraïne. Als hij het niet doet, dan zullen wij het doen, dreigde Zelensky richting de Belarusische president Lukashenko. Waar is Zelensky op uit? Overweegt hij echt een aanval op buurland Belarus? Bij mij aangeschoven, Belarus-kenner Franka Hummels. En aan de lijn, Franka, aan de lijn is ook Oekraïne-correspondent Michiel Driebergen. Laten we in Belarus beginnen. In Europa en in Rusland wordt dit alles natuurlijk met argusogen gevolgd, Franka. Dat ultimatum, Zelensky heeft dus tegen Lukashenko gezegd, die apparatuur aan de grens moet daar weg. Wat is dat voor apparatuur daar in Belarus die de Russen dus volgens Zelensky gebruiken om Oekraïne aan te vallen?
3: Ja, dat zijn een soort wifi-versterkers, maar dan voor drones. Dus doordat die apparaten nu in Belarus staan, die zijn vanaf afgelopen najaar zijn die geplaatst op grotere schaal, kan Rusland veel dieper Oekraïne in met de Shahed-drones. Dus het zijn op zichzelf geen wapens, maar ze zijn wel verantwoordelijk voor Oekraïnse doden.
22: Ja, en nou heeft Zelensky dus gezegd, die boel moet daar weg. Heel even een stapje terug. Ja. Dus had het ook weer, hoeveel militaire samenwerking is er nou tussen Belarus en Rusland?
3: Heel veel. Op één stap na, officieel, is Belarus geen partij in de oorlog. Maar dat is eigenlijk de enige stap die nog ontbreekt. Hè, dat er geen officiële Belarussische soldaten uit het leger meevechten. Er is militaire samenwerking. Dat betekent dat Rusland al het Belarussische materieel kan gebruiken. Het Belarussisch grondgebied wordt gebruikt voor de aanvoer van soldaten en wapens. Maar ook bijvoorbeeld voor om soldaten te laten uitrusten. Er is samen getraind en nog niet zo lang geleden nog. En toen zelfs met kernkoppen. Die samenwerking is al langer, maar dat is ook geïntensiveerd. En op een andere manier is ook nog de oorlogsmisdaad, het stelen van Oekraïnse kinderen en ze naar Rusland brengen. Daar werkt Belarus ook heel openlijk aan mee.
22: Ja, maar dit is dus allemaal al lange tijd gaande. Nu zegt Zelensky dus, in ieder geval moet die apparatuur daar weg uit Belarus. Hoe serieus neemt Belarus dat dreigement van Zelensky?
3: Dat is heel interessant. En ik kan natuurlijk niet in het hoofd van Lukashenko kijken, maar hier is wel echt iets nieuws aan de hand. Zelensky zei er ook bij, jij hebt de macht om dat te doen.
22: Lukashenko?
3: Precies. En dat is eigenlijk al een uitdaging. Want het is maar de vraag of hij die macht heeft. Omdat Lukashenko heeft in 2020 de verkiezingen verloren, maar zichzelf toch als president uitgeroepen. De opstand die volgde is neergeslagen met Russische hulp. Hij is alleen nog maar aan de macht omdat Poetin hem aan de macht laat zijn. Dus heeft hij zelf die macht om dingen onklaar te maken? Dat is maar de vraag. En
22: laat Poetin hem dat doen.
3: Precies. En Zelensky zet hem nu eigenlijk met de rug tegen de muur van, nou, laat me zien.

0: Dus eigenlijk de enige stap die nog ontbreekt, hè, dat er geen officiële Belarusische soldaten uit het leger meevechten. Er is militaire samenwerking, dat betekent dat Rusland al het Belarusische materieel kan gebruiken. Het Belarusisch grondgebied wordt gebruikt voor de aanvoer van soldaten en wapens, maar ook bijvoorbeeld voor om soldaten te laten uitrusten. Er is samen getraind en nog niet zo lang geleden nog, en toen zelfs met kernkoppen. Die samenwerking is al langer, maar dat is ook geïntensiveerd. En op een andere manier is ook nog de oorlogsmisdaad, het stelen van Oekraïnse kinderen en ze naar Rusland brengen. Daar werkt Belarus ook heel openlijk aan mee.
1: Ja, maar dit is dus allemaal al lange tijd gaande. Nu zegt Zelensky dus, in ieder geval moet die apparatuur daar weg uit Belarus. Hoe serieus neemt Belarus dat dreigement van Zelensky?
0: Dat is heel interessant. En ik kan natuurlijk niet in het hoofd van Lukashenko kijken, maar hier is wel echt iets nieuws aan de hand. Zelensky zei er ook bij, jij hebt de macht om dat te doen.
1: Lukashenko?
0: Precies. En dat is eigenlijk al een uitdaging. Want het is maar de vraag of hij die macht heeft. Omdat Lukashenko heeft in 2020 de verkiezingen verloren, maar zichzelf toch als president uitgeroepen. De opstand die volgde is neergeslagen met Russische hulp. Hij is alleen nog maar aan de macht omdat Poetin hem aan de macht laat zijn. Dus heeft hij zelf die macht om dingen onklaar te maken? Dat is maar de vraag.
1: En laat Poetin hem dat doen.
0: Precies. En Zelensky zet hem nu eigenlijk met de rug tegen de muur van, nou, laat me zien dat je die macht niet hebt. Of doe het en maak Poetin boos. Dus het brengt Lukashenko in een ontzettend lastig pakket.
1: Ja, maar ik vroeg hoe serieus nemen ze die dreiging?
0: Ja, eerder
1: zei Lukashenko dat Belarus helemaal geen bedreiging vormt voor Oekraïne. Hij heeft zelfs excuses aangeboden aan Zelensky. Waarvoor precies en wat zegt dat?
0: Het is voor het eerst dat hij ergens excuses voor aanbiedt. Ik heb echt terug in de tijd gezocht en ook allerlei fouten die heel obvious zijn, heeft hij geen excuses voor aangeboden.
1: Het is geen man van een makkelijke sorry.
0: Nee, ze zijn niet gratis bij hem. En deze sorry was ook wel een beetje vrijblijvend, want het ging erom van, oh, ik was niet van bedoelde niet je te kwetsen. Zo'n soort sorry, maar toch een sorry. En hij zegt dat Belarus geen bedreiging vormt voor Oekraïne. Nou, op zich is het verhaal in Belarus steeds dat Oekraïne een bedreiging zou volgen voor Belarus. Dus ja, dat is dan vrij logisch. Maar het geeft wel aan van dat hij er dus wel op reageert. En ook vandaag vannacht kwam er bericht van het Kremlin van we gaan het erover hebben, er komt topoverleg. Nou, dat is op een paar laagjes is dat. Als het niet heel tragisch zou zijn, zou het heel grappig zijn. Want Oekraïne zegt tegen Lukashenko, jij hebt de macht om die dingen weg te halen. En de reactie komt uit Moskou. Dus dat laat al iets zien over hoe de verhoudingen liggen.
1: Namelijk dat Lukashenko
0: misschien toch wel niet over gaat. In ieder geval niet in de ogen van Moskou. En dan ook nog, waarom ze het erover gaan hebben is niet van, nou, we gaan er eens even over praten of we die zendmasten moeten weghalen. Nee, het gaat om een bedreiging van de Belarusische soevereiniteit en het Belarusische grondgebied, wat Oekraïne nu zou doen. En dat is iets wat Rusland natuurlijk een verschrikkelijk idee vindt, de soevereiniteit van een ander land aantasten.
1: Ja, dat zouden ze zelf nooit doen.
0: Nee, nooit. Nee. Dus het is op meerdere niveaus heel opmerkelijk wat hier nu aan het gebeuren is.
1: Ja. Ik ga even naar het Oekraïense perspectief. Michiel Driebergen, je hebt meegeluisterd. Zelensky geeft Belarus dus een week om die apparatuur te verwijderen. Anders gaat hij zelf ingrijpen. Hoe serieus neem jij dat dreigement? Gaat Zelensky Belarus echt aanvallen als het vrijdag niet weg is of zaterdag?
2: Tja, ik denk dat er een tweeledig antwoord op is. Hè. Ja, natuurlijk moeten we Zelensky serieus nemen. Zelensky heeft afgelopen nacht, we hoorden net de explosies in de uitzending, de Krim aangevallen. Het ligt op eenzelfde afstand. De Oekraïne heeft ongelooflijk veel zelfvertrouwen met die aanvallen. Natuurlijk ver weg in Moskou, ver weg in Petersburg. Maar ook op de Krim. Eigenlijk is de Krim lam gelegd. Hè. Ze kunnen daar niet meer tanken. Althans, gewone burgers niet meer. Nou, dat is toch ook echt nog nooit voorgevallen. Ja, en aan dan dus veel zelfvertrouwen in Oekraïne. Maar ja, aan de andere kant, Oekraïne heeft nooit die oorlog vanuit het noorden ook nog willen handelen. En ik denk ook dat dat zo blijft. Ik moet zeggen, ik was afgelopen week in Vilnius, in Litouwen. Dat ligt, laten we zeggen, vanuit Oekraïne gezien aan de andere kant van Belarus, waar ook Kaliningrad ligt, hè, die Russische enclave in Europa eigenlijk. Ja, en daar houden ze toch echt wel rekening hoor. Nog los van dit nieuws eigenlijk, maar toch ook wel rekening met dat de oorlog regionaal wordt. En dat is die oorlog daar eigenlijk al. In veel nieuws moesten ze afgelopen maand zelfs voor het eerst echt de schuilkelders in. Er klonk een alert op de telefoon bij iedereen. Werd erg serieus genomen. Dat bleek uiteindelijk een afgedwaalde Oekraïense drone, waarschijnlijk

0: gejamde, door Rusland gejamde Oekraïense drone te zijn. Maar de oorlog verbreedt zich. De angst is daar groot dat die oorlog groter wordt. Dat zal in Belarus zelf overigens niet anders zijn. En in het noorden van Oekraïne weten ze al heel erg lang dat die drones, hè, Frank had het net inderdaad over die drone-signalen die daar vanuit Belarus worden begeleid. Ja, er is eigenlijk een soort snelweg van drones vanuit het noorden, vanuit Belarus, richting Kiev. Daar hebben ze al 4 jaar mee te maken. Die oorlog is natuurlijk, komt al lang vanuit Belarus.
1: Ja, maar toch, Michiel, als je zegt, ja, militair is het maar de vraag of Oekraïne zichzelf, hè, een dienst bewijst door hier ook te escaleren richting Belarus.
0: Ja.
1: Waar is Zelensky dan met dit dreigement op uit, denk je?
0: Ja, Zelensky is de afgelopen week enorm assertief aan de slag. Er is ook een discussie aan de gang met het andere buurland, Polen, aan de westkant. Daar gaat het over de historie, de geschiedenis. Er is een medaille afgenomen, voert te ver om dat nu ook nog te gaan bespreken. Maar ja, Oekraïne deinst ook daar niet terug, Zelensky zeker niet. Nogmaals, er is veel zelfvertrouwen. En Zelensky voelt zich toch ook gesteund. Afgelopen week was hij ook aanwezig bij de G7. Hij is natuurlijk niet een lid van de G7 als Oekraïne, maar hij was daar wel. En hij had eigenlijk ook het hoogste woord. En hij voelde, zei hij in de afloop, ook de steun. Hij zei, iedereen heeft onze aanvallen op Moskou gezien. Onze lange afstandssancties, zo noemt hij dat. Ook een beetje een ludieke uitdrukking uiteraard. Als de sancties niet vanuit Europa komen of uit Amerika, doen wij het zelf. En hij zei, ik heb eigenlijk steun ervaren. Voor het eerst, en eigenlijk nog nooit tevoren, was iedereen het zo unaniem eens dat deze acties terecht waren. Ja, wat let hem, zou je zeggen. En misschien is het dus te veel op een te grote voet. Maar wat let hen om dit te verbreden naar andere landen ook?
1: Maar goed, ik lees wel hier en daar in internationale pers dat er in Europese hoofdsteden, Michiel, ook wel bezorgdheid is dat Zelensky, aangemoedigd door die recente successen, misschien wel te ver zou gaan. Hè? Een derde partij aanvallen omdat ze de vijand steunt. Als Oekraïne dat doet met Belarus, wat zou dat in Rusland ontketenen? Michiel,
0: ja,
1: aan jou.
0: Wat dat in Rusland. Ja, wat dat. Je bedoelt wat het in Europa zou ontketenen, bedoel je? Hè? Wat Europa daarvan vindt.
1: De vrees is, Rusland voert natuurlijk ook hybride acties uit in Europa. Kan het zich ook aangemoedigd voelen als Oekraïne zo ver zou gaan?
0: Ja, goed, je ziet die als je het over Europese hoofdsteden hebt, daar zie je die vrees natuurlijk ook dat de oorlog alleen maar escaleert. Dat zie je in Vilnius, wat ik zei, dat heb ik afgelopen week gemerkt. Maar ja, dat hoor je toch ook wel een beetje terug in Brussel tussen de lijnen door. Costa, de leider van de Europese Raad, die zei van ja, we moeten eigenlijk een kanaal hebben om te kunnen onderhandelen met Rusland. Die ziet toch ook wel een beetje de bui hangen. Maar goed, die kreeg toch ook weer kritiek van allerlei andere Europese landen. Hè, Macron die zei van ja, Costa kan de Europese lidstaten niet vertegenwoordigen als het bijvoorbeeld over die onderhandelingen gaat. Vanuit Letland, de Baltische landen, kwam er. Die willen ook graag een sterk Oekraïne die zichzelf verdedigt. Want zeggen ze in Vilnius bijvoorbeeld ook afgelopen week, zij verdedigen ook ons. Onze premier Rob Jetten die zei eigenlijk, het is te vroeg hè, wie er namens de EU gaat onderhandelen. Maar je ziet toch ook dat men vreest in Europa ook voor een grotere oorlog. En dat die eigenlijk niet meer te handelen is ook vanuit Europa.
1: Nee, maar intussen voeren natuurlijk sommige Europese leiders de druk op Oekraïne op om richting de onderhandelingstafel te bewegen. Hoe heeft dat dan te maken met hoe Zelensky zich nu opstelt richting Belarus?
0: Er is blijkbaar zelfvertrouwen, wat ik al zei. Zelensky heeft toch een beetje de wind van achter. Hij voelt zich toch gesteund, weliswaar niet vanuit Polen, maar toch vanuit de andere landen in Europa om verder te gaan. Je ziet toch ook steeds meer dat Zelensky de rol aanneemt van wij verdedigen Europa. Dus wij vallen namens jullie ook aan in Rusland. En als het over onderhandelingen gaat, dan moeten wij ook eigenlijk ook zeggenschap krijgen, zei hij de afgelopen week zelfs, over wie er namens Europa onderhandelt. Ja, nogmaals, Zelensky voelt zich dus enorm gesteund. Dat maak ik eruit op.
1: Ja. Franka, het Kremlin meldt dus vandaag dat Poetin en Lukashenko deze week spreken over dit ultimatum van Zelensky. Wat daarvan te verwachten? Ik bedoel, het feit dat Lukashenko Zelensky excuses aanbood, vindt Poetin denk ik niet leuk.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, maar het kan voor Poetin ook wel weer een manier zijn om in ieder geval voor de schijn te laten lijken alsof Belarus een volledig op zichzelf staand land is. Ja, ik weet ook niet wat eruit gaat komen. Wat ik al net zei, Lukashenko zit gewoon nu echt in een hele lastige positie. En stel nou dat Oekraïne inderdaad die dingen zelf gaat ontmantelen, hè, waar Zelensky mee heeft gedreigd. Nou, wat we voor ons zien is dan dat ze dat met drones doen, hè, en geen burgerdoelen. Stel dat ook Belarusische burgers bij de oorlog betrokken worden, dan is dat ook wel een vraag voor Europa. Want we hebben op dit moment de grenzen met Belarus potdicht zitten, omdat er via Belarus mensen die aanvankelijk uit vooral het noorden van Irak en nu vanuit Libië zijn gehaald om met name Polen en Litouwen, een beetje Letland, ja, de grens te bestoken. Europa bang te maken voor migranten. Dus daar ook die landen die Belarus het meeste steunen te ontregelen. Dus nu zijn die grenzen helemaal dicht en hebben we daar Frontex-achtige taferelen. Dus als er nu wat gebeurt met Belarussen, dan kunnen ze ook niet makkelijk weg. Dus dat is ook wel een vraag die Europa zichzelf zal moeten stellen. Mocht het zich voordoen. Maar goed, het lijkt er nu op dat Zelensky echt het wel over drones heeft en niet over militaire doelen. Maar het is wel een interessante escalatie toch.
1: Op zijn zachtst gezegd. Dankjewel. Franka Hummels en Michiel Driebergen.
3: Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
4: Some very key questions upcoming for those 9 justices around a trio of major issues, mail-in voting, whether President Trump can fire governors of the Fed, including independent agencies, but also involving around birthright citizenship.
1: Alle ogen zijn gericht op het Amerikaanse Hoge Rechtshof deze dagen. Gaan de hoogste rechters de macht van president Trump inperken of juist niet? De hoogste rechters staan op het punt om zich uit te spreken over een reeks belangrijke zaken, waaronder het Amerikaanse staatsburgerschap. Ik bespreek het met voormalig correspondent in Amerika, Carlijn van Houwelingen. Dat Hoge Rechtshof gaat het dus onder meer over het staatsburgerschap, een oordeel vellen. Wat staat daar precies op het spel?
5: Ja, als het om het grote plaatje gaat het eigenlijk om wie hoort erbij, wie mag Amerikaan zijn en wie niet. En dat komt in de vorm van wat ze birthright citizenship noemen. Iedereen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt, is Amerikaan en krijgt een Amerikaans paspoort. Dat staat in de grondwet, maar Donald Trump wil daarvan af en heeft een presidentieel decreet getekend direct na zijn aantreden onder het toeziend oog van aanhangers in een stadion, wat dat zou afschaffen. Dat kan niet zomaar, want het staat in de grondwet, dus dat is bij de rechter terechtgekomen. Die heeft ook gezegd, meneer de president, dat kan helemaal niet. U kunt niet op eigen houtje de grondwet herschrijven. Maar Donald Trump vindt dat hij dat wel moet kunnen en is naar het Hoge Rechtshof gestapt. En dat moet nu oordelen of dat geschrapt mag worden.
1: En wie gaat dit precies raken? Want ik begrijp dat vooral gevolgen zou hebben voor kinderen van ongedocumenteerde migranten en migranten zonder een permanente verblijfsvergunning.
5: Ja, het gaat vooral om inderdaad ongedocumenteerde migranten, maar ook om legale immigranten met een visum, wat niet permanent is. En dat gaat om ongeveer 250.000 baby's per jaar die onder de huidige situatie allemaal Amerikaans staatsburger zijn. En die dan in een soort limbo terechtkomen. Want dan is het heel onduidelijk wat voor nationaliteit zij hebben, wat voor status zij zouden hebben in de VS.
1: Ja, maar het is dus een heel hoog oplopende kwestie, begrijp ik. Want ja, de president probeert hier eigenlijk eigenhandig de grondwet te veranderen.
5: Ja, elke rechtsgeleerde die je het vraagt, zegt eigenlijk, dat is echt ongekend, dat kan niet. Er zijn altijd presidenten geweest die hebben geprobeerd de grenzen van hun macht op te rekken. Die daar ook best wel eens mee bij geclashed hebben met het Hoge Rechtshof. Maar zo openlijk zeggen, de grondwet geldt niet, ik verander die even. Er is een proces om amendementen bij de grondwet te maken. Die kun je veranderen, maar daar is een langdurig proces voor. Dat kan niet met 1 handtekening van de zittend president. En Donald Trump vindt dat dat wel zo moet zijn.
1: Ja, want behalve dat geboorterecht spelen er nog 2 belangrijke zaken waar de rechters dus een oordeel over moeten vellen. Kan Trump zijn greep op de Federal Reserve en op een aantal andere staatscommissies verstevigen? Dat is eigenlijk de kern van de zaak.
5: Ja, ik denk dat het in het algemeen uiteindelijk allemaal neerkomt op hoe ver mag de president gaan. Hoeveel macht krijgt de president van het Hoge Rechtshof? Het gaat inderdaad ook over de centrale bank, of Donald Trump daar iemand mag ontslaan. De centrale bank moet onafhankelijk zijn, dus dat mag. Volgens de huidige regels mag dat niet. En de vraag is dan, hoeveel ruimte geeft het Hoge Rechtshof president Trump? We hebben in het verleden gezien dat ze hem best wel veel ruimte hebben gegeven. Ze hebben bijvoorbeeld eerder besloten dat hij niet vervolgd kan worden, niet strafrechtelijk vervolgd kan worden voor alles wat bij zijn officiële taken hoort. Wat hem dus ja, eigenlijk een beetje de vrije hand heeft gegeven om heel ver te gaan in wat ja, als officiële taken wordt beschouwd. Er is ook af en toe wel degelijk tegengas, waar Donald Trump daar weer heel kwaad over wordt. Ja, de vraag is, waar gaat dit hoogrechtshof nu naartoe?
1: Nou ja, vooral ook omdat Trump zelf de druk op de rechters intussen enorm opvoert.
6: En Republicans, judges and justices, they always want to show that they're independent. I don't care if Trump appointed me, I don't care if he doesn't make any difference to me. I'm voting against him because they want to show their independence. You know, stupid people.
1: Ja, Carlijn, Trump valt de rechters hier dus keihard aan. Ze zijn vooral bezig te laten zien hoe onafhankelijk ze zijn, terwijl hij ze zelf benoemd heeft. Het lijkt me ook vrij ongekend dat een president de rechters van het Hof zo aanvalt.
5: Ja, en op iets wat de kern van hun bestaan is, dat ze onafhankelijk zijn en het werk van de president controleren. En hij doet daar hier heel lacherig over, minachtend over. Maar dat is natuurlijk überhaupt de reden dat ze er zijn. Heeft ze zwak genoemd, heeft ze stom genoemd, ze zouden zich moeten schamen. En hij heeft vrij letterlijk gezegd dat hij loyaliteit van ze verwacht. Vooral van de mensen die hij zelf benoemd heeft. Als een rechter in het Hoge Rechtshof overlijdt of met pensioen gaat, dan mag de zittend president een vervanger benoemen. Op zich worden die dan voor het leven benoemd. Donald Trump heeft in zijn eerste termijn de kans gehad om 3 mensen te benoemen.
1: Ja, en die zitten er dus ook nog steeds.
5: Ja, hij heeft ook echt gezorgd dat het conservatieve rechters zijn die nou op zijn politieke lijn een beetje zitten.
1: Maar wat is dan de verwachting? Lijken deze 3 rechters zich nu tegen Trump te keren?
5: Zoals ik zei, ze hebben hem best wel veel ruimte gegeven, maar er is wel degelijk ook wat tegengas. Vooral in één kwestie, de importtarieven die hij eerder wilde invoeren. Daar is het Hoge Rechtshof voor gaan liggen. Daar is Trump heel boos over geweest. De rechters van het Hoge Rechtshof spreken zich eigenlijk zelden echt uit over wat ze vinden van die druk van de president. Maar een van de rechters die hij heeft benoemd heeft wel gezegd: ik ben niet loyaal aan de president, ik ben loyaal aan de grondwet. Maar we weten niet heel goed hoe zij daar zelf naar kijken.
1: Nee, maar sommige juristen, lees ik, spreken van een constitutionele crisis. Hoe kijk jij daarnaar? Of is dat nog te vroeg?
5: Ja, er zijn verschillende meningen vaak over wanneer ben je echt in een constitutionele crisis en wanneer niet. Maar dat er een crisis in de rechtsstaat is, dat is wel duidelijk met een president die eigenlijk vrij openlijk de uitspraken van in ieder geval lagere rechtbanken heeft genegeerd. Bijvoorbeeld als het ging om uitzetting van migranten naar El Salvador. Er zijn migranten in een zwaar bewaakte terreurgevangenis beland zonder enige kans om daar weer uit te komen op dat moment. Ze heeft een rechter gezegd dat vliegtuig mag niet vertrekken. En de regering Trump heeft dat vliegtuig toch gewoon laten vertrekken.
1: Ja.
5: Het Hoge Rechtshof heeft dat tot nu toe niet meegemaakt, dat de president hen gewoon negeerde. Maar dat is denk ik de grote vraag bij veel juristen. Komt het tot dat punt? En wat zou er dan gebeuren? Want er is niet een hele duidelijke manier om dan de president tot de orde te roepen.
1: Nee, maar wat is de verwachting? Ik bedoel, kan het hier gebeuren dat Trump die uitspraken van het Hof echt gewoon naast zich neer zou leggen?
5: Het zou kunnen. Ik denk dat het niet per se de verwachting is. Want als het gaat om het geboorterecht bijvoorbeeld. Als hij zou zeggen, nou, al die 250.000 baby's per jaar zijn geen Amerikaanse staatsburgers meer, dan leidt dat tot enorme chaos in alle staten die die paspoorten aanvragen, afhandelen bijvoorbeeld. Dan is heel onduidelijk hoe je dan kan bewijzen dat je wel staatsburger bent. Dus het lijkt me praktisch gezien heel ingewikkeld en dus misschien lastig om daar echt tegen in te gaan. Ja. Tegelijk lijkt het ook heel belangrijk voor Donald Trump. Dus ik durf het niet helemaal te zeggen.
1: Nee, want het raakt natuurlijk, behalve aan alle juridische bezwaren en de constitutionele crisis, ook echt aan een soort fundament van Amerika, ook voor heel veel Amerikanen. Wie is er Amerikaan? Hoeveel is er te doen in de States om dit hele voorstel, als we het over dat geboorterecht hebben?
5: Ja, er wordt wel veel over gepraat. En het zou ook echt wel veel impact hebben. Want er zijn een aantal prominente Amerikanen, en niet alleen zij, maar gewoon heel veel mensen, die onder de visie van Donald Trump dus geen Amerikaan zouden zijn. Iemand als Kamala Harris bijvoorbeeld, oud vicepresident. Zij zou geen Amerikaan zijn als die regels hadden gegolden toen zij geboren werd.
1: Want ik begrijp dat het ook jou persoonlijk wel raakt. Jij hebt kinderen gekregen in de VS. Zou dit dan ook met terugwerkende kracht gelden voor baby's geboren in Amerika?
5: Ja, dat is de grote vraag. Mijn kinderen zijn geboren nadat Donald Trump presidentiële decreet heeft getekend. En omdat ik een tijdelijk visum had en zij geen ouders hebben met een permanente verblijfsvergunning, zouden zij dus onder zijn regels geen staatsburger zijn. Onder de grondwet wel. Dus ze hebben een paspoort nu. Ze hebben een Amerikaans paspoort. Er zijn wat vertegenwoordigers van immigranten in de VS die toch wel bang zijn dat dat dan ook eventueel weer afgenomen zou kunnen worden. Het is een beetje een glijdende schaal. Als er onderscheid gemaakt gaat worden tussen wie Amerikaan is en wie niet, waar is dan de grens? Ja. Wordt het ook met terugwerkende kracht weer afgepakt?
1: Maar als het zo fundamenteel is, wakkert dit ook het verzet tegen Trump verder aan in Amerika?
5: Ik denk dat heel veel mensen zich aangesproken voelen, omdat heel veel Amerikanen Amerikaan zijn dankzij dat geboorterecht en dus hun bestaansrecht in het land betwijfeld wordt. Voorlopig denk ik dat veel mensen ook wel het idee hebben dat het Hoge Rechtshof hier wel voor zal gaan liggen, omdat het zo duidelijk is in de grondwet. Omdat daar gewoon staat: iedereen op Amerikaanse grond geboren is Amerikaan. Zo staat het er eigenlijk vrij letterlijk.
1: Ja. Dus het zou revolutionair zijn als de rechters op dit punt tot een ander oordeel zouden komen?
5: Ja, dat zou heel onverwacht zijn ook.
1: Wanneer weten we meer? Wanneer komt dat Hoge Rechtshof met een uitspraak? Bijvoorbeeld als het gaat over dit geboorte.
5: Ja, daar laten ze nooit heel veel over merken. Maar het seizoen van het Hoge Rechtshof loopt tot eind juni. Dus in de komende week, eind juni, uiterlijk begin juli, moeten alle uitspraken binnen zijn. En dan komt dus ook deze uitspraak in. Alle zaken die nog afgehandeld moeten worden.
1: We wachten het nog even af met jou. Dank je zeer. Carlijn van Houwelingen was dat. Onze voormalig correspondent in Amerika. Over die belangrijke oordelen dus, waar de hoogste rechters van Amerika zich voor gesteld zien. Dit was Bureau Buitenland. Zometeen na Ster en NOS-journaal krijgt u Jurgen van den Berg met Villa VDB. Wij zijn er uiteraard morgen weer. Heel graag. Tot dan.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, actrice Johanna ter Stegen over de voorstelling Huus van Twente.
2: En nu zit ik bijna naast je. Ik raak je aan in het spel als jij bijvoorbeeld meedoet aan de quiz of weet ik veel wat. Het is even een knop omdraaien.
0: En schrijfster Hasna Bouazza over haar nieuwe roman Naima en Karim.
3: Maar ik had wel besloten toen ik het schreef dat ik me niet wilde censureren en dat ik gewoon dit wilde vertellen zoals ik het zie.
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
6: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
1: NPO Radio 1. 2 uur.
0: Jurgen van den Berg.
7: Goedemiddag allemaal. Steeds vaker krijgen zorgmedewerkers te maken met agressief gedrag van familieleden van patiënten. In Villa VDB te gast Ronald Schmid van zorgorganisatie Cordaan. En Mark van Dieren die trainingen geeft aan zorgpersoneel. We gaan er zo meteen over praten. Nu eerst het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
8: In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde vannacht kwam uit op 21,6 graden. Ook in een aantal steden in Spanje bleef het vannacht uitzonderlijk warm. In Sevilla en Madrid was het rond middernacht nog altijd 31 graden en koelde het niet verder af dan zo'n 25 graden. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het gold al in Limburg en Brabant en nu ook in Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland. Het protocol betekent dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. En ook gemeenten nemen maatregelen. Zo kun je in Amsterdam op 12 plekken verkoeling zoeken, zoals een theater of kerk, zegt de GGD in de stad.
9: We hebben inderdaad die locaties benaderd van de buurt wil heel graag bij jouw verkoeling vinden. Zou je extra maatregelen willen nemen bij zo'n hittegolf, zoals water neerzetten, stoelen, zodat mensen echt even kunnen uitrusten. En ik hoop inderdaad dat mensen hier gebruik van gaan maken.
8: De inspectie grijpt in bij zorginstelling Uzorg Noord in Assen. De organisatie biedt woonbegeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen, maar voldoet volgens de inspectie niet aan de normen voor goede en veilige zorg. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En ook waren er dit jaar meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Bovendien werkte maar 1 gediplomeerd zorgverlener. De instelling in Assen moet binnen 6 weken een deel van de cliënten overdragen. En binnen 5 maanden moet de zorg voor de overige cliënten verbeterd zijn. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht. Zowel de landen als de commissaris zeggen onschuldig te zijn. In Jordanië is iemand om het leven gekomen bij gedrang onder voetbalfans. Dat gebeurde op een plein in het centrum van hoofdstad Amman. Mensen kwamen daar vannacht samen om de WK-wedstrijd tussen Jordanië en Algerije op grote schermen te volgen. In de menigte raakten mensen in de verdrukking. De camper die vorige week in een Drents natuurgebied door een vlonderpad zakte, is nog niet weggehaald. Staat op een moeilijk bereikbare plaats en weghalen leidt tot mogelijk meer schade. De wagen was per ongeluk het houten pad opgereden. Voor het eerst krijgt bierbrouwer Heineken een topman die van buiten het bedrijf komt. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira die tot voor kort de baas was bij het moederbedrijf van koffiemaker Douwe Egberts. Met de aanstelling van Oliveira breekt Heineken met de traditie dat de hoogste baas door het bedrijf zelf is opgeleid, zegt redacteur Nick Wouters. Dat was een paar jaar geleden. Ondenkbaar, heel lang ondenkbaar in de geschiedenis van Heineken, die al meer dan 160 jaar oud is. Het moest altijd iemand zijn van de familie Heineken. Nou, daar zijn ze al tientallen jaren van afgestapt. Maar dan moest het op zijn minst toch iemand zijn die in het bedrijf groot is geworden. En je zag, de afgelopen topmannen waren dus allemaal mensen uit het bedrijf. Maar nu hebben ze voor het eerst iemand van buiten gehaald.
10: Belangrijke aandeelhouders hadden gevraagd om iemand van buitenaf die met een frisse blik naar het bedrijf kan kijken. Heineken ziet de bierverkoop wereldwijd dalen.
8: En deze topman moet ervoor gaan zorgen dat die krimp weer een groei gaat worden, dat Heineken ook winstgevender gaat worden. Deze topman moet besluiten gaan nemen die daartoe gaan leiden. Dus ja, dat worden ook wel pijnlijke beslissingen voor personeel, want er gaan ongetwijfeld nog banen verdwijnen.
10: Er is al een reorganisatie aangekondigd waarbij wereldwijd duizenden banen verdwijnen. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Premier Babiš wil hem thuis laten, terwijl het gebruikelijk is dat de president de Tsjechische delegatie leidt. De rechtspopulistische Babiš wil op de NAVO-top zelf uitleggen waarom Tsjechië niet meer aan defensie wil uitgeven. President Pavel is het niet met dat beleid eens. Hij is een voormalige NAVO-generaal en zegt dat de top onder zijn bevoegdheid valt. Het Constitutioneel Hof moet nu beoordelen of dat zo is. Het weer: met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. De minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden, 21 graden in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden.
11: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
12: Nou, op dit moment zijn er niet veel problemen onderweg. Op de A50 Arnhem richting Os staat een oplossende file tussen de knooppunt de Grijzoord en Valburg, 8 kilometer met bijna 10 minuten vertraging. Er stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de rijbaan is inmiddels vrij. De N302 is dicht de weg Harderwijk-Lelystad in beide richtingen, tussen de aansluiting met de A28 en de aansluiting met de N305. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen.
13: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
14: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
16: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
17: Mart, wat ga je doen?
18: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
19: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
20: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
19: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
21: NPO Radio 1. Max.
22: Jurgen van den Berg.
23: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de overprikkeling. Gastenlijst heb ik hier. Ronald Schmid van zorgorganisatie Cordaan. Die komt langs. Steeds vaker krijgen zorgmedewerkers te maken met agressief gedrag van familieleden, van patiënten. En Mark van Dieren die praat ook mee. Hij traint zorgpersoneel. En de traditionele Franse keuken die is nou niet het toonbeeld van vegan. Toch kan dat wel, bewijst chef-kok Peter-Jan de Lint, zo heet hij, in zijn nieuwe kookboek. En hij komt straks daarover vertellen. Maar de aftrap vanmiddag is weer voor een van onze huisvrienden. En bij de intercom beneden bij de voordeur staat huisvriendin, moet ik zeggen. Kim Kweervoort, modejournalist van de Telegraaf. Wel onder het afdakje, hè, Kim, sta je.
24: Nou, reken maar.
23: Ja, in de schaduw.
24: Airco-omgeving.
23: Ja. En dan hebben we gelijk het onderwerp bij de kop. Want jij wilde het graag hebben over de do's en don'ts van de kleding met deze hitte.
24: Ja, wat draag je? Hoe kun je toch zomerproef op het werk komen zonder dat je eruit ziet alsof je naar het strand gaat? Want dat vind ik dus echt een no-go. Je kan eigenlijk alles wel aantrekken, behalve, dat is echt de richtlijn, als je eruit ziet alsof je ready to go bent naar het strand. Dan zie je er gewoon niet representatief uit voor het werk. En dat toch? Dan moet je gewoon een dag vrij nemen.
23: Ja, dat is met slippers aan en een korte broek die misschien wel te kort is. Witte benen eronder over het algemeen. Kijk even hier naar de technische.
24: Nu nog. Moet allemaal nog een beetje bijkleuren. Ja. Nee, maar een te kort, ja, weet je, of je bikini of je badpak eronder en dan een lekkere doorkijkblouse. Of wat nu heel hip is, alles wat lekker gehaakt is en doorkijkt. Ik kom net van Sint Maarten. Ik had een perstrip naar Sint Maarten. Ja, daar loopt iedereen zo in het straatbeeld. Dat is ook prima. Maar op kantoor, doe maar niet in een gehaakt vestje of een jurkje over je badpak. Want daar kan je gewoon doorheen kijken. See-through is heel hip, maar niet voorop het kantoorwerk. Nee.
23: Korte broek naar het werk aan als man, zeg maar, kan dat, vind je?
24: Nou, vind ik wel. Daar pleit ik eigenlijk ook voor. Want ik vind het gewoon niet eerlijk dat wij als vrouwen in een lekker tuniekje of een jurkje. En dan mag die ook best wel boven de knie zijn, wat kort. Dat vind ik allemaal niet erg. Maar dat is wel belachelijk dat die mannen allemaal oververhit in een lange broek zitten. Dus ik zou zeggen de Bermuda, zeg maar, tot zo'n beetje de knie. Maar niet boven de knie. Niet in weer een short. Een heel kort shortje waarmee je naar het strand zou gaan. Maar daaronder. En dan, ik vind mannen ook heel leuk in sandalen. Maar dan weer geen slippers. Maar dan moeten ze ook die voeten goed verzorgen. Dus eventjes alles in orde brengen dat het er netjes uitziet.
23: Ja, okay.
24: En anders gewoon maar een loopvoetje aan.
23: En voor mannen en vrouwen geldt, denk ik, gewoon niet te bloot.
24: Nee, niet te bloot. Blote armen, blote benen, allemaal prima. Maar niet doorkijkjes. En je kunt wel luchtige stoffen natuurlijk gebruiken. Dat is heel belangrijk dat je luchtige stoffen gebruikt. Maar ik wil toch niet een buikje van iemand zien of een crop top dat je net het middenrif ziet. Nee, en ook niet een te diep décolleté. Nee, dat doe je dus niet op kantoor.
23: Oké, daar ga ik ook even aan werken. Dat doe ik even het bovenste knopje.
24: Hoe zit jij er nu bij?
23: Nou, ja, ik zit er goed bij, hoor. Kijk, de temperatuur is sowieso. Ja, ik ben eigenlijk opgevoed. Mijn vader bijvoorbeeld ook, die zou ook met dit weer bijvoorbeeld, als hij naar de stad zou gaan, altijd een lange broek aandoen. Nooit een korte broek, zou hij nooit doen. Dus dat heb ik eigenlijk een beetje van hem overgenomen. Ik vind hier, als je hier mensen, gasten ontvangt, dan kan ik ze niet in een soort camping outfit ontvangen. Ik heb

0: Een beetje een wolle broek aan. Dat is wel lekker met dit weer, eerlijk gezegd. Lekker.
1: Wol is heel goed. Wol is juist heel erg...
0: Ja, wijde wollen broek.
1: En wijde kleding is sowieso verstandig. Mensen denken altijd, oh, dan doe ik iets straks aan. Nee, wijder, want dan kan het ook een beetje doorluchten. Dat is belangrijk. En wol absorbeert heel goed en is als een zomerwol... kan juist heel, heel lekker koel aanvoelen. Net als linnen, maar ook polyester kan je gewoon dragen. Viscose niet, want dat is de synthetisch. Oh, ja. Maar alle ademende stoffen, katoen, zijde... alles wat lekker natuurlijk is, dat voelt koel aan op de huid en dus ook cool wol. Ja.
0: En heb je verder nog een paar tips eigenlijk? Dus los even van die kleding, dat het los moet zijn, lekker losjes en niet te warm natuurlijk. Dat snappen we. Wat nog meer?
1: Nou, geen slippers dus. Wel een sandalen of andere open dingen. Of slippers als er een hakje op zit. Maar geen strandslippers. Hè, want dan ga je dus weer geen crop top. Ik zou zelf ook persoonlijk kiezen voor geen jeans. Want jeans is eigenlijk veel te dik materiaal voor nu. Daarentegen zijn bijvoorbeeld stretchmaterialen. Zoals bijvoorbeeld van travelstof. Een driekwart broek, een capri broek van travelstof. Is lekker dun en is ook nog een stretch. Dus dat beweegt lekker mee. En wat ook wel verstandig is, is om lichte kleuren te dragen. Want zwart absorbeert natuurlijk enorm dus de zon. Dan ga je ook broeien. Het is wel makkelijk om zwart te kiezen. Maar kies je voor wit, dan heb je natuurlijk veel luchtiger als je buiten loopt. Want dat weerkaatst. Dan heb je niet die lichtinval. En daar kan je ook nog pasteltinten kiezen. Daar geldt hetzelfde voor. Dus je hoeft niet altijd saai, alleen maar in het wit. Ja. Pasteltinten kun je dat ook mee doen.
0: Oké, dat is de kleding. Maar dan even, goed, met deze temperatuur. Mensen zweten een beetje en zo. Heb je daar nog tips voor? Wat wel en niet?
1: Nou, sowieso moet je natuurlijk 's morgens even lekker douchen. En misschien wel meerdere keren per dag als je die mogelijkheid hebt. Maar sowieso 's morgens na het douchen adviseer ik om dan niet een gewone deo, een spray te gebruiken. Want die is wat sneller uitgewerkt. Maar je hebt tegenwoordig ook echt wel deo's in een tube. En dat is een soort crème. Die doe je onder de oksel en dat is eigenlijk de hele dag door... gaat zich dat weer een beetje opnieuw vernieuwen. Daar kan je echt 24 uur mee doorkomen.
0: Hoef je ook niet halverwege de dag te zitten sprayen achter je bureau... en dan je collega ook in de walm te laten zitten.
1: Bedwelmen, snap je? Bedwelmen.
0: Oké, die hebben
1: we. En sowieso, draag ook lichte geuren. Het is voor nu, Jurgen, als je een te zware geur... dat is echt te bedwelmend, dat is te overweldigend. Draag lichte, fruitige of bloemige geuren. Beetje, of een cologne. Colognes zijn weer heel erg terug aan het komen. Ook voor mannen, doe gewoon lekker een beetje cologne in je baard. Dan ruik je het wel lekker fris, maar dan ben je niet te overweldigend.
0: Oké. Dit hebben we allemaal genoteerd. Vroeger had je bij Jeroen van Inkel in de ochtend... altijd Van Inkels kledingadvies. Hè? Dan begon je de dag met naar zijn programma luisteren... en dan gaf hij elke dag een kledingadvies. Ik wil nu graag Kim Kweervoets kledingadvies. Althans, wat heb jij nu aan dan?
1: Wat heb ik nu aan? Nou ja, zoals gezegd kom ik net van Sint Maarten. Dus ik ben helemaal in de zomermoed. Ik heb dus zo'n travelbroek aan met van dat stretchmateriaal. En die is dan net over de knie. Zwart, toch wel zwart. Dat was een beetje dom. Maar dan heb ik daarop beetje een glitter topje eronder. En daarover, dat is ook wel een goeie, een soort tuniekje. Maar dat is eigenlijk een kimonootje van zijde. En een beetje met glitter. Dus dat weegt eigenlijk niks, maar zorgt wel voor een geklede look. Daardoor zie je er wel kleurrijk en leuk uit. Maar het weegt niks en het is dus ook lekker luchtig omdat het zijde is.
0: Dankjewel voor de tips, Kim.
1: En een
0: fijne dag verder. Modejournalist van de Telegraaf en huisvriendin van Villa VDB.

0: Smokey Robinson en The Miracles.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Zorginstellingen die hebben er een zorg bij. Steeds vaker krijgen zorgmedewerkers te maken met agressief gedrag van familieleden van patiënten. Met alle gevolgen van dien.
2: Familie zei, als ik Rianne ooit nog tegenkom, dan steek ik een mes tussen haar ribben.
3: Dat je bedreigd wordt, dat je uitgescholden wordt voor allerlei ziektes.
4: En dan ga ik je vinden via LinkedIn.
5: Ze schoppen ook wel tegen je balie aan. Of ze zeggen, wacht maar, als jij straks naar je auto loopt, weet je wel, dan zullen we op je wachten.
6: We hebben ook wel een keer gehad dat ze zeiden van, ja, je moet ooit een keer weg. Dus dan wacht je wel op de garage en zo. Het is veel bedreiging.
7: Wat het bij mij doet, is vooral dat ik denk van, ja, waarom doe ik het? Waarom doe ik het werk nog? En ik weet waarom ik het werk nog doe, want ik doe het voor de cliënten. Maar alles eromheen maakt het echt dat ik eigenlijk iedere dienst denk van, ja, wat doe ik hier nog? Waarom ga ik niet iets anders doen, zeg maar?
0: Ja, dit waren fragmenten uit Meldpunt Actueel en Nieuwsuur. En ik ga erover doorpraten met Ronald Schmid, is bestuurder bij zorgorganisatie Cordaan in Amsterdam. Hartelijk welkom.
8: Dankjewel.
0: En Mark van Dieren is er ook van React, advies en training. En die geeft trainingen aan zorgpersoneel. Hartelijk welkom. Meneer Schmid, ik begin even bij u. We hoorden net wat voorbeelden hè, zo van zorgmedewerkers. En u herkent dat wel, denk ik. Hè?
8: Ja, dit is de realiteit. Waar ik ook enorm van schrik en wat ik ook in de afgelopen jaren heel erg zie toenemen. Het begint eigenlijk normaal te worden dat we dit soort verhalen horen.
0: Wat hebt u bij uw eigen organisatie gehoord van uw collega's?
8: Ja, precies dit soort voorbeelden. Variërend van echt fysieke agressie. Mensen worden bedreigd, tegen de muur geduwd. Dreigen met een mes tussen je ribben. Dat soort voorbeelden kennen wij ook. Maar soms ook veel subtieler. Het mensen echt op de huid zitten. Dreigen met social media. Of op de social media mensen echt door het slijk halen. En dat komt heel dicht bij de collega's op de werkvloer die daar ongelooflijk veel last van hebben.
0: Want er worden ook inderdaad mensen gewoon die worden gedreigd dat ze gevolgd gaan worden. Dus ja. Dat betekent dat ze ook dat ze thuis last krijgen en zo.
8: Dit is letterlijk wat er gebeurt. Zeker als je woont in de stad waar je ook werkt, dan komt het opeens heel dichtbij. En heb je ook het gevoel van onveiligheid als je over je eigen straat loopt, naar je eigen supermarkt gaat.
0: Hebt u het idee dat erger is geworden de laatste jaren?
8: Absoluut, absoluut. Eigenlijk sinds de coronaperiode zien wij het toenemen. Het is nooit afwezig geweest, het is er altijd wel geweest. Maar de laatste jaren hoor ik het steeds vaker en begint het echt een groot probleem te worden.
0: Ja, kijk, want we noemen het ook nu weer. En trouwens, op veel meer vlakken komt dit voor en in veel meer sectoren natuurlijk. En ja, door er gewoon eigenlijk zo over te praten, lijkt het alsof het er ook gewoon bij hoort. Terwijl het natuurlijk abnormaal is als je goed nagaat.
8: Ja, dat is ook mijn grote zorg. Ook zorgverleners zelf krijgen dat gevoel soms wel. Het hoort erbij. Maar het hoort er niet bij. We moeten dit echt niet normaal vinden. En ik vind ook dat het heel waardevol is om hier nu over te praten. Want het maatschappelijk debat over dat we ook een norm moeten stellen met elkaar. Van wat doe je wel en wat doe je niet. Je mag het best ergens mee oneens zijn. Je mag ergens boos over zijn. Maar er zijn wel grenzen in hoe je je gedraagt. En daar moeten we, denk ik, met z'n allen wel een stuk helderder in zijn. En daarnaast moet er van alles gebeuren om er te voorkomen. En zorgmedewerkers uit te rusten. Moeten we ook doen, doen we ook. Maar we moeten ook vaststellen dat dit eigenlijk niet kan.
0: En het heeft grote impact. We hoorden het ook mensen die zeggen, ja, ik begin zo langzamerhand me af te vragen hoe ik dit werk nog wel moet doen.
8: Ja.
0: En we hebben al te weinig mensen in deze sector.
8: Nou ja, dat is natuurlijk zo. Hè. We zullen de komende jaren zien dat we dubbel zoveel mensen hebben die een zorgvraag hebben. En bij een gelijkblijvend aantal medewerkers, als we geluk hebben. En we zien mensen uitvallen, die stappen uit de zorg, die gaan wat anders doen. Die zijn zat. We zien mensen in het verzuim terechtkomen. En met name jonge mensen die nieuw in de zorg komen, vol met idealen, raken snel teleurgesteld als je niet hebt.
0: Hoe houdt u gemotiveerd dan?
8: Nou ja, wij, en daar zullen we straks meer over horen, investeren ook heel erg in trainingen en scholingen om hiermee om te gaan. Opvang en nazorg is een ongelooflijk belangrijk element. Als dit je gebeurt, heb je dan het gevoel dat de organisatie naast en achter je staat. Maar ook erkenning voor het feit dat dit aan de hand is en dat we daar een maatschappelijk thema van moeten maken.
0: Meneer Van Dieren, u geeft die training aan zorgpersoneel. Overigens, u doet dat in veel meer sectoren ook, geloof ik, hè?
9: Klopt, ja. We doen dat in diverse sectoren. Van gemeente, zorg, onderwijs.
0: Allemaal instellingen waar mensen met mensen te maken krijgen eigenlijk.
9: Absoluut, ja. En we zien het inderdaad toenemen.
0: Ja?
9: Ja, absoluut. Ja, ook de onderzoek van het CBS geeft ook aan. 6 op de 10 zorgmedewerkers heeft te maken met agressie, helaas.
0: Ja. Wat leert u de mensen? Wat leert u de zorgmedewerkers?
9: Dat begint eigenlijk bij vroegsignalering. Als het dan gaat over cliënten of patiënten. En ook normstellend kader. Dus waar ligt je grens?
0: Maar wacht even.
9: Daar geven ze vaardigheden mee.
0: Want dit gaat. Je hebt natuurlijk. Je hebt dus die familie die zich ermee gaat bemoeien. Maar je hebt natuurlijk ook nog patiënten die agressief kunnen zijn.
9: Ja, patiënten met vaak een ziektebeeld. Ja. Met een achtergrond.
0: Dat is natuurlijk wel een verschil nog, hè?
9: Zeker een groot verschil. Ja. Ja.
0: Want hoe ga je daar bijvoorbeeld mee om?
9: Nou ja, die patiënten, daar hebben wij noemen dat dan de ABCD-vaardigheden. Afleiden, begrip tonen, confronteren of doelbewust negeren. Daar schakelt die medewerker eigenlijk de hele tijd in. En daar geven we ze tools voor. Dus gedrag herkennen. En wat doe je er dan mee? Maar ook aan de voorkant, vroeg signalering. Dus situatiebewustzijn als je ergens ingaat. Of je gaat in gesprek met een familielid. Waar doe je dat dan? Hoe ga je naar huis toe als er inderdaad dreiging geweest is? Dus dat nemen we ook mee. En we geven ook specifiek leidinggevende sessies. Om daar aandacht aan te schenken. Of ook,
0: maar toch nog even naar dat verschil. Want kijk, ik kan me zo voorstellen door medicatie of doordat iemand een bepaalde vorm van dementie heeft of zo. Dat hoor je vaak in mensen daardoor veranderen. Dat is natuurlijk nog wel een andere agressie dan familieleden die verhaal komen halen.
9: Ja, dat vinden de meeste zorgmedewerkers ook normaal. Hè? Dus een patiënt of een cliënt die met een delier, die daardoor ander gedrag gaat vertonen, dat accepteren ze veel makkelijker. In principe moeten ze dat ook wel begrenzen. Er zijn altijd grenzen aan. Hè. Als die fysiek agressief wordt, wordt dat uiteraard begrensd. Maar daar is veel meer begrip voor dan een familielid wat in de deuropening gaat staan en gaat intimideren.
8: Heel andere impact.
0: Ja. Ja, maar hoe pak je dat dan aan?
9: Die intimidatie.
0: Ja.
9: Ja, dat ga je begrenzen. En daar ga je vaak ook een collega bij halen.
0: Maar noem eens een voorbeeld. Stel, ik kom daar op zo'n afdeling met het bruis op mijn bek, zeg maar. En ik ben boos omdat mijn oma, iets. Puur hypothetisch dit, want ik zou dat echt nooit doen. Maar goed, dat gebeurt dus kennelijk. En hoe moet je daar dan als zorgmedewerker mee omgaan?
9: Ja, het gaat meer om de oorzaak. Hè? Dus die mensen, die familieleden, die komen daar. Die hebben zorg voor hun moeder of vader. En die zien dat dat dan niet goed gaat. En daar gaan ze dan de grens over. En dat heeft dan met allerlei oorzaken te maken. Een overprikkeld brein of post-covid. Er zijn allerlei zaken, normvervaging. Waardoor mensen dan agressief worden. En de kunst is om natuurlijk om rustig te blijven. En om, wij noemen dat dan methodisch, te begrenzen en te confronteren.
0: Maar je probeert dus eigenlijk de angel eruit te halen. Kijk, je kan ook zeggen, je neemt zo iemand in de heupzwaai of zo. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat snap ik ook wel.
9: Nee, dat is zeker niet de bedoeling.
0: Maar wat doe je dan wel? Ik bedoel, er staat iemand die heel dreigend naar je toe komt. En dan?
9: Het begint vaak bij begrip tonen, afhankelijk van een vorm van gedrag. Hè. Dus ik begrijp dat u het fijn vindt dat we controleren of uw moeder uw medicatie genomen heeft. En dat meerdere keren per dag gebeurt. Ja, en soms lukt dat niet. Wilt u weten wat maakt dat niet lukt? Ja. Dus dat noemen we dan het begrip tonen. En als het dan fout gaat of iemand wordt persoonlijk of die gaat je aanraken, dan ga je dat ook benoemen. Dat noemen we dan eigenlijk geweldloze communicatie. Wij werken dan met gedrag, gevoel, grenzen, wensen en keuzes geven.
0: Ja. Maar u leert ze dus niet trucjes om iemand uit te schakelen?
9: Nee, serieus. Ik heb zelf ook in de forensische psychiatrie geweest. En ik ben ook 10 jaar politietrainer geweest. En we leren mensen ook humane begeleidingstechnieken als het uit de hand loopt. Er zijn natuurlijk ook cliënten of patiënten die echt over de grens gaan. Of zichzelf heel erg gaan beschadigen. Ja, daar ga je niet toe kijken van,
0: En goed, je hoort het ook wel eens van in een hele andere sector. Stewardessen en stewards bijvoorbeeld. Die moeten ook die gaan eerst proberen te deescaleren. Maar op het moment dat iemand echt niet anders kan, dan hebben ze trucjes om iemand toch vast te zetten.
8: Maar hoor nou hoe we erover praten. Hè?
0: Ja.
8: Het is bizar eigenlijk. Mensen hebben gekozen om zorg te verlenen. Om aandacht te hebben voor mensen, om er te zijn voor mensen. En inmiddels zijn we dan beland in het gesprek over moeten ze ook niet een judo-training geven.
0: Ja, sorry, dat bracht ik
8: nee,
0: in.
8: Ja, I know.
0: Ik vroeg het me gewoon even af.
8: Maar hier zit wel het issue wat mij betreft. Hè, er is ook een discussie nu gaande over moeten we posttraumatische stressstoornis als een beroepsziekte voor zorgmedewerkers gaan erkennen. Ja, misschien wel. Maar eigenlijk natuurlijk niet. Nee. Het is eigenlijk krankzinnig.
0: Je wilt zover niet komen.
8: Dat je zover zou moeten komen.
0: Want u zei net ook, hè, want we zagen in het nieuws nog even dat de inspectie heeft bijvoorbeeld over een van de vestigingen bij jullie van Cordaan geoordeeld dat het dat in ieder geval kritisch was over de zorg die daar wordt geleverd. Dus als mensen die daar familie hebben zitten, verhaal komen halen. Dan is daar wel. Dus, ik bedoel, mensen hebben nu niet altijd ongelijk of zo dat er wat aan de hand is.
8: Tuurlijk, mensen hebben heel vaak gelijk. En laten we nou ook vaststellen: elke zorgmedewerker of 6 op de 10 zorgmedewerkers ervaart dit wel een keer, maar ervaart veel vaker dat het in de relatie hartstikke goed gaat. Ja. Ook als je het niet eens bent. Ook als mensen ontevreden zijn, dan kom je tot een gesprek en dan hebben wij soms wat op te lossen en soms de ander. Maar het gaat om die zeldzame gevallen, want het is echt niet standaard dat het gaat zoals we het er nu over hebben. Maar als het zich op deze manier voordoet, is de impact zo groot. Enorm. Ook in de relatie met de cliënten. Hè? Want het doet ook iets met hoe veilig je je voelt in die relatie als zorgverlener naar je cliënten.
0: En wat doet u als instelling eigenlijk om de relatie met die families, waar het goed gaat, is natuurlijk al sowieso prima. Maar om dat goed te houden of in ieder geval te verbeteren als daar problemen zijn.
8: Nou ja, sowieso is dit iets waar we enorm op investeren. Omdat we de komende jaren met die arbeidsmarktproblematiek waar we het net over hadden, heel graag ook als partner willen optreden met de familie. Hè? Die is ook van betekenis in de zorgverlening. Dus daar investeren we heel erg op. En het soort trainingen als waar we het net over hadden, bieden wij natuurlijk ook aan, voor als het wat moeilijker wordt.
0: Ja.
8: Maar inmiddels zie je wel dat hè, waar dat nu nog een optionele training was, omgaan met lastig gedrag, je bijna geneigd zou zijn om hem verplicht in het trainingsschema te zetten. Maar er moeten ook nog heel veel dingen die echt met zorg te maken hebben. Dus
0: Want meneer Verdier, u geeft die training eigenlijk extra. Hè? Wordt er in de opleiding eigenlijk van zorgmedewerkers aandacht aan besteed aan dit probleem?
9: Zeker. Dus heel veel ROC's, met name in Nederland, mbo-instellingen, die hebben in hun pakket zorg en welzijn. En daar zit dat zeker in. Ze hebben ook meerdere ROC's waar wij komen om dit soort trainingen te geven. En er zijn ook trainersopleidingen. Dus je ziet bij de grotere organisaties hebben ze interne trainers. En die verbindende communicatie is dan ook superbelangrijk.
0: Ja. Ja, maar het begint er uiteindelijk mee, eigenlijk met ons allemaal, dat je gewoon eerst een keer tot 10 telt en
8: maar
0: gewoon
8: dat is het.
0: Normaal blijft doen.
8: Maar dat is het. Toen Eberhard van der Laan overleed, zei hij, zorg goed voor elkaar en voor de stad Amsterdam. Nou, dat zou ik eigenlijk alweer eens in herinnering willen brengen. Dat we dat een beetje uit het oog verloren lijken te raken.
0: Dank allebei voor het gesprek. Ronald Schmid, bestuurder bij zorgorganisatie Cordaan. En Mark van Dieren is algemeen directeur van React Advies en Training. Een maand geleden kwam Do You Read Me uit. Dat is het nieuwe album van Blackbird. Dat is de artiestennaam van zangeres Merel Koman, oorspronkelijk uit het Limburgse Kessel. En de nummers op die plaat die gaan over haar struggles op liefdesgebied. Overigens is het intussen al dik aan met een Limburger, heb ik begrepen. Dus daar hoeven we geen zorgen meer over te maken. Het heeft wel mooie liedjes opgeleverd. Dit is haar nieuwste van Blackbird, Left Right on Time.

0: Blackbird, nieuwe liedje, Left Right On Time. Zometeen de vraag van vandaag, die gaat over verdachte situaties.
1: NPO Radio 1.
0: Eerst nu de hoofdpunten uit het NOS-journaal, het Michiel van der Velden.
2: In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral het westen van het land, ten zuiden van Nantes, daar liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het was gemiddeld 21,6 graden. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. En 8 anderen raakten gewond. In hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. De inspectie grijpt in bij een kleine zorginstelling in Assen omdat de zorg ondermaats en onveilig is. Zo laten de dagbesteding en het toezicht te wensen over. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. De instelling Jouzorg Noord moet nu enkele cliënten overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. Bij ziekenhuis UMCG in Groningen is een deel van de KNO-afdeling ontruimd. Er kwam aan het begin van de middag rook uit een kabelgoot. De patiënten zijn naar andere afdelingen gebracht en de afspraken zijn voor de rest van de dag afgezegd.
0: Dan de files. Waar staan ze? Rijn Baartmans.
3: Nou, er staat nu 55 kilometer file en ze staan onder andere op de A6 richting Lelystad. Tussen Almere Oostvaarders en afrit Lelystad Airport 4 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A16 richting Rotterdam is de Trechttunnel afgesloten. Dat komt door een te hoog voertuig. Op de A27 dan richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum heb je 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden.
4: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag, verdachte situatie eerder deze week in Bunschoten in de gemeente Utrecht. In de provincie Utrecht moet ik zeggen. Er liepen daar 's nachts types in reflecterende jasjes rond. Ze hadden een tablet bij zich. Nou, de buurtapp die sloeg gelijk op tilt. Ongeruste buurtbewoners belden ook de politie. En uiteindelijk was het allemaal niet nodig, want het waren vleermuisonderzoekers die gewoon hun werk aan het doen waren. Bracht ons op de vraag van vandaag. Wanneer had u te maken met een verdachte situatie? Onze collega van kantoor, Lulu, maakte ook een keertje zoiets mee.
5: In de buurtapp van mijn ouders stuurde een van de buurden een tijd geleden een appje van, ja, ik zie toch iets verdachts. 'S Ochtends om 6 uur is er een man met een fiets, hele grote fietstassen. En hij stopt bij een paar huizen en dan slaat hij er weer een paar over. En we vertrouwen het helemaal niet. Wat gebeurt hier? En toen ging mijn moeder een keer, was ze toevallig vroeg wakker. En die keek naar buiten en die zag de NRC-bezorger het pad oplopen. De krantbezorger. En toen viel bij haar het kwartje. Er was helemaal geen verdachte situatie. Maar sommige mensen hebben een NRC-abonnement in de straat en anderen niet. Dus daar ging die niet naar binnen. Nou, eind goed, al goed.
0: Ook zo'n moment dus. Ja, wanneer had u te maken met een verdachte situatie? Dat kan dus ook iets echt zijn, hè? Het gaat nu in 2 gevallen in deze voorbeelden om eigenlijk loos alarm. Maar wellicht hebt u wel echt een keer iets meegemaakt en willen we dat ook graag horen. Laat het weten, reageren kan naar villavdb@omroepmax.nl. Dat is het mailadres. Even uw naam en uw nummer erbij zetten, is handig. Of laat een bericht achter in de NPO luisteren. Floor Duinstra, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Directeur bij Gaia Ecologie. 3 onderzoekers in Bunschoten, dat waren collega's van u, hoor.
6: Ja, dat klopt.
0: Wat deden zij daar nou precies?
6: Ja, wat zij daar doen? Zij doen daar onderzoek naar vleermuizen. Waarschijnlijk, die weet ik niet uit mijn hoofd, maar waarschijnlijk voor iets als een woningcorporatie die huizen wil gaan verduurzamen, wil laten isoleren. En dan wordt er eerst gekeken of er geen beschermde soorten in de spouwmuur leven of onder het dak. En dat kunnen onder andere vleermuizen zijn.
0: En daarvan weten we dat die vooral 's avonds en 's nachts actief zijn, die vleermuizen.
6: Precies, ja. Dus 's ochtends heel vroeg, voor zonsopkomst of na zonsondergang is wanneer doorgaans dat onderzoek wordt uitgevoerd.
0: Dus dat verklaart ook het tijdstip natuurlijk?
6: Ja.
0: Ja.
6: Het is ook, soms zitten ze ook met een zaklampje te schijnen. Dus het kan, ondanks het reflecterende hesje, kan het soms wel wat verdacht overkomen.
0: U hebt dit vaker meegemaakt, begrijp ik dus.
6: Ja, zeker. Ja, we lopen met ruim 500 man door heel Nederland. Dus politie die gebeld wordt is voor ons dagelijkse kost. Het is ook dat wij netjes altijd van tevoren de politie inlichten. Dus die weten wel altijd van. Maar ja, als er iemand belt vanwege een verdachte situatie, dan komen ze altijd wel even controleren.
0: En dan zien ze die hesjes en denken, daar zijn we weer voor Jan met de korte achternaam uitgerukt.
6: Ja, ze zijn er tegen ons altijd heel vriendelijk vragen of alles goed gaat. En zijn soms ook even geïnteresseerd van wat we nou precies aan het doen zijn. Maar dat gaat altijd goed.
0: Ja. Ik neem toch aan dat u ook in die buurt wel even een flyertje of zo ronddeelt. Hè? Dat mensen ervan op de hoogte zijn.
6: Ja, nou, dat is over het algemeen niet onze verantwoordelijkheid. Maar die van ons opdrachtgever. En dat is veel woningcorporatiewerk. En die doen dat ook altijd netjes. Maar niet iedereen leest zijn post even goed. We hebben ook altijd een brief bij ons van de woningcorporatie. En we lopen natuurlijk hier in Hesje, met een heel groot Gaia-ecologie erop. Dus het zou zeggen dat het allemaal vrij duidelijk is. Maar er zijn toch altijd een aantal mensen die dat niet goed begrijpen en niet de brief hebben gelezen. En die zich dan toch zorgen gaan maken.
0: Maar wordt die brief, is dat gewoon inderdaad wat ik zeg, een folder die in de bus komt of zo? Of moet je dat dan weer digitaal?
6: Ja, volgens mij verschilt per woningcorporatie. Sommigen die doen NN. De meeste doen volgens mij alleen een e-mail. Of meerdere e-mails door het jaar heen. Sommigen, ik weet wel, er ook wel eens een fysieke brief erbij wordt gestuurd. Maar ja, er zijn zoveel mensen en zoveel woningen. Er zit er altijd wel iemand tussen die dat toch allemaal mist.
0: Ja, ja nee, precies. Goed, dus het is ook een beetje eigen verantwoordelijkheid van de mensen. Maar goed, ik snap ook wel. Kijk, want uit die berichten uit de Bunschoten begreep ik ook. Die mensen zitten op een stoeltje. Die zitten naar die huizen te kijken. Nou, u zei het al, met een zaklamp. Dus ja, mensen, als ze niet van niks weten, denken ook van wat zijn dat voor rare snoeshanen?
6: Ja, nee, dat kan ik.

0: er iemand belt vanwege een verdachte situatie, dan komen ze altijd wel even controleren.
1: En dan zien ze die hesjes en denken, daar zijn we weer voor Jan met de korte achternaam uitgerukt.
0: Ja, ze zijn er tegen ons altijd heel vriendelijk, vragen of alles goed gaat. En zijn soms ook even geïnteresseerd van wat we nou precies aan het doen zijn. Maar dat gaat altijd goed.
1: Ja. Ik neem toch aan dat u ook in die buurt wel even een flyertje of zo ronddeelt. Hè? Dat mensen ervan op de hoogte zijn.
0: Ja, nou, dat is over het algemeen niet onze verantwoordelijkheid, maar die van ons opdrachtgever. En dat is veel woningcorporatiewerk. En die doen dat ook altijd netjes, maar niet iedereen leest zijn post even goed. We hebben ook altijd een brief bij ons van de woningcorporatie. En we lopen natuurlijk hier een hesje met heel groot Gaia-ecologie erop. Dus het zou zeggen dat het allemaal vrij duidelijk is. Maar er zijn toch altijd een aantal mensen die dat niet goed begrijpen en niet de brief hebben gelezen. En die zich dan toch zorgen gaan maken.
1: Maar wordt die brief, is dat gewoon inderdaad wat ik zeg, een folder die in de bus komt of zo? Of moet je dat dan weer digitaal?
0: Ja, volgens mij verschilt per woningcorporatie. Sommigen die doen NN. De meeste doen volgens mij alleen een e-mail. Of meerdere e-mails door het jaar heen. Sommigen, ik weet wel, er ook wel eens een fysieke brief erbij wordt gestuurd. Maar ja, er zijn zoveel mensen en zoveel woningen. Er zit altijd wel iemand tussen die dat toch allemaal mist.
1: Ja, nee, precies. Goed, dus het is ook een beetje eigen verantwoordelijkheid van de mensen. Maar goed, ik snap ook wel. Kijk, want uit die berichten uit de Bunschoten begreep ik ook. Die mensen zitten op een stoeltje. Die zitten naar die huizen te kijken. Nou, u zei het al, met een zaklamp. Dus ja, mensen, als ze niet van niks weten, denken ook van wat zijn dat voor rare snoeshanen?
0: Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Ja, de meeste mensen komen we dan altijd eventjes netjes even gesprekje aan.
1: Ja, precies.
0: Van wat zijn jullie aan het doen? En die vinden het vaak ook wel leuk. Dus als je zegt 9 op de 10 keer is het gewoon een positief gesprek, een informatief gesprek. Ja, soms heb je dan die ene keer dat iemand er toch meteen van uitgaat dat het iets verdachts is.
1: Ja.
0: En dan inderdaad in een groepschat gaat appen of meteen de politie belt.
1: Ja. Merkt u dat de laatste tijd vaker gebeurt? Dat mensen zonder te vragen al gelijk de politie bellen omdat ze bang zijn?
0: Nee, ik denk dat dat eigenlijk meer was toen dit nieuwer was. Inmiddels hebben toch best wel veel mensen gehoord van het vleermuisonderzoek. Maar een paar jaar geleden heb ik het gevoel dat het wel vaker gebeurde.
1: Ja, en tegenwoordig mensen hebben heel veel van die camera's en zo hangen. Dus ja, jullie worden ook aan alle kanten in de gaten gehouden natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja, daar heb ik ook nog wel een mooi verhaal van toen ik dit zelf nog deed, een aantal jaar geleden.
1: Vertel.
0: Stond ik ook gewoon voor een huis, liep ik een paar keer langs natuurlijk, want ik moest die straat in de gaten houden. En toen opeens met gierende remmen stopte er een auto langs mij en iemand, een boze man, stapte uit. Die roemde, wat ben je aan het doen? Nou, ik natuurlijk even rustig uitleggen wat ik aan het doen ben. En na een tijdje werd hij rustig en was zo oké. En toen bleek hij dus echt een uur hier naartoe te zijn gereden van een of andere barbecue bij een vriend. Maar hij had mij via zijn telefoon op de camera van zijn deurbel de hele tijd zien langslopen. En die is er meteen vanuit gegaan dat ik zijn huis aan het bespioneren was om in te breken of iets dergelijks.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, die kon toen na een gesprekje van 5 minuten kon hij weer terugrijden een uur lang.
1: Ja,
0: dat soort reacties krijg je soms ook, ja.
1: Hebt u zelf ooit een verdachte situatie meegemaakt op een heel ander terrein?
0: Nee, collega's van mij wel. Hè? Want collega's van mij die gaan natuurlijk s'nachts erop af. Dus we hebben wel eens gehad dat iemand toch een beetje om iemand heen bleef lopen de hele tijd. En dan zeg ik altijd, ga naar huis. Maar zelf heb ik dat gelukkig niet.
1: Nee, oké. Dank voor de uitleg. Floor Duinstra is van dat bedrijf dat dus die vleermuismetingen doet. En dat was in Bunschoten dus ook het geval. Bracht ons bij deze vraag van vandaag. Wanneer had u te maken met een verdachte situatie? Kan dus een echte situatie ook zijn geweest. Hè? Het hoeft niet alleen maar loos alarm te zijn. Dus wanneer had u te maken met een verdachte situatie? Reageren via mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp.

0: Co Smit was dat, en Cool Kids. Franse klassiekers, ik noem een bœuf bourguignon, een steak tartare, een foie gras, een quiche. Worden allemaal met vlees, met room, met boter bereid. En dat is natuurlijk een dikke no-go voor veganisten. Maar volgens de Vlaamse chef-kok Pieter-Jan Lind zijn die klassiekers makkelijk te veganiseren, dus zonder dat de smaak verloren gaat.
1: Vandaag werken we met edelgistvlokken. En edelgistvlokken, dat is eigenlijk inactieve gist. Iedereen kent gist van broodbakken. Als je die gist droogt in de oven of bakt, krijg je dit. Hij heeft een lekkere nootachtige, een beetje parmezaanachtige smaak. En wij gaan er eerst een vegan strooikaas van maken.
0: Ja, dit is een stukje van online. Hij schreef ook 3 vegan kookboeken. De basis, het gerecht en het menu. En samen heten ze dan plantaardig de trilogie, meneer Lind. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U zit op afstand in België. Ik had u graag hier in de villa gehad met een kookstelletje, want dan konden we het ook proeven allemaal.
1: Ja, met veel plezier. Kom ik nog eens terug, maar het was net niet rond te krijgen vandaag.
0: Oké,
1: ja.
0: Dan is dat de afspraak. Zeg, ja. U bent opgeleid in de klassieke keuken. Wanneer viel voor u het vegan kwartje?
1: Het is geen momentopname, maar eerder zo'n transitie van een 15-tal jaar geleden werkte ik in de gastronomie. En los van hoe dat de techniek in elkaar zat, begon ik mij ook af te vragen van dat product, hè, producten als zijnde dierlijke producten, hoe zit dat in elkaar, hè? Hoe wordt dat gekweekt, op welke schaal, welke impact heeft dat? En daar ben ik zo een paar keer, want ik was daar helemaal niet mee bezig, maar een beetje de link ook voeding en gezondheid, voeding en duurzaamheid, de manier waarop dat wij eten en leven, is dat wel haalbaar om dit zo nog een paar 100 jaar door te trekken? En dat zijn heel veel vragen die mij die periode bezig hielden. Als je mij 5 jaar daarvoor had gevraagd, ga jij vegan koken of veganist worden, dan zou ik het vermoedelijk weggelachen hebben.
0: Want u had ook gewoon al die dingen die ik net noemde gewoon?
1: Ja, absoluut. Ja, ja. Absoluut, ja. Ja.
0: Want op wie zijn deze boeken dan gericht? Is dat dan voor mensen die al vegan zijn of voor mensen die u hoopt over de streep te halen?
1: Ja, het is voor beiden. Hè. Het is voor de veganist die zich verder wil verdiepen of mensen die gewoon graag eens met groenten koken, tout court. Dus dit kan heel breed. Hè. Ik denk dat de meeste mensen ondertussen wel weten dat de impact van onze westers dieet en dierlijke, met heel veel dierlijke producten, dat die impact heel hoog is. En dat hoor je nu toch in mijn sociale kringen meer en meer, dat mensen ervoor kiezen om 1, 2, 3 keer in de week gewoon met groenten als hoofdproduct te koken. Hè. Dus ook voor hen zijn die boeken zeer interessant, ja, natuurlijk.
0: Ja. Ja. Ook om gewoon eens wat, ja, om nog meer variatie aan te brengen en de mogelijkheden te zien, natuurlijk, want dat weten we vaak allemaal niet.
1: Ja, het is een beetje ongekend, is onbemind, zeggen wij hier. Dus ja, iemand kan er wel overtuigd zijn van oké, het is beter van minder dierlijke producten, minder room, minder kaas. Maar ja, hoe begin ik er dan aan? En als je dan niet de juiste handvaten hebt, ja, dan vergeet je het weer. Dus vandaar de boekjes.
0: En u wilt mensen dus enthousiasmeren, want u houdt niet van het opgeven vingertje. Hè? Zo van, en daar hebben vegans natuurlijk nog wel eens een handje van. Zo van, ja, u moet dit en u moet dat en u mag zus niet en u mag zo niet.
1: Mm-hmm. Ja, ik ben zelf, in het begin jaren dat ik zelf vegan was, nu, dat is 12 jaar geleden, hè, maar was ik zelf zodanig een beetje gedegoteerd van bepaalde praktijken die wij toch mondiaal stellen, dat die kwaadheid daar ook wel bij komt kijken. Alleen merkte ik na een paar jaar lesgeven en opleidingen en zo, dat de beste taal is de taal van smaak. En niet van het vingertje. We mogen het al wel weten en ik ga nooit promoten om dieren te blijven eten en te kweken, zeker niet in deze grote getalen. Maar goed, als je mensen mee wilt trekken, dan kan je het beter doen uit enthousiasme en uit smaak en uit goesting.
0: Ja, precies, dat je laat proeven van, je zegt bij wijze van spreken eerst niet eens wat het is. Mensen proeven het, vinden het geweldig en dan blijkt het gewoon alleen maar groente te zijn. Ik noem maar wat.
1: Prima, ja. Kan perfect. En zeker bij desserten bijvoorbeeld. Als ik een crème maak, een boule de Berlin, zo'n typische, ik weet niet of dat jullie die ook kennen, zo'n gevulde gebak met een crème tussen. Mm-hmm. Nu, als je daarvan bijt, of een macaron of een chocolademousse, en het smaakt minstens even goed, wat wel de voorwaarde is, hè, als je het maakt. En, het is maar half, ja, en dan werkt het ook niet natuurlijk. Maar goed, zeker mogelijk. Ja.
0: En de boeken zijn, dat is dus de trilogie, dat begint met de basis natuurlijk. Wat is de basis van de plantaardige keuken eigenlijk?
1: Ja, we hebben het samengevat in recepten. Wat voor mij de basis is, zijn eerst en vooral lokale groenten, fruit, zaden, noten. Ja, aangevuld met dingen die van iets verder komen, dat kan je niet omheen. maar biologisch zoveel mogelijk. Ja, en peulvruchten. Peulvruchten zijn heel veel zaken die wij vergeten te eten zijn. Linzen worden weinig gebruikt. Kidneybonen, ik zeg maar wat, sojabonen. Mm-hmm. En die zaken zijn zo'n beetje een hoekje, een vergeten hoekje geraakt. Terwijl je er eigenlijk prachtige dingen mee kan maken.
2: Ja, ja. En u zegt ook in de boek, het omzetten van dierlijk naar plantaardig is eigenlijk het zoeken naar verbinding in de taal van de smaak. Wat bedoelt u daarmee?
1: Ja, uiteindelijk zijn wij allemaal opgegroeid met een bepaald smaakpatroon. Als je in Indonesië was opgegroeid, dan had je een heel ander begrip van wat klassieke keuken is. En hier is dat ook. Alleen hier is het gestoeld op die Franse keuken eerder. Vlaamse boerenkost is nogal redelijk Frans geïnspireerd.
2: Ja.
1: En smaak brengt altijd herinneringen met zich mee. Als je nu een dame blanche eet, en je hebt dat ooit met een grootmoeder ergens op een terrasje gegeten, of met wat aardbeien erover, ja, dat is een herinnering. Dus smaak is geënt in heel veel zaken.
2: Ja, dat is grappig, hè? Want we hebben ook wel eens hier aandacht besteed aan mensen die dan dementie hadden. Hè? En dan gingen ze dus, die konden dan nog zo'n recept opnoemen van vroeger. Terwijl ze eigenlijk niet wisten wat ze gisteren hadden gegeten, bij wijze van.
1: Ja, mooi.
2: Dus dat eten, dat is altijd een belangrijke factor natuurlijk, om mensen aan het praten te krijgen. Toch vinden veel mensen ook vegan koken wel gedoe en moeilijk. Snapt u dat?
1: Ik had het zelf ook, als ik 12 jaar, 13 jaar geleden zo echt de overstap maakte van, ja, nu enkel nog plantaardige producten en ik zie wel wat ik ermee kan. Ik had nog nooit tofu klaargemaakt of gegeten. Laat staan een kidneyboon gezien. Moeilijk is het omdat je soms de juiste handvaten niet hebt. En dat is eigenlijk mijn grootste motivatie in het hele vegan verhaal. Plantaardig noem ik het, om het breder en ontvankelijker te maken ook.
2: Ja.
1: Maar dus dat je mensen gewoon de juiste basis, de juiste techniekjes, de juiste producten aanreikt om aan te tonen. Ja. Het is helemaal zo moeilijk niet.
2: Maar bijvoorbeeld die bœuf bourguignon, waarmee ik begon, dat kent iedereen wel, heerlijk stoofvlees in de wijn natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar hoe maak je dat dan net zo lekker zonder dat rundvlees erin?
1: Ja, eerst en vooral, wat je zoekt is een heel diepe smaak. Hè. Diep umami, in een stoofpot is lang gebakken, lang gebraden, heeft lang in saus opgestaan. Dus die zaken kan je ook gaan doen met groenten. Wat een heel belangrijke smaakmaker is bijvoorbeeld in het geheel, maakt het ook makkelijk voor jezelf, is iets van donkere miso gebruiken.
2: Mm-hmm.
1: Dat is een gefermenteerd sojaproduct, of dat miso wordt tegenwoordig van allerlei peulvruchten gemaakt. En hoe ouder dat die miso gerijpt is, hoe dieper, hoe voller, hoe intenser van smaak dat die wordt. En die geeft eigenlijk aan een stoofpot tout court, een bourguignon kan dat zijn, dat is dan maar rode wijn. Maar dan kan je even goed met, wij werken met heel veel paddenstoelen, soms combinaties van paddenstoelen. Seitan bijvoorbeeld, is een beetje, wij noemen dat geitenwolle sokkenproducten.
2: Seitan is een product wat eigenlijk de kenmerken van vlees heeft. Hè?
1: Ja, uiteindelijk is het een uitgewassen deegje, een brooddeeg die uitgewassen wordt. En het enige dat overschiet zijn de gluten. Dat deegbolletje wordt gekookt en het eindproduct is eigenlijk een heel intens, voornamelijk in de bite ook, een stevig bolletje, door de bouillon geeft die smaak. Maar die voegen wij dus ook toe aan die bourguignon bijvoorbeeld. Hij geeft een heel leuke textuur.
2: Ja. Want die seitan is één ding, maar je hebt dan ook nog weer producten, nu die liggen ook gewoon in de supermarkt, vleesvervangers, als kipstukjes of spekjes, dat is dan ook allemaal. Maar daar werkt u bewust niet mee, hè?
1: In de boeken gebruik ik het niet. Waarom niet? Om aan te tonen dat het zonder industriële producten ook kan. Wat ik niet meer wil zeggen, dat die producten überhaupt slecht zijn of niet, dat je die niet kan gebruiken. Het is zeer handig, zeker als je snelle maaltijd moet maken, dat er zo van die worstjes bestaan en burgertjes en zo. Op zich bestaan die uit plantaardige eiwitten, waar nog wat smaak en bindmiddeltjes worden bijgedaan. Maar dat is ook geen vergif. Nu, het kan ook gewoon met zaden, noten, bonen, groente, fruit. Ja,
2: en vaak minder zout en zo misschien, want die dingen, dat hoor je ook van, het is dan wel een vleesvervanger, maar vaak zit er veel zout en zo in die dingen. Dus.
1: Dat was maar, natuurlijk als je zelf vlees bakt, gooi je er waarschijnlijk ook wel een portie zout overheen. Dus ik weet niet of dat daar een groot verschil in zit.
2: Ik vind het heerlijk om kookfilmpjes te kijken, ook van klassieke chefs, en dan wordt er iets gemaakt en dan flappen ze er nog een half pak boter bij en zo. Ook voor de smaak natuurlijk en voor de saus. En mensen vinden dat is heel lekker. Hoe kan je dat ook gewoon benaderen eigenlijk? Of?
1: Ja, absoluut. Het ding is dat alles wat boter en melkproducten, en zeker geconcentreerde melk in de vorm van kaas en zo, dat brengt ons terug in onze hersenen naar onze eerste relatie met voeding. En dat is moedermelk. En als wij als babytje bij de mama, als alles goed loopt, aan de borst drinken, dan is dat onze eerste associatie met leven, overleven, koestering, voeding. Daar zit heel veel mee verknoopt. Daarom is het ook zo moeilijk soms om te zeggen, ik eet vegetarisch, maar ik probeer die kaas wel te laten, maar dat lukt niet.
2: Ja.
1: Ja, dus, ja. Dat is belangrijk. Nu, er zijn uiteraard weer heel wat natuurlijke vervangers. Daarvoor edelgist is er eentje van. Witte miso, dus jongere miso's, korte fermentaties zijn dat. Die vind je gewoon in de natuurvoedingswinkel tegenwoordig in de meeste supermarkten.
2: Ja, ja. Het mooiste is eigenlijk gewoon een recept, of tenminste iets bedenken wat je graag zou willen eten, en dan proberen daar alternatieven bij te vinden in de vegan sfeer, zeg maar, om het gewoon eens te proberen.
1: Ja, absoluut, absoluut. En je kan gewoon beginnen met één element of één item. Of desserten blijven voor mij een ideale toegangspoort. Iedereen eet graag zoet. Ik ga dan niet zeggen dat vegan desserten ineens veel gezonder zijn. We gebruiken ook suiker en vet en bloem. Maar het is zeker een heel mooie toegangspoort.
2: Ja. En gewoon anders de boeken lezen natuurlijk. Daar staat het allemaal uitgelegd. Plantaardig, de trilogie van Pieter Jan Lind. Hartelijk dank voor het gesprek. Oh, hij is al weg. De vraag van vandaag natuurlijk, die ging over die... de aanleiding was dat rare verhaal in Bunschoten. S'nachts allerlei types liepen daar rond. Bleken vleermuisonderzoekers te zijn. Maar intussen was de buurtapp wel op hol geslagen. Bracht ons op de vraag, wanneer had u te maken met een verdachte situatie? En de reactie van Arjan Visser: is elke collect aan de deur niet verdacht vandaag de dag? Vraagt hij zich af. Ja, er zit wat in natuurlijk. Dan luisteren we nu even naar Els uit Gelderop.
3: Vorige week had ik toevallig ook het leuke van dat er mensen hier beneden liepen op vleermuizenjacht. En ik vond het heel grappig, maar het is al een tijdje geleden. En toen ging ik gewoon op klaarlichte dag mijn hondje uitlaten. En toen liep ik bij de straat met allemaal zijstraatjes en gangetjes. En ik denk op een gegeven moment, ik zag een grote blauwe auto. Ik keek zo opzij en ja, ik denk dat het ME was. En er stond er eentje in het gangetje op de hoek met een mitrailleur. En ik denk, jeetje mina, wat is dit hier? Dus ja, ik keek zo, hij keek mij aan en hij zei heel zachtjes van, hoi, hallo, loop maar gewoon door. Dus ik denk, joh, ja, klaar ligt de dag. En ik heb er verder ook nooit meer iets over gehoord, want het was toch vlak bij mij in de buurt. Hoe of wat, is misschien ook helemaal niet belangrijk. Maar dat was heel spannend en dat was niet leuk.
2: Ja, nee, inderdaad. En als je nog niet weet waar het dan om was ook. Het verhaal van Els uit Gelderop. Heeft u ook zo'n verhaal, dus op die vraag van vandaag, wanneer had u te maken met een verdachte situatie? Mail het door naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister-app.

0: Patrick Lodiers.
1: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
2: De Europese wetgeving komt eraan, dan wordt alles op magische wijze opgelost.
3: Want iedere keer als er ergens een café sluit, dan sluit er eigenlijk een huiskamer van de buurt, zeg maar.
2: Ik ken geen succesvolle talkshow waar de presentator niet gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat met het programma bezig is.
4: Nou, tijdens het WK ga je natuurlijk geen vlag omgekeerd ophangen in het land, toch?
0: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
1: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
14: De hete zomer. Crayonrolluiken.
15: Geluidsoverlast.
14: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Crayonrolluiken.
10: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
16: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: NPO Radio 1. 3 uur.
0: Jurgen van den Berg.
17: Samen tegen betutteling. Dat is een online campagne tegen betutteling van ouderen. In het Brokanthuis in Hengelo komt betutteling niet in het woordenboek voor. Daar hebben de bewoners zelf de regie over hun leven. Oprichter Carolien Kouwmans is straks de gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
18: En dat begint met het weer. Niet alleen in Nederland is het vandaag warm, maar ook in andere delen van Europa hebben inwoners te maken met extreme hitte, plaknachten en sneuvelende records. In de studio weerman Peter Kuipers-Munneke. Peter, we horen over de warmste nacht in Frankrijk sinds de metingen begonnen. En ook Spanje gaat gebukt onder hoge temperaturen. Hoe is het daar nu?
19: Het is daar op dit moment ook heel erg warm. Mensen zijn een beetje aan het bijkomen van die hele warme nacht. De minimumtemperatuur in Frankrijk gemiddeld over het hele land was bijna 22 graden. Maar zeker in steden en in het westen van het land, waar op dit moment de grootste hitte is, daar lag de minimumtemperatuur op ongeveer 26 graden. En ook in Spanje is het op dit moment heel erg warm. Vannacht werd het niet kouder dan 25 graden. En op dit moment worden er... Nu we, as we speak, temperatuurrecords gebroken. In Frankrijk is het op dit moment in het westen van het land zo'n 43 graden. En ook in Spanje op sommige plekken tegen de 40 graden aan.
18: Ja, dat zijn Frankrijk en Spanje. Hoe is het verder in Europa?
17: Nou, die hitte die is zich op dit moment echt heel erg aan het concentreren op het noorden van Spanje, het westen van Frankrijk en het zuiden van Groot-Brittannië. Dus ook in de omgeving van Londen, het hele zuiden van Engeland en het zuiden van Wales. Daar worden op dit moment temperatuurrecords gebroken. En het is eigenlijk precies die hitte die de komende 2-3 dagen naar Nederland toe onderweg gaat.
18: Ja, en dat gaan we dus ook merken. Vanaf morgen 12 uur geldt voor 9 provincies code oranje vanwege de hitte. Wat kunnen we hier verwachten?
17: Nou, het zal morgen, die hitte zal toch vrij plotseling arriveren. Want na het nieuws van de afgelopen dagen dat die code oranje zou komen, dacht je vandaag misschien, nou, het was eigenlijk nog best wel te doen. Maar de temperaturen die we op dit moment hebben, daar kun je voor morgen rond deze tijd gerust 7 graden bij optellen. En dan hebben we in het noorden van het land morgenmiddag temperaturen van 2 of 33 graden. In het midden wordt het 34 en in het zuiden van het land 36 graden. En volgens de laatste verwachtingen verpakt de vrijdag, die licht ik er nog heel even uit, nog wat steviger uit dan in de weersverwachtingen van de afgelopen dagen. Voor de vrijdag zien we op dit moment in de verwachtingen 38 graden voor het midden van het land. En dan komen we in het zuiden van het land wel echt heel dicht tegen die, ja, eigenlijk bijna ondenkbaar gedachte 40 graden uit in juni.
18: Ja, want dat is, we hebben het wel eens in juli gehad, maar in juni nog nooit, hè?
17: Ja, we hadden het voor het eerst ooit in Nederland 7 jaar geleden. Dat was inderdaad in juli. Maar nu zo vroeg in het jaar, misschien wel een evenaring van die extreme temperaturen. Dat zou een absoluut unieke situatie zijn.
18: Peter Kuipers-Munneke, dankjewel. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, is alleen TBS geëist. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit onderzoek dat de man chronisch psychotisch is en schizofrenie heeft. Ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder thuis in de keuken meer dan 200 keer. Ze overleed vrijwel meteen. De jongste broer van de man was getuige van de aanval. Een paar maanden eerder had de dader volgens het OM in Groningen al een willekeurig slachtoffer in de nek gestoken. Na een serie incidenten moet zorginstelling Jouwzorg Noord in Assen de zorg voor een deel overdragen. Volgens de inspectie is de zorg niet goed en niet veilig. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. De president van Tsjechië stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een voormalig Griekse eurocommissaris. Die zou betrokken zijn geweest bij een corruptiezaak. Qatar en Marokko worden ervan beschuldigd dat ze Europese politici zouden hebben omgekocht, maar die ontkennen dat. In de Jordaanse hoofdstad Amman is iemand om het leven gekomen bij gedrang onder voetbalfans. Dat gebeurde op een plein in het centrum van de stad. Veel mensen kwamen daar vannacht samen om de wedstrijd op het WK tussen Jordanië en Algerije op grote schermen te volgen. In de menigte raakten mensen in de verdrukking. 9 mensen werden gewond naar het ziekenhuis gebracht, van wie er 1 later overleed. Ouders van zeer zieke en gehandicapte kinderen stonden vanmorgen voor de rechter om te voorkomen dat 2 villa's in Vleuten en Waalre met gespecialiseerde zorg hun deuren op zeer korte termijn sluiten. Ze willen dat eigenaar Villa Expert Care de zorg blijft aanbieden zolang er nog geen alternatief is. Ze eisen dat de inspectie ingrijpt en daar zit haast bij, zegt verslaggever Mark Hamer.
6: Het was een zitting bij de kortgedingrechter met een spoedeisend karakter. Want ja, ze moeten binnenkort sluiten. Dat is al 1 juli. Dat is volgende week woensdag. Maar de rechter in kortgeding komt pas 2 juli met een uitspraak. De ouders en de advocaat die ik net sprak zijn bang dat het eigenlijk te laat is.
18: En dus zitten de ouders nog met veel vragen en onzekerheden.
6: Ze waren eigenlijk in verbazing, bleven ze achter. Van ja, want ze willen inloggen op het rooster, kijken wie gaan mijn kinderen vanaf volgende week woensdag behandelen. Ja, en die roosters zijn voor ons nog leeg.
18: En de uitspraak is dus volgende week donderdag. Het weer. Ja, Peter zei het al, met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden, 32 in het zuidoosten. Vannacht koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 21 graden in het zuidwesten. En morgen een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan dus 37 graden gaan worden.
7: ANBB Verkeersinformatie, Rijn Baardmans.
15: 85 kilometer file op de Nederlandse wegen. De langste file die staat op de A6 richting Lelystad. Een ongeluk zorgt voor vertraging 20 minuten tussen Almere en Lelystad. 2 rijstroken zijn er dicht. De A17 dan, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder is je vertraging een kwartier. En de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum doe je er 10 minuten langer over.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
21: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
22: NPO Radio 1. Max.
23: Jurgen van den Berg.
24: Goedemiddag allemaal. Ik kijk even op de gastenlijst voor uur nummer 2. Caroline Kalmans komt straks langs van het Brokanthuis in Hengelo. Daar worden ouderen niet betutteld. Ze hebben zelf de regie over hun leven en bewoonster Greet Visser gaat dat allemaal toelichten. Die vertelt over haar eigen ervaringen. In Terug naar Toen gaan we met Albert Verlinde terug naar deze dag in 2023. Toen overleed acteur, zanger en danser Willem Nijholt. Het is de herkansingsweek van het spel Tijdje Terug. Kandidaat van vandaag heet Johan de Man en komt uit Ammerzoden. En de vraag van vandaag, wanneer had u te maken met een verdachte situatie? Reacties kunnen naar een mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luisterapp. Het begon in Bunschoten, hè. Daar werd de politie gebeld door verontruste buurtbewoners omdat er mensen in de holst van de nacht door dat dorp struinden. Ze hadden reflecterende hesjes aan, waren druk met een tablet in de weer. Er werd zelfs met een zaklamp geschenen. Nou, na tussenkomst van de politie bleek al snel dat het vleermuisonderzoekers waren. Geen snowdaads derhalve. Het bracht ons op die vraag. En ja, als er dan iets verdachts gebeurt, dan wordt heel vaak toch de groepsapp ingeschakeld van de buurt. Natuurlijk een makkelijke plek waar mensen met elkaar kunnen overleggen. Arnoud de Vries, goedemiddag.
25: Goedemiddag.
24: Van onderzoeksinstituut TNO. U hebt onderzoek gedaan naar die apps. En wordt er in die groepsapps vaak verdacht gedrag besproken?
25: Jazeker. Er zijn heel veel buurt-WhatsApp-groepen die met de zogenaamde SAR-methode werken. Dat staat voor signaleren, alarmeren, appen en dan reageren. En nou, hier zie je ook dat het hangt een beetje af van het type burger en hoe je daarnaar kijkt. Maar sommige burgers denken ik ga toch meteen de politie bellen. En anderen zeggen ik ga het eerst even appen. En misschien zelf reageren door iemand aan te spreken. En ja, de ene keer gaat dat heel erg goed. En ja, het kan soms natuurlijk ook escaleren.
24: En hebt u ook, want hoe vaak blijkt het nou ook echt iets aan de hand te zijn, dan zeg maar, als het in zo'n appgroep wordt besproken?
25: Ja, er wordt natuurlijk door heel veel burgers of heel veel buurtgenoten die er misschien niet zijn of op het werk zitten over gespeculeerd. En dan kan het wel eens zo zijn dat mensen ja, denken iets heel verdachts te zien terwijl dat niet zo is. En het beste is eigenlijk toch altijd om er even op af te stappen als mensen dat durven. Sommige mensen zoeken ook even een steuntje in de rug of een andere buur die erop af durft te stappen. En dan te vragen, ja, kan ik u helpen? Of ja, toch even vragen. Ja, eigenlijk een beetje polsen wat er aan de hand kan zijn.
24: Ja, want met die vleermuisonderzoekers begrijp ik ook dat zij van tevoren wordt dat door de gemeente al aangekondigd, hè, dat gebeurt al ver van tevoren. Mensen krijgen daar vaak een melding wel van via de gemeente of iets dergelijks. Maar ja, dat krijgt dan niet iedereen mee. In dit geval zou ik ook denken, ja, je gaat even zo'n man vragen van wat doet u hier eigenlijk? Hoewel mensen dat tegenwoordig natuurlijk ook wel weer eng vinden.
25: Nee, dat klopt. Niet iedereen krijgt dat mee. En zelfs al zou je zo iemand aanspreken en iemand appt dan in de groep. Ik heb die persoon aangesproken die zegt vleermuisonderzoek te doen. Dan zijn er nog steeds buren die zeggen ja, dat kan iedereen wel zeggen. En sommige mensen willen dat dan toch checken.
24: Ja. Is verdacht gedrag of veiligheid vaak de reden ook van het bestaan van zo'n groepsapp?
25: Jazeker. Ja, met name heel veel jaar geleden natuurlijk vooral woninginbraken. Maar steeds vaker komen ook mensen aan de deur met andere bedoelingen. En daar zijn ja, burgers die elkaar daarvoor waarschuwen. De politie doet ook vaak mee in die WhatsApp-groep om informatie te verspreiden over dit soort zaken die in bepaalde buurten kunnen spelen. En het kan ook om hele onschuldige dingen gaan. Bijvoorbeeld een kinderfietsje wat 's avonds nog op straat ligt, waar misschien niks mee aan de hand is. Maar ja, je weet het nooit. En burgers maken zich toch bezorgd en willen elkaar ook graag helpen. Dus dat wordt dan gedeeld.
24: Je ziet ook in wijken wel van die bordjes hangen, hè? WhatsApp buurtpreventie. Staat er
25: ja,
24: dan
25: dat klopt. Ja, nee, dus dat is tegenwoordig niet zo heel veel meer dat nog opnieuw wordt opgehangen. Maar heel veel buurten hebben dat wel gedaan. Sommige buurten doen het ook zelf. Je kunt zo'n bordje gewoon online bestellen en kopen. Nou, het ophangen heb je natuurlijk wel toestemming nodig van de gemeente. Maar het geeft in ieder geval heeft een afschrikkend effect. En burgers kunnen ook zelf zien, hey, in mijn buurt is zo'n groep. En heel veel mensen weten dat niet altijd en kunnen zich er dan toch op aansluiten.
24: Het is natuurlijk ook zo dat we hebben daar zelf ook al meegedaan met Max natuurlijk. Dat, aan de ene kant word je gewaarschuwd, hè, van je moet niet zomaar iedereen aan de deur geloven. Ja, aan de andere kant wil je ook niet een samenleving waarbij je bij iedere iemand die toevallig net even iets anders uitziet dan jij gelijk alarm slaat of zo.
25: Nee, dat klopt. En daarom verschilt het ook erg. Dat hebben we ook in het onderzoek gezien. Heel erg per buurt, hoe erop wordt gereageerd. En juist daarom is het van belang dat de gemeente en politie ook in contact staat met die buurt. Om mensen eigenlijk een beetje te helpen in hun buikgevoel. Want wat voor de een verdacht is, is voor de ander helemaal niet verdacht. En ja, het gaat er juist om dat je alleen bij de serieuze situaties natuurlijk de politie erbij haalt. Want in heel veel gevallen kunnen buurtgenoten het ook onderling oplossen en is er vaak niet zo heel veel aan de hand.
1: En ik begreep dat de politie ook testen heeft gedaan, hè? Boef in de wijk heet dat dan?
25: Ja, dat is een methode die de politie soms gebruikt om een agent zelf in burger te laten rondlopen of soms iemand die dat wil. En dan onaangekondigd een rondje loopt om te kijken, is de buurt ook alert en werkt het? En ook natuurlijk om te kijken, juist loopt het dan niet uit de hand? En kun je daar de buurt ook op aanspreken en wat verdere instructies geven over hoe je mee om te gaan?
1: Ja, dat is eigenlijk een lokagent was het dus eigenlijk een beetje.
25: Eigenlijk wel. Het is een soort test om te kijken hoe de samenwerking in de buurt, maar ook tussen de buurt en politie, of die op een goede manier kan, of dat daar nog verbeteringen in te bedenken zijn.
1: En gingen die dan ook expres verdacht gedrag vertonen?
25: Ja, dat is dan iemand die even aan wat auto's voelt. Ja, binnenkijkt bij wat huizen. Ja, zich anders gedraagt dan iemand die gewoon langsloopt.
1: Gewoon even testen of de buurt nog scherp is.
25: Exact. Ja.
1: U zit zelf ook in zo'n buurt, hebben we wel eens eerder over gesproken ook. Ook met dit soort meldingen erin?
25: Ja, zeker. Wij hebben ook wel meldingen van. Het begon natuurlijk eerst leert de buurt elkaar ook kennen. Hè? Dus ik zie drie rare jongens en dan reageert een andere buur: hoezo rare jongens? Dat is er een van mij. Zo raar is dat niet. Dus zo leer je elkaar kennen. Er zijn natuurlijk ook buurten waar dat tot ruzie leidt. Maar ook hier hebben wij wel iemand gehad die foto's nam van huizen en daar werden wel vragen over gesteld. En eerst durfde niemand daarop af te stappen. Maar op een gegeven moment zei een andere buur: ja, ik durfde al op af te stappen, ik ga het gesprek al aan. En die persoon zei dat hij een reportage maakte. En ja, daar werd dan vervolgens weer over geappt. Waarbij mensen zeggen, ja, dat kan iedereen wel zeggen. En dat is dan toch vervolgens weer gecheckt bij de redactie van die nieuwszender.
1: Ja.
25: En dat bleek te kloppen. Dus dan kan iedereen weer rustig slapen en is er geen politie nodig.
1: Ik zou graag willen weten waarom ze dan die reportage juist in die buurt maakten. Weet u dat ook nog of niet?
25: Ja, dat was gewoon had te maken met de geschiedenis van de wijk. Daar wilde iemand een artikel over schrijven. Nou, prima. Maar ja, het was onaangekondigd. En er werden toch foto's genomen van bepaalde huizen die dan in het geschiedenisverhaal pasten.
1: Ja,
25: ja. Dat riep vragen op. Maar we hebben ook wel eens iemand gehad die ook leek te filmen. En ja, die is uiteindelijk ook achtervolgd door een buurman. Die heeft toen 112 gebeld om de politie erachter aan te laten gaan. Maar ging er zelf ook achteraan. En die heb ik wel even moeten aanspreken. Van, ja, weet je zeker dat hij niet gewoon een spelletje aan het spelen was op de telefoon? Want dat leidde wel tot een jongen die hier waarschijnlijk niet meer in de buurt durft langs te komen.
1: Ja. Nou ja, dat zijn zo wat van die zaken. Dank daarvoor voor de uitleg. Arnoud de Vries is dat van TNO. De vraag van vandaag dus. Wanneer had u te maken met een verdachte situatie? Het hoeft dus niet altijd te zijn dat het loze alarm was. We hebben net ook het verhaal gehoord van die mevrouw die de galerij opkomt en stond ineens een ME'er in volle uitrusting met een automatische pistool ook. Dus dat soort dingen dat kan ook, maar het mogen ook loze verhalen zijn. Kom maar door op het mailadres villavdb@omroepmax.nl. U mag ook een bericht achterlaten in de NPO Luister-app.
2: Max.
1: We gaan terug naar 23 juni 2023.
2: Villa VDB.
1: Op die dag overleed acteur, zanger en danser Willem Nijholt.
3: Willem Nijholt kon vrijwel alles. Muziek, dans, film en toneel.
4: Hij was voor mij het summum van een acteur die alle disciplines kon doen. Ook Noël Coward en ook de musical en ook Kinderen van de Mindere God en ook Salieri bij Mozart. Hij kon dat allemaal.
3: Maar bekendheid bij het grote publiek kreeg hij in de jaren 60 door de tv-serie Oebelen.
5: Zijn laatste grote rol in een musical was de regelaar in Miss Saigon. En dat was magistraal.
3: Ondanks al zijn successen en veelzijdigheid voelde Nijholt zich vaak miskend. De ontroering was dan ook groot toen hij in 2011 werd bevorderd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
8: Ik dacht wel, mami, zie je het. Ja, het is sentimenteel, ik weet het. Maar ik ben die ik ben.
1: Ja. Willem Nijholt als laatste wordt ook Gerry van der Kleij, actrice, zangeres en ook goede vriendin van Willem Nijholt. En u hoorde ook Joop van den Ende voorbij komen. En ik ga nu praten met Albert Verlinde, theaterproducent. En ja, Albert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Weet jij, de dag van vandaag dus, en dan in 2023 is hij overleden. Weet jij nog hoe dat nieuws bij jou binnenkwam?
2: Zeker. Ik hoorde het met zo'n pushbericht. En toen dacht ik, ach Willem, het was natuurlijk niet heel jong. Hij heeft een mooie leeftijd bereikt. Maar ik dacht ook meteen, oh, ik hoop maar dat programma's nu gaan bellen om hierbij stil te staan. Want we hebben in Nederland soms de neiging om mensen te vergeten die heel belangrijk geweest zijn als ze een tijdje uit beeld zijn. Maar dat was hierbij niet het geval. Ik moest meteen, ik was op weg naar een restaurant op straat Boulevard te woord staan met een telefoontje. En toen ik in het restaurant zat, ben ik ook nog even Radio 1. Langs de lijnen omstreken ben ik eventjes daar buiten gelopen om stil te staan bij het overlijden. Dus ik weet het echt nog precies rond dat avonduur dat het nieuws binnenkwam.
1: 88 in zijn slaap overleden. Ik hoorde net een stukje van Oebelen. Dat is natuurlijk jeugdherinnering. Dat geldt voor jou geloof ik ook, hè? Dat je me daar als eerste zag.
2: Nou, ik denk dat dat het geheim van Willem Nijholt is. En ik denk dat hij het zelf te weinig gezien en gevoeld en ervaren heeft. Maar iemand die zoveel bij ons in de buurt geweest is, met Oebelen, maar ook in Hamelen had hij een belangrijke gastrol. En natuurlijk een hele generatie kinderen die met hem opgroeiden daardoor. Hij heeft zelfs nog kinderprogramma's gepresenteerd. De eerste Kinderen voor Kinderen heeft hij gepresenteerd. En vervolgens ook nog een toneelcarrière. Op tv hebben we hem in Stille Kracht gezien.
1: Ja.
2: Waardoor weer een generatie met hem door.
1: Ja. Maar de Stille Kracht met die scène met Pleunie Touw onder die douche. Ja, ik vond het.
2: Dat broeierige, daar waren zowel hetero's als homo's buitengewoon onder indruk. Wat ze daar zagen. Ja. Iedereen die nog niet uit de kast kwam, was, die kwam toen uit de klamboe volgens mij. Dat was helemaal geregeld.
1: Ja.
2: Nee, maar dat je van zoveel. Dat je zoveel historische momenten voor Nederland hebt meegemaakt. We hebben net die schatkamer opengegooid bij Beeld en Geluid. Maar wat daar aan Willem Nijholt in zit, is natuurlijk fenomenaal. Ik weet niet of je mij nog hoort, er valt hier een schermpje uit.
1: Nee, ik hoor je.
2: Oh, gelukkig. Ja, ik zie jou niet meer. Ik zet me over die teleurstelling heen en we gaan gewoon door.
1: Maar het is radio, Albert, dus het gaat inderdaad om het geluid.
2: Maar ik denk dat Willem zich gewoon niet gerealiseerd heeft wat hij betekend heeft. Zowel op tv-gebied als op kindergebied, dramagebied, in het theater een prachtige Salieri en andere rollen gespeeld bij het goede toneel. Ja, en dan ook nog die enorme musical carrière.
1: Ja. Maar hoe kan het dat hij dat dan dus nooit echt heeft gevoeld misschien? Hè? Dat hij zich ook misschien wel een beetje miskend voelde.
2: Ja, ik ben geen psycholoog. Maar ik denk bij hem echt wel, hij is natuurlijk opgegroeid in een jappenkamp. Of niet natuurlijk, maar helaas. Zijn kinderjaar heeft hij daar meegemaakt. Toen heeft hij volgens mij gezien hoe erg het is als de ene mens macht uitoefent over de ander op een hele dramatische en gruwelijke wijze. Maar hij heeft ook gezien dat je moet knokken voor je bestaan. En ik denk dat kind Willem Nijholt nooit helemaal uit hem verdwenen is. Dat hij daarom ook echt wel allergisch was als mensen dachten dat ze de baas waren over Willem Nijholt. Of dat nou een producent was, of een tv-regisseur, of een theaterregisseur. Als je de baas over Willem wilde zijn, dat pikte hij niet. Maar ik denk ook dat je terugkomt uit het oude Nederlands-Indië, uit Indonesië, en hier komt en jezelf moet bewijzen op een bepaalde manier, dat nooit helemaal overgaat, jammer genoeg. En daarnaast was ze ook wel een beetje een lastige man. Dat mogen we hier ook wel zeggen. Hij kon ook heel goed ruzie maken. Maar dat is ook, als je groot talent hebt, mag je ruzie maken, vind ik.
1: Ja, dat hoort bij. Ja, dat hoort ook wel bij die grootte van zijn.
2: Toch?
1: Ja, zeker. We laten even een klein stukje luisteren van een van jouw lievelingsliedjes. Het lachen dat we samen deden.

0: Waarom is dit zo'n mooi liedje, Albert?
1: Nou, ten eerste zingt hij het fantastisch. Het is een tekst van Friso Wiegersma. En Friso was de weduwnaar van Wim Sonneveld en heeft dat geschreven naar aanleiding van het overlijden van Wim. Dit is echt een rouwverwerkingsnummer. Het lachen dat je samen deed toen je samen leefde, wat weg is. Maar toch, soms in de herinnering komt dat opwellen als een soort feniks. En het feit dat Willem dat zong, die heel nauw in de laatste jaren met Wim Sonneveld samengewerkt heeft, geeft het zo'n dimensie. En het bijzondere is, dat hebben we nog niet eens genoemd, maar hij heeft inderdaad met Corrie van Gorp samen met Willem, met Wim Sonneveld, een fantastische show gespeeld, onder andere in Carré. En daar zag je ook die veelzijdigheid. Dus het is zo'n mooi nummer, omdat het ook de vergankelijkheid van het leven aangeeft eigenlijk. Ik vind het ontzettend fijn dat jullie hier vandaag stilstaan, dat wij stilstaan bij een man die zoveel betekend heeft in theater. Maar eigenlijk wil je voornamelijk terugdenken aan heerlijke lachmomenten die je met hem gehad hebt. En ga echt maar eens kijken naar een stukje Oebel als je hem rond ziet springen. Ja, daar word ik zo blij met Wiedeke van Dort samen. Het gaat nergens over. Lopen de meest tuttige kinderen van Nederland lopen ontzettend los en hippieachtig mee te zingen. Maar dat is echt zo heerlijk om te zien. Dat is Willem ook voor mij.
0: Wat me net weer opviel met dat stukje. Zijn stem is natuurlijk heel mooi. En de prachtige dictie ook, die zit er zo mooi in. Ja. Dat is ook wel kenmerkend voor hem. Jij hebt hem op je 15e al ontmoet, begreep ik.
1: Ja, in mijn journalistieke carrière, jazeker. Als 15-jarige jongen dacht ik, hoe kom ik in contact met bekende Nederlanders? Nou, ik ga schrijven voor de schoolkrant. En dat heb ik toen gedaan. Dus dan, en dat is wel een heerlijke tijd hoor. Dat je gewoon, er waren natuurlijk geen socials en alles. Ik klopte gewoon op de kleedkamerdeur en vroeg of ik een interview met hem mocht doen. Bij de musical Foxtrot, wat een van de eerste musicals was die ik ooit zag. Hij speelde van Annie Schmid. En dat die man daar gewoon een kwartier met een jochie van 15 in de kleedkamer ging zitten en zijn verhaal deed en antwoord gaf op de ongetwijfeld te simpele vragen die ik stelde. Ja, dat heeft zoveel indruk op me gemaakt. Ik heb het hem later ook nog kunnen vertellen toen ik met Showtime begon bij RTL 4 en met andere entertainmentfabrieken en ik weer tegenkwam en ook mocht interviewen. Toen zei hij, wist natuurlijk niet meer. Ik zei, maar dat heeft zo'n indruk gemaakt dat je daar tijd voor maakte. Dat is ook Willem Nijholt. Je kunt ook zeggen, ik ben klaar met al het publiek en zeker met al die giechelende jongens. Ik stap in bus, ik ga naar huis. Maar hij wilde ook praten over zijn vak.
0: Ja, ja. En hij was openlijk homoseksueel. Ja. Maar was hij ook een rolmodel?
1: Ja, ik denk het niet. Ik denk ook niet dat hij dat wilde zijn. Hij was natuurlijk, iedereen wist, hij heeft ook nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij homo was en dat hij een relatie had. Maar hij heeft nooit zoals een Jos Brink of een Albert Mol, op wie we heel trots mogen zijn dat die mannen dat wel hebben gedaan. Hij heeft daar nooit een nummer van gemaakt, om het dan maar even zo te noemen. Hij heeft gewoon gedacht, dit ben ik, zo leef ik. Maar natuurlijk wel een van de mooiste liedjes op dat vlak, Sorry dat ik besta, in Foxtrot gezongen, die eigenlijk gaat over homoacceptatie. Dus hij speelde er wel mee. En als hij een mooie rol kon spelen, dan deed hij het. Maar hij dacht, ik ga nou niet. Zij was sowieso niet van privéleven delen. Maar ik ga niet in één keer overal interviews geven hoe gelukkig ik ben met mijn band. Dat ga ik niet doen.
0: Nee.
1: Wat ook een voorbeeldfunctie is. Hè? Want niet iedereen hoeft natuurlijk op die barricade te springen. Je kunt ook gewoon denken, ik doe mijn leven heel goed en mooi en mijn werk. Ja. En wat we zei Adèle Bloemendaal ook weer. Je moet van ze vreten, maar ze hoeven niet alles van je te weten, zei Adèle Bloemendaal. Ja, ik denk dat Willem dat ook had.
0: Dat is ook zo. En ik bedoel, kijk, het andere is ook, dat zie je soms ook in de showbiz, dat het wordt weggehouden natuurlijk, bewust. En dat deed hij in ieder geval niet ook.
1: Absoluut niet. Dat hij dacht, oh, dan accepteren we ze als een. Bijvoorbeeld in De Stille Kracht heeft niemand gedacht, dat nou net die homo in die kamer met Pleunie Touw staat. Zal je net weer zien.
0: Ja, nee, precies. Albert, jij werkt als theaterproducent. Komt dus ook veel jonge mensen in het vak natuurlijk tegen, acteurs, musicalsterren. Wat kunnen zij van Willem Nijholt leren?
1: Ja, eigenlijk denk ik toch het eigen gereide. Wees alsjeblieft overtuigd van je eigen talent. En natuurlijk moet je samenwerken met producenten en met regisseurs. Maar alsjeblieft blijf jezelf. Dat is wat Willem altijd gedaan heeft. Want wil je het echt maken in dit vak en wil je gelukkig zijn in dit vak, dan moet je aan de ene kant fantastisch kunnen zingen, dansen, acteren als van je verwacht wordt. Maar je moet vooral een niet inwisselbaar individu zijn. Nou, je kunt van Willem heel veel zeggen, maar niet dat hij niet inwisselbaar was. Dus ik vind echt dat het een fantastische man is. En dat moeten mensen leren. Ik weet niet of dat woordje niet nou goed gebruikte, maar ik denk iedereen snapt wat ik ermee bedoelde volgens mij. Dus durf een beetje eigenwijs te zijn. Dat is zo belangrijk.
0: Mooi. Mooi gezegd. Dankjewel, Albert Verlinde. Het ging over acteur, zanger en danser Willem Nijholt, die op deze dag in het jaar 2023 overleed.

0: Miley Cyrus was dat en Flowers. Ik moet nog even terugkomen op het begin van de uitzending. Toen hadden we huisvriendin Kim Kweervoort in de show. Het ging over de do's en don'ts, zeg maar, met dit weer. Hè. Wat trek je wel aan en wat niet. En toen ging het op een gegeven moment ook over viscose. En toen schijnt zij te hebben gezegd dat dat synthetisch materiaal is. Maar dat is dus niet zo. Hebben heel wat luisteraars ons laten weten. Die geloven we natuurlijk op hun blauwe ogen. Of wat voor kleuren die ogen ook zijn. Dus het wordt gemaakt van natuurlijke grondstoffen, dat viscose. Dat is dan bij deze rechtzet. Ik snap wel een beetje wat zij bedoelt. Want ik heb ook wel zo'n viscose shirtje gehad. En dat is heel plakkerig en dat zit dan aan je. Je denkt dus dat het misschien nep is. Maar het is dus wel degelijk van natuurlijk materiaal gemaakt. Ook weer rechtgezet bij deze. Dan gaan we zometeen spelen. Opnieuw een ronde in tijdje terug. U weet het. Het is de herkansingsweek. Dus we gaan kijken wat de kandidaat van vandaag ervan terecht bent. Of die zichzelf revancheert ten opzichte van zijn eerste optreden in dit theater.
1: NPO Radio 1.
0: Maar nu eerst de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Michiel van der Velden.
2: Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen. In het midden en zuiden van het land is de luchtkwaliteit morgen, donderdag en misschien ook vrijdag slecht door ozon. Die ontstaat op zonnige dagen met weinig wind door een ophoping van luchtvervuiling. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. En ook zijn er extra inspecties bij dijken om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Uit onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie en verslaafd is aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsen wordt niet verlengd. Oranje wist zich dit voorjaar niet te plaatsen voor het WK. Wie de nieuwe bondscoach wordt van de handballers is nog niet bekend.
0: Dan naar de situatie op de weg. Waar staat het stil? Rijn Baartmans.
3: Ja, het wordt alweer drukker op de weg. We kruipen richting de 180 kilometer file in totaal. De eerste files van de avondspits ontstaan vooral door ongelukken. Dat is onder andere het geval op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein sta je 10 minuten in de file. Dat komt door een ongeluk. Wel is de weg inmiddels weer vrij. En dat is ook het geval op de A6 richting Lelystad. Tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad was ook een ongeluk gebeurd. Ook hier is de weg weer vrij, maar reken 10 minuten extra. Op de A16 richting Rotterdam beland je in de file tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienne Noordbrug. Dit is ook het geval, ook een ongeluk, 10 minuten vertraging. De A20 dan, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht heb je een kwartier vertraging.
1: Tot 4 uur.
0: Met de herkansingsweek, de tweede herkansingsweek, vorige week ook gedaan. Dat doen we met kandidaten die in het begin aan het spel hebben meegedaan. Die moesten allemaal nog een beetje wennen en zo. Haalden niet te veel punten, vaak maar 1 of zelfs 0. En die geven dus een herkansing, net als de herexamens op de middelbare scholen op dit moment bezig zijn. Dus daar zit het een beetje in. En dat gaat allemaal hartstikke goed. De kandidaat van vandaag komt uit Ammerzoden en heet Johan de Man. Johan, welkom terug in de villa.
4: Ja, goedemiddag, Jurgen.
0: Wat had je ook alweer toen?
4: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar het waren 0 punten.
0: Ja, 0, hè, ja. Oké, nou, tot nu toe is het eigenlijk best wel goed gegaan met die herkansingen. Mensen scoren in ieder geval meer dan ze toen hadden. En er zijn echt wel een paar klappers bij geweest, vorige week ook. Tot nu toe, de score die het hoogst is 6. Logisch, want dat was gisteren met Frank van der Vorst. Daar moet je in ieder geval overheen om de weekwinnaar te worden.
4: Ja, de lat ligt hoog.
0: Ja, precies, dat is niet mis. Het is niet, ook weer niet superhoog. Het is wel te kloppen, maar je moet er wel even je best voor doen. Als ik me goed herinner, was jij geboren in 1966. Klopt dat?
4: Klopt helemaal.
0: Ja, oké. Okay. Dan is dat het vertrekpunt voor deze aflevering van
1: Tijdje terug.
0: Hier is het eerste fragment.

0: Johnny Jordaan won een wedstrijd met dit liedje, maar was het vroeger of later dan 1966?
1: Ja, dat lijkt mij, durf mij niet zeggen, maar dat lijkt mij wel vroeger.
0: Ja, ja, zeker. 1955 was het.
2: Johan, het is je laatste dag in Nederland. De koffers zijn gepakt. En op het moment dat we dit uitzenden, dan heb je al voor de eerste keer getraind in Spanje. Hoe was de eerste confrontatie met de Spanjaarden, met Barcelona, met zijn supporters?
3: Nou, dat was dus enorm goed. Dat hebben we vorige week allemaal kunnen zien.
0: Was dit vroeger of later dan 1955?
1: Ja, Cruijff is mij niet door, dus het is later.
0: Klopt, het was 1973.
4: Zullen we beginnen? Hartelijk welkom bij de eerste aflevering van Met het Mes op Tafel. Wij hebben 3 deelnemers en die zetten geld in de pot.
0: Was dit vroeger of later dan 1973?
1: Dit is Joost Prinsen, dat is later.
0: Ja, 1997 was het.
5: Dr. Grant, my dear Dr. Thatcher. Welcome to Jurassic Park.
0: Door die herrie-muziek heen hoorden we Jurassic Park. Wanneer was dat? Was dat vroeger of later dan 1997?
1: Oh, dat moet gokken, hè. Dat kan wel eens langer geleden zijn dat ik denk, ja, ik zeg maar later.
0: Je zegt later dan 1997?
1: Ja.
0: Dat is niet goed.
1: Ah.
0: Het was vroeger. Ja, het was 1993, 11 juni 1993. De dinofilm Jurassic Park ging in première in de Verenigde Staten. En in het najaar kwam die blockbuster dus ook in de Nederlandse bios. Ja, de man met de zoomer die heeft het ook een beetje warm. Die komt wel heel laat nu. Want we hadden al gezegd dat het fout was, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja. Maar ik heb in ieder geval de vorige keer verbeterd.
0: Het zijn er meer dan 0. Het zijn er namelijk 3. Daar ben je blijven steken. Dus ja, de revanche is er, maar de weekwind zit er in ieder geval niet in.
1: Ja, nou, andere kandidaten, meer succes.
0: Je krijgt van ons wel een pretpakket met allerlei leuke dingen in, want dat schort heb je al, dus nou ja, daar maak je ook de blitz mee in Amersfoort.
1: Zeker weten.
0: Dank voor het meespelen.
1: Ja, graag gedaan.
0: Yo, en hier is Brenton Woods.
6: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Brenton Wood is dat in de Oegum Boegum Song.
1: Tot 4 uur.
2: Villa VDB.
0: We hebben hier in de villa wel eens eerder gesproken over betutteling van ouderen. Wij van Max zijn daar natuurlijk tegen, dat begrijpt u. Vorige week maakte een online campagne van de Academie voor Beeldcreatie de tongen los. De campagne is er namelijk op gericht hoe we omgaan met onze ouderen. Even luisteren naar wat beelden.
3: Ik ben 62, maar als ik mijn teen stoot, zeg ik ook niet potje ondori.
4: Ik ben 72 en ik heb ook nog wel eens seks.
5: Ik ben 65 jaar en ik heb ook wel eens trek in een borrel.
6: Ik ben 84 jaar en je hoeft heus niet zo langzaam tegen me te praten.
7: Ik ben 76 en ik heb ook nog dingen die ik best graag zou willen doen.
8: Ik ben 69 en ik ben nog niet klaar. Ik ben gewoon verder.
9: Oudere volwassenen
10: zijn ook gewoon volwassenen.
9: Stop oude betutteling.
0: Ja, en dit filmpje is al meer dan 200.000 keer bekeken. Caroline Kouwmans is oprichter van het Brokanthuis in Hengelo. Daar hebben de bewoners zelf de regie over hun leven, in plaats van dat alles voor ze wordt bepaald. En ook bewoonster Greet Visser van dat Brokanthuis is hier. Hartelijk welkom allebei.
11: Dank je wel.
0: Mevrouw Visser, ik begin even met u. Wat had u nog graag willen zeggen in dit geheel, wat we net voorbij horen komen?
11: Dat wij in een appartement wonen, waar je volkomen onzichtbaar eventueel kan blijven.
0: Ja.
11: Er is geen van hoger hand van, is ze er wel of doet ze wel mee of kan ze. Van jou is dat appartement. Ja.
0: U wilt gewoon af en toe onzichtbaar blijven. Niet dat iedereen gelijk aan je kop loopt te zeuren.
11: Zeker, ja.
0: Ja. En die dingen die u net hoorde, is dat herkenbaar ook?
11: Ja.
0: Ja, hè? Ja. Mevrouw Kammers, u hebt dat Brokanthuis opgericht. Het uitgangspunt is dus geen betutteling van ouderen. Dat stond al gelijk in de uitgangspunt.
12: Ja, was voor mij heel erg belangrijk. Ik heb 25 jaar in de ouderenzorg gewerkt. En ik ben ook eigenlijk uitgestapt omdat ik me toch steeds meer begon te storen aan alle regels. Ik was eigenlijk veel meer bezig met te voldoen aan de regels van buitenaf dan dat ik bezig was met wat die bewoners nou eigenlijk graag wilden. En ik merkte dat het binnen dat systeem eigenlijk niet goed lukte. Dus toen dacht ik, ja, dan ga ik er toch maar uitstappen.
0: Noem eens wat van die regels. Wat
12: ja, je moet ontzettend veel verantwoording afleggen. Wat ik ook vind in zo'n huis is, er is vaak, alles is eigenlijk al geregeld. Er is al bedacht dat we met z'n allen om 10:30 iedere ochtend koffie gaan drinken. Als mensen daar komen wonen, is het al bijna een automatisme dat ze de medicijnen niet meer zelf doen. Als er iets gebeurt, dan moet er gelijk een complete analyse worden gedaan van waarom is het gebeurd en hoe kunnen we het voorkomen en hadden we er wat aan kunnen doen. En dat moet voor de inspectie, die moet je dan verantwoording afleggen. In het Brokanthuis. Er is laatst iemand heel vervelend gevallen over een richeltje. Inderdaad, misschien niet zo'n handig richeltje. En toen hebben we gewoon even gekeken, wat gebeurde er nou precies? Wat deed je nou? En toen hebben we er gewoon een plant neergezet, zodat iemand er eigenlijk niet meer langs kan. En dat doen we met elkaar. En dan roep ik wel nog even van, zullen we die plant ook laten staan?
0: Maar hoe is het met de patiënt?
12: Ze had een behoorlijk. Nee hoor, ze had behoorlijk. Ja, nee, het was niet. Ze was behoorlijk gevallen. En ze had ook wel een beetje blauw oog. Dus het was wel heel vervelend.
0: Maar je had wel weer wat te vertellen bij de koffie.
12: Ja, nou daarom. Het hoeft ook niet allemaal perfect te zijn, het leven.
0: Ja. Dus

0: Mevrouw Visser, waarom bent u daar gaan wonen? Wat was voor u de reden?
1: Voor mij was de reden, thuis moest ik in mijn eigen huis, was alles vrij smal. Er staan de salontafels, gewoon eethoeken. Met een rollator binnen ook lopen.
0: Ja, want u loopt met een rollator?
1: En normaal, als je een beetje slechter loopt, pak je een stoel vast of een tafel die te staan. Maar dat was al niet meer voldoende. Ik moest dus binnen ook. Maar op een gegeven moment, zeg maar dat daar een salontafel staat. Ik zet het één stap en dan was ik aan deze kant. Stilstaan, omdraaien, de volgende twee stappen. Weer stilstaan, omdraaien. En zo ging dat. Onze keuken was heel vrij smal. Daar kon ik dan net met de rollator nog draaien. Maar en buiten stortregende het en ik stond daar. Ik denk, moet ik nou zo mijn hele leven? Ik slofte door mijn huis heen. Ik liep er niet meer. Ik woonde er niet meer. Ik was er alleen maar. Ja,
0: u voelde zich niet prettig in uw eigen huis.
1: Nee, niet meer.
0: Maar dan heb je de keuze uit misschien wel, weet ik veel, 10 verschillende instellingen waar je naartoe
1: maar
0: kan.
1: Maar dit stond toevallig in de krant.
0: Ah, wat sprak u dan vooral aan?
1: Nou, die vrijheid.
0: Ja, ja, ja.
1: Je kunt zelfstandig wonen, maar er zijn in geval van nood kun je een beroep op iemand doen. Toen dacht ik, hé, dat lijkt me wel wat.
0: Ja.
1: En dat was zo. Dat was donderdagsmiddags. Vrijdags belt mijn oudste zoon. Mam, heb je dat gelezen? Dat lijkt me wel wat voor jou. Ah. Smiddags belt mijn jongste zoon op. Mam, heb je dat gelezen? Dat lijkt me wel wat voor jou.
0: Ze kennen u goed.
1: Dus. En ik voelde zelf ook van, hé ja, dit trekt mij. Ik blijf zelfstandig, maar ik heb een dank boven mijn hoofd en ik kan me vrij bewegen. En. Nou, het was eigenlijk binnen 14 dagen geloof ik al besloten.
0: En ze mocht gelijk ook komen, mevrouw Visser.
2: Ja, ik was ontzettend blij met haar en nog steeds. Want Geet is een van de eerste bewoners van het huis. En nou, we hadden het in de auto hier naartoe er ook nog even over. En ze zei, ja, en als jij begint te betuttelen, dan hoor je het wel van mij. He, want ik kom ook uit de zorg. Dus iedereen heeft zijn neiging, zijn onze ouderen. Dus we willen ook graag dat het ze goed gaat. We willen ook graag dat ze niks overkomt. Maar dat is vreselijk als je moet leven. Dat iedereen maar op je zit te letten. En of jij allemaal wel het goede doet. Dus ja, ik ben ontzettend blij met haar. Ja.
0: En want kijk, u had het over die regels, hè, bijvoorbeeld in de oude situatie waar u werkte. Maar zat het dan ook in laten we zeggen, het gedrag van zorgmedewerkers naar de bewoners toe of zo?
2: Mensen die in de zorg werken, dat zijn mensen die willen graag zorgen. Anders gaan ze dat werk niet doen. Dus dat zit ook een beetje in hun natuur om dat te doen. Dus ik denk dat daar ook wel mee te maken heeft. Dus
0: ja, maar bijvoorbeeld, we hoorden net die meneer, in dat spotje zitten die meneer die zegt van ja, mensen praten dan heel langzaam tegen mij, omdat ik toevallig wat ouder
1: kind ben.
0: Herkent u dat ook? Oh, ja. Ja, hè? En dat is raar.
2: Ik denk eerlijk gezegd dat
1: de
2: tutteling in de intramurale en de verpleeghuiszorg niet eens zozeer het grootste probleem is. Ik denk dat het al begint daarvoor. En dat het al begint met, nu al op straat en waar het ook maar is, dat we heel erg de neiging hebben om, als mensen oud zijn, om te denken dat ze dan ook niet meer kunnen beslissen. En ik zeg, het belangrijkste vind ik altijd dat ouderen ook een slecht besluit moeten kunnen nemen. Ik neem aan dat jij dat ook wel eens doet. Ik doe dat ook wel eens. Ja. Dat je denkt, achteraf.
0: Je mag ook een fout maken.
2: En dan maak je hem nog een keer. Dus uiteindelijk aan jezelf. En dat, ik merk heel erg dat er heel erg wordt gelet op dat ouderen dat vooral niet doen.
0: En hoe vrij is het dan bij jullie? Want kijk, ik hoorde net in dat spotje ook iemand zeggen van, als ik nog seks wil, hè, die was geloof ik 73 of zo. Ja. Dat kan ook allemaal.
2: Ja. Ik word nog niet eens zo heel oud om te stoppen. Als je dan stopt met seks. Maar dat zou helemaal niet in mijn hoofd opkomen om er ook maar iets van te vinden.
1: We hebben dan een dikke man uitnodigd en ik wil lekker seks.
2: Ja,
1: hoef jij je niet mee te bemoeien.
2: Nee, ga vooral je gang, Geet.
0: Liever niet.
2: Nee, maar het zit hem ook heel erg in de cultuur in het huis. En dat Greet als een van de eerste bewoners heeft daar ook aan bijgedragen. Dat we elkaar laten. De mensen laten elkaar. En als iemand, die sfeer die is er. Dus als je geen zin hebt om mee de koffie te komen, dan kom je niet. En dan komt niet iemand vragen van, hé, je was alweer niet bij de koffie. Maar er is wel zorgzaamheid. Veel meer dan. Dus ik kan alles wel gaan regelen, maar dat is vaak helemaal niet nodig. Ja. Vaak regelen mensen het zelf al.
0: Laten we even luisteren naar een van die studenten die campagne heeft gemaakt tegen betutteling. Renske Goossens heet zij. Een jongere natuurlijk, die zich ook met dit onderwerp dus bezighoudt.
3: Wij vinden dit onderwerp belangrijk omdat, als alles goed gaat, dan wordt iedereen op een gegeven moment oud. Ja, wij zijn nu zelf allemaal begin 20 en wij kunnen ons nu al niet voorstellen hoe het is om behandeld te worden alsof we dom zijn, alsof we incapabel zijn, alsof we er niet toe doen. Laat staan als we 3 à 4 keer de levenservaring hebben die we nu hebben. Het is gewoon zo, naast dat het respectloos is, is het gewoon extreem onnodig om iemand te betuttelen. Je praat iemand zo'n negatief zelfbeeld aan. En we willen mensen vooral gewoon bewust maken van hoe ze mensen aanspreken.
0: Ja, daarom hebben we dus die campagne gemaakt. Dit spreekt u aan natuurlijk, ja, wat zij zegt.
2: Ja, hè? Ik vind het geweldig. Ja.
0: Jonge meid.
2: Ja, juist dat jonge mensen daar nu al zo mee bezig zijn, vind ik wel heel mooi. En dat ze ook zich er bewust van zijn dat het gebeurt. En nogmaals, het gaat over onze ouders en onze opa's en oma's. Dus we willen ook graag dat het ze goed gaat, maar we moeten ze wel de vrijheid geven. En dan gaat het misschien ook mis. En dat is natuurlijk wat in Nederland een beetje lastig is. We willen graag altijd dat alles goed geregeld is.
0: Alle risico's moeten
2: alle
0: eigenlijk
2: risico's,
0: uitgesloten
2: worden. Precies. Ja. Dat risicovermijding. Ja, dat is echt wel een probleem.
0: Het is grappig wat u zei, dat uw beide zoons u belden over hetzelfde stukje in de krant, wat u zelf ook al had gelezen. Ze kennen u goed, want het is natuurlijk ook wel dat familie soms al betuttelend begint, hè, bij opa of oma.
1: Ja, ja. Omaatje, dat omaatje bijvoorbeeld al. Ja,
0: daar bent u niet van. Verdiend, nee. Maar dat herkent u waarschijnlijk ook wel. Dat familie is natuurlijk. Kijk, ze doen dat waarschijnlijk wel met de beste bedoelingen, maar het is natuurlijk niet leuk hoe het overkomt.
2: Nee, en ik denk ook wel dat het iets is wat belangrijk is om te bespreken. Dus als mensen, voordat mensen in het huis komen wonen, komen ze op bezoek en dan nemen ze ook vrijwel altijd hun kinderen mee. Soms komen de kinderen wel eerst. En dan is het ook wel belangrijk om duidelijk te maken dat het geen huis is waar 24/7 alles geregeld is. Dat het een huis is waar mensen in feite zich hun eigen gang gaan en alleen als het nodig is, komt de hulp. Ik vond het wel een mooi voorbeeld. Afgelopen, wij doen op vrijdagochtend met elkaar bewegen. En dat doen we nu buiten, op de daktuin. En dus we zaten om een uur of 10:30 of zo. Tien uur, half elf. Afgelopen vrijdag. Ja, en dan kijken we elkaar aan en zeggen, nou, misschien kunnen we beter een glaasje water gaan drinken in plaats van te bewegen.
0: Omdat het nogal warm is.
2: Ja, je kan het van tevoren allemaal dicht timmeren. Maar we kijken gewoon op dat moment waar we zin in hebben. En er waren een paar. Ik heb een mevrouw die heeft heel lang op Bonaire gewoond. Die zei, nou, wat mij betreft gaan we. Maar de rest staat zoiets van, weten het niet. Ja. Nou ja, en ik weet nog goed dat er in Zeeland was. Op een gegeven moment mochten mensen geen appelmoes meer bij de maaltijd.
0: Ja,
2: dat vond ik. Dus dat wordt dan wel besproken.
0: Kookt u wel zelf ook?
1: Ja, niet elke dag. Als ik geen zin heb, dan kan ik beneden eten. Moet ik het even laten weten, want of ze voor 20 of voor 10 mensen moeten inkopen. Maar
0: u eet voor 10, begrijp ik.
1: Nou, nee. Er zijn er wel een paar die je denkt van, mijn god, waar laat ze het? Maar ja, dat is haar probleem en niet de mijne.
0: Ja, ja.
1: Maar als ik niet zelf wil koken, dan doe ik dat niet. Dan kan ik lekker mee eten.
0: Het is natuurlijk ook gewoon, dat is toch ook hartstikke leuk. Zolang dat kan, dat je gewoon nog heel actief mee doet en zo.
1: Dat je zelf kan beslissen. Ja. Niet alles moet voor je beslist worden.
0: Moet je er ook een bepaald karakter voor hebben? Misschien wel. Want er zijn ook wel senioren misschien die wel liever willen dat alles voor ze gedaan wordt.
1: Ja, ik weet het niet, want ik ben zelf zo niet.
0: Ja, maar treft u in het huis ook mensen die een beetje zoals u zijn, ook die gelijkgestemde?
1: Ja, over het algemeen wel, juist. Ja. Ja.
0: En wat zegt u dan tegen elkaar?
1: Wat hebben die heerlijk, hè?
0: Ja, want dat is dus echt anders. En als ik u zo hoor, u heeft eigenlijk niks te doen. Een beetje het boel in de gaten houden.
2: Ja, hoe leuk is dat?
0: Ja.
2: Ja. En soms is het natuurlijk veel sneller om snel even zelf een beslissing te nemen, hè? Dat is natuurlijk ook het risico in de ouderenzorg. Het scheelt ook soms tijd. Dat je denkt, nou ja, we gaan het gewoon maar zelf even zo doen.
0: Ja.
2: Maar ik vind niks zo leuk om met hun in gesprek te gaan.
0: Is er een bewonersraad of zo die de voortdurend?
2: We hebben gewoon regelmatig een vergadering met elkaar. Ja. En dan vragen we hoe het gaat.
0: En wat komt daar dan naar voren? Want het kan altijd beter natuurlijk.
2: Het kan altijd beter. Maaltijden is natuurlijk altijd, hè. Wat eten we? Is altijd een mooi onderwerp. Inrichting is vaak een mooi onderwerp. Welke activiteiten? Hè? Wat vinden we leuk om te doen met elkaar? Is altijd een mooi onderwerp. We hebben een hele discussie gehad of er wel of geen jeu de boelbaar moest komen. Uiteindelijk komt hij er niet, omdat toch, dat scheelt een stuk tuin. Dus daar beslis je dan met elkaar over. Het gaat over heel veel grote en kleine dingen.
0: Ja, jeu de boelbaan niet dus.
2: Nee, die was het bleek 200 meter verderop te liggen.
0: Oh.
2: Dus daar gaan we nu heen.
0: Ja, precies.
1: Een buurtvereniging had daar een jeu de boelbaan.
2: Ja.
1: Maar dan komen ze je rustig vragen, doe je ook mee? Nee, heb ik geen zin in.
0: Nee.
1: Maar dan zal dan niemand je lelijk om aankijken dat je...
0: Nee, en wat doet u verder nog wel? Nog wel hobby's of zoiets? Of?
1: gewoon van alles. Lezen, wandelen. We gaan met een clubje of samen uit of gewoon ergens naartoe. Een voorgeschreven, van de zonnebloemen. Van,
0: oh ja,
1: allemaal die reizen samen. We zijn vorig jaar 3 dagen met elkaar. We kenden elkaar nou een goede 2 maanden. We hebben 3 dagen op vakantie geweest.
0: Zo.
1: Sliepen bij elkaar op de kamer en het ging allemaal prima. Maar dat ging gewoon spontaan.
0: Dat is meestal ook wel een test, hè? Even een paar dagen weg met elkaar en dan leer je elkaar ook goed kennen.
1: Ja.
0: Ging goed allemaal.
2: Ja, is gewoon heel leuk. Ja. Ja, we hebben het er echt aan ons zin.
0: Nou, het kan dus ook gewoon allemaal. En jullie zijn het bewijs hier.
2: Ja.
1: En ik heb laatst, het is nu alweer 2 jaar geleden, 5,5 week... in een zorghuis moeten zijn voor revalidatie. Maar... Oh,
0: dat was een verschil.
1: Verschrikkelijk. 'S morgens bij de koffie. Ja, je gaat niet alleen op je kamer zitten, dus je gaat mee met de groep. Maar ja, die zit te knikkenbollen en die had praatjes waar je niks van snapte. Of,
0: werd u er ook opstandig van?
1: Nou, voor mezelf. Niet.
0: Nee, okay.
1: Maar de volgende morgen was precies hetzelfde. De derde morgen was de 5,5 week... was. Hetzelfde groepje, want s'avonds bij het eten, hetzelfde groepje, hetzelfde praatjes. Van dat les ik niet, of ik heb dat aan mijn darmen, en of ik...
2: Oh. Alles wordt een beetje dicht geregeld, waardoor het leven eigenlijk heel erg gestructureerd wordt. En een beetje chaos is wel goed voor een mens.
0: U was blij dat u weer naar het Brokanthuis kon.
1: Ja, want mijn zoon was op een gegeven moment op bezoek en ze zegt, mam, hoe is het hier? Ik zeg, nou, het eten is prima. Ik zeg, de verzorging is prima. Oh, gelukkig, zegt hij. Maar even later vroeg hij, stel nou dat je opgenomen moet worden, dat je dus naar een verzorgingshuis of naar een bejaardenhuis moet. Zou je hier dan willen wonen? Zo, oh nee, alsjeblieft niet.
2: Nee. Gelukkig ben je binnen mij. Bij ons, ja.
0: Ja. Fijn dat jullie hier waren. Caroline Kalmans, oprichter van het Brokanthuis in Hengelo. En een van de bewoners hoorde je ook, Greet Visser.

0: Nieuwe liedje van Rox Hazes, Tranen in de Gift Shop. De vraag van vandaag gaan we even afronden. Wanneer had u te maken met een verdachte situatie? Nou, er zijn al flink wat reacties voorbij gekomen. We gaan er nog even... Nou, kijk even op de klok. Ik denk dat we nog eentje kunnen doen. Van Corné, die komt zometeen, want daar komt hij dan. Want Corné, vertel, goedemiddag. Je was zelf ooit verdachte van een situatie.
1: Goedemiddag, Jurgen. Ja, dat klopt.
0: Vertel.
1: Eind jaren 80, een zonnige zondagochtend, liep ik met mijn toen nog vriendin door het park in Breda, op Valkenberg. En we hadden een tas bij ons met daarin wasgoed. Want studenten, de zesdehands wasmachine was kapot gegaan, denk ik. Herinner ik me nog vaak. En wij werden plotseling klem gereden door een politieauto.
0: Oh.
1: Ja, dat kan dus. Wij waren te voet. En plotseling dook er een politieauto van achter ons op voor onze neus.
0: En waarom werden jullie verdacht? Waarvan?
1: Nou, wij werden verdacht van een bleek dus, van een inbraak in een kledingwinkel.
0: Oh, oké.
1: Ja, dat bleek net een inbraak te zijn geweest in een kledingwinkel in Breda. En er waren twee mensen voortvluchtig en wij voldeden enigszins aan het signalement.
0: Ja, ik snap het. Ja, wat een spannend verhaal eigenlijk. Dankjewel daarvoor, Corné. En iedereen die gereageerd heeft vandaag op de vraag van vandaag. Morgen na 2:30 gooien we weer een nieuwe vraag in de ether. En dan mag ik weer reageren. Zometeen in het Radio 1 Journaal met Dielke. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag.
2: Samen Max.
3: NPO Radio 1.
4: Nooit meer slapen.
5: Ik ga in gesprek met regisseur Ivo van Hoven. Tot 2023 was hij artistiek directeur van Internationaal Theater Amsterdam, waar hij nationaal en internationaal geprezen voorstellingen maakte. Nu gaat tijdens de Roertriennale van Hovens musical Rebel Rebel in première. Die laat zien dat mensen sterker zijn dan onderdrukkende regimes.
4: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1. Femke van der Laan, in VPRO's Nooit meer slapen.
3: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
3: Dielke Teertstra.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
9: Goedemiddag. Artsen zien dat afslankmiddel en diabetesmedicijn Ozempic werkt tegen nog meer aandoeningen. Eerste nieuws. Sip van der Linde.
10: De scheepvaart in de Straat van Hormuz komt langzaam weer op gang. Gisteren passeerden 36 schepen de zeestraat. Afgelopen weekend waren dat er ruim 60, blijkt uit cijfers van Marine Traffic, dat scheepvaart wereldwijd bijhoudt. Vorige week tekenden de VS en Iran een akkoord waarin onder meer staat dat Iran de vrije doorvaart door de zeestraat garandeert. Het zal nog wel even duren voor het scheepvaartverkeer weer helemaal op gang is gekomen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran begon begin dit jaar voeren er dagelijks meer dan 100 schepen door de Straat van Hormuz. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. Ook Spanje kampt met hitte. In een aantal Spaanse steden bleef het vannacht uitzonderlijk warm. In Sevilla en Madrid was het rond middernacht nog altijd 31 graden en koelde het niet verder af dan zo'n 25 graden. VN-chef Guterres is in Londen, waar het ook uitzonderlijk warm is. Hij zei dat dit met verdere klimaatverandering nog maar het begin is.
11: Today, this city and far beyond are experiencing the hottest day of the year with higher temperatures to come. And the World Meteorological Organization has warned we ain't seen nothing yet.
10: In Nederland waarschuwt het RIVM voor smog. In het midden en zuiden van het land is de luchtkwaliteit morgen en donderdag slecht door ozon. Dat ontstaat op zonnige dagen met weinig wind door een ophoping van luchtvervuiling. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS.

0: VS geëist. Uit onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie en verslaafd is aan drugs. In september stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen en 8 anderen zijn gewond geraakt. Het gebeurde in het gedrang dat ontstond terwijl er op grote schermen naar de wedstrijd tegen Algerije werd gekeken. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. Oranje wist zich dit voorjaar niet te plaatsen voor het WK. Wie de nieuwe bondscoach wordt van de handballers is nog niet bekend. De inspectie grijpt in bij een kleine zorginstelling in Assen omdat de zorg ondermaats en onveilig is. Zo laten de dagbesteding en het toezicht te wensen over. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. De instelling U-Zorg Noord moet nu enkele cliënten overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nyck de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar won hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer. Het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 graden in het zuidwesten. Morgen is het zonnig, nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden.
1: Rijn Baartman zit bij de ANWB. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het wordt alweer drukker op de weg. Er gebeuren op verschillende plekken ongelukken. Het is ook iets drukker dan normaal met 310 kilometer file in totaal. Op de A2 sta je vast in de richting van Utrecht tussen Vinkeveen en Maarsen. 6 kilometer met een klein half uur vertraging. En ook op de A4 is het druk richting Amsterdam tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Prins Klausplein. 25 minuten extra. De A7 dan, Zaanstad richting Hoorn. Een ongeluk zorgt voor vertraging tussen Zaandam en afrit Weidewormer. 20 minuten omdat de linkerrijstrook dicht is. En de A20 richting Hoek van Holland tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Delfshaven doe je er een half uur langer over door een ongeluk. De weg is wel inmiddels weer vrij.
1: De vakbonden kondigen nu al acties aan voor na de zomer. En dan moet de OV-staking van morgen nog beginnen. Waarom voelen de bonden zich zo sterk?
3: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
7: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar, de kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag, leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
8: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Ouders van meervoudig gehandicapte kinderen spannen een kort geding aan om zorg die dreigt te verdwijnen. Verslaggever Mark Hamer.
9: Maakt u zich niet druk, we zijn ermee bezig. Dat was de boodschap van de inspectie naar de ouders, die bang zijn dat de zorg stopt voor hun kinderen na 1 juli. De rechter zag de urgentie wel van de zaak, maar kan door een volle agenda pas 2 juli uitspraak doen.
1: En de temperatuur stijgt. Gemeenten helpen inwoners die het warm hebben. Verslaggever Onno Beukers.
10: Een van die plekken waar mensen even de koelte op kunnen zoeken is in een supermarkt in Amsterdam-West. En daar zitten mensen eigenlijk tussen de koelschappen in om bij te komen van de warmte.
1: Maar eerst, na de zomer gaat het OV vaker en langer plat. Zegt vakbond FNV vandaag in een week vol acties. Morgenochtend rijdt er 4 uur lang geen OV. En op dit moment is een demonstratie aan de gang op het Beursplein in Amsterdam. Dit alles als actie tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Economieverslaggever Roland Muller, jij bent daar. Is dit een voorproefje voor morgen?
11: Ja hoor, het is inderdaad een voorproefje voor morgen. Het staat hier best wel vol op het Beursplein. We hebben net de speech van FNV-voorman Hans Spekman achter de rug. En het past helemaal in het beeld van deze week. Er zijn door het hele land demonstraties of werkonderbrekingen. Het zijn eigenlijk niet zozeer stakingen. Ze zijn vrij kort van duur en het is vooral regionaal georiënteerd. Ja, morgen hebben we dan die OV-actie. Dat is voor 4 uurtjes in de ochtend. Nou, die impact zal er zeker zijn voor treinreizigers en bus- en tramreizigers en dergelijke. Dat is er zeker, dat is zeker heel vervelend. Maar je merkt ook wel, ze zijn nog niet vol op het orgel. Ze houden echt nog wat middelen achter de hand. En vandaar dat we vandaag ook hoorden dat we na de zomer meer acties kunnen verwachten. Op het moment dat het kabinet die bezuinigingen in de sociale zekerheid, op de sociale zekerheid, niet van tafel haalt.
1: Ja, want waar gaat het dan specifiek over?
11: Ja, het gaat eigenlijk de hele tijd over die 3 ingrepen in de sociale zekerheid. De AOW, de WW en de WIA. De AOW-leeftijd die zou sneller moeten oplopen. De werkloosheidsuitkering die moet worden ingekort. En de uitkering voor langdurig en volledig afgekeurden, dus de WIA, ja, die moet dan verder versoberd worden. Nou, dat waren de plannen zoals ze er lagen toen het kabinet Jette van start ging. En gelijk bij de kennismaking met de vakbonden zijn de vakbonden eigenlijk meteen weggelopen. Ze hebben toen nog wel even met Hans Velbrief, de minister van Sociale Zaken, aan tafel gezeten. Hans Velbrief heeft ook inmiddels dat plan van de AOW in principe al helemaal van tafel gehaald. Maar toch zeggen die bonden, ja, eerst zien dan geloven. Wij willen eigenlijk dat die complete bezuiniging uit de begroting wordt gehaald. En daarna zeggen ze, ja, die AOW, die verhoging van die leeftijd, dat was sowieso al een sigaar uit eigen doos, dat die van tafel zou worden gehaald. Want dat was nooit de afspraak. De afspraak was, ja, dat juist die leeftijd wat minder hard zou stijgen. Dus daar gaan we niet mee akkoord.
1: Maar hoe zit het dan nu, Roland? Wordt er wel of niet gepraat?
11: Ja, er wordt toch wel degelijk wel gepraat hoor. Een rondgang die we al wat eerder maakten laat wel zien dat er met name tussen werkgevers en werknemers overleg is. Dus de vakbonden en de werkgeversorganisaties. En dan gaat het vooral over oude gemaakte afspraken die terug uit de la worden gehaald. Ja, die gaan vooral moeten voorkomen dat mensen in de WW en de WIA instromen. Maar alle partijen snappen wel dat er in ieder geval wel iets moet gebeuren. En dan gaat het vooral over de WIA. Men is het er wel over eens dat de instroom stijgt en het systeem van beoordelen nogal piept en kraakt. En CNV-voorzitter Hans van Heuvel, ja, die wil het dan ook niet hebben over bezuinigingen. Maar je snapt dat ingrepen in die WIA wel op termijn pijn kunnen gaan doen.
12: Nou, waar een heel moeilijk gesprek over zal gaan, is denk ik over de WIA. Want als je op dit moment ziet, die stijgt, het aantal mensen dat in terecht komt. En wat ons betreft moeten daar echt nog gesprekken over gevoerd worden. Hoe het UWV weer beter kan gaan functioneren. Hoe we minder mensen in de WIA krijgen. Die gesprekken zijn ook allemaal mogelijk. Kan ook leiden uiteindelijk tot minder uitgaven. Maar dat doen we het wel in de juiste volgorde. Namelijk zorgen dat mensen er niet in komen. En niet mensen die het nodig hebben en er dus in zitten. Dat je die mensen keihard pakt.
11: Ja, ook vakbond FNV zegt dat er wel degelijk ook te praten wordt over de WIA, over hoe die anders georganiseerd moet worden. En zij zeggen, ja, op dit moment is er ook wel overleg, ook wel met de ambtelijke top hierover. En ja, in die zin is er ook wel overleg met Den Haag. Die lijnen zijn niet helemaal doorgesneden. Ja, en zo ziet de minister het graag, Hans Velbrief. Hij zegt, polder, als jullie de plannen niet willen zoals ik ze voorstel, dan moeten jullie met elkaar om tafel en komen met alternatieven voor bezuinigingen. Ja, en dat, daarom benadrukken die bonden nu vooral, ja, er zijn wel gesprekken, maar dat stelt allemaal niet ontzettend veel voor. En daarmee willen ze vooral laten zien, ja, wij zijn niet bezig met het oplossen van de problemen van deze minister. Maar het is duidelijk, er wordt dus actie gevoerd, zoals vandaag hier op het Beursplein. En tegelijkertijd wordt er dus wel degelijk gepolderd.
1: Ja. Maar het gaat niet om niets, hè, wat de vakbonden eisen. Want die bezuinigingen die ze van tafel willen hebben, die zijn bij elkaar 6,5 miljard euro. Waarom durven ze dit te eisen?
11: Je kunt toch wel zeggen dat de vakbonden op dit moment echt de wind in de zeilen hebben. Er is echt momentum voor de vakbonden. We hebben natuurlijk allereerst gezien dat Velbrief al heel snel die AOW-plannen in de ijskast zette. Ja, dat is wat sterkt de vakbonden in het idee. We kunnen eigenlijk misschien nog wel wat meer eisen. En het feit dat dit kabinet überhaupt die sociale zekerheid wil aanpakken, daar wil ingrijpen. Ja, dat betekent gewoon dat er weer volle aandacht voor die vakbonden is. Want dat is helemaal hun thema. Ja, en dat grijpen met name de nieuwe gezichten in de polder. De FNV en CNV hebben een nieuwe voorman. Waarvan natuurlijk vooral Hans Spekman een prominent gezicht is van de FNV. Ja, die grijpen dat ook aan. En dat zorgt bij de FNV ook er wel voor dat men ook de interne ellende, waar een tijd lang sprake van was, ook een beetje vergeten wordt. Maar het allerbelangrijkste is toch wel het feit dat dit kabinet een minderheidskabinet is. En de samenwerking met Pro met name lijkt vooral echt onmisbaar. De banden zijn duidelijk aangehaald. Afgelopen week zagen we nog dat Hans Spekman een prominent spreker was op het Pro-congres. En CNV die herkent zich ook wel in het beeld dat de vakbonden er op dit moment behoorlijk goed voor staan.
12: Wij voelen ons in ieder geval heel erg verenigd. We voelen ons ook heel erg gesteund. Als je de verschillende onderzoeken en peilingen ziet, dan zie je dat mensen ons op de inhoud ook heel erg steunen. En een grote groep ook begrijpt dat wij deze acties voeren. Dus ja, we voelen ons op dit moment sterk. Maar we voelen ons sterk voor degenen die zwak staan.
11: Ja, ze willen wel af van de suggestie dat de vakbonden zouden profiteren van deze voorgenomen ingreep in de sociale zekerheid. Maar ze staan er duidelijk wel met zelfvertrouwen. Ja.
1: En ze zeggen dus nu ook al van, als er niks verandert, dan gaan we na de zomer gewoon weer staken of actie voeren. Wanneer krijgen we een reactie uit Den Haag?
11: Ja, dat is nog maar heel erg de vraag. Op dit moment wordt er natuurlijk per departement gewerkt aan de begroting. Uiteindelijk moet dat tot de grote begroting leiden op Prinsjesdag. Maar in de zomer zal er absoluut gesleuteld gaan worden aan die begroting. En dan is de grote vraag, als die bezuiniging op de sociale zekerheid niet door zouden gaan, waar moet dat geld dan vandaan komen? Kan er dan bijvoorbeeld ook gewoon simpelweg minder bezuinigd worden? Nou, dat betekent dat er wel spanning zal ontstaan met de minister van Financiën, die heel graag de begroting sluitend wil krijgen en de staatsschuld niet verder op wil laten lopen. Kijk je dan misschien naar een ander departement? Denk aan de zorg. Kan daar nog meer bezuinigd worden? Of juist defensie? Maar daarvan hebben ook juist de VVD-ministers gezegd, als het gaat om defensie, daar moeten we juist heel erg in investeren. Dus daar lijkt ook weinig ruimte. Aan de andere kant heeft juist een partij als D66 gezegd, er zijn geen taboes als het gaat om het herverdelen van die pijn. Dus dat zal wel spannend worden achter de schermen deze zomer.
1: Dankjewel, economieverslaggever Roland Müller. Ouders van meervoudig gehandicapte kinderen stonden vanochtend voor de rechter. Ze willen voorkomen dat twee villa's met gespecialiseerde zorg voor deze kinderen snel sluiten. De ouders eisen dat zorgbedrijf Expert Care de villa's openhoudt zolang er geen alternatief is. Een van de kinderen die gebruik maakt van de zorg is Anna van 14 jaar. Verslaggever Sander van Hoorn ging vanochtend bij haar en haar ouders langs in Den Haag en sprak daar haar vader Jonas Baart.
13: Anna is meervoudig complex gehandicapt. Ze heeft een genmutatie, die heeft ze helemaal zelf gemaakt. Daardoor kan ze eigenlijk niks. Ze functioneert op het niveau van een baby van tussen de 6 maanden en 1 jaar. Ja, het is gewoon elke dag zorg en we doen het met liefde. Het is onze dochter, maar het is wel zwaar. Het is altijd, het is ook in het weekend, door de week, in het weekend. Je staat altijd aan. Ze is 100% afhankelijk van ons.
14: En soms in het weekend of tijdens vakanties kan ze naar zo'n zorgvilla.
13: Ja.
14: Wat betekent dat voor jullie en voor haar?
13: Even ademhalen. Het is, het heet respijtzorg. Het is eigenlijk gewoon zorg die zij leveren om ons te ontzorgen. Zodat we. Ze gaat 1 keer in de maand een weekend logeren. En wij kijken altijd uit naar dat weekend. Niet om Anna weg te brengen, maar dan weten we, dan kunnen we 2 ochtenden uitslapen. En het is niet ongewoon dat ik dan ook nachten van 10 tot 12 uur even maak. Dus we hebben dat gewoon echt nodig om op te laden. En in de vakanties, dan heb je dus een weekje dat je zo op kan laden. Dat is heel fijn. En het is voor onze andere 2 zoons ook prettig dat ze met hun ouders een keer wat tegelijk kunnen doen. Want heel vaak als Anna er is, moeten we splitsen. Dus dan gaat 1 van ons met de zoons wat doen. Ja. En met z'n 4'tjes is ook wel eens gezellig.
1: Dat zei vader Jonas Baart tegen verslaggever Sander van Hoorn. En Mark Hamer, jij was bij het kort geding. Waar pleiten die ouders voor?
9: Nou, dat de inspectie nu echt iets doet. Deze zaak speelt al een aantal maanden. Hè? Maar dat ze ervoor gaan zorgen dat die villa's in Waalre en Vleuten ook na volgende week woensdag open blijven. Dat de inspectie gewoon het bevel geeft dat er goed personeel is. En desnoods, als het allemaal niet lukt, dat ze het bestuur opzij schuift en zelf de leiding neemt. Nou, de advocaat van de inspectie, formeel heet dat dan in deze zaak namens de staat, vond allereerst dat dit niet thuis hoorde bij een kort gedingrechter. Het is iets voor de bestuursrechter, zei ze. En toen kwam eigenlijk het inhoudelijke verhaal. Ja, zei ze, ja, eigenlijk hoefde niemand zich zorgen te maken. De inspectie is bezig met zijn werk. Ja, en luister maar eens hoe de rechter daarop reageerde.
15: Ouders van die kinderen die hun toevluchtsoord dreigen te kwijt te raken, die zitten met de handen in het haar. En dan krijgen ze de boodschap, we voelen de urgentie, we nemen onze toezichtstaak serieus. Ja. We gaan passende maatregelen nemen, maar dat is toch helemaal niet concreet. Daar gaat toch heel weinig geruststellende werking van uit.
16: Het punt is natuurlijk, de inspectie is bezig met haar toezichttaak. En wij kunnen in dit verband daar niet verder in detail treden. Ook omdat dat in de vertrouwelijkheid van de toezicht moet plaatsvinden.
15: Of hoe dat maakt, hè, stel nou dat ik het niet met de staat eens ben en ik vind dat deze mensen hier wel aan het juiste loket zijn, dat u werkelijk niets heeft gezegd dat ik kan toetsen, zelfs niet marginaal.
9: Nou, je proefde echt de irritatie bij de rechter in de richting van de inspectie. Ja, en toen was de zitting afgelopen, want iedereen dacht, nou, die rechter is wel op onze hand van de ouders. En toen zei de rechter, ja, ik heb geen tijd, ik heb een volle agenda, ik doe 2 juli uitspraak.
1: Maar die villa's zouden toch 1 juli sluiten?
9: Precies.
1: Ja, een dag later dus.
9: Ja.
1: Ja, wat zijn de ouders daarop?
9: Ja, die waren vol verbazing en ook wel een beetje ontdaan. En ik sprak de advocaat van de cliëntenraad, dat is Roeland de Mol. Ja, en ja, hij was ook echt een beetje ontdaan.
17: Hallucinant. Ik heb een zitting gezien waarbij de inspectie formalistisch doet, waarin de zorgverlener zegt dat het allemaal goed komt. En terecht stelde de rechter de vraag, waarom zouden mijn cliënten erop vertrouwen? En er komt geen enkel antwoord. Vanaf 1 juli zijn de roosters leeg. Deze ouders en hun kinderen hebben die zorg per se nodig. En er is en komt gewoonweg niets.
9: 1 juli is eigenlijk de deadline. De rechter komt 2 juli met een uitspraak.
17: Ja, dat hadden we liever eerder gezien. Ik kan ook niet beschikken over de agenda van de rechter. Ik hoop wel dat de inspectie en Villa Expert Care nu heeft gezien welke kritische vragen ze gekregen hebben. En die waren niet mals. Terecht wordt de vraag gesteld. Waarom gebeurt er niets? Waarom geeft u niks? Wat is uw aandeelhouder eigenlijk aan het doen?
1: Als ik het zo hoor, Mark, dan zegt die advocaat ook wel een beetje, er is nog wel hoop. Voelen de ouders dat ook zo?
9: Nou ja, ze zeggen ook tijdens de zitting, de rechter vroeg er ook om, ja, hoe voelt u zich? Ja, wij geven niet op, we geven niet op voor onze kinderen. Maar de tijd begint echt wel te dringen. Je hoorde het net al zeggen, de roosters met erin de verzorgers staan aangegeven. Ja, die zijn gewoon leeg na 1 juli. En je hebt niet zomaar goed personeel. Dat legde ook de voorzitter van de cliëntenraad, Marcel Barcilay, uit.
18: Het is niet zo dat je zomaar iemand van straat kan plukken of een verpleegkundige die gewoon wel bevoegd is. Maar je moet ook kinderen leren kennen. Het zijn wel onze kinderen, en dat is een beetje duf om te zeggen, maar het zijn wel de meest ernstig zieke en gehandicapte kinderen die je hebt in Nederland. Dus ik snap niet zo goed waarom de rechter dan denkt dat ze dan moet wachten tot na 1 juli met die uitspraak. Terwijl het heel expliciet hebben aangegeven dat er geen zorg meer is na 1 juli. Dus we moeten maar weer geduld hebben en afwachten en verder praten met iedereen.
9: De agenda staat vol, zei ze.
18: Haar agenda staat vol, ja, maar onze agenda is leeg.
1: Zei de voorzitter van de cliëntenraad, Marcel Barzilay. En 2 juli, dan is dus die uitspraak. Zit, wat melden andere Nederlandse media?
0: Justitie heeft 7 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist tegen een conciërge van een school in Zoetermeer. Nu.nl is bij de zaak. De man zou ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes op de basisschool. Toen hij in 2019 aan de slag ging op de school, werd hij al behandeld voor zijn pedofiele stoornis. Toch ging hij bij die school werken. Het OM eist daarom ook een beroepsverbod. Het busvervoer in de provincie Utrecht is nog altijd niet op orde. RTV Utrecht meldt dat vervoerder Keoli deze zomer chauffeurs uit België haalt. Want daar is het bedrijf ook actief. Nederlandse chauffeurs in Utrecht gaan met zomervakantie en de Belgische hebben juist dan tijd, zegt deze journalist.
19: In België doen ze heel veel vervoer van scholieren, Keoli. Nou, net als in Nederland hebben de scholieren in België gewoon vrij de komende weken. En dus hebben de chauffeurs de tijd om iets anders te doen. En dus wellicht wel in Nederland rondrijden.
1: Nou, klinkt wel als een best een slimme oplossing.
0: Ja, en chauffeurs die dat willen, die krijgen dan een hotel in Amersfoort. Maar als ze na hun dienst terug naar huis willen rijden naar België, mag dat ook. En ze krijgen nog een training over hoe je in Nederland met de bus moet rijden. De brandweer in Groningen is met man en macht uitgerukt naar het UMCG. In een van de verpleegtorens was er rook na brand in de groepenkast. Spoedpatiënten werden geëvacueerd naar een andere afdeling. En verder zijn bij de KNO-poli afspraken voor de rest van de dag afgezegd, meldt de Telegraaf. De rook ontstond op de plek waar een tijdelijke OK-afdeling is gebouwd. Een juwelier in Bussum was zondagnacht doelwit van een plofkraak. De deur werd opgeblazen, maar dieven hebben niets kostbaars mee kunnen nemen. Want, zo is te zien bij de regio Omroep NH, de eigenaar had een truc uitgehaald. Hij was al eens eerder overvallen door een plofkraak. En deze keer had hij dus nepjuwelen in de etalage gelegd.
20: Ja, dit soort dingen, dit is gewoon van kringloopwinkels. Heb ik bij elkaar vergaard in de loop van de maanden. Maar weer glas opruimen. Ook mijn bovenbuurvrouw, maar die heeft een kindje. Die ligt al op bed. Weet je, dat kan gewoon niet, dit.
1: Nee, heftig hoor.
0: Ja, zeker. En de daders hiervan zijn ook nog spoorloos.
1: Rijn, hoe gaat het op de weg?
2: Ja, we staan aan het begin van de avondspits met nu de meeste files in het westen en midden van het land. De meeste vertraging heb je op de A2 richting Utrecht. Tussen Vinkeveen en Maarsen is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en je hebt een half uur vertraging.

0: Tuyo, Rodrigo Amarante. Het is warm en het wordt nog warmer. Meerdere gemeenten stellen daarom ruimtes open die koel zijn, waar mensen kunnen bijkomen en ontspannen. Verslaggever Onno Beukers, je bent in Amsterdam. Hoe hebben ze het daar geregeld?
1: Ja, daar hebben ze een 12-tal van dat soort punten, koeltepunten, zoals ze die hier in de stad noemen, in Amsterdam. Waar mensen inderdaad even bij elkaar kunnen zitten, ook even samen kunnen zijn. Hè? Want veel mensen zitten dan vaak alleen in de hitte, maar hebben misschien ook wel even behoefte aan een praatje. En dat het liefst op een koele plek. Nou, ik ging naar een van die plekken toe in Amsterdam-West, bij een supermarkt. Goeiedag mevrouw.
2: Ja.
1: U komt hier even de koelte opzoeken?
2: Nou, zeker weten. En de gezelligheid.
1: Wat is het, uw vaste supermarkt?
2: Nou, onder andere. Ik moet wel heel eerlijk zijn. Maar ik wist dat er hier koelte was. Dat we wat konden drinken. Ik moest een paar boodschappen doen. En toen ben ik hier naartoe gekomen. En dan val ik met mijn neus in de boter.
1: En u zit eigenlijk naast alle koelvakken hier midden in de supermarkt?
2: Ja. Nou,
3: lekkerste plaats.
1: En hoe is het thuis dan op dit moment?
2: Nou, thuis is het erg warm, maar ik heb het gauw warm. En vroeger had ik een airco, maar dat was onverrijdbaar. En dat vond ik zo lastig en dan was er gesleept. Dus die heb ik toen weggedaan, maar nu heb ik er wel spijt van. Ja. Want het is behoorlijk warm.
1: Wat geeft de thermometer aan?
2: Nou, mijn huiskamer zo 6,27. En in mijn slaapkamer heb ik een grote plafondventilator. En die staat nou de hele nacht aan. Dus slapen gaat goed.
1: Dus het is wel even lekker hier zo, denk ik.
2: Nou, dit is zeker lekker en gezellig.
1: Ja.
2: Nou.
1: Mevrouw, u bent een beetje dan de gastvrouw hier volgens mij, of niet?
3: Ja, klopt.
1: Komen er al veel mensen langs?
3: Heel veel. Zaterdag, zondag was extreem druk hier. En tot nu is het wel druk. Mooi energetief van die mensen. Ze vinden het hartstikke goed wat we doen voor die oudjes en mensen afkoelen. Ze vinden het heel leuk.
1: En blijven mensen dan lang eigenlijk?
3: Toch wel. We hebben deze dame.

0: een paar uurtjes zit. Ze vinden het zo gezellig. Een praatje met iedereen maken. Ja, mensen ook een beetje relaxen, wat drinken, ontspannen. Ik ben altijd van harte welkom hier.
1: Mustafa, je bent de manager hier bij de supermarkt.
2: Ja.
1: Waarom zijn jullie nou zo'n punt geworden hier in de wijk waar mensen dan even voor verkoeling kunnen zoeken?
2: Ja, een mooi voorbeeld. Afgelopen week kwam ik klanten tegen in de winkel. En die gaven aan dat tijdens dit soort warme dagen dat ze dan vaker meer dan 3 winkels op een dag zochten om verkoeling te krijgen. En op een gegeven moment kwam de GGD met het voorstel om een koelteplek te creëren. En omdat wij een grote winkel zijn die de ruimte heeft, dachten wij, ja, leuk, laten we dat vooral doen. Ja. En mensen zijn razend enthousiast, dus superleuk.
1: Ja, en de koelschappen, ja, die zitten wel met deuren dicht, maar daar komt wel de koelte lekker vandaan.
2: Zeker, we hebben heel goed nagedacht over waar we die stoelen en tafels neerzetten inderdaad. Ja.
1: Merkt u dat het ook steeds drukker wordt?
2: Zeker, zeker. Veel drukker. Je merkt dat mensen ons weten te vinden en ook graag meteen op ons afkomen om even die rustmoment te pakken. Ja.
1: En zelf als manager zit je ook de hele tijd hier aan tafel? Moet er wel gewerkt worden?
2: Zeker. Daarnet maakte ik nog een grap. En kwam ik er even 5 minuten bij zitten. Maar ik pak mijn moment op een dag.
1: Wel lekker hè, op zo'n warme dag.
2: Heerlijk. Zeker. Absoluut.
3: Cool plekje dus in Amsterdam. Een verslag was dat van Onno Beukers.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: NPO Radio 1.
3: Het is bijna 4:30, hier is Sit met de hoofdpunten.
9: De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral voor dubbeldektreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Sinds het tijdelijk akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de Straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel tegen een man die verdacht wordt van een verkrachting in bodegraven in 1990. De 59-jarige man werd vorig jaar opgespoord met behulp van DNA-onderzoek en heeft het misbruik daarna bekend. Hij liep tegen de lamp toen hij DNA moest afstaan in een andere zaak en er een match werd gevonden. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1 die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt.
3: Weerman Peter Kuipers-Munneke, we hoorden net mensen die al een koele plek opzoeken vandaag in Amsterdam omdat ze het al heel warm hebben. De komende dagen wordt het nog veel erger, hè?
10: Ja, absoluut.
3: Erger, want warmer.
10: Ja, zeker. Als je kijkt naar de temperaturen van nu, die liggen in het noorden van het land op zo'n 26 graden en in de rest van het land ongeveer 29 graden. Ja, daar kun je voor morgen echt rustig 5 of 6 graden bij optellen. Want vannacht, dan komt echt de toevoer van de warmte die nu in Frankrijk zit naar ons land echt goed op gang. En dat is ook de reden dat er vanaf morgen 12 uur code oranje geldt in het land voor hitte. In bijna alle provincies behalve Groningen, Friesland en Drenthe. Wat kunnen we dan dus verwachten? Nou, vannacht echt de allerlaatste nacht dat de temperatuur redelijk onder de 20 graden komt. Althans, dat geldt in het noorden en het midden van het land. Dan wordt het namelijk zo'n 14 tot 18 graden. Maar in de zuidelijke provincies wordt het vannacht al niet kouder dan 20 graden. graden. En morgen dan gaat de temperatuur veel sneller dan vandaag de lucht in. En die komt dan 's middags uit op zo'n 2 of 33 graden in het noorden van het land. 34 graden in het midden en het oosten van het land. En zo'n 36 graden in de drie zuidelijke provincies. Dus dat is echt het begin van die periode met behoorlijke hitte.
3: En houden we dan een beetje die temperaturen vast of gaan ze nog verder de hoogte in?
10: Nou, donderdag wordt een beetje vergelijkbaar met morgen. Dus ook dan zien we temperaturen zo tussen de 33 en de 37 graden. Maar de vrijdag die steekt er op dit moment wel echt met kop en schouders bovenuit. Dan wordt er voor het midden van het land op dit moment een temperatuur berekend van zo'n 38 graden. En mensen hebben al aan mij gevraagd, die 40 graden in juni gaan we dat voor het eerst ooit bereiken. Daar was ik heel voorzichtig mee. Daar ben ik nog steeds wel een beetje voorzichtig mee, maar ik neig steeds meer naar een ja. Dus dat zou vrijdag wel eens kunnen gaan gebeuren. Dat is echt een hele unieke gebeurtenis. Ja. Daarnaast, om mee af te sluiten, de nachten die worden donderdag, vrijdag en zaterdag, maar ook de nacht naar zondag heel erg warm. In het midden van het land koelt het 's nachts niet meer af dan tot 21 of 22 graden. En in het zuiden van het land zullen de minimumtemperaturen de komende nachten eerder op 24 graden liggen. En die temperaturen worden echt pas tegen een uurtje of 5 of 6 ochtends bereikt. En voor die tijd is het warmer.
3: Rijn, hoe gaat het op de weg?
11: Ja, de meeste files staan nu in het westen en het midden van het land en er gebeuren toch wel een aantal ongelukken. Dat is onder andere het geval op de A2 richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Zaltbommel zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en doe je er ruim een half uur langer over. En op de A2 richting Utrecht is het mis tussen Vinkeveen en Maarsen. 25 minuten vertraging. Ook dit komt door een ongeluk en twee rijstroken zijn er dicht. Dan een kapotte vrachtauto op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Prins Klausplein. 20 minuten extra. En op de A12 richting Den Haag, bij het knooppunt Prins Klausplein, is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en je vertraging 25 minuten.
3: Afslankmiddelen helpen niet alleen om dunner te worden, maar blijken te werken tegen nog veel meer.
12: Ster. Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
13: Ga je niet in te smeren.
12: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
15: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
17: Dielke Teertstra.
18: Het NOS Radio 1-journaal.
3: Afslankmiddelen zoals Ozempic hebben een revolutie veroorzaakt in de medische wereld. Uit studies blijkt dat ze werken tegen nog meer aandoeningen. Ook tegen ziektes die niks te maken hebben met overgewicht. Lunne van der Meulen, verslaggever bij Nieuwsuur. Jij maakte een serie over afslankmedicatie. Deze middelen werden ooit ontwikkeld als medicijn tegen diabetes. Toen bleken ze dus te werken tegen obesitas. En nu dus tegen nog meer. Waar zijn ze mogelijk nog meer goed voor?
19: Ja, nou, ten eerste is het denk ik wel belangrijk om te zeggen dat obesitas een veroorzaker is van een hele hoop ziektes en chronische ziektes. Dus dat wanneer je die obesitas behandelt, dat dan het risico op die ziektes, of als je ze al hebt, dat dan ook af kan nemen. Dus het staat niet helemaal los, maar het is inderdaad zo dat ook los van dat gewichtsverlies in sommige studies effecten laten zien. En ik denk dat het meest aansprekende voorbeeld gaat over hart- en vaatziekten. Daarbij hebben ze in een studie gezien, mensen die hebben ze deze middelen gegeven. Nog voordat er gewichtsverlies optrad, na 3 weken, was er al een verbetering te zien van de vaatkwaliteit, van de vaatgezondheid.
3: In zo'n korte tijd dus?
19: Ja, dus dan zie je dat het dus echt losstaat in dat specifieke geval van gewichtsverlies. En de studies buizelen over elkaar heen van mogelijk heel interessante andere toepassingen.
3: En het gaat dus om Ozempic, maar ook om andere afslankmedicatie, Mounjaro, Wegovy. Hoe werken deze medicijnen?
19: Ja, die medicijnen die bootsen een hormoon na dat van nature in ons lichaam voorkomt. En dat hormoon geeft ons eigenlijk een gevoel van verzadiging. Dat zorgt er bij heel veel mensen ook voor dat ze eigenlijk niet meer echt aan eten denken. Dat wordt food noise genoemd. Mensen die de hele dag denken aan de chocolade die ze in hun kast hebben liggen, dat is dan weg. En dat zorgt er dus voor dat je ook minder gaat eten. En

0: Doordat je minder eet, val je af. Het zorgt er tegelijkertijd ook voor dat je maag wat langzamer leeg raakt. Dus als je wel iets hebt gegeten, dan zit je daar ook langer vol van.
1: Ja, en hoe komt het dan, zonder te diep medisch op in te gaan, maar dat ook kan werken tegen bijvoorbeeld hart- en vaatziekten?
0: Ja, dat komt omdat, los van dat gewichtsverlies en dat hongerremmende effect, mm-hmm. zien onderzoekers ook een ontstekingsremmend effect. En dat heeft daar waarschijnlijk iets mee te maken. Maar hoe het allemaal precies zit, dat is ook nog, daar is nog best wel veel onduidelijk over.
1: Er is nog veel onduidelijk over, maar er worden ook veel studies naar gedaan. Je zegt dat buitelen allemaal over elkaar heen. Want hoe snel gaat het de ontwikkeling van die medicatie?
0: Ja, die ontwikkeling gaan heel erg snel. Nou, net legde ik al even dat hormoon uit dat van nature mm-hmm. voorkomt. De middelen waar het ooit mee begon, Ozempic, dat werkte. Dat bootste eigenlijk één hormoon na. Nu een ander populair middel, Mounjaro, dat bootst twee hormonen na. Eind volgend jaar wordt er waarschijnlijk, of eind dit jaar, nou ergens binnenkort, wordt er waarschijnlijk een middel goedgekeurd dat al drie hormonen nabootst. En in de onderzoeksfase zijn al medicijnen die vijf hormonen nabootsen. En dat middel met die drie hormonen, dat dus nog goedgekeurd gaat worden, daarbij kan je al 30% gewichtsverlies zien. Dus dat is echt helemaal vergelijkbaar met een maagverkleining. Dus voor echt een groep morbide, obese patiënten kan dat een heel effectief middel worden.
1: En hoeveel mensen gebruiken het inmiddels?
0: Ja, die gebruikersgroep is enorm. 1 op de 8 Amerikanen zit aan een variant van deze middelen.
1: 1 op de 8?
0: 1 op de 8. Voor het eerst in decennia zie je daar obesitas afnemen. Dus dat is gigantisch. Ja. In Nederland zien we dat zo'n 3%. Dat zijn eigenlijk nog schattingen, want heel veel mensen bestellen het online. Dus daar weten we de cijfers niet precies van. Maar zo'n 3%, minimaal 3% gebruikt een variant van deze type middelen.
1: En mensen bestellen het hier soms online, want het wordt wel voorgeschreven toch, maar niet altijd vergoed?
0: Precies, ja, het wordt voorgeschreven, absoluut. Alleen er zijn nu maar een paar middelen die vergoed worden. En daar hangen ook voorwaarden aan. Bijvoorbeeld dat mensen eerst een jaar een soort leefstijlprogramma moeten afronden. En dan pas krijgen ze de vergoeding. Maar dat zijn wel middelen, dat zijn een beetje de eerste generatie middelen. Bij Saxenda, daar val je zo'n 5 tot 10% mee af.

0: Ja, die ontwikkelingen gaan heel erg snel. Nou, net legde ik al even dat hormoon uit dat van nature voorkomt. De middelen waar het ooit mee begon, Ozempic, dat werkte, dat bootste eigenlijk één hormoon na. Nu een ander populair middel, Mounjaro, dat bootst twee hormonen na. Eind volgend jaar wordt er waarschijnlijk, of eind dit jaar, nou ergens binnenkort, wordt er waarschijnlijk een middel goedgekeurd dat al drie hormonen nabootst. En in de onderzoeksfase zijn al medicijnen die vijf hormonen nabootsen. En dat middel met die drie hormonen, dat dus nog goedgekeurd gaat worden, daarbij kan je al 30% gewichtsverlies zien. Dus dat is echt helemaal vergelijkbaar met een maagverkleining. Dus voor echt een groep morbide obese patiënten kan dat een heel effectief middel worden.
1: En hoeveel mensen gebruiken het inmiddels?
0: Ja, die gebruikersgroep is enorm. 1 op de 8 Amerikanen zit aan een variant van deze middelen.
1: 1 op de 8?
0: 1 op de 8. Voor het eerst in decennia zie je daar obesitas afnemen. Dus dat is gigantisch. Ja. In Nederland zien we dat zo'n 3%. Dat zijn eigenlijk nog schattingen, want heel veel mensen bestellen het online. Dus daar weten we de cijfers niet precies van. Maar zo'n 3%, minimaal 3% gebruikt een variant van deze type middelen.
1: En mensen bestellen het hier soms online, want het wordt wel voorgeschreven toch, maar niet altijd vergoed?
0: Precies, ja, het wordt voorgeschreven, absoluut. Alleen er zijn nu maar een paar middelen die vergoed worden en daar hangen ook voorwaarden aan. Bijvoorbeeld dat mensen eerst een jaar een soort leefstijlprogramma moeten afronden en dan pas krijgen ze de vergoeding. Maar dat zijn wel middelen, dat zijn een beetje de eerste generatie middelen. Bij Saxenda, daar val je zo'n 5-10% mee af. Dat is heel anders dan een heel ander populair middel, bijvoorbeeld Mounjaro, waar je al zo richting de 20% mee kan verliezen.
1: En dus, wordt daar ook over gepraat, over het vergoeden van dat soort middelen?
0: Ja, het Zorginstituut denkt daarover. Maar ondertussen is dat misschien ook wel minder belangrijk aan het worden voor een grote gebruikersgroep. Omdat in allerlei landen de patenten eraf gaan. Die zijn er al af in China, in India, in Canada. En dat zorgt ervoor dat er goedkope generieke middelen op de markt komen die de prijs ook gaan dempen. En ook die middelen die gaan ook via onofficiële wegen hun weg naar ons land vinden. Dus mensen gaan aan die middelen komen. Ook al voordat de patenten eraf gaan in ons land. Dat zal pas in 2031 zijn.
1: Dankjewel, Lunne van der Meulen, verslaggever bij Nieuwsuur. En jouw reportages met dus veel meer hierover over de wereld van de afslankmedicatie zijn deze week te zien in Nieuwsuur om 10 uur op NPO 2. Belgische mannen delen op minstens 20 online platforms naaktfoto's van hun partner die vaak stiekem zijn gemaakt, blijkt het onderzoek van de VRT. Voor de uitzending sprak ik met Dorien van Meldert, journalist bij de VRT. En ik vroeg haar op wat voor plekken dit soort foto's opduiken.
2: Wel, we hebben eigenlijk minstens 20 online platformen gevonden. Aan de ene kant gaat dat om sociale mediagroepen op Facebook, op Snapchat, maar ook op Telegram bijvoorbeeld, waar die mannen met tientallen, duizenden, honderden tegelijkertijd in die groepen zitten. Dat zijn dan Belgen, maar ook mensen van andere nationaliteiten. En naast die groepen zien we ook gewoon websites en andere platformen, fora, die ook voor iedereen toegankelijk zijn, waar we dus dit fenomeen opmerken.
1: Openbare plekken dus.
2: Ja, heel toegankelijk. Zeker die sociale media, maar ook dus die websites. Iedereen kan daarop inloggen. Het is eigenlijk echt niet iets. Het zit niet in de krochten van het internet of zo. Het gaat hier niet om het dark web. Het is iets dat jij en ik eigenlijk ook heel makkelijk kunnen vinden.
1: En wat voor foto's zijn dit?
2: De meeste foto's zijn duidelijk stiekem genomen, zonder het medeweten van het slachtoffer, van de vrouw. Het gaat om beelden, bijvoorbeeld wanneer zij in de douche staat of uit de douche komt en zich aan het omkleden is. Haar tanden poetst als ze naakt voor de spiegel staat of aan het slapen is, naakt. Dat zijn dan foto's van het volledige lichaam, maar ook vaak close-ups van borsten, billen, vagina. Heel expliciet dus. En de bottomline, eigenlijk de basis van die foto's die verspreid worden, is dat die mannen zeggen, kijk, mijn vrouw weet niets van deze beelden en ze weet al zeker niet dat ik dit verspreid.
1: Ja, unaware is dat begrip zoals dat wordt gebruikt. Hè? Dus de vrouw weet nergens van.
2: Nee, ze weten nergens van, of dat is toch hoe ze verspreid worden. We kunnen natuurlijk niet met zekerheid zeggen dat geen enkele vrouw op die beelden daarvan weet. Het zou kunnen dat sommige koppels dat toch als een soort van seksuele kink of zo zien. En dat de vrouw dat eigenlijk wel weet, maar als unaware wordt verspreid. Maar nu, we gaan er wel vanuit dat de meeste vrouwen die unaware worden genoemd door hun partner op die fora effectief ook wel unaware zijn. We hebben ook zelf met iemand gesproken die dit heeft meegemaakt en echt niet op de hoogte was dat dit gaande was.
1: Wat vertelden ze aan jullie?

0: is er eigenlijk 4 jaar geleden achtergekomen dat haar partner, waar zij al 20 jaar mee samen was, blijkbaar al jaren stiekem beelden van haar maakte in de douche, als ze sliep, als ze zich omkleedde. En hij deelde die op van alle fora en in verschillende groepen met andere mannen op het internet. Zij zijn heel erg
1: Jarenlang.
0: van geschrokken, uiteraard. Jarenlang. Het gaat om, ik denk dat de politie uiteindelijk meer dan 1200 foto's heeft gevonden. Foto's die zij nog nooit had gezien, waarvan ze ook niet wist dat die bestonden. En ja, het was een enorme schok voor haar. En de periode van de foto's zou over een 5 jaar gaan. Maar mogelijk deed hij het eigenlijk nog veel langer. Want de kans is er eigenlijk dat ze nooit alle foto's gevonden hebben, omdat hij misschien ook wel al een deel foto's verwijderd had.
1: Ja, ongelooflijk, hè? En hoe groot is de kans dat mannen die dit doen worden gepakt en dat ze ook straf krijgen?
0: Wel, momenteel zijn er eigenlijk heel weinig cases in België, maar ik denk ook wel in andere landen dat dit soort fenomeen aankaart en waarbij een dader ook effectief een veroordeling krijgt. Een van de moeilijkheden daarbij is dat ja, daders moeten natuurlijk gevonden worden. Dat is bij digitaal seksueel geweld vaak moeilijk. Maar in dit geval gaat het om de partner. En vaak is dat ook wel makkelijk te zien dat die foto's in de privésfeer zijn
1: Ja.
0: genomen en dat enkel de partner dit kan gedaan hebben. Maar we zien bijvoorbeeld in België dat we dan stoten op justitie en politie die overbevraagd zijn en dan digitale misbruiken eigenlijk achteraan de rij plaatsen om aan te pakken. Ook wel omdat er niet altijd genoeg kennis en middelen zijn om dat meteen te behandelen. Maar dat zorgt er natuurlijk wel voor dat slachtoffers zich in de steek gelaten voelen. En dat is ook het geval bij het slachtoffer waarmee wij mee in contact zijn. Zij is al 4 jaar aan het wachten op een proces. Maar het onderzoek is nog altijd niet afgerond bij het parket. Dus hopelijk komt er voor haar wel positief nieuws. Want zij wil vooral erkenning krijgen en ervoor zorgen dat andere vrouwen dit niet meer kunnen meemaken.
1: Dankjewel, VRT-journaliste Doreen van Meldert. Zit, wat melden media in het buitenland?
2: In Brussel heeft een delegatie van de Taliban met vertegenwoordigers van de Europese Commissie gesproken. De Taliban zeggen tegen persbureau Reuters dat het gesprek ging over het hervatten van consulaire zaken voor Afghanen in de EU. Dus kantoren om paspoorten en visa te regelen. De EU heeft net bevestigd dat dat gesprek er is geweest, maar volgens de EU ging het echt over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers naar Afghanistan. Het gesprek is omstreden vanwege de wreedheden onder het Taliban-regime.
1: Zometeen na 5 uur praat ik hier ook over door.
2: Ja. Persbureau AFP heeft gesproken met nabestaanden van Kenianen die naar het front in Oekraïne zijn gestuurd. De mannen kregen een goed arbeidscontract in Rusland voorgehouden, maar dienden eenmaal daar als kanonnenvoer. Het zou honderden Kenianen zijn overkomen. De minister van Arbeid, Mutua, verdiende er goed geld aan en moet zich verantwoorden, vindt deze activist.
3: Mutua is also culpable because he's personally benefiting from this recruitment. The million dollars that is coming in through this illegal recruitment.
2: Ja, miljoenen dollars verdiende er dus mee. Die minister wil niet op dat verhaal reageren. Er is ook nog geen aanklacht tegen hem ingediend. Autoriteiten in de VS hebben sinds de start van het WK voetbal al meer dan 300 drones in beslag genomen, meldt Reuters. Het is vanwege de veiligheid verboden om met drones te vliegen bij de stadions en evenementen. Maar er zijn dus toch mensen die dat van plan waren. Wie toch een drone oplaadt, kan een boete van €88.000 krijgen en een strafrechtelijke vervolging. Het Britse zeepmerk Dettol heeft excuses aangeboden voor een reclame die het in China heeft gelanceerd, meldt de BBC. In het filmpje krijgen twee geliefden ruzie als blijkt dat de vrouw geen maagd meer is en dan zogenaamd dus niet schoon.
1: Pardon?
4: Nou, wat voor een fasje. Ik heb het gevoel dat ik het niet heb. Ik heb het gevoel dat ik het niet heb. Ik heb het
5: gevoel
4: dat ik het niet heb.
2: Het is een heel raar verhaal. Dettol-zeep wordt dan vervolgens aangeprezen als hulpmiddel tegen toxische mannen. De Nederlandse China-kenner Manja Koetsen zegt tegen de BBC dat Dettol op sociale media in China een enorme tegenreactie kreeg. Mensen spreken van een rare advertentie die vrouwen objectificeert. Het zeepmerk erkent dat mensen beledigd zijn en zegt dat dat niet de bedoeling was.
1: Rijn, hoe gaat het op de weg?
5: Ja, het is iets rustiger dan normaal, maar we zien wel veel vertragingen door ongelukken en pechgevallen. Dat is onder andere het geval op de A2 richting Utrecht. Daar zorgt een ongeluk voor veel vertraging. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel reken hier op 60 minuten extra. En ook op de A4 is het raak richting Amsterdam. Tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein doe je er 25 minuten langer over door een kapotte vrachtauto.

0: Nog geen 2 uur had hij ervoor nodig om de Gelredome 2 keer uit te verkopen. Vanavond en morgen staat hij daar. Bad Bunny, Debbie Terramas Fotos. Een mysterieus ruimteobject vloog afgelopen jaar door ons zonnestelsel. En astronomen hebben geen idee wat het is. Ze noemden het 3I Atlas. Wat we wel weten is dat het van buiten ons zonnestelsel moest komen. Iets wat maar 2 keer eerder is gezien. Astronomen konden het object wel observeren en nu zijn de analyses hiervan bekendgemaakt in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Simon Portegis-Zwart, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent hoogleraar sterrenkunde aan de Universiteit Leiden. Waarom is dit ruimteobject zo mysterieus?
1: Ja, het is mysterieus omdat het eigenlijk, zoals je al zelf zei, de 3e keer is dat we zo'n object zien. En deze is anders dan die andere 2. En hij lijkt meer, en hij is goed waargenomen en hij is mooi dichtbij gekomen. Dus het is heel bijzonder dat dit gebeurd is. En het is eigenlijk, in de afgelopen 10 jaar zijn er dus 3 voorbij gekomen. En daarvoor hebben we ze nog nooit gezien.
0: Nee, en het is dus heel dichtbij gekomen en we snappen er eigenlijk niks van.
1: Nou ja, in zoverre dat we er niks van snappen. We hebben natuurlijk wel allemaal hele mooie theorieën.
0: Mm-hmm.
1: Waar we hebben wel ideeën waar de dingen vandaan komen. Maar echt, als je het echt wil weten, moet je er natuurlijk naartoe gaan en een gaatje inboren.
0: Ja, ja. Astronomen in de analyse dat 3I Atlas ongeveer 12 miljard jaar oud moet zijn. Daar kunnen veel mensen zich geen voorstelling van maken. Waarmee kunnen we dat vergelijken?
1: Ja, dat zijn natuurlijk lastige getallen om zo direct te zien waar het vandaan komt. Maar stel je voor dat het vergelijkt met wanneer de piramides van Giza gebouwd zijn in Egypte. Dat is ongeveer een miljoen keer langer geleden is dat ding geboren. Ja. Dus dat is misschien wel een aardige. Een factor miljoen is makkelijker te begrijpen dan een factor miljard ongeveer een factor 1000.
0: En hoe kun je de leeftijd van zo'n object vaststellen? Want u zegt net, om eigenlijk echt meer over te weten te komen, moet je er naartoe gaan en een gaatje erin boren.
1: Ja, dit is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk. Het enige wat je kan doen is zeg maar op afstand waarnemen hoe het eruit ziet. Wat voor spullen zie je erop zitten, hè, door spectroscopie te doen. En dan kan je kijken van is het water wat je op dat object ziet. Hè? Ze hebben water gezien, ze hebben CO gezien, carbon dioxide, ze hebben koolstof gezien, ze hebben deuterium gezien. Nou, en dan ga je dat vergelijken natuurlijk met andere objecten waarvan je de leeftijd een beetje kan inschatten. Zoals bijvoorbeeld objecten in het zonnestelsel of objecten elders in de Melkweg. En dan ga je kijken, lijkt dat de hoeveelheid van dit soort, de combinatie van de hoeveelheid van dit soort materialen die je ziet, lijkt dat op een van die objecten? En op die manier kan je iets van een leeftijd afschatten.
0: Ja, en kun je op basis daarvan ook schatten waar dit ruimteobject vandaan komt?
1: Het enige dat we weten is dat hij van buiten het zonnestelsel komt. En van heel ver en waarschijnlijk van binnen de Melkweg. Want we zouden helemaal niet begrijpen als het zelfs daar buiten komt.
0: Mm-hmm.
1: Het enige wat je daaraan kan doen is kijken, iets wat sterrenkundigen de metalliciteit noemen. Hoeveel zware elementen, hè? We hebben het over waterstof, helium en al het wat daarboven zit, dat noemen de sterrenkundigen metalen. En als je dan kijkt, die metalen worden gevormd in sterren. En als je dan kijkt hoeveel van dat soort metalen komen er op zo'n object voor, dan kan je iets zeggen over, is het uit een gebied gekomen waar heel veel sterren gevormd zijn, zoals in de binnenkant van de Melkweg?
0: Ja.
1: Of is het gekomen uit een gebied waar niet zoveel sterren gevormd zijn, zoals aan de buitenkant van de Melkweg? En dan blijkt het erop dat het misschien wel uit de buitenkant van de Melkweg gekomen is.
0: Oh ja. Maar nu is 3I Atlas alweer weg. Hoe gaat dit onderzoek nu verder?
1: Ja, de data die genomen is, die zal vast opnieuw geanalyseerd worden. En nog een keer. En dan zullen mensen misschien wel baanberekeningen gaan proberen te doen om te zien hoe beweegt dit object zich voort in de ruimte. Hij is eigenlijk niet meer te zien. Je zou een hele grote telescoop moeten nemen en dan lang kijken. Maar dan kan je afvragen, is dat de moeite waard? De baan weten we. We weten waar die naartoe gaat. Daarna is hij gewoon weg.
0: Ja.
1: Dan moeten we wachten op de volgende.
0: Ja, want kunnen we meer van dit soort objecten verwachten?
1: Nou, in de afgelopen 10 jaar zijn er dus 3 waargenomen.
0: Ja.
1: Alle 3 waren ze dicht bij de aarde. En dat is ook waarom ze waargenomen zijn. Anders kan je ze gewoon heel moeilijk zien, want ze zijn vrij donker. De verwachting is eigenlijk dat er binnenkort wel weer eentje gevonden wordt. Er komt een grote telescoop beschikbaar in Chili. Vera Rubin telescoop heet het ding. En daar gaan ze vast wel meer van dit soort objecten mee vinden.
0: En dan horen we dat. Dank voor dit gesprek, sterrenkundige Simon Portegies-Zwart.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
3: En vandaag, ja, 1-0!
4: De hele dag door het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
5: Hij heeft een lichte hersenschudding opgelopen. Hij blijft wel gewoon in Amerika, hij blijft bij de ploeg.
2: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
6: Sommerville nog een keer, Sommerville!
2: In de nacht van donderdag op vrijdag.
7: De derde.
2: Tunesië-Nederland. NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
4: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
2: Ja, ja. Wie luistert, weet meer.
8: Ster.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
11: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Creon Kozijnen.
13: Mijn naam is Harry Lensing, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via ftm.nl.
14: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
15: 52 min 40.
16: 12 natuurlijk.
15: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
16: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
15: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
14: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
15: In 12 weken leren rekenen?
16: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
4: Dielke Teerstra.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Chipfabrikant ASML kan mogelijk binnenkort geen zaken meer doen met China. Tenminste, als het aan de VS ligt. Eerst het nieuws, Sik van der Linden.
18: De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral voor dubbeldektreinen kan de hitte problemen opleveren, zegt de NS.
19: Wat we zien is dat er bij zulke hoge temperaturen onderdelen echt wel heet worden. Vooral ook als het 's nachts warm blijft en een trein dan niet kan afkoelen. Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's. En dan specifiek bij een dubbeldekker. Als die meer dan 6 rijtuigen heeft, heb je 2 airco's en valt er 1 uit. Dan kan de trein nog wel door, maar valt de tweede ook uit. Dan moet die van het onderhoud van het spoor af.
18: Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zetten NS minder treinen in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Zo mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden en krijgen ze ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. En dierentuin Burger Zoo in Arnhem gaat tot en met zondag al om 7:30 open. Dat is 1,5 uur eerder dan normaal. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel tegen een man die verdacht wordt van een verkrachting in Bodegraven in 1990. De 59-jarige man werd vorig jaar opgespoord dankzij DNA-onderzoek en heeft het misbruik daarna bekend. Het slachtoffer was 14 toen ze werd verkracht. Zowel de verdachte als het inmiddels 50-jarige slachtoffer was er vandaag bij in de rechtbank. De vrouw zei het de dader vooral kwalijk te nemen dat hij 35 jaar lang heeft gezwegen. Hij kon uiteindelijk als dader worden geïdentificeerd toen DNA werd onderzocht dat hij had afgestaan in een andere zaak. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. In Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Uit onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie en verslaafd is aan drugs. In september stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. De directie van het circuit in Zandvoort heeft een opvolger gevonden voor de Formule 1, die er dit jaar voor het laatst is. Vanaf volgend jaar is er een wedstrijd in de Formule E, de volledige elektrische variant van de Formule 1. De scheepvaart in de Straat van Hormuz komt langzaam weer op gang. Gisteren passeerden 36 schepen de zeestraat. Afgelopen weekend waren dat er ruim 60, blijkt uit cijfers van Marine Traffic, dat scheepvaart wereldwijd bijhoudt. Vorige week tekenden de VS en Iran een akkoord waarin onder meer staat dat Iran de vrije doorvaart op de zeestraat garandeert. Het zal nog wel even duren voor de scheepvaart weer helemaal op gang is gekomen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran begon begin dit jaar, voeren er dagelijks meer dan 100 schepen door de straat van Hormuz. Oud-president Edgar Lungu van Zambia mag toch begraven worden in Zuid-Afrika. In hoger beroep oordeelde het hof in Johannesburg dat de wensen van de nabestaanden zwaarder wegen dan die van zijn thuisland. Lungu overleed vorig jaar tijdens een medisch bezoek aan Zuid-Afrika. Zambia eiste dat zijn lichaam zou worden bijgezet bij alle andere overleden presidenten sinds 1964. De nabestaanden wilden dat niet. Volgens hen wilde Lungu niet dat de huidige president van Zambia een rol zou krijgen bij zijn uitvaart. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 graden in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden.
0: Rijn Baartmans bij de ANWB, hoe gaat het op de weg?
7: Ja, het is druk op de weg. De avondspits is in volle gang met de meeste files in de Randstad. Je staat onder andere in de file op de A2 richting Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Hintham. De weg is weer vrij, maar je doet er 30 minuten langer over. En ook op de A4 is het druk in de richting van Amsterdam tussen Delft en Hoogmade. Een klein uur vertraging, ook dit komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is er dicht. De A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Kleinpolderplein, 20 minuten extra. En de A27, richting Gorkum, tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. Daar zijn ze bezig aan de weg. Je staat in de file 6 kilometer met een klein half uur vertraging.
0: Er zijn gesprekken vandaag tussen de Taliban en de Europese Unie. Maar is dat wel verstandig?
8: Ster. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
21: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
22: Mart, wat ga je doen?
23: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
24: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
25: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
24: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
26: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Veel scholen gaan de komende dagen 's middags dicht omdat het zo warm wordt. Onderwijsstaatssecretaris Judith Thiele maakt zich zorgen.
1: Het wordt heel warm en dat betekent sowieso heel veel. We denken altijd meteen aan oudere mensen. Maar ook voor jonge kinderen is het natuurlijk veel te warm. En als je slecht slaapt omdat het veel te warm is en je zit in een klaslokaal, dat is gewoon niet plezierig.
0: Hoog overleg tussen Nederland en de Verenigde Staten. Met als inzet mag chipsfabrikant ASML nog wel exporteren naar China. Maar eerst de gesprekken tussen de Taliban en vertegenwoordigers van de Europese Commissie. Die waren vandaag in Brussel en zijn zojuist afgerond. Gesprekken vonden plaats achter gesloten deuren. Volgens persbureau Reuters hebben ze het gehad over onder andere de terugkeer van Afghaanse consulaten. Voorafgaand aan dit bezoek was er kritiek van mensenrechtenorganisaties en van de Verenigde Naties. Kees Roels, oud-diplomaat die sinds 2002 in Afghanistan kwam. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Begrijpt u die kritiek?
3: Ja, ik denk dat het terecht is, die kritiek.
0: Waarom?
3: Je moet je voorstellen, de EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, gender apartheid noemen ze dat. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt. Maar ook wat vergeten wordt, er is een grote radicalisering gaande. Omdat de Taliban nu steeds meer madrasas, dus zeg maar islamitische scholen opzet, om jongens te onderwijzen. Dus ja, het gaat eigenlijk heel slecht, ook humanitair. En juist met dat regime wordt nu een soort afspraak gemaakt, althans dat was de intentie, om deportatie van uitgeprocedeerde Afghanen, om dat mogelijk te maken. Dus eigenlijk met het regime, hè, met de Taliban, die maak je eigenlijk een soort poortwachter. Hè. Die mogen dan, daar sluit je een deal mee. Nou, ja. Ik denk dat dit een heel bijzondere ontwikkeling is, dat je migratie als een soort geopolitiek drukmiddel gaat gebruiken.
0: En waar zit dan volgens u het gevaar? Zit dat bij praktisch de migratie of bij het feit dat je op deze manier dit regime eigenlijk als een gesprekspartner omarmt, om het zo maar te zeggen?
3: Nou, ik denk dat er een aantal elementen zijn. De eerste, je legitimeert. Hè, je zegt in feite van we gaan met jullie praten, we geven jullie ook een positie. En dat is wat ze natuurlijk willen. Ze willen het liefst ambassades weer openen met Taliban-diplomaten, om het zo te zeggen. Gebruik maken van visa, maar ook van netwerken om informatie te hebben. Want er wonen natuurlijk heel veel Afghanen in Nederland en in Europa. Dus dat is denk ik één aspect.
0: Daar willen zij informatie over hebben, over die mensen.
3: Ja, de grote zorg onder Afghanen is, ook in Nederland, van als we straks met die netwerken hier te maken krijgen, en zeker als ze onderdeel zijn van ambassades, dan kunnen ze ook druk uitoefenen, ze kunnen informatie verzamelen, dat gebruiken tegen je familie als je die nog hebt in Afghanistan. Dus daar zijn hele grote zorgen over en ik denk terecht. Mm-hmm. Maar ja, dat is een ander aspect. Het rare is, we gaan dus praten over deportatie van Afghanen. Nou, Afghanen, zeg ik uit eigen ervaring, hebben eigenlijk het heel goed gedaan in Nederland. Hè? De eerste van de jaren 90 en de tweede generatie zijn eigenlijk bekend om uitstekend geïntegreerd, maar ook gewoon heel goede ontwikkeling doorgemaakt, universitair, enzovoort, enzovoort. En nu is er kennelijk een probleem.
0: Nou ja, het probleem is
3: over criminaliteit.
0: Precies, de Europese Commissie wil graag praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers die hier dus inderdaad bijvoorbeeld criminaliteit bezigen. Kunt u zich dat voorstellen?
3: Maar goed, dat ik weet niet of het in Nederland gebeurt. Dat is in Europa kennelijk een probleem. Mm-hmm. Het tweede wat ik hoorde is dat er sprake is van een soort van radicalisering. Hè, dat er dus ook Afghanen binnenkomen waarvan men zich afvraagt, hebben die niet hele extreme opvattingen? Of het nou religieus is of politiek, dat weet ik niet. Nou, als dat een terechte zorg is, moet je natuurlijk niet met degene die die situatie hebben gecreëerd, de Taliban, die er ook om bekend staan zeer extreme opvattingen te hebben, dat je daar een deal mee sluit. En dat je dus mensen terugstuurt waarvan je denkt dat die radicaal zijn. Nou, dat is één. Ik betwijfel of het effectief is. Ja, nou ja, goed, of ze komen zo binnen. Het tweede is natuurlijk de vraag, is het, je concentreert je op deportatie. En we weten vanaf 2021, na de val van Afghanistan, dat er natuurlijk een enorme emigratie op gang is gekomen. Ja, en als daar verkeerde mensen tussen zitten, ik kan het niet beoordelen, dan is de vraag, is het niet beter om je daar te concentreren dat die überhaupt niet komen? En mijn grote zorg is dat het eigenlijk een soort verdienmodel voor de Taliban kan worden. En dus aan de ene kant legitimiteit krijgen als je een deal sluit met de EU en meewerkt aan deportatie. Maar aan de andere kant, ja, ben je bereid om ook te voorkomen dat mensen dan het land uitgaan. En dat doe je door het beleid te veranderen.
0: Want wat zegt dit nou, het feit dat dat gesprek vandaag heeft plaatsgevonden, wat zegt dit over de onderhandelingspositie van de Taliban?
3: Nou ja, ze hebben zich natuurlijk na afloop al gepresenteerd als van, we hebben een aantal dingen, belangrijke zaken besproken, die vooral te maken hebben met consulaire functie, met visaverlening, eigenlijk met ambassades. Dus zij komen met een verhaal van, nou, we hebben een aantal dingen goed besproken in ons voordeel. Dus de vraag is, wat voor voorwaarden heeft de EU en ook Nederland die er aan tafel zit, nou eigenlijk gesteld aan de Taliban? Dat is de grote vraag nu. Ja.
0: En dat weten we nu niet. Kijk, wat we wel weten is dat er al heel lang is geprobeerd om de Taliban weg te krijgen uit Afghanistan. Dat niet is gelukt. Ziet u een andere toekomst voor het land?
3: Nou ja, kijk, ik denk dat dit niet helpt. Hè. Je moet niet het regime dat eigenlijk een deel van de problemen veroorzaakt, waardoor je ook vluchtelingenstromen ontwikkelt, dat je die gaat versterken, direct, indirect. Ik denk wat er nog steeds te weinig gebeurt, is dat er niet wordt gepraat met, ook binnen de diaspora, hè, dus de Afghanen die al buiten Afghanistan zijn, met bijvoorbeeld alternatieve politieke groepen, met verzetsgroepen, met oppositie, met mensen die ideeën hebben over hoe het anders zou moeten. Als je dat gesprek niet begint, maar alleen je investeert in bijvoorbeeld humanitaire hulp, die vaak toch ook verdwijnt richting Taliban, ja, dan los je dit probleem nooit op. Dus ik denk dat de stap die we nu moeten zetten, is niet nu met die Taliban deals gaan sluiten. We moeten eigenlijk gaan nadenken met welke andere Afghanen moeten we gaan praten om de tafel. En ook in Nederland.
0: Dank, oud-diplomaat Kees Roels. En ook in Nederland zijn er Afghaanse Nederlanders die het bezoek van de Taliban aan Brussel op de voet volgen. Bijvoorbeeld jeugdwerker in Groningen, in zijn jeugd gevlucht uit Afghanistan, Farid Nouri, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Begrijpt u dat de EU met de Taliban gaat praten?
5: Ik begrijp het ook niet. Aan de ene kant praten met Taliban wel goed is, maar niet over de onderwerp wat ze gekozen hebben. Ik denk dat het voor de Europese Unie is heel belangrijk om met Taliban te praten over de vrouwenrechten en de mensenrechten. En niet over de huidige situatie dat zij uitgeprocedeerde asielzoekers terug moeten sturen.
0: Waarom is het niet goed om daarover te praten, vindt u?
5: Nou, eigenlijk, we weten heel goed, in 2021 waren heel veel Afghanen gevlucht. En een hele chaotische situatie. De meeste zijn ook allemaal in Europa gekomen of gehaald en evacuaties zijn plaatsgevonden. En als nu de Taliban bereid is om die Afghanen weer terug te nemen, hè, dus met een deal sluiten met Europa, dan vraag ik me ook af van wat zou dan Europa daar tegenover gaan doen? Gaan zij daar financieel steun geven? En daarnaast ook, wat gebeurt met die uitgeprocedeerde asielzoekers? Of tenminste de mensen die hier, of zij crimineel zijn of niet.
0: Ja.
5: Maar dat beoordelen is het meestal ook een vraag hoe ze dat doen. Maar als er één keer die onderhandeling plaatsvindt en ook die deal wordt gesloten, dan worden ook heel veel andere mensen teruggestuurd. Dan is de weg vrij. En wat daar gebeurt in Afghanistan met die mensen, dat Taliban zijn heel erewraak gevoelig. En ze vergeten nooit wat iets is hun aangedaan. In 20 jaar lang is behoorlijk oorlog geweest met diverse westerse landen, dus Amerikanen, Engelsen, Duitsers, Nederlands. En daarnaast ook zelf Afghaanse regeringen hebben ook oorlog gehad. En daar zijn mensen zijn vermoord in oorlog, maar ook in andere situaties. En dat vergeet Taliban niet.
0: Nee.
5: En als zij nu op dat moment, Er worden ook heel veel mensen, zowel in Kandahar en Herat, mensen ontvoeren en dan komen ze nooit meer terug. En dat is allemaal...
0: Dat gebeurt, zegt u, en de Taliban vergeet dat niet. Dus daar maakt u zich zorgen over voor de mensen die dan weer terugkeren. U heeft ook veel contacten in Afghanistan. Wat vinden de mensen die u spreekt van deze onderhandelingen?
5: Wat ik zelf afgelopen... Ik heb vorige week ook dat gehoord. En daarnaast heb ik ook contactpersonen, maar eigenlijk familie van mij daar ook. En zij geven aan dat het niet verstandig is. En de Taliban zoekt op allerlei manieren om in contact te komen met de buitenwereld. En zoals ook net meneer Kees net aangaf over de ambassade openen in buurlanden, maar ook in Europa. Dus het is voor zelf Afghanistan is het wel goed voor de toekomst. Maar door middel van de regering van de Taliban is dat natuurlijk niet goed. Ik denk dat nog steeds dat eerst moeten de rechten van de vrouwen moeten besproken worden. Ja. Vrijheid van de vrouwen.
0: En dan kun je over andere dingen praten.
5: En dan kun je over dit soort zaken zijn veel ver van de tafel. Eerst moeten andere belangrijke zaken besproken worden.
0: U bent zelf gevlucht uit Afghanistan in 1992. Maar vorig jaar bent u teruggegaan met uw zoons. Hoe kwam u daar aan? Hoe gaat het nu? Wat zag u?
5: Ja. Allereerst is het natuurlijk is nooit goed te praten. Zoals ik net ook zei, twee keer is de vrouwenrechten zijn daar niet. En dat heeft mij zowel in 2001 behoorlijk pijn gedaan. En toen hadden we ook zo'n foundation gestart, hebben we 1 jaar lang mensen geholpen. Voornamelijk weduwe vrouwen en kinderen. En nu ook, los daarvan, is het... wat ik gemerkt heb, zelf met eigen ogen, is dat de veiligheid is 80% verbeterd vergeleken met de 20 jaar lang, of eigenlijk sinds 92. Veiligheid dus in 92 ben ik gevlucht vanuit Mazar-e-Sharif, of vanuit Kabul richting Mazar-e-Sharif met de bus en daarna Oezbekistan. Ja. En dan van Oezbekistan ben ik naar Nederland gekomen. En dat duurde in die tijd 3,5 jaar. En dezelfde route heb ik met mijn zoons terug. Dus vanuit Nederland ben ik naar Tashkent, Oezbekistan gegaan. Van Oezbekistan ben ik naar grens overgestoken. En dat de eerste contact met Taliban was eigenlijk heel vriendelijk. En verwelkomden ze mij en mijn kinderen. En we gingen zo met de bus dezelfde route ook naar Kabul. En waar ook wij kwamen, werden wij, als we ons paspoort gezien en dat wij uit het buitenland komen, uit Nederland, en Nederlands paspoort, dan werden wij heel vriendelijk behandeld. Mm-hmm. En als wij iets nodig hebben. En dat was voor ons een verrassing. Dus aan de ene kant heb je angst dat je iets... want ik was eigenlijk 2021 ook behoorlijk kritisch op social media en ook omdat die foundation hadden we gestart.
0: Dus je was er was wel wat angst aan uw kant.
5: Ja, angstig, ja, klopt. Ja. Maar dit contact was heel goed. En ik heb ook geprobeerd met de... omdat ik veel met taekwondo bezig ben. En ik ben op moment ook... mijn leden zitten in het Nederlands team van taekwondo. En dus heb ik geprobeerd met de Afghaanse taekwondobond... om via daar de Olympische Comité minister te spreken. Dat is helaas niet gelukt over de vrouwensport.
0: U heeft daar wel ook geprobeerd om met mensen in contact te komen. En bent daar in ieder geval dus vriendelijk ontvangen. Dank, Farid Noori, jeugdwerker in Groningen. Sid, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
18: De rijvereniging wil dat er 100 miljard in infrastructuur wordt gestoken. Rijkswaterstaat heeft een tekort en daarom wordt onderhoud aan wegen en bruggen uitgesteld, terwijl het volgens het bedrijfsleven juist belangrijk is om groot onderhoud uit te voeren. Bij BNR zegt de autobranche dat er genoeg geld is in Nederland, onder meer bij pensioenfondsen.
6: Het is natuurlijk van de zotte dat we op dit moment infra financieren in Zuid-Europa. En in Azië ook, dat doen de grote Nederlandse pensioenfondsen. Maar de business case die ze hebben in Nederland is niet goed genoeg. Dus er is genoeg privaat geld.
18: Er zou daarom een mobiliteitsfonds moeten komen, vindt de RAI, zoals Duitsland heeft. De eigenaar van het vannacht afgebrande bedrijfspand in Den Hoorn is geschrokken van de schade. Het was heftig, zegt hij tegen Omroep West. Er staan alleen wat verwrongen stalen constructies en de rest van het pand is weg. In het gebouw zat een bedrijf dat indoor skibanen maakt. Hoewel alle materialen, gereedschap en bestelbussen weg zijn, willen de werknemers snel door.
9: Het is een jong team en er zijn altijd hele positieve gasten die niet gelijk die denken over het algemeen in oplossingen. En dat merk ik vandaag ook alweer. Van jongens, we gaan een strijdplank maken en kijken wat er wel kan in plaats van wat we niet meer kunnen nu.
10: Maar het lijkt me dat jullie voorlopig even geen skimmachines kunnen leveren.
9: Nee, dat wordt nu even de komende tijd lastig, ja.
18: Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is. Staatsbosbeheer wordt platgebeld door mensen met ideeën over hoe ze een gestrande camper kunnen weghalen. Dat meldt RTV Drenthe. Die camper zakte vorige week door een vlonderpad in een natuurgebied. Mensen zeggen onder meer dat het voertuig met een helikopter van Defensie kan worden weggetakeld misschien. Bij Staatsbosbeheer vinden ze het aardig dat mensen zo begaan zijn en mee willen denken. Maar een helikopter tijdens het broedseizoen, dat zien ze toch niet zitten.
0: Rijn, hoe gaat het op de weg?
7: Ja, het is druk op de weg. 415 kilometer file. De avondspits is in volle gang met de meeste files in de Randstad. En de langste file die staat ook in de Randstad op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en Hoogmade. Dat is 26 kilometer tussen Delft en Leiden. Je hebt hier ruim een uur vertraging door een ongeluk.

0: Blossoms was dat, Charlemagne. De gemeente Amsterdam heeft, net als meerdere andere gemeenten, speciale koelteplekken geopend waar mensen even kunnen bijkomen van de hitte. Verslaggever Onne Beukers, de GGD is daar ook bij, speelt daar ook een rol bij. Hoe zit dat?
1: Nou ja, die hebben een speciale hittecoördinator. En ja, die is verantwoordelijk voor de aanpak dan in dit soort situaties. Hè, zoals we die deze week zien, met heel veel hitte. Maar juist ook wel een beetje daarvoor, preventief. Om te zorgen dat, dat mensen al, ook als het nog niet nodig is, al wel de maatregelen nemen. Om dus vooral die warmte, als het inderdaad zo warm wordt, zeker vanaf morgen, om die dan ook vooral buiten de deur te houden. En een van de plekken die de hittecoördinator mij liet zien is in Amsterdam-Noord. Eline Kolen is dat. En hier heb je een rij huizen die allemaal hun eigen maatregelen hebben getroffen. En zij legt het als volgt uit.
2: Ik zie een fel groen gordijn die vast is gemaakt aan het balkon. Waardoor inderdaad de zon mooi niet op het glas naar binnen komt. Zonnepanelen zie ik die als een soort overstek schaduw geven op het raam. Ik zie een mega schaduw. Hoe groot is die? Wel 4 bij 5 of zo. Die een heel gevel van schaduw dient. En ik zie ook gelukkig heel veel bomen en groene tuinen die ook schaduw bieden. Maar ja, die bomen reiken maar zover. Dus op een gegeven moment moet je toch naar andere oplossingen gaan kijken.
1: Ja. Ja, dus iedereen doet wel zijn best hier in de straat.
2: Ik denk dat iedereen echt zijn best doet. Vooral dus die groene tuinen, daar ben ik heel blij mee. Want als je natuurlijk een en al steen voor je neus hebt, ja, dan warmt je woning ook 's nachts. Wanneer je juist wil ventileren en die koele lucht naar binnen hebben, dan warmt dat toch best wel op.
1: Ja, is dit nou een schoolvoorbeeld van hoe je hier nou mee om kan gaan?
2: Zeker hoe je ermee kan omgaan, maar dit zijn natuurlijk noodoplossingen. Hè? Ik bedoel, als we goed ontwerpen en goed renoveren, zou je het niet nodig hebben. Dus als het meer in ons systeem en onze cultuur gaat zitten van nou, we gaan gewoon warmere zomers krijgen, dan hoop ik dat ik in de toekomst toch meer structurele maatregelen ga zien.
1: Ja, wat zou dan zo'n structurele maatregel kunnen zijn?
2: Nou, meer overstekken, meer houten luifels, meer diepte, dat je dus geen balkon hebt met een en al glas wat meteen naar binnen gaat, maar gewoon dat het balkon op die manier voor schaduw zorgt, dus eigenlijk dat gordijn of die zon weer niet nodig hebt. Als we natuurlijk, we hebben heel veel bestaande bouw, dus heel veel woningen kunnen niet zomaar worden plattegegooid en nu worden gebouwd. Dus ik hoop gewoon heel mooi zonnewering te zien. Je hebt er heel veel kleurtjes in. Je mag kiezen die er gewoon prachtig uitzien. En dat geeft gewoon heel veel sfeer op een woning. Dus ik hoop dat ik die ook meer ga zien in de toekomst.
1: En hoe belangrijk is het om juist op deze dagen en ook vooral de dagen die daar aankomen, zoveel mogelijk die warmte buiten te houden?
2: Hitte kan heel erg zorgen voor gezondheidsproblemen. Vooral als je ouder bent, slechte, ja, zelf al gezondheidsklachten ervaart voor andere dingen. En dan komt die hitte bovenop. Ja, dan kan dat heel onprettig worden. En zelfs sterfte veroorzaken. Want dat zien we ook al in Amsterdam.
1: Wat is dan nog een acceptabele temperatuur voor in huis?
2: Ik hou heel erg 27 graden aan. Als in boven de 27 graden
1: is al wel best wel warm.
2: Is zeker al best wel warm. En ik wil zeggen, nou, ik denk dat misschien een comfortabele temperatuur eerder op 25, 26 ligt. Maar als we echt boven die 27 graden, dan begint het toch wel ongezond te worden. En hoe langer natuurlijk boven die temperatuur, hoe erger. Maar de nachttemperatuur is echt nog belangrijker dan overdag. Want ja, je lichaam heeft toch eigenlijk wel een lage temperatuur nodig. Vooral wij Nederlanders. Onze optimale temperatuur ligt best wel laag. Dus om goed te slapen heb je wel, ja, eigenlijk wel veel koeler huis nodig.
1: Ja, maar dat wordt de komende nachten best wel lastig als ook die temperatuur in de nacht heel hoog blijft.
2: Dat is waar, maar daarom zou je dus nu al gebruik kunnen maken van die koele nacht. Want stel je voor, bijvoorbeeld de aankomende dagen worden bijvoorbeeld 22 of 20 graden in de nacht. Ja, als je huis 27 graden is, dat scheelt toch 7 graden, waardoor je als je alles openzet, je temperatuur echt wel naar de 21, 22 graden kan brengen. Tenminste, als je alles kan doorluchten. Want niet elke woning kan alle ramen openzetten natuurlijk.
1: Dus er wordt flink opletten en flink een plan maken eigenlijk.
2: Echt vooraf een plan maken, niet denken pas op vrijdag. Oh, hier moet ik iets aan doen, want dan is het te laat. Begin gewoon nu al door te luchten, zodat je temperatuur laag begint.
1: Hoe kom je de tijd nou zelf door?
2: Nou, door eigenlijk wel heel heet, moet ik zeggen. Ik heb zelf ook een hele hete woning en ik ben veel op pad. Dus ik merk zelf wel de hitte van, ik dacht net al van, ik heb eigenlijk niet genoeg gedronken vandaag. En ik geef dit als mens als advies en ik sta hier eigenlijk uitgedroogd. Dus ik moet ook mijn eigen advies beter opvolgen.
1: Snel drinken.
2: Snel drinken, ik ga ervoor.
0: Dat zei hittecoördinator van de GGD Eline Kolen tegen verslaggever Onno Beukers.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: NPO Radio 1.
0: Het is bijna exact 5:30. Hier is Sip met de hoofdpunten.
8: Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Velbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren een tekort aan artsen. Het Oekraïense leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Een van de zwaargewonden van het verkeersongeluk bij Terholen in Zeeland is weer thuis. Over 2 andere kinderen die nog in het ziekenhuis liggen zijn grote zorgen. Dat meldt de organisatie namens de familie. Bij het ongeluk 2 weken geleden reed een automobilist met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school om het leven. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Als het zo warm is, zijn vooral de dubbeldekstreinen storingsgevoelig. Vooral op trajecten in de Randstad rijden de treinen niet. Morgenochtend is ook een landelijke staking op het spoor.
0: Ja, Peter Kuipers-Munneke, bij ons moeten de warmste dagen nog komen. Maar in Frankrijk hebben ze alweer een record aangetikt, hè?
9: Ja, 2 records zelfs vandaag. Het was de warmste nacht ooit in Frankrijk gemeten. Gemiddeld over het land kwam de temperatuur uit op zo'n 22 graden. Maar zeker in het westen van het land en ook in grote steden als Bordeaux en Parijs lag de minimumtemperatuur op zo'n 25 graden. De warmste doofdag overdag is vandaag ook een feit. De Fransen werken met een zogenaamde indicateur thermique national. Wat wil zeggen dat ze een gemiddelde temperatuur voor het hele land berekenen. Nou, die kwam uit boven de 30 graden. En dat blijkt in de praktijk, komt dat erop neer dat er in het westen van het land temperaturen van 41 tot zelfs 44 graden zijn gemeten vandaag.
0: 44 graden zeg. Gaan we daar hier ook naartoe?
9: Ja, Frankrijk zit nu onder iets wat we een hittekoepel noemen. En die hittekoepel die kruipt de komende dagen naar ons land. En dat gaat vannacht gebeuren. En morgen zul je toch wel verrast zijn, denk ik, door de plotselinge stijging van temperatuur. Want de temperaturen van vandaag, daar kun je morgen rustig 6 of 7 graden bij optellen. En dus kom je morgen overdag op een temperatuur uit van zo'n 33 graden in het noorden van het land tot zo'n 36 graden in de zuidelijke provincies. Donderdag overmorgen, dan hebben we een dag die al begint met minimumtemperaturen van 21 graden in de ochtend. Kouder dan dat wordt het niet. En overdag ligt de temperatuur dan op zo'n 35 graden in het midden. In het noorden lijkt het iets koeler te blijven. Ja, koeler is echt tussen aanhalingstekens hier hoor, met zo'n 29 of 30 graden. Maar in het zuiden van het land wordt het dan 38 graden. En vrijdag hebben we dan de warmste dag. Dan begint de dag al met 23 graden in de ochtend. En dan wordt het in het midden van het land 38 graden. Ook in het noorden wordt het 36 graden. En in het zuiden van het land denk ik wel 40.
0: Rijn, hoe gaat het op de weg?
10: Ja, het is druk op de weg, vooral in de Randstad. Maar ook in het zuiden staat een file op de A2 richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. 16 kilometer met een half uur vertraging. De A4 dan richting Amsterdam, tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Rijndijk. 20 kilometer met 3 kwartier vertraging. De A15 richting Nijmegen, tussen Sliedrecht-West en afrit Arkel. 15 kilometer met een half uur oponthoud. En dat is een omrijroute van de A27, want ook daar staat file. De A27 richting Gorkum, tussen Hank en knooppunt Gorkum. 3 kwartier door wegwerkzaamheden.
0: Topoverleg over ASML. Hoeveel krijgt de VS te zeggen over de Nederlandse chipfabrikant?
11: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
16: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
15: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
16: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
17: Lieslot, wat ben je aan het doen?
18: Kijk, het is de last minute super sale bij PS5 vakanties.
17: Dus?
18: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
17: Ah, met superkorting.
18: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
17: Prijsvrije vakanties.
19: Wij van Follow the Money geloven dat onderzoeksjournalistiek onmisbaar is voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. Sluit je aan via ftm.nl.
17: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
20: Dielke Teertstra.
21: Het NOS Radio 1 Journaal.
0: Hoog overleg tussen Nederland en de Verenigde Staten later vandaag in Washington. Handelsminister Sjoerd Sjoerdsma is daar om een Amerikaans wetsvoorstel te bespreken dat de VS de macht geeft om te bepalen dat de chipmachines van het Nederlandse ASML niet naar China mogen. Het kabinet maakt zich grote zorgen over dit wetsvoorstel. Jikke Biermans is expert op het gebied van exportbeperkingen en de technologiesector bij advocatenkantoor Ploem. Goedemiddag.
22: Goedemiddag.
0: Wat houdt dit wetsvoorstel in?
22: Het wetsvoorstel is de Match Act, afgekort Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware Act. Het is een Amerikaans wetsvoorstel op initiatief van de Republikeinen en de Democraten. En het verplicht de Amerikaanse regering, bondgenoten, een korte termijn te geven hun exportcontroleregels voor chipproductieapparatuur af te stemmen op die van de VS. En als ze dat niet willen doen, dan wil het voorstel Amerikaanse extraterritoriale regels uitbreiden naar buitenlandse machines zoals die van ASML met Amerikaanse technologie erin.
0: Dus ze willen dat bondgenoten, Europese landen in de praktijk, dus zoals Nederland, hun wetgeving zo aanpassen dat die aansluit bij Amerikaanse wetten?
22: Ja, exact.
0: Oké, en als ze dat niet doen, dan kan Amerika ingrijpen?
22: Ja, dan zal Amerika vanuit haar eigen wetgeving die extraterritoriaal willen toepassen, met als gevolg dat bedrijven in de EU kan raken.
0: Maar hoe kan dat? Want ASML is een Nederlands bedrijf. Hoe kan de VS daar nou wetgeving over maken?
22: Amerika kan natuurlijk haar eigen wetgeving maken en extra territoriale werking daaraan toekennen, met als gevolg dat bedrijven in Amerika daar gevolgen van kunnen ondervinden. En is ook natuurlijk zo dat bepaalde machines, technologie van Amerikaanse oorsprong bevatten. Dus dit is de manier waarop de Amerikanen met dit vakgebied omgaan inmiddels. Ja.
0: Maar toch nog één keer voor mijn begrip hoor. Want ik snap gewoon niet zo goed hoe het kan dat als een Nederlands bedrijf

0: dat bedrijven in Amerika daar gevolgen van kunnen ondervinden. En nou ja, het is ook natuurlijk zo dat bepaalde machines, technologie van Amerikaanse oorsprong bevatten. Dus dit is de manier waarop de Amerikanen met dit vakgebied omgaan inmiddels. Ja.
1: Maar toch nog één keer voor mijn begrip hoor. Want ik snap gewoon niet zo goed hoe het kan dat als een Nederlands bedrijf besluit om iets te verkopen aan China, dat dan Amerika daar iets over te zeggen heeft. Maar dat is dus wel echt zo.
0: Nou ja, dat is wat de Amerikanen claimen en proberen te doen. En ja, een bedrijf als ASML staat natuurlijk niet. Is natuurlijk een wereldspeler, een marktleider op dit gebied. Dus heeft ook raakpunten met Amerika, met de hele wereld. Mm-hmm. Dus.
1: Ja. Minister Sjoerdsma is in de Verenigde Staten om te zeggen dat hij dit niet ziet zitten. Dit is al eerder besproken door het kabinet in Washington in april. Hoe belangrijk is dit voor Nederland?
0: Ja, ontzettend belangrijk. Dat is natuurlijk een paradepaardje van onze industrie.
1: Ja. En wat kan de minister doen in Washington?
0: Nou, hij kan ten eerste uitleggen dat Nederland al heel erg veel doet op dit gebied. Nederland heeft haar exportcontrole regelgeving eind 2023, begin 2025 al strakker neergezet op eigen initiatief nationaal. Dus wij doen al een hele hoop.
1: Hij zit er al bovenop.
0: Hij zit er al bovenop. Nederland doet ook mee aan een nieuw internationaal initiatief, Pax Silica. Dat is een samenwerking met gezamenlijke investeringen en coördinatie waar de Amerikanen ook aan deelnemen. Dus wij doen al een hele hoop om de Amerikanen met hen samen te werken. Maar het is in de trend van de eenzijdige druk die de Amerikanen nu op een hoop vlakken zelf neerzetten en aan derde landen ook hun bondgenoten opleggen.
1: Ja.
0: In die trant moet je het zien. En ik hoop dat minister Sjoerdsma gaat proberen uit te leggen dat wij toch graag samenwerken in plaats van dit soort eenzijdige
1: Maatregelen opgelegd.
0: Want er staan natuurlijk vitale Nederlandse economische belangen op het spel.
1: Ja.
0: Maar ook Amerika heeft zelf groot belang bij dat ASML geweldige machines blijft produceren.
1: Vanavond is dat gesprek dus tussen Sjoerdsma en zijn Amerikaanse collega. Veel dank, Jikke Biermaas, expert op het gebied van exportbeperkingen. Schoolpsychologen moeten behouden blijven en ook moet veel eerder aandacht zijn voor het mentale welzijn van jongeren. Daarvoor pleit het Nederlands Instituut van Psychologen, het NIP. Er zijn al jaren zorgen over jongeren. Anne Voskamp van het NIP, goedemiddag.
2: Hallo.
1: U heeft ook meegeschreven aan dit plan. Wat is er aan de hand met de mentale gezondheid van jongeren?
2: Nou ja, het zijn vooral natuurlijk onze leden, de psychologen, die dit plan hebben ontwikkeld. Wat wij zien is dat het al langere tijd niet goed gaat met de mentale gezondheid van jongeren. En wat ook het Trimbos vandaag ook weer bevestigt. En dat wij zien van we kunnen heel erg behandelen in de geestelijke gezondheidszorg. Maar ja, er zijn lange wachtlijsten. En hoe kunnen we nou aan de voorkant stappen maken om met behoud of met dank aan psychologische expertise ons vooral te richten op preventie. En zoals dat in de psychologie wordt genoemd, het bevorderen van welzijn en gezondheid. En dat heet dan amplitie.
1: Want als u zegt het gaat niet goed met de mentale gezondheid van jongeren, wat ziet u dan?
2: Nou, de wachtlijsten in de jeugdzorg lopen op. Er zijn steeds meer complexere problemen. We noemen dat in vaktermen de verdichting. Jongeren hebben meerdere problemen. Maar jongeren maken zich ook heel erg zorgen. En dat gaat niet alleen over de zorg, maar dat gaat ook over wonen. Het gaat over het klimaat. Het gaat ook wat ze allemaal binnenkrijgen aan prikkels via social media. En onze boodschap is vooral, ja, politiek Den Haag, investeer echt in die voorkant. Jullie hebben het mantra, de sterkste generatie ooit, wat een grote ambitie is. Maar maak daarbij gebruik van die psychologische expertise in beleid, wet en regelgeving.
1: Want

0: te weinig zorg voor die jongeren?
1: Er zijn natuurlijk wachtlijsten, maar dat is al, dan heb je het al over het curatieve gedeelte. En dan is het al vaak, ik wil niet zeggen te laat, maar dan zijn er al problemen. En onze psychologen die zeggen vooral, voorkom die problemen door in te zetten op preventie en amplitie. Dus faciliteer sportvelden, dat kan een ding zijn. Maar ook de nabijheid van schoolpsychologen of studentpsychologen. Van als er wat is, ja, dat ze gelijk ook aan de bel kunnen trekken. Zonder dat ze daarmee rond blijven lopen. En dan uiteindelijk nog eens op een wachtlijst komen. Waardoor het zo verergert. Ja, we kennen ook allemaal de verhalen van 113. Ja, dat wordt ook niet minder. Ook vandaag blijkt weer dat het de zelfdoding onder jonge vrouwen weer is verdubbeld. Ja. Dus dat zijn zorgelijke signalen waar wij als Nederlands Instituut van Psychologen voor aan de bel trekken bij Politiek Den Haag. En hen in dat plan ook een paar concrete aanbevelingen doen van hoe daarmee om te gaan.
0: Ja, want hoe zien die concrete aanbevelingen eruit?
1: Nou, bijvoorbeeld borg psychologische expertise. Er zijn NPO-gelden heel mooi middel geweest na de coronatijd. Maar ja, die drogen nu op. En je ziet dan bijvoorbeeld dat er geen structurele financiële middelen meer zijn om die schoolpsychologen te borgen in school. Dus ja, weet je wel, investeer daarin.
0: Als je binnenbord, zegt u.
1: Ja, precies. Ja. En maak ook met het maken van beleid ook, hou daar rekening mee met wat jongeren echt bezighoudt. En het beleid is natuurlijk altijd een hele grote gedragscomponent zit daarin. En gebruik daar de psychologische expertise voor.
0: Veel dank, Anne Voskamp van het NIP. Gaan we naar het sportnieuws, Sid.
2: Wielerploeg Visma Leasebike kiest voor de Italiaan Davide Piganzoli als vervanger van de geblesseerde Wout van Aert tijdens de Tour de France. Dat heeft de Nederlandse wielerploeg bekendgemaakt in een live show op YouTube. Net als de afgelopen jaren is de selectie gebouwd rond de Deen Jonas Vingegaard. Hij hoopt de Tour voor de derde keer te kunnen winnen.
3: I have a lot of belief in myself and that also gives the other guys belief. And that they really believe in the plan we have and believe that it's possible to win the Tour de France again.
2: Opnieuw gaat er geen enkele Nederlandse renner mee met de Nederlandse ploeg. Tennister Suzanne Lamens heeft de tweede ronde bereikt van het kwalificatietoernooi voor Wimbledon. Lamens is de nummer 129 van de wereldranglijst en versloeg de Britse Amelia Radzecki in 2 sets. Haar volgende tegenstander is de Russische Elena Pridankina. De Nederlandse handballers gaan na het mislopen van het WK niet verder door met bondscoach Staffan Olsson. Het Nederlands Handbalverbond heeft besloten het aflopende contract van de Zweed niet te verlengen. Nederland liep vorige maand via de play-offs plaatsing voor het WK in januari mis. En de bond gaat de komende tijd op zoek naar een nieuwe bondscoach. En wie vannacht om 4 uur naar de WK-wedstrijd van Congo tegen Colombia gaat kijken, zal hoogstwaarschijnlijk wel een shot voorbij zien komen van Michel Kuka Muladinga. Dat is de bekendste superfan van dat land, die tijdens de wedstrijd als een standbeeld poseert en dan met 1 hand omhoog staat. En dat de hele wedstrijd lang.
0: Wauw.
2: Met die houding eert hij Patrice Lumumba, dat is de eerste premier van de Democratische Republiek Congo. Muladinga zat in verplichte quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in het land en miste daardoor de eerste wedstrijd, maar vannacht is hij er dus bij.
0: Rijn, hoe gaat het op de weg?
4: Ja, het is druk op de weg, 370 kilometer file. En wat vooral opvalt is de A16. Daar staan meerdere files vanwege pechgevallen en ongelukken. Zo ook tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer met 3 kwartier vertraging door een ongeluk.
5: NOS Radio 1 Journaal.
0: Veel scholen gaan de komende dagen 's middags dicht vanwege de hitte. En voor ouders kan dat een probleem zijn als zij geen opvang hebben voor hun kinderen. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs zegt dat scholen die opvang wel zouden moeten bieden. Dat het op veel scholen te warm wordt is vooral een verantwoordelijkheid voor gemeenten en scholen samen. En niet voor de landelijke overheid, zegt Thiele.
6: Uiteindelijk ligt dat ook aan scholen en gemeenten om daar samen dat tempo in te bepalen. En ik kan nu niet zeggen van nou vanaf dat moment is geen enkel schoolgebouw meer te warm of te koud in de winter. Maar we houden daar wel goed zicht op. Ook omdat de Kamer dat graag wil. Maar ook omdat ik graag wil dat schoolgebouwen uiteindelijk wel het goede klimaat bieden in alle aspecten. Om optimaal onderwijs te kunnen geven.
7: Maakt u zich zorgen over komende dagen?
6: Nou jawel, want het wordt heel warm en dat betekent sowieso heel veel. We denken altijd meteen aan oudere mensen en dat moeten we ook blijven doen. Dus ik roep ook iedereen op om zich heen te

0: kijken en mensen te helpen als dat nodig is. Maar ook voor jonge kinderen is het natuurlijk veel te warm. En als je slecht slaapt, omdat het veel te warm is en je zit in een klaslokaal, dat is, ja, het is gewoon niet plezierig.
1: Ja, nu komen er allemaal oproepen uw kant op. Vindt u eigenlijk dat dit aan de politiek is?
0: Deels wel. Hè. Uiteindelijk snap ik heel goed dat we naar de politiek en naar de landelijke overheid kijken om te helpen als er problemen zijn. Tegelijkertijd verschillen de situaties overal. En is het ook lastig om één regel, één strakke afspraak te maken die voor iedereen ook het beste is. Dus uiteindelijk gaat het over de lokale omstandigheden. En wat ik zie is heel veel schoolbesturen die goed nadenken over hoe ze de komende dagen het beste voor zowel de leerlingen op school als het personeel kunnen inrichten. En daar in overleg met ouders. Tijdig over communiceren, maar dat zal lang niet overal 100,0% goed zijn, dat besef ik ook.
1: Is het eerlijke verhaal ook dat de kinderen die in een warm schoollokaal zitten de komende dagen gewoon een beetje pech hebben?
0: Ja, dat vind ik lastig te zeggen. Ik denk dat we allemaal zeg maar, onze gevoelens hebben bij de temperaturen waar we mee te dealen hebben. En de een kan dat beter dan de ander om allerlei redenen. Maar wat ik zie is schoolbesturen die daar gewoon echt al goed over nadenken. Ook over in contact zijn met kinderdagverblijven, kinderopvang, GGD'en. Om te zorgen dat in hun situaties de zo ja, goed mogelijke omstandigheden kunnen worden gecreëerd. En goed gecommuniceerd met ouders. Ik kan daar denk ik niet meer aan doen dan scholen op het hard drukken dat zij met elkaar en dus ook met ons hebben afgesproken dat ze tijdig communiceren met ouders. Dat ouders ook aan het begin van het jaar, maar goed, dat is al voorbij, hè, mee hebben gesproken over het schoolbeleid. En dat scholen eigenlijk ook wel een oplossing moeten bieden als ouders geen andere opvang voor hun kinderen hebben tijdens de ja, normale, reguliere lesuren. Bel ook gerust met school om te vragen wat het moet zijn. Heel veel ouders kennen elkaar van het schoolplein, van de kinderen in de klas. Zoek ook met elkaar om oplossingen als de school het niet meteen kan bieden. In de afspraak, ja, de PO-raad heet dat, hè, dus de Vereniging van Schoolbesturen in het Basisonderwijs, hebben we afgesproken dat scholen tijdig en goed moeten communiceren met ouders erover. Dat het mogelijk is inderdaad om een tropenrooster of op een andere manier een oplossing te bieden voor de veel te ja, warme temperaturen om een kind de hele dag in een klaslokaal te zetten. En ook dat ze als er ouders daar onoverkomelijke problemen door de dag heen mee hebben, dat ze daar ook een oplossing voor zoeken.
2: U hoorde Judith Thiele, staatssecretaris van Onderwijs, in gesprek met Jorn Kompeer. AI gaat onderzoekers helpen bij het achterhalen van de herkomst en het ontstaan van de dode zeerollen. Hoogleraar Mladen Popovic en zijn team van de Rijksuniversiteit Groningen krijgen daarvoor een grote Europese onderzoeksbeurs van 2,5 miljoen euro. Mladen Popovic, hoogleraar Oude Testament aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Het zijn bijna twee uitersten, de dode zeerollen en AI. Hoe gaat u die twee bij elkaar brengen?
3: Ja, ik snap dat dat zo klinkt inderdaad. Heel oud en heel nieuw.
2: Ja.
3: We hebben dat eerder gedaan, een deel ervan, als het gaat om wanneer, hoe oud AI te combineren. Die dode zeerollen zijn met moderne fotografische technieken gefotografeerd en daarop kunnen we AI loslaten. Dus het gaat via die moderne mooie foto's waarmee we die twee kunnen gaan koppelen. En ja, we willen nu iets heel anders gaan aanpakken dan wat we eerst hebben gedaan.
2: Want wat willen jullie nu gaan aanpakken?
3: Nou ja, de hoofdvraag nu is waar zijn ze gemaakt en geschreven? We weten waar ze gevonden zijn, maar dat is iets anders. Dat is niet hetzelfde.
2: Dus, oh ja, wat zijn de dode zeerollen ook weer?
3: Ja, nou, dat zijn oude manuscripten, meer dan 2000 jaar oud. Er zitten de oudste teksten van de Bijbel bij, het Oude Testament. Maar ook honderden andere teksten die we voor de ontdekking ervan niet kenden. Ze zijn ontdekt in de jaren 40 en 50 in grotten nabij de Dode Zee. Dus ze zijn gevonden in die grotten. Maar ja, we weten vrijwel zeker dat ze niet daar ook zijn geschreven en gelezen. Dat is overal elders gebeurd. Maar waar dat precies heeft plaatsgevonden, dat weten we niet. En het is eigenlijk, ja, we willen een nieuwe deur openen. Om daarachter te komen waar die mensen allemaal werkzaam waren.
2: En waarom is dat belangrijk?
3: Nou, even een korte vergelijking met bibliotheken en scholen die nu overal moeten zijn. Wij zijn gewend in ons deel van de wereld op dit moment in de tijd dat we overal toegang hebben tot boeken, helemaal met internet natuurlijk. Maar als we 2000 jaar teruggaan in de tijd, ja, dan is dat niet zo. Dat is een hele andere wereld. Er zijn niet overal boeken. En wat wij willen weten is, waar gebeurt dat? Waar schrijven? Waar lezen mensen? En hoe weten ze van elkaars boeken? Dat zijn hele fundamentele vragen die we eigenlijk niet goed kunnen beantwoorden op dit moment. Maar door AI, en dat koppelen we ook nog een keer met analytische scheikunde en analyse van die teksten, hè, de handschriften, paleografie, willen we dat op het spoor komen. En wat komen we dan op het spoor? Waar die mensen met welke teksten wanneer bezig waren en hoe ze daar van elkaar over leerden, hoe ze met elkaar contact hadden. Dus het is eigenlijk een heel deel van die oude wereld waarvan we weten dat het er moet zijn geweest, dat soort contacten. Ja. Maar we weten niet waar dat plaatsvond en niet precies hoe dat ging.
2: En kunt u uitleggen naar wat voor aanwijzingen u dan met AI op zoek gaat?
3: Nou, we gaan allereerst honderden stukjes van die dode zeerollen, samples, die gaan we analyseren met scheikundige analytische methodes. En daar kijken we naar het materiaal waarop het geschreven is. Dat is het meeste is perkament, sommige is papyrus. We kijken naar het inkt waarmee geschreven is. En we kijken naar de stoflagen daaroverheen. En die drie elementen geven ons scheikundige informatie over de samenstelling die we willen gaan koppelen met concrete locaties in het land, om het maar even eenvoudig te zeggen. Ja. En daar gaan we voor vergelijkingen trekken met andere profielen. En dat is vrij complexe informatie die we als mensen alleen niet altijd helemaal kunnen doorgronden. En daar gaan we AI voor gebruiken om die scheikundige data te kunnen ordenen en analyseren.
2: Hm. Hoe belangrijk zijn deze rollen?
3: Ja, het zijn een van de belangrijkste handschriften, oude handschriften in de wereld. Of je nou religieus bent of niet, de Bijbel is een van de meest invloedrijke boeken in de wereldgeschiedenis. En die dode zeerollen zijn enorm belangrijk, want die laten ons de laatste cultuur-evolutionaire fase zien van hoe die Bijbel één boek is geworden. Dat is niet in één keer gegaan, maar het is een proces geweest. En die dode zeerollen, die laten ons zien hoe die schrijvers met die boeken omgingen, omdat er ook verschillende versies in omloop waren van Bijbelse teksten. En in die dode zeerollen kunnen we heel mooi zien hoe dat in zijn werking ging.
2: U heeft pas net te horen gekregen dat dit geld beschikbaar komt voor dit onderzoek. Wanneer moet het zijn afgerond?
3: Nou, het is een 5-jarig project. Ah, ja. Het is fundamenteel onderzoek, zoals we zeggen. Als het mag, ik wil ook graag alle andere ERC Advanced Grant gelukkigen feliciteren in Nederland en verder. Want dit is inderdaad fantastisch. Dit stelt ons in staat, hè, zo'n fors bedrag, en 5 jaar lang, om met veel mensen heel intensief onderzoek naar te kunnen gaan doen en nieuwe doorbraken te kunnen bereiken.
2: Veel succes daarmee de komende 5 jaar. Mladen Popovic, hoogleraar Oude Testament aan de Rijksuniversiteit Groningen.
4: Vanavond
2: krijgt Cristiano Ronaldo een nieuwe kans op doelpunten. Portugal speelt op het WK tegen Oezbekistan. Waar andere grootheden als Messi, Mbappé en Haaland er al op los scoren, staat de teller van Ronaldo nog op 0. En in de Gelredome treedt Bad Bunny op. De Puerto Ricaanse superster is 2 dagen in ons land. En blend DJ Reinoud van Gent is op dit moment onderweg naar Arnhem. Hallo Reinoud.
5: Hi.
2: Ja, we draaiden net een plaat van Bad Bunny in het vorige uur, maar heel vaak komt hij niet langs hier op NPO Radio 1, maar hij is wel heel groot. Hoe groot?
5: Nou, soms de grootste ter wereld. In de afgelopen jaren was hij telkens de best beluisterde, dus de meeste streams.
2: Ja, ja, heel groot dus. Wat verwacht je van vanavond?
5: Heel groot. Nou, er is 35.000 man die allemaal zijn liedjes proberen mee te zingen in gebrekkig Spaans. Nee, er zijn ook heel veel Latino's bij natuurlijk. Nee, ik verwacht vooral liedjes van het laatste album. Dat heet Debbie Tirama's Fotos. Ik had meer foto's moeten maken van toen we samen waren. En hij heeft altijd een huisje rond die tour, La Casita, dat zet hij erin. En als je echt leuk bent, dan pakt hij uit het publiek en dan zet hij bij dat huisje en dan mag je met hem meedansen. Dus daar hoopt iedereen op. Mm-hmm. En natuurlijk al zijn hits.
2: Ja. Veel plezier vanavond, DJ Reinoud van Gent.
5: Dank.
2: Ja, en dit was het NOS Radio 1 Journaal voor deze dinsdagmiddag. Morgen dan zijn we er weer, dan zit Marco hier, Marco Geitenbeek. En Sid heeft ook nog het uitgebreide NOS Journaal voor u. Een heel fijne avond, tot donderdag.

0: is er klaar voor. Vanaf 4 juli, 3 weken lang, Radio Tour de France. Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
7: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
0: NPO Radio 1, 6 uur.
8: Jan-Willem Wesselink.
9: Goedenavond, dit is de dag waarop scholen in het hele land overstapten op een tropenrooster, omdat het in school niet meer te harden is van de hitte. Dat leidde zelfs tot vragen in de Kamer over de staat van schoolgebouwen. Zijn die zorgen terecht of moeten onze schoolkinderen gewoon genieten van dit lekkere weer? Dat gaan we zo bespreken in Dit is de Dag, na het NOS-journaal. Met Sid van der Linde.
10: Vanaf morgen, 12 uur 's middags, geldt voor 9 provincies code oranje vanwege de hitte. De temperaturen lopen flink op en daarbovenop kan ook nog smog ontstaan, waarschuwt het RIVM. Met name in het midden en zuiden van het land. Guus Velders, hoogleraar luchtkwaliteit en klimaatinteracties en ook verbonden aan het RIVM. Goedenavond.
11: Goedenavond.
10: Meneer Velders, hoe kan het dat die smog ontstaat morgen?
11: Smog ontstaat omdat het momenteel vrij windstil is. Een lichte wind uit het oosten, waarbij vervuilende lucht krijgen die uit Duitsland en de rest van het continent komt.
10: Mm-hmm.
11: En dat in combinatie met veel zonlicht, dat vormt overdag ozon in de middag en begin van de avond.
10: En morgen wordt het ook nog een stuk warmer. Mensen krijgen daar dus last van.
11: Ja, je ziet nu al in Zeeuws-Vlaanderen dat het eerste station al boven de inflammatiedrempel gekomen is van 180 microgram. En morgen verwachten we dat in het midden en zuiden van het land op veel meer plekken dat het gaat plaatsvinden.
10: Ja, en u vertelde, het komt door luchtvervuiling. Waar bestaat die luchtvervuiling uit?
11: Dat is vooral zijn de stikstofoxide die ook van verkeer komen, van industrie komen. Mm-hmm. Plus allerlei vluchtige organische verbindingen die ook van de industrie komen. Als oplosmiddelen, kan ook uit de natuur komen. Die reageren samen onder invloed van zonlicht en die vormen ozon.
10: En hoe lang gaat deze smog blijven hangen, denkt u?
11: Nou, we hebben in ieder geval de smogverwachting voor morgen en voor overmorgen afgegeven. Maar als je kijkt naar het weerpatroon verandert niet. Dus het is de verwachting dat het er ook daarna, ook dus vrijdag en wellicht daarna nog, zolang de temperaturen hoog blijven en de wind uit het oosten blijft komen, dat we wel hoge ozonwaarden zullen hebben. Of we allemaal de informatiedrempel informatie voor geven, of die allemaal halen, dat weten we niet zeker. Maar dat we verhoogde ozonconcentratie zullen hebben, dat zit wel aan te komen.
10: Ja, nu vertelde de wind uit het oosten en luchtvervuiling uit Duitsland en ook Zeeuws-Vlaanderen liet u al even vallen. Betekent dat die luchtvervuiling vooral in het buitenland een probleem is en hier dus naartoe waait? Of hoe staat het eigenlijk met onze eigen luchtkwaliteit?
11: Nee, onze eigen luchtkwaliteit draagt er ook aan bij, of luchtvervuiling draagt er ook aan bij.
10: Hmm.
11: Maar het is vooral ozon dat vormt zich en duurt een tijdje voor ze dat ontwikkelt. En als we wind uit het westen hebben, dan komt het van de zee vandaan, dan is dat toch wat schonere lucht.
10: Ja.
11: Dus het is vooral als we het hele continent, als dat bijdraagt aan onze luchtverontreiniging. En wij zelf natuurlijk ook.
10: Ja. En morgen kunnen mensen in het midden en het zuiden van het land daarmee te maken krijgen. Wat zou u hen adviseren?
11: Je moet niet alleen door de luchtvervuiling, ook al door de hoge temperaturen, inderdaad in de loop van de middag en de avond fysieke inspanning zullen ook vermijden. Probeer dat op een ander moment van de dag te doen. Want mensen, zeker die gevoelig zijn voor luchtwegklachten. En jongeren en ook oudere mensen die kunnen dan ademhalingsproblemen krijgen. En dat kan ook ernstige gevolgen hebben als je daar geen aandacht aan besteedt.
10: Morgen dus kan er smog ontstaan in het midden en het zuiden van het land. Dank u wel voor de uitleg. Guus Velders, hoogleraar van het RIVM, hoogleraar luchtkwaliteit en verbonden aan het RIVM. Dank u wel. In afwachting van de hete temperaturen de komende dagen is het ook vandaag alles behalve frisjes. In zwembaden, bij zwemplassen en aan de kust zoeken mensen verkoeling. Deze mensen in Groningen waren goed voorbereid.
12: Ja, je wil niet weten waar in mijn tasje zit. Ik heb alles bij me. Zonnebrand, zonnebril, aftersun, dus ik ben heel goed voorbereid.
13: Ik drink genoeg. Dit is voor mij het belangrijkste, dat mijn hoofd koel blijft.
14: Gewoon een beetje zwemmen in het windschotendiep of een beetje thuis lekker chillen.
12: Nou, niet echt voorbereidingen, maar ik laat het gewoon helemaal me afkomen.
10: Niet iedereen kon verkoeling opzoeken. Op de markt bij de viskraam moest er gewoon gewerkt worden. En om de vis goed te houden is er meer ijs nodig dan normaal.
15: In deze hitte hebben we extra ijs. We hebben een ijsmachine aangeschaft. Hierachter, onder de koeling, met 100 kisten ijs erin. Dus elke kiste weegt 30 kilo. Voor ons is eigenlijk een hitte en een lastpost.
10: Ondertussen wordt het voor veel mensen weer een klamme nacht. Installatiebedrijven zien de vraag naar airco's flink toenemen. Bij elektronica-winkels vliegen de ventilatoren de winkels uit. Deze vrouw in Barendrecht had net de laatste te pakken.
16: Daar ben ik wel heel blij mee. Hij was ook niet meer ingepakt, dat was een showmodel. Dus hij werd niet meer ingepakt, dus ik heb hem zo meegenomen.
17: Hoe blijft hij nou de komende dagen koel?
16: Gewoon lekker veel drinken en eigen rustig houden. En gewoon lekker zitten, lezen en noem maar op.
10: En vanwege het hete weer zijn er overal in het land maatregelen getroffen. Zo rijdt de NS vanaf morgen op sommige trajecten met minder treinen vanwege de hitte. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Velbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV, dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren een tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, dan hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïense leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is er op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De scheepvaart in de Straat van Hormuz komt langzaam weer op gang. Gisteren passeerden 36 schepen de zeestraat. Afgelopen weekend waren dat er ruim 60. Begin dit jaar, toen er nog geen oorlog was tussen de VS en Iran, voeren er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel tegen een man vanwege een verkrachting in Bodegraven in 1990. De man werd vorig jaar opgespoord dankzij DNA-onderzoek en heeft het misbruik daarna bekend. Hij viel door de mand toen DNA werd onderzocht dat hij had afgestaan in een andere zaak. De directie van het circuit in Zandvoort heeft een opvolger gevonden voor de Formule 1, die er dit jaar voor het laatst is. Vanaf volgend jaar is er een wedstrijd in de Formule E, de volledig elektrische variant van de Formule 1. De Taliban-delegatie, die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek en dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Roels.
18: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, gender apartheid noemen ze dat. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt. Maar ook wat vergeten wordt, er is een grote radicalisering gaande, omdat de Taliban nu steeds meer madrasas, dus zeg maar islamitische scholen opzet, om jongens te onderwijzen. Dus ja, het gaat eigenlijk heel slecht, ook humanitair. En juist met dat regime wordt nu een soort afspraak gemaakt, althans dat was de intentie, om deportatie van uitgeprocedeerde Afghanen, om dat mogelijk te maken.
10: Aanwezig was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de twee zwaargewonden van het verkeersongeluk bij Terholen in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raken, liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en de revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Vandaag is besloten dat de man van 19 die de auto bestuurde opnieuw langer vast blijft zitten. Na de zomer gaat het OV vaker en langer plat. Dat zegt vakbond FNV vandaag in een week vol acties. Morgenochtend rijdt er 4 uur lang geen OV. En vanmiddag was er een demonstratie op het Beursplein in Amsterdam. Daarmee voeren de bonden actie tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid, zegt economieverslaggever Ronald Müller.
19: Er zijn door het hele land demonstraties of werkonderbrekingen. Ja, morgen hebben we dan die OV-actie. Zeker heel vervelend, maar je merkt ook wel, ze zijn nog niet vol op het orgel. Ze houden echt nog wat middelen achter de hand. En vandaar dat we vandaag ook hoorden dat we na de zomer meer acties kunnen verwachten op het moment dat het kabinet die bezuinigingen in de sociale zekerheid, op de sociale zekerheid, niet van tafel haalt.
10: 6:09 en dit is het weer. Vanavond nog volop zon, het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig, nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt 33 graden in het noordwesten tot 37 graden in het zuiden.
9: Over die hitte praten we zo meteen ook in Dit is de Dag. Eerst nog even naar de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Rijn Baartmans.
20: 200 kilometer file. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar er zijn nog wel flinke vertragingen door ongelukken. Het is ook druk op de A1 richting Hengelo tussen afrit Voorst en Deventer-Oost. 11 kilometer met 25 minuten oponthoud. De A4 richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Zoetewoudendorp kun je er 25 minuten bij rekenen. Dan een wegafsluiting, dat is de A12 richting Utrecht. Tussen Bleiswijk en Gouda is een ongeluk gebeurd. Het verkeer richting Utrecht kan Amsterdam Alfa aan de Rijn volgen. Over de A4 en de N11. Dan nog een file op de A12 richting Arnhem. Tussen Bunnik en Maarsbergen. Een kleine vertraging door een ongeluk en 2 rijstroken zijn er dicht.
21: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
9: Goedenavond. Zweten, puffen, hijgen, zuchten. Voor wie nog niet buiten geweest is. Of in deze studio, want daar is het hetzelfde. Het is warm, bloedheet. En het wordt warmer en warmer. En ook de meeste klaslokalen veranderen in gloedhete bakovens. Waar voor kinderen nauwelijks nog te werk valt.
22: Het gaat dan eigenlijk niet echt heel goed met mij, want dan kan ik me heel slecht concentreren en dan is het gewoon moeilijk om te kunnen werken als het zo heet is.
9: En dus gaan scholen over op tropenroosters, maar hoe kan het dat er nauwelijks te werken valt in de meeste lokalen?
21: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
9: Daarover ga ik het hebben met Freddy Wijma van de PO-raad. Dat is de belangenhartiger van het primair onderwijs. Van de basisscholen zeg ik altijd maar. Met Lopke Vlaming van de Stichting Ouders en Onderwijs. En met Arend-Jan Kisteman. Hij is de onderwijswoordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer. Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie er zijn.
23: Goedenavond.
9: Freddy Wijma, wat een feest voor die kinderen. Lekker naar huis toe.
24: Ja, nee, maar dat is natuurlijk niet wat je wil. Je wil dat kinderen gewoon kunnen blijven leren. En het is treurig dat door de staat van de gebouwen dit voor heel veel kinderen op dit moment niet mogelijk is.
9: Is het de staat van het gebouw die het probleem zijn?
24: Ja, het probleem is niet het weer. Want in de winter hebben we heel ander weer. En ook dan zijn er problemen met kou en tocht. En in de coronatijd is nu weer volop in het nieuws. Hebben we een groot probleem gehad met ventilatie. Mm-hmm. Wat ook niet alleen iets van de coronatijd was. Dus we hebben een heel erg groot probleem met onze schoolgebouwen. Met heel veel van onze schoolgebouwen, helaas.
9: Ja, want hoeveel scholen stappen er over op zo'n tropenrooster? Weet u dat ongeveer?
24: Nee, we hebben niet een soort landelijk cijfer erover. Maar we krijgen wel heel veel signalen van onze leden dat dit nu gaande is.
9: Ik ging een signaal van 1 op de 3 scholen ongeveer. Zou dat kunnen kloppen?
24: Dat zou mij niet verbazen.
9: Ja, oké.
24: En dat is heel veel, hè? Want dan hebben we het over duizenden gebouwen.
9: Ja, Lopke Vlaming, u bent van de Stichting Ouders en Onderwijs. Hoe is het voor ouders als die kinderen thuis komen te spelen?
25: Nou ja, het kan best wel lastig zijn. Sowieso goed om te weten. Wij hebben gepeild. Inderdaad, het was gisteren 1 op de 3. En ik keek net even naar de laatste stand. 40% van de scholen heeft een aangepast rooster. Dus dat is best wel fors.
9: Ja, waarom is het zo erg?
25: Nou, sowieso is het een slecht teken. Hè? Want ouders hebben er op zich best wel begrip voor dat op het moment dat het urenlang boven de 30 graden in het lokaal is, dat eigenlijk niet te doen is. En dat dus eigenlijk die kinderen daar niet op hun plek zitten. Net als de leraren overigens. Maar het levert natuurlijk problemen op in de opvang. Het is niet meer zo dat moeders de hele dag thuis zijn en wachten tot die kinderen uit school komen. Dus die zijn vaak ook aan het werk. Dat vinden we ook goed, dat willen we. Maar dat betekent ook dat er dan meteen een opvangprobleem ontstaat. En het is ook wel echt, wij krijgen veel reacties van ouders die eigenlijk zeggen, ja, hoe kan het eigenlijk dat die scholen nog steeds zo warm worden en dat eigenlijk zo slecht geregeld is? Want ja, in publieke instellingen, in kantoren, in allerlei plekken waar wij met elkaar werken en als volwassenen zitten, hebben we dit al best wel goed opgelost. En voor onze kinderen is dat blijkbaar nog steeds niet goed gelukt. Dus die vragen komen ook bij ouders op.
9: Oké, en hebben ze ook een klein beetje begrip of is het vooral onbegrip?
25: Nee, zeker. Ze hebben best wel veel begrip voor dat er op dit moment dat het echt niet te doen is in die lokalen. En dat willen ze eigenlijk ook niet voor hun kinderen. Dus daar hebben ze veel begrip voor. Maar ze hebben natuurlijk wel de vraag daarbij, waarom wordt dit eigenlijk niet eens een keer opgelost?
9: Arend Christeman van de VVD in de Tweede Kamer. Vindt u het eigenlijk een probleem dat tienduizenden, misschien wel honderdduizenden kinderen, nou ja, even iets eerder naar huis worden gestuurd omdat het gewoon lekker weer is?
1: Nee, ja, dat vinden wij zeker een probleem voor die ouders natuurlijk, die ook gewoon een baan hebben en moeten werken. En uiteindelijk wordt een beetje het probleem een beetje verschoven. Hè? Dus de kinderen gaan naar huis waar het net zo warm is als op school. Het is daar niet koeler dan op andere omgeving. Plus dat de werkende ouder moet nu naar de werkgever toe. Zeggen, ja, mijn kind komt thuis. Ik kan niet werken vandaag, dus kan ik vrij krijgen. Dus je krijgt een enorm probleem wat zich verschuift. En wij vragen ons af of het überhaupt wel nodig is dat die kinderen naar huis gaan.
9: Oké, u zegt die scholen kunnen dat toch oplossen met die kinderen?
1: Nou ja, het komt niet extreem veel voor. Hè. Nu een keer een week, soms een keer een paar dagen. Bij mij de kinderen bij mij of mijn kinderen bij op school. Nemen ze de waterpistolen mee, nemen ze emmers mee. Gaan ze spelletjes spelen, gaan ze op andere manier het onderwijs invullen.
9: Laat ze even los op het schoolplein en los het op die manier op.
1: Nou, dat zou ik wel doen. En nogmaals, kijk, het is niet thuis niet anders dan op school. En ja. Vind daar een creatieve manier. Leerkrachten zijn ook echt wel capabel genoeg op een andere manier het onderwijs in te vullen. En dat hoeft niet door de kinderen naar huis te sturen. Ja.
9: Freddy Wijma, is dat een terecht punt? Je kunt toch een beetje creatief zijn op school. Ga je even iets meer naar buiten en dan los je het ook op. En dan zadel je niet al die ouders op met een probleem.
2: Nou, we proberen altijd creatief te zijn op scholen. Maar wat de heer Kisterman schetst is natuurlijk ook al een probleem. Ik was een maand geleden op werkbezoek, toen was het mei, bij een school. En ik heb een aantal lessen bijgewoond. En de leraar moest op een gegeven moment stoppen met de lessen. Het was iets van 23 graden buiten, hè, dus een graad of 10 kouder dan nu. Ja. Omdat het te benauwd werd in de klas. Die kinderen die konden gewoon helemaal niks meer opnemen. Hè. Dus de situatie die meneer Kisterman schetst, die komt ook veelvuldig voor. Is ons beeld. Ja. En dat kinderen helemaal naar huis gestuurd worden, dat is gewoon te treurig voor woorden. Omdat dat ook heel erg te maken heeft met de staat van onze schoolgebouwen.
9: Ja, en die schoolgebouwen kom ik op, beloof ik, doen we zo meteen. Maar eventjes dat eerste punt van, ja, er is een probleem. Het is nu wel echt veel meer dan in mei. Want nu staan de kranten vol met de scholen die vrijgeven. Heeft meneer Kisterman dan een punt dat die scholen ook wel gewoon iets creatiever kunnen zijn en wat leuks kunnen gaan doen met die kinderen, zodat ze niet naar huis hoeven?
2: Ja, maar ook als je het leren moet onderbreken, terwijl het niet eens zo ontzettend warm is, maar al heel erg benauwd in de lokalen. Dat is ook al absoluut onwenselijk.
9: Ja, maar vindt u dat ze creatiever kunnen zijn, de scholen?
2: Nou, ik denk niet dat het werkelijke probleem is. We hebben een heel ander probleem in Nederland.
9: Ja, nee, maar zo meteen komen we op die diepere laag. Maar ik bedoel, die gebouwen staan er nu. En zelfs als meneer Kisterman zegt, we gooien er 3 miljard tegenaan, dan heb je die schoolgebouwen er morgen nog steeds staan. Dus is het op dit moment een goede oplossing om die kinderen naar huis te sturen, of zegt hij ook, nou, die scholen kunnen wel wat creatiever zijn?
2: Het is altijd kiezen uit meerdere kwaden. Scholen die gaan, het is geen lichtvaardige beslissing, hè, om kinderen naar huis te sturen of de school eerder te sluiten, want het komt ook heel erg slecht uit voor het leren van kinderen. En daar zijn die scholen voor.
9: Ja. Dus, maar waarom doen ze het dan? Want je kunt dus ook zeggen, we gaan, nou ja, wat meneer Kisterman zegt.
2: Ja, ik vind het heel leuk van de waterpistolen en dergelijke. Maar ik denk dat we hier te maken hebben met een serieus onderwijsprobleem. Ik vind dat wel iets te relativerend van de heer Kisterman.
9: U relativeert te veel, meneer Kisterman.
1: Ja, nee, mooi dat de heer Wijma zegt, scholen zijn bedoeld om onderwijs te geven, vervolgens sturen ze die leerlingen naar huis. Ja, dan krijgen ze ook geen onderwijs natuurlijk. Dus wij zeggen, zorg nu ervoor dat je als school daar een oplossing in vindt. En ik snap dat het waterpistolen een heel simpel voorbeeld is. Maar er zijn wel veel meer manieren om op een andere manier het onderwijs in te richten, zodat de leerlingen wel meer leren dan dat ze thuis zouden krijgen, want thuis wordt er in principe niks geleerd, want ouders zijn daar het ook niet capabel voor wat te doen. Daar hebben we de leerkrachten voor. Dus ik denk zeker dat er een verantwoordelijkheid ligt bij het onderwijs en dat we ze iets om hun huis kunnen sturen.
9: Meneer Wijma?
2: Ja, dit is wel een hele relativerende manier om een heel erg groot probleem in onze sector en ook in het voortgezet onderwijs, om dat een beetje opzij te zetten. En ik mag er toch van uitgaan dat ook de VVD dit probleem echt heel erg serieus neemt.
1: Ja, maar dan als de heer Wijma bedoelt op het onderwijshuisvestingprobleem, dat is een andere discussie. Maar als het gaat om discussie van de leerlingen naar huis sturen, daar zeggen wij gewoon, dat zou niet nodig moeten zijn in de tijd waarin we nu leven met de capabele leerkrachten voor de klas. Je voegt niks toe door het probleem te verplaatsen van school naar huis. Sterker nog, thuis wordt er geen onderwijs gegeven. Ouders hebben een probleem met het vinden.
3: Eigenlijk vindt u een tropenrooster een no-go?
1: Ja, wat ons betreft is het niet nodig.
3: Ja, ook in deze situatie. Zit daar tot slot op dit punt wat in, meneer Wijma?
24: Ik vind het veel te lichtvaardig. Deze keuze wordt vaak echt noodgedwongen gemaakt. Dat zou mij ook niet verbazen. Dat ook blijkt uit de peiling.

0: van ouders en onderwijs. En
1: waarom is het dan noodgedwongen?
0: Dit is niet even van, nou, dit doen we nu maar eventjes.
1: Maar waarom kun je niet met die kinderen het bos in of naar een zwemplas en dan iets over natuur leren bijvoorbeeld? Waarom moet dat in dat klaslokaal?
0: Dat soort dingen worden ook wel gedaan, maar als het 33 graden is buiten, dan is het ook niet zo'n goed idee om heel erg lang met kinderen buiten te lopen.
2: Ja, maar toch wil ik nog één ding daarop zeggen. Kijk, er zijn scholen die vorige week al zijn begonnen met het tropenrooster en minder tijden. Bij mijn kinderen op school pas vanaf woensdag of donderdag. Dus dan is het toch raar dat de ene school daar dus langer de oplossingen in weet te vinden dan de andere school. Ja. Dus ik denk dat er wel degelijk creatieve oplossingen zijn en capabele leerkrachten zijn die wel heel lang op een goede manier mee om weten te gaan.
3: Ik denk dat het wel heel erg belangrijk daarbij is om te zeggen dat de ene school juist niet de andere school is. Hè. Er zijn juist enorm veel verschillen. Dus er zijn kinderen, zoals toevallig die van mij, zit in een heerlijk geairco'd lokaal. Omdat ze afgelopen jaar de airco helemaal vervangen hebben. Die kunnen prima les krijgen, die gaan gewoon naar school. En er zijn scholen waar het eigenlijk gewoon niet uit te houden is. Mm-hmm. Dus die verschillen tussen scholen, die worden denk ik ook voor een heel groot deel verklaard door het verschil in de schoolgebouwen.
1: Ja, en over die gebouwen, ik ben nog wel benieuwd wat u vindt van dat punt en dat die discussie die meneer Wijma en meneer Kisteman net hadden, dat het misschien, nou ja, de situatie is nu eenmaal zo, dat ze misschien te makkelijk of juist niet naar huis worden gestuurd, die kinderen. Hoe kijkt u daar als ouder naar?
3: Ja, kijk, dat is denk ik best wel moeilijk om in algemene zin ja of nee op te zeggen. Want het verschilt natuurlijk gewoon. Sommige scholen gaan er misschien best een beetje lichtvaardig mee om en denken al snel, nou hup, die deur dicht. Er zijn denk ik ook scholen die heel ver gaan om allerlei dingen te regelen, waarvan je op een gegeven moment je echt nog kan afvragen of dat nog verantwoord is in een lokaal waar het 35 graden is. En alles wat er tussenin zit. Dus ik denk dat het twee kanten heeft. Dus het heeft je mag van scholen denk ik verwachten dat ze flink wat stappen zetten om het zo goed mogelijk draaiende te houden. Dat ben ik heel erg met de heer Kisteman eens. Maar er zijn ook echt gevallen en die komen ook uit onze peiling waarvan je echt wel kan zeggen, dit is gewoon onverantwoord.
1: Oké, okay. Meneer Wijma, nu zeggen, ja, we moeten echt wat doen aan die schoolgebouwen. Wat is het grote probleem met de schoolgebouwen in Nederland?
3: Nou, dat sowieso het binnenklimaat. Dus er zijn ongetwijfeld heel veel grotere problemen. En waar ouders het meest zich zorgen over maken is de kwaliteit van de lucht. Dus de ventilatie, de hitte, de koude. En eigenlijk ja, gewoon de lucht die kinderen de hele dag inademen. Mm-hmm. En wat we zien is dat er eigenlijk voor arbo-wetgeving en dergelijke zijn hier heel veel regels voor afgesproken. Maar voor kinderen hebben we dit niet. Ja. Dus voor kinderen is er eigenlijk helemaal geen ondergrens van wat mogen ze nou 6 uur per dag inzitten?
1: Ja, we hebben gewoon te oude gebouwen waardoor dit probleem zo groot is.
3: Ja, oude gebouwen, maar vooral ook niet goed aan de klimaattechniek gewerkt. Dus aan het binnenklimaat in de scholen.
1: Deelt u die zorgen, meneer Kisteman?
2: Nou, zeker die problemen zijn zeker bekend natuurlijk. Hè. Er is ook na de corona nog een keer iets van 150 miljoen euro vrijgemaakt om iets te doen aan het binnenklimaat binnen de scholen.
1: 150 miljoen?
2: Om daar iets aan die ventilatie te doen, zeg maar.
0: Als incidentele maatregel, alleen specifiek op de ventilatie, terwijl er heel veel andere problemen ook zijn met die gebouwen.
2: Zeker, maar
0: niet als een structurele oplossing.
2: De vraag was wat ik ervan vond, of ik het probleem herkende. Dat herkennen we, daarvoor hebben we ook middelen voor vrijgemaakt. Uh-huh. En daar kunnen volgende stappen op gezet worden. Ja. Maar er ligt een verantwoordelijkheid bij de gemeentes hiervoor.
1: Ja, want meneer Wijma, eenmalig 150 miljoen. Gaat dat iets oplossen aan de gebouwen of niet?
0: Er is structureel 1,3 miljard extra nodig. Uh-huh. En dat hebben wij niet even op de achterkant van een sigarendoos uitgerekend. Dit is op basis van een interdepartementaal beleidsonderzoek.
1: Ja, dus vanuit
0: de Rijksoverheid, gepubliceerd in 2021. Uh-huh. Waaruit klip en klaar blijkt dat er structureel te weinig geïnvesteerd wordt in onze schoolgebouwen. Dat is niet omdat de gemeente te weinig daarin investeert. Het gaat om bedrag dat nodig is bovenop wat gemeenten eigenlijk moeten investeren. Dat lukt ook niet altijd. En wat ook de scholen kunnen doen daaraan. En dat betekent dus dat wij op dit moment te maken hebben met scholen die gemiddeld 41 jaar oud zijn. Dus ik kom op werkbezoek heel vaak op scholen. Ik ben zelf in de 50. Op heel veel scholen die enorm lijken op de school waar ik zelf zat als kind.
1: Ja, waar u in de jeugd nog onderwijs hebt
0: genoten. Die toen nog vrij nieuw waren. Ja. We hadden net even voor arbeidsomstandigheden. Helaas is 93% van onze schoolgebouwen op dit moment niet arbo-proof. Dus geschikt voor de goede arbeidsomstandigheden.
1: Ja. Het is eigenlijk gewoon een rotzooi die gebouwen. En als je dat oplost, dan heb je ook geen last meer van die hitte.
0: Ja, en het heeft nog een hele hoop andere voordelen. Hè, want wij leveren een hele goede bijdrage aan de kwaliteit. En wat ik ook vooral hier wil noemen, is het leren van de kinderen, kwaliteit. Hè. Er is veel onderzoek gedaan ook naar goede schoolgebouwen leer je veel beter. Maar denk ook aan het lerarentekort. Ja. Hè. Door slechte omstandigheden gaat het ziekteverzuim omhoog. En dus heb je minder leraren. Die hebben we heel erg hard nodig in ons land.
1: Oké, okay, en dan zegt u het niveau van die leerlingen, die gaat omhoog als je betere klimatologische omstandigheden hebt. Hebben we enig idee wat het verschil is tussen een slecht schoolgebouw en een goed schoolgebouw? Ik zie u ja klikken, mevrouw Vlaming.
3: Ja, er is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan dat een heel schoolniveau scheelt. Dus als je alle omstandigheden weghaalt en je kijkt echt puur alleen naar de lucht, dan scheelt het een heel schoolniveau.
1: Oké, okay. Meneer Kisteman, dat is 150 miljoen niet veel geld.
2: Nee, dat is 50. Nee, dat is het. Zeker niet veel geld. Nee, nee,
1: ik ben. Dan komt u met meer.
2: Dan ben ik zeker benieuwd als dit de oplossing is voor ons onderwijsachterstand. Dat als ik zouden we kunnen stoppen met heel veel andere middelen die wij nu naar het onderwijs doen, dan zouden we misschien naar het onderwijs zijn.
1: Gewoon net de vraag om meer, niet om minder.
2: Nee, maar dat we investeren nu miljarden bijvoorbeeld in subsidiebasisvaardigheden. Miljoenen gaan daar naartoe. Die blijkt niet doelmatig te zijn. Ja, als daar ergens anders dan oplossingen zijn, dat zou ik zeggen. Dan moeten we daar eens naar kijken. Maar ik ben benieuwd of het onderwijsveld dan ook zou zeggen, nou, misschien kunnen we ergens anders in snijden en kunnen we de middelen op een andere manier inzetten.
1: Maar u zegt, we hebben één keer 150 miljoen gegeven om die gebouwen een push te geven. Dat ging inderdaad over corona, over betere ventilatie. Maar we hebben hele oude schoolgebouwen, gemiddeld ouder dan 40 jaar. En is dat nog van deze tijd? Of heeft de politiek eigenlijk die, nou ja, vernieuwings, die herbouwingsopgave, gewoon hebben ze daar structureel in gefaald?
2: Nee, je hebt gewoon met scholengebouwen te maken die niet eens zomaar gesloopt mogen worden. Toevallig mijn kinderen zitten op een school uit 1925... die na de zomer gerenoveerd gaat worden. Dat is gewoon een monument, dus die mag helemaal niet gesloopt worden. Dus daar ligt gewoon een.
1: Dan kun je ook klimaatmaatregelen doen, toch? Kun je betere airconditioning inzetten.
2: Dat wordt ook gedaan nu. En kijk, de gemeentes krijgen middelen per leerling om iets te doen aan onderwijshuisvesting. Mm-hmm. Gemeentes die kunnen dat een plan voor maken, een lange termijn plan, en kunnen ze bepalen hoe gaan we die middelen inzetten. Maar er zijn heel veel gemeentes die ervoor hebben gekozen om de rotondes te vernieuwen, om het lantaarnpaal aan te passen in plaats van het investeren in de onderwijshuis.
1: Of om het aan jeugdzorg uit te geven, al die taken die vanuit de Rijksoverheid naar de gemeentes zijn gegaan.
0: Dit heeft de staatssecretaris vanmiddag ook in de Kamer gezegd. En daar moeten we wel even heel erg uitkijken. Hè? Want het is waar dat gemeenten soms niet investeren het bedrag dat er eigenlijk voor staat in het zogenaamde gemeentefonds. Maar daarbovenop zou die 1,3 miljard nog nodig zijn om onze schoolgebouwen op orde te brengen. Ik zou zeggen, je zou ook de bouwsector daar een enorme impuls mee kunnen geven. Door het werk structureel aan te pakken.
2: Ja. Nee, ik denk gewoon, en dan, kijk, die middelen zijn altijd al jarenlang structureel beschikbaar geweest. Gemeentes maken daar een keuze in. Hebben niet altijd de goede keuze gemaakt. Het zijn gemeenten waar het wel heel goed gaat. Je ziet in Zwolle wordt het ene en het andere onderwijs, voor het primair onderwijs, voor de basisscholen wordt echt goed aangepakt. Goed,
1: maar gemeenten vragen ook al jaren dat ze te weinig geld krijgen van het Rijk. En, toch is dit dan niet een nieuw effect naast die zwembaden, naast die schoollijnen waarvan je weer zit? Ja, er is te weinig financiering vanuit u, vanuit het Rijk, waardoor nu onze kinderen in oude schoolgebouwen
0: zitten. Dit is inderdaad het effect.
2: Je ziet wethouders, de financiële wethouders die het supergoed op orde hebben, die precies weten waar ze mee bezig zijn, die gewoon zuinig met het geld omgaan, die goede planning maken. Wat doen we wel, wat doen we niet? Is een zwembad bij ons rendabel? Of kan die beter in het dorp verderop zijn? Wat kunnen we doen aan onderwijshuisvesting? Daar liggen enorm veel kansen. We hebben ook heel vaak aan de staatssecretaris gevraagd. Help nou eens die wethouders, help die gemeentes om goed met die middelen om te gaan. Nou, daar liggen kansen zat voordat we weer de portemonnee trekken.
1: Het ligt aan politiek amateurisme in de gemeentes.
2: Nou, er zijn gewoon wethouders die beter onderlegd zijn dan anderen. En daarvan hebben we ook gezegd, help nou de wethouders die minder onderlegd zijn door met de goede voorbeelden.
0: Ja, ik wil dit toch echt even bestrijden. Nu is meneer Kisteman al net zo lichtvaardig als we net over het tropenrooster. Het probleem is niet dat er verschillen zitten tussen die gemeenten. Dat kan inderdaad beter, dat ben ik volledig met de heer Kisteman eens. Maar zelfs als dat helemaal perfect op orde zou zijn, dan nog hebben we een heel groot structureel probleem met onze gebouwen. En er gaat gewoon simpelweg te weinig geld van het Rijk naar de sector en ook naar de gemeente om dit goed te doen.
1: Meneer Kisteman?
2: Ja, nee, wij denken daar blijkbaar anders over. Wij vinden dat er jarenlang al genoeg geld heen
0: dus
2: gaat.
0: Dus u ontkent de inhoud van dat interdepartementaal beleidsonderzoek waar dit klip en klaar is uitgelegd?
2: Wij geven aan dat gemeentes geld krijgen, middelen krijgen om iets te doen aan de onderwijshuisvesting. Dat kan nieuwbouw zijn, dat kan renovatie zijn. Zij maken daar de keuzes in. Sommigen maken andere keuzes dan in het verleden slim was geweest. Daar moet ze een achterstand, een inhaalslag op maken. Maar dat betekent niet dat wij nu als Rijk de portemonnee gaan trekken, omdat op andere plekken andere keuzes zijn gemaakt.
0: Ja, dat is wel enorm teleurstellend om te vernemen. Ik had goede hoop dat ook deze aanleiding, die tropenrooster, ertoe leidt dat we ons echt wat meer zorgen gaan maken om die schoolgebouwen. We zijn niet voor niks een campagne gestart, hashtag schoolgebouwen schaamte. Waarom? Omdat wij denken dat hier echt een maatschappelijk probleem is en dat we met z'n allen ons echt moeten schamen voor de staat waarin wij onze kinderen laten leren.
1: Mevrouw Vlaming, schaamt u zich wel eens als u op scholen komt die u bezoekt?
3: Nou, ik schaam me niet, maar ik vind wel dat we ons een beetje moeten schamen richting wat wij, waar wij kinderen dan toch de hele dag in laten zitten. Hè? Want die hebben daar geen keuze in. Ik snap dat het altijd ingewikkeld is, want geld kan je maar één keer uitgeven. Ik denk dat we wel echt kunnen vaststellen dat er te weinig nu voor is. En, en er is ook nog een andere manier om te sturen. Hè? Je kan als overheid ook wat duidelijkere regels stellen en die ook een keer handhaven. Want er is ook echt helemaal niemand die er naar kijkt hoe het op die scholen is. Terwijl we dat bijvoorbeeld in de opvang wel doen. Hè, ja. Daar heb je hele duidelijke

0: normen, omdat het een commerciële sector is, heb je daar veel strengere normen waar ook gewoon op gehandhaafd wordt.
1: Okay.
0: Dus ik denk dat we die beide kanten eigenlijk zouden moeten doen. Dus echt wat meer geld erin, maar ook controleren en duidelijke normen stellen.
1: Snel nog twee reacties op de NPO Luisterapp. Titia die stuurt, ik ben 10 jaar geleden gepensioneerd uit het onderwijs. Toen zag ik al dat die schoolgebouwen in zeer slechte staat verkeerden. Zien we dit probleem niet al jaren aankomen, meneer Kisteman?
2: Ja, nee, de signalen zijn ook al jarenlang. En dat is volledig eens wat de heer Wijma zegt. En daarvan zeggen wij nog steeds, die oplossing ligt bij de gemeente. Zij krijgen hier de middelen voor.
1: En Bertie stuurt naar die NPO-luisterapp. Veel scholen hebben een plat dak. Dat warmt zonder maatregelen enorm op. Zonnepanelen in combinatie met groene daken scheelt enorm.
3: Ja, dat is een van de investeringen die heel erg goed mogelijk is om die gebouwen te verbeteren. Maar er is veel meer nodig dan dat. Het moet echt over de hele breedte verbeterd worden. En alleen de gemeente aanspreken is echt volstrekt onvoldoende.
1: En tot die tijd hebben we dus heel veel leerlingen een vervroegde zomervakantie. Dank jullie wel voor dit gesprek. Freddy Wijma is van de PO-raad, Lopke Vlaming van de Stichting Ouders en Onderwijs en we worden ook VVD Tweede Kamerlid Arend Kisteman.
4: Dank je wel.
1: In hoeveel mediabubbels zit u? Nou, volgens onderzoekers zitten veel mensen niet in maar één bubbel, maar in meerdere, in tegenstelling tot wat eerst wel eens werd gedacht. Ik spreek ze zo meteen.
5: Ster. Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
7: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
9: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: NPO Radio 1.
1: Het is iets na 6:30 en Ewout de Jong heeft de hoofdpunten van het nieuws.
13: Ja, het UWV krijgt het nog niet voor elkaar om de wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid in te korten. Er zijn nu zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten tot ze gekeurd kunnen worden. Volgens minister Veilbrief komt dat vooral door een gebrek aan artsen bij het UWV. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Oekraïne probeert al een paar weken met aanvallen de Krim te isoleren van Rusland. In Brussel heeft een delegatie van de Taliban gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen, waaronder Nederland. Het doel was om afspraken te maken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of dat is gelukt, is nog niet bekend. Vanwege de hitte hebben diverse bedrijven maatregelen genomen. Zo rijdt de NS op drukke trajecten met minder treinen, omdat er meer storingen kunnen ontstaan in de hitte. Verder wordt de vuilnis vroeger opgehaald en mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes hun werktijden aanpassen om de hitte te vermijden. En ook krijgen ze extra water mee.
1: Rijn, wordt het al snel minder met de files?
14: Ja, het wordt minder. 120 kilometer file nu. Nog wel flinke vertragingen door ongelukken. Eerste A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. 20 minuten extra. Op de A12 richting Utrecht is tussen Bleiswijk en Gouda een ongeluk gebeurd. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht en je vertraging 25 minuten. Wil je omrijden, dan kan dat het beste via Zoeterwoude en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. En ook veel vertraging op de A12 richting Arnhem tussen Bunnik en Maarsbergen door een ongeval. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op ruim een uur vertraging. Het verkeer richting Arnhem kan Amersfoort en Apeldoorn volgen over de A28, de A1 en de A30. Dan nog de A16 richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Een half uur en ook dit komt door een ongeluk.
15: Dit is de dag.
4: Jan-Willem Wesseling.
15: Ga maar even na. Bijna alle manieren om digitaal te betalen zijn Amerikaans. Is het daarom tijd voor een digitale euro? En voor welk probleem is dat dan eigenlijk een oplossing? Daarover ging het vandaag in Brussel. En ik spreek zo meteen een voor- en een tegenstander van die digitale euro.
4: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
15: Eerst iets anders, want je hoort het best vaak. Door sociale media komen we allemaal terecht in onze eigen eenzijdige bubbels, waarbij we door algoritmes alleen nog maar dezelfde informatie zien en dus andere informatie ook niet. Wat blijkt, dat valt allemaal best wel mee. Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Josje den Ridder, u bent onderzoek van of bij het SCP. Het doemscenario rondom social media en de bubbel waardoor we daar dan in terechtkomen, is niet terecht.
16: Nee, ik denk dat het goed is dat we ons een beetje zorgen maken soms over sociale media, want het is best nieuw. Het is ook voor veel mensen ongrijpbaar. Maar we hebben de laatste maanden best wel veel nieuws gehad over bijvoorbeeld de manosfeer of de invloed van sociale media op de opinies en opvattingen van mensen. En dat nieuws is vaak toch wel een beetje alarmistisch en eenzijdig. En ik denk dat het beter is om daar net iets genuanceerder naar te kijken.
15: Je bent een klein beetje gerustgesteld door dit onderzoek.
16: Ik ben wel gerustgesteld, ja zeker, want ik ben dus opinieonderzoeker, dus ik doe heel veel onderzoek naar wat mensen vinden van Nederland en van de politiek. Maar ik weet eigenlijk niet zo heel veel, ja gek om dat nu op de radio te zeggen, over hoe media werken. En daarom heb ik eigenlijk samenwerking gezocht met Marieke van der Velde van de VU, die daar wel heel veel onderzoek naar doet. En die heeft mij wel een beetje gerustgesteld.
15: Want Marieke van der Velde, u bent universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit. Zo meteen ook meer over dat onderzoek, maar ik begreep dat jullie optreden op Prinsjesdag in de uitzending van Dit is de Dag een beetje heeft geleid tot dit onderzoek.
17: Ja, klopt. Toen hebben Josje en ik, wij kenden elkaar al via, maar toen zagen we elkaar voor het eerst in levende lijven. Uh-huh. En toen hadden we het erover eigenlijk dat het SCP al best wel lang rondloopt met het idee om een onderzoek te doen naar hoe media eigenlijk de publieke opinie beïnvloedt. En nou, Josje's expertise op publieke opinieformatie en mijn expertise op hoe mensen omgaan met media was dan een hele mooie aanleiding hiervoor.
15: Om hierover over door te praten. Want dat is het schrikbeeld. En ik heb het eigenlijk ook in mijn hoofd zitten, omdat het zo vaak wordt herhaald van ja, we stappen van traditionele media af, waarmee je iedereen bereikte. En omdat je vervolgens in je eigen social bubbel komt, krijgen rechtse mensen alleen nog maar rechtsnieuws aangeleverd, linkse mensen alleen nog maar linksnieuws en nou ja, mensen in het midden misschien nieuws uit het midden. Maar wat klopt er niet aan dat simpele beeld dat ik zonder enige verdere achtergrondkennis had?
17: Nou, wat we zien is als je het vraagt, dan kijken we, heel veel mensen krijgen de NOS mee. Maar als je zou vragen, maar sommige daarvan zullen het NOS meekrijgen op NOS Stories en anderen op het 8-uur-journaal. Dus, en de vraag is dan, is dat heel erg? Terwijl als we het op een andere manier vragen, bijvoorbeeld kijkt u televisie of gebruikt u sociale media, en dat is bijvoorbeeld wat het Digital News Report vraagt, dan krijg je een heel ander beeld ervan. En dan krijgen we zo'n beetje die alarmistische berichtgeving van oeh, er krijgen te veel mensen, krijgen nieuws binnen op sociale media, alsof al die mensen alleen maar de hele dag door Andrew Tate zitten te kijken.
15: Ja, vorige week sprak nog het commissariaat voor de media, en die zitten ook wel een beetje op die toon van oeh, het is wel eng dat mensen van traditionele media afstappen, maar die social media induiken.
16: Ja, volgens mij is dat ook niet helemaal wat wij zien en denk ook niet wat zij zien. Dus wat we vooral zien is dat mensen heel veel verschillende mediabronnen gebruiken. Mm-hmm. Dus naast die traditionele media ook sociale media. Natuurlijk wel verschillen tussen groepen. Dus jongeren gebruiken veel vaker sociale media dan ouderen. Maar mensen hebben een vrij breed mediadieet. En wat wij ook wel hebben onderzocht en ook wel belangrijk vinden om te benadrukken, als mensen een mening vormen over hoe het gaat in Nederland, dan gebruiken ze niet alleen maar media.
15: Okay.
16: Ze kijken ook naar wat ze zelf meemaken en ze praten met andere mensen. Dus het is niet alleen maar dat we zien iets in de media en dus vinden we iets. Nee, dat gebeurt in een veel complexer en dynamisch systeem, waarbij we dus ook allerlei andere informatie meenemen en verwerken en mensen ook al bestaande opvattingen hebben.
15: Omdat je het op verjaardagen erover hebt, of moet ik aan dat soort dingen denken, of met collega's bij een koffiezetapparaat?
17: Op collega's bij het koffiezetapparaat. Bijvoorbeeld, heel veel mensen geven dan aan, nou, een van de belangrijke bronnen voor mij van informatie is gewoon mijn sociale, fysieke sociale omgeving. Werk, sportvereniging, als je op het schoolplein staat om kinderen op te halen, dat soort bronnen zijn gewoon
15: maar
17: heel belangrijk.
15: Maar wordt die niet indirect gevoed door media en door social media?
16: Ja, ook, natuurlijk. Dus mensen halen.
15: Maar dan praat je met je collega aan de koffiezetapparaat, maar dan heeft die collega misschien wel uit een medium gehaald.
16: Nee, dat is eigenlijk wat ik bedoelde met die dynamische omgeving. Dus volgens mij, het is voor een deel zo dat mensen voeden zelf ook media. Bijvoorbeeld door op sociale media dingen te posten. En mensen praten over dingen die ze in het nieuws zien. En het is dus niet alleen een medium of iemand die in de media is, die zendt iets en iemand ontvangt dat en gaat daardoor anders denken. Ja. Maar het is juist dat hele proces van ergens naar kijken, nog iets anders ook zien, die bronnen tegen elkaar afwegen, daarover met mensen praten, je eigen ervaringen. Mm-hmm. En zo vormen we die opinies over de politiek. Nou
1: ja, en kan het dan ook zijn dat consumenten wel dingen van de NOS voorbij zien komen, maar nauwelijks doorhebben dat het van de NOS is, omdat ze bijvoorbeeld op Instagram zien of op Facebook en denken, oh ja, dit komt gewoon tot mij.
17: Ja, het komt van Facebook, ja.
1: Oh, oké. Okay.
17: Precies, ja. Nee, dat kan mensen, dat weten we eigenlijk uit best wel veel internationaal onderzoek, is dat de bron waarvan het komt, dat onthouden we eigenlijk heel slecht. Dus bijvoorbeeld stel dat jij op WhatsApp iets doorgestuurd krijgt van een collega. Jij hebt je dan op WhatsApp gezien of was het een nieuwsbericht van een van de kranten? Ja. Sommige mensen zullen zeggen, ik heb het op WhatsApp gezien. En anderen zeggen, nee, ik kom van deze krant.
1: Terwijl we 30 jaar geleden misschien wel zeiden, oh, ik heb op televisie gezien dat.
17: Ja, of op teletext gezien dat, ja.
1: Ja, oké. Is er dan helemaal niets veranderd ten opzichte van 20 of 25 jaar geleden toen er nog geen social media waren?
17: Ja, er zijn wel dingen veranderd. En er zijn ook best, reden voor sommige zorgen. Mm-hmm. Maar het is ook weer niet zo dat het zo verandert. Dus er zijn wel meer kanalen gekomen. Maar het is ook weer niet zo dat wij volledige afgesloten bubbels hebben. Er zijn gewoon eigenlijk overeenkomsten. En die media zijn op alle platformen te vinden. Ook traditionele media. En daar maken mensen gewoon gebruik van. Mm-hmm. Van alle mogelijkheden die ze hebben.
1: En als je dat vergelijkt met de geschiedenis, hoe verbubbeld zijn we dan nu ten opzichte van het verleden?
16: Oh ja, daarover vraag je me een beetje. Dat vind ik lastig om te zeggen. En we weten natuurlijk uit de jaren 60 of 50 waren er veel minder mediabronnen.
1: Ja.
16: Dus veel mensen keken één zender. Dus iedereen keek hetzelfde. Maar daarbinnen waren er natuurlijk in de verzuiling wel enorme bubbels. Waarbij mensen ook in hun eigen sociale omgeving over dat nieuws praten. Dus ook toen waren er bubbels en was er bubbelvorming. Het hele idee van Nederland is natuurlijk altijd geweest dat je probeert die bubbels te overstijgen. Dus dat je op elite-niveau en liefst ook natuurlijk gewoon in de samenleving, mm-hmm, dat mensen met verschillende opvattingen en uit verschillende achtergronden, dat die elkaar treffen.
1: Ja.
16: En je moet eigenlijk zoeken naar manieren om dat te doen. En ik denk dat soms dat alarmisme over hoe media werken of het alarmisme over polarisatie daarbij ook niet helpen. Omdat we het idee hebben van, nou ja, dat is een ander, die heeft een ander media-dieet, die vindt andere dingen, die zou wel eens een beetje onaardig tegen mij kunnen gaan doen. Terwijl de meeste mensen zijn best wel oké.

0: Is er dan helemaal niets veranderd ten opzichte van 20 of 25 jaar geleden toen er nog geen social media waren?
1: Ja, er zijn wel dingen veranderd. En er zijn ook best, reden voor sommige zorgen. Mm-hmm. Maar het is ook weer niet zo dat het zo verandert. Dus er zijn wel meer kanalen gekomen. Maar het is ook weer niet zo dat wij volledige afgesloten bubbels hebben. Er zijn gewoon eigenlijk overeenkomsten. En die media zijn op alle platformen te vinden. Ook traditionele media. En daar maken mensen gewoon gebruik van. Mm-hmm. Van alle mogelijkheden die ze hebben.
0: En als je dat vergelijkt met de geschiedenis, hoe verbubbeld zijn we dan nu ten opzichte van het verleden?
2: Oh ja, daarover vraag je me een beetje. Dat vind ik lastig om te zeggen. En we weten natuurlijk uit de jaren 60 of 50 waren er veel minder mediabronnen.
0: Ja.
2: Dus veel mensen keken één zender. Dus iedereen keek hetzelfde. Maar daarbinnen waren er natuurlijk in de verzuiling wel enorme bubbels. Waarbij mensen ook in hun eigen sociale omgeving over dat nieuws praten. Dus ook toen waren er bubbels en was er bubbelvorming. Het hele idee van Nederland is natuurlijk altijd geweest dat je probeert die bubbels te overstijgen. Dus dat je op elite-niveau en liefst ook natuurlijk gewoon in de samenleving, mm-hmm, dat mensen met verschillende opvattingen en uit verschillende achtergronden, dat die elkaar treffen.
0: Ja.
2: En je moet eigenlijk zoeken naar manieren om dat te doen. En ik denk dat soms dat alarmisme over hoe media werken of het alarmisme over polarisatie daarbij ook niet helpen. Omdat we het idee hebben van, nou ja, dat is een ander, die heeft een ander media-dieet, die vindt andere dingen, die zal wel eens een beetje onaardig tegen mij kunnen gaan doen. Terwijl de meeste mensen zijn best wel oké. En het is denk ik wel goed om het gesprek te blijven voeren over hoe het gaat in Nederland en die verschillende politieke opvattingen uit te blijven wisselen.
0: Ja. En dan maak je ook een klein beetje vergelijking met de verzuiling. En toen had je natuurlijk ook verbubbeling. Aan de andere kant denk ik wel, dat was wel misschien op een wat menselijkere schaal. Dan had een dominee invloed op zijn sociale groep van 500 gemeenteleden. Of dan werd er bij de Rooms-Katholieke Voetbalvereniging wat verkondigd. Maar nu is die schaal meteen heel massaal, omdat het vanuit Silicon Valley gestuurd wordt en er meteen miljoenen mensen bereikt worden. Maakt dat niet heel anders dan de verbubbeling in de jaren 60 en 70 bijvoorbeeld?
1: Nou ja, het principe blijft natuurlijk hetzelfde. Er is één, wat we noemen, opinieleider, die verkondigt iets. Daar luistert iedereen naar. En of dat nou op hele grote of op hele kleine schaal gebeurt, dat maakt voor het mechanisme eigenlijk niet uit.
0: Okay. Ook niet dat het nu echt één iemand is die kan beslissen over wie wat voorgeschoteld krijgt?
1: Nou, maar dan hebben we het terug weer over dat algoritme. Kijk, dat zijn wel dingen. Dus daarom, dat is wel ernstig. Dus we moeten wel met ernst en met, we moeten goed over nadenken wat we vinden dat dit soort aanbieders van informatie, wat de regelgeving daarom is. Dus die ernst is gegrond. Maar het alarmisme daarom, dat iedereen maar de hele dag door, dat laten we eigenlijk zien, dat is overbodig.
0: Omdat we uiteindelijk nog wel genoeg raakvlak hebben.
1: We hebben enorm verspreid. Mensen maken echt gebruik van de mogelijkheden die ze hebben. Mm-hmm. En dat is iets wat ook heel goed is. Dus mensen gebruiken allerlei dingen om elkaar af te wegen. Zoals wat Josje al zei. Ik lees iets. Nou, misschien op het werk hoor ik iets anders. Dan heb ik het thuis en het avondeten er nog een keer over. Hoe denk jij er dan over? En dat zijn wel dingen die gewoon heel goed zijn. En vele van onze omgevingen zijn gewoon nog wel best wel divers.
0: Ja, en in die diverse omgeving komen we dan tot die standpunten. Is dat uniek voor Nederland of zien we dat ook wel in andere landen? Hebben jullie daar een idee van?
2: Ja, volgens mij werkt dit mee. Kijk, het is wel zo dat mediasysteem internationaler is geworden. Dus waar je in de verzuiling inderdaad dat vooral heel erg nationaal georiënteerd was, behalve dat de katholieken misschien af en toe informatie uit Rome kregen, is het nu natuurlijk wel zo dat als er in een ander land of in Amerika iets speelt, dat het veel sneller over grenzen heen gaat. Mm-hmm. Dus dat is echt wel anders. En daarin zie je dus ook meer, dat landen in die zin ook soms wat meer op elkaar gaan lijken.
0: Omdat het uniformer wordt.
2: Ja, en omdat dingen ook overslaan. Dus je ziet wel als er protest is of als er heel erg ophef is in het ene land, dan zien we wel dat in andere landen dat mensen denken van, hé, maar dit herken ik. Of dat bijvoorbeeld opinieleiders of mensen van sociale bewegingen daarin een aanleiding zien om zoiets in hun eigen land ook aan te wakkeren. Mm-hmm. Dus we leven wel natuurlijk in zowel een mediasysteem, maar ook in een politiek systeem, waarbij alles en iedereen met elkaar verbonden is.
0: Ja.
2: En dat heeft gevolgen voor de manier waarop we informatie verwerken en wat er met die informatie gebeurt. En wat wij zeggen is vooral van, nou ja, benader dat gewoon een beetje neutraal. Dus we proberen te begrijpen hoe dit werkt en dan ook nadruk te hebben of aandacht te hebben voor wat er niet goed gaat en voor de zorgen. Maar we hoeven niet ons zorgen te maken over dingen die misschien wel meevallen, zodat we ruimte over hebben voor de echte zorgen.
0: Of die misschien al altijd eigenlijk zo waren en waar gewoon niet zo gek veel aan veranderd is. Het lijkt me sowieso heel boeiend, maar het lijkt me ook best moeilijk om te onderzoeken hoe mensen tot hun mening komen. Want het klinkt een beetje dom, maar ik denk dat bij heel vaak bij dingen die ik vind, op een gegeven moment denk je toch ook, dat vind ik gewoon. Dat vind ik misschien al jaren zo.
2: Ja, dat klopt wel. We hebben dus met mensen daarover gepraat. Dus we vragen mensen bij het SCP echt al jaren van, hoe vind je dat het gaat met Nederland? Vind je de goede of de verkeerde kant op gaan en waarom? En dat hebben we nu ook gedaan. En dan hebben we daarna geprobeerd te vragen, waar baseer je dat op? Is dat je eigen ervaring? Heb je het erover met mensen? Komt het

0: uit de media. En dan blijkt ook dat mensen dat zelf heel moeilijk vinden. Mm. En dat komt voor een deel natuurlijk, wat je zegt, dat het een onbewust proces is. Dus je op een gegeven moment, ja, het werkt zo in je hoofd. En op een gegeven moment vind je iets en dan weet je ook niet meer hoe je het vindt. Hoewel mensen van de andere kant best wel aangeven dat traditionele media een grote rol spelen. Of dat ze bijvoorbeeld nieuws belangrijker vinden als het aansluit bij wat ze eerder al vonden. Dus dat zijn mechanismes die we kennen in de literatuur, die mensen zelf ook herkennen. Mm. Maar we zien ook wel dat mensen niet altijd goed kunnen inschatten wat het effect is van sociale media of talkshows of andere. Daar zijn best wel hevige normen over. Dus mensen hebben denk ik door mediawijsheidcampagnes wel geleerd van, nou, ik hoor zelfstandig mijn mening te vormen. Ja. Ik hoor sociale media te wantrouwen. En dat zijpelt ook wel door in ons onderzoek. Dus we weten uiteindelijk dat aan mensen vragen hoe ze tot hun mening komen niet de beste manier is om te achterhalen van hoe dit proces werkt.
1: Marieke van der Velde, je moest een klein beetje lachen toen bij mijn vraag. Was het om dezelfde reden als dit antwoord?
2: Ja, en ook gewoon mensen herinneren zich niet alleen hoe ze niet tot hun mening komen, maar ook niet de hele dag door waar ze nou precies die informatie vandaan krijgen. Mm-hmm. Dus of ze dat nou gelezen hebben op nu.nl, of dat ze 's avonds nog de krant openslaan, dat ze het op televisie gehoord hebben, of dat het doorgestuurd is in een of andere groepsapp. Ja, mensen onthouden dat soort dingen, dat soort gedetailleerde dingen eigenlijk niet echt. Nee. Dus het is ook gewoon heel moeilijk. Dus het is moeilijk, maar we proberen dat zo goed mogelijk te achterhalen.
1: Ja, Cor stuurt naar de NPO Luister-app tot slot. Ik hoor van sommige jongeren zulke totale nonsens als het gaat over nieuws, dat ik me niet kan voorstellen dat dat incidenteel is. Moeten we ons zorgen maken over onze jongeren?
0: Nou ja, een rapport van het Rathenouw-instituut van een aantal weken geleden bleek dat we ons juist ook zorgen moeten maken over ouderen.
1: Okay.
0: Met name, jongeren zijn best wel kritisch. Mm-hmm. En die weten wel van wat waar is en wat niet waar, wat de betrouwbare bronnen zijn. Zij zijn zo echt opgevoed. Maar het blijkt dus uit dat onderzoek dat ouderen niet altijd goed in staat zijn om misinformatie en echte informatie van elkaar te scheiden. Dus volgens mij, ja, ik zou me niet alleen zorgen maken over jongeren.
1: Okay, ja, ik weet niet of Cor zelf wat ouder of wat jonger is, maar hier kan hij misschien nog wat mee. Dank jullie wel voor dit gesprek. Marieke van der Velde is universitair docent politieke communicatie aan de VU. En Josje den Ridder is dus onderzoeker bij het Sociaal Cultureel Planbureau.
3: Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink.
1: Je telefoon tegen de pinautomaat houden, 2 keer klikken en betalen. Ja, contactloos betalen, dat is inmiddels behoorlijk vanzelfsprekend. Maar achter veel van die betalingen zitten Amerikaanse bedrijven, zoals bijvoorbeeld Visa of Mastercard. En daarom werkt de Europese Unie aan een digitale euro. Een Europees betaalmiddel onder beheer van de Europese Centrale Bank. Maar is dat een goed idee? Over die vraag werd vandaag gestemd in het Europees Parlement. En daarbij waren aanwezig Sander Smit, Europarlementariër namens de BBB, en Anouk van Brug, zij is Europarlementariër voor de VVD. Goedenavond allebei.
4: Goedenavond.
1: Mevrouw van Burg, waarom bent u enthousiast over de digitale euro? Want u heeft voorgestemd vandaag, hè?
5: Absoluut. Ja, precies wat je net zegt. Het is belangrijk dat wij over onze eigen betaalsystemen gaan. Dat dubbelklikken, contactloos en klaar, dat zijn altijd Amerikaanse bedrijven. Daar gaat al onze data overheen. En uiteindelijk willen we als Europa minder afhankelijk zijn van anderen. En dus moet je ook een kritiek iets als ons betaalverkeer moet je in eigen handen willen hebben.
1: Ja, maar u was nog tegen in uw verkiezingsprogramma, toch? Waarom bent u van gedachten veranderd?
5: Nou, we zijn nooit tegen geweest. We zijn altijd voorstander geweest van deze innovatie. We hebben ook altijd de mogelijkheden gezien. We zijn alleen kritisch geweest op het feit dat de privacy goed gewaarborgd moet worden. Nou, die zit erin. En dat de ECB, de Europese Centrale Bank, nooit mag gaan over of jouw transactie wel of niet door mag gaan. Zogenaamde programmeerbaarheid. Dat is ook gewaarborgd. En dus kunnen wij met een gerust hart voor zijn.
1: Okay. Sander Smit, de BBB is geen voorstander van die digitale euro. Wat zijn uw bezwaren?
4: Absoluut niet. Het is een zorgelijke dag en zorgelijke uitslag vandaag. Belangrijkste bezwaren zijn juist dat de digitale euro altijd traceerbaar zal zijn. We hebben hier een offline en online versie natuurlijk. Bij het opladen en het afladen, zeg maar, is het altijd traceerbaar. Het is niet programmeerbaar in de huidige wetgeving, maar we zijn 1 wetswijziging weg dat we wel een programmeerbaarheid weer terug hebben in de noodsituatie. En ik ben vooral heel erg bezorgd en ik heb een groot bezwaar tegen het feit dat dit gaat om dat de Europese Commissie van scheidsrechter een speler op het veld wordt. En dat gaat chaos opleveren. Hmm. Het gaat ook de bestaande Europese betaalsystemen en ontwikkelingen die er nu zijn, Vero en andere voorbeelden, ondermijnen.
1: Ja, een
4: nieuw ideal. Mm-hmm. Ja, een nieuw ideal inderdaad, u zegt het. Gaat het ondermijnen en eigenlijk ontmoedigen. En we gaan dan van marktinitiatief toe. Hè, we hebben allemaal Amerikaanse succesvolle formules, werden net genoemd. Gaan we de Europese marktinitiatieven en marktpartijen eigenlijk ondermijnen en het helemaal centraliseren, ook als VVD blijkbaar, bij de Europese Centrale Bank, die van scheidsrechter dan op de markt gaat
1: deelnemen. Ja, omdat ze mee gaan doen in het betalingssysteem.
4: En ook,
1: het is, het is,
4: ook
1: is al altijd, ja, het is altijd een technisch onderwerp, dus ook best ingewikkeld. Want mevrouw Van Brugge, wat maakt die digitale euro dan straks anders dan... Ik bedoel, alle euro's die ik uitgeef, die zijn al digitaal. Want ik doe 90% van mijn betaalverkeer doe ik via de bank of via een creditcard. Wat is er anders aan die digitale euro?
5: Ja, als je het heel erg economisch aanvliegt, dan maakt het uit of het een euro is die uitgegeven wordt door de centrale bank of dat er een commerciële bank tussen zit.
1: Waarom
5: maar volgens mij
1: het
5: is
1: uit?
5: Veel belangrijker het punt wat collega Smit hier net aangeeft. Oké, je maakt je zorgen over privacy. Dat zit vanaf het begin er goed ingebakken. Als security specialist weet ik dat als je het vanaf het begin er op een goede manier in hebt, dat dat de enige manier is om het daadwerkelijk te waarborgen.
1: Ja, maar nu gaan we al in de bezwaren en of dat een terecht bezwaar is of niet. Maar ik probeer eventjes erboven te hangen. Wat gaat die digitale euro ons opleveren wat we niet nu al hebben?
5: Een eigen betaalsysteem, een eigen betaalverkeer. Om ervoor te zorgen dat wij deze kritieke techniek in handen krijgen. Dat wij ook onze banken een eigen cloudsysteem kunnen geven. Dat we AI bij onze banken kunnen krijgen. Dat we
1: onafhankelijkheid
5: techniek als tokenization
1: dus,
5: in handen krijgen.
1: Oké, dat snap ik. En dan zegt meneer Smit net, ja, maar dat kunnen commerciële partijen toch doen. Zoals Wero, het oude Ideal. Of misschien kan er wel een Europese creditcardmaatschappij opstaan. Waarom moet dat dan door de Europese Unie, door de staat, om het maar even zo te zeggen, georganiseerd worden?
5: Wat je ziet is dat er te weinig initiatieven zijn geweest de afgelopen jaren die zelfstandig zijn opgestaan. Daarbij is het ook niet de bedoeling dat de Europese Centrale Bank dit in zijn geheel zelfstandig gaat programmeren, maar dat hier ook echt marktpartijen bij gaat betrekken, Europese marktpartijen, om dit samen te ontwikkelen. Dus ook daar zit weer die innovatiekracht. Onze eigen ondernemers worden daar onderdeel van. En zo ben je eigenlijk als Europa launching customer om deze start-ups en scale-ups ook daadwerkelijk succesvol te maken, omdat ze zeker weten dat ze een afzetmarkt hebben.
1: Oké, meneer Smit, het is gewoon de overheid samen met bedrijven en op die manier kunnen we een vuist maken tegen de Amerikanen. Wat is daar mis mee?
4: Nou, wij kiezen hier voor een model via de Europese Centrale Bank. Dat is het Chinese model. We hebben al een Chinese digitale yuan. Ik zou willen pleiten voor het Amerikaanse model. Dat is nu zo succesvol en daarom ook zo dominant in onze markt. Waarbij private marktpartijen ook allerlei coins, stablecoins kunnen aanbieden. Gedekt door staatsobligaties, gereguleerd. Mevrouw
1: wat zijn dat stablecoins?
4: Wetgever. Er zijn digitale munten. We hebben ook e-tokens, maar ik zal niet te technisch worden voor de luisteraar. Er zijn allerlei private initiatieven die kunnen doen wat die digitale euro gaat doen hierop. En ik vind het echt heel zorgelijk dat wij die Chinese kant op gaan. We moeten niet werken naar een digitale euro, maar naar een kapitaalmarktunie. Dat gaat onze competitiviteit, onze concurrentiekracht verbeteren. En niet het centraliseren. En in potentie blijft elke digitale munt en ook de digitale euro programmeerbaar. Dat is één wetswijziging weg. Dat kun je uiteindelijk altijd
1: aanpassen. En wat betekent dat iets programmeerbaar is?
4: Nou ja, dat de besteding van die digitale euro gelimiteerd of gericht kan worden op bepaalde goederen. Bepaalde goederen niet afgenomen kunnen worden.
1: Ja, waarbij je met cash kun je aan iedereen geven. Dat zelfs illegale dingen kun je ermee financieren bijvoorbeeld. En die digitale euro, daar bent u bang voor dat er op een gegeven moment wordt gezegd, u mag het niet meer van partij A naar partij B overmaken. Ja, want dat vinden we slecht.
4: Onder andere. En wat ik ook zorgen over heb, is het feit dat die digitale euro heeft een bepaald plafond nu in dat concept, in de account, de rekening die mensen bij de Europese Centrale Bank kunnen krijgen.
1: 3000 euro.
4: Ja, maximaal 3000 euro. Dat moet nog helemaal vastgelegd worden in een gedelegeerde handeling door de commissie. Maar dat kan dus gaan om meer dan 1400 miljard in de hele eurozone. Dat wordt onttrokken aan de deposito's bij de gewone banken die de kredietverstrekking op dit moment doen. Die leningen verstrekken, hypotheken. Waardoor die zaken duurder zullen worden.
1: Gaat u nu opnemen voor de banken? Voor de commerciële banken?
4: Nee, het is niet voor de banken. Maar
1: u bent
4: wel
1: voor de BBB toch? En mevrouw Van Brugge van de VVD?
4: Wel de functie van ons bankaire systeem. En dit is een experiment met het geld van mensen. Experiment met ons bankaire monetaire systeem. En ook het experiment in potentie met onze vrijheid door die programmeerbaarheid. En wij kiezen als BBB tegen een dergelijk
1: dat
4: experiment.
1: Dat is duidelijk. Twee punten die ik wil voorleggen aan mevrouw Van Brugge. Dat eerste punt is dus die programmeerbaarheid. Ja, je gaat het dan digitaal maken. Het moet naast cash bestaan. Maar je hebt niet de vrijheid die je met cash hebt. Want straks komt er misschien wel een regel waardoor je het niet meer naar iemand over mag maken van wie je dat wel wil. Is dat terecht, mevrouw Van Brugge?
5: Nee, absoluut niet. En ik vind het ook heel bijzonder dat mijn collega hier meer vertrouwen heeft in Amerikaanse private bedrijven dan in onze eigen bedrijven.
4: Nee, ik
5: waardeer het enthousiasme, maar ik maak eerst even mijn verhaal af. Uiteindelijk kunnen die Amerikaanse marktpartijen dat nu ook. En wat we juist zeggen is, we moeten weerbaar zijn. We moeten onze eigen kritieke betaalsystemen moeten we in eigen handen krijgen. Daar moeten we iets voor doen. Daar kan een Europese Centrale Bank in helpen door de digitale euro daar de hele techniek voor op te zetten. Te zorgen dat we die infrastructuur hebben, dat we die betaalsystemen hebben, dat we de AI-functies krijgen in banken, dat we de bankaire cloud op gaan zetten, dat we op zo'n manier ook offline betalingen kunnen blijven doen op het moment dat het internet tijdelijk uit
1: ligt. Oké, offline, dat is ook belangrijk. Dus het wordt ook een soort, het wordt niet een vervanging, want ik weet dat dat gevoelig ligt, maar het krijgt dezelfde functies als cashgeld, dus dat je ook zonder internettransacties kan uitoefenen.
5: Absoluut.
1: Dat is ook nieuw ten opzichte van de Amerikaanse alternatieven, toch?
5: Zeker, dat is ook een van de redenen waarom het onze weerbaarheid vergroot. En dat juist zo belangrijk is dat we dit krijgen.
1: Leg ik zo voor aan meneer Smit, maar ik wil ook nog dat andere punt maken, of aan u voorleggen dat hij net maakt. Namelijk dat je miljarden euro's wegtrekt uit de commerciële markt, weg bij commerciële banken, omdat het dan op de rekening van de ECB komt te staan. Ziet u dat probleem?
5: Ja, dat is hetzelfde als dat mensen zeggen, ik maak een noodpotje, dat stop ik in een sok, stop ik in een la en daar heb ik een paar honderd euro liggen. Ik zou het liefst willen dat alle luisteraars die 3000 euro zo konden opnemen. Dat is helaas ook niet het geval. Dus ik denk ook dat een beetje over.
1: Maar dat is bij dit nieuwe systeem wel zo. Dan is het eigenlijk, is het je cash, het is je sok alleen dan bij de Europese Centrale Bank.
5: Zeker. En dan moet het nog steeds op je rekening staan voordat je het erheen kan trekken.
1: Ja, wat is daar mis mee, meneer Smit? Het is gewoon jouw sok.
4: De wendbaarheid van ons huidige bankensysteem en ook de kredietverstrekking ondermijnt. En ik ben gewoon echt, ik heb het net gezegd, het Amerikaanse model waar wij voor moeten kiezen. De Amerikaanse Senaat heeft vandaag, in tegenstelling tot de Commissie Economische Zaken hier in het Europees Parlement, gekozen voor een verbod van enkele jaren van de centrale bank digitale munt. Juist omwille van de zorgen rondom vrijheid, maar ook om dat private initiatief de ruimte te geven. En met deze digitale euro fnuikt ook de VVD dus, beperkt de digitale ontwikkeling van digitale Europese betaalsystemen. Dus we gaan vertrouwen in de centrale bank en dit overheidsinitiatief en de Europese Commissie die straks een limiet gaat vaststellen boven de werking van ons bankaire systeem. En ook voor handelaren, het is ook maar de vraag, we hebben hier een tarief wat het voor de gewone handelaar, de winkelier gaat opleveren. Kost aan de extra kosten, extra tarieven. Er kan zomaar het tarief wat nu voor dure creditkaarten bestemd is gaan kosten. En ze hebben dan die acceptatieplicht voor die digitale euro. Dus dat betekent ook iets voor ons MKB. Ja. Ik ben heel verbaasd dat we die publieke, die Chinese weg inslaan.
1: Ja, nee, dat heeft u gezegd. Ik ga nog twee luisteraarsreacties noemen, want Johan die zegt, en dat is een goede toevoeging, ging Adyen en Molly, dat zijn de twee bedrijven, die zijn niet Amerikaans. Bertie vraagt zich nog af of een digitale euro niet iets anders is dan een Europees betaalsysteem. Dat zijn goede vragen voor een volgende keer, want ik ga er voor nu een punt achter zetten. Sander Smit, hartelijk dank. U bent Europarlementariër namens de BBB. En Anouk van Brug, ook bedankt, Europarlementariër, maar dan dus voor de VVD. Zo dadelijk, dan presenteert Stefan Komduur de Rode Draad hier op NPO Radio 1 om 9 uur. Dan zijn wij weer met Langs de Lijn Omstreken. Dan gaat natuurlijk het WK voetbal verder met Engeland, want dat speelt vanavond tegen Ghana. Die wedstrijd is vanaf 10 uur te volgen. Veel plezier daarbij. Goedenavond.
3: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
6: EO. Geloof, hoop en liefde.
3: NPO Radio 1.
6: Human. De publieke tribune met Koen Verbraak.
7: Nederlands musea liggen vol met waardevolle objecten die tijdens eeuwenlange kolonisatie zijn meegenomen. Vaak op dubieuze wijze. De herkomst van die koloniale roofkunst wordt steeds vaker onderzocht. En inmiddels gaan er ook objecten terug naar het land van herkomst. Maar gebeurt dat wel op de goede manier? Wanneer is iets fout genoeg om teruggestuurd te worden? En wat doet het met je als je belangrijke stukken uit je eigen cultuur in een westers museum tegenkomt?
6: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3 uur.
3: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
9: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Brilbeu? Lenzenzat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten
12: en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
13: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
12: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
20: ANWB en gaan.
21: NPO Radio 1. 7 uur.
22: Van Komduur.
23: Goedenavond. Uit nieuwe cijfers van het Nibud blijkt dat steeds meer jongeren financieel in de knel komen. Wat kan daar nou aan gedaan worden? Zometeen vanuit drie verschillende perspectieven ga je dat horen. In de Rode Draad, eerst het NOS Journaal van 7 uur. Hier is Ewout de Jong.
24: Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren een tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze er geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, moet weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers gaan uitlezen om te checken of ze de waarheid spreken. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Die steunde een voorstel daarover van Ja 21. Sinds een paar jaar worden dergelijke gegevens niet meer verzameld. De Raad van State oordeelde vorig jaar dat het uitlezen van een mobiele telefoon een vergaande inbreuk vormt op iemands privacy en bovendien op gespannen voet staat met de wet. Het kabinet werkt nu aan een wetswijziging. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
25: Het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's, en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt, is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
24: Het Oekraïense leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De delegatie van de Taliban uit Afghanistan is vandaag in Brussel geweest op uitnodiging van de Europese Commissie. Bij het gesprek zaten ook ambtenaren aan tafel van 15 EU-landen, waaronder Nederland. Het doel van het gesprek was om de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers mogelijk te maken. EU-landen lukt het op dit moment vrijwel nooit om afgewezen Afghanen terug te sturen naar hun land. De Europese Commissie benadrukt dat het gesprek geen legitimering betekent van het Taliban-regime in Afghanistan. Het is nog niet bekend wat eruit is gekomen. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden.
23: Zijn dat ze nog eens temperaturen? Dankjewel, Ewout. De situatie op de weg, Rijn Baartmans.
0: Ja, het was een drukke spits met veel ongelukken en pechgevallen. Nu staat er nog 55 kilometer file en de meeste vertraging loop je op de A1 richting Hengelo. Tussen afrit Voorst en Deventer is een ongeluk gebeurd. Het rijdt langzaam over 7 kilometer met een half uur vertraging. 3 rijstroken zijn er dicht. En ook een klein half uur vertraging op de A4 richting Den Haag, tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein. Daar zijn ze bezig met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De A20 dan, hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht kun je er een kwartier bij tellen. En ook op de N451, Moordrecht richting Goudse Poort, is het druk tussen Distriepark A12 en Goudse Poort. Ook hier heb je een klein half uur vertraging.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
22: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
26: Mart, wat ga je doen?
27: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
28: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
28: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
29: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
30: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
29: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
31: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
32: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
33: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
34: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
21: NPO Radio 1.

0: Goedenavond en welkom bij De Rode Draad. Het is te warm om echt iets te ondernemen, dus ga er maar even lekker voor zitten, want we hebben weer een fijne uitzending voor je klaarstaan. Zometeen kijken we in de portemonnee van jongeren. Want hoe komt het dat zij steeds meer moeite hebben met rondkomen? Verder bespreken we de musical The Little Big Things, een hit op West End en nu te zien ook hier in Nederland in het Amsterdamse Carré. We reizen ook af naar Tsjechië, waar medewerkers van de publieke omroep staken. En vertellen we drie musea zo hoe ze vergeten kunstwerken weer terugvinden. En er is natuurlijk ook voetbal, WK-voetbal vanavond. Portugal-Oezbekistan is net begonnen en Dien van het Laar houdt ons op de hoogte van die wedstrijd. En Dien, jij hebt al een doelpunt gezien.
1: Inderdaad, voor Portugal door de man die de afgelopen week de grootste speler was in een internationale discussie. Moest hij nou wel nog in de basis starten of niet? De 41-jarige Cristiano Ronaldo pakte een hoofdrol 2 minuten geleden door op zijn 6e opeenvolgende WK te scoren. Kon hij het niveau nog wel aan? Nou ja, zeker. Een voorzet vanaf rechts ingevollied bij de eerste paal. Het was een uitstekend doelpunt van de 41-jarige Ronaldo. Die daarmee liet zien dat hij het nog altijd in zich heeft. Doet goed mee aan de wedstrijd. En zorgt ervoor dat Portugal op een 1-0 voorsprong staat tegen Oezbekistan. Dat konden ze wel gebruiken.
0: Dankjewel, Dien. Zometeen meer. Eerst maar eens even ons eigen rondje langs de velden. Te beginnen in Groot-Brittannië, want daar vieren ze vandaag of herdenken ze vandaag 10 jaar Brexit. Op 23 juni 2016 kozen de Britten er tijdens een referendum voor hun land uit de Europese Unie te halen. Inmiddels groeit bij veel Britten de regret. Ja, terugkeren misschien wel. Dat zou volgens correspondent Lia van Beckhoven niet snel gebeuren.
2: Niet alleen is de animo voor het oprakelen van het hele Brexit-debat in Groot-Brittannië minimaal, maar zolang anti-EU-politici als Nigel Farage het landschap domineren, zal Brussel alle praat over toetreding gewoon negeren.
3: The European Union is not going to think about having us back.
0: Ja, misschien niet, maar zeker is dat het de Britten zeker bezighoudt. Een toekomst in de Europese Unie. Dan een stukje verderop in Disneyland Parijs zijn vandaag verschillende buitenattracties gesloten door extreme hitte. Volgens Franse media gaat het om uitzonderlijke maatregel om zowel bezoekers als personeel te beschermen. En dat is natuurlijk gewoon gouden content voor Disneyland-vlogger Glenn.
4: En zo wordt het een video vol tips. Ik had meer tips dan ik dacht. Ook dit is een tip. Kom lekker onder de sproeier staan. Kunt je voorstellen dat de Lion King-attractie al open zou zijn op een dag als vandaag? Van massa volk gaat daar staan, een waterattractie op dit moment. Mijn grote splash. Ah, ja, ik wil. Nu!
0: Jezus, ja. De water splash, daar hebben Disney-figuren in pak natuurlijk weinig aan. Gelukkig mogen zij ook vandaag zonder masker rondlopen. En over heat gesproken, die voelen ze zeker ook in Miami, want basketbal superster Giannis gaat komend seizoen zijn club de Milwaukee Bucks voor Miami Heat verruilen. Daar hopen ze natuurlijk op veel van dit soort game winners.
5: Max is way up, 5 seconds. Antetokounmpo's gotta take a shot. 2 seconds, step back jumper. Got it! Giannis Antetokounmpo! Bam! The buzzer! Bam!
0: Een blockbuster trade noemen de Amerikanen dit dan. Een ruil waar maar liefst 6 spelers bij betrokken zijn. Maar goed, dat andere spelletje voetbal is door denkpauzes tijdens het WK-wedstrijden een vleugje meer basketbal geworden. Dat vindt in ieder geval basketbalcoach Marco van den Berg. Net als in zijn sport gebruikt de bondscoach die waterbreaks om halverwege een helft tactisch in te grijpen. Voetbalcommentator Dien van het Laar, goedenavond. Welkom nog weer eens even. Want ja, wat zit echt bij die waterpauzes? Wat doe jij eigenlijk? Ga je even plassen of wat doe je?
1: Veel reclames kijken, want ja, die precies. Worden er bij schering en inslag ingestart op dat moment. En als je dan toch als commentator met tig vellen papier voor je zit, dan kijk je toch ook nog maar even snel over al die papieren heen om te kijken of je toch nog niet iets hebt gemist en of je iets kan aanvullen her en der. Maar vooral veel reclames kijken.
0: Goed, 12 minuten bezig bij jou. Wat is er gebeurd?
1: Cristiano Ronaldo heeft gescoord. Heeft Portugal op een 1-0 voorsprong gezet tegen Oezbekistan. Het zorgde de afgelopen week in Portugal voor nationale verdeeldheid. Je was voor of tegen Cristiano Ronaldo in de basis van het Portugese team? Kon hij het nog wel op 41-jarige leeftijd, de vijfvoudig Ballon d'Or winnaar? Nou, hij heeft zojuist laten zien dat hij de kwaliteiten op dit hoofdtoneel nog altijd in zich heeft. Voorzet vanaf rechts, perfect naar binnen gevolleyd. Het was een uitstekende spitse goal, stond op de juiste plek. En na het juichen zagen we enorm veel lading van zijn schouders afvallen. Moest zichzelf bewijzen, moest zijn team overtuigen dat hij de kwaliteiten nog in zit had. En dat heeft hij met dit doelpunt gedaan. Het doelpunt waarmee hij voor het zesde op één volgende WK weet te scoren. Cristiano Ronaldo met aanvoerdersband is nu dus ook in Amerika gevestigd.
0: Dankjewel, Dien. We horen zometeen meer van jou. Praten wij verder over jongeren en schulden. Want uit een nieuw rapport van het Nibud blijkt dat de financiële situatie van Nederlandse huishoudens opnieuw achteruit gaat. 38% zegt moeilijk rond te komen. En bij jongvolwassenen van 18 tot en met 30 jaar zegt zelfs 54% het moeilijk te vinden om de eindjes aan elkaar te knopen. Ga ik bespreken met drie gasten. Rosanne Oomkens, hoogleraar aan de Hogeschool Utrecht. Goedenavond.
6: Goedenavond.
0: Ton Ceder, Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie vanuit Den Haag. Ook goedenavond aan u, meneer Ceder.
7: Goedenavond.
0: En Lotte Prins van de Nationale Jeugdraad praat ook met ons mee. Goedenavond, Lotte.
8: Goedenavond.
0: Rosanne Oomkens, maar eens even bij jou beginnen. Lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht. Het Dibbet zegt dus dat 38% van de huishoudens moeilijk rondkomt. Wat zie jij daarvan in de dagelijkse praktijk? Herken je het cijfer terug?
6: Nou, ik kan me dit goed voorstellen. Dit komt denk ik ook wel overeen, wat een deel van de mensen ook ervaart. En wat je net ook al zei, bij jongvolwassenen zelfs 54%. En dat is stevig, zeker als je realiseert dat het nog maar 40% was in 2024.
0: Ja, precies. Dat was mijn volgende vraag. Is dat toegenomen? En dat is dus echt wel zeker toegenomen.
6: Zeker.
0: Don Ceder, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie. Schrikt u nog van dit soort cijfers?
7: Ik vind het verschrikkelijk, maar ik schrik er niet van. Op nationaal niveau zie je dat toen het kabinet Jette gevormd werd, uit de cijfers en de doorrekening van hun plannen bleek dat de armoede zou gaan dalen. Nou, onder andere fractievoorzitter van de ChristenUnie, Mirjam Bikker, die heeft ook met een motie gezegd, ja, die plannen zijn leuk en aardig, maar de armoede mag niet dalen. Maar het liet wel al zien dat ook in politiek Den Haag er gewoon weinig aandacht is voor armoede. Voor mensen die onder het sociaal minimum, onder bestaanszekerheid leven. En je ziet ook dat daar waar we mensen proberen te helpen aan schuldhulpverlening doen, dat we aan de andere kant de sluizen openzetten als het gaat om de mogelijkheid om gokschulden aan te gaan. Als het gaat om buy now, pay later. Ja, nou, dus kortom, ik maak me wel zorgen over hoe ernstig politiek Den Haag dit onderwerp oppakt. En de keuzes die daaruit volgen.
0: Zometeen de oorzaken waar zeker ook inderdaad situaties als nu kopen later betalen mee te maken hebben. Eerst toch nog even, Rosanne Oomkens, om goed te begrijpen waar we met elkaar over praten. Wat is de definitie van moeilijk rondkomen? Want dat is voor iedereen toch anders.
6: Klopt. De vraag of het lukt om rond te komen is natuurlijk echt een subjectieve beleving. Hè? Dus het is geen objectieve maatstaf zoals de armoedecijfers en de cijfers over problematische schulden dat zijn in Nederland. En dus je ziet eigenlijk dat rondkomen, zoals dat in dit onderzoek is gemeten, dat meet vooral eigenlijk stress, het meet verwachting, maar het zegt niet iets over het feitelijk tekort.
0: Nee, dus en wat vindt u daarvan?
6: Ik denk dat het waardevol is om naar meerdere dimensies te kijken als we iets willen weten over de financiële gezondheid van Nederland. Maar het is wel goed dat we ons ervan bewust zijn dat dit iets anders meet dan bijvoorbeeld armoede.
0: Ja, precies. Goed om die twee uit elkaar te halen. Ja. Nou zegt dus 54% van de 18 tot 30-jarigen moeite te hebben om die eindjes aan elkaar te knopen. Meer dan de helft. Welke verklaringen, Rosanne, heb jij daarvoor?
6: Nou, ik denk dat een belangrijk punt is dat jongvolwassenen relatief vaak wisselende inkomsten hebben. En als je ook dat rapport van het Nibud leest, dan zie je dat dit rapport heel erg gaat over het hebben van het gevoel van grip, van controle. En op het moment dat jij sterk wisselende inkomsten hebt, dan daalt dat gevoel van grip. Maar ook de woningmarkt speelt een belangrijke rol. Hè. Op het moment dat je eigenlijk niet het vertrouwen hebt dat je binnen afzienbare tijd kan starten op de woningmarkt, dan geeft dat veel onzekerheid. En een ander punt wat een rol speelt zijn de maatschappelijke en geopolitieke ontwikkelingen. Laat het Nibud ook zien. En voor 3/4 van de mensen geldt ook dat zij aangeven dat dat ook van invloed is op het gevoel van grip en onzekerheid dat zij ervaren.
0: Onrust in de wereld maakt ook onrustig in de portemonnee.
6: Absoluut.
0: We gaan er zo meteen over verder praten, want ik wil graag ook natuurlijk van de Nationale Jeugdraad weten wat dat dan betekent. Eerst even naar voetbal, terug naar Houston, terug naar Dien van het Laar, want er is gescoord.
1: 2-0 voor Portugal vanuit een vrije trap. En dan denk je de doelpunt te maken te kunnen raden, maar niks is minder waar. Nuno Mendes prikt hem binnen door met zijn linker in de verre hoek te trappen naar dat Cristiano Ronaldo, die eigenlijk sinds jaar en dag al die vrije trappen bij Portugal neemt, een schijnbeweging maakt. Zet zijn ego opzij, laat het aan Mendes, die zuiver binnenschiet en de voorsprong na 17 minuten voor Portugal verdubbeld. 2-0.
0: Terug naar jongeren en hun portemonnee. Lotte Prins, voorzitter van de Nationale Jeugdraad. We hadden dus al de wisselende inkomsten, de woningmarkt, de maatschappelijke problemen. Ze worden allemaal goed aangehaald door Rosanna Oomkes. Herken jij die ook terug uit jouw eigen omgeving?
8: Ja, zeker. En ik vind het ook heel fijn dat we het daarover hebben. Want je ziet heel vaak als het gaat over jongeren die niet rond kunnen komen, dat dan snel wordt gezegd, oh joh, die jongeren kunnen niet met geld omgaan. Maar eigenlijk wat we net zien, dat zien we onder heel veel jongeren terug. Die zich zorgen maken over een bestaanszekerheid. Zowel door de woningmarkt als de flexibele arbeidsmarkt. Als nou ja, de andere dingen die net zijn genoemd.
0: Ja, en vinden ze het dan erg om financieel onzeker te schijnen? Of om schulden te hebben? Of zijn jongeren daar ook oké mee?
8: Nee, ik denk dat je financiële zekerheid staat best wel aan de basis van alles wat je verder kan en wil doen. Dus we hebben best wel

0: veel jongeren gesproken voor de Nationale Jeugdstrategie. Afgelopen jaar meer dan 12.000. En daarbij gaven heel veel jongeren ook aan zich en zorgen te maken over de wereld. Maar als je niet weet wat je volgende week gaat eten of bang bent of je huur komende maand wel kan betalen, ja, dan gaat het ook slechter met je mentale gezondheid. En dan weet je ook niet of je nog leuke dingen kan doen. Mm-hmm. En dan maak je ook nog zorgen over de wereld. Dat stapelt allemaal op.
1: Ja, dat stapelt allemaal op. En wat doet dan die onzekerheid met jongeren? Slapen ze er slecht van?
0: Dat hangt er ook een beetje vanaf hoe je met stress omgaat. Maar je ziet, er zit een jongere geven bij ons aan ook in dat onderzoek, dat er heel veel verband zit tussen je mentale gezondheid en hoe je je voelt. En ook bijvoorbeeld je studieresultaten. Heb je ruimte om te studeren of moet je 5 baantjes doen naast je studie om rond te kunnen komen? Dus daarmee geven we jonge mensen eigenlijk een veel minder goede start van hun leven en carrière.
1: Interessant, Rosanne Oomkens, aan dit Nibud-rapport is dat er vorig jaar wel een lichte koopkrachtstijging was, maar toch ervaart een groter deel financiële druk. Hoe kan dat naast elkaar bestaan?
2: Nou, dat kan natuurlijk allebei waar zijn, want het gaat ook over de verwachtingen die je hebt. Het heeft ook te maken met de ruimte die je hebt om bijvoorbeeld te sparen. En je ziet ook in het Nibud-rapport dat best een groot deel van de mensen, 40%, die zegt: ik heb het gevoel dat ik eigenlijk niet genoeg buffer heb voor tegenvallers.
1: Minder dan 1000 euro is het eigenlijk, zien we.
2: Ja, en voor best wel veel mensen geldt dat ze gewoon te weinig geld achter de hand hebben om tegenvallers op te vangen. En als je dat natuurlijk aan de voorkant al weet, ja, dat geeft een gevoel van onrust, van onzekerheid.
1: Precies. Don Zeder, u heeft recent een initiatiefnota gelanceerd om de schuldenproblematiek tegen te gaan. Welke maatregelen stelt u nou specifiek voor jongeren voor daarin?
3: Nou, waar ik later in het jaar vorm aan hoop te geven is een Nationaal Schuldenfonds. We zien dat als je jongeren die in de schulden belanden snel en vroeg op tijd helpt, dat ze dan ook makkelijker de aansluiting weer vinden naar werk of in ieder geval naar perspectief. Mm-hmm. Als je er heel laat bij bent, dan zie je dat het ook lastiger is om jongeren ook daadwerkelijk weer op te helpen en hen op de rit te krijgen. Met een Nationaal Schuldenfonds wil ik dat we, en dat gebeurt al in een aantal gemeenten, dat je de schulden vroeg kan overnemen als gemeente of als overheid, waardoor een jong persoon die in de schulden zit niet met 10 of 12 schuldeisers te maken heeft, maar die heeft alleen met de gemeente te betalen en die kan voorwaarden stellen om iemand weer te begeleiden richting werk of in ieder geval naar perspectief. Nou, dit is een van de plannen waarop je specifiek jongeren helpt op het moment dat ze in de schulden belanden. Vroegsignalering, of tenminste preventie,
1: dat
3: is nog
1: belangrijker.
3: Dat zou ik zeggen,
1: want je wil eigenlijk niet daar natuurlijk in hebben.
3: Nee, zeker. Dus je moet dan alle knoppen moet je draaien. Maar als het gaat om preventie, dan zien we dat een aantal jongeren ook steeds gevoeliger zijn voor bijvoorbeeld gokken. Dat kan tegenwoordig op de telefoon. Wij hebben als Tweede Kamer online gokken gelegaliseerd. En je ziet eigenlijk dat er een toename is geweest van mensen die gokken, maar ook jongeren die daardoor in de problemen zijn gekomen. Hetzelfde zie je met de ontwikkeling van buy-now, pay later. Dat een aantal jongeren die zich melden bij de schuldhulpverlening, doordat je eigenlijk heel veel kan kopen en achteraf pas druk hoeft te maken over hoe je dat betaalt. Dat is voor sommige bedrijven gewoon een verdienmodel geworden.
1: Nou, ja, maar dat zijn natuurlijk zaken waar je als politiek Den Haag veel minder greep op hebt. Of in ieder geval nu nog minder grip op hebt.
3: Nou ja, dat valt mee. Ten aanzien van buy now pay later zijn we nu bezig met wetswijzigingen om ervoor te zorgen dat je echt allereerst de leeftijd moet kunnen checken. Maar dat je ook bij alles een BKR-check krijgt, waardoor echt mensen die het ook kunnen betalen daarvan gebruik kunnen maken. Als het gaat om gokken, ja, we hebben dat opgeheven als Tweede Kamer. We kunnen ook weer verbieden dat online gokken gewoon weer, dat niet meer genormaliseerd wordt. Mm-hmm. Maar dat je gewoon zegt, dat willen we gewoon niet als samenleving. Want het is gewoon heel gek dat we heel veel geld uitgeven aan schuldhulpverlening, aan ervoor zorgen dat jongeren weer op de been komen als ze in de schulden zitten. Maar tegelijkertijd, wij hebben staatsdeelneming in Holland Casino. Wij zorgen dat die regels, waardoor buy now pay later bedrijven daar toch misbruik vaak kunnen maken, dat die er gewoon nog zijn. Ja, dus als overheid zijn we met een dubbel beleid bezig wat jongeren niet helpt.
1: Precies, en dus graag ook dit Nationale Schuldenfonds dat u introduceert. Lotte Prins van de Nationale Jeugdraad, zijn dat goede plannen? Zijn die ook concreet genoeg volgens jullie?
0: Ja, zeker. Ik denk dat dat hartstikke helpt voor die kant van schulden door gokken en door bijna op later. Die problemen zien we ook. Maar we zien ook een beetje de combinatie daartussen. Dus aan de ene kant zijn die regels veel flexibeler en word je ook veel meer, ik zie het zelf ook, continu aangesproken of ik niet wil investeren in crypto op elke social media platform waar je op
1: zit. Dat heb je nog niet gedaan dus?
0: Nee, heb ik niet gedaan. Nee. Maar aan de andere kant spreken we ook veel jongeren die zeggen, ja, dat huis is toch heel ver weg. Dat duurt toch heel. Ik moet daar zoveel geld voor hebben als ik in mijn eentje een huis ooit zou willen kopen of al zou willen huren. Of heel lang wachten op sociale huur. Waardoor je eigenlijk nog gevoeliger bent voor bijvoorbeeld buy now pay later of voor gokken. Want ja, je hebt nu ook niet echt een heel reëel spaardoel dichtbij. Dus helemaal eens dat preventie op dat soort initiatieven helemaal goed is. Maar eigenlijk zit mijn preventie denk ik nog een stukje eerder dat we nog wat grotere problemen ook moeten aanpakken. Zodat je überhaupt niet gevoelig bent voor de andere prikkels.
1: Ja, en wat is dan één groot probleem wat je liever nog vandaag dan morgen opgelost ziet worden?
0: Ja, dat wordt bijna een classic, maar de woningmarkt. En de jonge mensen die een huis kunnen kopen. En ik denk ook de flexibele arbeidsmarkt, waar jongeren toch. Er zijn uiteraard verschillende vormen, maar je ziet ook wel dat veel jongeren zich daar druk over maken.
1: En interessant, Rosanne Oomkens, is ook wel dat veel jongeren helemaal nog niet doorhebben op wat voor toeslagen of regelingen ze per se aanspraak kunnen maken. Ligt daar dan ook niet een oplossing? Meer financiële educatie bieden?
2: Kijk, wat ik heel mooi vind, hè, aan de dingen die de heer Seder net zegt en ook die Lotte zegt, is dat zij het hebben over ingrepen eigenlijk in de context. En wat we heel vaak denken is, oh, we moeten meer financiële educatie. We moeten jongeren veel beter leren waar ze recht op hebben. En dat is helemaal waar. Het is heel belangrijk dat je als jongvolwassene weet welke toeslagen je kunt aanvragen, hoe je dat doet, waar je recht op hebt. Maar we moeten ons ook realiseren dat financiële educatie geen oplossing is voor bestaansonzekerheid. Dus ja, het is belangrijk dat jongvolwassenen dat leren, dat ze dat meekrijgen. Maar tegelijkertijd moeten we ook ons ervan bewust zijn dat het huidige stelsel van de toeslagen, de systematiek die we gebruiken, dat matcht gewoon echt heel slecht met wisselende inkomsten.
1: Ja, precies. Dus,
2: je hebt gewoon een veel groter risico op terugvorderingen. Nou, als je het hebt over onzekerheid, grip, denk ik dat daar echt nog veel winst te behalen is.
1: Ja. Meneer Seder, ik zie u instemmend meeknikken.
3: Nee, dat klopt. Dit is ook de reden waarom ik een initiatief een paar maanden geleden heb gelanceerd. Dat heet Eigen Schuld Gemeenschappelijke Bult. Daarin heb ik echt een trits aan het voorstellen. Als je naar het CIB kijkt, als je naar bestaanszekerheid kijkt, naar de onderwerpen die ik net noemde, waar ik echt denk dat de overheid nu aan het zet is om, als het gaat om de preventieve kant, en ja, daar hoort de woningmarkt bij, ja, daar hoort zekerheid als het gaat om werken bij, maar ook zaken zoals de schuldenfonds, de verkeersboetes, het CIB, de incassokosten. Nou, ik heb daar een mooi plan over geschreven, dat kunnen mensen gewoon online vinden. Maar het allerbelangrijkste, en daar begon ik mee, is de urgentie binnen de Tweede Kamer. Want ja, dit kabinet heeft gewoon plannen opgesteld waarbij ja, de mensen die waar het water aan de lippen stond eigenlijk gewoon vergeten waren.
1: En interessant wel, meneer Seder, sorry dat ik u onderbreek, maar dan gaat het over de urgentie bij een brede Kamer natuurlijk. En u haalt een aantal zaken aan die helaas dan ook niet allemaal binnen dezelfde portefeuilles of binnen dezelfde ministeries soms ook vallen. De gokmarkt, Big Tech, dan gaat het bijvoorbeeld over de TikTok-shop. Ik er helemaal overheen. Dat zijn allemaal aparte portefeuilles in Politiek Den Haag. U hoeft alleen met uw partijcollega Bikker daar misschien over te schakelen, over die onderwerpen. Bij sommige andere partijen zijn er weer drie verschillende Kamerleden die dan allemaal weer een andere portefeuille hebben. Terwijl het ook op hetzelfde neerkomt. Ja. Is er dan ook genoeg samenwerking daartussen of vertraagt dat ook de boel?
3: Je snijdt een heel belangrijk punt aan, want ik denk dat een van de redenen waarom we de oplossingen nog niet hebben doorgevoerd is omdat we inderdaad met verschillende ministeries te maken hebben en dan denken, ja, dat is toch één overheid. Ja, dat lijkt zo, maar het zijn echt hele eigen werelden met eigen begrotingen, eigen ministers en eigen verantwoordelijkheden. En ik heb niet zo lang geleden over mijn nota gesproken met een aantal ambtenaren. Ja, dan heb ik te maken met justitie en veiligheid als het om incasso gaat. Ik heb te maken met financiën als het gaat om de Belastingdienst, want ook die kan voor problemen zorgen en mensen de schulden inwerken. Ik heb te maken met sociale zaken als het gaat om hoe je omgaat met mensen die bijvoorbeeld een nazorgtraject nodig hebben. Ik heb te maken met VWS, want er zijn veel mensen die hun zorgverzekeringpremie niet meer kunnen betalen en dan in de wanbetalersregeling vallen. Ja, ik heb met al die ministeries te maken. En kijk, wij hebben 3 zetels. Natuurlijk wil ik er meer, maar dat betekent dat ik best veel portefeuilles heb. Maar bij de grotere partijen, precies, bijvoorbeeld de coalitiepartijen, heb ik gewoon met 3, 4, 5 woordvoerders te maken die dat ook niet kunnen doorgronden. Dus ik denk dat het een belangrijk punt is. We zijn te versnipperd in Den Haag en het leidt gewoon dat dingen gewoon stroperig lopen. En ook daar moet de doorbraak in gevonden worden.
1: Veel werk aan de winkel. Ik ga jullie gewoon weer erop uitsturen om dat te gaan doen. Dank allemaal. Don Seder, Kamerlid voor de ChristenUnie. Lotte Prins van de Nationale Jeugdraad. En lector Schulden en incasso Rosanne Oomkens. Dank allemaal voor jullie tijd. Terug naar een plek waar in ieder geval genoeg geld is. Dien van der Klaar, Portugal, Uzbekistan.
4: Heel veel geld en heel veel doelpunten. Dit is nummer 3 binnen een half uur. Maar niet gescoord door Portugal. Door Oezbekistan. Het is 2-1 geworden. Door een fantastische knal van Aziz Ganjev. Die we nog kunnen kennen van de Oefen Interland tegen het Nederlands elftal. Want toen scoorde hij ook namelijk een afvallende bal. Die Cancelo te ver voor zich uitspeelt. En waar mogelijk een overtreding bij wordt gemaakt. Wordt aangenomen door Ganjev. En werkelijk waar schitterend tegendraads in de kruising in binnengeschoten. Zorgt ervoor dat de spanning voorlopig terug is. Maar er wordt nog naar gekeken door de scheidsrechter. En als de VAR en de scheidsrechter uiteindelijk beslissen dat hier een overtreding is gemaakt, dan gaat er een streep door en gaat 2-1 weer 2-0 worden. Nou, dan komt die scheidsrechter dan weer het veld inlopen. Dan moet de Oezbeekse speler daar wat afstand van houden. En dan gaat hij dat natuurlijk toelichten met mondeling toelichten. En dat is dan in het hele stadion te horen. Iedereen moet op een afstandje staan. Wijst met een vierkant aan dat hij naar de VAR heeft gekeken. En dan even snel meeluisteren. Nou, ik weet niet of jullie het helemaal mee hebben gekregen. Maar hij heeft in ieder geval besloten dat de goal van Ganjev niet doorgaat. Komt Portugal met de schrik vrij. En blijft het dus 2-0 staan.
5: NPO Radio 1.
1: Dat was wel een mooi doelpunt. Dank. 19:30, het NOS Journaal, Ewout de Jong.
6: De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze gekeurd worden. En dat komt vooral door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het was de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Oekraïne probeert al een paar weken met aanvallen de Krim te isoleren van Rusland. Als het aan de Kamer ligt, moet de IND weer telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers uitlezen om na te gaan of ze de waarheid spreken. Sinds een paar jaar gebeurt dat niet meer vanwege privacywetgeving. Op voorstel van JA21 werkt het kabinet nu aan een wetswijziging om dat weer toch weer mogelijk te maken. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten, vooral op routes in de Randstad. En veel bedrijven hebben maatregelen genomen vanwege de hitte. Zo morgen mogen bezorgers van pakketten en boodschappen meer pauzes houden en krijgen ze water mee. En Dierentuin Burger Zoo in Arnhem gaat tot en met zondag om 19:30 al open. 1,5 uur eerder dan gebruikelijk.
1: En dan adviseren jullie vast bij de ANWB om veel water mee te nemen. Rijn Waardmans.
7: Ja, dat klopt. En er zijn veel pechgevallen en ongelukken. Dus een flesje water is zeker een goede tip. Het staat vast op de A1 richting Hengelo tussen afrit Voorst en Deventer. Een kwartier vertraging door een ongeluk en 3 rijstroken zijn er dicht. De A4 dan richting Den Haag tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein. Daar zijn ze bezig de weg vrij te maken na een ongeluk. Ook hier heb je een kleine 10 minuten vertraging.
5: NPO Radio 1. De Rode Draad.
1: Zometeen praat ik over een bijzondere musical, The Little Big Things. Na groot succes in Londen, binnenkort te zien hier in Carré in Nederland. In de cast veel acteurs met een fysieke beperking. En een van hen is zometeen de gast.
5: De Week van.
1: Eerst naar de Week van. En dat is de Week van Nanoa. Die gaat binnenkort verhuizen van de Randstad naar de regio. En onderzoekt deze week de banden tussen die twee.
8: Deze week probeer ik het gebruikelijke verhaal om te draaien. En dus niet de regio wordt vergeten, maar de Randstad is ook of ten dele afhankelijk van de regio. Maar is dat eigenlijk wel een eerlijke stelling? Ik vraag het aan universitair docent Rurale en Culturele Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen, Koen Saleming.
9: Ik denk wel dat het vaak wat te eenzijdig wordt gezegd dat zogenaamde regio afhankelijk zou zijn van de Randstad. Wordt vaak ook zo'n economisch beleid gezien, dat als de economische motor die de Randstad zou zijn maar draait, dat de rest ook wel mee zou ontwikkelen. Volgens mij is dat niet waar. gewoon heel veel dingen in Nederland die veel ruimte nodig hebben. En daarvoor wordt vaak gekeken naar allerlei regio's buiten de Randstad. Of dat nou gaat om opwekken van duurzame energie. Of allerlei mooie natuurgebieden waar mensen de toeristen uit kunnen hangen. Of ook toch functies als een groot aanmeldcentrum, bijvoorbeeld in Ter Apel. Militaire basis, munitieopslag. Dat zijn allerlei plekken waar het land ook gewoon met name in de regio aan het zoeken is. En in dat opzicht zie je gewoon dat Randstad en Randland, wordt het soms genoemd, maar Randstad en regio, die hebben gewoon elkaar nodig en die zijn sterk verbonden met elkaar.
8: We hebben dus elkaar nodig, maar hoe zit het dan met de lasten die het Randland draagt?
9: Een echt pijnlijk voorbeeld vond ik vorige week de aankondiging van Rijkswaterstaat dat ze alle grote onderhoudsklussen in de noordelijke provincies opschorten omdat ze geen geld meer hebben. Toen zal een aanzienlijk deel van de inwoners van Noord-Nederland al hebben gedacht, zie je wel, we tellen weer blijkbaar toch niet zo als iedere regio. En je ziet ook gewoon dat een deel van de fysiek grote ingrepen in het landschap, als het gaat om hernieuwbare energie en ook de hele energietransitie en klimaatadaptatie, dat zijn opgaven die veel ruimte vragen en daar wordt vaak voor naar de regio gekeken. Dus grote windparken, ook al zullen er ook veel op zee moeten komen, maar er staan ook al best wel grote windparken in bijvoorbeeld de noordelijke provincies of ook aan de kust. Klimaatadaptatie, als je grote bufferzones voor wateropvang wil hebben, dat ga je niet midden in de stad doen, zullen we zeggen. Dus dat wordt logischerwijs ook in de regio. Dat treft dan vooral boeren die in zo'n gebied werken. Dus je kunt ook wel aantonen dat heel veel van wat wel de grote verbouwing van Nederland wordt genoemd, dat er ook echt een heel grote verbouwing van het platteland gaat plaatsvinden.
8: Een grote impact op de regio dus, maar of randstedelingen dat ook echt doorhebben, dat betwijfelt Koen.
9: Ik vraag me af of er altijd evenveel besef is van wat de impact is hiervan op het leven van mensen die daar wonen. Ik wil niet zeggen dat vervolgens die dingen niet moeten gebeuren, maar volgens mij kunnen we, als we met z'n allen besluiten dat dit belangrijk is, ook ervoor zorgen dat het netjes gebeurt. Dus dat we nadenken over hoe dit mooi ruimtelijk ingepast kan worden, in plaats van dat we het er gewoon neerplempen en maar er eigenlijk mee hopen dat mensen niet moeten zeuren als het ware.
8: Morgen kijk ik iets verder en ben ik ook benieuwd wat de regio nou zoal biedt, naast de lasten die het wellicht draagt.

0: van Vrouwkje, dit was Niets Tussen. Is er bij jou nog iets tussen gekomen, Dien van der Vaar?
1: Of er iets is tussen gekomen, zegt. Het is 3-0 geworden voor Portugal. En opnieuw is het Cristiano Ronaldo zijn tweede van deze wedstrijd. Nadat Portugal er razendsnel uitkomt na balverlies op het middenveld van Oezbekistan. Ronaldo heeft ontegenzeggelijk veel kwaliteiten. En dat laat hij in die 38 minuten die er hier zijn gespeeld meer dan zien. Kies goed positie na de steekpaas van Bruno Fernandes. Laat de bal ietsjes aan zich voorbij gaan in de 16, maar timed hem uitstekend door hem naar de linker onderhoek te sturen. Keeper ligt op de grond en hij, zoals zo vaak, zoals op zoveel WK's, laat zien dat Portugal een heel goed voetballand is en dat hij degene is die het verschil kan maken. 3-0 Portugal tegen Oezbekistan, maar nog belangrijker, twee keer Cristiano Ronaldo.
0: Komende zondag gaat de musical The Little Big Things in Koninklijk Theater Carré in première. Het verhaal dat is gebaseerd op het boek van Henry Fraser, die als 17-jarig rugbytalent door een duik in ondiep water een dwarslesie opliep en moet leren met een leven in een rolstoel om te gaan. De musical had veel succes op West End in Londen en komt nu voor 7 weken naar Nederland. En in de kast zitten veel mensen met een fysieke beperking en daar is Vivian Gomez Cardoso er eentje van. Vivian kreeg door ziekte een dwarslesie en moest erom haar danscarrière opgeven. Althans, dat dacht ze, want ruim 5 jaar later schittert ze dus in deze musical. Vivian, welkom.
2: Hi, welkom.
0: Portugese roots.
2: Ja.
0: We hebben samen even gekeken. 3-0, 2 keer door Ronaldo. En nu moet het ook 3-0 blijven, want je hebt in de pool gezegd dat het dit was, hè?
2: Ja, in de pool staat er 3-0 in en ik wil dat het zo blijft.
0: Oké, dus zal ik je dan niet wijzen als er toch gescoord wordt?
2: Nou, dan gaan we toch wel 4, hoor.
0: Ja, okay,
2: ja, zeker wel.
0: Nou, welkom. Fijn dat je er bent. Ja. Geweldig dat je hier bent, want je hebt, begrijp ik, weinig tijd. Een hysterisch schema als het aankomt op zo'n musical. Hoe zit op dit moment een dag uit jouw leven eruit?
2: Nou, we beginnen met een goed ontbijt en daarna gaan we gelijk naar het theater. Voor het een en ander te repeteren of we moeten nog iets werken. Want we hebben aanstaande zondag hebben we een première staan waar we heel erg veel naar uitkijken. Ja, maar het moet gewoon nog gerepeteerd worden of er worden eventueel dingen veranderd. En we willen gewoon het beste uit het stuk halen en uit onszelf.
0: Precies.
2: Dus daar moet ja, het zijn lange dagen. Ja.
0: En hoe lang van tevoren beginnen jullie daar dan mee? Is dat echt een aantal weken of is het echt al een aantal maanden?

0: leren met een leven in een rolstoel om te gaan. De musical had veel succes op West End in Londen en komt nu voor 7 weken naar Nederland. En in de cast zitten veel mensen met een fysieke beperking en daar is Vivian Gomez-Cardoso er eentje van. Vivian kreeg door ziekte een dwarslesie en moest erom haar danscarrière opgeven. Althans, dat dacht ze, want ruim 5 jaar later schittert ze dus in deze musical. Vivian, welkom.
1: Hi, welkom.
0: Portugese roots.
1: Ja.
0: We hebben samen even gekeken, 3-0, 2 keer door Ronaldo. En nu moet het ook 3-0 blijven, want je hebt in de pool gezegd dat het dit was, hè?
1: Ja, in de pool staat er 3-0 in en ik wil dat het zo blijft.
0: Oké, dus zal ik je dan niet wijzen als er toch gescoord wordt?
1: Nou, dan gaan we toch wel 4, hoor.
0: Ja, okay,
1: ja, zeker wel.
0: Nou, welkom. Fijn dat je er bent. Ja. Geweldig dat je hier bent, want je hebt, begrijp ik, weinig tijd. Een hysterisch schema als het aankomt op zo'n musical. Hoe zit op dit moment een dag uit jouw leven eruit?
1: Nou, we beginnen met een goed ontbijt en daarna gaan we gelijk naar het theater. Voor het een en ander te repeteren of we moeten nog iets werken. Want we hebben aanstaande zondag hebben we een première staan waar we heel erg veel naar uitkijken. Ja, maar het moet gewoon nog gerepeteerd worden of er worden eventueel dingen veranderd. En we willen gewoon het beste uit het stuk halen en uit onszelf.
0: Precies.
1: Dus het zijn lange dagen. Ja.
0: En hoe lang van tevoren beginnen jullie daar dan mee? Is dat echt een aantal weken of is het echt al een aantal maanden?
1: Aantal weken. Dus we zijn 1 mei begonnen. En 1 juli zijn we in de montage gegaan. Dus dan komt alles samen. Zowel techniek als in licht, muziek, kostuum. Dat komt allemaal samen.
0: Ja.
1: En dat zijn dan echt wel lange dagen. Maar ja, het product is dan toch wel echt prachtig.
0: En welke rol speel jij in dat product?
1: Ik ben ensemble en ik ben cover Agnes.
0: Oké, dat zijn 2 woorden die misschien voor de musical kenner wel duidelijk zijn, maar misschien toch wat uitleg verdienen.
1: Ja.
0: Wat is dat dan precies?
1: Nou, het ensemble zijn vaak, ja, je hebt de rollen en je hebt de mensen eromheen. En wij zingen heel veel partijen of we dragen bij in bepaalde scènes. En dan een cover of een understudy, ja, die gaat dan meestal op als een van de rollen dan niet kan. En ik ben dan de cover van Agnes.
0: Precies, een van de belangrijke spelers, de fysiotherapeut in de musical.
1: Klopt.
0: Waar gaat de musical volgens jou over, Little Big Things? Wat is het thema?
1: Het thema is voor mij echt veerkracht, familie, jezelf uit iets trekken waarvan je denkt dat je er niet uitkomt. En dan toch weer een nieuwe zin in het leven vinden. Met het leven wat je nu hebt en het moment pakken. En ook vooral realiseren dat je het niet alleen hoeft te doen. Maar dat je village, dus je familie, je vrienden, je therapeuten, echt iedereen om je heen, dat je daar ook op kan leunen. En daar gaat deze musical voor mij heel erg over.
0: En dat had Henry Fraser ook om zich heen. Maar dat heb jij ook om je heen.
1: Klopt.
0: Want het heeft aardig wat parallellen met jouw eigen leven. Het verhaal wat je optekent in de musical, wat wordt opgetekend. Ik zei al in de inleiding dat je door een ziekte een dwarslesie hebt gekregen.
1: Klopt.
0: Wat is daar precies gebeurd?
1: Ik kreeg een dwarslesie door middel van lymfeklierkanker. Het was al best wel wat verder gevorderd. En ik was best wel heel erg aan het dansen. Ik was helemaal in de weer. Ik moest vaak naar het buitenland gaan. Dus ik denk, misschien heb ik een verkeerde beweging gemaakt. Of eventueel in het ergste geval een hernia. Weet je, dat ik een operatie nodig zou hebben. Maar het bleek toch wel even wat serieuzer te zijn dan dat we dachten. En het bleek dus inderdaad kanker te zijn, stadium 4. En ik ben echt zo goed geholpen door specialisten en door mijn oncoloog. Dus we hebben het gelijk getackled en gelukkig is de behandeling goed aangeslagen. En ben ik sinds afgelopen zondag 5 jaar kankervrij.
0: Het is fantastisch. Dat heb je ook gevierd afgelopen zondag.
1: Ja.
0: Daar staart op gegeten. Dat lijkt me altijd heel goed om dat voor momenten extra te vieren. Maar goed, de behandeling heeft niet kunnen voorkomen dat je wel in een rolstoel raakte. En inderdaad, je was daarvoor succesvol danseres.
1: Ja.
0: Ik heb vanmiddag even nog weer jouw auditie teruggekeken bij So You Think You Can Dance. Dat was in 2012 volgens mij.
1: 2012.
0: Zoiets.
1: Ja.
0: Wanneer dacht jij, dit is mijn vak?
1: Sinds dat ik 5 was. ik was altijd al aan het dansen. En toen heeft mijn moeder me gelijk op een dansschool gezet. Op de Dansacademie Lucia Martas. En daar ben ik gewoon gebleven tot mijn 19e. Ik ben daar afgestudeerd. En ik ben gelijk het werkveld ingegaan.
0: Ja.
1: Dus ik wist al wel vrijwel vroeg dat ik wilde gaan dansen.

0: dansen en dat ik wel echt iets wilde gaan doen in performing arts. Dus ook zingen en acteren.
1: Precies.
0: Maar dat heb ik ook gedaan.
1: Ja, precies. En nu komt het in de musical, dus we komen weer allemaal samen.
0: Ja.
1: Hard werken is het op zo'n Lucia Martas academie. Dat is onwijs veel dansen. Heel veel uren per week.
0: Ja.
1: Je werd op een gegeven moment ziek. Je leven staat in het teken van dat bewegen, daarmee bezig zijn. Daar word je onwijs in teruggetrokken door je lichaam, door je ziekte. Kun je nog herinneren dat je tot je doordrong van shit, dit ga ik wel even een lange tijd niet kunnen of misschien nooit meer kunnen?
0: In het begin had ik het eerlijk gezegd niet zo heel goed door, want ik wist niet wat er aan de hand was. Maar op het moment dat ik in het revalidatiecentrum kwam en ik wel in midden in de behandelingen zat, toen merkte ik van, oh, dit is toch wel echt anders dan ik had gedacht. Weet je, ik had gedacht, net zoals dat Henry Fraser zegt in het stuk, ja, ik wil gewoon lopend hier het ziekenhuis uit. Ja, die gedachte had ik precies hetzelfde. Mm-hmm. En op een gegeven moment leer je toch wel, nou ja, je situatie accepteren dat het nu gewoon zo is. En je leven daar omheen bouwen. En dat heeft bij mij ook best wel wat een langere tijd geduurd. En sinds vorig jaar, ik was vooral bezig met het overleven. En dan sinds vorig jaar heb ik echt de knop omgezet van, ik ben weer toe om niet meer te overleven, maar echt om weer mijn leven op te pakken en daadwerkelijk te gaan leven.
1: En hoe is je dat gelukt? Want ik zie hier nu dezelfde veerkracht en je blije ogen die ik ook terugzie in die auditie bij So You Think You've Been Dance. Dus is weinig aan Vivian uiteindelijk veranderd. De oude Vivian lijkt gewoon hier aan tafel weer te zitten. Hoe is je dat gelukt om die knop om te zetten?
0: Nou, therapie. Ik ben echt in therapie gegaan. En dan ook niet te vergeten mijn vrienden, mijn familie. Die mij echt heel erg hebben geholpen in deze situatie. Ik heb echt een dorp, een village van mensen die achter mij staan, die mij er doorheen helpen.
1: Die steeds weer dat puntje op de horizon voor jou is.
0: Ja, die ook.
1: Ik doe het ergens voor.
0: Precies. En die ook gewoon zeggen van, Vief, het is tijd om even uit te stappen. Want soms heb ik wel dat ik erin kan hangen. En ik probeer dat zelf natuurlijk altijd wel op te lossen. Maar die ook gewoon oprechte en eerlijke gesprekken met je kunnen voeren. Zonder dat het, weet je wel, gaslighting is of respectloos is. En ja, dat soort mensen heb je echt om je heen nodig.
1: Het heeft je gebracht nu bij Little Big Things.
0: Juist.
1: In Theater Carré in Amsterdam.
0: Juist.
1: Waar je nu understudy dus bent voor de rol van Agnes, de fysiotherapeut van Henry. En die heeft een duet met Henry's moeder. En dat nummer dat heet weer Part of the Plan. Laten we even een stukje luisteren naar de West End versie daarvan.
0: Ja.

0: Shit happens.
1: Juist.
0: Dat horen we haar zeggen, inderdaad. Je kan een plan hebben, maar dan komt het leven er gewoon nog keihard even tussendoor.
1: Ja.
0: Zijn dat dingen, voelt dat voor jou ook zo?
1: Absoluut, ja. Ik denk als je jong bent, misschien heb jij dat ook, dat je hebt een bepaalde voorstel van hoe je leven eruit zal zien. En hoe je denkt je leven in te vullen. En ja, dan overkomt het leven dus. En shit happens. Weet je, je hebt dat gewoon niet in de hand. Het enige wat je wel, wat ook later in het nummer voorkomt, is dat je in de hand hebt hoe je er zelf op reageert.
0: En
1: dat is gewoon juist. En dat is echt een prachtig moment in deze voorstelling.
0: Dus het is fantastisch dat jij ook juist dat stuk kan zingen.
1: Ja, ja.
0: En dat je daar onderdeel van bent. Nou, we praten er zo meteen over verder. We moeten namelijk ook even naar iets heel onvoorspelbaars. En dat is voetbal natuurlijk, want je weet nooit hoe het gaat. Bij Portugal tegen Oezbekistan, Dien van het Laar. Ik heb hier dus de half-Portugese Vivian zitten. Die heeft 3-0 voorspeld. Blijft het daar, denk je, bij?
2: Oh, die kan blijven glimlachen. Die kan blijven glimlachen voorlopig, want het staat nog altijd 3-0 voor Portugal. Maar in minder nieuws, ik heb wel het idee dat die Portugezen er nog veel aan gelegen zijn om er nog wat doelpuntjes bij te maken. Want het gaat maar wat goed af tegen Oezbekistan. Ze zijn echt twee klassen beter dan hun tegenstander. Combineren er lustig op los op de helft van de Oezbeken en creëren veel kansen. Maar in de centrale speel daarvan staat Cristiano Ronaldo. Twee keer trefzeker en bij de vrije trap van Nuno Mendes deed hij een stapje opzij om de bal aan Mendes te laten. Iets dat we jarenlang ook niet hebben gezien van Cristiano Ronaldo. Wat was er veel kritiek? Wat was er veel controverse rondom zijn persoon? Maar wat heeft hij zich daar toch goed van kunnen afsluiten en nu kunnen laten zien in deze wedstrijd, waarin het dus ook zo belangrijk is voor Portugal. Nog een kleine minuut tot aan de rust, maar Portugal wil dat probleemloos uit gaan voetballen. En als de kans zich voordoet, misschien nog wel een vierde binnenprikken. Maar goed, dat zou natuurlijk niet goed zijn voor de einduitslag van Vivian.
0: Nee, precies. Dus daar gaan we niet voor, maar we gaan er eigenlijk wel voor. Dien van het Laar, dankjewel. Straks horen we nog meer van jou. Eerst even rust daar dus in Houston. Terug naar jou, Vivian. Binnenkort sta je dus daar in Carré. We horen je al praten over zingen, het nummer wat we net al voorbij horen komen. Maar je gaat ook dansen.
1: Ja.
0: En dansen, dat gaat dan gebeuren terwijl je in je rolstoel zit.
1: Ja.
0: Is dat een heel nieuw vak wat je hebt moeten leren? Of is dat eigenlijk ook iets wat je al in je had, maar je hebt een kleine beperking en dat is dan in de rolstoel blijven zitten?
1: Nou, die rolstoel geeft me eigenlijk heel veel vrijheid.
0: Precies.
1: Want als ik die rolstoel niet had, dan had ik niet kunnen dansen. En ja, ik heb het wel weer opnieuw moeten leren. En vooral qua rolstoel skills en rolstoel vaardigheden.
0: Sterke armen gekregen.
1: Ik heb hele sterke armen nu gekregen. En ja, het is een bijzondere uitdaging die ik zeker wil aangaan. Maar het zit toch wel in je. Dus het schakelen, dat lukt me wel.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk hoe langer ik het doe, hoe beter ik erin zal worden.
0: Want waar zit de meeste uitdaging in?
1: Ik denk conditie en ook rolstoelvaardigheden en snelheid. En ja, dat moet je gewoon trainen. Maar ik ben wel heel blij dat het gewoon nog steeds kan. Want dansen doe je gewoon met je hart.
0: Precies.
1: En met je rolstoel.
0: Ja, en dus met je rolstoel ook. Nou, er komt heel veel bij elkaar natuurlijk. Ook als je opeens een leven in een rolstoel aan het leiden bent, dan kom je er opeens ook achter hoe het is om te leven met een beperking. Hoe de wereld daarop ingesteld is. Je kwam hier de studio inrijden. Een van de eerste opmerkingen dat je zeiden was, oh, het is allemaal heel toegankelijk. Heel makkelijk, hè? Dat is het eerste wat je riep eigenlijk.
1: Ja, hier wel.
0: Hier wel, inderdaad. Want is dat iets waar je al sneller nu ook in de wereld tegenaan loopt? Dat je er eigenlijk achter komt dat die wereld nog helemaal niet zo makkelijk is?
1: Ja, klopt. En vroeger was ik daar helemaal niet mee bezig. Maar nu ik dus zelf in een rolstoel zit ik dus om mij heen dat het echt gewoon niet toegankelijk is. Er komt wel verandering in, maar er moet ook nog wel heel veel gebeuren. En vooral als ik in Amsterdam ben, kijk, het OV is nog wel prima te doen, behalve als een lift of zo niet werkt. Maar het zijn de kleine dingen, weet je, mensen, doe je fiets lekker aan de kant, zorg dat de stoepen vrij zijn, bij de grachten, overal trappetjes. Dus er is nog wel echt veel werk aan de winkel. Mm-hmm. En ik hoop ook dat wat wij met deze musical willen bereiken, is dat het gewoon, dat iedereen zich er bewust van wordt dat toegankelijkheid heel erg belangrijk is.
0: Ja, gewoon een eerste levensbehoefte eigenlijk.
1: Ja, want het is geen luxe. Het moet de norm zijn.
0: En hoe is dat in zo'n monumentaal pand als Carré?
1: Nou, dat is heel goed nu aangepakt.
0: Ja, daar komt die musical ook naartoe.
1: Ja, het is toegankelijk gemaakt en we kunnen overal naartoe. Dus dat is hartstikke fijn. Ja, liften, toegankelijke toiletten. Want heel vaak bijvoorbeeld bij een restaurant of zo kom je wel naar binnen, maar er is geen toegankelijke toilet.
0: Ja, ze toch drie treden naar beneden voor
1: een toilet. Ja, en dan denk ik, ja, dan mag je echt niet op Google Maps zetten dat het toegankelijk is.
0: En dat wordt dan wel gedaan?
1: Ja, af en toe wel. Ja.
0: Is het ook iets, een rol die je graag op je wil pakken? Dat je ambassadeur hiervan wordt? Of zeg je eigenlijk nou...
1: Ja, dat zie ik wel zitten. In de toekomst absoluut. Ja, wie weet.
0: Wie weet, juist de hele dag de straat op om iedereen aan te pakken. Juist met deze energie en aan te spreken erop. Ja. Er zitten in de musical veel meer andere mensen ook met beperkingen. Noem jij het zelf eigenlijk een beperking?
1: Ja, het is gewoon een beperking. Ja.
0: Degene van wie jij de understudy bent, dat is Tessa Jonge-Poering.
1: Ja.
0: Heeft een groeistoornis. 1,25 meter is zij. Jullie hebben nu rollen in deze musical. Maar zijn verder veel rollen voor mensen met een beperking überhaupt beschikbaar in musicalland?
1: Nee. Nee, helaas niet. Gelukkig in deze musical wel. In Wicked is er bijvoorbeeld een meisje die ook in een rolstoel zit. Nessa Rose. Dus mocht het weer terugkomen, dan zou het echt heel tof zijn dat het echt wordt gedaan door iemand die ook daadwerkelijk een gebruiker is van een rolstoel. Maar ik vind wel dat als mensen naar deze voorstelling zien, en dan vooral producenten, dat ze denken van, zie je... Het kan. Mm-hmm. We kunnen dit.
0: Ja, want de musical is breder, ook veel diverser. Hè? Henry Fraser is een witte man, maar wordt ook door mensen van kleur gespeeld. Ja. En zo worden ook mensen die geen beperking hebben wel door mensen met beperking gespeeld.
1: Ja, maar er is gewoon zoveel talent. Dus waarom zou je iemand die dus een rol dat een beperking heeft, waarom zou je die dan laten spelen door iemand die geen beperking heeft? Terwijl er is zoveel talent die authentiek die rol kunnen vertegenwoordigen.
0: Wat heb je daar een verklaring voor zelf?
1: Ik heb daar geen verklaring voor. Het moet gewoon veranderen nu.
0: Het moet veranderen. Jij bent het voorbeeld ervan dat het kan veranderen. Ja, maar
1: Een van de.
0: Heel goed. Je blijft nederig. Maar je bent er gewoon nog niet achter gekomen. Ik bedoel, je rijdt nu een aantal weken al rond in Carré. Wat wordt er door andere producenten of makers van deze musical daarover gezegd? Waarom dat zo moeizaam gaat?
1: Dat weet ik eigenlijk nog niet. Maar ik hoop wel dat zo'n musical als The Little Big Things wel dit gesprek kan openen. Dat er gewoon wat meer toegankelijkheid moet zijn en inclusiviteit in talenten.
0: En wat wordt voor jou dan de volgende musical?
1: Oeh, spannend. Maakt niet uit.
0: Het maakt niet uit, maar goed. Nee. Wat is die stip op de horizon waar je steeds
1: Ik zou heel graag
0: was?
1: In Wicked willen spelen. En voor de rest, ja, eigenlijk is er gewoon heel veel mogelijk met de juiste gedachten. Als je inclusiviteit in je productie zou willen, dan ja... Dan kan eigenlijk alles.
0: Dan kan eigenlijk alles. Ja. En dan mag je Vivian ook best voor bellen.
1: Alsjeblieft.
0: Je mag ook best wel voor WK-pools. Want tot nu toe gaat het best goed. 3-0 heb jij geschat namelijk. Dankjewel Vivian voor je komst hier naar de studio. Veel succes, plezier komende zomer. Little Big Things gaat aankomende zondag in première. En is 7 weken lang te zien in Carré in Amsterdam. En zijn er nog kaarten voor?
1: Absoluut.
0: Ja. Te vinden via de sites ook van Carré. Dankjewel voor je komst. Veel plezier deze zomer. Tot zover de Rode Draad voor dit uur. Zometeen gaan we door naar het buitenland, naar Oost-Europa. Want in Tsjechië is een hoop te doen om de vrijheid van pers. Hoe dat zit, hoor je zometeen.

0: Tribune van Max. Schrijver Arnon Grunberg. Hij gaat in een nieuw seizoen van het Filosofisch Quintet op zoek naar de belangrijke vragen van het leven.
1: Hier wordt luisteren gewaardeerd, hier stilte geen schande.
0: En oud-zwemster Enid Brigitta. 50 jaar geleden won ze 2 historische zwemmedailles op de Spelen van Montreal.
2: Vroeger werd er altijd gezegd dat mensen van donkere huidskleur niet konden zwemmen.
0: Margreet Rijntjes in gesprek met Arnon Grunberg en Enid Brigitta. Zondagmiddag vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
3: Op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
12: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
0: NPO Radio 1. 8 uur.
14: Van Komduur.
15: Goedenavond. Zometeen hoor je waarom de persvrijheid weer ter discussie staat in Tsjechië. En of dat nou een voorteken is van een grotere aanval op de democratische rechtsstaat daar. Eerst het NOS Journaal van 8 uur. Vrij uitgesproken door nieuwslezer Ewout de Jong.
16: Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
17: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
16: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Het Openbaar Ministerie heeft levenslang geëist tegen een man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. De 66-jarige Eugène N. had volgens de aanklager een leidende rol bij een bloedbad in 1994. Toen vluchtten 3000 Tutsi's naar een stadion in het zuiden van Rwanda. En zou als regionaal leider hebben opgeroepen om hen te doden en ook hebben meegeholpen met de moordpartij. In 1998 vluchtte hij naar Nederland en kwam hij in Ede te wonen. Pas in 2020 kwam hij in beeld als genocideverdachte. Bij het etnisch geweld in Rwanda werden in 3 maanden tijd naar schatting 800.000 mensen vermoord. De meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag. Dat vindt de indiener van het voorstel Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk is op de privacy. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
18: These are technical level context, operational engagement, technical level context. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
16: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk. Volgens Météo France liep het kwik op sommige plekken op tot 42 graden. In 54 departementen geldt code rood en dat wordt morgen uitgebreid naar 58 departementen. Ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur oplopen tot 39 graden. En Spanje kampt ook met extreme temperaturen. In Andalusië kan het 44 graden worden, wat uitzonderlijk is voor de tijd van het jaar. Het weer in Nederland vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden.
15: Dankjewel, de situatie op de weg, Rijn Baartmans.
19: Er staan nog twee files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A1 richting Hengelo tussen Afrit Voorst en Deventer. Er is een ongeluk gebeurd en daarom zijn twee rijstroken dicht. Reken op 10 minuten extra. En de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht heb je 5 tot 10 minuten vertraging.
20: We zoeken ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
20: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
21: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
22: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
21: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
23: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
13: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
24: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
9: Gisteren belden ze me op, niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, we zijn er tot 9 uur. Later dit uur geven we ruim baan aan een sympathieke actie in onze rubriek Tegendraad. Vanavond een mooie Pride-gerelateerd initiatief. En Dien van het Laar volgt voor ons natuurlijk nog die WK-wedstrijd Portugal-Oezbekistan. Die hoor je ook later dit uur. Eerst maar eens even naar buitenland. Want iedere week neemt collega Sinan Can ons mee op reis over de wereld en lichten we een land uit waar in de actualiteit meer aandacht voor moet zijn.
1: Deze week reizen we naar het hart van Europa, naar Tsjechië. Een land dat zijn vrijheid nooit cadeau kreeg. Generaties groeiden op met de wetenschap dat vrijheid kwetsbaar is. En juist daarom speelt zich nu een strijd af die veel verder gaat dan politiek alleen. In de straten van Praag verzamelen zich duizenden mensen vanwege iets wat vaak pas wordt gemist als het verdwenen is. Een onafhankelijke pers. Premier Babiš wil de manier waarop de publieke omroep wordt gefinancierd ingrijpend veranderen. Niet langer rechtstreeks door de burgers, maar via de staatskas. Een technische wijziging, zegt de regering. Maar critici zien iets anders, want in het voorstel ontbreekt één cruciale garantie. Dat de omroep onafhankelijk blijft van de politiek. Voor veel Tsjechen roept dat herinneringen op aan een verleden waarvan ze dachten dat het voorgoed achter hen lag. Dus trekken ze de straat op om duidelijk te maken dat een vrije samenleving niet kan bestaan zonder vrije media. Maar is dat genoeg? Of staat Tsjechië aan het begin van een strijd om zijn persvrijheid?
0: Dankjewel, Sinan. En belangrijke vragen werpt hij daarop. Die ga ik bespreken met twee gasten vanavond in de studio. Allereerst Christina Leosi-Moor, hoogleraar en opleidingsdirecteur van European Studies, Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond.
2: Goedenavond. Universitair docent.
0: Universitair docent, heel goed. En Rut Kronenburg, algemeen directeur van Free Press Unlimited. Rut, welkom ook. Christina, eerst maar eens even bij jou beginnen. Het broeit daar in Tsjechië. En niet alleen omdat het misschien daar ook warm is, maar er is veel meer aan de hand. Ze zijn bang voor het verliezen van hun persvrijheid. De Tsjechen vanwege dat wetsvoorstel van premier Babiš. Waarom wil de premier die verandering graag doorvoeren?
2: Kijk, voor premier Babiš is dit misschien een model om te volgen dat door Orbán is ontwikkeld in Hongarije en daar heel succesvol geïmplementeerd. We hebben in Hongarije gezien wat er gebeurt als alle media platformen zijn opgekocht door de oligarchen die dichtbij de macht staan. Babiš zelf heeft dat trouwens rond 2014-15 ook geprobeerd. Hij heeft financiële belangen in belangrijke media. Maar deze keer gaat het nog verder. Hij zegt, de staat moet eigenlijk controle hebben over de publieke omroep. En het moet, waarschijnlijk komen er ook bezuinigingen. Dat betekent dat er journalisten worden ontslaan. Maar nog belangrijker, dat er...

0: onder staatscontrole komt te staan. Zonder een onafhankelijke gremia die de publieke omroep waakt. Of de onafhankelijkheid en de pluraliteit van de nieuws.
1: En jij stelt eigenlijk zoiets hebben we ook in Hongarije zien gebeuren onder Orbán.
0: Absoluut. En ook in Slowakije hebben we dat gezien. En het kan heel snel gebeuren dat de democratie is... in de loop van een jaar of zo eigenlijk door de pers te beïnvloeden ontmanteld.
1: Gevaarlijk, we komen zo meteen zeker over te spreken wat dat in de regio verder betekent. Rut Kronenburg, algemeen directeur van Free Press Unlimited. Het personeel van de publieke omroep die is gaan staken gisteren vanwege deze plannen. De zender daar ging 24 uur op zwart. Hebben dat soort acties effect?
2: Ik hoop van harte van wel. Het is wel uitzonderlijk. Dit hebben we eigenlijk in Europa nog niet eerder gezien. Wel dat soms iets op zwart gaat, maar 24 uur lang. Dat is eigenlijk uitzonderlijk. En ook de personeel was in zwart gekleed. En,
1: er werd echt een statement gemaakt.
2: Ja.
1: Wij hebben in Nederland een vergelijkbaar systeem waarin de publieke omroep wordt gefinancierd door de overheid. We hebben daar in Nederland ook sterinkomsten nog bij. Wat is het grootste verschil met het Tsjechische systeem?
2: Nou, met het nieuwe voor ogen systeem,
1: ja.
2: Wat Babiš voor ogen heeft. Het verschil is dat in de mediawet gegarandeerd is dat er redactionele onafhankelijkheid is. En ook dat de financiering, alhoewel dat daar wel op beknibbeld wordt, maar in ieder geval wel gewaarborgd is, tot op zekere hoogte. En dat is ook vastgelegd in de Europese wetgeving, de MFE, de Media Freedom Act. Dus dat is een van de redenen waarom wij bijvoorbeeld al in april, toen wij hier lucht van kregen, bij de Europese Commissie aangeklopt hebben en gezegd van nou, toets, als dit doorgaat, toets dit dan aan de Europese wetgeving.
1: Ja, en dat is nog maar de vraag of die toets echt gaat gebeuren.
2: Ja, want het is een wetsvoorstel en die is in ieder geval door de regeringspartijen goedgekeurd, maar nu moet het ook nog door het parlement natuurlijk komen.
1: En dan zegt die Babiš over die verandering, die is nodig, want we moeten bezuinigen met elkaar. En bovendien, ja, die onafhankelijkheid van de pers, dat komt allemaal wel gewoon goed. Daar moeten we niet zo druk om maken.
2: Nou, het is heel raar dat hij zegt dat het een bezuinigingskwestie is. Want de financiën werden eigenlijk bij elkaar gesprokkeld door de burgers. Via een omroepbijdrage. Zeg maar een soort oude kijk- en luistergeld wat wij vroeger hadden. Dus dat was gewoon al helemaal onafhankelijk. En dat was voldoende om de publieke omroep, dus de televisie en de radio, overeind te houden. Dus wat moet er dan precies bezuinigd worden? Het is een manier om politieke invloed uit te oefenen op de publieke omroep. En dat is wat erachter zit. En natuurlijk zegt hij van nee, we willen helemaal geen invloed uitoefenen. Maar een van de ministers heeft al aangegeven dat als er straks toch volgens hem dan misvattingen of
1: onwelvallige berichten worden vertoond.
2: Precies, dan kunnen ze in ieder geval de financiering weer dicht draaien.
1: Mm-hmm.
2: Dus het is absoluut niet gezegd dat dat niet gaat gebeuren. Daarbij, zoals Christine al aangaf, voorbeelden in de regio zijn er helaas te over. En inderdaad, Babiš heeft al in zijn eerdere regeringsperiode van 2017 tot 2021 aangetoond dat hij wel degelijk invloed wil oefenen op de publieke omroep en ze eigenlijk het liefst kwijt wil.
1: Ja. Dan begrijp ik misschien uit dat Babiš dat maar al te graag wil, Christine, dat die publieke omroep erg belangrijk is in Tsjechië.
0: Ja, het is zeker heel belangrijk en het is ook belangrijk voor de burgers zelf. Babiš zegt, ja, de burgers zijn eigenlijk zat met die licentiegeld. Niemand wil dat betalen, maar dat klopt eigenlijk helemaal niet. Het kost ongeveer 8 euro per maand om dat te betalen. Het is voor Babiš ook, net zoals Ruud ook zei, van wezenlijk belang dat hij zijn macht ook op zo'n manier kan uitoefenen. En dat is het probleem. Dus niet zomaar de financiële structuur en het bestel van de media, maar de mensen zijn bang dat ze gaan gewoon richting Hongarije. En sterker nog, Babiš was ook van plan om een soort buitenlandse agentwet aan te nemen. Door te dringen door het parlement op het model van Rusland. En wat Orbán ook in Hongarije wilde. Dat speelde in februari of zo.
1: En wat was het belangrijkste punt daarin?
0: Nou, dat bijvoorbeeld media, de vrij onafhankelijke media, gefinancierd is door het buitenland. En dat betekent door NGO's, maar ook Europese Unie. Dus als een media platform EU-gelden krijgt, nou, is dat genoeg reden om te zeggen dat je een buitenlandse agent bent. In Hongarije was dat zeker genoeg reden om bepaalde
1: en dan uitgezet mag worden of in ieder geval dat er sancties mogen volgen.
2: Dat ja, je moet je registreren en die registratie kunnen ze natuurlijk tegenhouden. Dus er zitten allerlei inderdaad bezwaren aan. Waardoor ze weer een andere middel hebben om invloed uit te oefenen.
1: 59% van de Tsjechen die hebben vertrouwen in die publieke omroep. Dat is een hoog aantal, vergelijkbaar met Nederland. En al helemaal als je het vergelijkt met de omliggende landen. Want in Hongarije heeft volgens een Digital News Report maar 17% van de burgers vertrouwen op dit moment in de pers. Waar komt dat hoge percentage bij de Tsjechen vandaan? Rut, heb je daar een verklaring voor?
2: Nou, misschien is het beter om te zeggen, want daar is wel onderzoek naar, dat er een heel groot wantrouwen is onder de Tsjechen tegen de geprivatiseerde, machtsgeconcentreerde media. Die vertrouwen ze niet, want die verdenken zij van manipulatie en beïnvloeding. En vandaar dus dat er een heel groot vertrouwen is in de publieke omroep. Die zien zij als een neutrale tegenmacht, als het ware. Tegen die enorme machtsconcentratie van media door oligarchen.
1: Ja, deel jij dat ook, Christina?
0: Absoluut. En het heeft ook heel goed gewerkt. Dus in Tsjechië, in vergelijking met de buurlanden, hebben we gezien dat de media echt onafhankelijk kon opereren. En zijn ze nu echt onder druk gezet. Dus ja, ik deel het.
1: Het is niet de eerste keer dat die premier Babiš invloed probeert uit te oefenen op die persvrijheid. Want Rut, hij probeerde dat al veel eerder, eigenlijk tijdens een eerdere ambtsperiode.
2: Klopt. Toen heeft hij zover gekregen dat hem gunstig gezinde mensen in de raad van toezicht van de publieke omroep zat en op die manier invloed kon uitoefenen. Dat zag je ook meteen terug in de persvrijheidsindex. Want Tsjechië zakte vanuit de top 10 naar de 40ste plaats. En nadat Babiš weer weg was, klommen ze terug naar de top 10. En ze stonden vorig jaar op de 11e plaats. Dus dat zegt ook wel genoeg.
1: Ja.
2: Heeft ook met aanvallen trouwens tegen journalisten te maken.
1: Ja, precies. Want hij is best verbaal tegen ze.
2: Heel erg verbaal. Niet alleen verbaal. Hij sleept ze ook gewoon voor het gerecht. Dus eigenlijk, hij is nu sinds december aan de macht. En er zijn al 13 gevallen van klachten tegen journalisten. Vanuit zijn politieke partij of wel coalitiepartijen. Tegen journalisten of media.
1: Hij is pas sinds december
2: aan de 6 maanden.
1: 6 maanden inderdaad. En we zitten nu al hier met elkaar in de studio om te bespreken wat zijn acties voor gevolg hebben. Christine, hoe ziet zijn coalitie eruit? Wie houdt hem in de aan de macht?
0: Ja,
1: helpt
0: en
1: hem.
0: Daar zit ook zeker een probleem. Ik kan nu een boek noemen. Als de Nederlandse luisteraars geïnteresseerd zijn in Centraal-Europa, moeten ze het boek van Hans Luiten lezen. Begrijp je Centraal-Europa nog? Nou, daar in Centraal-Europa, we zien dat in Tsjechië, Hongarije ook, dat de rechtse bewegingen heel sterk zijn geworden. En in Tsjechië op dit moment regeren er 3 partijen. Die van Babiš, de ANO-partij, maar ook SPD, dat is een extreemrechtse partij. En nog een derde partij die ook rechts is, de motoristen. Die vormen een coalitie met elkaar en die zijn eurosceptisch. De partij van Babiš is niet zozeer eurosceptisch. Hij is ook een max-pragmaticus, zou ik zeggen. Maar omdat hij in deze coalitie regeert, moet hij ook keteren aan de rechtse burgers die voor deze partijen hebben gestemd. Dus wat we met Babiš zien is ook in die zin vergelijkbaar met Orbán. Orbán stemde mee in de Europese parlement in Brussel. Toen hij in Budapest was hij zijn retoriek veranderde en was hij meteen keihard rechts. Dus we zien precies hetzelfde fenomeen ook met Babiš. Hij is geen, ik zou hem geen ideoloog noemen. Hij is een soort, ja, machtspragmaticus. En hij, omdat hij bijvoorbeeld een van de nationale kranten in de handen heeft, zoals een Volkskrant of NRC-achtige krant, kon hij zijn eigen rechtszaak ook beïnvloeden een tijdje paar jaar geleden. Dus het is, je ziet meteen een direct verband tussen Babiš en wat er gebeurt als hij macht krijgt over de pers.
1: Nou, precies. Komen we zo meteen verder over te spreken, want het land heeft nog een president. Ik ben benieuwd welke rol die op zich neemt. We gaan eerst even voetballen. Even inchecken bij Dien van het Laren bij Portugal-Oezbekistan. Hoe is het daar?
3: Daar staat het 10 minuten onderweg in de tweede helft. Nog altijd 3-0 voor Portugal. In de eerste helft hebben we een veel beter Portugal gezien. Dat onder leiding van Cristiano Ronaldo, die twee keer scoorde, vele malen beter was dan Oezbekistan. En waarin, zoals het er nu naar uitziet, ook wel het verschil werd gemaakt voor deze wedstrijd. Want 3-0 achter tegen een voetbalgrootmacht als Portugal, dat lijkt onoverkomelijk voor toch Oezbekistan, waar we niet zo heel veel van mogen verwachten op dit wereldkampioenschap voetbal. Ze zijn er namelijk pas voor het eerst bij. In de tweede helft zien we een evenwichtiger schouwspel. Zowel Portugal als Oezbekistan creëren kansen. Allemaal niet van de hoogste orde. Maar het is een evenwichtiger veld dan dat we in de eerste helft zagen. Kansen voor Oezbekistan die waren iets groter. Maar gescoord is het dus nog niet. Portugal heeft het allemaal goed onder controle. En kan dus na dat gelijke spel in het eerste duel tegen Congo nu zich gaan toewerken naar het einde van deze wedstrijd. Moet het allemaal wel schadevrij gaan doorkomen. Maar de vooruitzichten die zijn optimistisch gestemd. Ze staan met 3-0 voor na 57 minuten tegen Oezbekistan.
1: Dankjewel, Dien. Straks meer van jou. Terug hier naar de studio waar we praten over Tsjechië en de persvrijheid. Die daar deze week volop in de schijnwerpen staat. Dat doe ik met Christina Lajos-Moor en Rut Kronenburg. We hadden het al over Babiš, Christina, die ene president. Het land heeft nog een president. Pavel, wat is zijn relatie tot Babiš?
0: Babiš is een premier en Pavel is de president van het land. Veel meer pro-EU is. En hij vormt een tegenmacht tegen Babiš. Dus hij is een soort beschermer van de democratie op dit moment.
1: Werpt hij zich ook zo op?
0: Ja, absoluut. En er is ook in vergelijking met Hongarije bijvoorbeeld, waar Orbán de twee derde meerderheid heeft gehad, jarenlang, is dat niet het geval in Tsjechië. Dus dat geeft mij hoop dat er zijn nog steeds checks and balances op de macht van Babiš.
1: Maar goed, het is wel onrustig ook in de relatie tussen hun. Want vandaag is Pavel nog naar het constitutioneel hof gestapt. Ja. Omdat hij van Babiš niet mee mag naar een NAVO-top. Een belangrijke NAVO-top, zeer binnenkort. Babiš zelf gaat wel. Wat zegt dat over die relatie tussen die twee? Dat ze dus het ook via dat constitutionele hof proberen uit te vechten met elkaar.
0: Ja, dat het ingewikkeld is. We zien vergelijkbare scenario's ook in Polen, maar dan andersom. Als de president en de premier niet van dezelfde partij komen of niet op dezelfde politieke lijn zijn, die kunnen elkaars dwars zitten natuurlijk. En het zegt ook iets anders voor mij. En daar moeten wij ook waken. Dat de koers in Tsjechië is veranderd ten opzichte van Oekraïne. Tsjechië was een van de landen in Centraal-Europa die Oekraïne heeft gesteund. En Babiš bracht daar ook veranderingen in. Niet zo erg zoals Fico in Slowakije of Orbán die helemaal tegen
1: alle geldkranen stopte.
0: Precies. Maar dat is nu een gevaar dat als Babiš zo doorgaat, de hele steun voor Oekraïne binnen de EU in gevaar brengen.
1: Veel Tsjechen zullen ook kijken naar deze situatie en achter hun oor krabben van hoe kunnen we hier nou opeens weer in terecht zijn gekomen. Want Babiš was al eerder president van het land. Ook toen waren er protesten van 2017 tot 2021. Hoe is het hem gelukt om opnieuw toch weer die belangrijke plek te bemachtigen?
0: Een simpele antwoord is, hij is een populist. En populisme werkt, dat weten wij, helaas.
1: Niet in de rest van Europa en de wereld.
0: Ja, absoluut. Dus zo is hij opnieuw in de macht gekomen. Dat hebben wij ook met Fico gezien. Precies hetzelfde verhaal. Okay, en daar zijn dus de mensen bang nu voor Orbán. Daarom in wetgeving dat hij niet meer premier zou kunnen worden. Babiš is een anti-establishment figuur. Terwijl hij natuurlijk als tweede machtigste en rijkste man in Tsjechië bij de elite hoort. Voor de buitenwereld speelt hij de, ik ben de stem van het volk. En ik ga de volk, het volk vertegenwoordigen. Hij is een echte populist, anti-establishment politicus.

0: en die retoriek werkt.
1: Ja. Kronenberg, we hebben het over Tsjechië. We hoorden al veel Hongarije, we hoorden Slowakije er ook in voorbij komen. In Tsjechië is het tot nu toe gelukt die persvrijheid nog goed te bewaken, goed te behouden. We hebben het over die nieuwe plannen die gevaarlijk zijn. Hoe staat dat op dit moment in Hongarije, waar we Orbán gedag hebben gezegd, er een nieuwe politicus zit? Wordt de persvrijheid daar dan in recordtempo nu ook weer terug opgebouwd?
0: Nou, dat, laten we dat hopen. Maar wat we zien is dat het wel in een recordtempo afgebroken kan worden. Maar dat het heel veel jaren kost om het weer op te bouwen.
1: Ja.
0: En dat is waarom wij ook pleiten voor, oké, we moeten echt waakzaam zijn en behouden wat we hebben. En voor de democratische normen en waarden blijven staan in heel Europa. Dus de Europese Unie moet daar ook echt gewoon voor opkomen. Mm-hmm. Dus dat wordt heel moeilijk. Madjar heeft wel aangegeven dat Hongarije een van de eerste acties zal zijn om de onafhankelijkheid van de publieke omroep weer te herstellen. Daar is hij druk mee doende. Dus we hebben wel hoop dat dat goed gaat komen, ja.
1: En heb jij het idee dat de Europese Unie breed die acties van Babiš in Tsjechië genoeg onder de aandacht worden gebracht? Zijn landen daar vocaal genoeg over? Of laat ze het eigenlijk ook gebeuren zoals we het in Hongarije ook snel zagen mislopen?
0: Ja, het laatste is helaas waar. Veel landen zeggen er niks over. Dus daarom moeten organisaties als Free Press Unlimited maar aan de deur blijven kloppen. Zodat er in ieder geval een vorm van rechtvaardigheid geschiet. We moeten, en dat zullen we blijven doen, zodat er in ieder geval iets gebeurt. Dus wij blijven oproepen richting de Europese Unie om hier tegen op te treden.
1: Ja, blijft het in de gaten houden.
0: Zeker.
1: Goed, dat blijven wij dan ook doen. Dat hebben wij ook in ieder geval hier op de Nederlandse radio dan goed onder de aandacht gebracht. Ik wil jullie beiden danken voor jullie komst hier naar de studio. Dat was Christina Leuzenmoor van de Universiteit van Amsterdam. Dank. En Rut Kronenberg, algemeen directeur van Free Press Unlimited. Gaan wij naar Houston, naar Dien van het Laar, Portugal-Oezbekistan. Heeft Ronaldo al zijn derden weten te maken?
2: Nee. Maar hij is er maar wat naar op zoek. Het is inmiddels wel mooier geworden voor Portugal. Het staat 4-0 na 63 minuten. Daarbij werd het een handje geholpen, letterlijk, door de Oezbeekse keeper Nematov, die een lage corner verkeerd inschatte, heel veel spelers voor zijn neus zag opduiken en uiteindelijk in die hele karambol de bal tegen zijn eigen hand aan zag gaan, waarna die over de doellijn hobbelde en het nu 4-0 staat voor Portugal. Ook in de tweede helft weet de ploeg van Cristiano Ronaldo, die twee keer scoorde in dit duel, dus de dominante lijn uit de eerste helft door te zetten. En dat is een mooie vertrouwensboost voor de Portugese ploeg, die natuurlijk na dat eerste duel tegen Congo, waarin ze gelijk speelden, wel wat goed te maken hadden. Nee, zij domineren hier in Houston. Staan ruim voor. En Oezbekistan lijkt helemaal leeggespeeld te zijn. Gaat de schade proberen te beperken. Dat moeten ze nog wel een behoorlijke tijd doen, want er staan slechts 64 minuten op de klok. Deze wedstrijd zal lang aanvoelen voor Oezbekistan en kan niet lang genoeg duren voor Portugal, want ze staan met 4-0 voor.

0: hoorde Love Again van Dua Lipa.
1: NPO Radio 1.
0: Het is 8:30, het NOS Journaal. Hier is Ewout de Jong.
2: Het Oekraïense leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland bezette Krim. Het was de enige spoorverbinding nog tussen het Schiereiland en Rusland. Oekraïne is al enkele weken bezig met aanvallen de Krim van Rusland te isoleren. Tegen de man uit Ede heeft het OM levenslang geëist vanwege zijn betrokkenheid bij de genocide in Rwanda. De man van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij het bloedbad in een stadion in het zuiden van het land. Zo'n 3000 Tutsi's waren daar naartoe gevlucht. De verdachte zou hebben opgeroepen om ze allemaal te vermoorden, wat ook gebeurde. De Kamer wil dat de IND weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers mag gaan uitlezen. Dan is beter na te gaan of ze de waarheid spreken, is het idee. Het uitlezen werd eerder gestopt vanwege privacywetgeving. Op voorstel van Jaar 21 gaat het kabinet werken aan een wetswijziging. En op veel plaatsen in Europa is het ongekend warm. Zo was het in Frankrijk vandaag de warmste dag ooit gemeten, met temperaturen tot 42 graden. In Groot-Brittannië wordt ook gewaarschuwd voor ongekende hitte. In Londen kan het morgen 39 graden worden. In Nederland wordt voor morgen plaatselijk maximaal 37 graden voorspeld.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Zometeen hoor je in die rode draad van drie museumdirecteuren hoe je verloren kunst op kan sporen. Is dat nou een ware thriller? Komen er speurneuzen aan te pas? Of is het vooral gewoon een oproepje, soms online, voldoende? Zometeen de antwoorden.
1: Tegen draad.
0: Eerst maar eens even actie in het land. Een regenboogvlag, die wordt vernieuwd. Dat gebeurt nog steeds. Als antwoord hierop besloten de bewoners van de Amsterdamse rivierenbuurt dat het antwoord erop moest zorgen voor meer zichtbaarheid voor de queergemeenschap. Initiatiefneemster Willemijn van Drie bedacht de Churchill Pride-actie. Samen met haar vrouw deelt ze in aanloop naar de Amsterdam Pride gratis regenboogvlaggen uit in de hele buurt. Ik heb haar aan de telefoon. Goedenavond, Willemijn.
3: Hallo, goedenavond.
0: Onwijs goede actie natuurlijk. Wat is die Churchill Pride precies?
3: Nou, dit is wat je al zegt. Wij delen gratis regenboogvlaggen uit. Overigens niet alleen mijn vrouw en ik, maar een hele groep van vrijwilligers. En doen we in de rivierenbuurt. En we flyeren ook. 8000 flyers hebben we de afgelopen week verspreid in de buurt. Dat mensen gratis vlaggen kunnen halen, stokken kunnen halen, houders. We bevestigen ook houders aan de gevel als mensen dat zelf niet kunnen of durven. En eigenlijk alleen maar om een positief geluid te geven tegen agressie, tegen queers en minder acceptatie. En zorgen dat er wel zichtbaarheid is. En vrolijkheid ook. Want, het is ontzettend vrolijk gezicht, ook al die vlaggen.
0: Zeker. En het begon wel allemaal bij die agressie, want dat was de aanleiding.
3: Ja. Zeker. Nou, mijn vrouw en ik hadden als eerste in de straat een vlag hangen. En later volgden mijn buurman en nog twee buurvrouwen. En toen hingen er een paar regenboogvlaggen bij elkaar. En toen werd de vlag van mijn buurman met geweld van de gevel afgetrokken. En ja, toen was het niet meer zo leuk om je vlag op te hangen. Maar we wilden het wel. En toen heb ik het blok buren gevraagd van, goh, dit is er gebeurd. En zouden jullie ons willen steunen en ook een vlag ophangen? Nou, dat deden ze massaal. En dat was echt geweldig. Om dat mee te maken, ook ontroerend, om al die vlaggen en die solidariteit te zien. En dat ging zo door. Maar op een gegeven moment zijn er in 2023 zijn er echt 18 vlaggen vernield van de 80 die er hingen. En dat was echt het signaal om te denken, ja, nu gaan we het heel groot aanpakken en de hele buurt erbij betrekken. Mm-hmm. En dat hebben we gedaan. En vorig jaar hingen er 550 vlaggen in de rivierenbuurt. Dus dat was echt, ja.
0: Zeker. Dat was te zien ook. Ik reed er doorheen en ik wil me nog heel goed voorstellen. Ook afgelopen zomer inderdaad. Vooral ook in die Churchill, op de Churchill-laan, maar ook zeker in de straten daaromheen. Ja. En welke boodschap hopen jullie daar dan mee af te geven?
3: Vooral dat iedereen mag liefhebben wie hij, zij, hen wil. Dat je daar vrij in bent en dat je daar recht op hebt ook. Het is gewoon ook een mensenrecht. Het is niet een kwestie van een politieke opvatting, maar het staat in de grondwet dat dat mag. Artikel 1. En ook zichtbaar zijn. Dat je niet weer terug hoeft te kruipen de kast in. Maar dat je het mag beleven zoals jij het wil. En ook, het werkt ook verbindend in de buurt, deze actie. We hebben ook elk jaar een buurtfeest. De zogeheten roze koekenparty. Waarop de hele buurt uitgenodigd is. En dat is in de buitenlucht en er komen meer dan 100 mensen. En dat werkt in de buren kennen elkaar vaak niet. En dan leren ze elkaar kennen. Dus eigenlijk zegt hij, de buren verbinden zich met ons en wij zorgen weer voor meer verbinding in de rivierenbuurt.
0: Dat komt alles samen. Ik kan me bijna niet voorstellen dat er nog geen regenboogvlaggen bij iedereen in de rivierenbuurt zijn. Maar toch, als ze er wel nog niet zijn, waar kunnen ze ze halen?
3: In de Maasstraat, daar staan we met een kraam de hele zaterdag, komende zaterdag, bij Zomer aan de Maas. En bij het buurteam in de Dekstraat, dat staat in de weken daarna, kunnen mensen vlaggen en stokken ophalen. Dat staat ook op onze website churchillpride.nl. Daar is heel veel informatie te vinden. We hebben nog veel meer initiatieven. Dus iedereen kan op zijn gemak lezen wat we allemaal doen.
0: Nou, dankjewel Willemijn van Drie, ook voor deze actie. En natuurlijk heel veel plezier ook gewoon de komende weken met het ophangen en het kijken naar al die mooie Pride-vlaggen in jullie buurt. Dank.
3: Dankjewel.
0: Gaan wij naar Dien van het Laar. Die volgt namelijk Portugal-Uzbekistan. Hangen daar eigenlijk Pride-vlaggen in het stadion?
4: Niet gezien. Heel veel groen met rode vlaggen. Ook wel blauw-wit-groene vlaggen. Dat zijn de kleuren van de vlaggen van Oezbekistan en Portugal. Maar Pride-vlaggen niet tussen gezien. Nee, dat niet. Portugal, dat is toch de dominante ploeg. Het dominante land van deze twee. Doet het heel erg goed in deze wedstrijd. Ze staan met 4-0 voor tegen Oezbekistan. In een wedstrijd waarin de spanning op dit moment, na 73 minuten, eigenlijk al lang weg is. Want Oezbekistan met eigenlijk de gehele wedstrijd geen enkele vuist te maken tegen het aanvallend dominante team onder aanvoering van Cristiano Ronaldo, die twee keer scoorde en ook belangrijk was bij de treffen van Nuno Mendes door weg te stappen van een vrije bal. Iets dat we ook jarenlang niet hebben gezien van Ronaldo. Nee, de lucht is wel een beetje uit deze wedstrijd aan het gaan. Oezbekistan probeert de schade te beperken en Portugal probeert de krachten te sparen in aanloop naar het laatste groepsduel tegen Colombia. En dat duel moet dan gaan bepalen wie er eventueel groepswinnaar gaat worden van groep K. Ondertussen probeert Ronaldo natuurlijk op allerlei mogelijke manieren zijn hattrick nog te maken. Nu jaagt hij de keeper goed af, krijgt hij de bal ook in het strafschopgebied en schiet hij van dichtbij met links alsnog op de vuisten van de keeper. En in de 18 minuten die nog aanstaande zijn, zal dat het voornaamste gaan worden waar we op gaan letten. Lukt het Ronaldo om bij zijn zesde WK een hattrick te maken? Hij is er dichtbij, hij heeft er al twee keer gescoord, maar moet er nog eentje. 4-0 voor Portugal.
1: De rode draad.
0: Wie heeft er nog een echte onbekende Jopie Huisman in huis? Of weet er misschien eentje te hangen bij een familielid of een buurman of in een autozaak? Laat het maar weten aan het Jopie Huisman Museum in Workum. Want die heeft de hulp van het publiek ingeschakeld om verloren werk van die Friese kunstenaar te vinden. Maar werkt dat eigenlijk ook? Hoe vind je nou als museum verloren of onbekende parels terug? Ga ik over praten met hier in de studio Peter Miedema van dat Jopie Huisman Museum. Goedenavond.
5: Goedenavond.
0: En met, ook met James Hannan van het museum van Bommel en Dam in Venlo.
6: Hoi, goedenavond.
0: En jij hebt eigenlijk nog één doelpunt nodig, hè, bij Portugal, want dan is je pool rond.
6: Ik had hem op 3-0.
0: Oeh, oké, okay, shit, we zijn al iets te ver.
6: Ja,
0: en ook meegeluisterd, niet helaas hier in de studio, maar wel bij ons in de uitzending, Femke Hameetman van het Dordrecht Museum. Goedenavond ook, Femke.
7: Hoi.
0: Peter, maar eens even bij jullie beginnen. Want een beetje vanwege jullie actie zitten we hier bij elkaar.
5: Ja, klopt.
0: Jullie zijn op zoek naar Jopie Huisman stukken.
5: Exact, ja. We hebben natuurlijk een prachtig museum. En we gaan volgend jaar een nieuw depot bouwen. En daar hoort ook bij dat wij graag de stukken die niet in ons bezit zijn, maar waarvan we wel weten dat ze ergens zouden moeten hangen, graag ook willen. Nou ja. Tony wil ik niet zeggen, maar we willen in ieder geval in eerste instantie registreren. En daarnaast gaan we ook een tentoonstelling organiseren met als werktitel Alles, waarin we ook relevante stukken willen gaan tonen.
0: Ja, precies. En nou, daar is hopelijk dan alles in te zien. Een mooie titel voor zo'n tentoonstelling. Ja. Maar weten jullie dan als museum waar je precies naar op zoek bent?
5: Dat is een beetje verschillend. Wij kenden al heel veel stukken vanuit de tentoonstelling, een soortgelijke tentoonstelling die 18 jaar geleden is georganiseerd. Daarnaast kennen we via ook stukken waarvan we soms niet helemaal weten waar ze hangen.

0: En we zijn natuurlijk benieuwd naar stukken die we nog niet kennen. We krijgen van tijd tot tijd ook stukken aangeboden in bruikleen of als schenking, of ze worden ons te koop aangeboden. En dat gaat gewoon door. Maar op een of andere manier vonden we nu het moment, ook vanwege die depotverbouwing die eraan komt, om deze oproep te plaatsen. En tot nu toe levert wel resultaat op.
1: En enig idee dan waar die stukken een beetje vandaan komen? Waar vinden mensen ze terug? Is het ergens onder
0: ja,
1: de trap?
0: Ja, dat is dat echt over het hele land verspreid. Jopie was een gul man, dus vooral in de begintijd gebruikte hij zijn stukken ook wel als betaalmiddel. Nou, die gaan dan ergens zwerven.
1: Om een tandartsafspraak mee te betalen, bijvoorbeeld.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. En nogmaals, van heel veel weten we wel waar ze ongeveer zijn, maar van sommigen zijn we ook een beetje het spoor bijster. We weten dat ze bestaan, maar we willen graag weten waar ze nu hangen. Het wil overigens niet zeggen dat we ze in alle tijden ook willen verwerven of in bruikleen willen krijgen. We zijn natuurlijk ook een Jopie Huisman kennisinstituut, dus we willen ze ook gewoon registreren. Dat is ons eerste doel.
1: En jullie willen vaak ook de verhalen erachter graag horen.
0: Absoluut.
1: Dus
0: absoluut.
1: Vertel.

0: Vooral in de begintijd gebruikte hij zijn stukken ook wel als betaalmiddel. Nou, die gaan dan ergens zwerven.
1: Om een tandartsafspraak mee te betalen, bijvoorbeeld.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus, en nogmaals, van heel veel weten we wel waar ze ongeveer zijn. Maar van sommigen zijn we ook een beetje het spoor bijster. We weten dat ze bestaan, maar we willen graag weten waar ze nu hangen. Dat wil overigens niet zeggen dat we ze in alle tijden ook willen verwerven of in gebruiking willen krijgen. We zijn natuurlijk ook een Jopie Huisman Kennisinstituut. Mm-hmm. Dus we willen ze ook gewoon registreren. Dat is ons eerste doel.
1: En jullie willen vaak ook de verhalen erachter graag horen.
0: Absoluut.
1: Dus
0: absoluut.
1: Vertel maar hoe dit stuk in jullie familie terecht is gekomen. Of welke reis daarvoor ermee is gemaakt.
0: Ja, maar ook welk verhaal Jopie erbij had. Jopie was een verhalen vertellen. En het schilderij maakte eigenlijk onderdeel uit van het verhaal. Dus het is heel inspirerend en heel spannend. Mm-hmm. Zeker.
1: En toch even voor de niet-kenner, wat maakte Jopie Huisman vooral voor werk?
0: Jopie was een autodidact, dus die heeft veel stijlen beoefend, zoals autodidacten dat doen. Maar hij is vooral bekend geworden van zijn realistische werken. Waarbij hij ogenschijnlijk waardeloze spullen aan het doek toevertrouwde. En eigenlijk daar ten eerste eeuwigheidswaarde aan verbond op dat moment. Maar ook daar verhalen aan verbond. Dus bijvoorbeeld een broek die in de hoek was gesmeten, waar niet meer naar werd omgekeken. Jopie lag in scheiding, had financiële problemen. Hij zei, ik ben die broek. Dus hij heeft die broek geschilderd en hij zegt, dat is een zelfportret. Nou, dat soort verhalen. En wij merken in het museum, omdat wij met podcastjes werken, dus geluidsfragmentjes, mm-hmm, die de mensen kunnen beluisteren, dat die verhalen ook de mensen echt emotioneren. Dat is heel bijzonder.
1: Herkenbaarheid vind ik erin.
0: Ja, absoluut. Ja. Zeker.
1: James, jij werkt voor het museum van Bommel van Dam in Venlo. En je hebt dankzij zo'n publieksactie maar liefst 100 doeken van een bepaalde kunstenaar weten te vinden.
2: 180.
1: 180 zelfs, meer dan 100 inderdaad. Giselle Kusters, die wilde jullie graag veel meer werk van zien. Nou, dat is aardig gelukt, toch? Waarom kozen jullie destijds voor die publieksactie?
2: Het begon eigenlijk gewoon met een schilderij dat bij ons in het depot hing. Dat een soort van de beelddrager werd van de tentoonstelling. Van een heel expressief geschilderd zelfportret van de kunstenaar, 1945. Maar meer wisten we niet van. En die ogen in het depot, die volgden me altijd als ik daar voor mijn werkzaamheden ooit was. En dacht, dat vond ik interessant. Daar wilde ik een keer iets mee doen, maar je hebt nooit tijd ervoor. Het was een keer een journalist, Pauline Broekema, bij ons. Om voor Museumtijd heeft een stuk te schrijven over dat stuk dat ze op onze website ook had gezien. En daar kwam best een interessant levensverhaal uit. En toen we dat levensverhaal hadden aangehoord, dachten we van, als we dus meer werk van haar kunnen vinden en dat kunnen ophangen aan dat levensverhaal, dan heb je eigenlijk een hele mooie tentoonstelling. Die ook best wel de periode waarin de kunstenaar actief was. Dus rond de kort voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, als vrouwelijke kunstenaar, ondernemer ook. Dat gaf een heel ander perspectief dan wat we kennen. Dus dat maakt het heel spannend.
1: Ja.
2: Als we de werk konden vinden. Want we hadden een 20-tal schilderijen in onze collectie. Mm-hmm. Maar vooral heel veel werk op papier. 800 tekeningen. En daarvan dachten we, als dat schetsen zijn voor andere schilderijen, dan kunnen we nog heel veel vinden. Dus toen begonnen we met ons detectivewerk.
1: En daar zie ik kunst- en kitschachtige taferelen op een zaterdagmiddag ergens in een landgoed bij jou in de buurt, dat mensen dat mogen langsbrengen. Of hoe zijn jullie te werk gegaan?
2: Het begon in 2024. En hadden we in november hadden we onze oproep gestart, gelanceerd. Met het idee dat we moeten best wel snel eigenlijk dan een soort van tussen kunst- en kitschachtige middag hebben, waar mensen als ze iets hebben, als mensen op die oproep afgaan. Dat was helemaal geen garantie dat het ging gebeuren. Dat je dat wel een soort van leuk, iedereen kan het bij elkaar kan brengen. Dan creëer je een soort van gemeenschap van mensen die toevallig, er ging er vanuit, in hun bezit hadden. Die nu opeens een soort deelnemer zijn aan zo'n moment. En hadden in 6 weken hadden ze al 70 werken teruggevonden of herontdekt. Of waren ook nieuwe stukken die we nog niet, waarvan het bestaan nog niet wisten. En toen schreef de Volkskrant er een stuk over dat dit had plaatsgevonden. En dat zorgde voor nog meer aandacht. En dat zijn toch dus die oude media, zoals ze dat dan noemen, die voor heel veel bereik zorgen.
1: Ja, en toen dachten mensen opeens toch van, misschien is dit ook wel een Giselle Kusters. Ja. Dit ga ik eens even langsbrengen daar in Venlo.
2: Ja, we hadden dus ook een soort van webpagina waar mensen konden zien ook van hoe ziet haar handtekening eruit, hoe varieert ze daarin, wat voor soort werk maakt ze. Dit zijn tekeningen of schetsen.
1: En dan hou je meteen wel iets interessants natuurlijk aan. De handtekening, want daarna is het als museum nog maar eens even kijken. Is het dan echt het werk wat we hier hebben gekregen? Daarover komen we zo meteen zeker te spreken. Maar eerst nog even een voorbeeld ook bij jullie daar in Dordrecht. Kimka Meetman in het Dordrecht Museum. Want jullie hebben ook ooit de hulp ingeroepen om het werk van kunstenaar Jan Vet nog meer te vinden. Dat uit te breiden. Waarom is de hulp van het publiek überhaupt zo'n krachtig middel, zou jij zeggen?
3: Nou, Jan

0: Vet is een echte Dordtenaar en schilderde heel veel portretten. Dus die hangen gewoon bij heel veel mensen thuis. En eigenlijk verbind je, wat mijn voorganger ook al zei, de kunst veel meer aan mensen. Mensen gaan opeens in hun huiskamer anders naar hun werk kijken die daar hangen. En ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is een vorm van crowdsourcing, waarbij je mensen veel meer betrekt en activeert om naar kunst te kijken. En dan in specifieke, in ons geval, van Jan Vet, die landelijk en internationaal ook wel verkocht, maar ook veel in onze regio. Dus het bindt ook mensen uit de omgeving heel erg met ons museum. Mm-hmm. Wij waren op zoek naar de werken, maar ook eventueel brieven en opdrachtgeving. En dat heeft ons wel een paar leads opgeleverd. En ook mensen die iets aan ons wilden schenken. Dus dat is natuurlijk altijd heel mooi.
1: En andersom, zorgt het dan ook meteen dat jullie Jan Vet ook meer bekendheid geven in de regio?
0: Ja, het is natuurlijk ook een krachtig communicatiemiddel, want je doet oproepen in lokale of landelijke media. En ja, daarmee zet je natuurlijk ook je museum op de kaart. Mensen herkennen je museum, maar gaan het ook koppelen aan een bepaalde kunstenaar die uit de regio komt. En we hebben ook de grootste Jan Vet verzameling. We hebben ook een deel van zijn archief met brieven. Dus wij zijn ook dé plek voor verzamelaars en voor mensen die met dit onderwerp bezig zijn om daar uit te wisselen. Ja.
1: En willen mensen het dan wel afstaan aan jou als museum? Of zeggen ze van, je mag het wel even inkijken. Het mag wel een tijdje in het depot van jullie liggen, maar ik wil het over een jaar of 10 wel terug.
0: Nou, dat doen we niet. Omdat het opslaan in depot is natuurlijk, kunnen niet iedereen schilderijen zomaar in ons depot ophangen. Dat is ten eerste niet zo duurzaam. En ten tweede, daar is ook niet altijd plek voor. Maar wat wel mooi is, is dat we dan dingen kunnen lenen voor tentoonstellingen. En dat is natuurlijk heel fijn. Of dat we die schilderijen kunnen opnemen in het boek wat erbij uitgegeven wordt. Dus dan worden ze wel vastgelegd. En kunnen onze collega's ook weer weten, hey, als ik ooit die bruikleen wil doen, dan weet ik ook bij wie ik terechtkom.
1: Ja.
0: Want sommige kunstwerken staan wel ergens geregistreerd, maar is niet bekend waar die zijn. En die zijn vaak in particuliere collecties. En dan, ja, dan kunnen we samen in ieder geval ook die collectie weer zichtbaar maken met de Nederlandse musea.
1: Maar in ieder geval dus ook meer bekendheid geven aan een Jan Vet. Hoe zit dat bij jullie, ja. Pieter Minima? Willen jullie graag ook nog wel Joopie Huisman meer bekendheid geven door deze oproep?
2: Ja, dat gaat eigenlijk automatisch. We merken dat de afgelopen dagen, zo rond dit weekend, is die publiciteit op gang gekomen. En we merken dat het drukker is dan normaal en dat de mensen er ook over beginnen. En dat zagen we bijvoorbeeld ook toen onze podcast uitkwam een aantal jaren geleden over de gestolen werken van Joopie. Over 3 gestolen werken.
1: Gemaakt door Simon Heijmans, BNNVARA.
2: Ja,
1: hele bijzondere docu over
2: podcast
1: over gemaakt.
2: Ja. Ja, krijgen we nog steeds mensen op binnen en wordt nog steeds veel beluisterd. Ja, dat soort acties zijn gewoon heel goed voor het museum. Mm-hmm. Maar indirect is het een enorme marketingboost.
1: Ja, en dus komen er ook mooie verhalen los. Die kwamen ook bij Giselle Kusters los. James, wat is een verhaal wat er voor jou altijd is bijgebleven van die dag, van die periode?
3: Nou, er was een heel leuk schilderij van een jongetje. Heel knap geschilderd. Maar wat ook leuk was, dat de persoon die dat meebracht, dat was dus de dochter van dat jongetje. En dat het verhaal bij dat schilderij was dus dat Giselle Kuster tijdens de hongerwinter die jongen had geportretteerd in ruil voor conserveermiddelen van het gezin, van haar buren eigenlijk. Dus
1: ook eigenlijk wat we Joopie ook horen doen. Eigenlijk.
3: Ja,
1: het werk,
3: ja, precies,
1: eigenlijk
3: dat,
1: gebruiken om mee te betalen.
3: Ja, die schaarste na de oorlog was natuurlijk tijdens. Mm-hmm. Was heel groot. Dus je hebt heel veel van dat soort kunstwerken die om dat soort redenen aan de wandel zijn geraakt. Ja.
1: En Peter, is er dan al een verhaal misschien via een mailbox bij jullie binnengekomen waar je nu al op verheugt dat die persoon binnenkort naar jullie toe komt om het werk te delen, te laten zien?
2: Nou, het gaat nu momenteel zo snel dat ik het even niet paraat heb.
1: Nee.
2: Er zijn wel intriges, zeg maar, komen er een beetje boven water waar, binnen families. Waar we benieuwd naar zijn hoe dat uit gaat pakken.
1: Hoe bedoel je?
2: Nou, daar kan ik me niet over uitlaten. Maar dat is toch
1: nou, goed, dat je bent.
2: Je wordt benaderd over één werk. En, dus ja, dit,
1: ah, oké. Okay. Een werk wordt gezegd dat bij opa en oma. Maar dat wordt ook door iemand anders al.
2: Ja, dat is wel spannend allemaal. Dus, en het is allemaal heel vers nog. Dus we zijn het nu aan het inventariseren.
1: Ja.
2: We gaan binnenkort gaan we het uitlopen.
1: Oké, okay, precies. Dus je wordt van rechercheur langzaamaan familierechercheur.
2: Ja, dat. Ja, zoiets, ja.
1: Want ja, Femke, je bent nu directeur van het Dordrechts Museum. Je werkt ook al onwijs lang in deze museumwereld voordat je bij het Dordrechts Museum aankwam. Zitten er ook wel eens echt gekke dingen tussen zo'n publieksactie? En reactie
0: vooral? Ik werkte ruim 20 jaar geleden bij Museum het Rembrandthuis. En toen was het allemaal nog niet zo super digitaal, kun je je misschien voorstellen. Maar daar kregen we wekelijks mailtjes, mensen die zeiden, ik heb een echte Rembrandt. En mijn collega die achter mij zat destijds, die zei dan, wilt u een digitale foto maken? En dat kostte sommige mensen ontzettend veel moeite. En dan keken ze zo naar de achterkant en dan lazen wij op die foto, oh, oktober 1976, dat was dus gewoon uit een kalender gescheurd. Ja. En dan dachten we, oké, je hebt een ander gesprek te voeren dan... ik heb een echte Rembrandt gevonden. Nee, dus dat soort dingen kom je ook tegen. Mensen die een kopie hebben of die ergens iets in een shop hebben gekocht. Maar soms ook misschien vervalsingen of dingen die er echt op lijken. Ja, dan moeten we het wel in het echt zien als we denken dat het aantrekkelijk is voor een tentoonstelling of voor onze collectie.
1: En hoe doe je dat dan? Wie neem je dan iemand mee als je het gaat controleren op echtheid?
0: Nee, als ik dat zou doen, dan zou ik daar een dagtaak aan hebben. Nee, we hebben bij het Dordrecht Museum, ik noem maar even een soort triage, zoals in het ziekenhuis, dat je echt even een soort vooronderzoekje doet. Dus mensen kunnen bij ons dan aanmelden via een website. En dan moeten ze ook wat dingen, gegevens opsturen, natuurlijk ook voor foto's. En dan kijken onze consultoren daar het eerst naar. En dan op basis van die beoordeling kunnen we kijken of het... Wij keuren niet of iets echt of niet echt is. Maar wij kijken natuurlijk of het past binnen of een tentoonstelling of ons collectie. En dan gaan we pas in gesprek.
1: Ja, en James,
0: dus ja, zo.
1: Ik hoorde jou reageren op dat men het nog soms heel lastig vindt om een foto te maken.
3: Ja, we hebben gewoon een hele fijne pagina op onze website waar precies staat van, nou, als je denkt iets te hebben dat we interessant vinden, volg alsjeblieft deze stappen. En toch gaat dat niet altijd goed.
1: Nee.
3: Eigenlijk.
1: Ja. En jullie hebben dan op de website ook, of in ieder geval rondom Giselle Kusters, maar dus even de verschillende handtekeningen neergezet, voordat mensen het makkelijk kunnen begrijpen. Waar controleerde jij het verder op echtheid op?
3: Nou ja, we hadden dus met ons onderzoek, en ik had hulp van Veronica Simmeling, zij was een conservator in opleiding destijds, konden we dus heel veel materiaal doorspitten, waardoor we ook oude handouts van tentoonstellingen konden vinden. Er stond werk ook opgeschreven, soms een foto erbij. Dus dan weet je eigenlijk heel specifiek waar je naar op zoek bent. En dan kom je dus een schilderij van een meisje met een kat tegen. En denk van, dit zou dus het meisje met de kat zijn. Het voordeel van Giselle Kuster is, denk ik, omdat zij dus een hele kenmerkende stijl had, maar ook dus echt naamsbekendheid niet meer had, is dat het helemaal niet een handige actie is als vervalser om haar werk te gaan vervalsen. Kan je beter je tijd steken in Picasso?
1: Precies. En nou, Peter, zijn er rond Joopie Huisman ook wel eens dingen gestolen? We hebben bijvoorbeeld de zaak in 1984 in Nuenen, waar 3 schilderijen van hem zijn gestolen. We zijn vele jaren verder natuurlijk dan dat. Ja. Maar hoop je misschien die ook wel te vinden?
2: Ja, natuurlijk. De vlag gaat uit en... De misdaad is verjaard, dus heb je hem boven je bed hangen of je schorst een mantel met deze de oproep om in te leveren.
1: Krijgen ze nog taart ervoor terug misschien?
2: Wat zeg je?
1: Krijgen ze taart ervoor terug?
2: Ze krijgen het niet alleen de taart voor terug, maar wij zullen ook de herkomst discreet behandelen. En ze zijn van harte welkom. Ja, het zou fantastisch zijn als we die 3 werken. Die Joopie, die zei, deze schilderijen zijn eigenlijk mijn kinderen. Dus Joopie was ook echt helemaal overstuurd dat deze schilderijen weg waren. En hij heeft daarna ook gezegd, ik ga nooit meer exposeren. Daardoor is de collectie bij elkaar gebleven. En omdat die collectie bij elkaar is gebleven, is een aantal jaren daarna het museum gestart. Dus je zou kunnen zeggen dat die diefstal eigenlijk de aanleiding voor dit museum was.
1: En als jullie dan eenmaal een tentoonstelling alles maken, dan horen deze 3 daarbij.
2: Jij zegt het. Ja. Ja, absoluut.
1: Het publiek is dus een krachtig middel om die verloren kunstwerken terug te vinden. Maar Femke, zijn er ook nog andere manieren?
0: Ja, er is sowieso een internationaal register waarin gestolen of verloren kunst wordt geregistreerd. En daarmee dus ook niet kan worden verhandeld. En er zijn natuurlijk nog allerlei andere bronnen, zoals het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, het RKD. Daar kun je allerlei onderzoek doen. En daar zijn ook per kunstenaar alle werken die ooit bekend zijn geregistreerd. Soms nog met zwart-wit foto's. En weten we niet alles waar alles op dat moment is. Maar dat is wel een beetje een belangrijke bron voor onderzoek. En natuurlijk veilingdata en dat soort dingen in de gaten houden. Want soms duiken dingen na een hele tijd toch weer op als iemand overlijdt.
1: Precies. En James, heb je dan nog 1 Giselle Kuster die je heel graag wil hebben?
3: Nou, er is een werk nu die we nog steeds zoeken. Dat heet Honger. Geschilderd in januari 1945 als soort aanklacht tegen de bezetting. Er is nu een tentoonstelling in Museum de Lakenhal in Leiden. Mm-hmm. En hebben ze een reproductie van het werk ook hangen. Omdat zij dus onze zoektocht voortzetten.
1: Precies.
3: Eigenlijk dus als Honger, dat werd haar meesterwerk ook genoemd. Die is in de jaren 90 voor het laatst gezien in Amsterdam. Als die nog gevonden zou kunnen worden, dan ken ik wel een paar musea die heel geïnteresseerd zouden zijn in dat werk te zien.
1: James Hannan van het Museum van Bommel en Dam. Dankjewel voor je komst. Aan de telefoon hadden we Femke Hameetman van het Dordrecht Museum. En hier in de studio ook nog Peter Miedema van Jopie Huisman. Als mensen aan zitten te luisteren, denk ik, ja, ik heb nog wel zo'n Jopie. Ik heb die drie gewoon liggen thuis. Waar kunnen ze dan terecht?
2: info@jopiehuismanmuseum.nl.
1: Dankjewel. Bedankt allemaal voor dit gesprek. Gaan wij nog even naar Dien van het Laar in de absolute slotfase van Portugal-Oezbekistan. Ik zie nog een belangrijke kans.
4: Dat is inmiddels de 5-0 geworden.
1: Kijk.
4: Voor Portugal van Rafael Leão. Die hem strak in de kruising schiet. Nadat de keeper in eerste instantie de handen er nog wat tegenaan zet. Maar Leão daarna precies het gaatje ziet om hem er werkelijk waar perfect in het uiterste hoekje van het net te plaatsen. Waardoor er een 5-klapper op het bord staat voor Portugal tegen Oezbekistan. Die valse start op het WK voor de Portugezen daarmee weggepoetst. Zij gaan door deze naderende overwinning, want we hebben nog 3 minuten te spelen, aan kop van groep K. En dan mogen ze de volgende wedstrijd gaan uitmaken tegen Colombia, wie een groepswinnaar gaat worden.
1: Dankjewel, Dien. En zometeen in Langs de Lijn en Omstreken. Daarin ongetwijfeld nog een nabrander van die wedstrijd bij Dien. Vast misschien ook nog nieuws over ons eigen Oranje. En natuurlijk veel aandacht voor die andere wedstrijd vanavond in het WK voetbal. Dat is namelijk Engeland tegen Ghana. Morgenavond op deze plek om 7 uur. Natasha Gibbs in een nieuwe Rode Draad. Ik wens je gewoon een hele zwoele, fijne avond weer.

0: NPO Radio 1.
1: Nooit meer slapen.
2: Ik ga in gesprek met regisseur Ivo van Hoven. Tot 2023 was hij artistiek directeur van Internationaal Theater Amsterdam, waar hij nationaal en internationaal geprezen voorstellingen maakte. Nu gaat tijdens de Roertriennale van Hoven's musical Rebel Rebel in première. Die laat zien dat mensen sterker zijn dan onderdrukkende regimes.
1: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1, Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: De hete zomer, crayon rolluiken.
5: Geluidsoverlast.
4: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Crayon rolluiken.
7: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: NPO Radio 1. 9 uur.
15: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
16: Goedenavond, Portugal.

0: Tekent eenvoudig af met Oezbekistan. De misstap tegen Congo is vergeten en vergeven, denk ik.
1: Over een uurtje alweer de volgende wedstrijd op het WK. Dan is het Engeland van Harry Kane tegen Ghana.
0: Uiteraard allemaal te volgen in Langs de Lijn en Omstreken. Eerst het NOS Journaal. Hier is Ewout de Jong.
2: Het OM heeft levenslang geëist tegen de man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. De verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. En dat gebeurde. In 1998 vluchtte hij naar Nederland, waar hij pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. Het VUMC in Amsterdam stopt met het behandelen van patiënten. Alle zorgtaken worden de komende 14 jaar overgeheveld naar het AMC in Amsterdam-Zuidoost. Het VUMC blijft wel bestaan, maar dan als plek voor onderzoek, onderwijs en opleiding. Het AMC en VUMC fuseerden 8 jaar geleden. Toen werden specialismen verdeeld, maar het blijkt nu te duur om 2 locaties draaiende te houden. De Raad van Bestuur legt het plan binnenkort voor aan de medezeggenschapsorganen en daarna volgt een definitief besluit. Een van de zwaar gewonden van het verkeersongeluk bij Terholen in Zeeland is weer thuis. 2 andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en de revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Vandaag is besloten dat de man van 19 die de auto bestuurde opnieuw langer vast blijft zitten. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag. Dat vindt de indiener van het voorstel Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk is op de privacy. En het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk. Volgens Meteo France liep het kwik op sommige plekken op tot 42 graden. In 54 departementen geldt code rood en dat wordt morgen uitgebreid naar 58 departementen. In Parijs moest deze dakdekker stoppen met werken omdat het zink te heet was geworden.
3: C'est très très dur parce que le zinc est très chaud, les soudures ça tient pas, les appareils. Donc nous sommes obligés d'arrêter, c'est la charte Dubaï, c'est impossible.
2: In Nederland moeten de heetste dagen nog komen. Het RIVM waarschuwt daarbij voor smog in het midden en zuiden van het land.
4: Een fysieke inspanning zul ik vermijden. Probeer dat op een ander moment van de dag te doen. Want mensen zeker die gevoelig zijn voor luchtwegklachten, en jongeren en ook oudere mensen, die kunnen dan ademhalingsproblemen krijgen. En dat kan ook ernstige gevolgen hebben als je daar geen aandacht aan besteedt.
2: Het weer voor de komende tijd. Vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan.
1: Er is verkeersinformatie, Rijn Baartmans.
5: 2 files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A12 richting Den Haag. Tussen Driebergen en knooppunt Lunetten is een ongeluk gebeurd. Er is maar 1 rijstrook open en hierdoor is je vertraging 5 tot 10 minuten. De A20 richting Gouda, daar staat het vast tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Een kapotte vrachtauto staat daar, daardoor is de rechte rijstrook dicht en je vertragingstijd 10 minuten.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Hey jij daar!
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij vakanties.
13: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
11: Boek nu een reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek.
14: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
15: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
16: NPO Radio 1. EO NOS.
17: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
1: Goedenavond, zojuist afgelopen doelpuntenfestijn dat Portugal Oezbekistan heet. Dien van der Laar.
18: 5-0 staat er na 90 minuten op het scorebord. Het is vooral de wedstrijd geworden van Cristiano Ronaldo. Alle onrust rondom zijn persoon heeft hij beantwoord met 2 doelpunten. Waarmee hij de eerste speler ooit is die op 6 WK's heeft gescoord.
0: En om 10 uur neemt Engeland het op tegen Ghana. En als we het dan toch over namen hebben, is de grote vraag natuurlijk: gaat deze man weer scoren?
19: Het is Harry Kane! Voorop tegen die bal.
20: You'll be telling the kids when you're older that you got to play with Harry Kane. That's how good he is.
1: Ja. Sander de Kramer gaat ons meenemen op een muzikale reis door de muziek van Ghana, de tegenstander van Engeland.
0: Geen Formule 1 in Zandvoort komend jaar, wel de Formule E. We bellen met de directeur van het circuit.
1: Tot 11 uur is dit Langs de Lijn en Omstreken.
0: Ah, je enthousiasme was alweer wat getemd, hoorde ik net, Dien.
18: Ja, ik heb dit hoor je echt aan alle kanten, hoor je dit voorbij komen natuurlijk. Het is wel mooi, hè?
0: Zo.
18: Is toch mooi dat zo'n speler toch zo presteert op zo'n WK?
0: Maar die commentator, ik weet niet, dat moet je denk ik ook, dat is ook om iedereen heen te horen, denk ik. Want dat gaat rond natuurlijk. Zo'n enthousiasme, dat kan niet voor een individu alleen blijven, denk ik. Maar goed. Was je trouwens net zo enthousiast als deze commentator, Dien?
18: Persoonlijk, ja. Ja, ik vind het schitterend. Deze man die heeft ervoor gezorgd dat ik voetbalfan ben geworden. Ik heb vroeger posters van Cristiano Ronaldo op mijn kamer gehad. Ik was een centrale verdediger in de E6 in Frieseveen. Maar ik moest en zou op de schoenen van Cristiano Ronaldo lopen. Ik kon er geen houtje touwtje van. Maar deze man die heeft ervoor gezorgd dat ik achter elke vrije trap, die ik bijna nooit mocht nemen, wel met beide benen wijd ging staan. Dat is echt zo. Ja, ik vind het heel erg mooi dat hij vandaag zo heeft geantwoord zoals hij heeft gedaan.
1: Scoorde je ook wel eens die?
18: Nee, maar nooit. Nee.
1: Ook wel zeggen, want dan had je natuurlijk ook wel die Cristiano-pose ja. kunnen aannemen.
0: Ergens zie ik wel een gelijkenis, want ja. Cristiano Ronaldo liet die vrije trap ook gewoon aan zijn collega vandaag. Dus.
18: Nou, dat moest bij mij noodgedwongen. Misschien was dat bij Ronaldo vandaag ook wel een klein beetje ja. zo. Het was wel dienstbaarder dan dat we hem ooit hebben gezien.
0: Ja. Maar kijk, hij laat hiermee wel zien van, ja jongens, ik ben er nog steeds. Hè. Ik bedoel, al die andere namen doen het, maar hij doet gewoon even mee. Hè.
18: Ja, ik vond dat hij het ook op een andere manier liet zien dan dat we eigenlijk ooit van hem gewend waren. Hij speelde echt meer in dienst van het elftal dan dat we eigenlijk de afgelopen 10 jaar wel van Portugal hebben gezien. Daarbij dacht je stevast, als hij achter een vrije trap ging staan, nou, dan krijgen we er weer zo eentje. En dan ja, hobbelde die ook wel eens teleurstellend naast. Of ging die over. Of zagen we weer dat verbeterde gezicht met die gebleekte tanden van hem dan weer voorbij komen in het scherm. Maar nu bij iedere vrije trap, bij iedere combinatie, bij iedere voorzet, meteen de steun zoeken. De support geven aan zijn ploeggenoten. En inderdaad ook meer de kracht van het elftal spelen. En daardoor zag je tegen een wel erg zwak Oezbekistan, moeten we er meteen bij zeggen, ja. dat dit wel een heel compleet elftal oogt. Maar ja. nogmaals, Het was Oezbekistan.
1: Wij zeiden tegen elkaar toen we naar die wedstrijd zaten te kijken, de manier waarop hij juicht met zijn teamgenoten en zijn teamgenoten met hem, dat zegt toch ook wel wat over hoe die ligt in die groep. Hè? Want er was het een en ander om te doen vooraf, dat er onrust zou zijn en zo. Mm-hmm.
18: Ja, nee, dat zoekt hij natuurlijk wel meteen op bij het scoren van zijn eerste doelpunt na 6 minuten. Dat heeft hij natuurlijk wel over nagedacht. Tenminste, dat mag je toch aannemen. Want de kritiek, de opinies, die waren niet mild, hè, afgelopen week. Dit is in Portugal is dit echt een discussie van de nationale orde. Wat wij in Nederland hadden met Memphis Depay, dat is daar tot de macht 7. Zo'n magnitude, zo'n kracht brengt Cristiano Ronaldo daar teweeg. Ja, en op dat bereikt hem ook natuurlijk op allerlei mogelijke manieren. Ook door mensen die heel dicht bij hem staan. Dus inderdaad, op het moment dat hij dan scoort, meteen inderdaad, ook al is het alleen al voor de camera's, meteen het hele team erbij te betrekken. Maar goed, gespeeld lijkt het niet, want in de 90 minuten die daarop volgden, bleef hij dat gewoon de hele tijd herhalen. En zagen we de teamplayer Ronaldo, die daardoor ook nog individueel kan schitteren met 2 doelpunten. En een soort van assist, als je die vrije trap van Nuno Mendes mag meerekenen, waarbij hij dus een schijnbeweging maakt. Het lijkt alsof hij gaat schieten en uiteindelijk Nuno Mendes die bal door die muur heen schiet en scoort.
1: Ja, de kritiek ging niet alleen Ronaldo aan, hè, na die wedstrijd tegen Congo, dat gelijkspel. Die hele Portugese ploeg die werd wel bekritiseerd. Het was niet indrukwekkend wat ze lieten zien. Zag je nu een heel ander Portugal?
18: Ja, het was een zeer energiek, aanvallend dominant. Maar ook een vooral heel gevarieerd Portugal. En dat laatste is wel hetgeen waar ze de afgelopen maanden, de afgelopen 2 jaar in aanloop naar dit WK om werden geroemd. Dit team pelt uit van kwaliteit op allerlei posities. Op iedere positie hebben ze nagenoeg een speler van de internationale top staan. Ze vinden zichzelf ook completer dan ooit eigenlijk. En wat er de afgelopen jaren is gezaaid, onder andere met de winst van de Nations League, dat moet op dit toernooi geoogst gaan worden. Dan zijn er natuurlijk geluiden dat Ronaldo een onderdeel is van dat geheel. Maar een speler die er misschien wel voorbij is gestreefd, Bruno Fernandes, bij Manchester United natuurlijk de belangrijkste speler van de Premier League, die zegt, ja, we spelen natuurlijk met Ronaldo, maar ook voor Ronaldo, om bij zijn allerlaatste dans hem de wereldbeker te kunnen gunnen.
1: De laatste dans van Ronaldo resulteert dus in een 5-0 overwinning vanavond tegen Oezbekistan. Dien, dankjewel.
0: Hij is Nederlands beste tijdrijder van dit moment. En dus was het niet verrassend dat Daan Hole vanavond opnieuw Nederlands kampioen tijdrijder werd.
3: Ja, dat was verslaggever Steven Dalebout een jaar geleden, toen Daan Hole voor de 2e keer Nederlands kampioen tijdrijden werd. Maar die titel verdedigen, dat zit er dit jaar niet in. Hole heeft zich namelijk moeten afmelden. Daan Hole, goedenavond.
21: Goedenavond.
3: Wat is er aan de hand?
21: Ja, helaas naar de Dauphiné ziek geworden. En ja, best wel lang ziek geweest en niet op tijd hersteld om mee te kunnen doen aan het NK tijdrijden morgen.
3: Ah, gewoon dikke pech? Of heb je iets verkeers gegeten daar? Of wat is er voorgevallen, denk je?
21: Nee, ja, echt pech. Eigenlijk ging er een beetje een virus rond in het peloton. En ja, gewoon echt griep eigenlijk.
3: Ja, Tour Auvergne Rhône-Alpes, hè? Dat is eerder natuurlijk bekend als het Dauphiné. Ik hoor het jou nog steeds zeggen. Dat zit er dus nog in die...
21: Ja, dat is makkelijker.
3: Ja, maar goed, dat is niet belangrijk. Want die titel tijdrijden, dat was natuurlijk... Daar had je naar uitgezien natuurlijk.
21: Ja, nee, enorm. Ja, het is voor mij altijd een van de grootste doelen van het jaar. Het is wel, wel pijnlijk, moet ik zeggen, dat ik niet de titel kan verdedigen.
3: Ja, en hoe is het nu met je? Want je kan ons wel te woord staan, daar ben ik blij om. Maar zit je met een teltje op de bank of hoe staat het ermee?
21: Nee, het gaat beter. Ik ben wel aan het trainen. Eigenlijk is vandaag de 2e dag.
3: Ah.
21: Maar ja, het is niet ideaal ook voor de Tour de France natuurlijk. Om zo na die voorbereiding en ook de stage een week van de fiets te moeten en ziek op bed te liggen.
1: Wat zeg jij nou? Trainen met griep en in die hitte?
21: Nee, de griep is nu over.
1: Oh, die is wel over.
21: Maar ja, als je natuurlijk een week niet fietst, dan, dan ben je niet klaar om morgen 40 minuten zo hard als je kan te gaan fietsen.
3: Hoe groot is dat verschil, Daan?
21: Welk verschil?
3: Nou, tussen een week niet fietsen en topfit zijn, zeg maar.
21: Nou, op zich een week niet fietsen is niet extreem. Het is nooit goed. Maar ja, omdat je natuurlijk ook ziek bent en een virus hebt. Dat duurt natuurlijk wel schade aan in je lichaam. En nu is het zaak om weer zo snel mogelijk op te bouwen en de goede benen terug te vinden.
1: Ja, dan ben je dus toeschouwer hè, bij het tijdrijden. Wie gaat de troon van jou overnemen?
21: Ja, ik ga niet kijken, moet ik zeggen. Dat vind ik iets te lastig.

0: Maar,
1: ja, is dat moeilijk?
0: Het is wel heel pijnlijk voor mij, vind ik, om niet mee te kunnen doen.
2: Een soort zelfkastijding
0: worden.
1: Precies. Het is wel overmacht natuurlijk, maar...
0: Ja, nou ja, dat wel, daar kan ik me wel goed bij neerleggen. Maar ik denk, Dylan van Baarle maakt een goede kans. En ook Sjoerd Baks, die reed een goede tijd in de Giro. En Axel van der Tuuk, die rijdt ook elk jaar een goed NK-tijdrij. Dus ik denk één van die drie gasten.
1: Ja, nou jij gaat niet kijken, je traint dus wel. Want heb je in je achterhoofd nog zitten de wegwedstrijd van komende zondag?
0: Ja, daar hoop ik nog wel aan mee te doen.
1: Ja, dat is wel haalbaar. Wat, dat is echt een kwestie van dagen of is het omdat het een heel andere discipline is eigenlijk?
0: Nee, zo echt een kwestie van dagen. En ik weet het nog niet zeker, maar ik hoop het wel te halen.
1: Ja, dus dat, het is even afwachten hoe het de komende dagen dan nog gaat. Hoe je lichaam reageert.
0: Ja, dus nog even afwachten hoe dat zich ontwikkelt op training. Maar ik hoop me snel weer volledig belastbaar te zijn om te fietsen en goed te kunnen trainen.
1: En die hitte hè, die ook de komende dagen aan gaat houden, werkt dat in jouw voor- of in je nadeel?
0: Nou, tegenwoordig is het goed om in de hitte te trainen. Dat is een soort van hoogteprikkel, hetzelfde effect. Dus dat is wel goed op zich.
2: Een soort hittestage?
0: Ja, precies.
2: Oké. Want Frankrijk, Tour de France, dat gaat allemaal goed komen.
0: Ik hoop het wel. De selectie is nog niet bekendgemaakt, maar ik hoop wel aan de start te staan in Barcelona.
2: Ja, en dat is een realistische hoop, hè, neem ik aan.
0: Ja, nee, zeker.
2: Ja. Voor de Franse wielerploeg Decathlon, CMA, CGM. Ben je dan helemaal hersteld? Vast wel, toch? Of?
0: Ja, het is nog 2 weken ongeveer tot de Tour. Dus ik hoop tegen die tijd wel weer gewoon in goede vorm te zijn.
2: Ja, en je zegt de ploeg is nog niet bekendgemaakt, selectie. Dat hebben ze uitgesteld, toch?
0: Ja, je hoorde het vandaag op het internet.
1: Oh, maar ik las ook op het internet dat jij als enige Nederlander wel redelijk zeker van je zaak bent, toch?
0: Ja, ze hebben een longlist verteld. En op zich de signalen die ik heb gehad, denk ik dat ik wel redelijk zeker ben.
2: Mooi, hè? Hier zit iemand die alles al zeker weet en die het gewoon heel voorzichtig naar ons presenteert.
1: Beetje
2: mooi.
1: Diplomatiek om je te houden, hè?
2: Waarom hebben ze het eigenlijk uitgesteld, weet je dat?
0: Nee, eigenlijk ja, er zijn wat zieken natuurlijk in de ploeg. Wat ik zei, dat ging echt een virus rond. Dus heel veel renners hadden er last van.
2: Okay.
0: En misschien wel een beetje spannend houden voor de fans.
2: Oh ja, de opbouwen van de spanning
1: is lekker.
2: Goed voor de socials. Ja. Goed, Daan Holen, goed te horen dat je aan de beter in de hand bent, aan het trainen bent. En succes in zondag dan en in Frankrijk.
0: Ja, dankjewel.
3: Voetbalplaatjes. De toernooimuziek van de WK-landen.
1: Ja hoor, daar gaan we weer van links naar rechts. Hij is weer aangeschoven, Sander de Kramer. Waar neem je ons vandaag mee naartoe?
4: Ja, we gaan het hebben over Ghana. Dat speelt straks tegen Engeland. De voetbalgeschiedenis en muziek van Ghana zijn nog vrij jong. Want de Black Stars, zoals het nationaal elftal van Ghana wordt genoemd, deed pas in 2006 voor het eerst mee aan het WK. En speciaal daarvoor maakte Grace Ashley een heerlijk WK-lied. Met natuurlijk de titel Ghana Black Stars. Verwijzend naar de zwarte ster in de vlag.

0: Dus ik zie die kopjes van jullie meegaan. Hè? Ja, dat is heerlijk, hè?
1: Als we dat continent opgaan, dat hebben we al een paar keer gedaan, Sander. Je voelt ook de knip tussen van links naar rechts en zo'n nummer als dit. Hè?
0: Zeker. En deze Grace Ashley is de koningin van de Ghanese voetbalplaatjes. Onthoud die naam, want ze komt straks nog een keer terug. En de titels van heel veel Ghanese voetbalplaatjes hoef je niet te onthouden, want ze heten bijna allemaal Black Stars. Wel lekker makkelijk, toch? Ghana had tot nu toe voetballend één opvallende uitschieter. Het Afrikaanse land haalde op het WK van 2010 de kwartfinale met veel goals van sterspeler Asamoah Gyan.
2: Is a chase for Gyan. He's one on two. It is Gyan. He is in the area. He scores! Ghana back in front. A goal of individual brilliance from Asamoah Gyan.
3: Was dat trouwens niet een heel sneu einde voor Ghana op dat WK?
0: Oh man, het was een heel triest en heel zuur einde. Want tijdens dat WK in 2010 speelde Nederland in de halve finale tegen Uruguay. Weet iedereen natuurlijk nog, het prachtige doelpunt thuis van Bronckhorst. Ja. Maar dat had misschien eigenlijk Ghana moeten zijn. Want in de kwartfinale tegen Uruguay leek Ghana te gaan winnen. Ja. Maar een bal die in de slotfase in het doel leek te gaan, werd door de Uruguayaan Luis Suarez, we kennen hem allemaal, met de handen weggeslagen. Penalty. Asamoah Gyan ging achter de bal staan. En toen gebeurde dit.
2: Asamoah Gyan has the opportunity to send Ghana into the semi-finals of the World Cup. And he hits the bar!
0: What a miss. Hij schoot bovenop de lat. Ghana verloor vervolgens met penalties en het was eigenlijk één groot drama voor het land.
1: Ja, voor Gyan vooral natuurlijk, neem ik aan.
0: Nou, dat valt wel mee, want je zou denken van die werd met pek en veren afgevoerd. Mm-hmm. Maar in tegendeel, voor heel veel Ghanese is Asamoah Gyan een enorme held. En niet alleen in het voetbal. Onder de artiestennaam Baby Jet bracht hij talloze nummers uit die regelrechte hits werden en nog altijd op Ghanese feestjes te horen zijn, zoals deze. Ja, die kan niet alleen voetballen, hè?
1: Maar deed hij dat tijdens zijn carrière al?
0: Natuurlijk!
1: Goed zeg, hé.
3: Ben jij de Noah Lang van Ghana?
1: Zo is het. Willem Hos van
0: Memphis. Memphis Depay is ook een zanger natuurlijk. Je hoorde de African Girls. En Asamoah Gyan maakte dit soort nummers samen met de later overleden zanger Castro. Een van de grootste namen uit de moderne Ghanese muziekgeschiedenis. Nou, na dat mooie WK van 2010 werd het volgende WK in 2014 voetballend een sof. Maar er was wel hele goede muziek.

0: Ja, deze keer geen Black Stars in de titel, maar gewoon Ghana Go Go Go van de artiest Viala. En een jaar later, in 2015, ging het veel beter en haalde Ghana de finale van de Afrika Cup tegen buurland Ivoorkust. En het lijkt Nederland wel, weer ging het mis met penalties, maar de supporters waren terecht trots en vierden een groot feest. Ze zingen het liefst de hele wedstrijd over hun geliefde Black Stars en dan hoor je ook overal eigenlijk in het volgende WK-lied zo ook, in een heel bekend voetbalplaatje-genre kan je wel zeggen, de namen van de hele selectie worden opgenoemd. Ja. Met tussendoor allerlei complimenten. En dat gebeurt eigenlijk in alle landen. En hier, als je goed luistert, hoor je de naam Iñaki Williams horen langskomen. En dat is de broer van de Spaanse ster Nico Williams. Hoorde je het?
1: Ja.
2: Een soort mama appelsap wordt dit.
0: Ja, dat is dus...
1: Dat kan je in iedere voetbalplaats wel horen.
0: Kijk uit, hè. Maar goed, is wel. Je hebt het over de prachtige Ghanese muziek. En jullie kennen natuurlijk allemaal de Ghanese voetballer Mohamed Kudus.
1: Ja, Ajax.
0: Ja, Ajax-ster geweest. Natuurlijk nu West Ham United. Grote voetballer. En hij werd op het WK 2022 bezongen in het volgende nummer.

0: enorme held in Ghana. Trouwens, ja, de favoriete voetballer van mijn zoontje Krijn. Die loopt altijd met Kudus op zijn shirt. Ja, terwijl die een ras Feyenoorder is. Dat is ook alweer mooi.
1: Dat mag ook van zijn vader?
0: Ja, dat mag hij van mij natuurlijk. Want we komen veel in Ghana. En dan nu het WK 2026, jongens. Ghana doet voor de 5e keer mee. En weten jullie welke Nederlandse internationals net zo goed voor Ghana had kunnen uitkomen?
2: Ik zeg Brobby.
0: Brobby, klopt. Heeft Ghanese roots. Hans?
2: Poh. Frimpong.
0: Frimpong, ook jij goed. Ook goed. Ja, nog eentje. Nog eentje dan.
2: Memphis.
0: Memphis, de paai. Alle drie goed. 3-3. Ping, ping, ping voor jou, jongen.
2: Hartstikke goed. Even,
0: alle drie Ghanese roots. Sterker nog, de broer van Brobby.
1: Staat niet in het draaiboek, beste mensen.
0: Nee, dat hebben we er bewust uitgelaten. Ja, precies. Want anders dan, precies. Hey, maar weten jullie dat de broer van Brobby, Derek Lucassen, die doet dus wel mee namens Ghana. En we zijn heel benieuwd of Brobby bij de volgende goal die hij scoort voor Oranje even een Ghanese dansje maakt. Het dansje dat bijvoorbeeld hoort bij het volgende nummer.

0: Dope Nation.
1: Ik vind het wel een Robbie-dansje, eerlijk gezegd.
0: Dat is het zeker. En dat ging de afgelopen maanden helemaal viral. Is een van de grootste hits aller tijden van Ghana. En de spelers die doen het bijbehorende dansje graag bij het vieren van een doelpunt. En zelfs de bondscoach die gooide de heupen erbij los. En wat de spelers ook vaak doen, dat zijn jama's. Dat zijn motiverende samenzang met getrommel.
2: Heel anders dan een gemiddeld voetbalplaatje.
0: Ja, dit is heel anders. Het is ook niet echt een voetbalplaatje. In die jama's zit iets spiritueels dat eigenlijk religies overstijgt. Het Ghanese elftal dat bestaat, net als het land zelf trouwens, uit een mix van christenen en moslims, aangevuld met allerlei lokale tradities en invloeden. En dat hoor je dus terug in die jama's. Voor dit WK schreef de bekende Ghanese zanger Kofi Kinata ook nog een nummer. En natuurlijk met als titel, drie keer raden...
1: Kaka Lika.
0: Rickstars!

0: heerlijk, jongens, dit. Dan ga je toch van bewegen, vanzelf. Dan ga je ook op voetballen,
1: hoor. Ik hoor een betere bewegingsnummers, hoor.
0: Nou, tot slot van het overzicht, dat kon ik maken dankzij de hulp van de Ghanese-Nederlandse schrijver en journalist Dan Afrifa, kom ik gewoon weer terug bij Grace Ashley. Ik noemde er net al de grootgrutter van de Ghanese voetbalplaatjes waarmee ik er net begon. Die dame weet van geen ophouden. In 2006 begon ze ermee en nu, 20 jaar later, is ze er nog steeds. Dus we gaan eruit met haar nummer voor dit WK. En hoe heet het, denken jullie?
2: Nou, ja, dat zal
1: een Black Star zijn.
0: Ja, iets van Black Star. Je zit dichtbij, maar het is de Black Stars Cheersong. Super origineel, met een opsomming van de namen van de spelers.

0: krijg dat te denken. Dat doen wij niet, hè? De namen van spelers opzommen in liedjes, toch? Of wel? De voetballiedjes. Dat is echt iets van... Dat is jou meer horen zeggen
1: ja,
0: van Afrika.
1: Meerdere landen wel, hoor. Ja. Ook wel landen over de wereld, maar in Nederland niet zoveel. Nee,
2: dat officiële lied van Shakira, daar worden ook allemaal namen in genoemd, hè?
0: En het officiële WK-lied hoor je zeg maar inderdaad alle landen langskomen.
1: Ja. Ik voel hier een klein beetje een taak voor jullie twee. Ik zie hier een nummer in de maak.
3: Voor Oranje?
1: Ja, gemaakt door jullie twee.
0: Summerville. Nou. Hey, en die trommels, dat doen ze dat in kleedkamers, in de kleedkamer al, denk je? Een beetje dat...
1: En op weg naar het veld toe. Ja, en de supporters natuurlijk ook, naar het stadion toe. Eigenlijk de Oranje Mars, maar dan op z'n Afrikaans.
0: Hoeven ze ook geen dubbeldekken te verslepen. Dat scheelt alleen maar een paar trommels.
1: Scheelt enorm.
0: Ja, dat scheelt enorm. Even de administratie. Morgen heb je een rustdag, begrijp ik.
1: Dat werd wel een keer tijd ook, hè? Ja, zit hier al een paar avondjes.
0: ik zie ook de vermoeidheid toeslaan. Nee hoor. Donderdag weer terug.
1: Dan ben ik weer terug met de tegenstander van Nederland, Tunesië.
2: Ah, blijf in Afrika zo, hè?
0: Red Stars.
1: Ja, een hele verrassende muziek, maar heel anders dan dat je net hebt gehoord. Ja,
0: cliffhangertje.
2: We gaan het hele continent over.
0: Ben je nou benieuwd naar al die voetbalplaatjes van al die landen die Sander al voorbij heeft laten horen komen hier op radio1.nl/WK? Vind je ze allemaal. Dankjewel, Sander.
2: Dankjewel. Het is wel heel opmerkelijk waar we nu aandacht aan gaan besteden. Want mocht je nou vandaag op de weg een strooiwagen zijn tegengekomen die zout aan het strooien was, dan had je geen last van een zonnesteek. Want het gebeurt namelijk echt. In gemeentes in Groningen, Flevoland en Noord-Holland waren de strooiwagens al te zien. En ook vanaf morgen in de gemeente Zuidwest-Friesland. Wie daar alles van weet is Patrick van Wijngaarden, toezichthouder asfalt in die gemeente. Goedenavond, Patrick.
4: Goedenavond.
2: De strooiwagen dus, morgen erop uit. Hoe laat gaat hij dan aan de slag?
4: We hebben afgesproken na 1:00 middags. Ja, want dan begint de temperatuur echt van het asfalt op te lopen. En dan heeft het meeste effect. Het zal om een uur of 3, 4 het warmst zijn op het asfalt zelf.
2: Hey, ik denk dat je het toch even moet uitleggen. De meeste mensen associëren strooiwagens met gladde wegen in de winter. Waarom in de zomer?
4: In de zomer kan het asfalt dusdanig heet worden dat het gaat smelten. He, zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Ja. En dat smelten, dat willen we liever niet hebben, omdat het dan aan de banden blijft plakken. En dan trekken we gewoon stukken asfalt uit de weg.
2: Want hoe heet wordt dat asfalt dan bij deze temperaturen buiten?
4: Ja, wat we morgen verwachten is dat het boven de, boven de 50 graden uit gaat komen. He, en dat is een beetje de temperatuur dat het plakmiddel, de bitumen, dat die weer wat vloeibaar begint te worden.
0: Maar het klinkt op zich logisch, van het asfalt gaat dan aan je banden plakken, trek je de weg kapot, niet goed voor je banden denk ik ook al, die plakken asfalt eraan. Maar waarom gebeurt dit niet overal, of gebeurt dit in elke gemeente?
4: Niet al het asfalt heeft er last van.
0: Ah.
4: En wij zijn een gemeente die een bepaald soort asfalt gebruikt. En dat is SMA, een heel technisch verhaal. Maar dat is bij normale temperaturen is het hartstikke goed spul. Alleen het is wat gevoelig voor hogere temperaturen.
0: Oh ja.
4: En we doen ook niet al het asfalt. Het gaat vooral om de nieuwe stukken asfalt van SMA. En we hebben een drietal wegen in de gemeente die eigenlijk als eerste gaan vertonen dat ze plakkerig worden.
2: En nou weten we natuurlijk van de winter dat zout heel goed helpt tegen ijs. Dat doet het ijs smelten en dat zorgt dat die gladheid verdwijnt. Maar wat doet zout dan met smeltende wegen?
4: Op het moment dat je het aanbrengt, dan gaat het vocht aantrekken. En misschien ken je dat ook wel van als je ergens een keer zout geknoeid hebt, dat het vocht aantrekt. En dat vocht dat wil dus weer verdampen en dat geeft die koelende werking. En verder voorkomt het de plakkerigheid op zich. Doordat je een beetje stof eraan toevoegt, het zouterige stof.
0: En hoeveel graden laat je het zakken dan, de temperatuur? Of dat asfalt?
4: Ja, dat gaat niet met veel graden, maar genoeg om het plakkerige te voorkomen. 3, 4 graden, denk ik.
2: Ja. Wij zijn nogal van het praktische, hè? Gebruiken jullie dan hetzelfde zout als in de winter?
4: Ja.
0: Ja, en heb je dan van de winter wel genoeg?
4: Ja, ja hoor. Ja, de voorraden die in de winter opgegaan zijn, die worden door het jaar heen weer aangevuld. En het gaat hier niet om heel veel wegen. Hè. We hebben 15 stukjes, waarvan 3 elke keer bij deze hoge temperaturen terugkomen. De rest is allemaal nieuw asfalt. Hè, maar we strooien lang niet zoveel als dat er in een dag met de winter gestrooid wordt.
0: Oké. Het in ieder geval, heeft in ieder geval effect. Tot wanneer blijven jullie dit doen?
4: Het is de weersvoorspellingen die geven het voor ons aan dat we het tot en met vrijdag even moeten blijven volhouden. En zaterdag dalen de temperaturen alweer onder de gevarenzone.
2: Ik zei het al, Patrick, het is een opmerkelijk verhaal. Hoeveel verbaasde reacties krijgen jullie van mensen die een strooiwagen zien rijden?
4: Maar het is niet het eerste jaar dat we dit nu toepassen. En ook andere gemeentes die gebruiken dit ook al. Dus het is niet helemaal onbekend. Maar via Facebook, de media waar het in verspreid wordt, daar komen wel wat vragen naar voren.
0: Ja, dat is nu afgelopen, want nu heeft iedereen de uitleg helemaal gehoord hier. Dus nu geen vragen meer, scheelt jullie ook weer?
4: Ja, stil nu belletjes en meldingen die we moeten beantwoorden.
0: Dank u zeer voor dit gesprek, Patrick van Wijngaarden, toezichthouder asfalt bij de gemeente Zuidwest-Friesland.
3: NPO Radio 1.
2: Het is 9:58, het NOS-journaal, Ewout de Jong.
5: Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. Het Oekraïense leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland bezette Krim. Dat was de enige spoorverbinding tussen het Schiereiland en Rusland. Oekraïne is al enkele weken bezig met aanvallen de Krim van Rusland te isoleren. Tegen de man uit Ede heeft het OM levenslang geëist vanwege zijn betrokkenheid bij de genocide in Rwanda. De man van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij het bloedbad in een stadion in het zuiden van het land. Zo'n 3000 Tutsi's waren daar naartoe gevlucht. De verdachte zou hebben opgeroepen om ze allemaal te vermoorden, wat ook gebeurde. En de Kamer wil dat de IND weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers mag gaan uitlezen. Dan is beter na te gaan of ze de waarheid spreken over hun asiel, over hun vlucht, is het idee. De uitlezen werd eerder gestopt vanwege privacywetgeving. Op voorstel van Jaar 21 gaat het kabinet werken aan een wetswijziging.
3: Langs de lijn en omsteken.
0: Ja, volgend jaar horen we niet meer dit geluid op het circuit van Zandvoort. Maar, ja, dat is lekker, maar wel dit geluid gaan we horen.
2: Ik dacht eerst dat we vuurwerken te horen kregen, maar dat was wat anders.
0: Het gaat wel zo hard als een vuurpijl, denk ik. Ja. De Formule E is dit, dat laatste geluid wat u hoort. Het komt naar het circuit van Zandvoort, dat is de elektrische raceklasse. Zo wordt natuurlijk dat gat opgevangen dat de Formule 1 na dit jaar achterlaat. Gaan we over praten met autosportverslaggever Louis Dekker en directeur Robert van Overdijk van het circuit van Zandvoort. Goedenavond, heren.
6: Goedenavond.
0: Robert, wat vind je eigenlijk het mooiste geluid? Die Formule 1 of die E, die elektrische?
6: Nee, autoliefhebber Formule 1. En overigens, klein dingetje, dit wordt uiteraard, maar daar zullen we het zo over hebben, niet de vervanger van de Formule 1. Hè. Laat dat helder zijn.
0: Want?
6: Nou, kijk, uiteindelijk, het evenement Formule 1, wat we neer hebben gezet, kent zijn weerga niet. Is ook niet te vergelijken met Formule I, wat best wel een deel toekomst van de autosport is, maar wat door ons denk ik veel meer als een platform voor innovatie, mobiliteit, energie, transitie wordt neergezet samen met een sportevenement, maar wel in die combinatie. En het gaat natuurlijk niet de grootte geven die we de afgelopen jaren en dit jaar voor het laatst met Formule 1 hebben gehad.
0: Klinkt als een goed corporate verhaal dit, hè, Robert?
6: Nou, dat is goed dat je dat zegt. Want uiteindelijk, we hebben er ook voor gekozen om dit evenement een format te geven op de vrijdag en de zaterdag.
0: Het format, ja mooi.
6: Ja, omdat het zeker ook dit evenement zich leent voor bedrijven in het Noordzeekanaalgebied. Port of Energy, Haven van Amsterdam, Provincie Noord-Holland hebben allemaal belangstelling getoond juist voor de onderwerpen die te maken hebben met dit evenement. Los van alleen het race-evenement.
2: En voor het grote publiek, wordt het een beetje spektakel? Of?
6: Nou, voor de mensen die het race, Formule E-race hebben gevolgd. Volgend jaar komt natuurlijk voor het eerst die Gen 4 auto. Die voor het eerst geschikt is om op volwassen circuits te rijden. Kijk, uiteindelijk als je naar de specs kijkt, maar Louis weet dat nog veel beter. Ja, dan benadert dit bijna de specs van een Formule 1 auto qua power en dat soort zaken. Het maakt alleen net een iets ander geluid.
2: Ja, dat hebben we gehoord inderdaad. Louis is Louis Dekker, onze Formule 1-man. In dit geval ook onze Formule 1-man, maar eventjes dan. Hè. Die Formule 1 die kennen we vooral van de stratencircuits in de grote steden, maar daar komt dus verandering in.
7: Ja, en om nog even op dat geluid door te gaan, dat wordt even wennen hè, voor de bedreigde Duinhagedis. Dat is even een ander geluid. Maar ik moet er wel meteen bij zeggen dat die vierde generatie die eraan komt, dan moet je nog maar afwachten of die ook zo gaan klinken. Want ik heb in het verleden wel eens gezegd, die Formule E-auto's, die Formule I-auto's, die klinken als op hol geslagen stofzuigers. Nou, misschien hoorden jullie er net een soort van gierende straaljager in. Iedereen heeft zijn eigen associatie ermee, maar het is wel een raceklasse in ontwikkeling, inmiddels meer dan 10 jaar bezig. En in het begin werd er lacherig over gedaan. En werd gezegd van 3-4 jaar en dan horen we er nooit meer wat van. Maar voorlopig moet je ze toch serieus nemen. Houden ze het langer dan 10 jaar vol en is dit de stap naar volwassenheid? Waarvan je ook kunt zeggen, en dan zeg ik het even niet zo diplomatiek en niet zo corporate. Eindelijk naar echte circuits. Eindelijk gewoon circuits zonder kunstmatig aangelegde chicanes, zodat ze hun batterijen gewoon kunnen opladen. Dus laat ik hem maar inkoppen. Ik ben heel benieuwd of het circuit Zandvoort te behappen is voor deze nieuwe generatie auto's zonder al te veel aanpassingen. En waarschijnlijk is dat zo, anders hadden ze het contract niet getekend.
2: Ja, maar als ik jou zo beluister, is het dus een nieuwe stap naar volwassenheid voor die Formule E dus?
7: Ja, dat is wel wat het persbericht belooft en wat iedere organisatie ook zou zeggen. En logisch, een raceklasse die 10 jaar bezig is, vergelijkbaar met de Formule 1 die de 75 jaar al voorbij is. Het zou heel erg oneerlijk zijn om dat te gaan vergelijken. Dus het zou ook een redelijk wonder zijn als hier iedere dag dat er wat gebeurt 100.000 mensen op af zouden komen. Tegelijkertijd biedt het heel veel mogelijkheden en weet ik één ding zeker. Waar Zandvoort en de regio blij zijn met dit evenement, hebben een paar mensen in Eindhoven hier verschrikkelijk de balen van. Ja? Want die mikten juist in Eindhoven op een evenement in de stad. En inderdaad, daar is Formule E groot mee geworden, tussen aanhalingstekens. Ja, maar ze gaan nu naar echte circuits. Brands Hatch, Cota, Circuit of the Americas, waar Formule 1 ook rijdt. En Zandvoort, ja, dat is andere koffie, hè?
0: Ja, want die hebben het natuurlijk over de Brainport Eindhoven, zeg maar. Dus waar heel veel ontwikkeld wordt en bedacht wordt. Tekent dat ook dat het behoorlijk volwassen aan het worden is, dat ze naar een echt circuit gaan, Robert?
6: Ja, dat denk ik wel. Heeft natuurlijk wel te maken inderdaad met die nieuwe generatie auto die simpelweg ook nu pas voor het eerst geschikt is om op volwassen circuits te rijden. Ik ben het volledig met Louis eens. Hè. De jaren geleden was het een beetje een lachertje van de autosport. En werd het vooral ook niet serieus genomen door de echte petrolheads. Van de andere kant, denk ik, zien we ook dat elektrificatie in de automotive wereld, die is natuurlijk al niet meer weg te denken. Het is ook een kraamkamer voor alles wat er de komende jaren ontwikkeld wordt. En je ziet ook serieuze coureurs de overstap maken naar Formule E. Hè. Nick de Vries is natuurlijk de Nederlander. Ik weet dat Richard Verschoor getest heeft een tijdje geleden. Dus op dat vlak denk ik dat ook meer en meer gaat gebeuren. Ja. En de races die ik gezien heb, ik ben zelf in Madrid geweest recentelijk. Ja, het zijn wel ook nog gewoon serieuze races om naar te kijken. Er wordt serieus strijd geleverd. Het zijn professionele teams. Het ziet er fantastisch uit. Dus ik ben het met Louis eens. Daar gaan we niet 100.000 bezoekers mee trekken. Dat moeten we ook helemaal niet willen. Maar dat dit een evenement is wat in potentie kan groeien de komende 3 tot 5 jaar op Zandvoort. Daar ben ik heilig van overtuigd.
2: Ja, je zei, je moet het niet zien, vooral niet zien als een vervanging van die Formule 1 in Zandvoort. Nee. Hè? Want het is toch een heel andere discipline en een heel ander evenement ook qua massaliteit. Ja, welk gevoel overheerst er wat dat betreft dan? Toch een beetje zuur dat die Formule 1 gaat verdwijnen nog altijd, Robert?
6: Nou, kijk, uiteindelijk is het onze eigen keuze geweest. Hè? Dus daar hebben we goed over nagedacht. Dat is natuurlijk een hele duidelijke risicoafweking geweest. Wij zien nog volop kansen. Er is ook niets anders wat zo groot is als dat Formule 1 is. Hè? En wat dat zomaar kan vervangen. Dus ik heb wel eens gezegd...
0: Hey, wat was dat?
2: Nou, dat was niet elektrisch.
0: Nee.
6: Nee.
2: Er kwam hier een brommer langs. Ja, okay. Opgevoerde brommer.
6: Nou, kijk, ik zou ooit nog wel eens een keer willen onderzoeken. En die gesprekken hebben we ook wel eens gehad. Of dat je eens een keer een Amerikaanse serie over de plas kunt krijgen. NASCAR, IndyCar. Dat weet denk ik wel die aantallen te trekken. Maar alle andere series die we hebben hier in Europa, die komen niet in de buurt van Formule 1 qua bezoekersaantal.
0: Maar is dat wel over ik hoorde je over 3 tot 5 jaar iets zeggen net. Is dat wel over 5 jaar het idee dat je dan wel tribunes vol hebt en misschien 100.000 mensen hebt?
6: Nou, 100.000 wil ik niet zeggen. Maar dat dit evenement aan populariteit mondiaal... Louis noemde net de circuits op waar er inmiddels geraced wordt. Daar zitten echt gerenommeerde circuits bij. Ja. Denk ik dat die populariteit gaat toenemen. Ik denk dat waar bij Formule 1 bepaalde bedrijfssoorten, maar ook overheden,

0: Nee. Want het is toch een heel andere discipline en een heel ander evenement ook qua massaliteit. Ja, welk gevoel overheerst er wat dat betreft dan? Toch een beetje zuur dat die Formule 1 gaat verdwijnen nog altijd, Robert?
1: Nou, kijk, uiteindelijk is het onze eigen keuze geweest, hè? Dus daar hebben we goed over nagedacht. Dat is natuurlijk een hele duidelijke risicoafweking geweest. Wij zien nog volop kansen. Er is ook niets anders wat zo groot is als dat Formule 1 is, hè? En wat dat zomaar kan vervangen. Dus ik heb wel eens gezegd...
2: Hey, wat was dat?
0: Nou, dat was niet elektrisch.
2: Nee.
1: Nee.
3: Er kwam hier een brommer langs. Ja, okay. Opgevoerde brommer.
1: Nou, kijk, ik zou ook nog wel eens een keer willen onderzoeken, en die gesprekken hebben we ook wel eens gehad, of dat je eens een keer een Amerikaanse serie over de plas kunt krijgen. NASCAR, IndyCar. Dat weet denk ik wel die aantallen te trekken. Maar alle andere series die we hebben hier in Europa, die komen niet in de buurt van Formule 1 qua bezoekersaantal.
2: Maar is dat wel over ik hoorde je over 3 tot 5 jaar iets zeggen net. Is dat wel over 5 jaar het idee dat je dan wel een tribunes vol hebt en misschien 100.000 mensen hebt?
1: Nou, 100.000 wil ik niet zeggen. Maar dat dit evenement aan populariteit mondiaal... Louis noemde net de circuits op waar er inmiddels gereest wordt. Daar zitten echt gerenommeerde circuits bij. Ja. Denk ik dat die populariteit gaat toenemen. Ik denk dat waar bij Formule 1 bepaalde bedrijfssoorten, maar ook overheden wegbleven bij het aanhaken op dit evenement, zie je natuurlijk wel dat dit op dat vlak een sympathieker onderwerp is waar ook vooral de zakelijke markt echt wel gewoon zijn weg naartoe weet te vinden.
0: Hey Louis, nog even sportief gezien, strikvraag. Gaan we Max Verstappen ook in die Formule 1 zien?
3: Nou, dan kan ik de strikvraag meteen beantwoorden met dan wordt het er meer dan 100.000 per dag. Maar dat gaat voorlopig niet gebeuren. Maar dat gekscherend. Eén ding is wel heel erg leuk. Ik zei al eerder, deze klasse bestaat 10, 11, 12 jaar. En je kunt het je toch bijna niet meer voorstellen. Ik weet niet eens of Robert dat ooit heeft gezien of mee heeft gemaakt. Maar in de eerste jaren Formule E moesten coureurs halverwege de race van auto wisselen om de batterijen, overstappen. Want de batterij was leeg. Daar zijn we vanaf. Dus in die zin is de wereld niet stil blijven staan. En ben ik heel benieuwd of ze in Zandvoort net zo hard gaan mopperen over de batterijen als Verstappen over de batterijen in zijn Red Bull. Ik kan me niet voorstellen, want ze zijn eraan gewend.
2: Eén vraag nog, Robert. Gaat er iets aangepast worden aan het circuit? Moet er iets aangepast worden?
1: Nou, de kans is natuurlijk dat we op een iets korter circuit gaan rijden. Okay. Kan ook zijn dat we wat tijdelijke aanpassingen doen aan het circuit. Maar dat is geen permanente aanpassing van het circuit. Dat kan met tijdelijke oplossingen. Kijk, die batterijen die moeten wel blijven regenereren. Dus we zullen ergens wellicht een extra chicane of een busstop, zoals dat mooi heet, zullen we wellicht toe moeten voegen. Ja, het moet ook nog blijken hoe dat die auto zich echt gaat houden op circuits. Maar met flexibele oplossingen komen we een heel eind. Maar geen permanente oplossing of aanpassing aan het circuit.
2: Goed, dank jullie beiden. Robert van Overdijk, directeur van het circuit Zandvoort, en Louis Dekker, onze Formule 1 NE-verslaggever.

0: Petty was dit met Depending on You.
1: Wie nu naar teletextpagina 830 gaat, die komt terecht bij een overzicht van de topscorers van dit WK voetbal. En één ding valt dan meteen op. De grote wereldvoetballers leveren dit toernooi en ze weten het net gemakkelijk te vinden.
2: I don't know, I think it's my speciality to score goals.
3: Haaland wordt wel gevonden. Ja, dat kan natuurlijk ook.
4: Voor Norrie.
5: Wat meer op de les van Vazza Frappe du Goal!
6: Het is Harry Kane!
7: Harry Kane!
6: Harry Kane! Kane!
8: Bam, dat vooraf tegen die bal.
9: You be telling the kids when you're older that you got to play with Harry Kane.
3: Natuurlijk is het Haaland.
6: Yes, there it is!
3: Hij doet het weer.
5: Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Leo, Leo, Leo, Leo.
10: Let's go! Let's go!
3: En hij heeft zijn record gepakt. 17 WK goals. Miroslav Klose is gepasseerd.
6: Leon!
2: I'm just really good at scoring goals.
1: Really good at scoring goals, dat kan je zeggen over Messi. Die maakte er al 5, Mbappé en Haaland al 3 keer trefzeker. Ronaldo maakte vandaag zijn eerste 2 doelpunten van het toernooi. En vanavond komt nog Kane in actie. Die scoorde er in zijn eerste wedstrijd al 2. Gert-Jan Verbeek hier in de studio aanwezig. We gaan dadelijk kijken naar die wedstrijd tussen Engeland en Ghana. Maar als je al die sterren ziet en die allemaal scoren en allemaal eigenlijk in topvorm lijken, het is ongekend of niet?
11: Ja, ze hebben toch allemaal een behoorlijk lang seizoen erop zitten. En wat ze tot nu toe op de mat neerleggen, dat is wel, het belooft veel goeds.
1: Ja, heb je er een verklaring voor dat ze al zo vroeg in het toernooi al zo goed zijn? Of heeft misschien ook wel wat met de tegenstanders te maken?
11: Nou ja, ik denk dat het sowieso heeft geholpen dat op een gegeven moment de UEFA en de FIFA over zijn gegaan op 5 keer wisselen. Hè, want ze worden hier en daar ook wel gespaard. En ze zitten ook bij clubs waarin de selecties op een gegeven moment dusdanig groot zijn dat ze ook in de competitie af en toe ontzien worden als ze ruim voorstaan. Dus dat zou mee kunnen helpen. En het feit dat inderdaad de trainingsmethodieken en methodes ook veel beter zijn geworden. Het zijn tegenwoordig bijna robots. Hè, hoe ze, als je ziet wat voor een kast ze er allemaal hebben staan. Niet alleen maar gespierde bovenbenen, maar ook gespierd bovenlijf. En alles staat in teken. Ze hebben soms ook een heel eigen begeleidingsteam. En ja, dat helpt natuurlijk ook mee om het langer vol te houden.
1: Speelt het ook mee dat er zijn zoveel van die vedetten op dit moment op dit WK, dat ze elkaar ook in zekere zin tot grotere hoogte stuwen? Een soort van concurrentiestrijd?
11: Nou ja, het zijn natuurlijk allemaal wel grote ego's die het ongelooflijk belangrijk vinden om prijzen te pakken. En heel erg gestimuleerd worden en gemotiveerd zijn, ja, om hier het beste van zichzelf te laten zien.
12: Maar we zien nu Kane klaarstaan in de spelerstunnel. Die heeft natuurlijk ook gezien dat Ronaldo heeft gescoord. Kortom, nog een ster erbij, zeg maar. Doet dat wat in de koppen van dit soort jongens, van de vedettes? De druk neemt toe?
11: Nou, de druk, dat denk ik niet. Nee? Deze jongens zijn al zo gelouterd. En het is ook nog eens een keer zo. De beste spelers zijn toch de teamplayers. Hè, die op een gegeven moment dingen doen die goed zijn voor het team. En niet alleen maar voor hunzelf. En dat was ook wel een beetje het manco van Ronaldo voor deze wedstrijd. Ja, en dan blijkt toch weer met zijn klasse dat hij toch beslissend kan zijn in zo'n wedstrijd.
12: Ja, wat we zeiden, hij speelde iets meer in teamverband, teambelang vandaag dan die eerste wedstrijd.
11: Nou ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat hij nu wel doel treft. Hè. Hij kwam in de eerste wedstrijd absoluut niet in beeld. Ja, en deze wedstrijd begon natuurlijk lekker na 6 minuten al de eerste goal erin hebben liggen. Dan helpt dat natuurlijk wel mee aan je vertrouwen.
12: Ja, ja. Als ze dan toch op dreef zijn, wie denk je dat de meeste goals gaat maken van die vedettes? Of misschien wel iemand anders?
11: Nou ja, als je kijkt hoe makkelijk Messi erin schiet. Dan, en ook kijkt. Hè, kijk, Ronaldo speelt wel een belangrijke rol bij Portugal in het afwerken. Maar Messi is echt wel meer bepalend voor het team dan Ronaldo. Heeft, vind ik ook, laat ook meer zien op dit moment. Hè, is niet alleen belangrijk in het afmaken, maar ook als aangever. Hè. Dus in die zin heb ik op dit moment toch wel het idee dat Messi net even wat verder en wat fitter en wat beter is dan Ronaldo.
1: Ja, het is ook een beetje het WK van de records natuurlijk. Messi heeft dat record, is nou WK-topscorer aller tijden, maar heeft ook Mbappé die hem in zijn nek hijgt. Wat denk je, heeft Mbappé het in zich om er dit WK voorbij te gaan?
11: Dat heeft hij wel in zich, maar het heeft natuurlijk ook wel heel erg te maken met de loting. Hè? Want er zitten een aantal hele zwakke broeders bij, waarin je wat makkelijker tot scoren komt als in menig andere wedstrijden. Hè? Want voor Nederland is het ook belangrijk. Ja, worden ze eerst in de pool, worden ze tweede in de pool? En wie wordt in die andere pool dan eerst of tweede? En ja, dat zijn allemaal belangrijke dingen om. En zeker als je kijkt naar het aantal gescoorde doelpunten. Ik bedoel, ja, 5-1 winnen van Zweden, dat is natuurlijk lekker, Bobby, twee keer. Ja, Zweden had hier een slechte dag of hadden wij zo'n goede dag? Nou ja, en dat is natuurlijk met nu, als je kijkt naar Oezbekistan, ja, dat is natuurlijk geen graadmeter voor Portugal.
1: Nee, nee. Ja, en als je kijkt naar dat record, dat gaat hij natuurlijk vroeg of laat sowieso wel pakken. Mbappé, gezien het feit dat hij maar 27 is ten opzichte van de 39 van Messi.
11: Ja, vergis je niet in Haaland, hè?
1: Ja, ja.
12: Nou, kijk.
1: Die kan ook aardig scoren, inderdaad. Ja, het is ongelooflijk hoeveelheid namen en treffers er langskomt. Er is nog zo'n record waar ze het over hebben. Dat is het aantal records op één WK. Dat staat op dit moment op naam van Just Fontaine. Moeten we ver terug. 1958, 13 keer gescoord toen.
12: Oeh,
1: is dat haalbaar, denk je, dit toernooi? Als je ziet hoeveel er nu al is gescoord door die grote namen.
11: Ja, maar dat zei ik al, je kunt de toernooien niet met elkaar vergelijken. Nee. Hè? Want ik zei al, er doen op dit moment 48 landen mee. Hè? Dat is nog nooit zo geweest. Hè? Dus niet helemaal eerlijk om dat met andere toernooien te vergelijken in voorgaande jaren. Dus ja, en als het aan Infantino ligt, dan hebben we straks 60 landen die deelnemen. Dus ja, dan kunnen wel een paar eilanden kunnen zich kwalificeren voor een WK.
12: Ja, dat moet je je best doen om je niet te kwalificeren.
11: Ja, inderdaad.
12: Goed, we gaan dus even, terwijl de spelers van Engeland en Ghana het veld op zien komen en zich klaar gaan maken voor de volksliederen. Richard van der Maarden, goedenavond Richard.
7: Goedenavond.
12: Ja, met wat voor elftal betreedt Engeland de mat vanavond en Ghana natuurlijk ook.
7: Bij Engeland zijn er twee wijzigingen ten opzichte van het eerste groepsduel met Kroatië. Engeland won dat met 4-2. Heerlijke wedstrijd met twee doelpunten van Harry Kane. De aanvoerder van Engeland die er natuurlijk wel gewoon bij is. Maar achterin heeft Thomas Tuchel gekozen voor Jed Spence als linksback. En Mark Kaye als centrale verdediger. Die dan weer John Stones op de bank houdt en Spence houdt Rayleigh O'Reilly uit het elftal. Het supertalent van Manchester City. Alleen achterin dus twee wijzigingen bij de Three Lions. Dan naar de Black Stars. Daar zijn vier wijzigingen bij Ghana. Dat is toch wel een groot verschil ten opzichte van het vorige duel. Het eerste duel dat Ghana speelde tegen Panama en in de slotfase pas won. Panama was in veel fases van die wedstrijd de betere ploeg. Maar in de allerlaatste minuut was het Caleb Jirenki die de enige goal maakte voor de Zuid-Afrikanen. De Afrikanen moet ik natuurlijk zeggen, want het land ligt in West-Afrika. Ghana dat met vijf spelers achterop gaat spelen. En ook met een andere keeper, Benjamin Asare. Hij verdrinkt Lawrence Sigi uit het elftal. Maar dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de blessure van Sigi in de eerste wedstrijd tegen Panama. Toen hij halverwege die wedstrijd achterbleef in de kleedkamer na een blessure. Engeland natuurlijk de grote favoriet. De ploeg die dit duel in Boston wint is al zeker van de volgende ronde. En een gelijkspel, ja, dat is dan toch ook wel bijna zeker, zowel Ghana als Engeland die zich dan plaatsen voor de knock-out fase. Boston overigens, het is regenachtig in het noordoosten van Amerika. Een graadje of 20 grote klimatologische verschillen toch op dit WK. En de ogen zullen natuurlijk weer bij heel veel mensen gericht zijn op Kane, het fenomeen Kane. Hij kan vandaag Gary Lineker uit de boeken schieten.
1: Ah, wat dat nog een record.
7: Als het, een record inderdaad. Als all-time topscorer op wereldkampioenschappen. Lineker die op 10 doelpunten staat. Als Kane er eentje gaat maken tegen Ghana, dan komt hij op 11. En dan is hij dus de all-time topscorer op een wereldkampioenschap voetbal namens Engeland. We gaan het allemaal beleven om 9:00 over een paar minuutjes. Dus de aftrap onder leiding van een Hongaarse scheidsrechter. Dat is Said Martinez. Ik kijk ook eventjes naar het hoofd van de trainer. Een 73-jarige coach, Carlos Queiroz. Hij bezig aan zijn vijfde WK op rij. En hij moet ervoor zorgen dat Ghana zich dus net als Engeland gaat plaatsen voor de volgende ronde. Een gelijkspelletje lijkt dus genoeg te zijn. Maar de ploeg die wint is in elk geval zeker.
1: Gert-Jan, ja, Richard zei het al, hè? Engeland wel de favoriet. Maar hoe lastig is Ghana als tegenstander voor ze?
11: Ja, dit zijn wel twee botsingen tussen verschillende culturen. Ghana heeft ook wel op WK's, wat Nederland bijna tegen de wedstrijd tegen Uruguay.
1: Ja?
11: Die ze heel
1: triest
11: verloren. Hebben jullie het net over gehad in de vorige uitzending. Dus ja, het zijn allemaal wel spelers die ook in Europees verband furoren maken. Dus ja, dit zijn geen makkelijke wedstrijden.
1: Om 10:00 gaat het dus van start, die wedstrijd tussen Engeland en Ghana. Engeland met Harry Kane, die natuurlijk net als Cristiano Ronaldo wilde laten zien dat hij nog steeds op scherp staat.
0: Zou het gewoon 0-0 worden? Dat werd klaar zijn met al die doelpunten.
1: Ja.
0: Even dimmen, jongens.
1: Even temporiseren. Nee hoor, lekker erop los scoren, dat is veel leuker.
0: We gaan het zien, we gaan Richard zo horen. We zijn er bij na 10:00. Tot zo.
13: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
14: En vandaag, ja, 1-0!
15: De hele dag door het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
16: Hij heeft een lichte hersenschudding opgelopen. Hij blijft wel gewoon in Amerika, hij blijft bij de ploeg.
13: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
17: Sommerveld nog een keer, Sommerveld!
13: In de nacht van donderdag op vrijdag.
18: De derde.
13: Tunesië-Nederland. NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
15: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
0: Ja, ja!
13: Wie luistert, weet meer.
15: Ster.
19: Mijn naam is Harry Lensink, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via ftm.nl.
20: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
21: Creon kozijnen.
15: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
22: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
23: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
24: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
25: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
26: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: NPO Radio 1. 10:00.
15: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
0: Engeland en Ghana mikken op een plek in de volgende ronde. Wedstrijd is nu begonnen, Richard van der Made.
7: De wereldkampioen van 1966 tijdens de laatste twee EK's de finale bereikt. De verwachtingen zijn hoog gespannen in Engeland. We zijn inderdaad begonnen. Engeland tegen het toch altijd listige Ghana.
1: Straks meer Engeland-Ghana met ook analyse vanuit de studio met Gert-Jan Verbeek.
0: Doen we na het NOS-journaal met Ewout de Jong.
27: Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen. Dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. En dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Goels.
28: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, genderapartheid noemen ze dat. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
27: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het Oekraïense leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Het is een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het was de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. De aanval was in twee delen, zegt de redacteur Paulus Houthuis, die beelden van de aanval bekeek.
29: De eerste reeks, dat zou zondag op maandag geweest zijn volgens het leger. En dan zie je dus die drone
2: inslaan op de plekken waar die brug is. Je ziet ook het spoor dat opgeblazen wordt. Je ziet dat de schade enorm is, dat het moeilijk te herstellen is. En de dag erna, dus afgelopen nacht, zouden er dus nieuwe aanvallen zijn geweest om de eenheden die probeerden die schade te herstellen, om die ook weg te vagen. En daar zie je dus dat bijvoorbeeld een hijskraan, een trein die naartoe gebracht is, dat die ook worden aangevallen en ook tot ontploffing worden gebracht.
27: Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. En daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Oud-president Edgar Lungu van Zambia mag toch begraven worden in Zuid-Afrika. In hoger beroep oordeelde het Hof in Johannesburg dat de wensen van de nabestaanden zwaarder wegen dan die van zijn thuisland. Lungu overleed vorig jaar tijdens een medisch bezoek aan Zuid-Afrika. Zambia eiste dat zijn lichaam zou worden bijgezet bij alle andere overleden presidenten sinds 1964. De nabestaanden willen dat niet. Volgens hen wilde Lungu niet dat de huidige president van Zambia een rol zou krijgen bij de uitvaart. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk. Volgens Météo France liep het kwik op sommige plekken op tot 42 graden. In 54 departementen geldt code rood vandaag en dat wordt morgen uitgebreid naar 58 departementen. Ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Weerkundige Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. En Spanje kampt ook met extreme temperaturen. In Andalusië kan het 44 graden worden, wat uitzonderlijk is voor de tijd van het jaar. Dan het weer in Nederland. Vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan.
3: Ster. Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
18: Geluidsoverlast.
10: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
18: Crayon Rolluiken.
29: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
30: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
29: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
31: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
32: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
33: NPO Radio 1. EO NOS.
34: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
1: Welkom terug. Engeland en Ghana zijn een minuut of zes onderweg. Richard van der Maden.
7: 0-0 de tussenstand in Boston in een bomvol stadion. En meteen een omsingeling hoor van Ghana. Engeland zit er bovenop, heeft heel veel balbezit. Maar nog geen goals dus in de openingsfase.
0: En we zijn blij dat Gert-Jan van Beek met ons meekijkt in de studio.
1: Thierry Boon praat ons bij over de Dag van Oranje.
0: En morgen wordt er gestaakt in het openbaar vervoer. We bellen zo met een van de initiatiefnemers.
1: Maar nu eerst het sportnieuws.
0: En dat begint met de Amerikaanse president Donald Trump. Die is op 19 juli namelijk in New Jersey aanwezig om samen met FIFA-voorzitter Gianni Infantino de WK-beker te overhandigen aan de wereldkampioen. Dat zei Infantino in ieder geval in het Amerikaanse tv-programma Fox & Friends.
11: We will be together with the president enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
12: Together you'll be doing it.
11: Of course, we are together all the time.
1: Portugal heeft zijn eerste overwinning van het WK-voetbal te pakken. Het won vanavond met 5-0. Van Oezbekistan. Cristiano Ronaldo scoorde 2 doelpunten. Hij heeft nu op 6 WK's gescoord.
0: Franse bondscoach Didier Deschamps mist de laatste groepswedstrijd tegen Noorwegen vanwege het overlijden van zijn moeder. Frankrijk is al geplaatst voor de tweede ronde.
1: En wielerploeg Visma Leasebike kiest voor de Italiaan Davide Piganzoli als vervanger van de geblesseerde Wout van Aert tijdens de Tour de France. Dat heeft de Nederlandse wielerploeg bekendgemaakt in een live show op YouTube. Zo gaat het tegenwoordig. Net als de afgelopen jaren is de selectie gebouwd rond de Deen Jonas Vingegaard. Hij hoopt de Tour voor de derde keer te kunnen gaan winnen.
13: I have a lot of belief in myself and that also gives the other guys belief and that they really believe in the plan we have and believe that it's possible to win the Tour de France again.
1: Ja, voertaal Engels, want opnieuw gaat er geen enkele Nederlandse renner mee met deze Nederlandse ploeg.
0: De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. Dit jaar wordt er voor het laatst de Formule 1 gereden.
1: Tennister Suzanne Lamens heeft de tweede ronde bereikt van het kwalificatietoernooi voor Wimbledon. Lamens is de nummer 129 van de wereldranglijst en ze versloeg de Britse Rejacki in 2 sets. Arantxa Rus en Anouk Koevermans werden in de eerste kwalificatieronde uitgeschakeld.
0: De Nederlandse handballers gaan na het mislopen van het WK niet verder door met bondscoach Staffan Olsen. De Nederlandse handbalverbond heeft besloten het aflopende contract van de Zweed niet te verlengen.
1: En de Nederlandse hockeyers zijn het laatste blok van de Pro League begonnen met een nederlaag tegen Australië. Oranje verloor met 2-0. Met nog 3 wedstrijden te gaan staat de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee 4e in de Pro League.
0: Engeland tegen Ghana, Richard van der Maden.
7: 9e minuut, het is nog 0-0. Engeland, zoals gezegd, dus heel veel balbezit. En het zal niet meevallen hoor voor de ploeg van Tuchel om het doorheen te voetballen bij Ghana. Met veel sterke, grote mensen, kerels daar achterin, vooral in de verdediging. En 5-mans defensie heeft Ghana neergezet voor dit tweede duel. Samen met Engeland op 3 punten na een hele benauwde zege op Panama. Crossbal nu van Declan Rice. Aan de rechterkant is het Madueke. Bal over de zijlijn. Het wordt een ingooi voor Engeland. Heel veel kwaliteit natuurlijk, vooral voorin. Met natuurlijk daar in de as Bellingham. Met Anthony Gordon. Met Noni Madueke. De oudspeler van PSV. Tegenwoordig Arsenal. En natuurlijk met Harry Kane. Balletje richting Bellingham. In de drukte in het strafschopgebied. Dan kan Ghana eruit komen. Maar de Engelsen verdedigen ook pittig. Het zou best wel eens een hele snelle, interessante wedstrijd kunnen worden. Het is natuurlijk ook pikant. Ghana tegenover Engeland, 1957 onafhankelijk geworden. Voormalig Britse kolonie uit West-Afrika met de Goudkust, waar Engels de voertaal is en waar Ghana ongelooflijk graag door wil naar de volgende ronde. Het is de 5e WK die zij spelen. Engeland paast de bal nu naar de rechterkant, naar Madueke. Technisch vaardig, paast dan weer terug omdat er weinig ruimte is voorin. Het staat er allemaal stil met Kane. Natuurlijk in de punt van de aanval. Maar zoals we weten laat hij zich ook veelvuldig zakken. En dan is het eigenlijk gewoon een spel maken. De ruimtes zijn klein. Dat is de verwachting voor deze wedstrijd. Engeland met Madueke. Bal richting het strafschopgebied. Dan weer opgevangen door Anderson. Belangrijke speler die heel veel ballen onderschept op het middenveld. Heeft een uitstekend seizoen. gehad bij Nottingham Forest. Komt nu terug aan de bal samen met Rice. Zijn zij de controleurs bij de Three Lions. Heel veel, zoals gezegd dus, heeft Engeland in de openingsfase de bal. We zitten inmiddels in de 11e minuut. Maar een kans nog niet gezien voor Engeland tegen Ghana.
33: De dag van Oranje.
1: Kansas City, daar gaan we weer naartoe, want daar is verslaggever Thierry Boon, die bovenop het Nederlands elftal zit, figuurlijk gesproken dan. Thierry, good evening.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag voor jou natuurlijk. Hè. Nou ja, je volgt dat allemaal, dat Oranje kamp en zo, en we willen natuurlijk allemaal weten, hoe is het met Frenkie?
2: Ja, ik heb geen enkel idee.
1: Oh, nou, bedankt.
2: Nee, ja, het was vandaag een besloten training bij het Nederlands elftal. Wij, en met wij bedoel ik de NOS, hebben ons opgesplitst. Dat betekent dat Jeroen Stekelenburg met een cameraman naar het Nederlands elftal ging. Want er werd dus besloten getraind. Maar je kunt toch maar beter een shot hebben van de aankomst van de bus. Mm-hmm. En dat heeft hij gedaan, Jeroen, met cameraman Martien. En ze hebben daar gefilmd dat iedereen uit de bus stapte. Behalve Cody Gakpo. Cody Gakpo die ging per auto. Die was wat later. En er is ons verteld, die heeft er een hele goede reden voor. Dus daar gaan we dan maar vanuit. Het is niet dat hij geblesseerd is of dat er iets fysiek aan de hand is. Helemaal niet. Dus het lijkt erop dat Oranje vandaag volledig met de volledige groep, moet ik zeggen, heeft getraind. Maar, nogmaals, het was een besloten training, dus we weten niet alles.
1: Ja, ik neem aan dat de onderzoeksredactie er wel eventjes op uitgaat om te achterhalen wat dat nou was met Cody en de auto, hè?
2: Ja, nou ja, soms is het ook goed om niet alles te weten. Hè. Er is ons verteld, echt op het hart gedrukt. Het is echt een goede reden. Zoek er niks achter. Dus dat doen we dan maar niet.
0: En toen was jouw werkdag natuurlijk alweer klaar, of niet?
2: Nou, sterker nog, daar is mijn werkdag niet eens begonnen, Hans. Nee, ik zei al, we zijn gesplitst. Jeroen die ging naar het Nederlands elftal. Die had daarna ook nog een interview met Erwin Koeman. Dat is voor een portret over Ronald Koeman voor later. Oh, dat wordt later uitgezonden op televisie. Ja. En ik dacht, ja, wat ga ik dan doen? Ik ben daar niet heel erg nodig. Dus ik ben naar de Argentijnen gegaan met cameraman Robin. Want bij Argentinië, the day after natuurlijk, hè, na weer die goals van Messi, all-time topscorer op een WK. De GOAT wordt hij genoemd, hè, the greatest of all time. Er was een training van Argentinië. En zij zitten ook hier met een basiskamp in Kansas City. Dus daar zijn we naartoe gegaan. En er werd gezegd, we weten niet of het een open training is, of het een besloten training is, of hij deels open is. Geen idee.
0: Oh, dat is wel leuker dan dat je het aangekondigd krijgt.
2: Ja, eigenlijk wel, hè. Eigenlijk wel. Want we waren nu blij verrast, want we gingen daar naartoe. En ja hoor, hij was deels open. En dan merk je dat het bij Argentinië meteen heel anders gaat dan bij Nederland. Bij Nederland zien we op de training misschien 6 cameraploegen in totaal. Bij Argentinië is dat keer 10. En dat is niet gelogen. En we moesten ook verzamelen op een parkeerplaats. Vanaf daar werden de bussen klaargezet. Van die Magic School bussen, weet je wel. Die grote gele dingen. Oh ja. En wij allemaal met al die journalisten in zo'n bus. En per bus werden we vervoerd naar het trainingsveld. Werden we eerst nog in een afgezet gedeelte neergezet. Dat was op kunstgras. Toen dachten we al, dit kan niet kloppen. Je gaat me toch niet vertellen dat Argentinië op kunstgras traint? Nou, het klopte inderdaad niet. Want vervolgens kwam een team van Sporting Kansas City om gewoon te trainen. Die zullen ook wel gedacht hebben, goh, wat staan er ineens veel cameraploegen hier voor onze training. Ja, maar dat was dus niet voor die training. Vervolgens werden we weer opgehaald. En toen mochten we echt naar die training van Argentinië. En ja, het bleek dat hij een kwartiertje open was. Het was natuurlijk een uitlooptraining. Dus we zagen eerst wel wat bekende gezichten. Nico Tagliafico bijvoorbeeld, oud Ajaxiet. Maar dat waren de reserves. En toen was het maar wachten op die ene grote man. En alle cameraploegen die werden wat ongeduldiger. Het werd een beetje duwen. Het werd een beetje trekken. En uiteindelijk kwam hier Lionel Messi. Dus iedereen zat klaar voor het shot. Hij kwam de deur uitgelopen. Maar in plaats van dat hij overstak naar het veld, ging hij meteen naar rechts. Toen dacht iedereen, oei, oei, oei, hoe gaan we hem nu in beeld brengen? Dus toen werd het nog meer duwen, nog meer trekken. En toen zagen we hem nog heel even naar links gaan, Lionel Messi. Maar het bleek een schijnbeweging, want hij ging daarna weer naar rechts. Er kwam een bal naar hem toe, die heeft hij nog heel eventjes aangeraakt. En daarna hebben we hem helemaal niet meer kunnen zien. Dus al die cameraploegen die komen daar dus voor één man, voor Lionel Messi. En we hebben hem wel geteld 23 seconden gezien.
1: 23 seconden. Nou ja, dat was het waard, hè, die hele onderneming.
2: Het was hoe dan ook waard.
1: Ja, we zitten op matchday min 2, zoals dat heet voor de Nederlandse ploeg, voor Oranje. En ja, dan is natuurlijk ook wel het grote speculeren, neem ik aan, ook bij jullie als volgers wel begonnen. Gaat Nederland daar nou met een volwaardige elftal of met een B-ploeg spelen tegen Tunesië? Wat is jullie inschatting of jullie filosofie?
2: Ja, wij speculeren ons helemaal suf deze dagen. We hebben ook een podcast, de NOS Voetbalpodcast. Elke dag vanuit Kansas City. En daar hebben we het ook steeds over. Hoe moet je dit nou gaan aanpakken, die wedstrijd tegen Tunesië? Want het wordt balanceren. Je wil een goed gevoel overhouden. Dus je gaat ook niet met een hele B-ploeg spelen. Tegelijkertijd wil je misschien ook wat jongens ritme op laten doen. Dus laat je een keer Memphis Depay langer spelen. We weten dat Koeman een fan van hem is. Dus dat zou zomaar kunnen. Laat je een keer Justin Kluivert minuten maken. Maar ja, wat doe je met Frenkie de Jong? Dus zo zijn er echt wel heel wat onderwerpen. En wij denken, omdat er tegenwoordig 5 wissels toegestaan zijn, dat hij niet heel erg veel gaat sleutelen aan zijn basis, Koeman. Dus dat hij echt nog wel bijvoorbeeld een Frenkie de Jong gewoon dan 3 kwartier laat spelen. Hem dan bij de rust uithaalt of misschien daarna. Dus dat hij misschien 1, 2, misschien 3 posities gaat veranderen. Maar niet een hele B-ploeg. We weten in het verleden ook wel dat soms ook je uit de ritme kan brengen. Hè? Het Nederlands elftal zit er nu na die 5-1 tegen Zweden juist goed in. Ja. En waarom zou je dan een hele andere ploeg opstellen? En we weten ook, Tunesië, dik verloren van Japan, dik verloren van Zweden. Nou, dat is echt niet een hele goede ploeg. Dus onze gut feeling is dat hij niet heel erg veel gaat wisselen, maar wel degelijk rekening gaat houden qua wisselbeleid met de fitheid en de frisheid van de spelers.
1: Nou, volgens mij hoor ik die schoolbus daar op de achtergrond alweer ronken. En,
2: we moeten alweer terug.
1: Ja, je moet weer terug, joh. nog 2 dagen, dan is het zover. Nederland-Tunesië. Dankjewel vanuit Kansas City. Cherryboom.
0: Gert-Jan van Beek, terwijl wij naar Engeland gaan, ook met een schuin oog kijken. Wat is wijsheid voor Ronald Koeman om te doen? B-ploeg of niet, wordt dan gezegd, maar wat is jouw analyse? Wat denk je dat hij gaat doen?
12: Nou, misschien moet hij even Leroy Echtelt bellen.
0: Want?
12: Nou, die heeft toch ook een B-ploeg opgesteld in de Europa League.
1: Oh ja.
12: En toen de bekerfinale gewonnen.
0: Oké, dus je zegt deze pot met de B-ploeg en daarna weer volle kracht door.
12: Kijk, ten aanzien van het resultaat mag je verwachten dat ook het B-team, mocht je het dan het B-team noemen, dat wint. He, dat je die wedstrijd wint. He, dus dan word je alsnog poolwinnaar. Ja.
0: Maar de vraag is of het verstandig is qua ritme. Ja. Spelers die er lekker in zitten van de basis, of je die juist moet laten spelen of juist rust moet gunnen.
12: Ik denk dat Koeman wel heel goed kijkt naar jongens die kleine pijntjes hebben. Dat hij die misschien uit de basis laat. Okay. Dat hij toch begint met een vaste kern. En dat hij inderdaad gebruik maakt van de 5 wisselmogelijkheden.
0: Dat is wel lekker tegenwoordig. Ja.
1: Maar bij voorkeur geven ze dus wel, ook degene met wat pijntjes, wel wat speelminuten.
12: Dat ligt een klein beetje aan waar ze last van hebben. Maar met name als het om de spieren gaat, dan neem je vaak geen risico. En dan is de wedstrijd na Tunesië veel belangrijker.
1: Ja, toen gaat door inderdaad. Over pijntjes gesproken, zag ik nou Harry Kane op het gras liggen, Richard?
7: Ja, klopt. Is al even geleden. Hij staat gelukkig weer. Kan wel tegen een stootje. Maar het was Adjetti die wel gewoon de ogen gericht had op de bal. Maar toch ook het hoofd raakt. Het achterhoofd van Kane. Dan is het inderdaad toch altijd wel even schrikken. Maar hij staat op dit moment gewoon weer in de punt van de aanval. We zitten in de 19e minuut. Het is nog altijd 0-0. En het is echt eenrichtingsverkeer. De wedstrijd speelt zich af op de helft van Ghana. Met backs bij Engeland. Reece James en Jet Spence aan de linkerkant, die uiteraard hoog staan. Achterop 2 centrale verdedigers, Guehi en Konsa. En Engeland probeert er dus doorheen te voetballen. Dat heeft geleid tot 1 geblokt schot van Rice van een meter of 7, 8. Ook daar zat Adjetti weer tussen. Een speler die Ghana wel echt kan gebruiken. Ook veel ervaring. 20ste minuut dus. Engeland dat bij winst wel zo goed als zeker is van de groepswinst in deze pool. Met verder dus nog Panama. En Kroatië die later tegen elkaar vandaag nog gaan spelen. Hoge bal nu in het strafschopgebied. Klem vastgepakt door Asare. De vervanger dus van Ziki, een ervaren keeper. En het is mooi om te zien op de tribunes het geel van Ghana en de sfeer die er bij de West-Afrikanen natuurlijk altijd in zit. Maar ook het gezang van de Engelsen hier in Boston is prachtig om te zien. Weer een hoofdblessure nu. Spel ligt even stil na 21 minuten. Daarbij betrokken Reece James, de back, en ook Ayew. En dus ligt het spel even stil. 0-0 nog altijd bij Engeland tegen Ghana.

0: I Need, Olivia Dean was dit.
1: Er is gedronken bij die wedstrijd tussen Engeland en Ghana, maar er is ook verzorgd, Richard.
2: Ja, voor Reece James wat duizelig, maar zojuist ging het duimpje omhoog en de vleugelverdediger van Chelsea kan gelukkig door voor Engeland. Het is nog altijd 0-0 na 24 minuten en omdat het een hoofdblessure betrof, mag hij weer wat sneller de... binnen de lijnen komen van de scheidsrechter. En hoeft hij niet een minuutje te wachten. Een van de nieuwe regels voor dit WK. Allemaal verband op het hoofd bij een speler van Ghana. Jordan Ayew van Leicester City speelt dus in Engeland. Maar beide spelers kunnen gelukkig verder. Engeland heeft weer de bal. Ik zag zojuist voorbij komen. 80% balbezit voor Engeland. Dat is wel echt een enorm verschil natuurlijk. Ghana dat vooral op de eigen helft staat. Eigenlijk continu en daar een muur heeft neergezet met 5 verdedigers, met 4 ervoor en dan dus 1 man voorop. En dat is Iraki Williams. Engeland dat de bal weer heeft met Elliot Anderson, de speler dus van Nottingham Forest. Eventjes breed naar Gehi, die schuift wat op. Alle spelers nu op de helft van Ghana. De drinkpauze hebben er zojuist op zitten. Gordon komt dan wat naar binnen toe. De bedoeling was om Kane daaraan te spelen. Maar het is daar zo druk met allemaal spelers in het geel van Ghana die de bal nu halve weg trappen. Via een ploeggenoot komt de bal dan weer in het bezit van een speler van Engeland. Dat is Reece James, die in de as van het veld nu staat. Dan gaat Bellingham maar eventjes met de bal aan de wandel. Speelt zijn 50ste interland. Ook hij weer breed naar Reece James. Dan de bal verder naar de buitenkant. Naar Noni Madueke. Die veel wordt gezocht aan de rechterkant bij Engeland. Nu een half hoge bal ingedraaid door James in het strafschopgebied. Wordt weggekopt in het hart van de verdediging door Opoku. Kan Ghana dan een keertje overnemen en counteren in de omschakeling? Nee, dat is niet het geval. Want Engeland staat positioneel steeds goed. We moeten er alleen doorheen komen. En het is een beetje statisch nog. Het komt aan op bewegen voorin. Want de paaslijnen die worden goed geblokkeerd door Ghana. Dat met man en macht verdedigt. 0-0 na bijna 26 minuten.
0: Heb jij wel eens een ploeg aangestuurd, Gert-Jan, die 80% balbezit had?
3: Jazeker. Een van mijn eigen ploegen, AZ, in een goede tijd. We hebben ook wel wedstrijden gehad waarin we inderdaad heel veel balbezit hadden.
0: Niet normaal toch?
3: Het is niet normaal. Het zit vaak met de tegenstander, hè, die dan heel verdedigend denkt en speelt. En die eigenlijk liever de bal niet heeft. En probeert met snelle uitvallen succesvol te zijn.
4: Ja.
3: Maar 80% moet ik wel zeggen, is wel heel veel hoor.
0: Ja, maar je ziet ook een gele muur, bedoel de Black Stars. Maar het is vooral de gele muur waar Kane dan zich ergens als spits tussen moet positioneren.
3: Ja, en Kane is sowieso iemand die zich veelvuldig uit de spits laat zakken. En daarom heb je ook, gaat hij op een gegeven moment wel diep spelen. Dan zie je ook meteen dat die middenvelder met hem meegaat. En dat je inderdaad met 5 man achterop staat. Dan hebben ze dan op 4 middenvelders voorstaan. En anders dan doen ze het met 4 en 5 op het middenveld. En een eenzame spits die soms ook nog in die middelste linie kruipt. Ja, dat is ontzettend moeilijk voetballen. En dan moet je heel secuur en proberen toch een hoog handelingstempo te houden en de bel snel rond te laten gaan om een opening te vinden. Maar dat is niet makkelijk.
4: Ja, je bent zelf natuurlijk ook verdediger geweest. Als je kijkt naar Kane, hoe lastig is het spelen tegen zo'n man?
3: Nou ja, ze pakken alles in de zone op. Dus op dit moment hebben ze gemeend. Ik zei al, op het moment dat Kane in het middenveld speelt, dan spelen ze met 4 achterop. En dan geven ze hem aan de middenvelder. Gaat hij wat dieper spelen, gaat die middenvelder heel vaak met Kane mee. En dan spelen ze met 5 achterop. Dus dat wisselt een beetje. En voor de rest zal dat straks ook bij spelervaring heel belangrijk zijn. Hè? Want dan is het ingestudeerd. En dan wordt het wat lastiger voor Ghana. Maar op dit moment hebben ze aardig de controle.
4: Ja, dat doen ze dus goed. Maar als we even inzoomen op Kane. Wat maakt hem nou tot zo'n bijzondere spits? Want ja, je zou zeggen, het is niet iemand van de wonderacties die je misschien ziet bij Messi en zo. Maar hij is zo ongekend trefzeker.
3: Ja, hij is in en rondom de 16 is hij genadeloos. Hè. Dus hij heeft het vermogen en de kwaliteit om altijd op de goede plek te staan. Hè. Dus niet incidenteel dat het is. Structureel staat hij op de goede plek. Dus dat is geen geluk, dat is gewoon een kwaliteit. Hè. Dat heeft te maken met spelinzicht, dat heeft te maken met ervaring. En daarnaast beschikt hij over een hele grote koelbloedigheid met een uitstekende techniek. Ja, dat vormt hem als spits.
4: Ja, en tegelijkertijd, als je dan naar zijn carrière kijkt, hoe lang die ook bij Spurs heeft gespeeld en zo, is het een laadbloeier, vind je?
3: Nou ja, dat zou je kunnen. Hij is wel wat steeds stabieler geworden in het presteren, het maken van goals. En hij heeft laten zien dat hij nu ook inderdaad buiten de Premier League op Feyenoord grondgebied goed mee kan. Hè? Want hij heeft natuurlijk fantastisch gedaan afgelopen seizoen.
0: En vanuit Ghana's perspectief snap je deze keuze om zo verdedigend te spelen?
3: Nou ja, Ghana heeft de eerste wedstrijd gewonnen. Dus spelen ze deze gelijk, dan zijn ze eigenlijk al gekwalificeerd. Dus op zich begrijp ik het wel. Alleen het zou leuk zijn voor de wedstrijd, denk ik, dat inderdaad Engeland op voorsprong komt. Want dan moeten ze wat.
0: Ja, Richard zou leuk zijn.
2: Ja, maar grote kansen hebben we nog niet gezien. Dan moet Ghana inderdaad komen. Komen er wat meer ruimtes voor de Afrikanen om te voetballen. Of in ieder geval voor Engeland ook natuurlijk. 29e minuut. Het is nog 0-0 in Boston. Ik zag zojuist een shot van David Beckham. Ook hij hier op de tribunes aanwezig. Die is Harry Kane al voorbij als het gaat om het aantal interlands. Kane staat nu op 116. Hij moet nog langs Wayne Rooney. En hij moet nog langs Peter Shilton, een oud-keeper van Engeland. De all-time, of de man met de meeste interlands achter zijn naam. En dan is Kane dus de nummer 1. Dat moeten we allemaal nog eventjes afwachten. Terwijl er nu druk wordt gezet aan de linkerkant in de buurt van de cornervlag. En Engeland heeft de bal heel snel weer terug. Maar ja, nog niet heel veel gecreëerd. En dat heeft allemaal te maken met het verdedigen van Ghana. En dat doen ze inderdaad goed. De bal nu achterin wordt rondgespeeld. Konsa en Gueye, de twee centrale verdedigers. Dan komt James naar de bal toe. Maar gaat het toch even weer terug naar Pickford. De man van Everton, al zo lang de doelman van Engeland dan weer meegeven aan Konsa. Reece James weer terug naar Konsa. Zo schiet het niet op. En zet Ghana een klein beetje druk. Ghana overigens op het middenveld met Thomas Partey. Die verdacht wordt van seksuele mishandelingen in zijn periode bij Arsenal. Hij mocht Canada niet in. Miste daardoor in Toronto de eerste wedstrijd van Ghana tegen Panama. Heeft wel een visum voor Amerika gekregen. En staat nu gewoon weer op het middenveld van Ghana. 31ste minuut. 0-0 nog altijd bij Engeland tegen Ghana.
5: NPO Radio 1.
1: Het is 10:30 het NOS Journaal. Ewout de Jong.
6: Het Oekraïense leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland bezette Krim. Het was de enige spoorverbinding tussen het Schiereiland en Rusland. Oekraïne is al enkele weken bezig om met aanvallen de Krim van Rusland te isoleren. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt een plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. Tegen een man uit Ede heeft het OM levenslang geëist vanwege zijn betrokkenheid bij de genocide in Rwanda. De man van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij het bloedbad in een stadion in het zuiden van het land. Zo'n 3000 Tutsi's waren daar naartoe gevlucht. De verdachte zou hebben opgeroepen om ze allemaal te vermoorden. En dat gebeurde ook. En in Brussel heeft een delegatie van de Taliban gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen, waaronder Nederland. Doel was om afspraken te maken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of dat is gelukt, is nog niet bekend.
7: Langs de lijn en omsteken.
0: We zijn er nog tot 11 uur, in ieder geval met die wedstrijd Engeland tegen Ghana. En gaan we dan wat verdiepingen omlaag in het niveau. In het voetbal komen we bij de zaterdagclubs en de zondagclubs. Nou, daar zal het over te doen. Zaterdagclubs die op zondag moeten spelen. Zondagclubs die op zaterdag moeten spelen. De KNVB wil dat invoeren in de tweede en derde klasse van het amateurvoetbal. Veel clubs voelen daar helemaal niks voor. En vanmiddag diende bij de rechtbank in Utrecht een kort geding daarover. Sportverslaggever Maarten Els van BN De Stem was daarbij. Goedenavond Maarten.
8: Goedenavond.
0: Waarom hebben de clubs daar geen zin aan?
8: Je speelt toch liefst op je eigen dag, hè? Je speelt toch liever op de dag waar je al jarenlang gewend bent, zoals op de zondag. Dan heb je heel je weekend natuurlijk ingericht op je zondag. Dus ik denk dat de spelers weinig zin hebben in verandering.
0: Ah, dus het is de categorie van we hebben geen zin in veranderingen.
8: Nou, het is gewoon kijken naar de agenda inderdaad.
0: Ja, en is dat, maar dat gaat dus zover dat ze dus naar de rechtbank gingen vandaag?
8: Klopt, daar zit wel een hele voorgeschiedenis aan vast. Maar uiteindelijk is het tot een rechtszaak gekomen. Een kort geding vandaag in Alten Utrecht.
4: Ja, daar zat natuurlijk wel een beetje achter dat misschien sommige mensen dan op de dag dat ze niet spelen in het weekend andere verplichtingen hebben, baantjes en zo. Misschien dat er ook wel principiële redenen een rol spelen. Hè? Mensen die niet op zondag willen spelen. Dat zijn ook allemaal argumenten die gebruikt zijn.
8: Klopt, ook vanuit de KNVB. De KNVB heeft het ook aangehaald. Onder andere de principiële amateurclubs waar je het onder meer over hebt. Dat zijn dat de clubs die op zondag niet in actie willen komen vanwege de zondagrust, vanwege de geloofsovertuigingen.
4: Ja. Wat stelt de KNVB daar dan tegenover? Want die willen dat wel.
8: Ja, de KNVB die wil eigenlijk de competities zo aantrekkelijk mogelijk houden. En die wil eigenlijk een zo aantrekkelijk mogelijke competitieaanbod. En die wil dus eigenlijk gewoon wel gemengd indelen. Dus zaterdag en zondagclubs bij elkaar in één competitie.
0: Want dat vergroot de aantrekkelijkheid dus?
8: Dat vergroot de aantrekkelijkheid. Zelf geven aan, er komen meer derbies. Clubs die nu op zaterdag en zondag spelen en nooit tegen elkaar uitkomen, die komen nu ineens wel tegenover elkaar.
0: Oh, ja.
8: En het verkleint ook het aantal kilometer. Dus het is ook
4: minder, minder ver reizen.
8: Precies, ja.
4: Ja, dat is ook ter sprake gekomen tijdens dat kort geding. Hè? Hoe was de sfeer dan tijdens zo'n zitting?
8: Die viel eigenlijk goed mee. Dus ik had misschien iets verneinigen verwacht, maar het viel eigenlijk goed mee. Nee, dat is gewoon netjes elkaar de hand gegeven. Het ging allemaal in goede harmonie. Dat is ook een paar keer herhaald ook, dat het zo goed verloopt allemaal onderling, de gesprekken. Maar uiteindelijk is het toch deze week gaan naar de rechter gekomen.
0: Maar dan zou je zeggen, ze komen er met mediation toch ook wel uit dan, als de sfeer zo goed is? He, een biertje bij elkaar in de kantine en dan moet je er toch ook een beetje uit kunnen komen?
8: Dat zou je denken, maar ik heb aan afgelopen met de voorzitter gesproken van Kerkhof Weekendvoetbal, dus de IJzers in dit geval. En die zeiden ook van, je kunt eindeloos kopjes koffie blijven drinken, maar een tijdje wil ik een beslissing hebben.
4: Ja.
8: En dus moet toch maar tot een beslissing via de rechter komen, via de onafhankelijke persoon komen.
4: Ja, je bent sportjournalist, hè? Je komt in zo'n rechtszaak waar het natuurlijk een heel juridisch verhaal wordt. Ja, de argumenten van beide partijen die zijn best wel goed uit te leggen natuurlijk. Hè? Maar hoe moet je het dan een beetje juridisch wegen? Heb je daar de vinger een beetje achter kunnen krijgen?
8: Ja, het blijft een hele lastige zaak. Het is ook lastig om nu in de glazen bol te gaan kijken. Maar je zou eigenlijk gewoon denken van de KNVB organiseert de competities en die hebben het voor het zeggen. Maar tegelijkertijd heeft de kerngroep weekendvoetbal, wat zoals je zegt, ook nog argumenten die zeker hout snijden. Dus ja, het is sowieso nog zeker een moeilijke zaak om het zo te zeggen. Ik zou in ieder geval de rechter niet willen zijn.
4: Nee, ja, want de rechter die kijkt natuurlijk puur van wat er op papier staat. Hè? Wie de beslissingsbevoegdheid heeft.
8: Klopt, ja, die gaat nu de komende dagen gaat hij mij even toetsen of het allemaal billijk is gegaan, of het allemaal naar redelijkheid voldoet. Dus en nu zijn we daar echt heel benieuwd naar natuurlijk.
4: Ja, en wanneer komt de uitspraak?
8: De KNVB had zelf gevraagd aan het eind van de rit van zou het liefst eigenlijk maandag of daarvoor al uitspraak kunnen komen.
4: Zo vroeg mogelijk.
8: Ja, want volgende week vrijdag is alweer de eerste indeling die bekend moet worden voor het komende seizoen. Dus het gaat eigenlijk helemaal door.
4: Ja, dat wordt dus wel een uitspraak met consequenties. Afwachten dus voor de amateurclubs en voor de KNVB. Dankjewel Maarten Elst van Dagblad BN De Stem.
0: Richard van der Maarden kijkt naar Engeland en Ghana die het allebei eens waren om op dinsdag te spelen.
9: 36e minuut. Het is 0-0 nog altijd in Boston. En Engeland komt er nog steeds niet doorheen. Het is echt lastig hoor voor de ploeg van Tuchel om deze wedstrijd tot kansen te komen. Bal via Anderson terug naar de middencirkel waar de bal nu naar de rechterkant gaat, naar Noni Madueke. Tegenstander opzoeken, hij is snel, dat weten we. Achterlijntje halen, dan de bal hoog. Voorzetten, kopbal. En die gaat een metertje over het doel, was van Rice. Het is een doeltrap, Rice, die één keer gevaarlijk was met een vrije trap. We weten dat hij dat goed kan. Misschien moet Engeland het daar dan wel van hebben in deze wedstrijd. Prachtige doelpunten gemaakt. Herinneren ons allemaal nog in de Champions League tegen Real Madrid. Nu ging de bal een metertje over het doel bij Benjamin Assare, 33 jaar. Anderhalf jaar lang geblesseerd geweest aan zijn been. Deze keeper van Ghana. Veel artsen, die heb ik me laten vertellen, zeiden van je kunt er misschien beter mee stoppen. Maar Assare besloot toch om door te gaan. En is weer teruggekeerd ook in de nationale ploeg van Ghana. In het elftal gekomen door de blessure van Lawrence Siki. Die wel op de bank begint. Of wel op de bank zit. Engeland heeft de bal nu weer aan de rechterkant met Reece James. Het gaat terug weer naar de verdediging naar Konsa. Kane staat daar een beetje stil. Sloft wat heen en weer op de rand van het strafschopgebied. En Engeland kan de bal maar moeilijk kwijt. Het gaat heel veel breed. En Ghana slaagt er goed in om het spel van Engeland te ontregelen. Het is wel tegenhouden wat de West-Afrikanen in deze wedstrijd moeten doen. Zelf echt goed deelnemen aan het duel met aanvallen. Dat is eigenlijk niet mogelijk voor de ploeg van de Portugese bondscoach Carlos Queiroz. Vijfde WK voor deze 73-jarige voetbaltrainer op rij. Drie keer met Iran, één keer met Portugal en nu dus een WK met Ghana. En vooraf zei hij in Accra, in de hoofdstad van Ghana, dit is mijn allermoeilijkste klus, want de mensen in Afrika, ze verwachten eigenlijk altijd alleen maar overwinningen. Er gaat een vrije trap nu komen en die wordt genomen op de helft van Ghana. Is het Opoku met een lange bal, maar niet goed de
2: aanname aan de rechterkant. Natuurlijk speelt Ghana ook met Antoine Semenyo. Dat is ook wel een bijzonder verhaal. Geboren in Londen, wel opgegroeid in Ghana, maar al op hele jonge leeftijd naar Engeland gegaan, waar hij al jaren speelt. En in de winter, in januari, maakte hij de overstap naar Manchester City. Speelt dus nu in de Europese top. Semenyo, een hele goede speler, maar we hebben hem nog niet gezien. En dat heeft alles te maken met het balbezit continu voor Engeland. Engeland dat de middenlijn weer is overgestoken met Elliot Anderson. De speler van Nottingham Forest. Dus dan met twee tegenstanders in zijn rug is het Bellingham. Die tot nu toe zijn creativiteit in deze wedstrijd voor Engeland ook nog niet echt kan laten zien. 39 minuten gevoetbald. En Engeland-Ghana is nog altijd in de slotfase dus van de eerste helft. 0-0.
4: Ja, Gert-Jan, het is eenrichtingsverkeer. Wat moet Engeland nou doen? Gewoon geduldig blijven de komende kansen vanzelf. En dan vallen de doelpunten ooit wel?
3: Nou, vanzelf.
4: Je moet wel wat voor doen.
3: Ja, je moet soms ook een beetje geluk hebben dat de bal ook je goed valt. Over het algemeen hebben ze wel iets meer kopkracht. Maar zo'n lange bal die er onderweg is, ja, die wordt op dit moment met zoveel verdedigers in de 16. Wordt goed bespeeld door Ghana. Ja, het is inderdaad geduld opbrengen en zorgvuldig zijn in balbezit. Want met de spaarzame uitvallen die ze hebben, zijn ze ook maar snel dreigend. Hè, want ze zijn wel snelle spelers.
0: Ik zag Tuchel net, de bondscoach van Engeland, hard applaudisseren. Toen Madueke die actie op de rechterkant maakte en die hoge voorzet gaf, die Rice kopte. Is dat het spel wat hij wil zien, denk jij, en wat meest effectief zou zijn?
3: Dat denk ik wel, ja. Want al combineren, er zitten zoveel mensen in de as van het veld rondom. Die 16, dat wordt heel lastig. Hè? Dan speel je wel in een hele kleine ruimte. Ja, daar hebben ze altijd wel een been of een voet ertussen zitten. Dus over de buitenkant heb je dan de meeste kansen. Daar ligt ook de meeste ruimte.
0: Heb je al een moment?
7: De mooiste momenten van het WK.
4: Ja, de drie mooiste momenten van het WK laten we iedere uitzending horen. De analist in de studio kiest een nieuw moment en gooit er ook een andere uit. Op dit moment is de top 3 als volgt.
10: 1. Robben met een goede kaart. Hier komt Gakpo. Gakpo kan binnendoor. Gek op Bob Robby. Goal! Brian Robby doet het. En Nederland pakt de leiding in Houston. Een raketstart. Hoe kan het dan anders hier in Houston, Texas?
7: 2.
11: Een vijfbal in het strafschopgebied van Saoedi-Arabië. Maar het kan niet verhinderen dat het 1-0 is. Ja, het is toch niet te geloven. Lamine Yamal, het goudhandje. Hij zet Spanje op 1-0.
7: 3.
12: Nou, Medina. Paul Park hier. Let's see. Messi! History in Dallas. 40 years to the day since Diego Maradona scored.
4: Ja, dat zijn de drie leidende momenten op dit moment in die top 3. Brobby met zijn 1-0, gekozen door Ibrahim Afellay, Leone Stendler. De goal van Yamal, gekozen door Robert Maaskant. En Messi, die de topscorer werd op het WK. De keuze van Ronald Waterreus. Zo dadelijk jouw keuze, Gert-Jan, maar eerst, welke gaat eruit?
3: Die gaat nog heel wat WK's meemaken, hè? Die van Yamal.
4: Ja, je voelt het maar aankomen dan. Hè? Ja, jammer voor Robert Maaskant, Yamal die schrappen we. En jij wil dit toevoegen.
13: Hey, vai Portugal, atenção,

0: Robert Maaskant. En Messi, die de topscorer werd op het WK. De keuze van Ronald Waterreus. Zo dadelijk jouw keuze, Gert-Jan. Maar eerst, welke gaat eruit?
1: Die gaat nog heel wat WK's meemaken. Hè? Die van Jamal.
0: Ja, je voelt het maar aankomen dan. Hè? Ja, jammer voor Robert Maaskant. Jamal, die schrappen we. En jij wil dit toevoegen.
2: Hey, vai Portugal. Atenção, Cancelo, cruzou. Gol!
0: Nou ja, opnieuw een juichcommentaar. Ronaldo dus, vanwaar deze keuze?
1: Nou ja, deze jongen die heeft dus alles al gewonnen wat er te winnen valt. En die is nu 41 jaar. Maar daar zie je toch maar weer wat voor druk erbij komt kijken. Naar zijn eerste wedstrijd waarin hij niet scoort. En wat er van hem verwacht wordt. En er zit toch spanning op. En je ziet, want het ging met mij eigenlijk met name ook om die ontlading. Dat hij die goal maakt.
0: Ja.
1: En hoe blij die er was als een klein kind. En dat maakt voetbal toch ook wel weer heel mooi en heel menselijk.
0: Het is ongelooflijk als jij 41 bent en dat je dan nog zo gedreven bent.
1: Ja, en dan maar anders hou je toch niet zo lang vol als hij. En dat op dat niveau. En hij laat het dan toch maar weer zien. Hè. Alle criticasers die snoert hij de mond op dit moment.
0: Ronaldo dus in de top 3.
3: Richard van der Maarden, ik zag in mijn ooghoeken Declan Rice die gele kaart kreeg. En volgens mij, maar goed, je moet me corrigeren als het niet klopt, krijgen ze veel vrije trappen tegen Engeland, gek genoeg.
4: Ja, en Ghana pakt veel tijd met die spelhervattingen. Dat frustreert denk ik ook weer een beetje de Engelsen. Misschien heeft dat ook wel te maken met toch wel een forse overtreding. Hij was wat aan de late kant. Declan Rice kreeg inderdaad zojuist een minuutje geleden de gele kaart. Het ligt regelmatig stil. Veel blessures en het is denk ik allemaal in het voordeel van Ghana. Dat natuurlijk probeert om het tempo eruit te halen bij Engeland. Het ontregelen van de tegenstander, dat is wat ze willen. En dat gaat ze goed af tot nu toe in deze eerste 45 minuten. Af en toe een paar speldenprikken van Ghana. Nu misschien uit een spelhervatting een corner vanaf de linkerkant. Bal wordt weggehaald door Konsa. Dan weer ingebracht door Ghana. Maar ook weer weggehaald door in dit geval Gay. Die zoekt dan vervolgens naar Bellingham. Komt er niet aan in de duel. In de duels is Ghana sterk. Engeland moet daar vooral proberen uit te blijven. Dat zal ook de bedoeling zijn. De bal snel laten rondgaan. En inderdaad veel over de buitenkant te proberen. Waar de ruimte ligt. Nu de opening aan de linkerkant naar Ayew. Die dus met veel verband op zijn hoofd speelt. Na die blessure eerder in de eerste helft. Bal blijft een beetje liggen op de lijn met Reece James. Engeland komt daar dan aardig uit. Omdat ook Madueke zijn arbeid verricht op de eigen helft en trekt dan weer, nou niet een sprint, maar rent zachtjes de middenlijn weer over en meldt zich aan de rechterkant. Madueke, van wie wat dreiging komt zo af en toe, maar ook weer niet heel erg veel. Je mag toch zo langzamerhand ook wel constateren na 45 minuten dat Engeland wat tegenvalt. Dat Ghana goed verdedigt, maar dat de Engelsen met zoveel kwaliteit voorin, natuurlijk met Gordon, Bellingham, Madueke en ook met Kane, er eigenlijk niet aan te pas komt wat betreft het creëren van kansen. Deze opening is heel goed. De aanname met de borst van Bellingham, maar dan ook goed verdedigd door Ghana. Bal gaat over de zijlijn via Senea en dat levert Engeland dan wel een corner op. We gaan er heel veel extra minuten bij krijgen. De 3 minuten drinkpauze, time-out kun je het misschien beter noemen in deze wedstrijd, omdat van een drinkpauze, ja, dat is eigenlijk helemaal niet nodig met deze omstandigheden. Het is een graadje of 19 op dit moment in Boston. Het regent ook nog altijd. Maar goed, Engeland heeft de tijd gekregen. En natuurlijk ook Carlos Guerreros met zijn Ghana om de puntjes op de i te zetten. Nu een corner in de extra tijd die nu is aangebroken. 6 minuten komen erbij. De 3 minuten van de drinkpauze worden daar dus bij opgeteld. Rice kijkt eens eventjes wie daar allemaal staan in het strafschopgebied. De assistent scheidsrechter geeft het teken dat de corner getrapt moet worden. Want daar moet je ook tegenwoordig mee opschieten. Engeland is er natuurlijk niet bij gebaat om te vertragen. Het wil op jacht naar een doelpunt. Het is Pickford die nu uit zijn doel is gekomen. Maand even wat rust. Een minuutje van de 6 minuten extra zitten erop. En de doelman van Everton trapt de bal nu weer. Cross naar de rechterkant richting Madueke. Maar het is opnieuw Ghana dat in dit geval makkelijk kan verdedigen via Senea. Bal gaat over de zijlijn. Engeland heeft alweer gegooid en probeert dan weer op te bouwen. Eerst nu nog op de middenlijn. Met Gay is de middenlijn overgestoken. Tegenwoordig Manchester City. Prachtige transfer gemaakt natuurlijk via Jet Spence. Gaat de bal dan naar Gordon. Gordon weer terug naar Gehi. En zo staat het als ik zo kijk rond de

0: 16 meter. Gewoon weer stil bij Engeland. Is er te weinig beweging. En zo is het makkelijk, of in ieder geval relatief makkelijk, voor Ghana om overeind te blijven. Na bijna 2 minuten in de extra tijd. Engeland-Ghana nog altijd 0-0.
1: Ja, en Richard zei het toch, Jan. Ghana probeert te ontregelen. En Engeland zo af en toe ook wel een beetje gefrustreerd. Hè? Want dat gaat je natuurlijk op een gegeven moment ook een beetje tegenstaan. Dat het maar niet wil lukken om er doorheen te komen.
2: Ja, ze worden in een speelstijl gedwongen door Ghana die hun niet echt goed ligt. Hè, waarin ze niet heel erg, wat niet echt hun kwaliteit is. Het frivole wat de Spanje heeft, wat Frankrijk heeft. Het hele verfijnde, technisch zwaardere voetbalspel in de kleine ruimte. Ja, dat past niet zozeer bij die Engelse stijl. Ze zijn een ander soort type voetballers. En dat is heel lastig tegen een ploeg die zich zo ingraaft.
1: Ja, en als dan die treffer uitblijft, ga je dan op een gegeven moment ook een beetje tegen jezelf spelen?
2: Nou ja, je gaat je overal aan lopen irriteren. En als je je irriteert, dan irriteer je aan iets wat al geweest is. Dus dat betekent dat je niet in het nu bent. En dat betekent dat je de focus niet goed hebt. En dat je dan ook de aannames en de mogelijkheden die er dan wel zijn, vaak ook niet goed interpreteert en uitvoert.
1: Ja, het is toewerken naar de rust. Wat moet Tuchel nou in die rust zijn ploeg gaan meegeven?
2: In die zin dat in ieder geval dat de restverdediging op orde blijft. Want het wordt helemaal een mogelijke opgave op het moment dat je achterkomt. Ja, en ook met 0-0 zouden ze, komen ze het verst mee. Hè? Dan zijn ze ook gekwalificeerd. Ze willen natuurlijk een beslissing forceren. Maar ik zei al, je moet ook niet alle risico nemen. Want Ghana is niet een klein landje. Hè? Er zijn een paar voetballers bij. Die kunnen elke wedstrijd beslissen.
3: Kansje, Richard?
0: Ja, daar is hij dan bijna, Harry Kane. Maar de bal via weer een Ghanese been. In dit geval Opoku gaat hij over de achterlijn. Daar was hij dan even. De alleskunner van Engeland, Harry Kane. Maar hij strandt op die gele muur. Het zijn gewoon 4 verdedigers die daar in de buurt staan. Van de superspits van Engeland. De spits van Bayern München die zo'n geweldig seizoen achter de rug heeft. Het leidt wel tot een hoekschop voor Engeland. We zitten inmiddels in de 4e minuut van de 6 minuten extra die er minimaal bij komen in deze eerste helft. Declan Rice staat daar, kijkt naar de bal, kijkt ook weer naar de spelers. Nu vanaf de linkerkant de corner. Heel veel van Engeland in het strafschopgebied, ook een paar daar op de rand. Daar komt de bal met de rechter bij de eerste paal weggehaald door Ghana. En dan gaat hij denk ik over de zijlijn. Mag Engeland weer gaan gooien. Ghana dat best wel regelmatig ook de volgende ronde heeft gehaald hoor in het verleden van een wereldkampioenschap voetbal. En het grootste succes, ja, dat was natuurlijk in 2010 in Zuid-Afrika. Daar werd de kwartfinales gehaald. En dat trauma toen tegen Uruguay met Suarez, die in de allerlaatste seconde de bal van de lijn sloeg. En uiteindelijk via strafschoppen werd Ghana uitgeschakeld. Want dat was het toen ongelooflijk dichtbij een sensatie. Engeland met Anderson zit er eventjes tussen. Misschien nu in de omschakeling Ghana. Maar Engeland heeft ook al wel weer voldoende spelers achter de bal. Via Jet Spence gaat de bal over de zijlijn. En dat betekent dat Ghana dan nog een keertje mag gaan ingooien. Terwijl ik in herhaling nog eens kijk naar een actie van Madueke. Maar ook daar zitten de verdedigers van Ghana er echt weer bovenop. Verdedigen, dat doen ze goed in deze eerste helft. Kansen creëren is Ghana nog niet echt gegeven. In de eerste 45 minuten af en toe komen ze eruit. Maar het balbezit is dus bijna continu voor Engeland. Nu wel even weer voor Ghana met Adjete, de centrale verdediger, paast de bal naar de rechterkant, naar Semenyo. Ook nog niet veel van gezien. Maar goed, Ghana heeft ook maar zeldzaam de bal. Nu in de middencirkel met Gierenki. Bal gaat naar de linkerkant, naar Opoku. Lange, sterke verdediger. Engeland zet dan wat druk aan de rechterkant met Bellingham, van wie we ook weinig hebben gezien. Maar oké, de ruimtes zijn gewoon heel klein in de as van het veld. Nu een lange bal richting de eenzame spits daar, Iraki Williams. Maar die heeft het natuurlijk lastig met de sterke, dan weer Guehi, dan weer Konsa, die hem verdedigen. De 6 minuten extra zitten er dan bijna op. Nog altijd is het 0-0. En we zien dus een hele andere wedstrijd dan de eerste die Engeland speelde op dit wereldkampioenschap voetbal tegen Kroatië. Kroatië dat wel wilde voetballen. In elk geval een stuk meer dan Ghana. Toen vielen er 6 goals. Kwam Engeland twee keer terug van een achterstand. Nu is het gewoon halverwege 0-0. En de scheidsrechter uit Honduras, Martinez Said, hij kijkt op zijn klokje. En er komt nog één vrije trap. En die wordt genomen door de keeper.

0: keeper Assare. Dan het rustsignaal van de scheidsrechter. Halverwege in Boston is Engeland er nog niet echt serieus doorheen gekomen. Af en toe een momentje van Harry Kane die nog eventjes bijkletst met de scheidsrechter. 0-0, dat is de tussenstand bij Engeland tegen Ghana.
1: Even naar de dag van morgen. Dat wordt een lastige dag voor reizigers. In het hele OV zijn er stakingen waarbij de NS-treinen er tot 8 uur morgenochtend uit liggen. Daarna is het nog steeds opletten als je reist, want de NS gaat vanwege de hitte die verwacht wordt de rest van de dag ook nog eens minder treinen inzetten. Die hitte, ja, die overkomt ons. Maar de staking die is georganiseerd door vakbonden. Eén daarvan is het CNV en de voorzitter is Hans van den Heuvel. Goedenavond.
2: Goedenavond, hallo.
1: Hebben jullie nog getwijfeld om die actie door te zetten met de hitte? Want ja, het wordt code oranje.
2: Nou, we hebben ook nog manifestaties door het hele land. Ik was vanmiddag in Amsterdam onder andere. En daar hebben we wel goed over gekeken van laten we dat doorgaan. En daar hebben we wel extra veiligheidsmaatregelen genomen. Maar de staking in het openbaar vervoer, die gaat gewoon door.
1: Ja, en wat gaat er allemaal plat morgen?
2: Wij hebben met de meeste vervoerders, u noemde de NS al, maar ook met verschillende vervoerders in het stadsvervoer hebben we afspraken weten te maken, zodat we dat op een nette manier doen. En dat is eigenlijk tot 8 uur is er dus geen dienstregeling. En om 8 uur start die ook weer op. En dat betekent dus dat mensen door het hele land dat inderdaad merken met de trein, maar ook met de metro en met de tram en met de bus. En dat is bedoeld vanuit onze kant om een heel duidelijk statement te maken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de WW en op de WIA.
3: Maar waarom moet u ons daarmee vermoeien, meneer Van den Heuvel? Ik zou zeggen, ga aan tafel met de minister, Hans Velbrief. Die wil dat geloof ik ook. En praat het uit met elkaar, zoals we het in de polder doen, toch? Dat kunnen jullie toch heel goed in plaats van staken?
2: Wij kunnen beide heel goed als dat nodig is. En het liefst lossen wij het op aan de tafel. En het liefst gaan wij ook in overleg. Maar ja, u weet ook, het kabinet heeft ruim 6 miljard aan bezuinigingen neergelegd. En zolang die op tafel liggen, en die raken heel veel zwakke mensen. Mensen die er al niet goed voor staan in het leven. Omdat ze werkloos zijn geraakt, omdat ze arbeidsongeschikt zijn. Ja. En dat zijn wel mensen waarvoor wij toch op willen komen. En waar wij ook zeggen, het is nodig dat we daar een statement van maken. En natuurlijk begrijpen we dat dat niet leuk is. En dat mensen daar ook overlast van hebben. Maar ja, we staan kijk ook voor de mensen die er overlast van hebben. Want iedereen kan werkloos of arbeidsongeschikt raken.
3: Ja, maar bent u niet bang die sympathie te verspelen? Ik bedoel, het is al zo puffend warm. Moeten we ons hier ook nog druk om gaan maken morgen? Ik zou er geen zin aan hebben als treinreiziger of busreiziger.
2: Nee, dat begrijp ik. En ik zou ook het liefst vrede op aarde en ook in Nederland willen hebben. Maar de realiteit is helaas anders. En
3: kan de vakbond dat ook al trouwens, vrede op aarde?
2: Nou, dat willen we wel. Maar het is helaas nog niet zover. En nogmaals, dit gaat over een heel belangrijk dossier waar we echt de aandacht voor willen vragen. En ook echt willen zeggen, haal die bezuinigingen van tafel. En een van de middelen die een vakbond daarvoor kan inzetten is dat ze haar leden oproept om het werk tijdelijk te onderbreken. We kiezen er ook heel bewust voor om dat bijvoorbeeld morgen te doen en niet vandaag of donderdag als er nog herexamens en hertentamens zijn. We doen het ook niet een hele dag, maar tot 8 uur in de ochtend. Dus we proberen echt rekening te houden met mensen. Maar het is ook wel nodig om richting politiek en samenleving een punt te maken. Want nou, door die staking kan ik nu ook dit weer vertellen wat er aan de hand is. En zodat mensen ook zien dat het ook hun raakt.
1: Maar die mensen die ermee te maken krijgen, gaat u daarvoor ook nog op pad om uit te leggen waar u voor strijdt?
2: Ja, wij hebben ook door het hele land, ik haalde het al aan, verschillende manifestaties. We hebben ook online campagnes. Omdat ik me ook wel kan voorstellen dat heel veel mensen achter de afkortingen niet meer precies weten waar het over gaat. WW, via. Maar het gaat over heel concrete gevallen. Namelijk als je je baan kwijtraakt of arbeidsongeschikt raakt. En de actie van morgen, maar ook de manifestaties die deze week door het hele land plaatsvinden, zijn ook echt bedoeld om mensen duidelijk te maken wat er op het spel staat. En er ook een stukje informatie over te geven. En ik merkte in ieder geval vandaag in Amsterdam, ondanks ook daar snik heet, toch veel begrip bij mensen. En nou, blijkt ook uit enquêtes. Mensen steunen de inzet van de vakbonden. Mensen zijn natuurlijk nooit heel blij met een staking, maar ook daarvoor was begrip. Omdat wat op het spel staat heel veel mensen kan gaan raken.
1: Ja, nog even heel kort, meneer Van Heuvel. U zei in het AD dat dit dan vriendelijke acties zijn. Wat moet ik me voorstellen bij een onvriendelijke actie?
2: Nou, wat ik al zei, wij kiezen er nu met elkaar als bonden voor om deze actie in de tijd redelijk beperkt te houden. Een dienstregeling start normaal zo rond een uur of 4:15 in de ochtend op. En wij leggen hem in feite 4 uur tot 8 uur stil. Je zou kunnen kiezen om dat langer te doen, een dag deel, een hele dag. Ja, dan hebben we er allemaal heel veel meer last van. En als nodig is, gaat dat ook gebeuren. Maar we hopen natuurlijk dat het kabinet stappen zet en dat het niet nodig gaat zijn.
1: Helder. Voorzitter Hans van den Heuvel van het CNV.
3: Gert-Jan van Beek met de auto naar huis of openbaar vervoer?
4: Nee, ik heb niet zoveel vertrouwen in het openbaar vervoer.
3: En vertrouwen in deze wedstrijd, de afloop, wat denk je? Wat wordt het? Doen ze gooi?
4: Ik ben bang dat het bloedeloze 0-0 gaat worden.
3: Het gaat een 0-0 worden. We gaan het zien. U kunt het volgen in het oog hierna op deze zender namelijk.
1: Ja, en morgen zijn we er uiteraard weer. Vannacht werd er trouwens gevoetbald. Panama, Kroatië, Colombia, Congo. En morgen dan gaan we de wedstrijd nummer 3 in de pools afwerken. Tot morgen.
3: Wilfried de Jong, veel plezier, fijne uitzending.
5: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
6: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
7: De Europese wetgeving komt eraan, dan wordt alles op magische wijze opgelost.
8: Want iedere keer als er ergens een café sluit, dan sluit er eigenlijk een huiskamer van de buurt, zeg maar.
7: Ik ken geen succesvolle talkshow waar de presentator niet gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat met het programma bezig is.
9: Nou, tijdens het WK ga je natuurlijk geen vlag omgekeerd ophangen in het land, toch?
5: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
6: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
5: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
10: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
11: Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
12: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
13: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
14: Vergeet je niet in te smeren.
13: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
12: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
15: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
17: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: NPO Radio 1.
18: 11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Lunette en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt, zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Het Oekraïense leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het is een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim, of was. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is er op het Schiereiland ook een groot tekort aan brandstof ontstaan. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Het OM heeft levenslang geëist tegen een man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. De verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsis waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze allemaal te vermoorden. In 1998 vluchtte hij naar Nederland, waar hij pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo is beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag. Dat vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk is op de privacy. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost, Autotaalglas.
20: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
21: 52 min 40.
22: 12 natuurlijk.
21: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
22: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
21: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: In 12 weken leren rekenen?
22: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
11: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
24: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
25: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt. En maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
24: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
26: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: Bette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 24 graden, binnen zit Marcia Luiten.

0: In de manosfeer was hij een soort halfgodje, de Amerikaanse influencer Clavicular. Met miljoenen volgers en een ego ter grootte van de stratosfeer. Maar toen hij in Parijs gewone vrouwen aansprak, toen bleek de echte wereld een stuk minder van zijn vierkante kaken en torsen onder de indruk. Van stratosfeer naar atmosfeer. Soms is één blauwtje genoeg om een hele luchtballon te laten leeglopen. Goedenavond en welkom bij het Oog op Dinsdag, waarin we de hitte van de geschiedenis opzoeken, terug naar de 70's. Want leek de hittegolf van 1976 op die van deze weken? En de Molukse schoolgijzeling in de Drentse Bovensmilde, die kwam weer boven toen premier Jette excuses maakte aan de Molukse gemeenschap. Straks spreken we een van de toen gegijzelde kinderen. Intussen ging het vandaag in Den Haag over de droeve staat van onze bruggen, wegen en viaducten. Of minister Karremans meer geld heeft voor infrastructuur, dat weet Wilma Borgman. En morgen beslist het IOC of ski mountaineering, beter bekend als tourskiën, wordt toegelaten als Olympische sport. De avontuurlijke skier Jens van Vliet die hoopt van wel, maar we beginnen met het nieuws van vandaag.
1: Dinsdag 23 juni.
0: Een veelgehoorde kreet vandaag was:
2: het is echt warm.
0: Op sommige plaatsen konden mensen naar koelteplekken, een proef van de GGD. Eén daarvan was een supermarkt in Amsterdam.
3: Nou, het is gewoon prachtig.
4: Beetje relaxen, een beetje bijkomen. Is te warm.
0: Sommigen probeerden het thuis koeler te krijgen met een ventilator of een mobiele airco. Maar die zijn in veel winkels al uitverkocht.
5: Mevrouw, wat een geluk heeft, de laatste airco.
6: Ja, daar ben ik wel heel blij mee. Was ook niet meer ingepakt, want het was een showmodel. Dus hij werd niet meer ingepakt.
0: Handig voor de komende dagen, want dan wordt het nog warmer. Het is dan code oranje.
7: Ik zie er wel tegenop. Maar omdat je niks te kiezen hebt, moet ik gewoon mezelf corrigeren. Nou, niet doen. Rustig blijven.
0: Een andere tip is:
8: heel veel drinken. IJsjes eten.
0: Maar dat hoef je tegen deze vrouw niet te zeggen. Zij is er helemaal klaar voor.
9: Ja, je wil niet weten waar in mijn tasje zit. Ik heb alles bij me. Zonnebrand, zonnebril, aftersun. Dus ik ben heel goed voorbereid.
0: Gemeenten proberen ook wegen klaar te maken voor de hitte. En dat doen ze door zout te strooien om zo het asfalt te koelen. Maar dat wordt niet door iedereen begrepen.
10: De gekste reactie die ik tot nu toe gehad heb is de vinger op de voorhoofd of wij koekoek zijn.
0: De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's van partners worden gedeeld.
11: We zien dat die groepen en fora dat die wel echt een internationaal gegeven zijn. Dus we zien daar Belgen, maar we zien ook Nederlanders, Amerikanen, Italianen.
0: De mannen maakten de beelden van hun vrouwen terwijl die dat niet doorhadden. Dat gebeurde ook bij deze vrouw.
12: Die foto's waren ook totaal niet anoniem. Mijn voornaam, mijn familienaam, gewicht, lengte. En ja, dus ook waar dat ik werkte, waar het mannen mij konden zien.
0: Er zijn volgens de VRT veel slachtoffers.
11: We zijn er eigenlijk zeker van dat dit nog maar het topje van de ijsberg is van het aantal slachtoffers en dus eigenlijk ook daders in ons land.
0: 40% van de Nederlanders komt moeilijk rond. Dat is volgens het Nibud 18% meer dan 2 jaar geleden.
13: Dat zijn vaak huurders, dat zijn vaak mensen ook met een laag inkomen en ook vaak mensen met wisselende inkomsten. Dus je ziet dat bij die groep ook die effecten zich concentreren.
0: Bij mensen van tussen de 18 tot en 30 jaar liggen de cijfers nog hoger.
9: Ik kom niet meer rond, nee. Te veel rekeningen.
14: Ik moet elke keer aan mijn moeder vragen van: mama, kan ik zoveel van jou lenen, omdat ik zelf gewoon dan niks meer heb.
0: Toch laten ze ook geld liggen.
15: Dat gaat over de zorgtoeslag, maar bijvoorbeeld ook de huurtoeslag. Daar zijn de regels ook onlangs van veranderd, waardoor er echt wel meer mogelijkheden ook voor jongvolwassenen zijn.
0: En het schreeuwrecord is verbroken. Het stond sinds 1994 op naam van een Noord-Ierse basisschooljuf die hard naar leerlingen riep dat ze stil moesten zijn. Een man uit Australië is nu de luidste. Hij schreeuwde met 122,4 decibel dit woord. Nou, dat ging niet in één keer goed.
16: It took me 7 attempts and my voice was shot. It was husky, it was terrible.
0: De Australiër heeft wel een getrainde stem, want hij is ceremonieel stadsomroeper met een duidelijke yell.
17: Oh yeah! Oh yeah!
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
16: It's a lot of fun when you're doing it.
17: Oh yeah!
0: De kranten van morgen, die zijn gelezen door Jeroen van Kan.
18: Uit onderzoek van NRC blijkt dat het Israëlische leger in 3 maanden tijd zeker 30 aanvallen uitvoerde die medisch personeel in Libanon tot doel hadden. Die aanvallen worden double taps genoemd, schrijft de krant. Je gooit een bom, wacht tot de omstanders

0: Hulpverleners en journalisten zijn toegesneld en dan gooi je nog een bom.
1: Dergelijke aanvallen gelden als oorlogsmisdrijf. In de 3 maanden waarin het Israëlische leger die uitvoerde, werden bijna 100 mensen gedood, onder wie naar schatting 30 hulpverleners. Bovendien heeft het Israëlische leger in dezelfde periode meer dan 50 keer gerichte aanvallen uitgevoerd op zorgverleners, ambulances en hulpposten. Blijkt uit cijfers die NRC analyseerde.
0: Ja, we blijven bij NRC. Dat schrijft ook over een vertrouwenscrisis tussen personeel en leiding van het Openbaar Ministerie. Speciaal actiecomité van zo'n 3000 medewerkers van het OM heft zichzelf vandaag op. En dat doen ze naar eigen zeggen omdat OM-baas Rinus Otte gesprekken uit de weg zou gaan.
1: In een e-mail die onder alle 6000 medewerkers van het OM is verspreid, schrijven de personeelsleden dat ze de indruk hebben dat het belang van medewerkers van het OM geen prioriteit heeft bij de voorzitter van het college. En dat baart het actiecomité zorgen.
0: Trouw schrijft over teleurgestelde toeslagenouders. Ze vroegen om een nieuwe beoordeling van hun dossiers. Dat werd afgewezen. En nu blijkt dat ook de commissie onder leiding van Mariette Hamer hun dossiers niet opnieuw laat bekijken.
1: Een groep gedupeerden bij wie kinderen uit huis zijn geplaatst had daar wel om gevraagd. Ze willen dat hun dossiers nu alsnog opnieuw worden beoordeeld. Dat kan helpen ouders en kinderen alsnog te herenigen, hopen ze, of anders helpen bij de verwerking.
0: Een moeder zegt tegen de krant: ik ben ten onrechte beoordeeld als slechte ouder. Ik wil dat dat wordt teruggedraaid, ook in het belang van mijn kinderen, want dat staat ook in hun dossier.
1: Het AD schrijft over een Lego-bende. Vandaag deelde de politie beelden van de groep die in Breda, Etten-Leur, Vlissingen en Middelburg toeslaat in speelgoedwinkels om doosjes Lego te pikken. Ze hebben een methode ontwikkeld om de beveiliging van de doosjes te krijgen. Een lid van de bende leidt in de tussentijd het personeel af en dan is de buit binnen.
0: De Lego-bende blijkt niet alleen. Lego-steden wordt steeds populairder. Dat heeft ook met de populariteit van het leger van Lego te maken. Er zijn hordes mensen die ze willen overkopen, zegt de eigenaar van een grote Lego-webshop tegen de krant. Dus je bent ze zo kwijt.
1: De krant spreekt ook met de eigenaar van een speelgoedwinkel. Ook daar hebben ze regelmatig te maken met Lego-dieven. Een vaste klant pikte daar een keer voor 45.000 euro aan Lego. Je hebt zo 1 big shopper voor 10.000 euro aan Lego zitten. Als je weet wat je doet, zegt de winkeleigenaar.
0: Ja, dat er veel geld te verdienen valt, begrijp je als je de catalogus bekijkt. De recent uitgebrachte Sagrada Familia kost 750 euro. En de Imperial Star Destroyer, dat is een schip uit Star Wars, is 10.000 euro waard.
2: Deze onderwerpen.
1: Ja, we gaan even kijken naar voetbal. Engeland tegen Ghana. En daar zit Richard van der Mare.
3: Beginfase van de tweede helft in Boston, waar het zo af en toe een beetje regent en waar Engeland er heel moeilijk doorheen komt. Wel ontzettend veel de bal heeft, 80% ongeveer in de eerste helft. En we zitten nu een minuut of 6 in de tweede helft. De Three Lions van Engeland tegenover de Black Stars van Ghana, West-Afrika. Ghana dat zijn eerste poolduel won met 1-0 van Panama in de slotfase. En Engeland rekende af in een heerlijke wedstrijd met 4-2 van Kroatië tegen Kroatië. Maar nu tegen Ghana heeft het echt lastig om kansen te creëren. Eigenlijk hebben ze nog niet gezien bij Engeland. Ook het fenomeen Harry Kane is vooralsnog onzichtbaar. Na 51 minuten in Boston in Noordoost-Amerika staat het nog 0-0.

0: Buckingham Nicks, without a leg to stand on. De provincies, de gemeente, het bedrijfsleven, de afgelopen dagen trokken ze collectief aan de bel bij minister Karremans van Infrastructuur. Er is veel te weinig geld voor aanleg en onderhoud van infrastructuur, zeggen ze. En daardoor komt niet alleen de economie in de gevarenzone, maar misschien zelfs de veiligheid op de weg. Vanavond was er een debat in de Tweede Kamer over deze kwestie. Wilma Borgman zit in Den Haag. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Marcia, goedenavond.
0: Ja, Wilma, hoe staat het er precies voor met dat geld voor infrastructuur?
1: Nou, Marcia, als er al een pot zou zijn met geld voor infrastructuur... En er staat natuurlijk nog steeds wel een flink bedrag op de begroting... maar die pot met geld voor nieuwe wegen, voor nieuwe treinstations ook... dat is een groot gapend gat. Laat me wat getallen met je delen. Voor de komende 14 jaar komt Rijkswaterstaat bijna 35 miljard tekort. En dat gaat dan om wegaanleggen, wegonderhoud ook. ProRail mist 20 miljard. En alles bij elkaar loopt het bedrag op tot een duizelingwekkend bedrag. Tussen nu en 2040 gaat het om 80 miljard tekort. Nou, daar trok minister Karremans van Infrastructuur afgelopen vrijdag de conclusie uit dat hij nieuwe afwegingen moet maken. Daar stuurde hij een brief over naar de Kamer. Dat afwegingskader, ja, het is een vreselijk woord, maar dat er dus op een andere manier prioriteiten gesteld moeten worden. En prompt trokken provincies, gemeenten, ondernemers, transportbedrijven via de Telegraaf aan de bel om te waarschuwen voor de gevolgen daarvan.
0: Ja, een enorm gat wat je schetst. Nou. En deelt de Tweede Kamer die zorgen van al die betrokken partijen?
1: Oh ja, dat doet de Tweede Kamer zeker. En als ze al niet gewaarschuwd waren door de berichten in de media... dan werden ze dat vanavond ter plekke wel. Want er zaten op de tribune bij het debat ook burgemeesters... die natuurlijk aandacht willen voor bijvoorbeeld een slecht onderhouden weg... of een brakke brug in hun gemeente. En wat je daar bij die Tweede Kamerleden over terughoorde... was niet alleen dat ze zich zorgen maken over dat geld... op zichzelf, maar ook wat er achter vandaan komt, namelijk het gebrek aan grote ambities bij het kabinet. Luister maar naar Pieter Ginwis van de ChristenUnie en Haptemoede Hoop van Pro.
2: Volk dat leeft, dat bouwt aan haar toekomst. Het is precies wat de Nederlandse politiek de afgelopen jaren niet meer doet. Niet meer groot dromen zoals Lely dat deed. Echt investeren in grote infrastructurele projecten doen we al jaren niet meer. En ondertussen loopt Nederland vast in achterstallig onderhoud.
3: De deltawerken, de afsluitdijk, kanalen als de Nieuwe Waterweg... het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal, de Flevopolders... tunnels en roemruchtebruggen zoals de Zeelandbrug. Als ik de afwegingskaderbrief van deze bewindspersonen dan lees... dan is het contrast schril. En is mijn eerste vraag, waar is de geest van 1848 gebleven? Toen de Tweede Kamer op voorstel van Thorbecke besloot de Nieuwe Waterweg te gaan graven. Dit kabinet heeft zijn prioriteiten niet op orde.
1: Nee, want die infrastructuur en het onderhoud daarvan, dat zou dus een prioriteit moeten zijn. Maar dat is het volgens in ieder geval de ChristenUnie niet.
0: Ja, er moeten dus keuzes worden gemaakt, want niet alles kan, zegt de minister... Wat kan er dan niet meer?
1: Ja, daar wilde Karremans vanavond niet zo heel veel over zeggen. Want het kabinet is dat nu aan het inventariseren, zegt hij. Na de zomer dan komt hij met een prioriteitenlijst van projecten die echt niet kunnen wachten. En van wat er wel op een lager pitje kan. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om de vraag, als er iets dringend onderhoud nodig heeft, hoe doe je dat dan? Zorg je dat dan op een grondige manier dat het weer 100 jaar mee kan? Of doe je dat voor, zeg eens wat, voor de komende 15 jaar? Nou, dat wordt nu allemaal op een rijtje gezet. En in september komt dat naar de Kamer en daar mag de Kamer dan nog iets van vinden.
0: Ja, maar het zijn toch niet ook de eerste, de beste die nu aan de bel trekken. Het zijn ook mede-overheden.
1: Zeker.
0: Wat antwoordt de minister hen dan?
1: Ja, de minister klonk vanavond niet meteen heel erg geschrokken. Karremans heeft zelf een verleden in dat lokale bestuur, is wethouder geweest in Rotterdam. En hij zei in dat debat, ach, het hoort er gewoon een beetje bij. Die gemeentes en provincies die zijn wel degelijk bij dat afwegingskader betrokken geweest. En er is ook voortdurend overleg met al die deeloverheden. Beweerde Karremans, maar het forumkamerlid van Duivenvoorde... die nam daar geen genoegen mee.
4: Hoe verklaart de minister dan dat toch wel juist ook de combinatie... van de provincies en de gemeenten deze week alarm hebben geslagen via de Telegraaf? Als er enerzijds een overleg is gebeurd... en anderzijds nu dus de kritiek vanuit die deeloverheden... hoe verhoudt dat zich tot elkaar?
5: Ja, dat is aan de deeloverheden zelf. Ja, dat is ook aan hen. Hè. Zij mogen natuurlijk, we hebben goed contact gehad en dat kunnen ze denk ik ook wel beamen. Maar het is natuurlijk, kijk, als zij alsnog de Telegraaf willen opzoeken om een punt te maken... ja, dat is natuurlijk, ja, daar ga ik niet over. En ik ben zelf ook wethouder geweest. Ja, toch minstens de helft van je kerntaak als lokale bestuurder is... om te vertellen dat het Rijk jou ook meer geld moet geven. Dus ik snap hem ook wel ergens. Ook helemaal prima. Dus, en dat hoort ook gewoon bij dit proces, denk ik.
1: Het hoort er gewoon bij, niets nieuws onder de zon. Want dat doen lokale bestuurders nou eenmaal. Tegelijk, die noodkreet in de Telegraaf, die werd scherp verwoord door Ina Adema. En zij is niet alleen voorzitter van de provincies, maar ze is ook een partijgenoot van Karmans. Is ook een VVD'er. En dat is toch wel opvallend, zo'n scherpe toon.
6: Ja, maar hij lijkt toch niet echt onder de indruk, om het zacht uit te drukken.
1: Nee, het is ook niet een prettige positie voor een ambitieuze minister van nota bene autopartij VVD met zo'n gapend gat op de begroting. Een verre voorganger van hem, en die was nog wel van het CDA, Camille Eurlings, die zat zo ongeveer elke week met een gele helm op een grote shovel om dan weer een weg te openen, en die maakte daar ook furoren mee. Ja, met deze rode cijfers is dat voor Karmans echt anders. Dus wat hij deed vanavond in het debat was om, hij deed een poging om het om te draaien. Kijk nou niet naar wat er niet meer kan, maar wees zuinig op wat er is. Sterker nog, wees niet alleen zuinig, maar zelfs trots.
7: We gaan goed voor de afsluitduik zorgen. We gaan goed voor de Oosterscheldekering zorgen. We gaan goed voor de A27 zorgen. Noem maar op. Hè. Dus dat we gewoon dat op die manier bekijken. In plaats van dat we alleen iets vieren als er een nieuwe weg wordt aangelegd. Of een nieuwe brug wordt aangelegd. En ik snap dat het politiek dat natuurlijk altijd het meest aantrekkelijke is. Maar we mogen echt wel trotser zijn op dat we ook die basis op orde brengen, denk ik. Tegelijkertijd is die nieuwe aanleg nog steeds nodig. Dus dat is ook de reden waarom we ook kritisch kijken naar bijvoorbeeld regelgeving. Dus dat we zeggen, nou, waar kan het dan gewoon, kunnen we het dan met minder geld doen? Dat we veel meer teruggaan naar basisfunctionaliteit. Als we een tunnel maken, dan gaan we er niet automatisch een park en een afwatering, 16 padelbanen opzetten, wat het alleen maar ingewikkelder maakt. Maar we kiezen voor die basisfunctionaliteit. Dus de staatssecretaris en ik hebben het er altijd over. En zij zegt dan tegen mij, ja, jij komt uit Rotterdam, dus voor jou makkelijk praten. En dan zeg ik, ja, maar ja, je gaat vanzelf die lelijkheid waarderen. Nee, dat is natuurlijk, dat is de basis van wat de Rotterdammers vinden. We gaan het niet zo lelijk maken, maar we gaan wel terug naar de basis. Basisfunctionaliteit, beton, staal, rijden, rails, ga met die banaan.
1: Ga met die banaan dus, en niet zo lelijk als Rotterdam. Ze zei de Rotterdammer, maar het minimale doen. En ja, profileren op onderhoud, dat kan ook heel aantrekkelijk zijn.
6: Oké, en hoe valt dan dit in de Tweede Kamer?
1: Ja, daar zijn de zorgen zeker niet weggenomen, Marcia. Maar ja, in de Tweede Kamer hebben ze ook geen 80 miljard liggen. Het werden vanavond wel allerlei suggesties gedaan voor alternatieve financiering. Alternatieve geldbronnen. Ga nou rekeningrijden invoeren, zeiden ze bij Pro. Bezuinig ontwikkelingssamenwerking maar weg, zei het Kamerlid van de PVV. En de ChristenUnie keek naar de pot die er beschikbaar is voor de NAVO-norm bij Defensie. Haal het daar maar uit. Maar voor geen van die voorstellen die uit de Kamer kwamen vanavond was een meerderheid. Dus ja, daar kon Karmans tussendoor glippen. En ja, de Kamer moest het doen met wat de minister had te zeggen, Marcia.
6: Oké, nou, we gaan zien hoe snel dat allemaal gefixt is. Dankjewel, Wilma Borgman in Den Haag. We gaan 50 jaar terug in de tijd.
8: En nu om te beginnen de tropische toestanden in ons land.
9: Het kwik stijgt nog steeds, dames en heren. En regen is er, volgens onze weervoorspellers tenminste, voorlopig ook nog niet in zicht. Het is nog te vroeg om je af te vragen, nu we al aan onze tweede achtereenvolgende hete zomer bezig zijn, of het klimaat in West-Europa misschien aan het veranderen is.
6: Een fragment hoorde u uit Tros Actua uit 1976. Ook toen maakte Nederland een hittegolf mee. Mensen wisten bijna niet wat ze meemaakten. Wat zijn nu de overeenkomsten en de verschillen met de hittegolf van vandaag? Goedenavond, klimaatwetenschapper aan de Universiteit van Utrecht en NOS-weerman Peter Kuipers-Munneke. Hi Peter.
10: Ja, goedenavond.
6: Ja Peter, wat was er zo bijzonder aan die hittegolf van 1976?
10: Er waren eigenlijk twee dingen bijzonder. En dat was de droogte die met de hittegolf gepaard ging. En dat was ook de duur van de hittegolf. Hij duurde 17 dagen. En van die 17 dagen tussen 23 juni en 10 juli 1976... was het ook nog eens een keer 10 dagen tropisch. Dus met temperaturen boven de 30 graden. Wat destijds heel bijzonder was, was ook dat 1976... tot dan toe de warmste zomer ooit was. En dat was dus echt een gebeurtenis die Nederlanders nog nooit eerder in hun leven hadden meegemaakt. Dus leefde je in 1976, dan maakte je iets mee dat voor het eerst van jouw leven zo gebeurde. Als je dat eventjes terugkijkt naar nu, is de zomer van 1976, dus even buiten de hittegolf gerekend, inmiddels ingehaald door 2003, 2006, 2018, 2019, 2022, 2025. Dus dat warmste, die warmte is eigenlijk niet wat zo bijzonder was. Het was vooral de droogte van die periode en dat de hittegolf zo lang duurde.
6: En duurt deze minder lang, die we nu meemaken?
10: Dat is natuurlijk nog niet helemaal te zeggen, want hij moet officieel zelfs nog beginnen, want er moeten 3 dagen meer dan 30 graden worden. En daarvan hebben we er nog maar 1 gehad in de beeld. Dus er moeten er nog 2 bij komen. Maar als de weersverwachtingen allemaal uitkomen, en daar ga ik van uit, dan gaat deze hittegolf ongeveer 12 of 13 dagen duren. En dat is dus minder lang dan die 17 dagen uit 1976.
6: Ja, je zegt toen veel Nederlanders die toen leefden, die hadden nog nooit zulk warm weer zo lang meegemaakt. He, dus er werd heel veel geklaagd. Is dat nu anders, dat nu mensen gewoon eigenlijk er steeds meer aan gewend raken?
10: Ja, dat denk ik wel. Kijk, in 1976, als je probeert te verplaatsen in de mensen die toen leefden, die hebben echt iets meegemaakt dat ze nog nooit eerder hadden gehad. En waren eigenlijk ook met stomheid geslagen over dat het weer in Nederland op deze manier kon plaatsvinden. Ze waren er totaal niet op voorbereid. Je moet je voorstellen, in die tijd waren de huizen nog slecht geïsoleerd. Vaak eensteens muurtjes met enkel glas. En je kan je dus echt wel voorstellen dat in die tijd deze hittegolf als heel intens moet zijn ervaren. Het verschil met nu is denk ik toch, we gaan enorme hitte tegemoet. Het worden waarschijnlijk records voor de maand juni de komende dagen, met name komende vrijdag. En toch merk ik om mij heen wel dat mensen weten wat ze te wachten staat. Oh, daar gaan we weer, weet je wel. Omdat we de afgelopen jaren wel vaker vergelijkbare hete periodes hebben gehad.
6: Ja. En wat waren toen de gevolgen van die aanhoudende hitte?
10: Ja, wat niet zo heel goed te zeggen is, dat daar geen cijfers over bekend zijn. Waarschijnlijk heeft die hittegolf ook gevolgen gehad voor de volksgezondheid. Dus hoeveel mensen uiteindelijk door mensen met onderliggend lijden uiteindelijk toch eerder zijn overleden tijdens die hittegolf. Alleen is dat niet goed te reconstrueren. Wat wel echt buiten kijf staat en wat goed gedocumenteerd is uit die hittegolf van 1976, is dat het enorme gevolgen heeft voor de landbouw. Veel lagere opbrengsten, er was op een gegeven moment geen veevoer meer. Gras moest uit buitenlanden worden geïmporteerd om het vee in Nederland nog van voer te voorzien. En heel veel melkvee bijvoorbeeld is uiteindelijk vroegtijdig naar de slacht gebracht. En de schade voor de landbouw wordt geschat op 2 miljard tot 3 miljard guldens. Dus dat is zeker zelfs voor nu echt nog een aanzienlijk bedrag.
6: Zijn we nu beter voorbereid met dieren en hun welzijn?
10: Nou, ik weet niet hoe het zit met de dieren. Ik denk wel dat we in zoverre beter zijn voorbereid. We hebben natuurlijk in 1976, maar ook zeker in de afgelopen 20 jaar, zal ik maar zeggen, heel veel hitte gehad in Nederland. Veel andere droge jaren ook na 1976. En het besef daalt in Nederland wel steeds beter door dat we het water dat in de winter overtollig aanwezig is in Nederland, dat we dat ergens zullen moeten opslaan in ons land als appeltje voor de dorst in de zomer. En in 1976 was daar echt niemand mee bezig. Dat zorgde voor heel lage rivierstanden, voor hele hoge vissterfte, voor tekort aan drinkwater, kwalitatief goed drinkwater, zeker daar waar het water uit de rivieren wordt gehaald. En dat zijn dingen die nu echt veel duidelijker op de radar staan van Nederland.
6: Die lessen zijn dus wel geleerd, zou je kunnen zeggen. Maar ook een halve eeuw geleden bogen klimaatwetenschappers zich over ontwikkelingen in het weer. Hoe verklaarde men destijds dan die hittegolf?
10: Ja, als een totaal toevallige gebeurtenis. En dat is wel te begrijpen, omdat de opwarming van de aarde die was op dat moment alleen nog theoretisch aangetoond, maar nog niet in de metingen zichtbaar. Dus het werd gewoon gezien, dit is, je hoorde het net ook al heel eventjes in het fragmentje in voorbereiding hierop. Het was gewoon een toevalstreffer. Ja. En in zekere zin was het ook een toevalstreffer. Want dat is wel een heel groot verschil tussen toen en nu. Destijds kwam de hittegolf, zorgde voor enorme warmte in ons land, in België, in het Verenigd Koninkrijk en ook in Denemarken. En daar bleef het ook bij. Maar als je kijkt naar de kaarten van Europa, van de hittegolven van tegenwoordig, van dit moment en van een paar jaar geleden, dan zie je dat heel Europa donkerrood kleurt. Dus dat was echt een toevalstreffer. En de hittegolven van nu zijn veel structureler. En wat dat betreft ja, is het wachten op een keer zo'n toevalstreffer als 1976 in het huidige klimaat. En dan gaan we, denk ik, in Nederland opstaan en denken, ja, nu gaan we met z'n allen weer iets meemaken dat we nog nooit eerder hebben meegemaakt.
6: Ja, ik las dat toen paus Paulus VI opriep om te gaan bidden voor regen. Na hoe lang na die hittegolf ging het in 76 weer regenen?
10: Ja, dat heeft nog een tijdje geduurd. De echte hitte die verdween op 10 juli 1976. Nou, toen vielen er op 13 juli al wel de eerste spetters regen in het oosten en het zuiden van het land. Maar de regendans van paus Paulus VI die werd pas echt verhoord op 14 juli. En toen begon het weer wat te regenen. Flink ook in een groot deel van het land. Toch zou ook de rest van 1976 weinig regen zien. En nog steeds is 1976 als jaar als geheel een van de droogste jaren die we in de meetreeks sinds 1901 hebben gezien.
6: Oké, nou, dank je voor deze terugblik. Peter Kuipers-Munneke, we gaan het nog even uitzitten hier. Dank je wel. I hate the winter.

0: Solar Power van Lord. In Boston wordt nog steeds gevoetbald, Engeland tegen Ghana. Richard van der Maarde, hoe staat het ervoor?
1: Het is nog altijd 0-0, nog een minuut of 20 met de sfeer op de tribunes al. Die Engelsen en ook de Ghanezen in Boston, daar is niets mis mee. Maar het spel dat laat te wensen over, het valt tegen. Misschien heeft het wel een beetje te maken met een bekende Ghanese tovenaar. Nana Kwaku Bonsam, die heeft aangekondigd het fenomeen Harry Kane, de spits van Engeland, te gaan vervloeken. Hij zei vooraf, ik weet hoe ik hem moet stoppen. Dat vertelde hij allemaal aan de Daily Mail. Je zou er bijna in gaan geloven, want Harry Kane is vrijwel onzichtbaar. Het komt wel iets meer los in de tweede helft. We hebben wat mogelijkheden gezien voor Engeland. Gordon, Bukayo Saka, Madueke, Kane ook nog wel met een schot van afstand. Maar het is nog altijd 0-0 in Boston tussen Engeland en Ghana.
0: Daar is voedoe in het spel, ja. Premier Jette bood zondag namens de Nederlandse staat excuses aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Dat reed de wond open bij een van de slachtoffers van de schoolgijzeling in Bovensmilde bij Cor Udding. Goedenavond, meneer Udding.
2: Dag, mevrouw Luiten.
0: Meneer Udding, u was een van de 105 kinderen die in 1977 4 dagen lang werd gegijzeld op een school door Molukse kapers. U was toen 11. Mag ik vragen, wat heeft dat toen met u gedaan?
2: Destijds, voor mezelf niet zo heel veel. Tenminste, dat gevoel heb je op dat moment dat je gegijzeld bent en geweest. Daarna gaat je jonge leven gaat gewoon door. Voor mijn ouders, met name voor mijn zuster, was de grootste verandering. Dat ik kan me het bijna niet voorstellen, maar van een heel lief jongetje een heel recalcitrant manneke was geworden. En dat was met onder andere op school helemaal niets meer doen. Tenminste, het voortgezet onderwijs. Geen enkel studieboek meer open doen. Overal tegen aanschoppen. Moeite hebben met het woordje moeten. Dat is het hele leven gebleven. Het woordje jij moet. Dat valt gewoon verkeerd.
0: En dat is allemaal het gevolg van die gijzeling?
2: Dat is allemaal het gevolg van die gijzeling. En dan ben ik nog een van de degenen die er beter uitgekomen zijn dan de meerderheid.
0: Ja. Ja, dat klinkt als een heftige ervaring met heftige gevolgen. Hè? Hoe bent u daarna opgevangen?
2: Niet.
0: Oh?
2: Niet. Nee, dat is heel wonderbaarlijk. Mijn ouders, maar ook heel veel andere kinderen kwamen met papieren aan en documenten aan. Maar onze ouders hebben na de gijzeling een papiertje gekregen. Die krijg je tegenwoordig als ze het oud papier op komen halen. Een stripje van een A4'tje. En daar stond op van de burgemeester, fijn dat uw kind gezond weer thuis is. Laat het dan maar zien als een mislukt schoolreisje. En met ondertekening de burgemeester.
0: Een mislukt schoolreisje.
2: Ja.
0: En dat heeft heel lang geduurd, maar tijdens corona kwam die traumatische tijd weer terug bij u. Hoe kwam dat?
2: Nou, we kregen met corona kregen de avondklok en we hadden de lockdown. Toen het op een gegeven moment samenviel. Ik heb nooit gedroomd of iets anders van de gijzeling. En de nacht dat we de avondklok hadden, droomde ik voor het eerst van de gijzeling. Ik heb een horecazaak gehad en in de bar had ik regelmatig lotgenoten. In de 13 jaar dat ik de zaak had gehad, die waren bij mij komen praten en hoopten op advies. Ik heb altijd geluisterd, nooit geen adviezen gegeven. Maar ik had wel hun verhalen aangehoord. En daar was dat vooral voor mij eigenlijk, ja. Dat stelde niet zo heel veel voor bij de problemen die ik hoorde van hun.
0: Ja, welke problemen hebben mensen dan ondervonden als gevolg van die gijzeling?
2: Ja, ik Het mooiste voorbeeld is, ik ben na die nacht dromen over de gijzeling, ben ik een actie begonnen voor de erkenning voor ons als kinderen. En heb ik een oproep gedaan in de lokale kranten. En daar kwamen de eerste mails op binnen. Had ik ook gevraagd of ze hun verhaal op mail wouden zetten. En één heel ding, heel erg belangrijk ding, wat bij mij echt tranen iedere keer omhoog bracht, was dat de Molukkers zorgden wel dat wij hygiënisch bleven. En dat we ons moesten wassen. Maar vroeger op school had je de 2 porseleinen wasbakjes, dan nog 80 centimeter en dan had je 2 toiletdeuren. bij die wasbakjes moesten ook de jongens, maar je moest je overal, en geen plekje uitgezonderd, moest je je wassen. Hm. Met een gewapende Molukker in de deuropening. Met de rug tegen de deurpost aan. Dus die stond half in de ruimte waar je je waste. En hij stond er half buiten. In bijna alle brieven van de dames kwam ik dat tegen. En ja, dat doet heel veel pijn, dat doet heel veel zeer. En met name als je dan ook weet van die dames dat ze heel jong getrouwd zijn. Om maar de gijzeling te vergeten. Om maar heel snel een gezinnetje te beginnen. De partner komt meestal, of in heel veel gevallen, niet met de problemen van de gijzeling omgaan. En dan heb ik het over psychische problemen. En dat resulteerde dan in een scheiding. Die dames kwamen daarna in de bijstand. En die zitten nu nog steeds in de bijstand. Hebben intussen hun kinderen wel op kunnen voeden. Van een heel mager iets. Maar hebben nu ook kleinkinderen. En moeten van datzelfde bijstandloontje moeten ze hun kinderen en kleinkinderen een cadeautje geven op verjaardag met kerst en andere feestdagen. Ja. En dat lukt gewoon niet. Nou, ja. Dat was voor mij een trigger om op een gegeven moment te zeggen van hier moet wat aan gedaan worden. En helemaal, als je, want ik ben echt een nieuwsfreak, als je alles een beetje volgt en ook wat er bij ons is gebeurd. We hebben vorig jaar zelf erkenning gekregen.
0: Ja, er is een rapport gekomen vorig jaar.
2: Ja, de stilte erna heet het rapport. In dat rapport staan heel veel aanbevelingspunten. Maar men blijft bij één punt hangen. En laat ik het zo zeggen, stelt dat er 15 punten in staan. Zijn ze begonnen met punt 11. Punt 1 tot en met 10 overgeslagen en men blijft in punt 11 hangen. Er wordt alleen inloopochtenden georganiseerd, waarop je naar binnen kunt gaan en je kunt je verhaaltje doen naar je, ten opzichte van eventuele lotgenoten en wat mensen van justitie en veiligheid en wat mensen van ARC, van het Nationaal Traumacentrum. Maar echte hulp wordt daar niet geboden. Ja.
0: En wat hebben u en de andere mensen nodig van de overheid?

0: niet met de problemen van de gijzeling omgaan. En dan heb ik het over psychische problemen. En dat resulteerde dan in een scheiding. Die dames kwamen daarna in de bijstand. En die zitten nu nog steeds in de bijstand. Hebben intussen hun kinderen wel op kunnen voeden. Van een heel mager iets. Maar hebben nu ook kleinkinderen. En moeten van datzelfde bijstandloontje moeten ze hun kinderen en kleinkinderen een cadeautje geven op verjaardag met kerst en andere feestdagen. Ja. En dat lukt gewoon niet. Nou, ja. Dat was voor mij een trigger om op een gegeven moment te zeggen van hier moet wat aan gedaan worden. En helemaal, als je, want ik ben echt een nieuwsfreak, als je alles een beetje volgt en ook wat er bij ons is gebeurd. We hebben vorig jaar zelf erkenning gekregen.
1: Ja, er is een rapport gekomen vorig jaar.
0: Ja, de stilte erna heet het rapport. In dat rapport staan heel veel aanbevelingspunten. Maar men blijft bij één punt hangen. En laat ik het zo zeggen, stelt dat er 15 punten in staan. Zijn ze begonnen met punt 11. Punt 1 tot en met 10 overgeslagen en men blijft in punt 11 hangen. Er wordt alleen inloopochtenden georganiseerd, waarop je naar binnen kunt gaan en je kunt je verhaaltje doen naar je, ten opzichte van eventuele lotgenoten en wat mensen van justitie en veiligheid en wat mensen van ARC, van het Nationaal Traumacentrum. Maar echte hulp wordt daar niet geboden.
1: En wat hebben u en de andere mensen nodig van de overheid?
0: We hebben de erkenning gekregen, maar en als ik daarop door mag gaan op de excuses van meneer Rutte.
1: Van meneer Rutte? Oh,
0: Rutte heeft ook een rol gespeeld in het gebeuren, maar de excuses van Jette. Vorige week, 16 juni, heeft Don Seder van de ChristenUnie heeft een motie ten tafel gebracht in de Tweede Kamer. En die is aangenomen met een grote meerderheid. Er was een motie dat er een onderzoek zou komen naar de aankomst, het opvang van de eerste generatie Molukkers. Uh-huh. Die motie is aangenomen en dat onderzoek moet nog opgestart worden. Dat meneer Jette, onze premier, nu afgelopen zondag zijn excuses aanbiedt, dan heb ik zoiets, dan spreekt u voor uw beurt. Wij hebben vorig jaar erkenning gekregen. Wij zitten ook op een soort excuses te wachten, zowel van de overheid, maar ook door de mensen die ons het hebben aangedaan. En die excuses hebben wij als complete groep nog nooit gekregen.
1: Ja, en excuses van de overheid omdat uw hele groep compleet genegeerd is?
0: Genegeerd, soms tegengewerkt.
1: Geen psychologische hulp ook niet gekregen?
0: Helemaal niets. Dus, er is de groep kinderen die met de ambulance, dat is een groepje van 18 tot 20 kinderen, die met ambulances naar de ziekenhuizen zijn gegaan en niet in de bekende bussen, zoals de beelden bij de meeste mensen voor ogen zijn. Die hebben vanuit het ziekenhuis wel wat papieren meegekregen dat de maatschappelijk werkers, en dat was in die tijd 1977, beschikbaar waren. Maar ik was een van de kinderen die in de bussen stapte, in een kerkgebouw onderzocht werd medisch. En daarna mocht ik mijn ouders in de armen vliegen. En reden we naar huis. En dat was het. En daarna heb ik nooit weer iemand gezien. Ja. Jaren later, toen ik bij een brak aan huisarts, dat was de eerste iemand op medisch gebied. Dus ja, dat geeft al aan dat wij alles, ik bedoel, als je zoiets tegenwoordig zou meemaken, dan rollenbollen de hulpinstanties over elkaar heen. Wie maar hulp mag geven. Ja. In 1977 was dat er niet.
1: En wat zou nu 50 jaar later die pijn of die nagelaten hulp, wat zou dat kunnen goedmaken?
0: Nou, en daar vecht ik er dan van. Want ik hoef het nog niet eens voor mezelf te hebben. Maar het voorbeeld wat ik net gaf van de jonge moeders die hun leven lang in de bijstand hebben geleefd. Geef, als je dan straks iets gaat doen voor de Molukkers, en daar, als ik de ruimte krijg, wil ik dat graag straks nog over zeggen. Maar geef die bijvoorbeeld een aanvullend pensioen. Naast ook excuses. Excuses dat er zo met ons omgegaan is. Een heel mooi voorbeeld is nog vanuit mijn eigen actie. Er staat een gesprek met een oud-Kamerlid en de burgemeester en ik met ons drieën gepland. En die is al 4 keer afgezegd. En de 5e keer wordt maar steeds niet ingepland. Dan denk ik, burgemeester, u heeft op 22 september, toen staatssecretaris Arno Rutte hier was, hele mooie woorden gedaan. Net als meneer Rutte. Wij doen een beroep op u,

0: en u bent niet thuis. En dan denk ik bij mezelf, ja, die zaal, er zaten heel veel lotgenoten. Je durft dan van alles te zeggen. Geef dan ook later thuis en pak dat telefoontje op en maak die afspraak. Ja. Dus ik hoop ook echt dat hij luistert, de burgemeester van Midden-Drenthe.
1: Ja. Nou, ik begrijp, dit verhaal is voor u nog helemaal niet afgerond. En in elk geval fijn dat u dat verhaal, hoe pijnlijk ook, met ons hebt willen delen. En heel veel sterkte, meneer Cor Udding.

0: Ja, de zoete muziek uit de serie Narcos van Rodrigo Amarante Tullo. Morgen besluit het Internationaal Olympisch Comité of Ski Mountaineering, of kortweg SkiMo, officieel onderdeel van de winterspelen in de Alpen in 2030 wordt. Aan de lijn is ski-avonturier Jens van Vliet. Hij is nu in Ecuador. Goedenavond, Jens.
1: Goedenavond.
0: Jens, je bent vermoedelijk niet in Ecuador om te skiën, toch?
1: Nee, helaas niet. Ben op reis.
0: Op reis. Maar goed, je hebt ook de Andes daar in de buurt. Wordt er nog geskiet daar?
1: Hier in Ecuador nog niet, maar in het zuiden, in Chile en Argentinië, heb ik net gelezen dat de skiresorts fris geopend zijn met een hoop sneeuw.
0: Ja, het is natuurlijk winter daar nu. En even voor de leken onder ons, wat is SkiMo of in het Nederlands tourskiën?
1: Tourskiën is eigenlijk de gemeenschappelijke voorouder van langlaufen en alpine skiën, zeg ik altijd heel graag. Dus je hebt een soort het onderdeel van langlaufen. Dus de beweging, je gewoon op de bergen met diezelfde beweging. Ja. En als je boven bent, dan ski je gewoon weer naar beneden.
0: Ja, dus je hebt van die skis met skischoenen die los zitten, hè?
1: Precies, ja, de hiel zit los. Net als een langlaufski, dat je gewoon die mooie beweging kan maken.
0: Ja, je bent 25, je hebt net je studie afgerond volgens mij. Hoe ben je tourskier geworden?
1: Tourskier geworden ben ik eigenlijk meer of minder door toeval. Het was tijdens COVID, de skiliften waren gesloten en ik was destijds ski-instructor. Ik had gewoon heel veel zin in skiën. Ja, dan bleef niks anders over als gewoon zelf de bergen omhoog te lopen.
0: Dus dat was de enige optie. En wat is er zo tof aan dat tourskiën? Wat maakt het zo aantrekkelijk?
1: Voor mij persoonlijk is het gewoon dat het een super afwisselende sport is. Je bent in de natuur onderweg, natuur bezig. Je bent helemaal vrij overal heen te gaan waar je heen gaat of waar je wil. En dat is het eigenlijk voor mij. En natuurlijk de uitdaging dat het technisch is. Je bent in de bergen de natuur uitgezet en zijn elementen. En dat vind ik een hele mooie combinatie.
0: Het klinkt heel zwaar, of niet?
1: Ja, je kan natuurlijk relax doen, hetzelfde als wandelen. Maar je kan dan eens met twee runnen en die bergen zo snel omhoog rennen als je kan. En dat is dus SkiMo bij Olympia dan.
0: Precies, bij de Olympische Spelen. Misschien op de winterspelen in Italië afgelopen februari waren er al een paar SkiMo-wedstrijden. Maar wat is het verschil met het besluit dat het IOC morgen gaat nemen?
1: Morgen gaat het IOC besluiten of het natuurlijk die onderdelen die in Cortina bij waren, dus de sprint en de gemengde estafette, ook weer onderdeel zijn van de Spelen. Maar ook of het dus een nieuwe discipline, de individueel deel van de Spelen is. En dat is dus dat wat wij als atleten heel erg leuk vinden.
0: En dat is een veel langere afstand, grotere tochten.
1: Precies, dus dat is eigenlijk de klassische skitour, hoe je hem voorstelt. Een grote ronde door de bergen, meerdere keren omhoog, meerdere keren omlaag. Echt de natuur ervaren en beleven. Okay. Dat is de klassische skitour die je hem voorstelt.
0: Ja, is het daarom leuker, omdat het zo afwisselend is?
1: Ja, tenminste voor mij persoonlijk, en dat zeggen ook veel atleten die ik gesproken heb, dat belevenis in de natuur, gewoon heen te gaan waar je wil en verschillende bergentoppen te pakken, is de reden waarom ze begonnen zijn met ski mountaineering, met de sport begonnen zijn.
0: Ja, en Nederland ligt natuurlijk niet in de bergen. Mocht morgen de lange SkiMo ook worden toegelaten, heeft Nederland dan een kans om zich te kwalificeren?
1: Een kans is er altijd. Daar ben ik ook heel optimistisch van. Ik ben optimist. Maar natuurlijk, je moet ergens ook realistisch blijven. Het is een lange weg, er is veel te doen. We zijn nog niet bij de wereldtop. Maar het team is zeker gemotiveerd, ik ook. En zou het zo komen, ja, dan ga ik er tenminste alles aan zetten dat ik 2030 aan de startlijn sta.
0: Ja, en waar train je dan? Niet in Nederland, neem ik aan.
1: Nee, precies. Ik woon eigenlijk in Zuid-Duitsland, dus in de Alpen. Maar het is een beetje het klassische programma. Dus een beetje hardlopen, trailrunnen, wielrennen, mountainbiken, de sportschool in. Normale training wat je zo ook gewoon doet om bij te houden. Maar vooral dus in de bergen onderweg zijn en van de tijd genieten.
0: Ja, en ik kan me voorstellen, als je bent de hele tijd dus off-piste ook aan het skiën. Hoe gevaarlijk is deze sport? Want heb je niet heel dat lawinegevaar?
1: Natuurlijk, dit jaar was natuurlijk extreem met lawinegevaar, dat klopt. Natuurlijk, je bent sowieso natuurlijk al jaren veel in de bergen onderweg. De meeste skiatleten hebben veel ervaring. Dus natuurlijk, als er een hoge lawinegevaar is, weet je altijd wel plekken waar je heen kan gaan, waar het veilig is. Maar natuurlijk, heel eerlijk zeg ik ook, als het gewoon lawinegevaar risico te hoog is, dan ben ik ook op de skipistes aan het trainen. Maar er hoort dus wel een hoge, er is eigen initiatief en eigen verantwoording bij als je alleen de bergen ingaat. Dat klopt.
0: Maar gebeuren er veel ongelukken?
1: Zover ik weet, van de skimo community met ik gesproken heb, weinig tot eigenlijk niet. Niet met lawines. Ja, valt is iemand natuurlijk. Maar met lawines gelukkig niet. Daar is iedereen eigenlijk heel verantwoord in de bergen onderweg.
0: Ja, en het wordt wel steeds warmer. We hadden het net hier in de uitzending ook over hittegolven. We zitten nu in eentje. Hoe zit het met de toekomst van deze sport? Want je ziet steeds hogere temperaturen, steeds minder gletsjers. Hoe gaat dat?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag met wintersport. Hoe gaat het in de toekomst uitzien? Maar ik ga vanuit dat skimo eigenlijk daar vrij resistent is. Of resistenter als andere wintersporten. Je bent natuurlijk heel flexibel. Je hebt vergelijk tot alpine skiën geen skiliften nodig. Dus als er sneeuw ligt, natuurlijk het sneeuwt in de winter, dan in de toekomst ook nog wel sneeuwen, kan je gewoon gaan. Je bent ook flexibel qua locatie, want je dus geen liften nodig hebt. Dus ja, deze sport zou ook in de toekomst zeker nog wel goed kunnen beoefenen. Als niet zelfs wel beter als het klassieke alpine skiën.
0: Ja, ik begrijp en waardeer je optimisme. Maar het is wel zo dat er steeds minder sneeuw valt. En heel veel reguliere skigebieden wordt natuurlijk nepsneeuw opgespoot. Terwijl dat is voor jullie geen optie.
1: Nee, dat is soort niet. Dat klopt natuurlijk, als er geen sneeuw valt, dan gaat het natuurlijk niet. Dat is in mijn wintersport. Maar ja, je bent natuurlijk, ja, wat ik al zei, onafhankelijk. Er is altijd een dal in de bergen waar je sneeuw ligt.
0: Okay.
1: Dus dan ben je gewoon iets mobieler natuurlijk.
0: Ja, dank je. Nou, ik hoop voor je dat IOC morgen de sport verkiest. Goeie tijd in Ecuador. Dank je wel, tourskier Jens van Vliet. We gaan nog even terug naar Engeland-Ghana. Richard van der Maren.
2: Laatste minuten. We zitten in de extra tijd. Het is nog altijd 0-0. En de conclusie vanavond kan zijn dat Engeland zich heeft stuk gelopen tegen een gele muur, de verdediging van het sterke Ghana. En dat het niet gelukt is om een doelpunt te maken. Of het moet nog in die laatste minuutjes gaan gebeuren. Nico O'Reilly, hij kopte een paar minuten geleden op de lat. En ja, Harry Kane was er ook nog een keer dichtbij, maar daar is het bij gebleven. 0-0, dat zal denk ik de eindstand zijn hier in Boston.
0: Dankjewel. En dit was het oog voor vandaag. Morgen zit hier Ashwet Al-Milouri. En voor nu een hele goede nacht.
3: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, actrice Johanna Ter Stegen over de voorstelling Huus van Twente.
2: En nu zit ik bijna naast je. Ik raak je aan in het spel als jij bijvoorbeeld meedoet aan de quiz of weet ik veel wat. Het is even een knop omdraaien.
0: En schrijfster Hasna Bouazza over haar nieuwe roman Naima en Karim.
3: Maar ik had wel besloten toen ik het schreef dat ik me niet wilde censureren en dat ik gewoon dit wilde vertellen zoals ik het zie.
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
4: Lieslot, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost, autotaalglas.
7: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
15: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
1: NPO Radio 1.
16: Middernacht, het begin van woensdag 24 juni. Lars Militsen met het NOS Journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
17: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een breed maar vaag gevoel van onrechtvaardigheid. Volgens mijn gast van vannacht is dat wat velen van ons ervaren. En hij wil juist abstract onrecht concreet maken. Dan kun je, zegt hij, echt de vinger leggen op wat misgaat. Vannacht ga ik in gesprek met jurist Ibo Buruma. Tot vorig jaar was hij raadsheer in de Hoge Raad. Hij werkte als hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Radboud Universiteit. En hij schreef onder andere het boek De Onvoltooide Rechtsstaat, waarin hij de sterke en zwakke punten van onze rechtsstaat uiteenzet. En hij maakt Goliath. Als podcast begon het en nu is er ook een driedelig televisieprogramma. Samen met journalist Annette van Soest onderzoekt mijn gast of de Nederlandse rechtsstaat er echt voor iedereen is. Verhalen van kleine Davids, vertelt hij. Een thuishulp, een apotheker, een glastuinbouwer, een callcentermedewerker. Ze hebben gemeen dat ze het opnemen tegen grote instanties. En bij al hun zaken komt bij de toeschouwer dat brede maar vage gevoel van onrechtvaardigheid naar boven. Dit is niet eerlijk. Maar dan is er mijn gast van vannacht die abstract onrecht concreet wil maken en die er dan inderdaad, uiterst verhelderend, zijn vinger voor ons oplegt. Ibo Buruma is geboren in Veghel in 1955. Welkom.
18: Dankjewel, Femke.
2: Ik heb me vandaag voorbereid, dus ook de Bijbel er even bij gepakt.
18: Sapperloot.
2: Ja joh, daar gaan we. Die Goliath die was 6 ellen en een span lang, las ik bijvoorbeeld. Maar toen ik doorlas, dacht ik, nou, als die David, dat was een schaapsherder, en die heeft met zijn slinger heeft die Goliath omgebracht, als die zaak voor de rechter zou komen, dan is het allemaal nog niet zo eenduidig. Want op andere momenten is die Goliath kleiner. Soms is hij eigenlijk geen reus, maar gewoon een goede strijder. Hij is voorovergevallen, maar hij heeft iets tegen zijn voorhoofd aangekregen. Hij had een helm op. Hoe kan hij dood zijn gegaan? Het is voor een rechter geen makkelijke zaak.
18: Het is voor een rechter geen makkelijke zaak. Dit is natuurlijk het element waarheidsvinding, ja, waar jij nu op doelt. En de waarheid van dit verhaal is, zoals het soms in de rechtszaal ook is, laten we zeggen dubieus. Daar valt over te strijden. Dat heeft in mijn persoonlijke verleden heeft dat veel betekenis gehad. Omdat ik ook in de commissie evaluatie afgesloten strafzaken, kort gezegd een commissie die keek naar dubieuze veroordelingen. Of mensen ten onrechte waren veroordeeld. En dan zit je dus midden hierin. Dan gaat het eigenlijk niet over het recht. Dan gaat het over wat was er nou echt gebeurd.
2: En kunnen we dat nog achterhalen?
18: Ja. Nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk altijd iets waar je eindeloos mee kunt steggelen. Maar soms maken geleerden het ook wel weer moeilijker dan het is. Want er zijn natuurlijk ook dingen die zijn nou eenmaal zo. Alleen, ja, bij die moeilijke zaken, welke getuigen geloof je? Of is er, in het voorbeeld van Goliath, misschien toch ergens een skelet wat je kunt opmeten? Of dat is dan hard bewijs. Maar ja, dan kun je vervolgens weer gaan twisten over de vraag, was dat Goliath wel? Of was dat zijn vriend Piet? Ja.
2: Ik kan me voorstellen dat het heel belangrijk werk geweest is voor je.
18: Ja.
2: Om te kijken van zijn er dingen misgegaan? Moeten er dingen hersteld
18: worden? Nou, dit zijn zaken waar ik zelf eigenlijk het meest het gevoel bij had van nu raak ik wel heel erg van wat mezelf ook enorm beroert. Ik bedoel, als je een heel ander soort werk, zoals in die Hoge Raad, dan doe je natuurlijk ook heel belangrijk werk en misschien voor het algemeen belang nog wel belangrijker. Maar je zal maar ten onrechte in de gevangenis zitten.
2: Dat is afschuwelijk.
18: Dat heeft mij enorm gemotiveerd om daarmee bezig te zijn. En, nou ja, goed. Lucia de Berk en zo waren er nog 3 of 4.
2: Ja, we kennen de namen dan ook meteen. Omdat we het zo erg vinden.
18: Ja. Ja, omdat we het zo erg vinden. Maar toch spreekt ook in het ene geval het meer aan dan het andere geval. Want ik vermoed dat de meeste luisteraars de naam Ina Post niks meer zegt. Zij was ook ten onrechte veroordeeld.
19: Maar wat spreekt ons dan wel aan? Is het ook de feilbaarheid van het rechtssysteem?
18: Nou ja, daar gaat het natuurlijk voor een stukje bij. Maar dat geldt ook bij die veel minder bekend geworden vrouw waar ik het net over had. Het kan ook ermee te maken hebben dat je bijna... Ja, het is een beetje oneerbiedig om het zo te zeggen, maar bijna een soort theatrale kant ervan hebt. Als je als kijker of als luisteraar naar het verhaal eigenlijk denkt... ja, ze zal het wel gedaan hebben en krijgt dan toch te horen van... maar het was niet zo, is dat veel... overtuigender van, jeetje, wat verschrikkelijk... dan als je zelf denkt, oh, ja.
19: Ja, het zal wel.
18: Het zal wel.
19: Juist omdat je mee bent gegaan in het drama.
18: Omdat je zelf als een soort judo-slachtoffer... dus mee werd gezwiept bijna. Van. En dat speelde, ik bedoel, als er waren heel veel dokters bijvoorbeeld... die dachten ook dat Lucia de Berk de dader was.
19: Zeker.
18: En dat nam de mensen mee ook in het bijdragen aan eigenlijk het verkeerde beeld wat ontstond.
19: Omdat we stoppen met nadenken op een gegeven moment?
18: Ja, er zijn allemaal psychologische theorieën over. Maar kort gezegd is het beroemde woord tunnelvisie. Je zoekt bevestiging van wat je al denkt. En je sluit af geluiden die juist de andere kant op gaan. En dat is... voor iedereen moeilijk. En dat is de professie van de rechter. Maar omdat je als mens dit ook fout kunt doen... ben je daar scared shit over dat je dat een keertje doet. Ja.
19: Heb jij het een keertje gedaan?
18: Ik geloof het niet. Maar...
19: En je hoopt het niet?
18: En ik hoop het heel erg niet. Nee, ja. Ik heb wel zaken gehad waarbij ik heel erg... ook achteraf nog heb zitten dubben... waarbij de ene keer het ook nog meer is van, nou ja... dan hebben we met de centine in de Hoge Raad hebben we daarover gesproken... en dan dachten er 8 iets anders en 2 onder wie ik dacht dan dit. Nou ja, dan zullen die 8 toch wel gelijk hebben gehad. Zo werkt dat dan ook. Uiteindelijk is dat ook met gewoon wat we... en dat gaat dan eigenlijk nooit over dit punt waar we het nu over hebben... het punt van... hoe is het feitelijk gegaan? Dan gaat het over iets juridisch.
19: Nee, het is geen jury zoals we dat kennen uit de Amerikaanse rechtspraak.
18: Nee, dat is echt totaal anders. En dat beseffen mensen soms niet. Maar neem niet weg dat je natuurlijk soms toch wel heel erg kunt zitten te dimdammen. Van ja, wat moeten we doen? En dat speelt bijvoorbeeld. Ik herinner mijzelf 2 zaken die heel zwaar waren. En... nou heb ik het niet over mezelf. Ik heb het nu over de nabestaanden van 2 vermoorde mensen. Waarbij wij in de Hoge Raad toen hebben gezegd van ja, maar hier is de verdachte zo ontzettend onder druk gezet. Dit mag niet. Hier mag hij niet op veroordeeld worden. Die zaak moet over. Maar dan zitten die slachtoffers, althans van een van de 2 met die nabestaanden. Die zaten in die zaal. En ik zag de verschrikking in hun ogen van wat doen ze nou? Want die man had toch bekend?
19: Het is toch duidelijk?
18: Ja, het is toch duidelijk. En dan, dus er zijn zeker momenten dat je, en dat gaat dan dus ook toch, het gaat via een juridisch iets wat dan doorslag geeft. Maar ook over die vraag, heeft hij het nou gedaan of niet? Is hij de dader? En daar waren de nabestaanden diep van overtuigd. En in 1 van de 2 gevallen heeft het ook alsnog tot een veroordeling geleid. Maar het is wel heftig, zoiets.
19: Ja, snap ik.
18: Ook wel een beetje voor de rechter. Maar ik durf daar niet te zwaar te benadrukken. Want het is zoveel heftiger voor de nabestaanden.
19: Ja. Nog even, Goliath. Hoe bijbelvast ben jij?
18: Waarschijnlijk...
19: Je had een doopsgezinde predikant, opa.
18: Ja, zeker. Daarom, ik wou net dat ik moest een aanloopje nemen. Want ik weet dat ik veel minder bijbelvast ben dan menig andere Nederlander. Maar ik ben kleinzoon van een doopsgezinde predikant. En dat was natuurlijk wel heel liberaal en vrijzinnig. En daar kreeg ik van mijn ouders al helemaal niet. Het geloof niet mee met de paplepel ingegoten. Maar ik heb ook nog op het Christelijk College Nassau-Veluwe in Harderwijk gezeten.
19: Doe maar.
18: Ja, daar heb ik veel geleerd van die manier naar de wereld kijken. En heb ik, dat zeg ik zonder ironie of zoiets, dat meen ik. Het was niet hoe ik thuis werd opgevoed. Maar het was wel voor mijzelf vormend. Al was het maar omdat ik nu veel schilderijen in musea begrijp.
19: Ja.
18: Maar ik was niet zo sterk dat ik wist dat die 6L of zoiets van Goliath, die had ik niet paraat.
19: Nou, dat vergeef ik je. Maar je zegt, oké, okay, dan leerde ik de verhalen, ik ken de schilderijen. Ja. Deed het ook iets met jouw idee van goed en fout? Want daar zit de Bijbel natuurlijk vol mee.
18: Ja. Op het gevaar af dat ik nu theologische blunders bega, maar ik ga dat toch doen in naam van mijn voorouders, die doopsgezind waren. En natuurlijk, dat weten doopsgezinden en dat weten gereformeerden, maar dat weet de rest van Nederland niet. Zeer fel anti-gereformeerd, anti-calvinistisch waren. Want in die lijn van denken is die rechtvaardigheid zo streng. Daar was het altijd zo van, nou ja, de doodstraf in de 19e eeuw kwam juist in die kant, werd dat heel zwaar genomen, want ja, je hebt gezondigd. Terwijl mijn traditie, waar ik uitkom, is dat mensen fouten maken en mensen goede dingen doen.
19: En zoek het later maar met God uit.
18: En het zoek je individueel met God uit. En dat is misschien tegenwoordig wel wat moderner om zo te denken. Maar dat zat er dus vroeger ook al wel in. Dat idee dat ieder mens heel slechte dingen doet en heel goede dingen. En ja, dan moet je maar hopen dat je op het goede moment een goede type beslissing neemt. Dat je op de juiste manier wordt geïnspireerd. Dat zijn wel dingen die je dan, zeg maar, vanuit dat geloof denkt. Maar het is dus veel minder dat strenge van goed en kwaad. Het is veel meer kijken van, niet jij als mens bent goed of kwaad, maar wat jij deed was misschien wel goed, en in een ander geval misschien wel kwaad. En dat is toch echt een heel groot verschil. En ik proef wel eens nu in de samenleving, niet langs die religieuze lijn, want die is een beetje verouderd, om het maar zo te zeggen. Maar stiekem komt die manier van redeneren terug als je eigenlijk praat over, maar bijna is dat een geboren misdadiger. Nou, dat is ook een heel oud woord, maar dat zie je nu wel terug bij mensen die heel erg overtuigd zijn van een soort deterministische psychologie.
19: Er zijn slechte
18: mensen. Er is geen vrije wil. Dit is een zeer risicovolle persoon, want dat kunnen we met een computer laten zien. Er zijn 9 argumenten die hebben bijgedragen aan waarom hij zo gevaarlijk is. Dus sluit alvast maar op. En dat nou is dus iets wat ik ongelooflijk onaangenaam vind. Dat is, en misschien is dat uiteindelijk wel mijn grootvader die bij dit influistert. Dit is, maar het is ook, terwijl ik soms met de mond vol tanden sta, hoor, als een goede cognitiepsycholoog mij dingen uitlegt hoe dat in het brein werkt. Nou, op een gegeven moment leg ik het af. Maar dan heb ik, nee, dat is gewoon zo. Ja. Daar zijn heel krachtige argumenten dat daar een heel sterke, zeg maar, gedetermineerdheid in wat je doet zit. Natuurlijk mede op grond van wat je eerder is overkomen en wat je eerder hebt gedaan en gedacht en gedroomd allemaal. Best. Maar zeg ik, als wij als samenleving niet van de vrije wil van mensen uitgaan, kunnen we andere mensen ook niet verantwoordelijk houden. En kunnen we misschien ook niet zo makkelijk van andere mensen houden. Want hoe moeilijk is het om van iemand te houden waar niks verrassends meer in zit, omdat het allemaal is voorbestemd.
19: Dus ergens zeg je, ja, het is van 2-1.
18: Ik zeg van, ik ga er gewoon niet voor. Ik hoop dat Peter Hagehoort en andere knappe cognitiepsychologen uiteindelijk geen gelijk hebben.
19: Hoe was het op de Veluwe? Want je ging dus naar een christelijke school.
18: Ja.
19: Kon je er met je aarde?
18: Je hoort me een heel klein beetje aarzelen en dan is het antwoord ja. Ik heb echt wel een goede middelbare schooltijd gehad en een goede lagere schooltijd. Maar zat wel altijd, had ik het gevoel van, ik ben de buitenstaander. Want ja, ik kreeg op een gegeven moment de gelegenheid van de godsdienstleraar om het uur godsdienstles maar te gaan overslaan, omdat ik altijd van die moeilijke vragen stelde. En er was toch niks aan te doen. Ik vermoed, zo zal hij het zelf niet geformuleerd hebben. Het was dus ik mocht dan gaan huiswerk maken.
19: En hoe vond je de positie van buitenstaander?
18: Nou, die vond ik wel best.
19: Ja?
18: Ja, dat vond ik eigenlijk wel iets hebben. Daar bouwt een mens zichzelf ook natuurlijk naar. Je maakt van een nood een deugd.
19: Ja.
18: Je bent het. Oh, is eigenlijk wel goed dat ik het ben. Zoiets is het. Dus ja, daar kijk ik niet met een hekel aan terug. Ik heb daar ook goede vrienden en vriendinnen gehad. Dat is echt zo. Maar ik vond het ook wel heel mooi om vervolgens dan in de Randstad te gaan studeren in Leiden.
19: Kom je als een jurist ernaast?
18: Een juristenfamilie. Mijn vader en moeder waren geen jurist. Maar mijn oom is de Buruma van Houthof Buruma.
19: Het advocatenkantoor.
18: Een groot advocatenkantoor, wat tegenwoordig Houthof heet.
19: En we maken geen reclame.
18: Oh god, ja.
19: Er zijn nog heel veel andere advocaten.
18: Er zijn heel veel andere. Ik noem nu maar niet de kantoren van mijn twee kinderen. Drie kinderen zijn dus ook advocaat. En de broer van mijn oma was een beroemde advocaat. De eerste deken van de Nederlandse Orde van Advocaat. Ik heb wel een echte juristenfamilie.
19: Dus rechten lag ook voor de hand?
18: Ja, hoewel ik dat eigenlijk niet echt wilde. Ik wist niet wat ik wilde. Ik deed maar wat.
19: Heel veel mensen hebben voor rechten gekozen als ze niet meer wisten wat ze wilden.
18: Zo is het. Zo is het.
19: Maar ergens ben je er dus wel door gegrepen.
18: Ja en nee, want ik ben na 2 jaar studeren, zat ik thuis te blokken. Anderhalf jaar studeren zat ik met Kerstmis te blokken op een tentamen. Ik herinner me nog goed, rechtsgeschiedenis. Ik vond het afschuwelijk. En ik kom echt in een soort paniek, loop ik de kamer uit en ik mopper wat. En mijn moeder zegt, maar jongen, dan stop je er toch mee?
19: Zo.
18: Dat zeggen niet veel moeders.
19: Nee.
18: Dat is een fantastische truc om dit te doen. Want
19: ja, was het
18: dan,
19: omgekeerde psychologie?
18: Dit was omgekeerde. Ja, daar had zij nooit van gehoord. Maar ze deed het wel, want zij snapte mensen. Dus ik kreeg onmiddellijk de neiging om zelf tegenargumenten te gaan verzinnen. Maar het netto resultaat was wel dat ik aan het eind van dat jaar ben gestopt met de rechtenopleiding voor Nederlands recht en ben afgetakt naar criminologie studeren. En met die studie ben ik toen bij de Nationale Ombudsman uiteindelijk komen te werken. En toen heb ik in de avonduren ook nog rechten gestudeerd.
19: En waarom koos je criminologie?
18: Nou, een heel banale reden. Voor een stukje, een belangrijk stukje, dat ik dan nog iets aan die rechten zou hebben. Want dat was dat argument tegen me. Ik heb toch niet anderhalf jaar voor niks zitten studeren. Dat is toch stom? Nou ja, kun je dan niet een oplossing verzinnen? Nou ja, dat was dus criminologie gaan studeren. Bovendien was er bij criminologie een hele bijzondere professor. Willem Nagel. De literator J.B. Charles, een verzetsheld uit de Tweede Wereldoorlog, die ik de ideale professor vond.
19: En wat maakt een ideale professor?
18: Die had aan de ene kant iets charismatisch strengs, aan de andere kant een zekere gekte, om een Wim T. Schippers woord te gebruiken, maar hij was heel erg geëngageerd en tegelijkertijd ook stond hij boven alles. Een wonderlijke combinatie van een bijzondere man die ook heel getroubleerd was en dat deelde met jou als student op een manier dat je echt nooit het idee had dat je in zijn buurt kwam. Maar
19: wel dat je je best wilde doen.
18: Wel dat je je best wilde doen, precies. Precies dat, ja. Dat je je best wilde doen, ja.
19: Ik las dat jij tijdens je studie nachtportier werd. In een Blijf van mijn Lijfhuis.
18: Ja, nou dat heette niet Blijf van mijn Lijfhuis, maar het was het wel. Dat was in de eerste tijd van de Blijf van mijn Lijfhuizen. En dit was een katholiek tehuis. Ik geloof het katholiek opvangcentrum, ook voor vrouwen. Maar die hadden een wat ander beleid. Joh. Dat was andere koek. Dus je moet je voorstellen, dit is 1976. Daaromtrent, ja, 76. Ik ben nog een echt jonge jongen, een 21. En ik word dan nachtportier. Ik was de enige man daar, want het was een katholiek ding. Maar niet te minder waren wel eigenlijk alleen vrouwen die daar zaten. Maar ik was dan een nachtportier. En op een gegeven moment had de leiding had een vergadering. En zij hadden een iets wat je nu niet meer kunt voorstellen dat je dat zou doen. Maar dat paste in die tijd, in die zoekende tijd. Hè. Als je iets nieuws verzint, en dat was zo'n vrouwenopvangcentrum, dan zoek je nog naar de juiste weg. En zij hadden het idee, het is goed als er om een soort afrondend gesprek tussen de man en de vrouw te voeren in de veilige omgeving van het opvangcentrum.
19: Ik snap het idee.
18: Dat is het idee. Het is niet verstandig, maar het idee is...
19: Ja, hè? Begrijpelijk. Ja.
18: En wat ze toen deden was zeggen van... Nou, Ibo, zou jij daar een keertje bij willen zitten? Bij als, nou, ik noem ze maar Harry en Truus komen. Want dan kunnen wij doorvergaderen. Het is gewoon het afrondende gesprek. En Truus is wel een stevige vrouw. Ja, oké. En toen gebeurde er van alles waar ik... Dat was een existentieel moment voor mij. Echt. Ik bedoel, dat zijn van die dingen, zeg je soms. Maar dit was echt groot. Want ik zat daar met Harry en Truus. Ik was op de verkeerde stoel gaan zitten. Dan moet je ook maar weten dat er een goede en een verkeerde stoel kan zijn. En Harry vraagt aan Truus...
19: Maar even voor mij, want daar heb ik de rest van mijn leven ook wat aan. Wat is dan de goede stoel en wat is de verkeerde stoel?
18: Nou, jij zit nu in deze ruimte aan de goede stoel. Want jij kunt wegrennen naar de deur.
19: Ik ben dichter bij de deur dan jij. Okay.
18: En ik ben verder weg van de deur.
19: Okay.
18: En Truus zat op de ver weg, terwijl Harry zat in de buurt van de deur. En ik zat ook ver weg. Harry die zegt, ga je dan niet meer met me mee naar huis, Truus? Nee, Harry. Echt niet. Nooit meer, Harry. En ik zag dat Harry naar zijn hart greep. En toen zag ik dat zijn hand niet naar zijn hart greep, maar naar zijn binnenzak. En hij pakte uit zijn binnenzak een pistool. En hij richtte dat op Truus. En ik dacht, shit.
19: Ja, nu moet jij.
18: En toen sloeg ik zijn arm zo naar beneden. En Truus spurte er vandoor. Ik heb hem... 2,5 seconden vast, maar ik hing als een soort luis aan hem, want hij was veel grotere, sterke man. En ik hobbelde daar wat achter. Hij rent daar achteraan. Ik daar achteraan. Ik roep, zuster Hildegonda, bel de politie. En Truus opent de beveiligde deur en vergeet die dicht te doen. Rent door, maar Harry gaat dus door die deur. Schiet een keer in de lucht. Ik denk, oh shit. En ik daar achteraan, hij heeft Truus vast en slaat er, waarop ik daarop af kom lopen. En ik roep, stop, waarop hij zich omdraait en dat pistool op mij richt. En ik heb op dat moment echt geen andere tekst. 21-jarige jongen, weinig ervaring, geen ervaring met dit soort dingen. Weet ik veel wat ik moet zeggen. Dus ik kom met de gouden woorden. Weet je wel dat je daarvoor in de gevangenis kan komen?
19: Nou, toen had je hem hoor.
18: Nou, not. Maar Truus rent er vandoor. Die rukt zich los en rent er vandoor. Harry daar achteraan. Ik daar toch maar weer achteraan. En zij maakte de deur open en ik weet nog dat door mijn hoofd heen schoot. Oh nee. Niet het vrouwen- en kinderenverblijf. Ik dacht, dat wordt een bloedbad. En dan ben je zo egoïstisch dat ik dacht... En dat terwijl ik dienst heb. Ja. en zij doet die deur open. En deze trekt ze wel achter zich dicht. En Harry, daar onmiddellijk achter, doet ook de deur open. En toen stond ze daar. Echt mijn heldin. Een vrouw die tot mijn borst kwam. Een zigeunerin, zo noemde ze zichzelf, nu zou je Roma zeggen, een zigeunerin. Pikzwart haar en in haar hand heeft ze een broodzaag en die zet ze in één beweging op de hals van Harry. En zegt, wat kom je doen? Waarop Harry zegt, nou, niks. Waarop ik, nou, zullen we dan maar gaan? En wij lopen zo terug en Harry mompelt... Snap je dat nou, zo'n wijfie? Ik wist niet wie die bedoelde. Truus of de zigeunerin. Maar oef, dat was dus zo'n iets dat je dan ja, dat zie je helemaal niet aankomen. Weet jij veel? Maar het is zo'n gebeurtenis. Ik vergeet hem nooit.
19: Komt hij nog wel eens terug? Ik kan me voorstellen dat het ook iets met je doet... als je kijkt naar nou ja, daders en slachtoffers.
18: Ja, ik heb met die zigeunerin later nog veel gesproken... Een geweldige vrouw, hele sterke vrouw, heel klein als ze was. maar ook een vrouw die voor wie misdaad niet een probleem was. Ze had wel haar eigen moraal.
19: Gewoon een middel.
18: Gewoon een middel. En ik vond dat zo leerzaam. Beetje dat doofgezinde van wat ik net zei. Die geweldige vrouw die zich op dat moment natuurlijk heel dapper opstelt met die broodzaag. Dat ze hoorde natuurlijk dat die enge man achter Truus aankwam. Zo dapper en zo nuttig op dat moment. En ze sprak over sommige van de daden waar ze bij betrokken was geweest op een manier dat ik echt dacht, Jezus, Mina, je bent echt een slechterik.
19: En voor haar was het gewoon maandagmiddag.
18: En dat was voor haar maandagmiddag. En ik vond dat werkelijk heel leerzaam, omdat ik toen zo goed begreep, ja, die man of vrouw waar je nu zo zwart over spreekt, dat het zo'n slecht mens is, dat is degene die jou morgen misschien redt of iemand anders redt. Door die impulsiviteit die ze heeft om op dat moment die ander te redden. En dus op die manier heeft dat wel invloed op me gehad. Echt als iets leerzaam.
19: Even dimmen met je oordelen.
18: Dimmen met je oordelen. Ik kan echt nog wel volgende keer zeggen als zo iemand, zeg maar, als die een overval heeft gepleegd of zoiets, dan kan je echt wel zeggen van, ja, daar ga ik je voor straffen. Maar je bent niet een slecht mens als ik volgende keer door jou gered word.
19: En iedereen heeft een verhaal.
18: Iedereen heeft een verhaal. Zo is het, ja. Nou ja. Dan ben ik 21.
19: Ja, dat is ook een verhaal. Zullen we het over Goliath de serie gaan hebben?
18: Ja.
19: Want het is geen strafrecht. Het gaat in die zin niet over daders en slachtoffers. Maar zo voelt het soms wel. Want iemand heeft iets misgedaan. En iemand is daar het slachtoffer van.
18: Ja, iemand heeft iets misgedaan of er is iets groots waardoor er iets mis is gelopen. Je hebt allerlei varianten. Dat vind ik zelf een van de mooie dingen als je de hele podcastserie vergelijkt. Dan zie je Davids die soms voor iets groots, groot onrecht, waarbij ze zelf, als je heel eerlijk bent, niet het idee hebt dat ze nou tot diep in hun ziel geraakt zijn, maar wel denken, dit is onrecht, hier ga ik wat aan doen. In andere gevallen, dan is de David juist iemand die wel echt zelf, heel persoonlijk, bijna er kapot aan is. Of dat hij wordt geholpen door zijn vrouw, of he, wat dan ook. Of juist door een man, of door de ex-man. Dat gebeurt ook, maar dat is dus heel verschillend. Je hebt mensen die blijven er heel koel onder. Er zijn mensen die zijn heel geëmotioneerd. Je hebt mensen die zijn eigenlijk op het eerste gezicht, kost het even wat moeite om sympathie voor die David te krijgen. Terwijl het bij andere Davids is het evident. Ja, dat zijn de good guys. En hoe zit dat eigenlijk met de keerzijde? Dus de verschillen zijn wel heel groot. En ook hoe erg het is vind ik ook wel heel groot. Hoor. Ja.
19: Waarom ben je deze serie gaan maken?
18: Ik wist dat ik met pensioen zou gaan.
19: Dat is altijd een goede reden om te gaan werken.
18: En dan wil je nog wat gaan doen. Ik bedoel, wij rechters stoppen met ons 70ste, als je in de Hoge Raad zit. Dus, wat nu? En toen dacht ik van, nou, ik heb voordat ik in de Hoge Raad kwam, deed ik met veel plezier, vertelde ik aan mensen dingen over het recht. Toen dacht ik van, nou, zoiets kan ik. Toen werd ik uitgenodigd, dat was puur toeval, maar door Human om dus dit te gaan maken. En of mee te gaan maken, want het idee is van Annette van Soest en nog een aantal mensen. Maar dat wilde ik graag. Vanuit dat idee, nou ja, ik kan wel een verhaal vertellen. En het is zo belangrijk om in deze tijd, waarin je meestal te maken hebt, laten we zeggen, met de politieke kant van de wereld. Je krijgt heel veel te zien van ruzie en de politici en weet ik wat allemaal. We hebben niet alleen die democratie, we hebben ook die rechtsstaat. En laat ik nou eens laten zien dat daar anders is. Niet dat je altijd gelijk krijgt, ook niet als David. Er zijn Davids die verliezen, om het maar zo te zeggen, in de Goliath-serie. Maar er wordt naar je geluisterd en de redeneringen zijn anders. En om dat over het voetlicht te brengen, om dat aan mensen die niks met het recht hebben en ook helemaal niet hoeven te hebben, waarom zouden ze? Beter van niet, hè? Totdat ze er een keer tot hun stomme verbazing in verzeild raken. Zoals apotheker Paul. Of dat ze zoiets onrechtvaardigs vinden dat ze zelf een zaak beginnen. En dan, hoe doe je dat eigenlijk, een zaak beginnen? Weten zij veel? Ja, dat laten we ook zien dan, hoe Carol aan haar hele team van advocaten komt. Om het maar zo te zeggen. Ja.
19: Kun je uitleggen wat jouw rol is?
18: Nou, dat is een beetje verschillend. Dat is een raar antwoord. Maar het is een beetje verschillend bij de podcast en bij de televisie-uitzendingen. Omdat ik bij de podcast ben ik echt... ik ben de sidekick van Annette. Annette draagt het programma. Maar zij doet dat samen met mij, omdat ik daar de juridische stapjes dan uitleg. Terwijl we natuurlijk, want dat is het hoofdpunt. Je krijgt het verhaal van de mensen zelf te horen. Bij de televisie zie je ook het verhaal van de mensen zelf, maar ook van hun omgeving. Er zijn meer mensen die worden geïnterviewd. En daar heb ik de wat onduidelijke taak, maar ik hoop dat ik hem duidelijk genoeg heb gemaakt, dat ik zowel eigenlijk de vertolker ben van de tegenpartij, want Goliaths praten niet zoveel. En ik vind het heel belangrijk, en dat zit ook echt in het format, dat we ook laten zien van, ja, maar hoe kan dat nou dat, doe eens wat, de Q-koortspatiënten toch geen gelijk kregen? Hebben ze nou nog alsnog kans? Dat soort dingen, hè? Hoe werkt dat nou eigenlijk in dat recht? Oh, zitten die rechters zo naar die verschillende dingen? Want de ene partij heeft duidelijke argumenten, die zijn zo goed. Natuurlijk moeten die winnen. Maar is er dan misschien ook een argument aan die andere kant? En dat, als ik het zo vertel, nu aan jou, is het zo mateloos abstract. En dat proberen we dus nou juist in die televisieserie ook te laten zien. En dan zie je mij dat vertellen.
19: Dat gaan wij zo ook even doen.
18: Ja.
19: Maar ik ga eerst even vertellen dat Ibo Buruma vannacht mijn gast is. En Ibo is jurist. Tot vorig jaar was hij raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. Hij werkte als hoogleraar straf- en strafprocesrecht en hij schreef onder andere het boek De Onvoltooide Rechtsstaat. En hij maakt Goliath. Als podcast begon het en nu is er ook een driedelig televisieprogramma. Samen met journalist Annette van Soes onderzoekt Ibo of de Nederlandse rechtsstaat er echt voor iedereen is. Ja, zullen we gewoon eens Paul Lebbink erbij pakken?
18: Ja, kan.
19: Een apotheker. En hij maakt medicijnen voor...
18: Farid.
19: Ja.
18: Ja, een baby. Ja. Op dat moment. Hè. Dat blijft hij heel lang doen. Dus Farid is inmiddels getrouwd. Maar het
19: was ooit een babytje dat ernstig ziek op een intensive care lag. In coma.
18: Ja.
19: En is een kinderarts en die bedenkt een medicijn.
18: En gaat daarvoor naar Paul. Aanvankelijk wordt dat eerst overlegd ook met de biochemici van het ziekenhuis.
19: Ja, en dan moet dat jongetje op een gegeven moment knapt op. Dus dat moet naar huis.
18: En dan blijkt dat te werken. En dat is echt bizar medicijn, omdat het een grondstof is voor de verfindustrie.
19: Ja, hij bestelt het in de verfwinkel eigenlijk.
18: Ja, nou zo niet. Maar het is echt in de. Nou, het is een grondstof voor verf ook. En dan zorgt Paul ervoor dat het nog wel nog zuiverder wordt en zo. Maar dat middel helpt ervoor dat het kindje niet een bepaalde verwerking van, ik meen, een van de stofjes in het lichaam heeft wat dodelijk was. Als dat niet onmiddellijk zou worden gebruikt, zou het kindje zijn dood gegaan. Paul maakt dat.
19: Verstrekt dat? Een paar duizend euro per jaar?
18: Ja. En de kinderarts vertelt daar ook over, van god, dit werkt, op een wetenschappelijk congres. En op een gegeven moment hoort een groot farmaceutisch bedrijf, hoort hierover, voor deze hele zeldzame ziekte. Er zijn er iets van 40 in de wereld per jaar die dit hebben. En dat zijn dus heel vaak hele kleine kinderen, waarvan er sommigen dan ook overlijden. Dus heel belangrijk, maar 40. En nou is er, dat moet ik er toch even dan bij zeggen, nou is er door de Europese Unie een subsidie gegeven.
19: Ik zie geen verdienmodel.
18: Nee, dat is er ook niet, dat verdienmodel. Totdat de Europese Unie zegt, wij willen dat farmaceutische industrieën meer van dit soort, dit heette wezendrugs, wezengeneesmiddelen, orphan drugs. Dat die meer worden gemaakt door de farmaceutische industrie. En dan denkt dus dit bedrijf ook van, nou, dan worden we extra geholpen door de Europese Unie als wij dit gaan doen. En de echte uitvinding, ja, daar is geen patent op. Dat stapje kunnen we overslaan. We moeten nog wel van alle andere dingen doen. We moeten testen of het goed is en zo, maar dat gaan we doen. En dan kunnen we toch eigenlijk daar wel geld mee verdienen. Maar dan moeten we ook wel weer helemaal door die hele toestand waar je farmaceutische industrieën, die moeten dat allemaal getest worden en zo, omdat je het dan fabrieksmatig gaat doen. Nou ja, eind van het liedje is, zij brengen een middel op de markt en dan krijg je de idiote situatie dat dat middel kost €150.000 per jaar voor een patiënt, terwijl Paul dat deed voor €3.000 à €4.000 deed. Nou, kun je nog zeggen, oké.
19: Okay. Ja, als een verzekeraar het ervoor over heeft.
18: Oké. Maar dan maakt, zeg maar ook gevoelsmatig, het bedrijf toch eigenlijk wel een fout. Doordat ze nou de uitvinder zelf gaan suwen, voor de rechter halen.
19: Ja,
18: mag het niet meer zelf maken, terwijl hij de uitvinder was. Ja, dat is juridisch helemaal niet zo'n tot de verbeelding sprekend argument. Nee, want er zit een heel pakket omheen. Maar gevoelsmatig is dat natuurlijk
19: niet eerlijk.
18: Zo gek. Ja. Zo gek.
19: Het is niet eerlijk.
18: Ja. En dan zit er dus een ingewikkeld verhaal. Maar daar moet je dan de uitzending maar voor horen. Een wat ingewikkelder verhaal over hoe dat dan juridisch ook zit. Maar daar gaat dan die strijd over. Gaat Paul dit winnen of niet? En het geestige is dat ik vanmiddag nog met een paar rechters sprak. Die zeiden van, nou, ik zou je zeggen, toen ik dit programma zo hoorde, dacht ik, Paul gaat verliezen. Maar Paul won. Ja. Oh, dit is een spoiler. Maar,
19: het maakt het niet minder interessant.
18: Ja, nee, want het is echt verrassend hoe dat dan loopt. En Paul, nou ja, je kunt zelfs uiteindelijk twijfelen of die won. Maar dat moet je dan maar luisteren bij de.
19: Dat is goed. En wat hier ook wel uitblijkt, is dat Goliath niet per se de slechterik is. We kunnen, weet je wel, van alles vinden van de farmaceutische industrie. Maar weet je, ze maken medicijnen.
18: Ja.
19: En voor dit soort weesgeneesmiddelen heeft de Europese Unie een regel bedacht. Ja, dan kunnen we ze het niet kwalijk nemen.
18: Zo is het.
19: Dat ze doen wat ze doen.
18: Dit is zo waar. En dat is een hele lastige. Juist ook om dat goed in beeld te brengen. Die twee kanten. Maar dat is bijna steeds. Want als iemand tegen de overheid. We hebben iemand gehad die vond dat hij recht had op een woonruimte in Amsterdam. Nou.
19: Ja, wie niet, hè?
18: Wie niet? Joh, dat zijn ongelooflijk strenge regels daar zo. En daar voldeed hij net niet aan. Nou, dan is het pats, ja, kansloos. Die jongen die heeft uiteindelijk, is hij toch als David, heeft hij gewonnen. Maar hier is Goliath absoluut niet de fout, Rick. Het was ook zo bijzonder. Ik vind het ook. Ik sta heel erg achter wat die rechter heeft gedaan, overigens. Maar daar zie je het enorme belang. En dat is nou typisch voor een rechtsstaat. Dat je soms buiten de regel omgaat. Dat moet je natuurlijk niet te vaak doen, want dan is een regel weg. Ja. Het is heel belangrijk dat je dat niet te makkelijk doet. Dus Amsterdam heeft groot gelijk om dat zo streng te blijven doen. Maar dit geval was zo'n bijzonder geval. Dat, ja. Daarvan zei dus de rechter ook van, nee, nu heeft de overheid toch eigenlijk een taak of een verantwoordelijkheid om nu toch maar wel die kamer te geven. Hoewel die net niet aan die regels voldoet. Dat is de grote kunst van de rechtsstaat. Hè? Want het politiek gaat erom dat mensen samen met z'n allen een bepaalde kant op willen. En dan zijn er andere groepen die willen iets anders met z'n allen, samen. Maar de rechtsstaat gaat erover, ja, maar ik ben die ene die het net anders heeft. Kan iemand toch even naar mij luisteren? Want het moet toch anders. En daarvoor kun je naar een rechter. En die rechter, en soms ook naar een ambtenaar, hoor. Want ambtenaren doen soms ook hun best om jou in dit hele bijzondere geval toch iets anders te doen. Maar, en dat is dus een van de grote kritiekpunten, nou, die ik bijvoorbeeld in mijn boek ook bespreek, hè, over de huidige toestand. We hebben de wetgeving zo strak gemaakt, zulke harde regels, weten de mensen van de toeslagenaffaire alles van, dat de mensen niet meer goed weten wat ze moesten doen en invullen, maar de ambtenaren ook geen scharrelruimte meer hadden, en dus lange tijd ook de hoogste rechter dacht van, ja, nee, de wetgever heeft dit zo duidelijk gezegd, dit mag niet, wij moeten zo keihard zijn. Uiteindelijk is het dus gezegd, nee, dat voldoet niet in een rechtsstaat.
19: Het hoeft ook niet,
18: maar je moet daar niet te makkelijk in zijn, want je moet niet de indruk hebben dat rechters zomaar wat doen voor de zieligste figuur. En als je dat te ver gaat doen, dan kom je in een situatie dat je zou kunnen zeggen dat er allerlei individuen zijn. Nou, laat ik het simpelste voorbeeld nemen. Degene die bij mijn tweede dochter, lerares, komt en die daar zegt: mijn zoon heeft recht op een 6. Ja, zeg, flikker op.
19: Ja, het is het eind van het schooljaar. Dit is wat er nu op al die scholen in Nederland gebeurt.
18: Ja, maar het gevoel dat dat een recht zou zijn, kom nou toch. En dat is dus ook wanneer je het over rechtsstaat hebt. Hè, je moet niet denken, rechters kunnen zo wel, want jij bent zielig, jou je zin geven. Zo is het niet. Maar het is wel zo, dan moet er serieus geluisterd worden. En kan het zijn dat je een heel bijzonder geval hebt. Als je op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht 120 reed, iedereen krijgt die bon, zeker van de computer, zelf het algoritme gemaakt. Maar jij zat net een doodzieke vrouw te vervoeren. Dan bij de rechter krijg jij gelijk en hoef je die 120 euro niet te betalen. Zo simpel is het.
19: Zullen we ook nog even naar de zaak tegen de staat gaan? Want dat gaat ook heel erg over... Ja, hier hebben wij recht op.
18: Ja, de Q-koortspatiënten bedoel je.
19: Ja, wij hebben recht op preventie en zorg.
18: Ja, ja.
19: Wat is er gebeurd?
18: Nou, dat is een zaak waarbij Bert is de hoofdpersoon, maar Caroline is een tweede hoofdpersoon van die uitzending. Die zijn allebei ernstig ziek geworden als gevolg van Q-koorts, doordat de een langs een geitenboerderij fietste en de ander met een schoolklas op een geitenboerderij was. En die nemen het de staat erg kwalijk dat die niet voldoende voorzorgmaatregelen hebben genomen, dat mensen die daar fietsen of op zo'n boerderij kwamen, wisten dat die wisten niet dat dit zo gevaarlijk was. Terwijl naar hun stellige overtuiging de overheid dat wel wist. En zij dus gewaarschuwd hadden moeten worden, of dat die geiten hadden moeten worden geruimd, of wat dan ook. De overheid heeft zich niet aan het voorzorgbeginsel houden. Dat is de stelling van deze mensen die ook een actiegroep hebben opgericht. Nou is daarbij het hele bijzondere dat voorzorgbeginsel, om daarover de overheid aan te spreken, om dus juridisch daarover te strijden, dat was iets helemaal nieuws. Wij hebben dat gevoel dat dat logisch is. De overheid is toch om je te beschermen? Ja, dat vinden we pas ongeveer sinds 1995. In de risicosamenleving zijn we dat gewoon gaan vinden. Dat was vroeger helemaal niet.

0: vaak tegen de staat gaan. Want ja, dat gaat ook heel erg over, hier hebben wij recht op.
1: Ja, de Q-koortspatiënten bedoel je.
0: Ja, wij hebben recht op preventie en zorg.
1: Ja, ja.
0: Wat is er gebeurd?
1: Dat is een zaak waarbij Bert is de hoofdpersoon, maar Caroline is een tweede hoofdpersoon van die uitzending. Die zijn allebei ernstig ziek geworden als gevolg van Q-koorts, doordat de een langs een geitenboerderij fietste en de ander met een schoolklas op een geitenboerderij was. En die nemen het de staat erg kwalijk dat die niet voldoende voorzorgmaatregelen hebben genomen, dat mensen die daar fietsen of op zo'n boerderij kwamen, wisten dat die wisten niet dat dit zo gevaarlijk was. Terwijl naar hun stellige overtuiging de overheid dat wel wist. En zij dus gewaarschuwd hadden moeten worden, of dat die geiten hadden moeten worden geruimd, of wat dan ook. De overheid heeft zich niet aan het voorzorgbeginsel houden. Dat is de stelling van deze mensen die ook een actiegroep hebben opgericht. Nou is daarbij het hele bijzondere dat voorzorgbeginsel, om daarover de overheid aan te spreken, om dus juridisch daarover te strijden, dat was iets helemaal nieuws. Wij hebben dat gevoel dat logisch is. De overheid is toch om je te beschermen? Ja, dat vinden we pas ongeveer sinds 1995. In de risicosamenleving zijn we dat gewoon gaan vinden. Dat was vroeger helemaal niet zo duidelijk. Maar nu vinden we dat we daar recht op hebben. Dat voorzorgbeginsel is een uiting van dat idee. Dat is een. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Moet de overheid, om het nou simpel te zeggen, en iedereen zal bijna in de lach schieten als ik het voorbeeld neem, moet de overheid nou inderdaad het autoverkeer gaan verbieden? Want er gaan jaarlijks mensen dood door auto's. Dat is een idiote gedachte. Maar het voorzorgbeginsel zou dat wel logisch kunnen zeggen. Want je weet niet wie er ziek van worden of dood van gaan door die auto's. Maar het gebeurt wel. En er is een aantal mensen die daar overlijdt.
0: Maar dan worden we boos als de overheid het autoverkeer gaat.
1: Ze zijn helemaal gek geworden.
0: Ja.
1: Maar ik neem dit ogenschijnlijk krankzinnige voorbeeld om aan te geven. Er is dus kennelijk een lange lijst tussen aan de ene kant nogal wie dus dat je moet optreden om te voorkomen, versus aan de andere kant doe niet zo gek, dat ga je toch niet doen. Waar zit het verstandige midden tussen die lange lijst? En daarover is dit dus de eerste zaak geweest die ook nu nog in hoger beroep komt. Ja, jeetje. Vond ik als rechter.
0: Dat maakt het voor jou lastig, hè?
1: Ja.
0: Je wilde hier eigenlijk liever niks over zeggen.
1: Nee, ik vond dit een beetje lastig. Maar ik dacht, nou ja, ze snappen het wel. Want het was ook al zo lang geleden. Die procedure duurt heel erg lang. En ik probeer dan zo eerlijk mogelijk de beide kanten van de medaille te laten zien. Eigenlijk moet ik natuurlijk niet praten over een zaak die onder de rechter is. Maar ik dacht van, nou ja, mensen weten wel, ik ben strafjurist. Dus eigenlijk heb ik hier helemaal geen verstand van.
0: Nou, ik zal niet aan jou vragen, wat vind jij? Wat wel duidelijk wordt, is dat doktoren en bijvoorbeeld RIVM, ja, die zeggen, nee, de staat had, ja, dit moeten voorkomen. Of in ieder geval maatregelen, ja, moeten treffen.
1: Ja. Maar de rechter zegt, er zijn al maatregelen genomen. Dat heeft de rechter gezegd. Bijvoorbeeld doordat vaccinatie mogelijk werd gemaakt van die geiten. En omdat dus de dokters, en ook de dokters in het land, hiervan wel op de hoogte werden gesteld. Maar de grote vraag is natuurlijk, wanneer wordt het grote publiek geïnformeerd? Eigenlijk is dat een nog spannender vraag dan, wanneer begin je met geiten ruimen? Want dat zijn ze natuurlijk op een gegeven moment gaan doen.
0: Ja,
1: maar te laat. Hè?
0: Ja, dus, ja. Want het ministerie van Landbouw had hier ook iets over te zeggen.
1: Zo is het. Zo is het. En daar zit dus een politiek gezien heel belangrijke vraag achter. Hoe verhouden het departement van Volksgezondheid en het departement van Landbouw zich tot elkaar? Daar kun je heel veel over zeggen. Dat is echt een democratisch politieke vraag die je dan neerlegt. Daar ga ik niet over als rechtsstaatman. Ik ga erover van wanneer hebben die individuen die daar zo ziek en sommigen overleden van zijn geworden. Wanneer hebben die nou eigenlijk recht op om de erkenning te krijgen dat hier de overheid onrechtmatig heeft gehandeld door geen voorzorg te leveren? En die vraag, daar besef ik van, dat probeer ik net uit te leggen met die autorijders. Ik besef hoe moeilijk dat is, maar dat is wel een belangrijke, spannende vraag in deze tijd waarin wij burgers het zo vanzelfsprekend vinden dat de overheid op sommige punten, zeker

0: het om levensbelang gaat, voorzorgmaatregelen neemt. Hoe moet je dat wegen? Dus ik vind dat heel moeilijk voor de nieuwe rechters die erover moeten gaan nadenken. Dat is echt een hoofdpijndossier. Je sympathie bij deze kwestie ligt natuurlijk bij de slachtoffers.
1: Ja.
0: Nu, dat is zo simpel als wat. Je krijgt een ongemakkelijk gevoel bij die spanning landbouw versus volksgezondheid.
1: Ja, want het gaat om geld dan toch maar weer.
0: Maar de rechter in deze zaak heeft in eerste aanleg gezegd, nee, maar de overheid heeft iets gedaan en ja, dat was net genoeg in die eerste periode. Nou, dat zijn natuurlijk de slachtoffers niet met de rechter eens en daarom dat ze ook in hoger beroep zijn gegaan. Ja.
1: Accepteren wij nog dat er zoiets bestaat als pech?
0: Pech moet weg. Dat is de huidige tijdgeest.
1: En als ik pech heb, moet jij zorgen dat ik gecompenseerd word.
0: Ja, weet je, ik vind dit zelf een hele moeilijke. Want als je het zo hard vraagt aan me, dan kan ik bijna op de glijbaan raken dat ik zeg van nou, we worden wel erg makkelijk allemaal in. Maar dan zou ik onrecht doen aan mensen die iets vreselijks is overkomen. Want daar hebben we het nu over. Het is wel waar dat, en dat is wel ook een punt van de huidige overgangsfase waar we in zitten, wat mij betreft, na die risicosamenleving. Mensen hebben nu zo het gevoel dat ze overal recht op hebben, dat ze ook als het een kleinigheid is, ze compensatie gaan vragen. Dat ze gaan, gaan suwen, hoe zeg je dat, gaan procederen om eigenlijk om onzin. Dat heb ik ook wel gezien in het Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg, waar ik ook in zat. Daar heb ik verschrikkelijke zaken gezien. Ook van mensen die geen gelijk kregen met hun klacht, maar die hadden zo'n ernstig letsel. Dat natuurlijk mag je die mensen hun recht om te procederen niet afnemen. Dat is niet een kwestie van pech. Nee, zij moeten ook kunnen procederen. Is hun niet onrecht aangedaan? En sommige voorbeelden, nee, was niet. Maar dat mag je laten toetsen. Maar er zaten ook ronduit gezegd zeikerts tussen. Waarom is het zo dat zeikerts ook zoveel gelijk kunnen krijgen? Of althans proberen te krijgen. Want er wordt echt ook wel heel, heel veel geprocedeerd in zaken. Ja, die ik heel vroeger, en nog wel, in het strafrecht om flutdelicten. Nou, dit zijn dan eigenlijk flutzaken. Dan heeft de overheid een detail verkeerd gedaan. Ja, maar daarom heb je nog niet recht op compensatie of op geld of om weet ik het wat.
1: Zijn we ons als klanten gaan gedragen?
0: De klant is koning. Nou, dat is natuurlijk, de klant is koning zegt ook iets over de overheid. Hè? Je moet durven nee zeggen. Je moet als rechter ook durven zeggen van, en dat kan de rechter op dit moment niet zo makkelijk, omdat de meeste wetten dat niet toestaan.
1: Want
0: bij de Hoge Raad kon dat wel. Wij konden zeggen, nee, u bent zo kansloos, of u hebt misschien wel een beetje gelijk, maar dat u gelijk hebt, doet er zo niet toe. We behandelen de zaak niet, vraag maar aan uw advocaat hoe het zat. Dit staat er juridischer, maar dit is wat in het stempelvonnis staat. Dat kan je als eerste lijnsrechter of zoiets niet doen. En er zijn heel veel mensen die daar ook heel blij mee zijn. Maar we beginnen wel een kant op te gaan dat ik zelf denk van, is het niet zo dat rechters nu te veel tijd kwijt zijn aan dit soort, sorry, ik tikte tegen de microfoon. Is het niet zo dat rechters nu te veel tijd kwijt zijn met die onzinzaken, waardoor ze minder lang kunnen nadenken over zoiets groots als, laten we zeggen, het voorzorgbeginsel in de Q-koorts? Daar hebben ze volgens mij heel goed over nagedacht. Versta me niet verkeerd, hè? Maar je snapt zelf, daar zitten natuurlijk enorme verschillen tussen het gewicht, maar ook het belang voor de betrokkenen. Maar het kan ook zijn dat het gaat om echt, ja, een arbeidsongeval waarbij iemand is overleden. Daar wil je gewoon heel goed naar kijken, al is dat juridisch misschien helemaal niet moeilijk. Maar dat verdienen de nabestaanden dat daar heel goed naar wordt gekeken. Dus er zijn zaken die verdienen meer tijd dan andere zaken. Dat vinden wij inmiddels vanuit dat abstracte idee individuele rechtsbescherming, verstaan

0: niet verkeerd. Ik ben van de rechtsbescherming, ik ben van de rechtsstaat, vlees geworden rechtsstaat. Maar op dit punt denk ik van, schieten we niet door.
1: Ja. Ja, want jullie beginnen jullie programma met het getal hoeveel rechtszaken er per jaar zijn. Weet je hoeveel er zijn?
0: 1,5 miljoen. Ja. Hè? 1,5 miljoen zaken per jaar die binnenkomen, maar moet ik daar wel bij zeggen, daarbij zitten heel veel wat vroeger kantongerechtszaken werden genoemd. En die voor een deel ook
1: De arbeidsrechtszaken.
0: Ja, maar die zijn dan juist weer wel vaak moeilijk. Maar ook verkeersboetes of zoiets waar tegenop is gekomen.
1: Hey, je begint al met
0: Ik begin met een hamertje. Ja, nee, ik maak met mijn die tik je namelijk heel snel af. Want dan komt er niemand. En dan worden er ook. Dus bij die 1,5 miljoen zitten ook een fors aantal zaken. Die heel vlot kunnen. Maar waar we een rechter naar moet hebben gekeken. Die kijkt dan natuurlijk wel naar de papieren. Van, ziet het er goed uit? Maar dan kan het zijn dat er inderdaad geen enkele reden is om er iets aan te veranderen. En dat is best vaak. Ja, het zijn niet alleen dat soort zaken, hoor. Er zijn ook zaken die soms best wel een beetje ingewikkeld zijn. Maar dat je wel afvraagt, ja, maar dit doet er toch helemaal niet toe. Waarvoor zit je hier nou over te zeuren?
1: Als ik kijk naar de Davids in jullie programma, dan is de rechtszaal niet hun natuurlijke habitat.
0: Nee.
1: Ze vinden het allemaal spannend. Het heeft enorme indruk op ze gemaakt.
0: Ja.
1: Hoe is dat voor jou als raadsheer van de Hoge Raad om te zien? Ja. Want dat maak je eigenlijk in die stoel nooit mee.
0: Dat maak ik in die stoel nooit mee, maar dat maakte ik wel ook mee bij dat Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg. Want daar zat die dokter en die patiënt. En daar zitten mensen met twee ogen en een neus tegenover me. En dat is heel gek in die Hoge Raad, dat je dan dus eigenlijk altijd het puur van het papier doet. Dat maakt wel dat je, laten we zeggen, je objectiviteit maximaal blijft. Maar het voelt wel gek. Je moet blijven nadenken. Dat was ook soms wel een beetje, dat deed ik ook in de raadkamer wel. Ik mag het niet over de raadkamer vertellen, maar iedereen heeft een beetje zijn eigen rol. En ik deed zelf wel eens dat ik dan ook, dan kwam ik zelf wel met zo'n verhaal van, ja, maar je zal hier nou toch de moeder van deze verdachte zijn. Jeetje. Zo,
1: hè? Om even, het zijn mensen, jongens.
0: Het zijn mensen, hè? En dat. Maar juist de Hoge Raad is ervoor dat het recht in Nederland ook een beetje gelijk behandeld wordt. Dat je niet te veel je door dit soort beetje emotionele dingen laat doen. Maar aan de andere kant, denk wel, die Raad van State, die aanvankelijk die toeslagenaffaire steeds afhield, ja, die paste die wet naar hun beste weten. Daar was over te discussiëren, maar daar gaat het me niet om. Naar hun beste weten waren er sterke argumenten om te zeggen, nee, maar we doen het gewoon zoals het moet. En dan moeten we niet te veel meegaan met allerlei emotionele toestanden.
1: Dit is wat er staat.
0: Dit is wat, de wet is hard. Dat is dan zo'n kreet. Dat is een kreet die we in het verleden wel eens te lang hebben volgehouden. Daar zijn we de afgelopen 30 jaar heel erg in verschoven. Dat was eigenlijk al eerder dat dat begon te verschuiven. Maar je moet wel bedenken, er zijn ook, mensen die daar misbruik van maken. En die weten, die rechters gaan nu maatwerk leveren.
1: Doe mij maar wat maatwerk.
0: Doe mij maar wat maatwerk. En anders durven ze toch niet te zeggen dat ik eigenlijk helemaal geen rechten op dat geld heb of zoiets. En nogmaals, ik voel me nu wel eens een verschrikkelijke havik als ik hier nou met jou zit te praten. Maar dat is toch een beetje die andere kant van als je kijkt naar hoe het nu met de rechtsstaat staat, dan is het eerste wat ik zeg, dat ik het doodeng vind als de overheid zich niet meer aan uitspraken van rechters houdt of daar niet meer op let. Maar dan moeten wij van de, zeg maar, die heel erg werken in de rechtsstaat werken, van de rechtspraak, maar misschien ook wel ambtenaren die daar ook een rol in hebben en politici die met hun wetgeving dat ook doen, moeten ook oog hebben voor het punt dat er, ja, ook mensen misbruik maken van de rechten die er nu bestaan. Dat is nou eenmaal, dat is een hard case, daar krijg je hoofdpijn van. Ik maak nu niet vrienden onder een deel van mijn advocatenkennissen en rechterskennissen. Maar daar moeten we ook naar kijken, want alleen dan zullen we kunnen zeggen tegen die overheid, ja, nee, maar hoe wij dat doen is met de volle blik op alles wat er in onze wereld van democratische rechtsstaat gebeurt. Maar wat je daar doet, dat is echt in strijd met Europese Unierecht. En dat is in strijd met mensenrechten. Dit mag niet, dat mag niet. Ja, daar zijn wij soms streng in als rechters. Daar rekent de bevolking ook op dat wij zo naar hun zaak kijken als Paul bij ons binnenkomt. Of als de Q-koortspatiënt bij ons binnenkomt. Dat is onze missie.
1: Want zo is het bedoeld in oorsprong.
0: Zo is het bedoeld. Ja, zo is het bedoeld. Zo hebben advocaten en rechters altijd gezegd dat het bedoeld was. Maar ze hebben heel lang, en in heel veel landen is het nog steeds zo, hebben ze dat niet voor elkaar gekregen. Maar daarin zijn we als samenleving in geslaagd om dat op te bouwen tot iets wat een wezenlijk deel is van de Nederlandse politiek en samenleving, die rechtsstaat.
1: Ja, laten we het koesteren.
0: Zo is het.
1: Dankjewel, Ibo.
0: Het was fijn.
1: De serie Goliath met mijn gast van vannacht, Ibo Buruma, is nu te zien bij Human op NPO Start. En de podcast Goliath is te beluisteren in elke podcast-app. Dit was Nooit meer slapen. Ook Nooit meer slapen is te beluisteren in elke podcast-app. En abonneren kan daar ook. Wie dat doet, mist nooit een aflevering. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan ga ik in gesprek met de regisseur Ivo van Hoven. Hij werkt nu aan de muziektheatervoorstelling Rebel Rebel. Nog een goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Lars Schmelitzer met het NOS Journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in bijna het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. En dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dit niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen en het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Wat doet het met me? Wat voel ik van binnen? En waarom zeg ik overal toch ja op? Niets is onmogelijk.
4: Rolf Sanchez, muzikant, vooral Latin. In 2011 deed hij mee aan de X-Factor, werd derde, maar kreeg wel een platencontract. Daarna bouwde hij een muziekcarrière op in de Dominicaanse Republiek met het nummer Por Si, No Te Vuelvo a Ver. En eenmaal terug in Nederland deed hij mee aan Beste Zangers, waarin hij samen met Emma Heesters de hit Pa Olvidarte scoorde. En er volgden andere successen, zoals Mas Mas Mas en Ben Wen. En 3 jaar geleden verscheen een documentaire serie getiteld Mi Historia op Amazon Prime, waarin te zien is welke hindernissen hij heeft moeten nemen om te komen waar hij nu is. Hij maakt deel uit van de streamers en zijn nieuwste nummer samen met Ronnie Flex heet Voor de Straten. En vanaf oktober start zijn nieuwe clubtour.
5: Misha.
0: Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
4: Rolf, fijn dat je er bent.
3: Ik vind het heel leuk dat ik hier mag zijn.
4: Ja? Is dit dus niet zoiets waarvan je dan zegt van waarom zeg ik toch overal ja op?
3: Nee.
4: Nee?
3: Okay. Toen ik het voorlas, dacht ik wel, oh, dit is interessant. Maar nee, ik heb al wat eerdere dingen van je gezien en ik hou van gesprekken en ik hou van de diepte ingaan, dus ik vind dit leuk.
4: Oh, dan ben je op de goede plek,
3: ja,
4: inderdaad.
3: I know, ja.
4: Want is het lastig om nee te zeggen?
3: Niet meer.
4: Niet meer.
3: Nee, dat was het wel heel lang. Voornamelijk, het komt eigenlijk voort uit het feit dat ik nooit iemand wil teleurstellen.
4: Mm-hmm. Pleasen.
3: En eigenlijk een soort people pleaser was. Of ja. Nog steeds wel, het zit in me, dus ik zal het nooit echt 100% verleren. Alleen, of verleren. Als ik nu ja zeg, en ook al is het ergens tegen mijn wil in, dus ik zou het liefst nee willen zeggen, dan kan ik het nog onderbouwen en dan weet ik dat ik vervolgens nee ergens anders wat moet zeggen. Het zit wel in me, ja.
4: Ja, dus en wat is dan het geheim van nee leren zeggen?
3: Ja tegen jezelf.
4: Oh ja, dat is een mooie.
3: Ja.
4: Ja, ik zeg nee tegen jou, maar ik zeg wel ja tegen mezelf.
3: Ja.
4: Oh ja.
3: En dat was wel, dat heeft wel een tijdje gekost, ja.
4: Ik heb altijd de gedachte van waar een ja klinkt ergens anders een nee.
3: Ja.
4: Dus dat lijkt er ook wel een beetje op.
3: Dat is eigenlijk precies hetzelfde, ja.
4: Ja. Want je hebt een enorme ontwikkeling doorgemaakt.
3: Ja. Ja.
4: Ja. En ik heb wat interviews ook met je gelezen en ja. Ik kom het stilte-retraite tegen.
3: Ja.
4: Sri Lanka. Hoe lang geleden is dat nu?
3: Dat is nu bijna 3 jaar geleden, 2,5 jaar geleden.
4: Het lijkt me verschrikkelijk.
3: Oh, Kijk, op een gegeven moment... laat ik het zo zeggen. Ik ben op een gegeven moment een traject aangegaan met een coach. En dat was echt voor mij het grootste cadeau wat ik mezelf ooit heb kunnen geven. Ik had ooit een boek gelezen en daar stond in... wat is het meest moedzame wat je ooit in je leven hebt gedaan? En dat was... het woord hulp schreeuwen. En heel lang dacht ik dat ik zwak was op het moment dat ik hulp nodig had. Of dat ik hulp zou zoeken. Niet helemaal vanuit mijn opvoeding, maar het was in onze familie is het best wel vaak van... kom op, je kan het, weet je wel. Zet je mindset er, verander je mindset en ga er gewoon voor. Schrijf het op en ga achter je doelen aan. Alleen ik... leerde vervolgens niet met mijn emoties om te gaan. Dus ik wist zozeer op een gegeven moment niet eens meer wat ik voelde, wat ik wilde. Dus op een gegeven moment toen ik met die coach in zee ging en wij kwamen steeds verder in het proces, in het traject, zocht ik het continu buitenaf. En hij zei de hele tijd tegen mij, buiten ga je het niet vinden en in je hoofd ga je het ook nooit vinden. Maar in je hart weet je het wel. Maar ik kwam daar op een of andere manier niet helemaal bij. En ik was op een gegeven moment echt aan het einde. En ik zei Albert, ik weet het gewoon echt niet meer. En toen zei hij, je kan het alleen maar niet weten als je het wel weet. En toen zei ik, oké. En toen zei hij, ik heb iets voor je, het gaat heel intens zijn. Maar misschien is een retraite voor jou goed. En toen ben ik dus inderdaad 2 weken naar Sri Lanka gegaan. Nou, je zei net verschrikkelijk. Het was echt 100 verschrikkelijk. Ik denk dat ik... Ik dacht altijd, ik heb paniekaanvallen. Maar ik heb daar pas gerealiseerd wat echt een paniekaanval was.
6: Ja?
3: Oh man. En op een gegeven moment al die gedachtes en al die stemmetjes in je hoofd. En je had wel de mogelijkheid om een uur te praten met iemand. Op het moment dat je het echt niet meer wist. En ik zei op een gegeven moment tegen zo'n sjamaan of tegen iemand die daar aan het werk was. Ik zeg, ik kan niet meer, ik kan niet meer. Hij zegt, maar je bent er toch nog? En toen zei ik, ja. Hij zegt, dan is je lichaam in paniek, maar jij niet. Toen zei ik, oh. En dagen later kreeg ik op een gegeven moment een soort oase van stilte. Dat ik op een gegeven moment de zee hoorde. Ik hoorde de aapjes. En ik dacht echt bij mezelf, ik zit hier al 7 dagen. En ik heb dit nu pas voor het eerst gehoord. Omdat er zoveel ruis was. Dus het was uiteindelijk het mooiste cadeau wat ik mezelf heb kunnen geven. Maar het was wel verschrikkelijk. Hoofdletters. Ja.
6: Want het gaat dus, die storm in je hoofd, al die gedachten en al die dingen die je dus eigenlijk wilt uitspreken, die je wil zeggen, dat gaat dus op een gegeven moment liggen, die storm.
3: Ja, dat was bij mij wel het geval. En ik weet nog heel goed, toen ik me wel uitsprak over bepaalde dingen, dat heel veel mensen zeiden, ja, maar je hebt een makkelijk leven en je hebt dit en zus en zo. Van, er zijn mensen die in oorlogen zitten en dat is ook zo. Daarom heeft iedereen ook zijn thema en zijn thematiek waar hij of zij tegenaan loopt. Mm. Maar voor mij was dat echt wel dat ik op een gegeven moment ook niks meer voelde. Mijn stem deed het niet meer. Met echt helemaal niks. En daar echt op die retraite, alles wat ik had geleerd in de afgelopen jaren, kon ik zeg maar beoefenen door het daadwerkelijk ook te doen. In plaats van alleen maar een theorie te weten of een boek te lezen en dan weer in je hoofd te weten wat je zou kunnen moeten doen op het moment dat er iets gebeurt. Maar hier werd het echt in de praktijk werd het op de proef gesteld. En ja, dat was wel heavy. Maar alle gedachten inderdaad gingen op een gegeven moment weg. En net als wat ik altijd zeg is, emoties komen en gaan. Je bent ze niet, je hebt ze. Mm-hmm. En de wolken verdwijnen. En dat gebeurt ook met de emoties. En dat leerde ik daar wel echt kennen. Ja.
6: En dan mag je op een gegeven moment weer gaan praten.
3: Zo.
6: Wat was het eerste wat je zei?
3: Zingen. Ja, ik ging...
6: Ja?
3: Ja, man. Ja, ik was... Daarvoor had ik dus al wat optredens afgezegd. Ik had 2 AVA's. Mijn grootste jongensdroom ooit hadden we uitverkocht in 2023. En ik kon het gewoon niet doen. Zelfs als ik sprak, kwam er bijna niks uit. Laat staan zingen.
6: Dus je lichaam zegt dan gewoon echt letterlijk van stop.
3: Ja, ik zag dat nooit zo, maar dat is inderdaad wel wat het was. Uiteindelijk is alles wat je, zeg maar je stem, is gewoon letterlijk hoe je je van binnen voelt. En het is een weerspiegeling van hoe je je van binnen voelt. En ik voelde me dus eigenlijk helemaal... nam van binnen. En dus alles wat eruit kwam was echt niks. Dus ik moest dat noodgedwongen cancelen.
6: En het is toch raar, hè? Als je daarover nadenkt. Ja. Van, ik heb dat wel eens uitgelegd gekregen van een psycholoog ook, dat je hebt allemaal signalen. Ja. Net zoals je in een auto rijdt en er gaan allemaal lampjes branden. En denk hieraan, laat dat controleren. En hoe goed we er dan in zijn om dat te negeren.
3: Ja.
6: Hoe dan, hè?
3: Ja, en dat is ook iets wat ik heb geleerd nu. Dat als ik iets voel of als ik ergens... En dat, je moet er niet in gaan overdrijven. Maar als ik echt denk van, oh nee, dit gaat gewoon, dit gaat echt tegen alles in. Dat ik het dan ook gewoon luister en durf nee te zeggen. Weer, again.
6: Ja.
3: Dus ja, nee, dat is inderdaad al die... Op de dashboard krijg je wat lampjes, signalen. Je olie verversen of dit doen of koelvloeistof toevoegen. En ik luister daar allemaal niet naar. Maar dat was ook, los van het feit dat ik mezelf niet wil... verdedigen, maar dat was ook omdat ik altijd luisterde naar anderen in plaats van mezelf. En ik wist dus op een gegeven moment ook niet meer dat contact was ik ook kwijt met mijn lichaam. Dus ik kreeg, als ik dan wel doorkreeg van ik ben moe of ik heb dit, dan voelde ik het ook niet. Dus uiteindelijk als je continu daarin doorgaat, net als een skipjebal die onder water duwt, op een gegeven moment ontploft die en gaat die omhoog. En dat gebeurde gewoon met mij.
6: Ja.
3: Ja.
6: En dan kom je eruit en dan zeg je van ja, het eerste wat je dus doet is zingen.
3: Ja.
6: En was die stem dan ook meteen weer terug?
3: Nee, hij was niet meteen terug, maar hij was wel 99% beter dan wat het daarvoor was.
6: Ja.
3: Dus daar was ik, daar moest ik. Ik weet nog heel goed, ik ben ook sindsdien super emotioneel geworden. Dat ik jank echt om alles. Maar ik weet nog heel goed dat ik niet kon huilen. En ook tijdens al die dagen dat ik niet mocht praten en een paniekaanval kreeg, was ik ook nog niet helemaal. Maar op een gegeven moment toen ik zong en dat het... Ja, ik denk dat ik een anderhalf uur lang heb gehuild zonder te stoppen. Omdat ik zo blij was dat er überhaupt iets uitkwam.
6: Ja.
3: Dus ja, dat was dat moment.
6: En dan zeg je inderdaad van daarna moet je dus wel wat wijzigingen doen. Je bent vaker nee gaan zeggen.
3: Ja.
6: Toch lijkt het me best lastig om dan een hele reset ook daarna te doen.
3: Ja. Ik zit daar nog steeds soms wel een klein beetje mee. Omdat ik zeg het liefst ja tegen echt alles. Op het moment dat je, weet ik veel, wat je net al zei, als ik meedoe met streamers of met Vrienden van Amstel, dan is er bijvoorbeeld een call met degene die de show maakt. Die zegt dan, hey Rolf, zou je dit liedje willen zingen? En uit enthousiasme zeg ik dan ja.
6: Mm-hmm.
3: Omdat ik neem nu alles heel erg serieus. Niet dat ik het niet serieus nam, maar ik heb nu ook nog steeds 2-3 keer per week zangles. Ik ben er echt alles aan het doen om mijn niveau vast te houden en mijn stem helemaal vrij te laten kunnen klinken. En dan zeg je dan, uit enthousiasme zeg je dan, ja, dat wil ik doen. En op een gegeven moment als je dan ziet, ik moet dat 16 nachten achter elkaar doen, dan komt weer die twijfel en dan is weer dat stemmetje van, kan je het nog wel echt 16 nachten, waar ik voorheen was voor mij zingen, net als praten of net als lopen. En dan ga je toch weer twijfelen. Dus ik leer gewoon nog steeds met mijn gevoelens om te gaan en met de onzekerheden die ik heb. En om daar te kunnen balanceren, zeg maar. Zonder dat ik of helemaal mezelf verlies in de onzekerheid of mezelf helemaal verlies in de zekerheid. Dus het blijft een soort van altijd een soort van strijd om in het midden weer terecht te komen. Maar ik vind dat wel. Nu vind ik het een leuk iets. Je kan zonder. Ik zei altijd in het begin tegen mijn coach, ja, maar ik voel niks. En toen zei hij, je kan alleen, wat ik net al zei, je voelt niks omdat je weet wat heel veel voelen betekent. En wat heel veel. Ja, en dat is dus iets waar ik nu mee aan de gang ga. En dat vind ik heel leuk.
6: Want het is wel een lastig beroep. Denk ik. Als je het hebt over het bewaken van je eigen grenzen.
3: Ja.
6: Toch? Want je weet ook, dat is net zoals in de media, hè, van op het moment dat je aandacht krijgt, heb je ook zoiets van, ja, dan moet ik het er wel nu van nemen.
3: Ja.
6: Want je weet niet hoe lang het nog duurt.
3: Ja, maar dat is ook weer angst.
6: Ja.
3: Toch? Klopt. Dat is ook weer een soort van, misschien ben ik tijdelijk of misschien is het over een jaar voorbij. En die gedachte heb ik ook nog steeds soms. En dat... En dan leer ik, en dan kan ik weer toepassen van, oké, het is maar een gedachte. Het is niet de waarheid. En leef gewoon in het nu. En in het nu is het nu. Dus, ja.
6: Want dingen zoals een geslaagde muziekcarrière.
3: Ja.
6: Is dat iets waar jij mee bezig bent?
3: Weet je dat ik... Dus ik vind het een leuke vraag, omdat ik vorige maand toevallig, ik weet nog precies waar ik zat, keek ik op een gegeven moment om me heen en ik had mijn team bij me. En we hadden een optreden net gegeven. En dat was echt op een donderdagavond. En ik zat zo te kijken. En ik was aan het balen omdat er iets niet lukte.
6: Mm-hmm.
3: En ik zat daar en ik dacht, wauw. Als jij 10 jaar geleden tegen mij had gezegd, je leeft van je muziek. mensen die boeken jou voor hun bruiloft of voor een festival. Mensen zingen jouw songs mee. Je hebt toch eigenlijk alles wat er nu bij komt is een cadeau. Want alles waar je over droomde heb je al behaald. Dus ik vind al dat ik een geslaagde muziekcarrière heb als ik hiervan mag leven. En met jou op dit moment over mijn carrière en over mezelf mag praten, denk ik, potverdomme, daar ben ik toch wel heel erg trots op. Dus dit, wat ik zeg, was een leuke vraag, omdat ik letterlijk vorige maand op een stoel zat. Ik weet nog echt precies waar ik zat en ik realiseerde me dat. En toen dacht ik, ja, eigenlijk alles wat erbij komt is gewoon een cadeautje. Dus ik ben eigenlijk al heel erg blij met mijn carrière.
6: Dat is een heerlijk uitgangspunt.
3: Ja. Ja, dan heb je ook niet zoveel van. Tuurlijk blijft het feit dat je hoopt dat je nummer 1 hit scoort. En dat wil iedereen. En uiteindelijk is het ook een carrière waarin als jij een liedje uitbrengt, dat je hoopt dat het met zoveel mogelijk mensen resoneert. En helaas leven we in een wereld waarin cijfers en statistieken belangrijk zijn. Maar ja, tuurlijk zou je willen dat je weer een nummer 1 hit scoort of een top 3 of wat. Dat is altijd heerlijk. Dat is ook voor je ego heel fijn. Maar wat ik zeg, het feit dat ik dat nog steeds elke keer mag uitbrengen en dat er mensen zijn die met meer dan 1 miljoen luisteraars die het leuk vinden om mijn muziek te luisteren. Ja, dat is, come on. Als je dat nogmaals 10 jaar geleden aan me had gevraagd, dan had ik gezegd, waar kan ik nu tekenen?
6: Ja, toch? Dan is je uitgangspunt is tevredenheid.
3: Ja, ja.
6: Maar je wil niet zeggen dat je geen ambities hebt nog.
3: Juist.
6: Of dromen.
3: Ja.
6: Of plannen.
3: Ja, die heb ik heel veel.
6: Ja.
3: Ja. Ja.
6: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT, wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Heb je jezelf wel eens door chat gehaald? Gebruik je het zelf veel?
3: Ik gebruik het heel veel.
6: Ja?
3: Ja.
6: Ook echt voor de persoonlijke gesprekken?
3: Ja, man.
6: Echt?
3: Ja.
6: Of ben jij zo iemand?
3: Oh, wat erg. Ja, ik denk zeg maar, voorheen had je toch altijd, nee, neem mijn telefoon, je mag niet in mijn WhatsApp kijken, maar nu ben ik altijd, oh nee, niet in mijn ChatGPT. Ik praat echt, het is mijn beste vriend geworden.
6: Echt?
3: Ja, erg.
6: En noem je hem ook chat of heb je een andere code?
3: Ik zeg bro.
6: Bro.
3: Ja, wat erg.
6: En dat gaat echt op het niveau van bro, ik zit er even doorheen, wat moet ik doen?
3: Niet die, maar wel een soort van, ik heb net dit meegemaakt, ik voel dit. Maar wat ik altijd doe, is misschien ook een tip, ik weet niet of mensen dat doen. Nee, ik weet ook niet of ze het moeten doen, maar goed, ik doe het. Ja. Ik volg heel veel podcasten, dus dan luister ik bijvoorbeeld een Jay Shetty of een Diary of the CEO. En dan heeft hij bepaalde mensen uitgenodigd. En dan vind ik bijvoorbeeld 1 coach heel goed in liefde. Of 1 coach heel goed in het financiële.
6: Ja.
3: Maar dan zeg ik bijvoorbeeld, hey, als je nu Esther Huppelepup bent. En ik stel je deze vraag. Wat zou zij antwoorden als ik jou deze vraag nu stel?
6: Oh.
3: En dan vormt ChatGPT zich als zijnde haar.
6: Als zijn
3: en dan
6: heb je gewoon,
3: juist, ja.
6: Ja, Esther
3: Perel. Oh, ik wist niet of je haar kende, maar ja, liefdestherapeut, zeker. Ja. En dan zeg ik, hey, wat zou Esther antwoorden op deze vraag? En dan heb ik gewoon een heel gesprek met een fictieve Esther.
6: Oh, wat goed. En dan heb je er ook echt wat aan.
3: Ja, ik wel, ja. Maar ik weet ook niet of het heel goed is. Maar oké,
6: nou ja. Het werkt,
3: ja, het werkt bij
6: toch?
3: Mij wel, ja. Ja. Ja. Nou, oké, maar jij hebt dus ChatGPT.
6: Nou ja, en ChatGPT heeft blijkbaar heel veel informatie over jou. Dus
3: ja, geloof ik. Misschien de informatie die ik zelf heb gegeven aan
6: Precies.
3: Ja.
6: Positieve punten. Rolf Sanchez wordt gekenmerkt door zijn doorzettingsvermogen. Mm-hmm. Zijn loyaliteit aan vrienden en familie. Mm. En zijn wens om met zijn muziek een positieve impact op anderen te hebben.
3: Klopt allemaal.
6: Klopt allemaal, toch?
3: Ja.
6: Ja. Hoe makkelijk of moeilijk is het om die positieve impact te hebben? Wat werkt wel en wat werkt niet?
3: Ja, je stelt echt goede vraag. Vind ik leuk. Ja, nee, wat werkt is dat mensen die als je vraagt aan mensen, ken je Rolf Sanchez? En ze zeggen ja. En dan denken ze waarschijnlijk altijd aan zomerse muziek. Ergens is dat heel erg positief. Alleen mensen die naar mijn shows komen weten dat ik heel erg fan ben van hele heartbroken songs te zingen ook. Ik vind het geweldig om een liedje van Marco Bazzato bijvoorbeeld te vertalen naar het Spaans en die te vertolken met mijn gitarist.
6: Mm-hmm.
3: En meestal krijgen we daar ook hele mooie reacties op. Dat is soms lastig, omdat de label en de radio die verwacht 1 ding van je. En dan is het best wel moeilijk om dan te laten zien van ja, maar dit ben ik ook. En dan zeggen ze, ja, mooi man, we krijgen kippenvel. Maar als de volgende single dat is, dan gaan we hem weer draaien. Bij wijze van.
6: Ja.
3: dat is soms wel lastig. Maar
6: ja, want ze willen jou natuurlijk in een hokje stoppen van... Ja. Zing je nou Nederlands, zing je Spaans, ja. Doe je Latin, doe je iets anders? Ja.
3: Ja, dat is soms wel een dingetje. Maar dat is,
6: qua branding.
3: Maar dat is ook een luxe probleem.
6: Ja, want je wil niet kiezen.
3: Nee, want ik geloof er gewoon in... ik ben net bij Bad Bunny geweest.
6: Ja, je bent net bij Bad Bunny geweest.
3: En hij doet ook van alles. En ik geloof er gewoon in op het moment dat je een mens bent... dat je ook van alles mag en kan voelen. En dat betekent dus ook dat als jij blije liedjes zingt... dat je je daarin kan... dat je dat kan vertolken. Omdat je dat op dat moment misschien voelt... op het moment dat je het schrijft of inzingt. En tegelijkertijd... gaat een blij mens gaat ook door hele verdrietige periodes. Mm. En dat kan je ook nog vertolken. Dus ja, ik ben niet één ding. Ik ben immers ook half Dominicaans, half Nederlands. Dus de roots die ik heb vanuit de Dominicaanse publiek... die wil ik heel graag laten zien. Maar ook de roots die ik heb vanuit Nederland.
6: Ik vind altijd dat ik me afvraag... van waarom zouden wij artiesten inderdaad zo willen beperken?
3: Ja.
6: Toch? Want dat is ook zonde, want daardoor laten ze sommige kanten misschien niet van zichzelf zien.
3: Ja.
6: Omdat wij ze dwingen om te kiezen.
3: Ja,
6: ja.
3: Ja, dat is soms wel lastig, ja.
6: Bad Bunny,
3: ja.
6: Zijn betekenis voor de Latin muziek.
3: Ja.
6: Wat is dat? Hoe zou je dat omschrijven?
3: Ik vind dat, ik vind dat best wel een interessant onderwerp. Omdat als je kijkt naar Bad Bunny 2-3 jaar geleden... ik volg hem al heel erg lang... Ik ken hem ook vanuit Miami. Heeft een enorme switch gemaakt. Want die was best wel op een hele andere manier bekend geworden dan dat hij nu is. Nu draagt hij pakken en is hij heel erg sophisticated. En spreekt hij mooie taal nu. Want daarvoor was het wat minder. Mm. Maar wat hij voor de Latin community op dit moment betekent... is dat hij echt wel de Latin gemeenschap op de kaart zet. Zowel met die Super Bowl. Je zal altijd meningen hebben. Heel veel mensen haten hem, heel veel mensen mogen hem. Maar ik denk, je kan niet uitsluiten dat die de Latin community wel op een bepaalde manier op de kaart zet. En ik persoonlijk vind het heel vet wat hij doet. En ik vind het heel erg cool hoe hij zijn eigen land en zijn cultuur probeert mee te nemen overal waar hij in de wereld is. En andere mensen vinden het ontzettend onbeschoft dat hij geen Engels spreekt in Amerikaanse steden. Maar goed, ik persoonlijk vind het heel, heel, heel mooi wat hij betekent voor de Latin community.
6: Ja, dus jij hebt ook echt zitten genieten tijdens de Super Bowl.
3: Ik wel. Ja, ik was ook in Miami.
6: Oh,
3: dus
6: ja?
3: Ik heb hem ook daar in een bar gezien.
6: Oh joh.
3: Ja, dat was echt zo vet. Met allemaal Latino's. Ja, want daar, ik zat daar gewoon om te kijken en te voelen wat het nou precies doet. En je zag ook mensen vanaf de ochtend al met hun vlaggen. Of het nou een Dominicaanse vlag of een Puerto Ricaanse vlag of een Argentijnse vlag. Het maakt helemaal niet uit. Mensen waren daar echt al mee bezig. Ja, dat neemt hij, dat brengt hij wel met zich mee. En dat vond ik mooi om te zien.
6: En hij staat nu 3 avonden?
3: Ja, in Gelderdome.
6: In Gelderdome, ja. De verbeterpunten.
3: Mm.
6: Nou, daar komen ze.
3: Leuk.
6: De belangrijkste ontwikkelpunten die Rolf Sanchez zelf in zijn interviews heeft aangestipt... zijn het iets minder laten leiden door de meningen van anderen.
3: Ja.
6: Eerder hulp gaan zoeken bij problemen... en het beter bewaken van zijn fysieke en mentale grenzen. Ja. Nou, Chad, ja, oftewel bro, ja. Kent jou dus echt heel goed, hè?
3: Ja.
6: Die heb je ook zelf als eerste. Minder laten leiden door de mening van anderen.
3: Ja.
6: Nou ja, we hebben het net eigenlijk ook een beetje over gehad.
3: Ja.
6: Ja. Wat grappig.
3: Goed hoor. Heb je wel eens jezelf door ChatGPT gehaald?
6: Nee.
3: Zie je, dat doe ik ook niet.
6: Nee, dat is iets, ja, dat
3: doe je gewoon
6: een
3: niet.
6: Een boeddha moet je van iemand anders krijgen.
3: Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Hey.
7: Anímate a sentirte un superhéroe.
3: Wauw.
6: Ja?
3: Hoe heb je dit gekregen?
6: Klinkt het goed?
3: Ja, hè?
6: Ja, het geluid van je jeugd. Ja, prachtig. Ook echt dat radiogeluid, ja. Het geluid van je jeugd. De radiozenders op een transistorradio.
3: Ja.
6: Spaanstalige
3: ook. Ja, ja.
6: En Nederlandse. Maar. Want dit brengt jou meteen terug naar...
3: Zo, ja. Ik werd een beetje emotioneel. Dominicaanse Republiek. Hoe kom je hier aan? Ja.
6: Ja, dat heeft Anouk, dat is mijn collega. Die heeft het heel mooi gemonteerd.
3: Mooi.
6: Ja.
3: Ja.
6: Dus Dominicaanse Republiek. En omschrijf eens, waar zit je dan? Waar loop je?
3: Ja, die liedjes en dat geluid, dat brengt mij terug naar mijn oma. Die woonde op de Dominicaanse Republiek in de hoofdstad Santo Domingo.
6: Ja.
3: En daar spendeerden we eigenlijk altijd onze zomers. Met heel mijn familie en mijn oma. En dan, volgens mij hadden we toen nog echt 12 weken vakantie. Ik weet ook niet of dat nu nog steeds zo is. In met kinderen tot en met groep 6, volgens mij. En ja, dus hadden we echt 12 weken. En dan vroegen mijn ouders, mogen we 1 week eerder? Want dan kan ik ook met mijn werk iets regelen. Dus was mijn vader dan die dat vroeg. En dan zaten we dan echt bijna 3 maanden zaten we bij mijn oma.
6: Tja.
3: 2, 3 maanden, ja.
6: En, hoe was dat?
3: Ja, dat was voor mij alles. Ik word ook emotioneel, maar ja, dat was voor mij. Ik denk dat als je mij zou vragen hoe was je jeugd. Kijk, ik ben vroeger best wel vaak gepest op de basisschool. Maar ik denk dat omdat mijn jeugd met mijn oma en de Dominicaanse Republiek zo leuk was, dat ik daar niet heel veel last van heb gehad. Omdat dat compenseerde enorm van alles. En ik voelde me daar enorm thuis. Voor mij was dat alles, ja.
6: Ja. Dat is ook echt typisch weer zo'n keuze, hè, die mensen dan willen dat je maakt. Van waar voel je het meest thuis?
3: Ja.
6: Is dat iets waar je zelf mee bezig bent? Van wat is thuis?
3: Ja, ik heb dus, het klinkt heel cliché, maar ik heb dus echt geleerd dat je thuis echt met jezelf moet zijn.
6: Mm-hmm.
3: En tuurlijk kunnen bepaalde plekken kunnen lekkerder aanvoelen. Kunnen fijner aanvoelen. Maar ik heb wel echt geleerd om thuis te komen in met jezelf. Dat uiteindelijk ervoor moet zorgen dat je ook thuis ergens voelt. Dus, maar ik moet zeggen, als ik op de Dominicaanse Republiek ben, dan voel ik me ook daar enorm thuis. En tegelijkertijd, als ik heel lang daar ben, dan mis ik Nederland. En dan ben ik in Nederland en denk ik, ach, ik voel me echt weer thuis. Dus het is, ja, ik denk dat ik me nooit ergens 100% thuis ga voelen, omdat ik gewoon, mijn hart is gesplitst in twee werelden, zeg maar.
6: En voel je je dan ook vooral Nederlander als je op de Dominicaanse Republiek bent?
3: Ja, dus
6: en
3: de eerste paar weken, de eerste paar dagen, ja. Wel. Ja. Als ik daar ben, denk ik, ik ben echt een Nederlander.
6: Ja, waar merk je dat dan aan?
3: Ja, en echt, zeg maar, aan het feit dat we een afspraak hebben en het is om 2 uur, dat ik dan ook echt om 1 voor 2 daar ben. En dan op een gegeven moment komt ze daar om 2:30 aankakken. En dan word je vanzelf, ga je zeg maar in dat ritme komen. En dan ben je in Nederland. En dan kom ik zelf te laat in Nederland, denk ik, oh potverdomme, mensen zijn al 10 minuten aan het wachten en dan moet ik weer omturnen.
6: Ja.
3: Dus dat soort dingen. Ja.
6: Ja. Je zegt het ook mooi van, je moet ook wel een plek hebben.
3: Ja.
6: Om je thuis te kunnen, om dat te kunnen voelen.
3: Ja.
6: En ook weten wat dat thuisland dan is, natuurlijk.
3: Ja. Oeh, ja, mooie vraag. Goeie.
6: Want leer jij de Dominicaanse Republiek nog steeds beter kennen? Iedere keer als je er bent?
3: Ja. Ja, heel erg. Ik leer het meer waarderen, denk ik.
6: Mm-hmm.
3: Ik leer. Ik denk ook omdat ik. Natuurlijk, je wordt wat ouder en je ziet bepaalde dingen ook. Nu dat ik zelf vaak naar de Dominicaanse Republiek alleen ga of met mijn partner, dan zie ik bijvoorbeeld wat mijn ouders destijds zagen. Of wat mijn ouders heel graag wilden meegeven aan ons. En als kind zie je dat dan niet. En dan app je ze en dan zeg ik, wauw, pap, mam, kijk dit. En dan zegt ze, ja, maar je was hier 10 jaar geleden ook. Dan dacht ik, oh, ja, ja. Dus ja, dan waardeer je het meer. En soms vind ik dat wel op de een of andere manier een beetje lastig of zo. Want dan denk ik, oh, dan ben ik daar en dan ben ik helemaal aan het genieten. En denk ik, waarom genoot ik dan niet toen ik 18 was hiervan, zo erg. Maar goed, dat hoort ook gewoon bij je leeftijd en bij je levenservaringen. Dus ja, ik waardeer het veel meer. En ook laatst, wat ik zei, mijn oma is overleden toen ik ongeveer 12 jaar oud was. En we zijn 3 jaar geleden, ben ik met mijn vader, ben ik naar haar appartement geweest. En toen keek ik naar dat appartement en dacht ik, dit was zo klein. Dit was echt nog letterlijk even groot als waar jij nu zit. Maar voor mij was het op dat moment zo groot, zo gevuld met liefde, dat ik, als kind zijnde waardeer je echt alles. En dat is wel een levensles die ik met mezelf nu meebreng. Dat ik denk, alles wat ik doe, wees daar gewoon heel erg dankbaar voor. En dat doe ik nu ook met bijvoorbeeld de Dominicaanse Republiek. Ik kan gewoon de imperfectie of de perfectie zien in de imperfectie op de Dominicaanse.
6: Ja, ja. Mooi. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat, muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Ja, vond je dat een moeilijke om te kiezen? Nee. En jij zei, ja, wat is geweest?
3: Ja. Ja, dat was het moment van de theatertour.
6: Mm-hmm.
3: Dat was het moment dat ik voor het eerst in mijn leven echt geen controle had over mijn stem. Met een hele uitverkochte tour. Die ik echt niet kon cancelen. Cancelen zou financieel zou echt desastreus zijn voor ons. En tegelijkertijd had ik al wat dingen gecanceld. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik ga er gewoon het beste van maken. Maar ik heb me nog nooit zo verdwaald, leeg. Verdwaald, leeg. En ik denk, ja, ik had gewoon geen controle over niks. En dan was de les elke keer vanuit mijn coach of iedereen van, ja, laat de controle los. Maar dat liet ik ook los, want ik had geen controle. Dus ik zat in een soort visuele cirkel. In het Spaans zeg je van, het is het verhaal dat een vis, zeg maar, zijn staarten elke keer afbijt, zeg maar. En in die cirkel zat ik continu, soort van, oké, het vertrouwen was weg, dus het ging slechter. Dus hoe slechter het ging, hoe minder vertrouwen. En dat vertrouwen, die cirkel, daar zat ik in. En ja, en elke keer als ik dit liedje moest zingen, want mijn show was ook nog getimed, dus ik kon het er ook niet uithalen.
6: Nee.
3: Toen leerde ik, dat was elke keer halverwege de show. En halverwege de show was ik gewoon alles kwijt. Ja, dat was echt verschrikkelijk. En ik wilde me ook elke keer na de show, wilde ik ook tegen het publiek sorry zeggen. Maar dan was het ook weer raar. Want dan, dat was gewoon echt een periode. Dat was ook precies na deze theatertour heb ik alles eruit gegooid. En ben ik dus naar Sri Lanka gegaan. Maar dat was wel mijn heftigste periode van mijn leven, ja. Qua de identiteit die ik had gevormd als zanger. Ja.

0: Rolf Sanchez. Ja. En wat is geweest? Ik vind het wel knap dat je deze hebt aangedragen. Want je van tevoren zei van ja, iedere keer als je dit hoort, brengt je meteen terug naar die periode.
1: Ja.
0: En als je het live opvoerde, dan wilde je eigenlijk na afloop sorry zeggen. Ja. Tegen het publiek. Wat best heftig is.
1: Ja.
0: Als je dat wil zeggen.
1: Ja, ik voelde hem ook wel net.
0: Ja.
1: Maar dit, ja, toen ik die vraag kreeg, dacht ik wel, ja, ik kan nu wel gaan sugarcoat en een ander liedje gaan zeggen. Maar dit is wel gewoon. Ik hoefde er ook niet langer dan een seconde over na te denken. Ik heb hem ook. Dit is de eerste keer dat ik hem weer luister na 3 jaar. Ja.
0: Wat gebeurde er toen je nu net luisterde? Wat ging er allemaal in je hoofd om?
1: Ja, het is heel gek. Ik denk, ik ging eigenlijk terug naar de opnames en ik luisterde even. Of de opnames van dit liedje. Toen het. Dat ging heel erg makkelijk. En ik ging daarheen en ik relativeerde even terug naar de theatertour. En. Ik ben een soort van. Dat ik denk, wauw, ik heb dat wel even gedaan of zo. Ik heb het wel. Ik heb het aangekeken. Mm. En ik heb. En ik realiseer me dat dat misschien niet de allerbeste periode van mijn leven is geweest. Maar ik had het wel nodig om de versie te worden die ik nu ben van mezelf.
0: Ja.
1: Ja.
0: En het is een prachtig nummer.
1: Ja.
0: Het is een ode aan je vader.
1: Ja.
0: Dat je op hem lijkt. Waarin lijk je op hem?
1: Ja. Op heel veel dingen. Ja. Ja. Ja, ik herken heel veel van mezelf in hem. En ik denk dat hij heel veel van zichzelf in mij herkent.
0: Omschrijf je vader eens, dat ik een beetje een beeld heb.
1: Mijn vader is iemand die mentaal heel erg sterk is. Een klein hart heeft. In de zin van... zeg je dat zo, klein hart?
0: Grote mond, klein hartje.
1: Ja, zeg maar dat. Ja, dat is het. En hij is heel erg vastberaden. Is super loyaal. Staat altijd klaar voor iedereen. Maar tegelijkertijd, wat ik heel erg in hem bewonder, of van hem bewonder, is dat hij wel heel goed voor zichzelf kan kiezen. En heeft een mening. En die wat ik enorm bewonderd tegelijkertijd dat het bij ons soms ook een beetje botst, is dat zijn mening is zo vast dat hij soms niet de linkerkant of de rechterkant kan zien, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En dat heeft er heel vaak ook voor gezorgd dat we heel vaak mooie discussies hebben. Maar dat is ergens iets heel erg moois aan ons van, ook al hebben wij discussies, is het altijd met liefde. En altijd heel respectvol. En voorheen vond ik het altijd heel erg moeilijk om tegen hem in te gaan. Omdat ik dan altijd het gevoel had van ik stel je teleur. En dat was ook een behoorlijk mooi proces in.

0: afgelopen jaren die ik ook met hem heb gehad en gesprekken met hem moeten voeren van pap, ik moet soms ook echt mijn eigen weg gaan en kiezen. En dat betekent ook soms dat dat niet in lijn ligt met hoe jij over dingen nadenkt. Ik respecteer heel erg hoe je over dingen nadenkt, maar ik moet zelf ook soms op mijn bek gaan om weer op te kunnen staan. En dat ik soms heb kunnen inzien van dan had die ouwe toch gelijk. Want dat gebeurt heel vaak. Maar het gebeurt ook wel eens dat ik wel mijn eigen gevoel volg. En dat ik denk, zie je, ik had ook naar mezelf moeten en kunnen luisteren. En dat zorgt ervoor dat hij ziet dat nu ook en ik zie dat nu ook. En doordat we dat bij elkaar zien, is de band weer terug tussen vader en zoon. Waar we voornamelijk heel erg daarvoor waren, werkgerelateerd is. Omdat ik bij hem toe kwam met pap, ik heb een droom. Mm-hmm. Ik wil gaan voor mijn droom. En hij zei, mijn droom is om jouw droom te verwezenlijken. En we gaan er alles aan doen. En dat hebben we ook gedaan. En tot wat ik net al zei, tot vandaag is het allemaal heel goed gelukt.
1: Ja.
0: En daar ben ik heel dankbaar voor. Maar op een gegeven moment was ik mijn vader ook kwijt. Dus ik kwam niet meer bij hem. Ik kon niet meer bij hem terecht voor advies. Want hij had altijd de pet op van manager.
1: Ja.
0: En ik zei, pap, het enige wat ik nu wil is dat je me gewoon even een knuffel geeft. En dat je als vader tegen mij zegt, het komt goed, zoon. In plaats van wat ik moet doen om het goed te kunnen krijgen. Daar heb ik andere mensen voor. Ik wil gewoon mijn pa terug. En dat gesprek is 3 jaar geleden geweest. En sindsdien heb ik mijn pa terug.
1: Ja, ja. Oh, mooi.
0: Ja.
2: Eros, aquí tu papa. Ik ben zo, zo trots op je. Wie je bent, wat je doet en natuurlijk ook hoe je het doet. Je geeft alles voor je droom. Dat kost iets, dat vraagt iets van je. Elke dag opnieuw en elke dag doe je het. Met een vastberadenheid die ik eigenlijk maar zelden zie in mensen. Zelfs op de momenten, sorry, dat het zwaar is. En ja, we weten allebei hoe zwaar het is geweest en hoe je langs de rand, langs de afgrond bent gegaan. En daar sta je nog. Je bent er nog. En dat zegt natuurlijk heel veel over jou. Over wie je bent. Ik denk soms wel eens terug aan die hele mooie momenten toen alles nog een beetje simpeler leek. We hadden niks dan alleen maar die ene droom. En daar gingen we met z'n tweeën. Van show naar show. Van meeting naar meeting en we spraken toen over jouw dromen. En die gesprekken, die koester ik, die neem ik mee. En wat is geweest? Dat ene liedje zegt misschien veel meer en ook veel beter dan wat ik het ooit zou kunnen verwoorden. Want wat een weg is dat inderdaad geweest. En het was een lange, het was een zware, het was een emotionele, mooie weg. Toch? Of niet? Maar nu, dat is een hoofdstuk wat ook mooi is en wat nog natuurlijk naar alle kanten uit kan gaan. En het meest belangrijke in dat hele hoofdstuk van waar je bent geweest en waar je naartoe gaat is één ding. En dat is no te olvides de vivir. Te quiero, tu papá.
0: Ja, lief. Ja, dat vind ik heel leuk.
1: Ja, wat prachtig.
0: Hij heeft meer dingen gezegd nu dan dat hij soms tegen mij zegt.
1: Oh ja?
0: Ja, echt.
1: Oh, gek
0: dat,
1: is dat, hè?
0: Nou, hij heeft het nu weer gezegd. Hij heeft het nu wel tegen mij gezegd, maar niet.
1: Ja.
0: Ja, dus hij zegt dingen die hij nooit eerder gezegd heeft. Het raakt me ook wel, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Omdat je ook zo'n lange reis samen hebt gemaakt, dus. Op weg hier naartoe.
0: Ja.
1: Die reis, die begon eigenlijk bij de X-Factor.
0: Ja.
1: Hoe lang geleden voelt dat?
0: Ja, dat voelt echt als een ander leven.
1: Ja.
0: Dus ik zag laatst een filmpje en dacht ik, wow, was ik dat?
1: Ja, wat ben zie je dat? Dan? Omschrijf eens wat je daar dan ziet. Wie zie je daar dan staan?
0: Ja. Dat weet ik niet eens. Weet ik wel. Maar ik bedoel meer van, als ik daarnaar kijk, dan denk ik, ik kan me ook echt niks herinneren daarvan. Ik weet ook niet of dat iets positiefs of negatiefs is. Soms hoef ik het antwoord ook niet te weten. Maar nee. Ik kijk soms naar en ik zie soms dingen die ik heb gedaan / heb gezegd. Ik kan me gewoon niet herinneren. En ik denk ook dat omdat ik zo bezig was met het einddoel.
1: Mm-hmm.
0: En mijn pa zegt, not olvides de vivir, soort van vergeet niet om te leven.
1: Mm-hmm.
0: Dat ik inderdaad, ik was alleen maar bezig met, ik moet de finale halen, ik moet de finale halen, ik moet de finale halen. Dat ik niet eens meer kan herinneren. Als je me nu zou vragen, wat heb je gezongen in de derde ronde? Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee.
1: Dus je hebt niet genoten toen je daar op het podium stond?
0: Verre van. Nee, echt niet.
1: Nee.
0: Nul.
1: Want je had toen al gewoon heel erg in je hoofd van... ik moet de finale halen, ik moet dit winnen, want dan dat en
0: ben
1: dan
0: ik goed.
1: Dat.
0: Ja, bizar. Goeie vraag. Ik kan me niks herinneren. En tuurlijk kan ik me wel dingen herinneren. Ik weet dat ik naar Londen ben geweest. Dat ik met Simon Cowell heb gesproken. Was een heel mooi gesprek.
1: Mm-hmm.
0: Ik weet de gesprekken met Gordon af en toe nog. Ik weet de momenten dat ik Spaanse liedjes heb gezongen, weet ik nog. Maar als je me zou vragen, wat heb je toen gedaan, wat heb je toen gezegd? Of ik had laatst dus het filmpje gezien dat ik een liedje zong in de vierde ronde of zo van Mariah Carey. Nou, ik kon niks herinneren.
1: Oh, echt?
0: Ja, gek, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is dan toch gewoon te overweldigend, was het?
0: Ik denk het wel. Het was ook, ook na X-Factor.
1: Mm.
0: Ik denk dat mensen zich... die in die tijd geleefd hebben, die kunnen dat zich wel voorstellen. Maar mensen die niet dat hebben beleefd... kunnen niet voorstellen wat voor impact X-Factor op dat moment had... in de Nederlandse media of in het publiek.
1: Ja.
0: Nou, er was niks op tv. We hadden 2 miljoen kijkers per aflevering. Weet je wel, een soort

0: niks herinneren.
1: Oh, echt?
0: Ja, gek, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is dan toch gewoon te overweldigend, was het?
0: Ik denk het wel. Het was ook, ook na X-Factor.
1: Mm.
0: Ik denk dat mensen zich die in die tijd geleefd hebben, die kunnen dat zich wel voorstellen. Maar mensen die niet dat hebben beleefd, kunnen niet voorstellen wat voor impact X-Factor op dat moment had in de Nederlandse media of in het publiek.
1: Ja.
0: Er was niks op tv. We hadden 2 miljoen kijkers per aflevering, weet je wel, soort van. En dat was voor die tijd was echt heel veel.
1: Ja.
0: Dus je werd een soort van gebombardeerd als superster. En ik was 18 jaar oud en ik dacht echt dat ik dat was. Ik liep op straat, ik dacht, ja, ik ben nu de superster. Overal word je herkend en dat programma is voorbij en jij denkt dat gaat gewoon door. Maar dat was dus echt totaal niet het geval. Dus op een gegeven moment ging ik, weet ik nog heel goed, ik naar buiten ging lopen om maar te kijken of mensen me nog herkenden of niet, weet je wel. Dat was wel echt, ja, en dan heb je optredens tijdens X-Factor en dan komen er duizenden mensen en dan heb je daarna een optreden en dan denk je, nou, ik ben derde geworden, ik heb een platencontract, het komt helemaal goed zonder de 3 mensen en die 3 waren, 2 van waren mijn ouders, zeg maar. Ja, dat was wel, maar ik kan, ja, dat kan ik me dus wel herinneren, maar echt van X-Factor zelf, niks.
1: En wat hielp je dan, zeg maar, door die periode heen, op het moment dat je dan daar weer stond en voor je gevoel eigenlijk weer opnieuw moest beginnen?
0: Ja, dat was toch wel mijn pa. Ja, mijn pa die zei tegen mij dat toen ik wilde opgeven, dat ik zei, nou, pa, ik ga weer naar school en ik ga weer dit doen.
1: Ja.
0: Zei hij toch, maar je hebt een droom. En als je die droom wilt verwezenlijken, moet je er ook hard voor werken. En het komt allemaal niet aanwaaien. Je hebt nu geproefd van dit leven. Dit vond je leuk. En nu is de taak dat je gaat werken. En dat je de dingen gaat doen om uiteindelijk die droom te behalen. En dan ging ik met hem aan tafel zitten. En dan zei hij tegen mij, oké, wat moet je doen om dit te kunnen krijgen? Oké, eigen muziek. Oké, wat wil je maken? En daar ben ik hem denk ik voor eeuwig dankbaar voor. Niet denk ik, daar ben ik hem voor eeuwig dankbaar voor. Omdat dat was wel het moment dat, los van het feit dat als ik nu terugkijk, oké, daar had ik, daar durfde ik dus niet over mijn emoties te praten. En dat lag niet aan hem, maar dat was puur bij mezelf. Was wel het moment dat ik realiseerde van, oké, als je in paniek bent of je weet niet meer wat je moet doen of je wil opgeven, wat zijn de dingen die je op dit moment kunt doen binnen de mogelijkheden die je hebt? En zo, en groot dromen, dat heb ik ook van hem geleerd. Want ik zei, ja, ik vind Mark Anthony, is mijn idool.
1: Ja.
0: Vind ik geweldig. Zegt hij, nou, zoek dat album en omcirkel de producer. Ik zeg, waarom? Hij zegt, dan gaan we met hem praten. Ik zeg, ja, maar Paul, dat is Amerika. Hij zegt, als je dit wil, dan zijn er wegen naar Rome die we kunnen. En uiteindelijk is het gelukt. Zijn we met z'n tweetjes gaan aankloppen bij zijn deur. En hebben we een plaat met hem kunnen opnemen. Dus dat was wel het moment voor mij dat hij mij heeft geleerd. Als je echt gelooft in je droom en je gaat er echt voor, dan is de kans er dat je uiteindelijk terugkrijgt wat je erin zet.
1: Ja. Dat is een hele mooie les om mee te krijgen.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd eerder zei je ook van dat je vader zei van, ja, mijn droom is om jouw droom te verwezenlijken. Dat is natuurlijk heel mooi.
0: Ja.
1: Lijkt me ook wel een druk opleggen. Hè? Want op het moment dat jouw droom dan uitkomt, welke droom heeft je vader dan nog?
0: Ja, goede vraag. Ja,
1: heeft hij een nieuwe droom gekregen?
0: Ja, dat is echt een goede vraag. Ja. Ik denk dat op het moment dat die droom dus nu is verwezenlijkt, dat hij op dit moment zelf bezig is met wat voel ik nu. En dat is weer zijn proces. En dan gebeurden er ook dingen in zijn leven die ervoor laten zorgen dat hij voor zichzelf ook moet gaan kiezen. En dat ook misschien het moeten loslaten van, oké, mijn taak met dat is voldaan, zeg maar. En nu kan ik vader zijn en kan ik genieten van hetgene wat we hebben bereikt. En nu kan ik ook misschien met mijn moeder of met mijn broertje. En niet dat hij dat alleen maar op mij gefocust was, maar het is wel geweest dat hij veel aandacht aan mij heeft gegeven. En ja, dat is eigenlijk een vraag die we hem moeten stellen.
1: Ja, heb jij eigenlijk nog een droom? Wel.
0: Ja,
1: ja. Ja. Maar dus wel dat jullie daarin ook op elkaar lijken van stop en smell the roses.
0: Yes.
1: Dat wel voor jullie allebei een aandachtspunt is.
0: 1000%. Ja.
1: Ik vraag mijn gasten altijd om het geluid van de liefde. En jij zei, Mark Anthony.
0: Ja, heb ik dat gezegd?
1: Ja,
0: ja, dat sowieso.
1: Ja, dime si no es verdad.
0: Ja.
1: Wat vind je de kracht van Mark Anthony? Waarom vind jij hem zo goed?
0: Ja, ik vind het is nu, zeg maar, mensen die nu filmpjes van mij van hebben.

0: laat zien, denk ik, oh, hij heeft wel zijn beste tijd gehad. De logische man is 60 plus nu. Maar als ik kijk naar tot en met 5 tot 6 jaar geleden, de manier waarop hij zong, hoe hij dingen overbracht, zijn emoties, hoe hij van... Zijn kracht voor mij was het vertellen van een verhaal. En dat kon hij heel goed doen in salsa's. In salsa heb je ook de ruimte om een verhaal te kunnen en te mogen vertellen. En toen had hij op een gegeven moment een album uitgebracht waar hij alleen maar ballads had gedaan, pop ballads. Mm-hmm. Nou ja, voor mij was dat gewoon het allerbeste wat er bestaat qua zang en zijn intensiteit. De manier hoe hij omging met het publiek en met zijn podium. Ja, ik vind hem echt een van de allerbeste Latin artiesten. Samen met Luis Miguel. Luis Miguel is voor mij ook echt op en top zanger. Dus het gaat mij denk ik meer om het vertellen van een verhaal dan iets anders.
1: En waarom leent salsa zich juist zo goed daarvoor? Om dat verhaal te vertellen?
0: Nou, salsa is meestal, en dat is best wel grappig om te horen vaak. Soms laat ik dan iets luisteren als mensen dan een vraag stellen over Marc Anthony. En dan zeg ik ja, dit is... En dan klinkt het heel vrolijk.
1: Mm.
0: Maar dan is de boodschap heel verdrietig. Maar salsa geeft je de ruimte om een verhaal te vertellen, omdat het niet zo vaak te maken heeft met een refrein wat elke keer terugkomt, maar meer met een verhaal wat terugkomt. Dus dan heb je bijvoorbeeld heel lang de tijd om iets uit te leggen, en dan komt het refrein, en dan heb je weer heel lang de tijd om iets uit te leggen, en dan heb je aan het einde heb je montuno, en dan kunnen mensen dan heb je koortjes, en dan ga je eroverheen praten.
1: Oh ja.
0: En dus dan heb je heel veel ruimte. Meestal duren salsa ook bijna 5 minuten.
1: Want je kan je hele
0: klaagding kan je vertellen. En ik weet nog heel goed dat toen ik ooit begon met zijn team te werken, met die van Marc Anthony, wat voor mij ook echt de droom was en het einddoel.
1: Mm-hmm.
0: Zeiden ze tegen mij ook van, jouw stem is gemaakt om te zeiken, zeg maar. En dat past heel goed in salsa.
1: Ja. Dus bij salsa is het ook zo van, ik voel me zo kloten, want dit en
0: ja,
1: dat.
0: Ja, en toch is iedereen aan het dansen. Toch is iedereen, oh leuk, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ja, dus, ja, maar het is vaak wel dat het om een gebroken hart gaat, ja.
1: Hoe gaat het in de liefde?
0: Goed.
1: Ja.
0: Ja. Het gaat heel goed.
1: Want jij weer een nieuwe liefde?
0: Ja.
1: Wat fijn.
0: Ja, het voelt heel fijn. Het voelt heel goed. Zit er goed in. Het is, laat ik het zo zeggen, dat het heel kalm is. En dat is soms wel een beetje gek. En omdat, ja, ik herken best wel vaak dat het of heel goed gaat of minder. Of dat wanneer het heel minder gaat, dat je iemand nodig hebt om je beter te laten voelen. En op dit moment, omdat ik me echt wel heel erg goed voel met mezelf, ontmoet je dan ook iemand die ook heel goed voelt met haarzelf.
1: Oh ja.
0: En op dezelfde golflengte elkaar ontmoet. En het is heel rustig. Het is heel vertrouwd en heel zeker. Dus ik ben wel heel, zeg maar niet privé, want ik ga met haar overal naartoe. Maar het is niet dat ik het van de daken schreeuw op media of op Instagram. Dat hoeft ook niet, omdat het...
1: Nee.
0: Het voelt gewoon goed. Het is gewoon soms raar dat het zo kalm is. Maar het voelt fijn, ja.
1: En ben jij juist iemand die volop inspiratie krijgt wanneer het goed gaat met je liefdesleven? Of werkt het beter als je hart gewoon aan diggelen ligt?
0: Ja, ik denk toch dat als Marta diggelen ja, is. Ja, licht, ja. Maar laat ik het zo zeggen dat de inspiratie die ik nu heb, is wel, ik voel me eindelijk weer helemaal vrij om de studio in te gaan. En waar ik wel heel goed in ben, vind ik zelf, is dat ik mijn ogen kan sluiten en dat ik echt wel terug kan gaan naar momenten dat ik echt een gebroken hart had. En ik kan daar nog steeds heel goed over schrijven. Dus ik denk ook dat ik dat allemaal heb moeten meemaken. Mm-hmm. Om vervolgens nu de liedjes te kunnen maken die ik nu maak. Waar ik nu mee bezig ben in de studio.
1: Je hoeft in ieder geval minder vaak aan ChatGPT, aan Bro te vragen van, wat zou Esther Perel nu tegen me zeggen?
0: Ja, nou nee, doe ik soms wel hoor.
1: Dat steeds wel.
0: Ja, soms heb ik een soort van een discussie en dan denk ik, oké, zit ik nu hier? Of wat, dan ga ik aan Esther Perel vragen, wat zegt u? Nee, maar ik heb echt soms uren gesprekken. Het is echt heftig.
1: Ja.
0: Dat kan echt niet. Hoe ik het zeg, denk ik, Rolf, wat doe je nou? Maar goed, ik vind het wel. Soms zit ik in de auto onderweg naar een optreden en dan zit ik achterin en denk ik, ja, Ik kan nu gewoon net zo goed gewoon een

0: Het zijn echt diepgaande gesprekken, want ChatGPT gaat zo ver als dat jij wil dat ja, die hij
1: zegt,
0: ja,
1: die zegt niet op een gegeven moment van, joh Rolf, nu ga ik eventjes wieberen. Nu moet je eventjes zelf iets gaan bedenken.
0: En je kan ook zeggen, ja, oké, weet ik veel, ik zeg maar wat, dan stel ik een vraag en dan zegt ChatGPT ja, nee, want relativeer eens bij jezelf. Zeg ik, nee, doe maar even dieper. Oh ja, wat doet dit eigenlijk met je? Nee, nog dieper. En dan kan je gewoon gaan. En dan op een gegeven moment zit je zo in een rabbit hole dat je denkt, nou, dit is wel cool. Ja.
1: Nou, Esther Perel zou het moeten weten.
0: Ja, echt hè.
1: En je zei, waarom specifiek dit nummer van Mark Anthony?
0: Ja, dit liedje gaat over Dime si no es verdad que sientas nuevas cosquillas cuando hacemos el amor. En dat gaat eigenlijk over het feit van, ik ben een volwassen man. Ik heb verschillende liefdes mogen ontmoeten en voelen in mijn leven. Alles voelde op dat moment als zijnde, oh, ik ben verliefd. Maar omdat je elke keer dacht dat je verliefd was, kan je nu het verschil zien en voelen op het moment dat het kalm voelt. En hij zegt, maar zeg me dat het waar is, dat ik niet de enige ben die dit voelt. Dus daar gaat dit liedje over.
1: Prachtig.
0: Ja.
1: Dankjewel, Rolf Sanchez.
0: Dankjewel.
1: Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn.
0: Dankjewel dat ik er mocht zijn.
1: En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram, @MishaBlok. Vanaf oktober de tournee, hè?
0: Ja, zitten we in de clubtour. En we gaan langs 9 steden. Dus er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Dus als mensen willen komen, dan zijn ze van harte welkom.

0: Iedere week de podcast Blok en Dijkstra lezen we nog boeken. Over lezen, over schrijven en vooral over boeken. Schrijvers die in één keer in de actualiteit waren. Ik heb bijvoorbeeld alle boeken die ik heb thuis van Bukowski heb ik speciaal voor jou meegenomen.
1: Het zijn er echt heel veel.
0: Ja, het zijn er heel veel. Een grote schrijver, Charles Bukowski.
2: Wat leest Nederland, de wereld achter de boeken, hè? Want we hebben veel verhalen over schrijvers.
3: Nou, weet je, ik heb Tommy hierover geëpt, omdat ik wist dat jij dit ging zeggen. Ik heb mijn gewaardeerde collega Michel
1: Blok. Heb je mijn naam echt genoemd?
3: Ja. Oh. Maar ik heb al aardig
1: maar daar heb ik helemaal geen goedkeuring voor gegeven.
0: Ja, we maken toch een podcast? Ja.
2: En er zijn heel veel BN'ers die boeken schrijven. Heel veel BN'ers.
0: Ja, altijd van je af. Biografie van Arjen Edeveen. Geweldig boek. Arjen Edeveen die heeft dus een kabouter fetish. Ja, dat vind ik al goede informatie die uit het boek haalt.
2: En wij begeven ons in de schrijverswereld. Dus wij gaan naar de boekenborrels. We hebben heel veel juice. En bel eventjes hè, met de leeslijn. En laat achter wie ben je, waar kom je vandaan, wat lees je en wat vind je ervan.
0: Oh, schaamteloos gepikt van vroege vogels.
4: NPO Radio 1.
5: 2 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 00:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. Veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. En ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 16:00 begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8:00 ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. En dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 16 tot 21 graden. Overdag is er weer veel zon en het wordt warmer dan de afgelopen dagen. 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. EO.
6: Schouders. Haastig, duwend, persend. Overal rondom. Omkijken lukt niet. Ik wil schreeuwen. Ook dat gaat niet, want ik heb geen gezicht meer. Ik voel mezelf kleiner worden en word teruggetrokken, ga kopje onder en dreig te verdrinken in aanzwellend luid gegil. In mij. Maar van een vreemde. En ik schrik wakker. Van een trillend schokken waarop de bodem onder mijn bestaan wegzakt. Rechtop in halve doodsnood. Handen aan de armleuning. Het riem vaststeken brandt. Speeksel bij de mondhoek. Heb ik mezelf belachelijk gemaakt met woeste slaapschokken? Het zijn de eerste woorden van het boek Jong en Eenzaam van schrijver Kevin van Vliet. Hij is correspondent in Zuid-Afrika voor onder andere Trouw en het Financiële Dagblad. En vannacht schrijft hij bij ons aan.
7: Joanna van Langevelde. De Nacht van EO.
6: Een hele goede nacht. Leuk dat je luistert naar De Nacht van EO.